0: Van de deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht, maar behaalde net geen absolute meerderheid. Ze willen onder meer de banden met Rusland aanhalen. Op de demonstraties kwamen ook veel linkse politici af. Het weer van Weer Online? Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
3: Stel je vraag in de BNR-app.
4: Download de BNR-app.
3: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
6: Economenpanel. Wat zijn de economische gevolgen van de begrotingsplannen van het kabinet Jette en van de VS tot het Verenigd Koninkrijk, van Frankrijk tot Japan? Overal ter wereld lopen de rentes op staatsobligaties op. Ik bespreek het met de leden van het economenpanel. Piet Rietman, econoom en directeur van mensenrechtenorganisatie Humanity in Action, en Jan-Paul van der Kerken, hoofdeconoom Nederland van ABN AMRO. Fijn dat jullie er zijn.
7: Goedemorgen.
6: Oude collega's, allebei een ABN AMRO achtergrond. Goed om elkaar weer eens te zien.
8: Ja, heel leuk. Net even bijgepraat. Zeker.
6: Ja. Oh, er valt zoveel bij te praten over ABN AMRO. Ik ga je snel met rust laten, Jan-Paul, maar er wordt gestaakt bij ABN AMRO dinsdag. 150 medewerkers leggen het werk neer. Solidariteitsactie met FNV, dat gaat staken. Ook in verband met de kabinetsplannen. Wat zijn jouw plannen voor dinsdag?
7: Ik heb volgens mij een presentatie die ik moet geven. Dus ik ga die slides netjes voorbereiden en ik ga de presentatie geven.
6: Dan naar wat je misschien ook hebt voorbereid met het licht op dit panel. Want dat gaat over begrotingsplannen van dit kabinet. Er is alweer het een en ander uitgelekt. Een begroting waar 10 partijen, zegt de minister van Financiën, op kunnen intekenen. Van links tot rechts. Piet, als je daar zuiver economisch naar kijkt, misschien lukt dat nog in al dat politieke geweld. Zie je dat dan ook terug? Dat het alles en iedereen een klein beetje te vriend moet houden?
8: Ja, een klein beetje, maar ik deel wel de kritiek van Pro en Ja21. Die zeggen eigenlijk beide van ja, het is met één van ons twee en niet met beide. Ik denk dat dat ook gewoon niet kan. Wat je moet doen om links tevreden te stellen is een aantal bezuinigingen terugdraaien. Wat volgens mij echt de bare minimum is. En wat je moet doen om rechts tevreden te stellen is in de overheidsuitgaven snijden. Nou, dat kan niet beide. Dus ja. Ik verwacht dat het moeilijk wordt. En ik zie een aantal dingen in die plannen staan waarvan ik denk het is ook nog niet genoeg. Ja, ik ben altijd wel op een aantal vlakken fan van overheidsuitgaven. En ik vind een aantal teruggedraaide bezuinigingen nog niet teruggedraaid genoeg. Dus volgens mij moeten ook nog op dat vlak. En dat zal dan vooral.
6: Verklaar je nader, je praat niet helemaal in raadselen. Maar wat bedoel je dan precies? Wat is nog niet helemaal binnengehaald zoals jij het graag zou zien?
8: Kijk, bijvoorbeeld de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Er wordt dan wel in persberichten en richting de media wordt er gezegd dat ze teruggedraaid zouden zijn. Maar als je gaat kijken naar wat er daadwerkelijk allemaal nu gelekt is en dat op een rijtje zet, dan zie je dat ze deels teruggedraaid zijn. Bijvoorbeeld die bezuiniging op de WW niet. Ik denk dat dat echt slecht is voor de arbeidsmarkt, dat dat niet wordt teruggedraaid. Iets anders is...
6: Sommige dingen worden wel uitgesteld, ja. Afgezwakt...
8: Precies, en bijvoorbeeld de verhoging van de kinderopvangtoeslag. Dat gaat echt een hele hoop mensen helpen de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Meer dagen te gaan werken, dat is goed voor de Nederlandse economie. Maar dat is ook goed voor de participatie van iedereen in die economie.
6: Ja, de kinderopvangtoeslag stijgt nu weer wat minder hard dan eerst was aangenomen, toch?
8: Precies, maar goed, het is al september. Een hele hoop huishoudens hebben erop gerekend dat het vanaf december een hoger bedrag op je rekening staat. 3 maanden van tevoren hoor je dat dat tegenvalt. En dan, ik vind dat geen...
6: Maar er gaat ook een streep door de verlaging van het maximum dagloon.
8: Ja.
6: Is ook goed voor 800 miljoen.
8: Ja.
6: Het is niet helemaal niks natuurlijk. Er wordt best stevig verbouwd ten opzichte van wat er eerst lag.
7: Is het niet ook om een beetje ruimte, druk op de ketel te houden en ruimte te geven om wel tot een breed gedragen akkoord te komen met werkgevers en vakbonden?
8: Ja, maar dat vind dat precies. Dus het is heel politiek ingegeven. Dat vind ik eigenlijk jammer. Je zou eigenlijk in een democratie met elkaar een fatsoenlijk debat willen hebben over hoe wenselijk zijn bepaalde maatregelen nou voor de economie en voor de samenleving. Dat debat voeren we niet, want er wordt een bod toegeworpen aan de oppositie en misschien kunnen ze nog wat meer vragen. Misschien is dat achter de schermen afgesproken. Ja, dat betekent dat wij hier op de radio niet gewoon goed beleidsmaatregelen op de inhoud kunnen afwegen. En dat moet wel in een democratie.
6: Dat komt misschien ook omdat we wel weten wat je het zoet zou kunnen noemen. en nog niet precies weten wat waar dan voor betaald wordt en hoe dat dan weer in de begroting terechtkomt, toch? Je weet nog niet het hele plaatje.
7: Nee, we weten nog maar. We hebben veel over de uitstel van de sociale zekerheid. Hebben we het een en ander gezien zien langskomen. We weten nog niet hoe alles gefinancierd gaat worden. Is iets over hogere belasting op hogere inkomens.
6: Arbeidskorting verandert iets.
7: Maar we weten nog niet het hele plaatje van de plannen van het kabinet. En wat we nog helemaal niet weten is welke saus daar straks in de algemene politieke beschouwingen over gaat. Dus eigenlijk is het hele plaatje nog best wel onzeker. Dus daarom sluit ik me best wel aan bij Piet dat we zitten nog even in de onzekerheid, denk ik.
6: Welke zaken, ook al moeten er nog wat pannetjes wat langer op het vuur blijven, omdat we nog niet alles weten, welke zaken vallen jou nu al op?
7: Wat mij opvalt is dat het kabinet, eigenlijk dit kabinet, zeker in vergelijking met het vorige kabinet, eigenlijk een betere balans tussen kort en lang probeert neer te leggen. Dus kort, consumptieve uitgaven die eigenlijk waar je op de lange termijn wat minder aan hebt. Laat ik het even wat genuanceerder zeggen.
6: Dat hoeft niet per se.
7: En de investeringen. Dus het kabinet probeert dat wel. Hè. Er is 4 miljard gereserveerd voor innovatiefondsen. Er wordt 1,5 miljard bijgelegd aan investeringen op infrastructuur. Maar wat me eigenlijk opvalt is dat het kabinet dus wel wil naar die lange termijn kijken, maar door Iran, hè, hogere inflaties, moeten ze wat aan koopkrachtreparatie doen.
6: Want die generieke koopkrachtreparatie komt er toch om, ondanks adviezen van het CPB om dat vooral te laten.
7: Zeker.
6: 1,5 miljard.
7: Dus dat kabinet dat wil wel investeren in de lange termijn, maar dat wordt eigenlijk door de politieke situatie en door Iran wat naar het hier en nu getrokken. Dus dat is iets wat mij wel opvalt.
8: Nou, zeker. En ook daar ben ik het mee eens. Ja, we zijn toch oud-collega's. Ik heb eens gekeken naar de ontwikkeling van de staatsschuld bijvoorbeeld. Hè, van is er eigenlijk ruimte om extra te investeren? Want er gaat wel geld naar een innovatiefonds. En zou dat niet wat meer kunnen zijn? Nou, als je dan puur kijkt naar hoeveel ruimte er beschikbaar is op de balans van als percentage van het BBP, dan zou je zeggen ja, maar goed, overal, volgens mij komen we er in de rest van de uitzending ook nog op, maar overal in Europa en ook aan de andere kant van de plas maken mensen zich zorgen over de betaalbaarheid van de staatsschuld. Gaan die rentes omhoog? Gaat er steeds groter gedeelte naar het afbetalen van rente?
6: Nederland zit wel in een ander klasje, toch?
8: Nederland zit wel in een ander klasje, maar ik kan me voorstellen dat een centrumrechtskabinet daar niet zijn vingers aan wil branden. Het zal dan toch uit de winst en de hoge vermogens moeten komen, denk ik.
7: Ja, dat vind ik wel een interessant punt. Hè. We zien veel roepen om een hogere staatsschuld, om die investeringen bijvoorbeeld in infra te financieren. Maar wat ik daar best wel lastig aan vind is, we hebben de afgelopen 30 jaar hebben we die investeringen niet gedaan. Hè. Dat geld wat daardoor vrij kwam, hebben we op andere manieren besteed. Gunstige belastingregelingen bijvoorbeeld. Dus dan zouden we dat nu wel gaan doen vanuit de staatsschuld en daarmee de lasten doorschuiven naar de toekomst. Ja, ik vind dan dat je dat vanuit de moet laten betalen door de generatie die eigenlijk ook geprofiteerd heeft van het niet betalen daarvan. Dus dat vind ik een lastige en glijdende schaal, zou ik willen zeggen.
6: Weer eensgezindheid in dit panel? Want dan moet het komen van box 3. Misschien dat daar de messen geslepen worden. Daar is het kabinet in ieder geval nog niet helemaal uitgekomen. Overigens komt er wel nieuws naar buiten over de hersteloperatie voor de teveel betaalde box 3 belasting. Valt op dit moment nog aanzienlijk lager uit dan geprognotiseerd. Voor sommigen komt dat niet helemaal als een verrassing.
9: En ook de staatssecretaris zelf zegt dus eigenlijk wel van, lijkt toch mogelijk wel lager uit te vallen. En dat is ook wel al het gevoel best wel lang bij veel Kamerleden. Die zeggen van ja, het kan eigenlijk nooit die 16 miljard worden. En we hebben eerder bij het FD ook gesproken met adviseurs van vermogenden die gewoon kijken naar hun eigen klanten. Mm-hmm. En hun helpen bij die teruggaven. Ja. Van hoe doe je dat? En die zeggen ja, als wij dat zien, dan komen wij nooit aan zo'n gigantisch bedrag.
6: Politiek verslaggever Martino Volzak van het FD. De overheid heeft meer dan 16 miljard gereserveerd voor die gehele hersteloperatie. Op dit moment is er 1 miljard terugbetaald. En een derde van de mensen die bezwaar hebben of konden aantekenen zijn nu dan ook daadwerkelijk behandeld. Ja, als je hier bedrijfsmatig naar kijkt, je leidt een bedrijf en je stelt een post voor en je komt uit op zo'n 16 miljard en uiteindelijk bij een derde, je bent al goed onderweg, blijkt het op een miljard te steken. Ja, dan zullen er wat vragen komen van je raad van toezicht of raad van commissarissen. Hoe kan er zo'n ontzettend groot verschil ontstaan zijn?
7: Ja, ik moest een beetje denken aan dat bericht van Pieter Omtzigt. Die had zo'n hele post geschreven over dat de overheid eigenlijk altijd verkeerd raamt. Ja, ja. Het geeft me aan hoe ingewikkeld het is, maar die echo's kwamen bij mij op.
6: Maar is het te moeilijk om hier werk van te maken als je denkt dat je te veel betaald hebt, of wordt er te makkelijk gedacht. Als je vermogen vooral in een huis zit, kom je volgens mij al niet meer in aanmerking. Hoe kan dit zo'n groot verschil zijn, Piet?
8: Nou, het is allemaal gewoon veel te ingewikkeld. En als het veel te ingewikkeld is, dan had je eerder moeten beginnen met het oplossen van een probleem en er meer mensen bij moeten betrekken om het op te lossen. Want de uitkomst, ja, het kan gewoon niet. Hè. Kijk, spaarders, dat zijn mensen met hoge inkomens, mensen met middeninkomens, mensen met lage inkomens, soms ook een klein beetje. Dat zijn stichtingen en dat zijn pv's. Dus heel Nederland spaart op de een of andere manier. En al die mensen komen in de problemen door onzekerheid over overheidsbeleid. Want die kunnen nu niet plannen. Je weet nu niet hoe het er in 2029 of 2030 uitziet.
6: Nou, de VVD wil heel snel toch een maatregel invoeren, geloof ik. Werd afgelopen ministerraad bekend dat Heijnen daar tempo wil mee maken. Maar...
8: Ja, precies. Maar goed, dat wilde ze eerst ook. Toen strandde het vervolgens in de Eerste Kamer. Ga nou eens een keer. Het gaat echt om de betrouwbaarheid van overheidsbeleid. Niet om links of om rechtsbeleid. Dus ga in dit geval nou wel eens met pro en met ja 21 om de tafel zitten om een brede meerderheid te vinden om het veilig door beide kamers te loodsen. Je moet als overheid betrouwbaar zijn voor je burgers. En dat ben je op dit moment niet.
6: Maar sommige dingen zijn ook politiek. En blijkbaar voor de politiek te moeilijk. Er wordt nu zelfs gebeurd bij de polder. Als jullie met ons om tafel gaan zitten, vakbeweging, werkgeversorganisaties, dan kunnen we misschien een deal sluiten waarin er en afspraken worden gemaakt over de sociale zekerheid en over box 3.
8: Ja, maar dat is toch totale onzin. Als ik een probleem veroorzaak omdat ik gewoon mijn uitvoering niet goed op orde heb en dan ga ik vervolgens jouw advies inwinnen om het voortaan beter te doen.
6: De FNV zegt ook verrast te zijn.
8: Nou, ja, precies. En wat VNO-NCW, die krijgen ook een uitnodiging. Ja, ik kan me zo voorstellen dat die beide vinden van los het gewoon op. Het is een uitvoeringsprobleem. Ja. Het enige dat je doet als je het over de schutting gooit bij sociale partners is dat je tijd koopt. En volgens mij is dat overleg met dat maatschappelijk middenveld, het is heel waardevol, maar dat moet je niet gebruiken voor onderwerpen waar je zelf een oplossing voor moet voordragen.
6: Jan-Paul, als het per ongeluk toch bij jou over de schutting wordt gegooid, wat is dan jouw oplossing of jouw gedachte in ieder geval?
7: Ja, dit is een onderwerp wat al vrij breed becommentarieerd is. Ik denk dat het een te hete aardappel was om nu te beslechten. Het hele gesprek hier toont eigenlijk aan hoe lastig zo'n minderheidskabinet is. Hè?
6: Dat het niet kon zoals het ging, dat is al vastkomen te liggen bij een kerstarrest in 2021... Dus ja, een hete aardappel kan in 5 jaar toch behoorlijk afkoelen?
7: Ja, de hete aardappel van de stikstof is nog veel langer afgekoeld. Dus het niet aanpakken van dossiers in Nederland krijgen we helaas wat expertise op. Ja, ik denk dat het niet haalbaar was om dat deze ronde te beslechten en dat we het daarom naar voren schuiven.
6: We gaan naar iets wat misschien toch ook beslecht moet worden of minder uitzonderlijk is dan we denken, namelijk die hoge rentes op staatsobligaties.
3: Radio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
6: Piet Rietman, Jan-Paul van der Kerken, oud-collega's, nu ook weer samengebracht in het economenpanel. We gaan het hebben over die rentes op de staatsobligaties. Lopen flink op. In meerdere landen werden niveaus aangetikt die men al sinds de financiële crisis niet meer heeft gezien.
10: What on earth is happening in the bond market? Bond yields across the rich world are hitting record highs. 30-year bond yields in America, France, Japan and Britain are all near their highest since the financial crisis. Ja,
6: grote vraag, Jan-Paul. What on earth is happening? Daar ben jij voor.
7: Daar ben ik voor.
6: Om dat te verklaren.
7: Hogere rentes, ja. Het begint natuurlijk allemaal met, we hadden het net er al over, begrotingstekorten. Hè, de Amerikaanse staatsschuld die is ongekend groot. Hè. Even in perspectief, Amerikaanse overheid draait een tekort van 6%. Hè. Dat is bijna meer dan het dubbele dan wat we in Nederland draaien. Als we die 6% zouden draaien hier, dan hebben we eigenlijk geen enkel probleem meer, denk ik. Kunnen we alle wensen inwilligen.
6: Wel een staatsschuld van 40.000 miljard inmiddels.
7: 40.000 miljard. En wat we eigenlijk zien is een soort mix van, veel te grote begrotingstekorten. Weinig politiek draagvlak om dat in Amerika om te draaien. En tegelijkertijd, dus dat betekent heel veel extra vraag naar kapitaal. Want eigenlijk al die overheidsobligaties die in de markt staan moeten geherfinancierd worden als die aflopen. Dus heel veel beroep wordt er op investeerders gedaan. En tegelijkertijd zien we dat in Amerika er andere partijen, denk aan de grote AI-bedrijven bijvoorbeeld, heel veel geld aan het lenen zijn. SpaceX, heel veel geld aan het lenen zijn. Juist ook op dat lange segment. Dus het is een soort concurrentiestrijd om dat schaarse kapitaal van investeerders die op het lange eind op die curve zitten. Ja, schaarste is hogere prijzen, dus de rente moet omhoog.
6: En dan heb je ook nog de inflatie die er misschien voor zorgt dat als je voor langere tijd je geld uitleent, dat je daar iets voor terug wil.
8: Nou, precies. Het is een gevaarlijke cocktail van omstandigheden. En het is ook alleen nodig om... Normaal gesproken is het alleen nodig om in dit vaatje te tappen als je voor de korte termijn een financieringsbehoefte hebt. Je hebt nu een begrotingstekort van 3%, maar volgend jaar heb je misschien een plus van 1%. Moet je nu lenen. Je ziet dat landen het structureel doen. En je ziet dat de rente die betaald wordt op staatsschuld er ook voor zorgt dat er weer meer bijgeleend moet worden. En in die gevaarlijke neerwaartse spiraal begint dan bijvoorbeeld de VS te komen.
6: Ja, waar je het net over had, dus als je die schuld ziet oplopen, die rente loopt, dan ben je ook steeds meer geld kwijt om alleen maar aan je renteverplichtingen te voldoen.
8: Ja, precies. Wat ik jammer vind, kijk, er valt best iets voor te zeggen dat je leent. En dat je met elkaar geadviseerd door een centraal planbureau en door de economische wetenschap een goed niveau van de staatsschuld vindt. En dat is zeker niet nul. Dat is ook niet 200. Maar dan heb je vervolgens met elkaar een maatschappelijk debat over waar je dan vervolgens in moet investeren. Want als je leent, dan moet je er wel over praten in termen van investeren. En ja, je verdient het sneller terug als je het steekt in infrastructuur of in onderwijs of in arbeidsparticipatie dan dat je het steekt in andere dingen. Ja. En dat democratische debat mis ik in Nederland wel zodra het gaat over de staatsschuld. Het gaat wel alleen om de cijfers.
6: Ons vertrekpunt net was de VS, Amerika. Ik herinner me nog Kevin Warsh, de nog altijd relatief nieuwe president van de Fed, best wel in opbeurende teksten praten over de staat van de Amerikaanse economie. Stond er eigenlijk goed voor. Afgelopen vrijdag was er nog een baanrapport, ook weinig aan de hand. Dus hoe problematisch is het nu en hoe problematisch kan het worden?
7: Nou ja, kijk, die AI steunt een heel groot deel van de wereldeconomie, wereldhandel op dit moment, vooral in Amerika. Maar dat is een vrij smalle basis. Hè? Dus laten we hopen dat die belofte zich inwilligt. Als dat niet zo is, ja, dan kijken we toch echt wel naar een ander groeiperspectief. Wat denk ik goed is om op te merken, is dat dit zijn met name problemen in de VS. Maar wereldwijde kapitaalmarkten zijn natuurlijk aan elkaar verbonden. Hè? Investeerders in Europa die investeren in treasuries, hè, in Amerikaanse obligaties. Dus wij merken er hier in Europa ook een heleboel van. Hypotheekrentes in Nederland zijn aan het oplopen, onder andere door dit. Bedrijven ervaren hogere rentes als zij geld willen lenen. Onder andere door dit. Dus dit is echt iets wat allerlei spillovers heeft naar de reële economie. En wat dus echt wel belangrijk is om in de gaten te houden.
6: En hoe dam je het in?
7: Nou, dat is toch wel je zaken op orde houden. En dat hebben we in Europa ten dele gedaan. Hè? Jij haalde al de vergelijking met 2008 aan. Nou, banken zijn een stuk beter gecapitaliseerd dan toen. Maar wat voornamelijk een situatie is als de rente omhoog gaat, uiteindelijk legt dat bepaalde financiële zwakheden in je systeem bloot. En een heel duidelijk zwaktepunt is bij ons de Franse staatsschuld. Hè? Frankrijk is het slechte jongetje van de klas. 10 jaar geleden was het Italië, nu is het echt Frankrijk. En er komen presidentsverkiezingen aan. Dus dat wordt een belangrijk moment. Wat gaat de Franse begroting doen?
6: Ja. En dan hadden we natuurlijk nog het stabiele Duitsland. En misschien is dat nog steeds een stabiele factor in de EU. Maar daar hebben ze wel een ander begrotingsregime. Daar is het ook niet meer verboden om wat schulden te maken. En is misschien ook wel nodig met het licht op de investeringen die noodzakelijk zijn al een poos in Duitsland. Maar is er dan nog iemand wel strak in de leer in Europa of niet?
8: Misschien als je een beetje richting Scandinavië kijkt en trouwens ook Nederland, dat we nog wel behoorlijke percentages staatsschuld zien als percentage van het bbp.
6: Maar jij zegt ook in Nederland hoeven we niet al te starrig vast te houden aan de staatsschuld van dit moment, aan dit peil, toch? Als ik je goed begrijp.
8: Zeker, maar mijn punt is altijd, je hebt een democratisch debat nodig over structurele investeringen in de economie. En pas als je dat hebt, kun je met elkaar bepalen wat een juist niveau van staatsschuld is. En dat wij hebben wel in Nederland, zeker in de tijd dat we InvestNL en al die dingen aan het opstarten waren, hebben wij wel een interessant maatschappelijk debat gehad over, goh, we moeten ook investeren. Ik zie het nu niet. Dat is jammer ook.
6: Maar er komt een investeringsinstelling, daar is al geld voor gereserveerd. Er komt een Nationaal Agentschap voor Radicale Disruptieve Innovatie.
8: Klopt, maar kijk, dan zijn we ook weer terug aan het begin van de uitzending. Ik vind dat dit minderheidskabinet, die speelt ook wel paniekvoetbal. Van, we moeten die partij overtuigen, Het goede zou zijn als je met brede steun in Nederlandse politiek en samenleving draagvlak zou weten te vinden voor die investeringen in de samenleving die over 10 jaar nog renderen. En dat hebben we met elkaar niet. En volgens mij zit dat in de hoek van kinderopvang en alles met arbeidsproductiviteit. Volgens mij zit dat in de hoek van onderwijs. Maar op dit moment kijken we daar niet naar. En dat is wel erg zonde, vind ik.
6: Ja. Sluit je voor de laatste keer aan bij Piet of kijk je hier toch anders naar Jan-Paul?
7: Nou, ik zou toch. Ik ben een optimist. Ik zou toch willen zeggen dat het de balans daarin een stuk beter is dan een jaar geleden. Een jaar geleden haalden we geld uit het, of bij het vorige kabinet moet ik eigenlijk zeggen, haalden we geld uit het groeifonds voor de lange termijn om een jaar langer onze accijnzen op belasting of op benzine wat lager te houden. Ja, dat is denk ik heel symbolisch waar toen de focus op lag. Op dit moment wordt er in ieder geval geprobeerd geld vrij te maken. 1,5 miljard voor infra, 4 miljard voor innovatiefonds. Dus we hebben een betere balans. We zijn er nog niet, zou ik willen zeggen. Maar in ieder geval de verhouding ligt een stuk anders dan bij
6: en die accijnskorting die blijft voor een deel overeind.
7: Ja, ja, wel iets minder dan. Er stond 900 miljoen voor ingeboekt bij het regeerakkoord. Dat werd, is nu 750 volgens de uitgelekte stukken. Dus iets minder meer, maar.
8: Ja, maar dat is ook weer, als ik het goed begrijp, een cadeautje waarmee dan die paar zetels van JA21 en SGP binnengehaald moeten worden. Dat is toch ook paniekvoetbal en geen brede visie op de economie?
7: Nee, maar ja, als je niet de stemmen hebt, Piet.
8: Ja, precies. Maar dan was een minderheidskabinet achteraf gezien misschien toch geen goed idee, denk ik dan.
6: Blij met jullie stemmen het afgelopen half uur in het economenpanel. Pieter Rietman, econoom-directeur van mensenrechtenorganisatie Humanity in Action. En Jan-Paul van der Kerken, hoofdeconoom Nederland, verbonden aan ABN AMRO, geeft op dinsdag een spetterende presentatie. Veel plezier daarmee. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via de BNR-app.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: presenteren ze jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
6: Goeienacht, ik ben Mario Kwaitaal. De Tweede Kamer is boos dat er wordt getreuzeld met de wet die gezichtsbedekking bij demonstraties verbiedt, schrijft de Telegraaf. Justitieminister Van Wil en minister Heerma van Binnenlandse Zaken willen rustig aandoen met die wet. De oppositie vindt dat kwalijk en slap en ook de VVD is niet blij. De stem van de Odido-hacker is door de politie op internet gezet. Het gaat om een opname van een telefoongesprek waarmee inloggegevens werden gestolen. Daarmee kwamen gegevens van ruim 6 miljoen klanten op straat te liggen. De man aan de telefoon sloot het gesprek af door te zeggen dat er niks was om je zorgen over te maken. Het vliegveld van Jakarta in Indonesië is weer open na de vulkaanuitbarsting in de buurt. Ook op 5 andere vliegvelden in de buurt kan weer gevlogen worden. Bij elkaar moesten 8 vliegvelden dicht omdat er niet gevlogen kon worden door een aswolk. Bijna 3000 vluchten moesten uitwijken. En in bijna heel Duitsland zijn protestacties geweest tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij won de verkiezingen van de deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht, maar behaalde net geen absolute meerderheid. Ze willen onder meer de banden met Rusland aanhalen. Op de demonstraties kwamen ook veel linkse politici af. Het weer van Weer Online? Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: Max Verstappen maakte de Formule 1 ongekend populair en bracht ook nieuwe deelnemers naar de autosport. Maar de Dutch Grand Prix verdwijnt, racen blijft een dure hobby en ondertussen neemt de druk toe om de sport te verduurzamen. Hoe hou je die sport toegankelijk en aantrekkelijk als de omstandigheden veranderen? En kan het ook zonder het Verstappen-effect? Ger Rovers is hier, voorzitter van de Autosportfederatie, de KNAF. Welkom.
8: Dankjewel.
7: Jij hebt een respectabele carrière in het bedrijfsleven. Gaan we niks aan afdoen. Was je liever voltijd coureur geweest?
8: Eerlijk gezegd niet.
7: Waarom niet?
8: Omdat je als coureur moet je compleet zijn. Je bent denk ik heel erg uitdagend bezig om je funding voor elkaar te krijgen. Zeker op hoog niveau.
7: Dat kun jij?
8: Dat kan ik. Maar als ondernemer kun je iets maken. En als rijder ben je toch wat meer bezig met het zo snel mogelijk over een circuit rijden. Samen met je team. En ik ben met mijn team echt iets aan het designen en aan het bouwen.
7: Jij bent van jongs af aan aangetrokken tot de racewereld, aangestoken door je ouders, de racebacillen die vlogen in het rond. Is dit dan ook een wereldje waar je toch relatief vaak ziet dat mensen al zodra ze kunnen lopen ook in een kart gaan zitten, of zie je nog late instappers?
8: Nou, wat je ziet, dat is door de tijd heen natuurlijk veranderd. Wij doen veel met digitale sport en daar zie je eigenlijk veel makkelijker jonge mensen aansluiten. Heel jong zelfs.
7: Die gaan in de simulator zitten.
8: Maar uiteindelijk als je in een console pakt met een stuurtje en twee pedalen, dan ben je aan het autosportbedrijven. Zo zien wij dat. Dus je begint ergens en dan moet er een beetje liefde zijn. Uiteraard moet er liefde zijn, je moet het spannend vinden. Je moet een beetje willen winnen. Dat zijn toch wel een aantal kenmerken die bij een autosport
7: horen. Wat is jouw meest memorabele trofee?
8: Ik heb heel lange rally gereden. Ik heb samen met mijn moeder hebben wij een keer de klasse gewonnen in een wedstrijd. Dat kan niets overtreffen.
7: Mooiste race moment.
8: Ja, voor mij wel.
7: En hoe groot is de sport op dit moment, de racesport in Nederland? Dat valt natuurlijk in verschillende categorieën uiteen, maar als je dat bij elkaar veegt?
8: Nou, we hebben op dit moment zo'n actieve licentie. We hebben ongeveer 6.000. Dus we hebben ongeveer 6.000 beoefenaars. We hebben nog zo'n 3.500 digitale leden. En we hebben al voor ondersteuning. Dus vrijwilligers hebben wij zo'n beetje 4.500 officials die langs de kant staan om de boel goed te begeleiden. Zo.
7: Dat zijn er nog best wel wat. Ik las in jullie lange termijn plannen, verslagen, dat het wel de bedoeling is dat je dat op zijn minst kunt behouden, die officials, en dat er eigenlijk sprake zou moeten zijn van een lichte toename van zo'n 10%.
8: Ja, zeker. Zeker. Je ziet dat er komt meer complexiteit bij oudsportevenementen. En daar hebben we vrijwilligers voor nodig om dat te kunnen organiseren. Rijders is misschien wat makkelijker. Maar vrijwilligers vragen toch net weer wat skills die je moet aanleren. Dus
7: veel verenigingsleven in Nederland staat een beetje onder druk. Zeker als je het hebt over vrijwilligers in de sport. Er wordt ook bezuinigd zo her en der op sport. De NOC-NSF moet bezuinigen. Het sportakkoord loopt op zijn einde. Wat merk je daarvan als voorzitter van deze federatie?
8: Nou, wat wij voornamelijk merken is er wat meer moeite om topsport te bedrijven. Breedte sport is eigenlijk redelijk stabiel al jarenlang. Maar topsport wordt wat lastiger, omdat je natuurlijk daar gewoon externe funding nodig hebt om zo'n topsporter aan het rijden te kunnen houden of te krijgen.
7: Maar die funding, daar zijn jullie toch ook niet per se verantwoordelijk voor? Dat is dan dus, gaf je zelf al aan, het totale plaatje. Dat moet je als topsporter in spe alvast meenemen. Dan moet je zelf de boer voorop gaan, of doen jullie dat?
8: Nee, dat moet je zelf voor de boer voorop. Maar wat wij proberen is iemand te begeleiden in dat proces. Dus binnen talentopprogramma's proberen we gewoon rijders gewoon allerlei skills mee te geven. Aan te geven van hoe kun je nou daar die kant op en wat kan je daarbij helpen.
7: En hoe gaat dat dan? Want er zullen heel veel jongens en meisjes dromen van een carrière in de snelst denkbare auto, zoevend over het circuit. Hoeveel echte talenten zie jij dan? En hoeveel stromen er dan door naar de top?
8: Ik denk dat we in Nederland zo'n tussen de 20 en de 50 talenten hebben. En uiteindelijk stromen er een aantal door. Dat is natuurlijk heel willekeurig hoe het allemaal past. Ik denk dat er op dit moment tussen de 5 en de 10 hele grote talenten zijn die wereldwijd actief zijn. In Nederland hebben we zeker meer talenten. Maar het blijft natuurlijk de topsport, blijft topsport.
7: En jullie proberen het te faciliteren?
8: Ja, wij proberen breed sport te creëren, waardoor we topsport kunnen laten ontstaan. Dus wij hebben veel leden, we hebben veel rijders, organisatoren, we organiseren evenementen. Er is veel ruimte voor de organisaties om daarin te ontwikkelen. En daar komen we uiteindelijk uit.
7: Maar het hele gedeelte is, als ik dat allemaal goed gezien heb, in ieder geval best wel versnipperd. Jullie bouwen aan een soort piramide, er is een breedte sport en dat begint dan van onderop. En uiteindelijk moet dat uitmonden in die 5 of 10 echte talenten die wereldwijd actief zijn.
8: Ja.
7: Is dat breedte sportklimaat, dat wereldje, al voldoende ingericht op uiteindelijk werken naar topsport?
8: Nee, daar zijn we dagelijks mee bezig. We hebben een aantal disciplines. We doen natuurlijk uit verschillende. We doen rallycross, terreinsport.
9: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vast goed gezocht in je.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Denk het niet.
3: Maar,
2: of hij kan het zo weten.
3: Maar je vermaakt je er wel mee.
2: Ja, het is super. Het is super vermaak. En uiteindelijk zie je...
3: Maar komt het in de buurt of zeg je die ervaring is al gelijk?
2: Nou,
3: ik put er net zoveel voldoening uit.
2: Ja, je hebt minder schade. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar wat je gewoon ziet, als je een tijdje in zo'n stoel zit, dan wordt de omgeving, en daar worden we geholpen door de digitale technieken, dan wordt de omgeving natuurlijk steeds meer herkenbaar. En je voelt je gewoon echt gewoon bezig met autosport. Ja.
3: Ik kan me zo voorstellen dat er geen dag voorbij gaat dat je wel ergens bezig bent met racen, al dan niet organisatorisch, of je zit er zelf in. Hoe belangrijk is dan bijvoorbeeld dat verstrekken van die licenties? Want je zei dat zijn toch een paar duizend mensen in Nederland. Is dat ook de manier om de KNAF financieel draaiende te houden? Is dat
2: een van de manieren om inkomsten
3: te genereren?
2: Uiteindelijk is het uitreiken van de licenties geeft ook gelijk een toetsing hoe ervaren iemand is. Je kunt niet zomaar een licentie krijgen, je moet ervaring opdoen om het veilig te houden. En natuurlijk helpt dat mee. Als je meerdere licenties hebt, dan kun je groeien.
3: Oh, jij hebt er meerdere?
2: Ik wel, ja. Niet iedereen nog. Maar je merkt gewoon, als je daarin groeit, dan brengt het iets voor de sport. Maar uiteindelijk brengt het uiteindelijk ook gewoon financiële middelen voor de KNAF.
3: Want wat mag je met een licentie wel, wat je zonder licentie niet mag?
2: Nou, in principe kun je in Nederland geen KNAF gelicentieerde wedstrijd starten zonder licentie. Dus je hebt altijd een licentie nodig. Ook als vrijwilliger heb je licentie nodig. Dus ook onze vrijwilligers worden getraind in hoe gaan we nou met de omgeving om. En wat doen we nou? Wat moeten we doen uit veiligheidsbesef? Daar geven we veel trainingen voor, ook voor de rijders zelf.
3: En je zegt in principe mag dat niet. Maar zal er toch nog ergens op een achternamiddag door sommige mensen worden bedacht, weet je wat, we gaan een potje racen. Heb je daar enig zicht op?
2: Als het niet KNAF gelicentieerd is, zou dat uiteindelijk kunnen. Als het KNAF gelicentieerde wedstrijden zijn, kan dat niet.
3: Punt uit.
2: Punt.
3: Goed zo. We hadden het net al even over het toegankelijk houden van de sport. Je zegt digitaal kan er een hoop en dat scheelt je een hoop schade. Scheelt je misschien toch ook een hoop poen. Mm-hmm. Maar als je het niet digitaal wil doen, maar serieus werk wil maken van een racecarrière, of in ieder geval een keertje mee wil draaien in een circuit, moet ik dan denken aan een paar duizend euro? Moet ik aanzienlijk veel meer sparen? Wat is het ongeveer?
2: Een jaartje huurkart rijden, zeg maar, kost ongeveer 2000 euro.
3: Dus, dan ben je een instapper, denk ik.
2: Dan ben je begonnen. Maar zoals met elke sport, als je natuurlijk gewoon beter wil worden, beter wil zijn, wat meer of betere materialen wil, ja, dan wordt het automatisch een beetje duurder.
3: Ja, nou, maar nu wordt het denk ik heel diplomatiek een beetje duurder. Je wilde net wel zeggen wat zo ongeveer de ondergrens is, 2000 euro. Maar
2: ja, de bovengrens is eigenlijk niet, het is niet vastgesteld. We kennen vanuit FIA kennen we een aantal grenzen wat een auto mag kosten op topniveau. Dat ligt wel vast. Dus een auto mag gewoon niet duurder zijn als een bepaald bedrag. Maar ja, als je natuurlijk gewoon ziet. Je kunt bedenken wat je het is.
3: Maar kom je vaak in situaties terecht, of ken je situaties waarin je ziet dat degene met het meeste talent helaas het minste budget heeft en daardoor een carrière in de KNAF gebroken wordt?
2: En daar proberen wij te helpen.
3: Ja, precies.
2: Daar is ons talentenprogramma voor. Als wij een talent zien die misschien net een extra zetje in de rug nodig heeft, daar proberen we werk van te maken om die verder te brengen.
3: Hoeveel mensen worden verder gebracht omdat zij bijvoorbeeld ouders hebben met veel kennis van zaken? Ik kwam er een paar tegen, ook in aanloop naar de Dutch Grand Prix. Verstappen is natuurlijk een bekend voorbeeld, maar Tom Coronel heeft volgens mij een racende zoon, of Tim Coronel, dat is precies waar het altijd misgaat met die twee.
2: Tom.
3: Tom was het. Nou, Jan Lammers heeft volgens mij ook ambities met een kind.
2: Ja, nee.
3: Is dat nou mooi dat jij het zo invult, precies wat ik beoogd had. Is dat nou meer dan ergens anders, lijkt het een voorwaarde te zijn of niet?
2: Ik denk dat het kennen van het pad, dus hoe te komen tot, dat zeker helpt. Zonder talent kun je nooit aan de top komen. Dus de vrijste is gewoon talent. Het ontwikkelen van talent kunnen bij helpen. Maar er moet wel talent zijn.
3: Ja. En dan komen er ook verhalen. En vaak schijnen die jongetjes en soms ook meisjes dat allemaal zelf te willen. Maar ze zijn er in het tennis, ze zijn er in het voetbal, in het wielrennen. Dus ook in de autosport. Ja, je kunt maar het beste op je vierde in een kart zitten. Is dat nou verstandig of niet?
2: Nou, ik denk dat als je jong begint, dat je veel van kunt leren. Sorry. Maar als je gewoon verder...
3: Een slokje water mag ook, ja, tussendoor.
2: Even zeker.

0: Ik denk niet dat dat bepalend is. Ik denk dat je gewoon... nou, gaat goed.
1: Ja, nu ben je hulpeloos.
0: Ook emotioneel.
1: Ja, snap ik. Vierjarig jongetje in een kaart.
0: Nou, ik denk dat je, als je jong bent, dat je flexibel bent in leren. Ik ben zelf op latere leeftijd pas rally gaan rijden. Dus het is geen voorwaarde om heel jong te beginnen. Ik was wel jong bij betrokken.
1: Wereldtop gehaald.
0: Nee, maar ook niet geambieerd.
1: Oké.
0: Dus ambitie is ook nog een onderdeel van.
1: Ja, zeker. En meisjes, komen die nog ergens?
0: Zeker.
1: Afgelopen
0: wedstrijd op de Dutch Grand Prix hadden we de Girls on Track. En daar hebben we drie dames. Vaneman, Weugen en Kosterman. Die gewoon het hartstikke goed hebben gedaan. Die gewoon meestrijden om de bekers.
1: Maar als je kijkt naar het ledenbestand, mensen met een licentie, dan lijkt me toch nog altijd aannames. Dus je mag ze onderuit schoffelen dat jongens, mannen zwaar oververtegenwoordigd zijn.
0: Ja, zeker. Ben ik het daarmee eens? Zeker niet. Ik denk dat er veel meer dames en meiden mee zouden kunnen doen. Maar misschien is er een drempel, die proberen weg te nemen. Dus we proberen eigenlijk iedereen erbij te betrekken. Dus daarom, wij zijn ook promotor van Girls on Track. En wij hebben allerlei programma's daarvoor om te zorgen dat we uiteindelijk ook meiden, dames kunnen betrekken in de autosport. Er zijn er veel meer, maar die vallen nu wat meer op.
1: We gaan naar een cruciale Nederlandse man in de wereldwijde autosport in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, doe dat graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Als Max Verstappen morgen stopt, maakt dat geen enkel verschil voor de Nederlandse autosport. Of het vinden van een nieuwe Max Verstappen staat altijd boven aan ons prioriteitenlijstje.
0: Ik denk het tweede.
1: Gerrit Hovens is hier voorzitter van de KNAF. Overigens heeft Verstappen bij het team waar hij nu ook rijdt zijn contract verlengd. Dus we hoeven niet per se rekening te houden met een abrupt einde van zijn racecarrière.
0: Nee.
1: Hoe groot is zijn betekenis?
0: Nou, het opent natuurlijk wat makkelijker deuren. Een groot evenement zoals de Dutch Grand Prix als evenement aan zich is heel aansprekend geweest. Dat helpt natuurlijk mee als je een eigen talent binnen de gelederen hebt. Overigens heeft Max ook heel kort in het talentenprogramma meegedaan binnen de KNAF. Dat is lang geleden. Die hebben echt alles op eigen kracht kunnen doen. Kijk. Ik denk het hebben van talenten en mensen die je aanspreken zijn belangrijk.
1: Zit er nou een fractie Ger Rovers in het succes van Max Verstappen?
0: Nee hoor, nee, dat wil ik ook zeker niet hebben. Nee. Dat wil ik ook zeker niet zeggen. Ik denk dat ze dat prima zelf konden. Ik denk gewoon dat er altijd, je hebt altijd je helden. En ik denk elke sport zijn eigen helden heeft. Dus als je het over Formule 1 hebt, is het voor ons natuurlijk Max Verstappen. Maar we hebben ook nog Mitchell van den Brink.
1: Hij moppert er nu wel veel over. Hè? Bedoel, hij heeft zich nu een beetje verzoend met dit seizoen, maar de regels deugen niet. Hij heeft een auto van papier. Zijn strijdvaardigheid leidt eronder. Dat is geen reclame.
0: We zijn aan het begin van het seizoen, maar nu aan het eind. En afgelopen zondag werd hij derde. Dus de kans dat hij weer gewoon wedstrijden gaat winnen is gewoon heel groot. Het is een groot team.
1: Het is toch een vaststelling dat hij wat chagrijniger is dan anders?
0: Ja, maar ja, ook daar kan ik me iets bij voorstellen. Als de auto niet brengt wat je ervan verwacht, dan is dat altijd vervelend.
1: Ja,
0: en maakt niet uit of je vooraan rijdt of achteraan. Hoor.
1: Het culmineert natuurlijk vooral dan in je thuiswedstrijd in Zandvoort. Het circuit, de Dutch Grand Prix, waarvan de initiatoren hebben gezegd, ja, het was altijd voor eigen winst en verlies. Dat konden we niet meer dragen. We kunnen beter nu stoppen. Mm-hmm. Vind je dat op een andere manier ondersteund had moeten worden? Want zij wijzen dan naar rivaliserende of concurrerende circuits waar vaak wel overheidssteun aan te pas komt.
0: Ja, uiteindelijk denk ik dat het behoud had kunnen zijn voor zo'n evenement. Want er zit wel heel veel risico in. En wij concurreren tegen de rest van de wereld, waar dat gewoon eigenlijk standaard is, waar de overheid gewoon ondersteunt. Dat hebben we in Nederland niet. Is dat slecht? Nou, niet per se, maar het helpt wel mee.
1: Maar het is ook niet per se slecht?
0: Nee, het vraagt natuurlijk, als je ziet wat voor evenement Dutch GP heeft neer kunnen zetten hier in Nederland, dat tot aan de beveiliger in Haarlem door Dutch GP is geregeld, dat we eigenlijk niks overheidstechnisch hebben nodig gehad.
1: Dus je krijgt misschien een beter, leuker evenement?
0: Wel, in ieder geval, ik denk het wel meer verenigd evenement. Ik denk dat heel veel mensen bij betrokken waren die het ook ontzettend leuk hebben gevonden.
1: Ja. Dat is natuurlijk uiteindelijk hoe het kan eindigen. Dat je met je Formule 1-auto over het circuit gaat. Het circuit is overigens niet meteen weg. Hè. Kan nog volop worden gebruikt.
0: Zeker.
1: Maar de kart is al een paar keer voorbij gekomen. Ik heb nog even kortstondig onderzoek verricht naar kartbanen in Nederland. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam. Sluit er eentje, ik dacht op 1 november. In Den Haag is een grote kartbaan gesloten. Ook omdat het steeds moeilijker is om dat rond te rekenen. Grond wordt duurder, exploitatie wordt duurder. Olie, fossiele brandstoffen worden allemaal duurder. Gemeente wil dat graag op een andere manier invullen. Sneller verduurzamen. Is de kraamkamer een zorgenkindje?
0: Ja, als er geen circuits zijn, is het wat moeilijker. Overigens zijn er in Utrecht is er een indoorbaan bijgekomen. Dus het is niet zo dat het allemaal verdwijnt.
1: Zo kan het ook.
0: En het mooie in Utrecht is naast de indoorbaan zit uiteindelijk ook het Formule 1 digitaal center. Dus het is een hele mooie omgeving geworden. Hebben ze circuits nodig om te ontwikkelen? Jazeker. Ik zie gewoon dat wij 10 permanente circuits zo'n beetje in Nederland hebben. Die eigenlijk wel ook wel bestaansrecht hebben en houden. De indoorbaan is wat complexer, omdat dat met name vanuit ondernemersachtergrond wordt gedraaid.
1: En wat bedoel je daarmee, vanuit een ondernemersachtergrond?
0: Die banen die moeten zichzelf natuurlijk kunnen bedruipen, zoals je zelf al aangaf daarnet. En dat wordt wel een beetje complexer. Als je energie nodig hebt, zeg maar, om karretjes te laten rijden, veelal indoor is elektrisch, daar wordt het niet goedkoper van.
1: Nee, dus?
0: Dus proberen andere manieren te vinden, goedkopere banen te creëren. Ja, we zijn er volop mee bezig om daar steeds nieuwe stappen in te ontdekken en te kunnen helpen.
1: Maar is bijvoorbeeld een lokale overheid, is dat dan een samenwerkingspartner of is dat toch de gezworen vijand?
0: Nee, ik denk dat het altijd samenwerkende partners moeten zijn. Als de overheid niet meedoet, dan is het altijd complex om met elkaar het voor elkaar te krijgen.
1: Ja, maar en hoe vaak doet die overheid niet mee?
0: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. We hebben eigenlijk weinig overheden die, als je met een goed gedegen plan komt, dat er negatief op wordt gereageerd. Het vraagt aandacht, het vraagt ondersteuning.
1: En dat gedegen plan, dat moet vooral een groen plan zijn?
0: Een combinatie, maar groen helpt wel mee.
1: Ja. Is niet een license to operate, om het maar modern uit te drukken?
0: Ik denk dat we met z'n allen gewoon duurzamer kunnen en moeten worden. Voor zover we dat nog niet zijn. Ik denk dat we.
1: Nou, geef daar eens antwoord op.
0: Nou, we hebben het beeld van een niet-groene sport. Als ik kijk wat wij jaarlijks doen aan verduurzaming. Met nivelleren van CO2-uitstoot. Eigenlijk van alles wat wij doen, behalve de evenementen zelf, nivelleren we de CO2-uitstoot.
1: Nivelleren, dat is een beetje technisch.
0: Planten we bossen alternatieve brandstof.
1: Die bossen, ja, dat is een industrie op zich, hè? Wil je dat pad inslaan of niet?
0: Nee. Dat hoeft niet per se.
1: Nee, maar goed.
0: Wij doen het zelf. We kijken waar wij kunnen ontwikkelen. We zijn nu met brandstof en met banden en met geluid bezig. Kijk, uiteindelijk proberen we te voorkomen dat iemand iets ons hoeft op te leggen. Ik denk dat we er zelf over na moeten denken.
1: Als je het financiële plaatje belangrijk vindt, ook voor de jonge racetalenten en de sponsoring die daar toch ook aan te pas komt, merk je dat dat lastig is omdat er een zeker imago is dat aan die sport kleeft? Niet duurzaam genoeg?
0: Nee, dat valt wel mee. We hebben eigenlijk best wel veel aan. We doen veel aan hybride-achtige dingen. En die helpen ons heel erg mee. We hebben zelf een elektrische auto bij de KNAF om elektrisch te rallyrijden. We hebben elektrische cups die gewoon op circuits worden gereden.
1: Ik spreek hier een voorzitter van een federatie die misschien past dat bij het karakter van de man, maar het allemaal best zonnig inziet. Is er nog iets van een uitdaging waarvan je denkt dat zou ik het liefst morgen tackelen?
0: Onze uitdaging is uiteindelijk wel inderdaad om evenementen te kunnen blijven organiseren en uiteindelijk rijders en vrijwilligers te blijven vinden. Want uiteindelijk neemt dat wel nog niet af, maar je ziet wel daar verandering in.
1: Ja. En dus die evenementen die gaan dan niet door vanwege?
0: Nou, we hebben gewoon soms een evenement wat gewoon niet meer past. Dan houdt de organisator ermee op.
1: Ik weet niet wat dat betekent als een evenement niet meer past.
0: Nou, we hebben wel eens een rally in een omgeving dat de gemeente het er niet mee eens is. Ja, dan verdwijnt die soms. Is dan helemaal verdwenen. Vaak gaat het dan naar één keer per 2 jaar. Dus het is niet zo dat er helemaal niks kan. Maar het blijft gewoon aandacht vragen. En we moeten er gewoon volop mee bezig zijn als bond. Het vraagt gewoon van ons.
1: Wat is jouw volgende hoogtepunt op de kalender? Wanneer stap je weer eens zo'n rallywagen in?
0: Eind september. Eind oktober, sorry.
1: Was het alvast maar eind oktober. En waar gaat de reis dan naartoe?
0: Dan gaat de reis naar Twente.
1: Okay. Ben je een van de kanshebbers?
0: Nee, zeker niet. Maar ik kan wel zien wat er gebeurt. Als bondsvoorzitter kan ik zien wat er in een evenement gebeurt. Van binnenuit.
1: Ger Rovers, voorzitter van de Nederlandse Autosportfederatie, de KNAF. Dank voor je komst.
0: Dankjewel.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Ankie van Wersch. Zij is de CEO van FutureUp. Daar hebben ze vorige week een ondernemersakkoord gesloten met grote bedrijven, kleine bedrijven en een belangrijk deel van de Nederlandse politiek om de nieuwe economie vorm te geven. En wil je er meer over weten? Abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan vind je meteen alle afleveringen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: 我也是你们的家人。
1: ja, Ben, wat zeggen deze tech bros nou eigenlijk?
2: Zo, het is een AI race. Nee, het is een AI oorlog.
1: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
2: Ja, praten over tech.
1: In de grote tech show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
2: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
3: De grote tech show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere groepen staan lijnrecht tegenover elkaar over de stakingen morgen. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich volgens de Telegraaf aan Pro en vakbond FNV. Die willen dat alle bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het kabinet weet ook niet meer of ze nou met Pro of FNV praten. Rijkswaterstaat wist al langer wat de problemen waren bij de brug in de A28 bij Nijkerk. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug. Dat zou in november worden verholpen. Maar bij controle was de situatie zo verslechterd dat er acuut gevaar was. Daarom is de snelweg meteen gesloten tot het probleem is opgelost. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Kiev. De afgelopen 3 dagen gebeurde dat niet, omdat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner een bezoek brachten aan Moskou en Kiev om te praten over vrede. Nu zij terug naar Amerika zijn, heeft Rusland weer drones op Oekraïne afgestuurd. En in Ecuador is 2 ton cocaïne onderschept voor het naar Europa ging. Een spul zat in een container vol fruit die naar Zweden moest gaan. Een drugshond sloeg erop aan tijdens een reguliere controle. Het is niet bekend wie er achter de smokkel zit. Ecuador wordt veel gebruikt om drugs uit Colombia en Peru te versturen. Het weer van Weer Online? Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
3: Dat kan.
4: In de BNR-app.
3: Download de BNR-app.
4: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
6: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we iedere werkdag praten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week gaan we 25 jaar terug in de tijd. Want komende week is het precies 25 jaar geleden dat de aanslagen op het World Trade Center in New York plaatsvonden. En daar kijken we natuurlijk naar 9/11 door een Europese bril. Dat doe ik met Stefan de Vries.
7: Welkom. Bonjour.
6: En met BNR's eigen buitenland commentator en maker van de Amerika-podcast, Bernard Hammelburg. Welkom.
7: Dankjewel.
6: Goed dat jullie er zijn.
7: Ja.
6: Aan het einde van deze uitzending bespreken we ook een cultureel pareltje. Maar eerst.
4: The Gradometer.
6: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat er tergend langzaam? Deze week doen we het net even iets anders dan normaal. Want ik wilde het graag even hebben over de reacties die er deze week zijn gekomen op het drone-incident in Leipzig. Een drone gevonden bij het vliegveld in Leipzig-Halle. En daar zijn deze week heel veel reacties opgekomen vanuit Duitsland, vanuit Rusland. Stefan, wat is jou opgevallen aan deze reacties?
7: Nou, ten eerste natuurlijk de enorme voorzichtigheid. Want die drones in Leipzig, dat was vorige maand. En het duurde behoorlijk lang voor Duitsland daar een echte reactie op durfde te geven. Uit angst voor escalatie. Nou, die angst is er 5 jaar in de Oekraïne-oorlog kennelijk nog steeds. Daarna was er natuurlijk de persconferentie van de Duitsers, waarbij duidelijk in de richting van Rusland werd gewezen.
6: Ja.
7: In heel Europa werden ambassadeurs op het matje geroepen. Die natuurlijk ontkenden. We hebben het niet gewoest, maar dan op z'n Russisch. Strengere sancties wilden lidstaten. Ik vond het allemaal. Ja, je ziet toch wel heel veel voorzichtigheid in al die reacties. Ook al zijn het dan de meest strenge bewoordingen. Maar ik weet niet of ze daar in Moskou van onder de indruk waren.
6: Hoe heb jij hier naar gekeken, Bernard?
8: Ja, nee, precies. Het viel mij ook op. Eén dingetje. Bij dit soort dingen duurt het even voordat je echt kunt vaststellen dat de feiten kloppen zoals je denkt dat ze zijn. Dus ze kunnen wel meteen... Denk aan MH17, mm-hmm. die boekraket. We wisten eigenlijk meteen al hoe het zat. Maar het heeft jaren geduurd voordat het officieel is bevestigd. Dus enige vertraging zie ik wel. En ik zie bij de Duitsers, wat er ook gebeurt... altijd nog Willy Brandt met zijn Oostpolitiek. Ja. Ik hoor het in alles terug. Ja. Het laatste wat de Duitsers willen... is echt heel erg grote bonje krijgen met Rusland. Dus dat proberen ze zoveel mogelijk te vermijden. Totdat het niet meer te vermijden is, zoals nu.
6: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de vraag... wanneer is het dan echt een kantelpunt? Het is deze weken ook heel vaak gegaan over de hybride dreiging. Over die waar heel Europa ook mee te maken heeft. Kaya Kallas, dat is de Europese buitenlandchef... die had deze week in een persconferentie niet over de hybride dreiging... maar over state-sponsored terrorism. Bernard, vind jij dat zit daar wat in die bewoordingen?
8: Ja, daar zit wel wat in, ja. Je weet nooit helemaal zeker. Maar wat Rusland betreft vind ik dat best een goede kwalificatie. Denk aan, hoe heet het ook weer, die militie die ze hebben... en die ze over de hele wereld verhuren.
7: De Wagnergroep.
8: De Wagnergroep. Dat is typisch iets Russisch. Mm. En ik zie dit een beetje in diezelfde sfeer. Er kan best een groepje zijn van... mensen die proberen om de westerse wereld te ontwrichten door dit soort dingen. Ik geloof helemaal niet dat de Russen denken dat ze hiermee iets kunnen winnen, echt. Maar wat ze doen, en dat is een basiskenmerk van, laten we maar zeggen, terrorisme, dat is niet het resultaat. Het is de angst. Ja. En die neemt toe.
6: Ja, Bernd, jij zei Duitsland wil geen bonje met de Russen, maar de rest van Europa wil denk ik ook niet, Stefan. Wat vond je, als je dat een beetje in je achterhoofd hebt, van de Europese reactie? Want ook von der Leyen en Mark Rutte hebben nog gereageerd. Ja, hoe great is die reactie, als we toch in deze rubriek een beetje
7: blijven? Nou ja, als je het positief wil brengen, er was wel een soort eensgezindheid. Hè. Er zijn heel veel ambassadeurs op het matje geroepen deze week in heel veel hoofdsteden. Dat is een gecoördineerde actie. In het algemeen, als je het negatief wil stellen, althans, ja, het hangt van je wereldbeeld af. Het is nog te diplomatiek, maar misschien hebben we geen andere optie op dit moment. Ik zou zeggen, het kan wat mij betreft allemaal wel wat scherper. Nog scherper. Dus deze week is Europe greater geworden. Nou, ik zou zeggen nog greater, nog smaller. We zijn met onze neus weer eens op de realiteit gedrukt. Rusland zit ons te jennen. En dat kan soms extreme gevolgen hebben. Gelukkig in Leipzig zijn die bommen niet afgegaan. Maar het had wel zomaar mis kunnen gaan. Maar dit is dus een serieuze dreiging op het Europese grondgebied.
9: Make Europe great again.
10: We understand that a plane has crashed into the World Trade Center.
11: Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts.
12: Right now, there's another one. Another plane just hit. Right. Oh my God. Another plane has just hit. It hit another building.
13: De onbeschrijfelijke catastrofe die het Amerikaanse volk heeft getroffen vervult ons met verbijstering en afschuw.
14: It is hard even to contemplate the utter carnage and terror which has engulfed so many innocent people.
6: Komende week op 11 september is het 25 jaar geleden dat de hele wereld vol ongeloof naar New York City keek. We weten allemaal wat er is gebeurd. De Twin Towers die stortten daarin nadat er twee gekaapte vliegtuigen zich erin hadden geboord. Een derde vliegtuig raakte het Amerikaanse ministerie van Defensie. Een vierde toestel stortte nog neer in Pennsylvania. In totaal vielen er 3000 ongeveer directe doden. En de aanslagen vormden de aanleiding voor de War on Terror in Afghanistan, later Irak, met ook veel Europese betrokken landen. En dus staan we deze week stil bij dit toch wel verdrietige jubileum. En we kijken vooral, want het blijft Make Europe Great Again, wat de invloed op Europa nou eigenlijk is geweest. En wat is het eerste waar je dan aan denkt als je denkt aan de gevolgen van 9/11?
8: De eerste persoonlijke was, hoe is het met mijn kind?
6: Ja.
8: Want er was geen telefoonverkeer. Maar die stond al een anderhalf uur later in beeld. Ik meen voor SBS. Dus die heeft daar verslag gedaan. Dus toen zeiden mijn vrouw en ik, gelukkig, hij is er nog.
6: Ja, dat was een duidelijk teken.
8: Dat was mijn eerste, ja. Maar daarna de reactie van de wereld Het inroepen van artikel 5 van het NAVO-handvest, wat niet is gedaan door de Amerikanen, maar is aangeboden door de rest van de NAVO aan de Amerikanen. Mm-hmm. En wij zijn solidair. De reactie, politiek en militair, was emotioneel. En daardoor verkeerd. Want Amerika is dan vrijwel meteen begonnen met die oorlog in Afghanistan. Die heeft uiteindelijk 20 jaar geduurd. Dat is de duurste oorlog ooit, denk ik. En is buitengewoon slecht afgelopen, want de Taliban heeft gewonnen. En wij hebben daaraan meegedaan. Ja. Europa heeft daar heel actief aan meegedaan. Toen ik in Afghanistan was, waren er 43 landen... waarbij die in die stabilisatiemacht zaten in Afghanistan... waarbij, voor zover ik weet, bijna alle Europese landen... niet allemaal hoor... maar bijna allemaal. En die deden dus mee aan een gezamenlijke inspanning... die helemaal nergens toe heeft geleid. En alleen aan Nederland al 25 slachtoffers heeft geëist. Ja.
6: Stefan, die solidariteit inderdaad, die was groot voor Amerika in Europa. Jij hebt wat kranten hier meegenomen. Franse kranten, Le Monde van de
7: Paris
6: day after.
7: 11 september, Libération.
6: En uit het archief van Stefan de Vries?
7: Zeker, absoluut. Het is papier voor de jongere luisteraars onder ons. Dat zijn dode bomen.
6: Zoals ik, hè?
7: The Guardian ook van die dag. Althans, de dag daarna. Ja, ongelooflijke foto's, beelden, berichten. Het had iedereen in de greep, ook in Europa. Ik woonde dus die dagen daarna in Parijs. En ik herinner me vooral de stilte. Iedereen op straat had het erover. En op Le Monde, de dag die verscheen de dag na 11 september... is een heel beroemd, staat op de voorpagina een redactioneel commentaar. En dat is heel beroemd geworden, die titel. Nous sommes tous Américains. We zijn allemaal Amerikanen. Nou, dat voelde ook echt zo. Op vrijdag 14 september, dat zijn denk ik ook heel veel mensen alweer vergeten... was er in heel Europa, om 12 uur 's middags 3 minuten stilte. Dat vond ik enorm indrukwekkend. Een heel continent dat even zweeg op dat moment. En dat is natuurlijk ook wat er heel anders is. Ik ging een half jaar later verhuisde ik naar Los Angeles. Toen kwam ik in heel ander Amerika dan waar ik dacht dat ik naartoe ging. Overal Amerikaanse vlaggetjes en nog veel meer dan dat daar voorheen al was. Toen ontdekte ik eigenlijk nog meer nationalisme, wat het eigenlijk kan zijn. En ik kwam er ook achter dat ze in Amerika geen idee hadden dat wij in Europa zo betrokken waren op dat moment nog bij wat er gebeurd was op 11 september. En ja, dit is een kwart eeuw geleden. Het is vandaag natuurlijk heel anders, de relatie tussen de Europeanen en de Amerikanen. Maar dat blijft me eigenlijk bij. Dus die titel Nous sommes tous Américains, die stilte in Europa. En ja, het gevoel dat je toch bij elkaar hoorde. Dat die aanval op 11 september ook een aanval was op ons Europeanen.
8: Ja, en ik heb, er was nog iets, een waarneming, die hadden we allemaal, ook in Europa. Als je voor die tijd al, laten we zeggen, bewust leefde, zoals Stefan en ik, want wij zijn oude mannetjes, dan bestond de wereld altijd uit. Voor de oorlog en na de oorlog. Ja. En na 9-11 was het voor 9-11 en na 9-11. Ja. Het was een nieuwe marker in de wereldgeschiedenis.
6: Ja. Zeker.
8: Dat heeft een hele tijd geduurd ook.
6: Ja, ik kom zelf uit een generatie die zich 9-11 niet kan herinneren. Dus ik ben ook opgegroeid. Ja, ik was toen 4, volgens mij. Ik zat in groep 1 net. Ik was net begonnen bij juf Tieneke. Een verschrikkelijke vrouw, maar dat terzijde. Dus ja, ik weet niet. Ik ben natuurlijk wel opgegroeid in een generatie die dat. Die 9-11 heel erg niet voor lief heeft gelopen. Maar ik ben opgegroeid in een wereld waarin dat al was gebeurd. Dus ik heb nooit die verandering meegemaakt. Dus er is een hele generatie natuurlijk die het niet heeft gehad.
7: Ik denk dat je ook kan zeggen, misschien nu minder, maar ik denk dat de jaren daarna werd ook wel gezegd, op 11 september 2001, dat was het einde van de 20e eeuw. Ja. En toen begon een nieuwe tijd.
6: Ja. Artikel 5, dat werd dus aangeboden door de Europese landen of de andere NAVO-leden naast Amerika. De Europese landen gingen al snel meedoen in Afghanistan. Wat was daar de reactie op? Er was, neem ik aan, ook kritiek op dat besluit.
7: Ja, in het begin niet zoveel. Artikel 5 is binnen 24 uur aangeroepen of ingesteld, hoe zou je het noemen. Een paar dagen later waren al ik heb de tijdlijn niet helemaal scherp, maar jij wel misschien. Een paar dagen later al bombardementen op Afghanistan.
6: Ja. Dat ging heel snel.
7: Heel snel, met de Fransen, direct.
8: Ja, dat klopt. En het was toen nog, militair gezien, redelijk goed georganiseerd, want het stond onder leiding van Amerikaanse special forces. Ja. En die zijn steengoed. Ja. En de opdracht was het uitschakelen van Al-Qaeda, dat daar zijn tenten had opgeslagen. En dat is toen ook redelijk gebeurd, dachten ze.
7: Ja.
8: Alleen, achteraf bleek dat de meeste van die Al-Qaeda's niet waren omgekomen, maar gevlucht de bergen in richting Pakistan.
7: Ja.
8: Maar er was toen een enorme snelle doorbraak. En daar hebben inderdaad Europese landen al heel snel aan meegedaan.
7: Ja, binnen een paar dagen. Ja. En ook de eerste buitenlandse leider die een bezoek bracht aan Amerika was Jacques Chirac op 19 september. Die vloog ook boven Ground Zero met George W. Bush. Er was heel veel solidariteit. Maar diezelfde Jacques Chirac, 2 jaar later, was hij een van de grote criticasters van de oorlog in Irak. Mm-hmm. Waar ook in Nederland uiteindelijk een behoorlijk politieke puinhoop is geworden.
6: Ja.
7: Dus Frankrijk was niet alleen achter de schermen met die special forces in Afghanistan al bezig, maar ook voor de schermen probeerde Frankrijk heel erg te laten zien: wij zijn totaal solidair met de Amerikanen. No passaran eigenlijk. En dat was denk ik het gevoel, zeker in de eerste weken na 11 september... dat in alle Europese hoofdsteden domineerde.
6: Bernard, het is natuurlijk achteraf makkelijk oordelen, maar waren we... Zijn de Europese landen daar niet een beetje te snel in meegegaan? Of kon het niet anders?
8: Het kon niet anders op dat moment. En dat na zoiets vreselijks. Want het is en blijft het. Hè, zo'n ongelofelijke aanval. Dat alle bondgenoten, en dat we op dat moment bij bondgenoten solidair zijn, dat vind ik volkomen vanzelfsprekend. Ik moet aan de andere kant denken, maar dat is ook heel makkelijk achteraf. En zoveel later. Maar na die vreselijke inval in Israël op 7 oktober...
6: Ja.
8: Is Joe Biden naar Netanyahu gevlogen. En de boodschap was: maak niet de fout die wij hebben gemaakt. Helaas heeft Netanyahu niet geluisterd. Maar dat was echt gebaseerd op die toch veel te emotionele, strategisch slecht doordachte actie van de Amerika en de NAVO-landen, en later ook een heleboel andere landen, geen niet-NAVO-landen. Dat was toch voornamelijk een wraakactie. En dat in de geschiedenis van de krijgskunde heeft dat nog nooit iets opgeleverd. Je moet altijd een strategie hebben en ook weten wat je wil bereiken. En dat is niet gelukt.
6: Nee.
8: Dus ook niet met al die inspanning. Nogmaals, toen ik in Afghanistan was, ik heb daar de meest vreselijke dingen ook gezien. Maar dat waren 43 landen die meededen aan die. Dat was echt heel veel. En allemaal deden ze wat. En ze vochten niet allemaal mee. En er waren allerlei problemen over wie heeft nou eigenlijk het commando over dat hele zwikkie.
6: Ja.
8: Dat was nog niet zo simpel.
6: Nee.
8: Maar er waren bijvoorbeeld, in die tijd waren de Fransen wat terughoudender. En ik zei altijd, de Fransen hebben meer de neiging om oude dames over te helpen dan om in de loopgraven te liggen op dat moment.
6: Stefan die lacht.
8: Ja, nee, maar dat was zo. Dus elk land had voor zichzelf een beetje een taak uitgekozen.
6: Toen waren we misschien te emotioneel, maar wel. In ieder geval was er wel saamhorigheid. Dat is nu wel heel erg veranderd. Toch het is toch wel interessant om de vergelijking met nu even te maken. Als we kijken naar de NAVO en de houding van Europa tegenover Amerika. Ja, het lijkt wel tegenovergesteld aan elkaar.
7: Absoluut, zo'n kop als Nusum Tus Amerika zal nu nooit meer geschreven worden. Dan zal het zijn Nusum Tus Europeaan. En ja, die relatie met de Verenigde Staten is natuurlijk altijd ingewikkeld geweest. Maar nu, ja, het is heel ongemakkelijk, de relatie die we nu hebben met de Amerikanen. Dat is heel anders.
6: Ja, Bernard, ook nu eigenlijk in het Midden-Oosten, wat Afghanistan betreft, zijn we misschien wel terug bij af. Taliban is daar gewoon de baas. We hebben Irak gezien, we hebben Iran gezien. Hoe verklaar jij de gevolgen in het Midden-Oosten?
8: Daar zijn uiteindelijk de Sjiïtische milities de winnaar geworden in Irak.
6: Ja.
8: Dus ook dat is een verloren strijd geweest.
7: Ja.
8: Maar ja, sorry.
6: Hoe verklaar je dat het zo is gelopen in het Midden-Oosten? Als we dit gesprek van daarnet allemaal in ons achterhoofd houden.
8: Hoe wat precies is gelopen?
6: In het Midden-Oosten, in Afghanistan, Irak.
8: Oh,
6: Iran.
8: Omdat door al dit soort aanslagen, ook de aanslagen van Al-Qaeda op Amerikanen lang voor 9/11... wij nog niet goed waren ingespeeld en nog steeds niet goed zijn ingespeeld op het thema van de asymmetrische oorlog. Een oorlog was vroeger het ene land tegen het andere. En dan had je een front. En dan op een bepaald moment won de een en verloor de ander. En dat was een beetje het beeld. De laatste keer dat dat gebeurd is, was volgens mij op 8 mei 1945... Toen Duitsland heeft gecapituleerd voor de Russen, de geallieerden, ga zo maar door. En daarna is het nooit meer gebeurd. Nou, misschien Japan ook, een tijdje later. Ja. Maar een conflict waarbij een partij capituleerde, dat is niet meer voorgekomen. Het kan ook niet. Want ja, wat is nou precies Al-Qaeda?
7: Ja.
8: Het is geen IBM. Met
7: geen
8: hoofdkantoor en secretaresses en een website. Dus het zijn allemaal groepen die ontstaan in de wereld. Die noemen zichzelf Al-Qaeda omdat ze solidair zijn met het gedachtegoed. Dus er is iets heel anders ontstaan. En denk ook aan wat er daarna is gebeurd in Londen. Dat noemen we 7-7. Ja. In Madrid.
7: Ja.
8: He, wat ook
7: ons, 11-3.
8: Precies.
7: 11 maart. Ja.
8: En al die andere aanslagen in Brussel, in Parijs, ga zo maar door. Het is allemaal dezelfde situatie. En wat we dus niet kunnen en ook niet goed hebben geleerd, is om te gaan met asymmetrische oorlog. Dat kunnen we niet.
6: Nee. Stefan, wat voor litteken zie jij verder nog in Europa van 9/11?
7: Nou, dat vond ik al heel snel na 9/11. En ook nog een keer herleefde ik dat in 2015... toen ik in Parijs woonde met al die reeks aanslagen, dat eigenlijk de idee van veiligheid hysterischer is geworden dan de dreiging rechtvaardigt. Ik heb jarenlang geleefd met zwaar bewapende militairen voor mijn huis, ook bij de kleuterschool van mijn kinderen. En dan denk je, de staat doet iets, maar het maakte mij gevoelsmatig alleen maar onveiliger eigenlijk. Ja. Er is denk ik ook best wel wat misbruik gemaakt van regeringen in ons deel van de wereld. De grondrechten zijn flink ingeleverd voor een gevoel van controle dat eigenlijk nep is. Maar ja, daar hou je het volk mee onder de duim. Die aanslagen waren natuurlijk vreselijk. Maar ik denk, met de kennis van nu en de afstand zou je kunnen zeggen dat in naam van de vrijheid een flink deel van die vrijheid is opgeofferd. En dat komt niet meer terug. En dan is er ook nog een litteken dat we misschien minder vaak bespreken. Maar denk aan alle militairen die in Afghanistan hebben gediend. 20 jaar lang, Bernard zei het al, zinloze, kostbare oorlog. Kameraden die niet terugkwamen. En ineens in 2021, in een paar dagen tijd, werd het allemaal weer teruggegeven aan de Taliban. En voor die veteranen is het natuurlijk niet een abstracte vraag die ze stellen in de politieke hoofdsteden. Die vragen zich af, waarvoor hebben we die trauma's opgelopen, wat hebben gedaan. En ik denk dat hun moed natuurlijk respect verdient. En dat de politieke doelen uit die tijd, waarvoor zij ingezet zijn, een hele kritische benadering vragen.
15: BNR's megahit.
6: Goed, aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, jij hebt vandaag iets meegenomen.
7: Ja, ik dacht tussen al die somberheid en de wereld waarin we leven en 9/11 zocht ik even naar nieuws waar mensen ook van opknapt. Luister maar even. Ja, de echte kenner herkent hier de akoestiek van La Scala in Milaan.
6: Natuurlijk. Ik hoor mensen die aan het inspelen zijn. Zo meteen wordt er gestemd en dan gaat de hobo
7: moet jou wel bekend klinken. Dit is La Scala, het beroemde operahuis in Milaan. Heeft de virtuele deuren opengezet, digitaal. Want sinds deze week hebben zij hun hele videoaanbod gratis online gezet. Voor die tijd moest je nog betalen. Op La Scala TV, daar heb je toegang tot tientallen opera operaproducties, balletten en concerten. De beste stoel staat gewoon thuis. En ja, ik heb dat gekozen, want dat is ook Europa. Eeuwen aan muziek, verhalen en vakmanschap. En je kan ook dit pareltje zien. Nou, Michal.
6: Mozart.
7: Ja, sowieso Mozart. Maar welke?
8: Ja, natuurlijk. Figaro.
7: Ja,
8: natuurlijk. Dat is de ouverture van Figaro.
7: Ja, ik ga helemaal headbangen als ik dit hoor. Want,
6: dus
7: ja,
6: dit heb jij zitten kijken?
7: Dit natuurlijk. Altijd als ik twijfel aan de wereld en denk dat we ten onder gaan, dan luister ik even naar Mozart. Dus dat is wel 3 keer per dag, ongeveer. Ja. Maar ja, dit is fantastisch. La Scala is een van de beste, prachtigste huizen in Europa. En als je denkt, jezus, wat een elitaire kletskous die de Vries. Opa is juist heel erg van het volk. Hè. Ook Le Nozze di Figaro was een aanklacht tegen de aristocratie. Ja. Vlak voor de Franse Revolutie. Mozart wilde naar niemand luisteren. Totaal anti-autoritair. En nu is het dus voor iedereen beschikbaar. Dus dit is echt fantastisch. Juist in deze rommelige tijden denk ik wel een mooi cadeau.
8: En ook voor mensen die het een beetje elitair vinden. De Figaro heeft 2 voordelen. Hij duurt maar kort.
6: Ja, dat is zeker een voordeel. Er zijn ook opera's van Mozart.
8: Binnen anderhalf uur ben je eruit. En het is bij mijn weten de enige vrolijke opera die heeft geschreven. Het is echt gewoon een grappig verhaal.
7: Ja, ik vind de toverfluit ook wel grappig. Ja. Maar ja, het gaat over liefde, seks, oorlog. Ja. Gewoon het leven, de opera. Dus ga naar lascala.tv.
6: Hartelijk dank. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel voor het delen van jullie ervaringen en inzichten, Stefan de Vries. En onze speciale gast, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En wil je de documentaire van Bernard en zijn zoon nou kijken over 9/11, Aftermath heet hij, dan hebben we die link in de show notes gezet. Bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Michaël van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
2: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere groepen staan lijnrecht tegenover elkaar over de stakingen morgen. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich volgens de Telegraaf aan Pro en vakbond FNV. Die willen dat alle bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het kabinet weet ook niet meer of ze nou met Pro of FNV praten. Rijkswaterstaat wist al langer wat de problemen waren bij de brug in de A28 bij Nijkerk. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug. Dat zou in november worden verholpen. Maar bij controle was de situatie zo verslechterd dat er acuut gevaar was. Daarom is de snelweg meteen gesloten tot het probleem is opgelost. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Kiev. De afgelopen 3 dagen gebeurde dat niet, omdat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner een bezoek brachten aan Moskou en Kiev om te praten over vrede. Nu zij terug naar Amerika zijn, heeft Rusland weer drones op Oekraïne afgestuurd. En in Ecuador is 2 ton cocaïne onderschept voor het naar Europa ging. Een spul zat in een container vol fruit die naar Zweden moest gaan. Een drugshond sloeg erop aan tijdens een reguliere controle. Het is niet bekend wie er achter de smokkel zit. Ecuador wordt veel gebruikt om drugs uit Colombia en Peru te versturen. Het weer van Weer Online? Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
0: Al meer dan 800 keer vlogen onbemande drones heen en weer tussen de Isala-ziekenhuizen in Meppel en Zwolle, met aan boord medicijnen of bijvoorbeeld puistjes bloed. Deze testvluchten, die worden uitgevoerd door de ANWB, die moeten de komende 5 jaar worden uitgebouwd tot een landelijk dekkend medisch drone-netwerk. Allemaal boven Nederland. Maar waarom eigenlijk? Welk probleem lost het op? En blijft het dan bij allerlei medische goederen? Of zou dit op den duur ook met patiënten kunnen? Nou, dat ga ik bespreken met Kevin Woensdrecht, manager drones bij de ANWB Medical Air Assistance. En hij is eindverantwoordelijk voor de pilots met deze medische drones. Kevin, welkom.
7: Dank je wel.
0: En op afstand bij ons Klaas Henk van der Stegen. Hij is bij dit project als adviseur betrokken vanuit de Isala ziekenhuizen in Zwolle en Meppel. Klaas Henk, jij ook welkom.
8: Dank je wel.
0: Nou, om alvast met Kevin te beginnen. Al meer dan 6 jaar werken jullie aan dit project. We hebben er ook al eerder een uitzending over gemaakt hier bij BNR Beter, maar was al een tijdje terug. Eerst even voor mensen die dat niet meer helemaal scherp hebben of die dat niet hebben gehoord. Wat is het doel van dit drone-netwerk?
7: Nou, met dit drone-netwerk willen we de zorg toegankelijk houden. Dus vooral zorgen dat de zorg kan centraliseren en dat de goederen gaan sneller door de lucht in rechte lijnen, waardoor de patiënt niet een langere afstand hoeft af te leggen richting een verder ziekenhuis bijvoorbeeld.
0: Ja, oké, wacht, want je hebt het over goederen die door de lucht gaan, waardoor de patiënt niet langer onderweg is. Hoe zit die connectie?
7: Nou, bijvoorbeeld de patiënt kan gewoon naar het ziekenhuis of een polykliniek in de buurt. Uh-huh. En dan kan het buisje bloed wat bij de patiënt afgenomen moet worden naar een centraal laboratorium wat verder weg is door in één richting door de lucht.
0: Maar ja, heel veel ziekenhuizen hebben gewoon hun eigen lab. Dus waar is dit voor nodig?
7: Dat klopt, maar heel veel ziekenhuizen hebben ook te weinig personeel om het lab 24/7 open te houden. En daarom wil je juist centraliseren. Wil je een lab in een regio centraal hebben waar alle ziekenhuizen gebruik van kunnen maken.
0: Ja, precies. En dat zouden ze met drones opgelost kunnen worden.
7: Precies.
0: Even voor de praktijk, dat gebeurt nu natuurlijk ook al. Hè, dat er allerlei samples of monsters of organen moeten natuurlijk worden vervoerd. Ja. Maar dat gebeurt altijd over de weg.
7: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat gaat toch ook prima?
7: Dat gaat prima. Alleen je loopt wel tegen een bepaalde service level aan die je niet haalt. Omdat je een aanrijdtijd hebt van een auto. En als de drone altijd op het dak staat of binnen een paar minuten op het dak kan staan, dan kan je die analyse wel binnen 1 uur of 2 uur uitvoeren.
0: Ja, oké. Dus het is ook tijdwinst?
7: Ja.
0: Ja, we hebben er uitgebreid getest de afgelopen jaren. Althans, jullie, ze hebben er uitgebreid mee getest. Komen zo meteen op de resultaten. Klaas Henk, vanuit de Isala ziekenhuizen, dan hebben we het over Zwolle en Meppel. Dat is ongeveer 20 kilometer uit elkaar, toch?
8: Ja, dat klopt, ja.
0: En wat is dan de reden dat jullie meedoen met dit project? Want uiteindelijk, ja, 20 kilometer, dat rij je ook in 20 minuten, denk ik.
8: Nou, Kevin gaf het net al aan dat we in Meppel hebben een klein lab. En met name in de avond- en nachturen is er heel weinig werk voor de medewerkers. En dat is gewoon jammer om dan medewerkers in te zetten die heel efficiënt niet efficiënt ingezet worden. En het personeel is in de zorg natuurlijk een schaars iets aan het worden. Mm-hmm. Dus we kunnen veel efficiënter werken als we het materiaal vanuit Meppel naar Zwolle, waar heel veel mensen op het lab werken, omdat er altijd heel veel werk is.
0: Ja, precies. Dus bij jullie ook echt wel een personeelskwestie, een efficiëntiekwestie. Kevin, wat is er allemaal getest de afgelopen jaren? Met welke goederen bijvoorbeeld hebben jullie gevlogen?
7: Nou, we zijn begonnen met niet zo hoge risicogoederen. Dus gewoon met paracetamol om te valideren of de temperatuur goed blijft aan boord. Of de trillingen en de luchtvochtigheid oké zijn. Daarna zijn we qua medicatie verder gegaan met insuline en sevasoline. Dat zijn allebei spuiten, dus het lijkt op insuline.
0: Ja.
7: Maar de technische termen van de medische wereld moet je ook niet aan mij vragen. Voor bloed hebben we bijvoorbeeld samen met het team van Klaas Henk eerst schoon bloed van medewerkers van het Isola heen en weer gevlogen. Dat geanalyseerd en dat gaat naar steeds kritiekere patiënten. En dat onderzoek ronden we de komende maanden nog af.
0: Oké, dus het is echt al daadwerkelijk met bloedsamples gevlogen. Ja. Dat luistert heel nauw, hè? Inderdaad, je hebt het over trillingen, je hebt het over temperatuur. Wat meet jij precies als zo'n drone in de lucht is?
7: Wij meten niet heel veel aan boord. We krijgen wel G-krachten door, die kunnen we eruit halen. Maar het is vooral het ziekenhuis wat nu moet meten of je het valideert voor het hele transport.
0: Mm-hmm.
7: Net zoals in de auto gaan er ook geen G-krachtmeters meer mee. Wel een temperatuurmeter die het ziekenhuis dan uit kan lezen bij aankomst.
0: Ja, want Klaas Henk, is dat inderdaad dat G-krachten, maar ook temperatuurschommelingen, trillingen, dat invloed heeft op een medicijn of misschien wel op bloedsamples?
8: Ik ben van het laboratorium. Wij testen de bloedsamples en de klinische farmacie, de apotheek, die testen medicatie.
0: Mm-hmm.
8: En dat is een terrein wat mij niet bekend is. Maar de bloedsamples die hebben inderdaad op invloed op de G-krachten en de trilling hebben invloed op bloedsamples.
0: Ja, dus je moet daar echt wel rekening mee houden?
8: Ja, en wij testen het dus op een manier dat we bloedsamples in een normale situatie analyseren via de drone en dan vergelijken we de resultaten van het onderzoek en daar mag geen verschil in zitten.
0: Nee, precies, dat is helder. Dus dat zijn jullie nu eigenlijk nog steeds allemaal aan het testen. Ik vroeg me dan af, Klaas Henk, hoe gaat dat in de praktijk? Hoe vertrekt de drone vanuit Meppel naar Zwolle? Wie laat hem in, wie laat hem uit? Hoe werkt dat?
8: Op de spoedafdeling wordt bloed door verpleegkundigen afgenomen.
0: Mm-hmm.
8: Die verpakken het in een speciale doos die in de drone past. Dan wordt het getransporteerd naar de drone door iemand van de beveiliging die daar nu voor opgeleid.
9: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Van LiDAR neem ik aan, ja, waar die op technologie, waar die op vliegt. Ja. Klaas Henk, hoe is het tot nu toe voor het personeel? Gaat dat soepel? Zijn mensen enthousiast over dit proces en over die drone?
3: Mensen zijn nu heel enthousiast. De start was best wel wat minder enthousiast, omdat ja, mensen dachten, wat hebben ze nu dan voor raar idee bedacht om materiaal te gaan vervoeren. Dus dat heeft wel wat tijd gekost voordat we iedereen flink enthousiast hadden.
2: Oké, en maar wat is er nu veranderd dan? Waarom is men dan nu wel tevreden?
3: Nou, ik denk dat doordat we inderdaad daadwerkelijk vliegen, en ook de drone is natuurlijk een veel meer gemeengoed geworden de laatste jaren. Toen wij begonnen, wisten heel veel mensen nog niks van drones af en dachten, wat is dat natuurlijk voor iets? Dus we hebben de tijd wel mee, omdat er overal met drones gewerkt wordt nu. Mm-hmm. Worden mensen, denk ik, meer enthousiast.
2: Oké, dus dat is dan toch wel hoe het werkt. Kevin, de resultaten overal gezien. Als je het vergelijkt met het wegverkeer, hè, tussen Zwolle en Meppel. Ik zei al, dat is 20 minuten rijden met een auto. Hoeveel sneller was die drone?
4: Nou, gemiddeld vliegen wij 14 minuten. En je gaf het al aan in de inleiding. We hebben meer dan 800 vluchten nu uitgevoerd. En je ziet als je wind tegen hebt, dan kan het wat langer duren, want hij houdt zijn luchtsnelheid gelijk. Mm-hmm. Dus onze langste vlucht was ongeveer 17 minuten en onze kortste vlucht was 11 minuten.
2: Oh.
4: En windstil komt dat uit op 14 minuten.
2: 14, maar inderdaad, het kan dus als je wind mee hebt, ben je gewoon bijna 10 minuten sneller dan een auto.
4: Ja, klopt. Ja, en dan is het nog als er geen file staat, en dat staat er ook nog wel eens tussen met Meppel en Zwolle.
2: Oh ja, ja, want de files die heb je natuurlijk ook niet in de lucht op zich. En dat ding landt op de plek van de traumaheli?
4: Nee, die scheiden we wel, zodat de traumahelikopter toch altijd kan landen, ook als er een drone op het dak staat.
2: Ja.
4: Dus wij landen op het dak waar het laboratorium onder zit, zodat de labmedewerker aan de kant van Zwolle direct het pakketje uit kan laden en mee kan nemen naar het lab.
2: Oké, dus dat is ook heel efficiënt, hoe dat zo dichtbij mogelijk, zo min mogelijk tijdverlies eigenlijk. Precies. Dus dan kan je dat heel snel fixen. Wat ging er goed en wat ging er niet zo goed in eerste instantie?
4: Nou, technisch is alles goed gegaan. Dus we hebben alle vluchten gewoon van A naar B afgemaakt. Dat is uiteraard, als je begint met een nieuwe techniek, altijd nog de zorg. Hoe betrouwbaar is het systeem? En dat hebben we wel aangetoond met de 800 vluchten die gewoon van Meppel naar Zwolle zijn gegaan en andersom.
2: Ja.
4: Dat goed gaat. Er kan wat meer snelheid in het onderzoek. En dat is dan vooral de luchtruimkant. Want uiteindelijk moeten we dit tussen het bemande luchtverkeer kunnen doen. Mm-hmm. En nu is de route nog afgesloten luchtruim. Dus er staat eigenlijk een soort denkbeeldig hekje om de corridor tussen Meppel en Zwolle.
2: Mm-hmm.
4: En die moeten we uiteindelijk uitgummen. Maar daarvoor moeten wij wel iedereen kunnen zien. En zoals
2: en iedereen moet jou kunnen zien als drone.
4: Ja, in ieder geval iedereen die onder ons in de hiërarchie staat.
2: Ja.
4: Iedereen die boven ons in de hiërarchie staat, die moeten wij kunnen zien en kunnen ontwijken.
2: Want de traumaheli gaat voor, zeg je al. Zeker. Die vliegt wel in het afgesloten luchtruim, want die moet daar wel kunnen komen.
4: Ja, klopt. Er zijn een paar ontheffingen voor de traumahelikopter, voor de politiehelikopter. Maar ook teams van de politie en Rijkswaterstaat met drones bijvoorbeeld. Dat zou daar operationeel moeten zijn. En daar hebben wij werkafspraken mee gemaakt.
2: Heb je dat al getest? Zijn die al tegelijk in het luchtruim geweest en ging dat allemaal vlekkeloos? Of zijn er ook wat dingetjes gebeurd?
4: Nee, die zijn zeker tegelijk in het luchtruim geweest. Maar omdat we nu als werkafspraak hebben dat ze ons van tevoren bellen, stem je dat allemaal netjes met elkaar af. Dus wij kunnen ook even wachten als de operationele noodzaak niet zo hoog is. Met vertrekken als de traumahelikopter daarin komt.
2: Ja, oké, maar dan hebben we het nu over één drone. Dus als je dit uiteindelijk wil uitrollen tot, bij wijze van spreken, 100 drones in Nederland die op dat moment vliegen, dan kan je niet, neem ik aan, de hele tijd gebeld worden. Wij komen eraan in dat stukje luchtruim. Of kan dat wel?
4: Nee, zeker niet. Nee, dat moet echt schaalbaar gemaakt worden. Dus we leren hier nu heel veel van. Maar uiteindelijk moet de piloot de traumahelikopter gewoon aanzien komen vliegen. En die zendt een elektronisch signaal uit. Maar niet alle luchtruimgebruikers doen dat.
2: Mm-hmm.
4: En dan moeten wij die ontwijken. En daar hebben we in totaal 5 knoppen voor. We kunnen hem op pauze drukken. Dan blijft hij gewoon stil hangen in de lucht. Komt de traumahelikopter langs. En dan kunnen wij daarna weer doorvliegen bijvoorbeeld.
2: Ja, oké. Okay. Nou werd een paar weken geleden bekend dat jullie proef mag doorgaan tot halverwege volgend jaar.
4: Ja.
2: Want jullie hebben die 800 vluchten ongeveer grofweg in een jaar gemaakt. Hè?
4: Ja,
2: dus dat is 2 tot 3 keer vliegen per dag gemiddeld. Wat moet er dan nog meer getest worden dat je nu nog weer een heel jaar doorgaat?
4: Nou, onder andere het onderzoek met het laboratorium. Dus onderzoeken het bloed van meer kritische patiënten. Denk aan leukemie.

0: patiënten die fragieler bloed hebben.
1: Ja, ja.
0: Of dat ook allemaal goed blijft.
1: Want het was nu met alleen gezonde mensen. Bloed van gezonde mensen is getest.
0: Ja, en we hebben de eerste test ook met leukemiepatiënten gedaan. Maar dat moet verder onderzocht worden.
1: Ja, of dat nou invloed heeft gehad op de kwaliteit van die sample.
0: Precies, mm-hmm. Ja. En of het een significant resultaat is daarin ook.
1: Ja.
0: En daarnaast zijn het de testen voor het luchtruim. Dus in het lage luchtruim kom je best wel wat partijen tegen die daar ook mogen vliegen, maar die niet, net zoals de traumahelikopter, zo'n elektronisch signaal uitzenden.
1: Mm-hmm.
0: Denk aan paramotorvliegers, luchtballonnen, parachutespringers, maar ook kleine vliegtuigen die dit niet altijd hoeven te doen.
1: Oh ja.
0: En daar moet een techniek voor gemaakt worden die dit ook voor hun werkbaar kan maken. Want er zijn gecertificeerde systemen hiervoor die de helikopter bijvoorbeeld gebruikt.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, als jij in een paramotor vliegt, dan kan je moeilijk al die antennes onder je aanslepen.
1: Ja.
0: En tegenwoordig met de nieuwe technieken die er zijn, kan dit ook met een heel klein kastje. Alleen die moeten dan wel, de kwaliteit moet er wel voldoende van zijn.
1: Maar daar moet je dus eigenlijk wetgeving krijgen dat iedereen zichtbaar is.
0: Ja, klopt.
1: Dus de drone, maar ook inderdaad al het andere luchtverkeer.
0: Zeker.
1: Ik dacht nog heel even aan vogels. Heb je daar geen problemen mee gehad?
0: Nee, gelukkig niet. En dat is vooral omdat wij herkenbaar vliegen. Dus wij vliegen in een rechte lijn.
1: Ja.
0: En dan ontwijkt de vogel die, net zoals eigenlijk al het andere luchtverkeer. En wij vliegen op een hoogte van 100 meter. En de meeste vogels
1: zitten daaronder.
0: Ja,
1: ja, ja, oké. Dus nog geen encounters.
0: Nee.
1: Maar goed, ik zeg ook wel nog. Want dat moet, zeker als je het uiteindelijk gaat uitbreiden, is de kans wel groot dat een keertje gaat gebeuren.
0: Ja, hoewel ik het niet verwacht met de snelheid die wij hebben, 100 km per uur, dan kan die vogel dat echt nog wel ontwijken.
1: Ja.
0: Vliegtuigen vliegen 250 km per uur bijvoorbeeld. En dat gebeurt ook niet zo vaak als bijvoorbeeld windmolens die rondslaan.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik denk dat de vogels echt wel meevallen daarin.
1: Mm-hmm. Oké, willen jullie ook meer soorten goederen gaan vervoeren? Want we hebben het dus nu over dan bloed. Komen er nog andere dingen, organen?
0: Zeker, ja. Wel medisch. We houden ons echt op medisch, op maatschappelijk toe te voegen daarin. En we focussen ons nu op diagnostisch materiaal zoals bloed. Medicatie en het schone bloed van bijvoorbeeld de bloedbank Sanquin.
1: Mm-hmm.
0: Maar we willen zeker in de toekomst ook organen gaan vervoeren.
1: Organen, ja. Ja, ja. En naar hoeveel drones per dag wil je toe als je een landelijk dekkend netwerk wil maken?
0: Ik hoop dat in de toekomst al een stuk of 40 in piektijden tegelijk in de lucht kunnen zijn.
1: Tegelijk in de lucht. Ja, dus we hebben het over misschien wel honderden per dag.
0: Ja, zeker.
1: Oké, wat voor beschrijft die drone is? Waar hebben we het over? Is het een klein drone die we allemaal in de lucht kunnen zien? Of is het echt een vliegtuigje? Wat zien we?
0: Nee, het is eigenlijk een klein vliegtuigje. Dus hij stijgt. Hij is 2,8 meter groot. De
1: spanwijdte. 2,8 meter. Oké, 3 meter doorsnee. Ja,
0: precies.
1: Ja?
0: Hij kan 3 kilo meenemen. Dus er zit een laadruim die aan de bovenkant opengeklapt kan worden. Daar gaat het pakketje veilig in en dan kan hij weer veilig dicht.
1: Mm-hmm.
0: En dan stijgt hij op als een helikopter. Dus daardoor heb je een hele kleine landingsplek op het dak van het ziekenhuis nodig.
1: Hij gaat verticaal omhoog.
0: Ja, precies.
1: Oh, dat is bijzonder.
0: Dat doet hij eigenlijk net zoals een normale drone. Dus daar heeft hij 4 rotors voor.
1: Ja.
0: Stijgt op als een normale drone. En dan creëert hij zijn startbaan in de lucht.
1: Okay.
0: En dan gaat zijn achterste propeller aan. En dan als hij genoeg lift heeft van de vleugels, net zoals hoe een vliegtuig werkt, dan zet hij de andere 4 uit. En dan vliegt hij met 100 km per uur door.
1: Ja, precies. En we hadden het al over die operator bij de ANWB. 1 piloot, ja, nu op 1 drone, dat is natuurlijk totaal inefficiënt.
0: Ja.
1: Hoeveel drones tegelijk kan 1 operator aan?
0: Ja, je ziet in het buitenland dat er al cases zijn dat ze 1 op 5 of 1 op 10 vliegen. Wij hebben al als tip op de horizon 1 op 10 gehad. Maar ik denk dat we vooral moeten gaan kijken dat een piloot een regio onder zijn hoede krijgt. En daar het luchtruim in de gaten houdt met hoeveel drones daar vliegen.
1: Ja.
0: Dus misschien deel je in Nederland wel in 4 regio's op in de toekomst. En dat de piloot gewoon 1 regio onder zijn
1: hoede krijgt. We zijn een klein landje, dus je zou zeggen dat is allemaal best wel in de gaten te houden.
0: Ja.
1: Dus dan zou je 4 man personeel nodig hebben om eigenlijk misschien wel 40 drones tegelijk in de lucht te hebben.
0: Ja, en uiteraard een kleine buffer. En als je moet ingrijpen, dan ga je wel weer 1 op 1 vliegen.
1: Ja, en dat ingrijpen is dus als er ander luchtverkeer aankomt.
0: Precies.
1: Als je ziet dat iets niet goed gaat, et cetera.
0: Ja, precies.
1: Klaas Henk, hoe efficiënt is dat voor jullie? Hè? Hoeveel personeel zou er nodig zijn als je meerdere drones per dag binnen hebt komen?
2: Ik denk dat het voor ons efficiënt is, omdat we dan op de kleine locatie minder personeel nodig hebben. En het... De hoeveelheid materiaal die binnenkomt, die kan toegevoegd worden aan de grote hoeveelheid die al op het grote lab in Zwolle is. Dus het zal uiteindelijk een personeelsreductie kunnen opleveren.
1: Ja, oké. Dus uiteindelijk gaat dit efficiënter worden dan, bij wijze van spreken, een taxibusje dat komt voorrijden met die medische goederen.
2: Ja, en als je nog een stap verder denkt dan nu, je kunt op een gegeven moment ook zeggen, we gaan alle materialen die in Meppel afgenomen worden naar Zwolle, transporteren, dan kun je zelfs een klein lab gaan sluiten. En een klein lab is best wel duur, omdat daar relatief weinig gebeurt. Maar dat is natuurlijk een stap verder in de toekomst. Maar dat voorzie ik wel in de toekomst dat dat gaat gebeuren.
1: Ja, maar dat betekent dus wel dat je in de toekomst ook echt je logistiek in het ziekenhuis hier volledig op moet aanpassen.
2: Ja. Daar zijn we ook goed over aan het nadenken. Dat we dat zo slim mogelijk kunnen inbouwen in onze huidige logistieke processen. Ja.
1: Ja, en is dat een grote verandering? Voorzie jij dat? Of zeg je nou, dat valt in de praktijk echt wel mee?
2: Ik denk dat het in de praktijk meevalt. Het zal even wennen zijn. Maar in theorie is het natuurlijk niet zo heel veel anders dan als je iets over de weg vervoert. Want er komt ook heel veel materiaal over de weg nu al binnen. Mm-hmm. Of het nou door de lucht aankomt of het komt over de weg aan in Zwolle, maakt dat eigenlijk niet zo heel veel uit. In ons ziekenhuis hebben we heel veel zogenaamde buitenposten, waar ook al bloed wordt afgenomen. En daar rijden nu nog autootjes naar Zwolle.
1: Ja.
2: En ook daarin kun je in de toekomst gaan kijken. Dan kun je bepaalde hubs in regio's maken, dat die mensen niet allemaal helemaal weer terug hoeven te rijden naar Zwolle, maar in een klein gebied materiaal kunnen verzamelen en dat dan de drone het naar Zwolle vervoert.
1: Ja.
2: Dus weer een stapje verder in de toekomst.
1: Ja, Kevin, dan klinkt 3 kilo toch wel weinig wat zo'n drone mee kan nemen. Kan je dat niet groter maken, die pakketten?
0: Ja, 3 kilo is voor het spoedvervoer echt voldoende. Mm. Maar we kijken wel ook voor organen in de toekomst naar wat grotere drones, of die wat zwaarder kunnen tillen.
1: Ja, nee, maar wat Klaas Henk zegt, een hub creëren waar je meerdere dingen tegelijk eigenlijk verzamelt voor een drone-ritje, dan heb je wel eigenlijk liever een wat grotere drone nodig.
0: Ja, en voor de spreiding van aankomst in het grote laboratorium is het dan toch misschien weer fijner dat je met meerdere vluchten gaat werken die na elkaar binnenkomen, in plaats van dat je nu, zoals met een busje, piekbelasting in het lab hebt waar je het lab voor moet inrichten.
1: Denk jij dat ook, Klaas Henk? Of zou jij zeggen van, nou, ik zou het wel handig vinden als 1 personeelslid meteen even 10 dingetjes uit kan laden en niet per keer 1 dingetje open kan maken?
2: Nou, ik denk dat we even moeten verduidelijken. Je kunt in de huidige drone kunnen wel 150 bloedsamples in.
1: Oh, okay.
2: Want die buisjes bloed zijn niet zo zwaar.
1: Nee.
2: We kunnen in ieder geval wel 150 samples in 1 keer vervoeren. Mm-hmm. En natuurlijk is de wens nog wel dat het misschien nog iets uitgebreid wordt. Maar dat is niet onze eerste stap die we hoeven te maken.
1: Nee. Dan is natuurlijk de hamvraag, Kevin. Patiëntenvervoer op den duur per drone. Is dat iets waarvan jij zegt realistisch of absoluut niet?
0: Ja, je ziet wel dat partijen werken aan elektrische helikopters. Want je gaat dan toch meer naar een helikoptermodel toe.
1: Ja,
0: dan naar een
1: 3 kilo, dat wordt hem niet.
0: Nee, precies. Nee. Dus dat zou zeker kunnen. Maar ik denk dat die innovatie echt nog wel ver weg is. En ik denk dat je elektrische helikopters eerst nog met piloot zal zien, voordat je ze zonder piloot gaat zien.
1: Want de traumahelis zijn niet elektrisch, hè? Voor zover ik weet. Klopt. Gewoon nog het ouderwetse, de diesels, neem ik aan.
0: Ja, de kerosine waar de lucht
1: kerosine, ja, ja, precies. Ja. Okay. Dus, maar jij zegt, dit is zeker niet uitgesloten. Maar dan praten we wel echt over weer een langere tijdspanne.
0: Ja, en ik denk een andere dienstverlening dan de traumahelikopter, dat je meer een ambulance gaat vervangen in moeilijk bereikbare locaties.
1: Ja, oké. Okay. Dus en dan kijk je dan, want Nederland, ja, welke plekken zijn dan moeilijk bereikbaar in Nederland?
0: Als je kijkt waar veel water ligt, dus of de Waddeneilanden, of de Friese meren, of misschien in Zeeland, dat je daar wel.
1: Dat je daar als eerste gaat kijken naar misschien dit soort vervoer, omdat het en sneller is, misschien ook veiliger. Ja. Maar het klinkt voor een patiënt misschien toch best wel eng, dat je zonder piloot op den duur in een drone van de locatie A naar locatie B wordt vervoerd.
0: Ja, dat is ook afhankelijk van uiteindelijk waarvoor je gebruikt. Want de patiënt die je in een ambulance moet tillen, die kan al bij voorbaat niet zelf in zo'n elektrische helikopter stappen.
1: Nee.
0: Dus dat is echt puur om te kijken van, ja, waar ga je dat voor inzetten?
1: Ja, Klaas Henk, zou dat iets zijn wat jij zou durven?
2: Nou, op dit moment lijkt me dit nog heel ver weg. Het is misschien een mooie droom, maar nee, dat zie ik nog niet 1-2-3 gebeuren. Laten we ons eerst richten op de medicijnen, het bloed en de organen. Dan zijn we echt jaren verder, denk ik.
1: Ja. Dat is een mooi doel voor 2031. Dus een landelijk dekkend drone-netwerk voor medisch vervoer. Veel dank voor jullie uitleg hierover. Kevin Woenstrecht, manager drones bij de ANWB Medical Air Assistance. En Klaas Henk van der Stegen, betrokken vanuit Isala Ziekenhuizen in Zwolle en Meppel. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we door over de toekomst van dronevluchten in de zorg. Je kan hem helemaal luisteren via bnr.nl/beter... of luister hem lekker in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en graag tot volgende week.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het verplicht recyclen van luiers jaagt de gebruikers enorm op kosten, schrijft de Telegraaf. Daarnaast vrezen leveranciers voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers in een zakje moeten inleveren. Het bedrijf dat medische luiers importeert wil daarom een uitzondering voor die groep. Bij Europese aanbestedingen moet het niet meer alleen gaan om de laagste prijs, schrijft het FD. Door nieuwe regels moeten overheden ook kijken naar bijvoorbeeld vergroening en arbeidsvoorwaarden. Daarmee moet worden voorkomen dat de Chinezen een klus spotgoedkoop kunnen krijgen. De nieuwe wet gaat morgen in. Het aantal doden na de explosie op een legerbasis in Bolivia is opgelopen naar 9. Er wordt ook nog een onbekend aantal mensen vermist. Het aantal slachtoffers had nog veel hoger kunnen zijn, maar veel militairen waren weg op de fiets toen het misging. De explosie ontstond in een opslagplaats voor vuurwerk. En in Indonesië is de vulkaan Anak Krakatau opnieuw 3 keer uitgebarsten. Afgelopen weekend barstte die ook al uit. Toen moest het vliegverkeer worden stilgelegd door een aswolk. Het is niet bekend of er nu weer zo'n wolk is ontstaan. De meeste vliegvelden waren net weer een paar uur open. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
6: En dat kan ook via de BNR-app.
0: Download de BNR-app.
6: En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
7: Maandag 7 september. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïne heeft weer 3 Russische olieraffinaderijen geraakt met lange afstandsdrones in Ryazan, Perm en Tatarstan. Zelensky heeft dat bekendgemaakt. Op de bezette Krim werd een spoorbrug over een kanaal getroffen richting het noorden. Gisteren is op de Middellandse Zee een schip geraakt door drones dat wapens van Iran naar Rusland zou vervoeren. Mogelijk kwamen die drones uit Libië, waar ook Oekraïnse soldaten actief zijn, zoals we weten. Ook Russische trouwens. In Sebastopol op de Krim zijn 1 dode en 3 gewonden gemeld door een Oekraïnse droneaanval. In het weekend vielen doden door Russische aanvallen in de regio's Kiev, Kharkiv, Mykolaiv en Dnipropetrovsk. Vrijdag trof een drone het hoofdkwartier van de Oekraïnse geheime dienst SBU. Daarbij vielen zeker 9 gewonden. Oekraïnes minister van Buitenlandse Zaken sprak van een majeure escalatie en president Zelensky heeft de dienst opdracht gegeven tot een gepaste tastbare reactie. Ook trof Rusland de 2 vliegvelden van Kiev, opmerkelijk, vlak voor de komst van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner, die dit weekend gesprekken voerden in Moskou en dus in Kiev. Voor de duur van hun bezoek hebben Rusland en Oekraïne afgesproken niet elkaars hoofdsteden te bestoken. Elders ging de oorlog gewoon door, maar van het front heb ik vandaag eigenlijk niks concreets te melden.
8: Nee, behalve dan dat er weer wat infiltratieoperaties zijn in Dobropetrovka. Dat ligt in het wat meer in het zuiden van de Donetsk-regio. Maar voor de rest gebeurt er inderdaad niet veel. Behalve dat de mailbloggers zowel aan het opscheppen als aan het downplayen zijn. Dus die mailbloggers, dat zijn dus Russen. Die hebben bijvoorbeeld gezegd, ja nee, in het noorden bij Kharkiv, daar worden 2000 Oekraïners op dit ogenblik omsingeld en die worden in de pan gehakt. Dat blijkt gewoon niet te kloppen. Maar andere mailbloggers zeggen weer, ja, wat Rusland zegt over de opmars bij Sloviansk, dat is niet zo indrukwekkend als dat de Russen willen doen geloven. Er is een hele hoop desinformatie weer gaande, dus we weten niet precies wat er gebeurt, maar als je gewoon naar de kaart kijkt, dan worden er vorderingen gemaakt, maar die zijn echt minimaal, maar ze worden wel gemaakt door Rusland.
7: Ja, die opschepperij kwam de afgelopen dagen zelfs van het hoogste niveau van Poetin, die een specifiek stadje noemde dat de Russen zouden hebben ingenomen, en die werd van repliek voorzien in een filmpje door een militair die
3: door die stad heen liep. En tegen de Russen geloof ik iets zo zei dat ze hun clownsneus af moesten zetten. met hun stoere praatjes. Wat minder fraai voor Oekraïne zijn toch weer berichten van het corruptiefront. Een belangrijk intern front waar gevochten moest worden tegen allerlei wanpraktijken. Wat was daar het verhaal?
8: Nou, dat er gewoon zoveel geld verloren gaat door corruptie. Dat op een aantal punten de Oekraïners daarom ook geen nieuwe wapens kunnen kopen. Er is pakweg 1,2 miljard verloren door fraude en dat soort zaken. En door aankopen die gewoon veel te duur zijn. Dus dan wordt er een bepaald systeem wordt er aangeboden. En dan komt er kennelijk een vriendje met een soortzelfde systeem, maar veel duurder. En dan krijgt hij het. Dus er wordt niet echt op de kosten gelet. En soms kunnen bedrijven helemaal niet leveren. Dus het is bekend dat er munitiebedrijven zijn die eigenlijk gewoon ondeugdelijke munitie leveren. Dus die schiet in, die munitie komt niet bij de vijand terecht, maar die komt een paar meter voor de loop terecht van de Oekraïners zelf. Ik vond het meest bijzondere verhaal wat ik gezien heb, is dat een bedrijf niet in staat was om 600 gespecialiseerde drones te leveren. Maar vervolgens wel een opdracht kreeg om er nog 1950 bij te leveren. Ja. Jongens, op deze manier heb je wel echt een probleem als land. En dat moet ook bij de Europese Unie natuurlijk te denken geven. Bij de lidstaten die volop Oekraïne steunen. Dat dit soort praktijken natuurlijk gewoon niet kunnen.
3: Ja, mooi is natuurlijk wel dat dit dan naar buiten komt. Hè. Dat duidt wel op dat ze proberen erachter te komen en er wat aan te doen.
8: Ja, het zijn de audits inderdaad van de Oekraïners zelf. De staatsauditdienst en de auditdienst van hoe noemen we dat, het ministerie van Defensie. Dus ja, het gebeurt wel. Jan? Ja.
9: Nou weet je, je moet een aantal dingen bedenken. Oekraïne is natuurlijk een corrupte staat. Hè? Dat is natuurlijk gewoon zo. Dus het is heel moeilijk om daar uit te klimmen. Dat is één. Twee, als je zoveel geld uit het buitenland krijgt om wapens te kopen, dan is de kans dat het met het openbare aanbesteed niet vlekkeloos gaat, is natuurlijk heel groot. Hè? Dat kan iedereen bedenken. En drie, precies wat Rob zegt van, luister eens, dit is toch wel heel prettig dat ze er zelf ook mee naar buiten komen. Er stond een groot stuk in de New York Times. En eerlijk gezegd verbaast het me niks. Want onder al deze omstandigheden, om dan dus de corruptie buiten de deur te houden, is heel moeilijk. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met olie, hè? Olie is natuurlijk ook altijd leidt tot enorme corruptie. Alleen in Noorwegen is het goed gegaan. Dus we moeten het ook niet overdrijven. En ik ben heel blij dat het uit is gekomen.
3: Het is denk ik een kleine stap van corruptie naar het onderwerp Witkoff en Kushner. Trump's golfbuddy en schoonzoon. Die is weer op bevestigd hè, na een gesprek in Moskou. Dat ze goede gesprekken ook hebben gehad over zakelijke kansen. Ja. Ze hadden ook een goed gesprek met Zelensky. Was het verhaal na dato? Volgens mij zaterdag waren ze in Moskou. Hè, en zondag in Kiev om te kijken of er toch weer iets vlot getrokken zou kunnen worden. Weten we er iets inhoudelijk van?
9: Nou, we weten er heel weinig van. Maar we weten dus wel dat ze eerst naar Moskou gaan en dan pas naar Kiev. Moet je voorstellen hoe dat gepercipieerd wordt in Kiev. Hè? Dat is één. Twee, wat we weten is dat Witkoff zelf dus zegt van, ja, ik heb zulke onvergetelijke ervaringen met Poetin altijd weer. Hè? Dat lijkt me nou niet de meest objectieve man als je dat soort dingen zegt.
8: Nou ja, ik denk dat ook wel zo is.
9: Ja,
8: en Witkoff, ik heb nog nooit iemand gesproken die bij Poetin is geweest en die dat geen onvoorstelbaar prachtige ervaringen vond. Ja.
9: En weet je, er zat dus ook Kirill Dmitriev zat dus aan tafel. Dat is een hoofd van het Russische staatsinvesteringsfonds. Nou, de jongen heeft dus in Harvard gestudeerd. Hij heeft bij Goldman Sachs. Hij heeft fantastische Amerikaanse contacten. En die was ook betrokken met die bijeenkomst met Witkoff vorig jaar in Miami. Met het beroemde 28-puntenplan waar we heel veel over gesproken hebben. Die nogal pro-Russisch waren. Hè? Nou, vermoedelijk zijn er van een aantal van die dingen gewoon nu weer herhaald. Hè? Namelijk, Oekraïne moet gewoon afstand doen van de vier door Rusland geclaimde regio's. Moet neutraal worden, moet dat NAVO-lidmaatschap opgeven. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal niet erg aantrekkelijk voor Oekraïne wat daar gebeurt. En overigens heeft Poetin geen duimbreed toegegeven. Hè? Die zegt, ja, ik heb nu nog geen zin in een staakt het vuren.
8: Ja, wel capitulatie dus heeft hij gezegd. En Ushakov, een adviseur van de Kremlin, die heeft eigenlijk precies hetzelfde gezegd. We streven naar capitulatie. Ja, wat je dan bespreekt, is mij ook onduidelijk met die Amerikanen.
9: Ja, kennelijk voelt Poetin zich dus zeker dat hij militair nog wat vooruit
8: kan. Nou, ik vind dat, ja, ik denk dat, ik kan me dat niet voorstellen. Ja, ik zit gewoon even te zoeken naar woorden van wat dit nou eigenlijk voor waanzin is. Ik bedoel, die man die moet toch zelfs ook de krant lezen. Die kan toch niet helemaal immuun zijn voor wat er daadwerkelijk gebeurt op de grond. Of je bent zo'n onverbeterlijke optimist dat je denkt van oké, we gaan met de slakke gang voorwaarts. Maar in 2032 hebben we de strijd wel gewonnen met dit soort terreinwinsten elke dag. Ik vind het bizar. Ik vind het werkelijk bizar dat die retoriek uit Kremlin komt, terwijl het gewoon aantoonbaar niet klopt. Ik vind dat echt vreemd. En dat betekent dat ik het ook vreemd vind dat die maximale eisen op tafel blijven liggen. Ik kan me het voorstellen als je dat doet vanuit het perspectief dat je iets in de onderhandeling wil hebben. En dat je dus ook iets kunt toegeven. Maximale eisen, en die geeft toch wat toe. Dat is ook typisch Russisch om dat te doen. Maar ja, dat doet eigenlijk elke onderhandelaar. Trump ook. En Trump die pakt dan heel snel terug. En Poetin doet dat op dit ogenblik niet. Maar ik vind het heel erg merkwaardig. En dan vervolgens zie je dus wat er gebeurt in Kiev. Ja, dan komen ze niet met vliegtuig aan, want dat kan niet. Maar ze zijn ook weer met de trein gekomen. Eerste maal dat ze er zijn. Geen doorbraak.
9: Keer.
8: En Zelensky's adviseur, hoe heet die man ook alweer? Die technologieadviseur, Beskeslov. Flash heet die man ook nog, althans dat is zijn nickname. Die zegt van ja, als het zo doorgaat, dan gebeurt er helemaal niks. En dan wordt dit een soort totale destructie van onze landen. Want wij gaan gewoon door. En als je gewoon nu ziet wat voor investeringen er worden gedaan in Oekraïne. Ze willen dus nu gewoon naar ruim 1000 droneaanvallen per nacht of per dag. In ieder geval per 24 uur. Ja, jongens, inderdaad, je maakt ontzettend veel kapot. En het leidt dit soort bombardementen, want dat zijn het feitelijk, nooit tot overwinningen. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd, of tot capitulatie. Het is gewoon nog nooit gebeurd. Misschien in dit geval wel, want je kunt nooit helemaal voorspellen. Maar het is wel raar wat hier aan de hand is op dit ogenblik.
9: Ja, Patrick Bolder zei vrijdag wel dat die Geron vijfde versie, hè, die gaan heel erg snel. En daar heeft Oekraïne nog niet een goed antwoord op, maar het komt er wel aan.
8: Ja, dus zijn die dingen met die straalmotoren.
9: Ja,
8: ja. Ja, die gaan 320 kilometer per uur, iets in die geest. En dat is lastig. Ze worden wel uit de lucht geschoten. Maar wat ik vind dat nog veel ernstiger is dat in Rusland op de planning staat of voor 2027, volgend jaar dus, 10.000 banderol kruisraketten te fabriceren. En 10.000, allerlei andere toestanden, dan T-raketten bijvoorbeeld. Ja, dit lijkt inderdaad op Mutual Assured Destruction, zo langzamerhand wat hier aan de gang is. Ja, en dan zou je toch denken.
10: Ja.
8: Ja, in slow motion. En dan zou je toch denken dat er aan beide zijden toch enige aandrang is om de schade te beperken. Maar ik zie hem niet.
9: Ik ook niet.
8: Ja, ik zie bij Oekraïne natuurlijk wel, want Zelensky heeft voortdurend gezegd dat hier een einde aan moet komen. En heeft dus ook gezegd van ik moet meer Patriots hebben. Dat heeft hij ook neergelegd bij de Amerikanen. Wat ik ook interessant vond is dat er twee rondes zijn geweest. Eén met de Amerikanen, vervolgens met de veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en Engeland.
9: Erbij.
8: Heel interessant. Hij heeft ook gezegd ik moet ook LNG hebben. Want ik heb geen mogelijkheden meer om hier te stoken. Om het maar even zo te zeggen. Ik heb dat gewoon nodig. Ja. Dit is echt een merkwaardige situatie. En dan langzamerhand begin ik mij af te vragen wat het kantelpunt dan is. Wat moet beide partijen dan toe dwingen om echt tot elkaar te komen?
9: Ik vrees dat het nog lang gaat duren dat we een nare winter tegemoet gaan.
8: Nou ja, zeker. Maar de grote vraag is, wat is dan het kantelpunt? Wat moet er nou gebeuren om de boel te laten kantelen? Ik zie hem niet.
3: Ja, de schade in Rusland moet zo groot worden dat Poetin een andere uitweg zoekt. Dat lijkt me...
8: Ja, dat is het oude Richard Pape, hè, Bombing to Win. Jaren geleden een prachtig boek geschreven waarin hij heel duidelijk heeft uitgelegd dat... of Robert Pape is het trouwens. Waar hij heel duidelijk heeft uitgelegd dat gewoon niet werkt. Er zijn historisch eigenlijk gewoon geen voorbeelden van te geven. Want ja, je ziet dan ook misschien... Als dat zou gebeurt, je... dat de bevolking ook achter de leider gaat staan.
3: Ja. Maar zou je niet dit kunnen zien als een in die zin specifieke situatie... dat de Russen natuurlijk proberen iets te veroveren in Oekraïne... en als ze daarmee ook niet verder komen... dan kan je natuurlijk een kostenbatenanalyse op een gegeven moment... de andere kant op laten vallen en zeggen... ja, dit heeft geen zin wat we aan het doen zijn.
8: Maar het heeft al een hele tijd geen zin meer. Hey. Nee, maar dat is het curieuze. We zitten nu al een paar jaar in een situatie die eigenlijk gewoon geen zin heeft. Dat vind ik het. Ik vind dat een heel curieus conflict dit.
9: Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Poetin hoopt de verdeeldheid in Europa enorm op te stoken. Mm-hmm. We gaan het straks over de AfD natuurlijk hebben. En dan via die route, dus de westerse steun aan Oekraïne, nog verder te reduceren.
3: Nou, laten we het daar meteen eens over hebben. Duitsland, hè? Dus nog groter dan verwachte verkiezingsoverwinning voor Alternatieven voor Duitsland bij de... Provinciale, hoe zeg je dat? Het is geen provincie. Nou ja, bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Deelstaatverkiezingen. Ja. Daar in de voormalige DDR. Geschokte reacties zag ik. Bild citeerde Merz bij een bijeenkomst die zou hebben gezegd... we kunnen niet zomaar doorgaan zoals voorheen. En dat kan de federale regering ook niet.
9: Ja, misschien moet het even de context, want het is natuurlijk toch wel heel erg wat hier gebeurd is. Hè. Er is dus gigantisch economisch onbehagen in die deelstaat, Sachsen-Anhalt. En dat komt als gevolg van de China-shock. Hè. Dat betekent dus de EV-auto's komen naar binnen en het gaat niet goed met de Duitse auto-industrie. Hoewel vandaag bekend werd dat een Volkswagen-fabriek nu overschakelt naar een defensietaak. Russia-shock betekent dus het gas en de energie wordt duurder. Nou, er is het heel veel oud zeer bij die Oost-Duitsers, om ze zo nog maar te noemen. Bij die privatisering, weet je wat, bij de Duitse hereniging. Verder speelt de rol dat Merz onvoorstelbaar impopulair is in de Duitse politiek. De meest impopulaire bondskanselier ooit. Want hij heeft dus een hele onhandige communicatie. Hij doet hele scherpe uitspraken. En vervolgens moet hij zich dan weer... Ja, dan moet hij dus weer een beetje alles terugnemen... omdat hij in een coalitie zit met de SPD... Dus de CDU-kiezer die hoopt eigenlijk een rechtsere koers. Hè? Maar ja, dat kan Merz niet leveren. Want het is natuurlijk gewoon meer het oude middenbeleid wat er gevoerd wordt. Migratie is ongelooflijk impopulair in deze deelstaat. Net zoals in Sachsen daarnaast. Hè? Ook verzet tegen de EU doet het altijd goed. Hè? En Weidel die speelt vandaag de kaart. Dat is ook zo slim van haar. Hè? Ja, Duitsland is failliet. Het is gewoon helemaal kapot gemaakt door de oude elite. Hè? Dus het is wel, het is wel begrijpelijk dat als het midden zo impopulair is geworden, dat de flank zoveel kansen krijgt.
8: Nee, kijk, volgens mij is het vrijwel onmogelijk voor het midden om hier wat aan te doen. Want dit is nu eenmaal de situatie waarin we zitten. Met een opkomend China, een neergaand Westen. Een China dat economisch de winnaar begint te worden. Die ons in de greep kan houden met zijn kritieke materialen... en de dumping van zijn elektrische auto's. Ja, dan heb je echt een probleem. En daar is niet een makkelijke oplossing voor te bedenken. En ik denk wat het grote probleem is van de zittende politiek... Die blijven gauw bijgebeloven... terwijl ze gewoon weten dat ze niet kunnen oplossen. Dus ik bedoel, politici zeggen altijd... we moeten het eerlijke verhaal vertellen. Dan zou ik zeggen, doe dat nou eens een keer. Dat geldt niet alleen voor Duitsland, maar dat geldt ook voor Nederland... dat geldt ook voor Frankrijk. Want we zien dus ook... dat radicaal rechtse oplossing is, niet is. Kijk naar Farage. En het meest merkwaardige vind ik dat Farage ervoor heeft gezorgd dat er een Brexit is. Dan die Brexit, die komt precies uit zoals de experts hebben voorspeld, namelijk een ramp. Nee. economisch. Ja. En vervolgens vragen ze aan Farage om de shit op te ruimen. Ik bedoel, dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus er moet gewoon een ander verhaal komen. Dat verhaal heeft helemaal niks meer te maken, denk ik, met een procentje koopkracht erbij. Want met een procentje koopkracht erbij ga je het ook niet redden.
9: Ja, weet je, Merz die zei toch van, ik ben absoluut voor de Schuldenbremse, dus we gaan met begrotingsdiscipline, dat is CDU, CSU. En vervolgens gooide hij dat toch uit het raam vanwege de hogere defensieuitgaven. En dat viel dus bij die voormalige Ossies heel slecht, hè? Die zeiden van, ja, dan moeten we meer geld uitgeven voor defensie. En waarom? Voor een oorlog met Rusland. We hebben helemaal niet zulke slechte herinneringen aan Rusland vroeger. Ze hebben dus een hele andere beeld van Rusland dan bijvoorbeeld de Baltische Staat of Polen, hè? En zij denken dus, als je nou gewoon geen defensieuitgaven niet verhoogt, dan kunnen we de verzorgingsstaat kunnen we dan redden. En dan zal Rusland zal ook niet meer boos zijn. Ze hebben een heel naïef beeld van Rusland.
8: En ze vergeten dat zij er behoorlijk op vooruit zijn gegaan sinds de eenwording. Dat is echt astronomisch. Ja. Dus ze hebben, ze zitten op alle punten economisch gewoon beter. Maar tegelijkertijd zie je dat eigenlijk ze qua politiek en ook qua, hoe zal ik het noemen, qua democratie in een voorbije tijd leven. Want die democratie, die zeggen ze, dat zegt hun niet zoveel. Wat heb je aan democratie als je niet te eten hebt? Daar komt het ongeveer op neer.
3: We moeten natuurlijk nog even zien hoe dat dan specifiek in Sachsen-Anhalt gaat. Hè? En of dan, ik geloof, de partij van Sarah Wagenknecht AfD aan een meerderheid kan helpen. En dan kunnen ze, geloof ik, allemaal dingen met het onderwijsbeleid gaan doen en dat soort dingen. Maar als we nou kijken naar de grote buitenlandse thema's, hè, daarover wordt in Berlijn beslist. Hoe groot achten jullie nou de kans dat door deze verkiezingswinst middenpartijen in Berlijn zich ook anders gaan opstellen in bijvoorbeeld grote onderwerpen als de steun aan Oekraïne, doordat ze zien dat ze de mensen niet meer meekrijgen?
8: Nou, dat misschien niet. Dat misschien niet, maar wel op het gebied van bijvoorbeeld milieu. En je ziet nu al op dit ogenblik een verschuiving plaatsvinden in het Europese debat naar leveringszekerheid van energie. En dat heeft en hoe word je onafhankelijker van Amerika? Dat betekent al het gas. Dus er wordt nu veel meer gekeken naar Noorwegen, die zelf bijna geen fossiele brandstoffen gebruikt, maar eigenlijk alles aan het maximaliseren is om dat te kunnen exporteren naar Europa. Dus ik denk dat je gewoon een temporisering krijgt van dat soort discussies. En dat de belangrijkste reden is om de energieprijzen laag te houden. Wat denk jij, Jan, klopt dat?
9: Ja, dat denk ik ook. En wat je heel duidelijk ook ziet, dat vind ik zo interessant, hè. Merz heeft hele felle taal over migratie geuit, hè. Je ziet dat ongelooflijk veranderen in heel Europa. Het was ook een hele reportage in Nieuwsuur, waarbij dus statushouders die criminele activiteiten ontplooien, dat die kunnen dus voor Duitsland worden uitgezet, hè. Dan gaan gelijk dus ook het Nederlands midden zeggen, dat moeten wij dan ook gaan doen, hè. En met andere woorden, daar zie je dus dat het midden zich aanpast aan wat radicaal rechts heeft geagendeerd. Dus migratie en zeker ook milieu. Hugo's vraag was natuurlijk de steun aan Oekraïne. En ik hoop zo dat goed gaat. Maar ja, even het beeld. Hè. We moeten wel ook scenario's maken. We krijgen Marine Le Pen waarschijnlijk. Die heeft een speciale band met Rusland. De AfD wordt ook landelijk groter. Hè. Die is gewoon in Ruslands pocket. We zien nu ten rechterzijde van Meloni allemaal mensen waar Meloni bang voor is, die ook zeggen, ja, waarom geven wij zoveel hulp aan Oekraïne? Dus ik hou zo langzamerhand ook rekening mee, jongens, dat die steun van Europa aan Oekraïne misschien gaat afbrokkelen. En dat zou ik zeer betreuren. Er zijn daar een heleboel dingen aan de gang in Brussel die ik niet helemaal kan overzien, omdat ik gewoon onvoldoende informatie daarover krijg. Maar kijk, was gedonder over die external action. Weet je wel, die gemeenschappelijke Europese diplomatie, die grote.
3: Waar Callas het hoofd van is.
9: Daar is Callas het hoofd van. Ja. En het lijkt erop dat de Europese Commissie dat eigenlijk naar zich toe wil trekken.
3: Ja, von der Leyen is daar heel actief in. Ja.
9: Ja. Dus de spanning tussen von der Leyen en natuurlijk Callas. Sommige mensen zeggen ook, maar dan praat ik alleen maar geruchten na, dat Callas ook niet altijd even handig opereert. Hè. Dus laten we zeggen, er is interministeriële rivaliteit in Brussel zelf.
3: Right.
9: Nou, nog één dingetje over het Midden-Oosten, als je mag.
3: Eén
9: klein dingetje. Ja. Mike Huckabee, Dus de ambassadeur hè, van Amerika in Israël. Die ging naar de Westbank om daar met die Amerikaanse Palestijnen te praten. En die noemt nu echt gewoon de kolonisten gewoon terroristen. Dus je ziet heel duidelijk dat Amerika probeert grenzen te stellen aan wat de kolonisten op de Westbank doen. Dat hebben we wel vaker genoemd, maar het gaat wel door.
8: Nou, dan moet wel Trump dat echt gaan doen, hè? Want als hij het niet doet, dan houdt het gewoon op. Want die is de baas, uiteindelijk.
9: Ja.
3: Ja. Right. Dank jullie wel.
8: Yep.
3: Tot morgen.
8: Tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
1: En ik ben er ook.
0: Het is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het verplicht recyclen van luiers jaagt de gebruikers enorm op kosten, schrijft de Telegraaf. Daarnaast vrezen leveranciers voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers in een zakje moeten inleveren. Het bedrijf dat medische luiers importeert wil daarom een uitzondering voor die groep. Bij Europese aanbestedingen moet het niet meer alleen gaan om de laagste prijs, schrijft het FD. Door nieuwe regels moeten overheden ook kijken naar bijvoorbeeld vergroening en arbeidsvoorwaarden. Daarmee moet worden voorkomen dat de Chinezen een klus spotgoedkoop kunnen krijgen. De nieuwe wet gaat morgen in. Het aantal doden na de explosie op een legerbasis in Bolivia is opgelopen naar 9. Er wordt ook nog een onbekend aantal mensen vermist. Het aantal slachtoffers had nog veel hoger kunnen zijn, maar veel militairen waren weg op de fiets toen het misging. De explosie ontstond in een opslagplaats voor vuurwerk. En in Indonesië is de vulkaan Anak Krakatau opnieuw 3 keer uitgebarsten. Afgelopen weekend barstte die ook al uit. Toen moest het vliegverkeer worden stilgelegd door een aswolk. Het is niet bekend of er nu weer zo'n wolk is ontstaan. De meeste vliegvelden waren net weer een paar uur open. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
6: Welkom, het is maandag 7 september, de dag dat LVMH bijna terug is op de beurswaarde van januari 2020. En misschien was dat wel wat de rijkste man van Frankrijk bedoelde toen hij dit zei.
7: I'm not that much interested by the number of the next 6 months. What I am interested in is that the desire for the brand will be the same in 10 years.
6: Hetzelfde in 10 jaar. Nou, hij lijkt op koers te liggen. Aandeelhouders zien 6 jaar na de gigantische groei van de pandemie nog altijd dezelfde beurswaarde staan. Zometeen bespreken we hoe LVMH dit omdraait en waarom handtasjes verslagen worden door juwelen tegenwoordig.
8: En je hoort over een eeuwenoud probleem. Nederlanders die niet durven te beleggen.
9: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank. Die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder. Beleggingen van Europeanen staan sowieso flink achter. Als je vergelijkt bijvoorbeeld met Amerika. Nederland spant daarin de kroon.
8: En waarom dat dan ook een probleem is en wat we er tegen kunnen doen, dat gaan we zo bespreken.
6: En dan hoor je ook hoe Heineken indirect is verwikkeld in een enorme kartelzaak.
8: De AEX is licht hoger gesloten op 1115 punten. 0,2% kwam erbij. De grootste stijger was ASM met een plus van 4,5%. En op Wall Street wordt er niet gehandeld vanwege Labor Day. We gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Han Dieperink, CIO bij Aureus. Goed dat je er bent.
10: Ja, dankjewel.
6: Welkom weer. En dan gaan we meteen ook naar jouw favoriete onderwerp, Han. De Duitse industrie. Want het is Volkswagen vorige week wonder boven wonder gelukt om een akkoord te bereiken over ontslagen. En als kers op de taart hoorden we vandaag dat de productie van de Duitse industrie met 1,1% daalde in juli. Dat was natuurlijk weer koren op de molen van de Duitse branchevereniging voor het MKB daar. Het Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Of Mittelständische Wirtschaft, moet ik zeggen. Net als de verkiezingsoverwinning van de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt was dat natuurlijk. Dus die voorzitter die zag een mooie kans om zijn boodschappenlijstje in te dienen.
11: We are not facing only high energy costs and high bureaucracy. We are facing high social costs. And therefore we must come back to a competitiveness of German companies. But not only German, of the European market as a whole.
6: En de daling van productie in de Duitse industrie in juli was veel groter dan gedacht. Er werd een plusje verwacht, ook door de defensieindustrie die steeds harder loeit. Maar ja, de productie van de hele autosector die viel met meer dan 9% in juli dus. Vanwege stakingen, ombouwen naar elektriciteit en ook laag water, wat aanvoer moeilijker maakt. Karsten Brzeski van ING die voegt het in de Wall Street Journal alvast aan toe dat het allemaal nog erger wordt. Want die hoge gasprijzen gaan deze winter nog meer roet in het eten gooien, zei hij. En Han, Volkswagen snijdt in eigen vlees. dat was best een wonder dat dat zo gebeurde eind vorige week. Kan de defensieindustrie daarvoor compenseren? Of gaan we deze kwartalen neergang op een rij nu gewoon vaker blijven zien?
10: Ik denk dat dat pas nog even duurt. Want er moeten eerst nogal wat stempels op. De Duitsers zijn niet zo snel, als je weet, qua de ambtenaren. Dus
6: maar als ze eenmaal wat beslissen, dan gaan ze ook.
10: Dan gaan ze wel, maar dat duurt een enige tijd. Het is een soort shock-and-all plan van Merz is natuurlijk nog niet helemaal gelukt. Hè. Dus dat voorlopig zie je nog eerst een neergang. Ik ben bang met de hulp van de ECB dat ook nog wel een recessie, of in ieder geval een technische recessie.
6: Je bedoelt komt. Vanwege hogere rentes?
10: Ook. Dat is fout op dit moment. Hè. Het feit dat je met hogere olieprijzen rente verhoogt is niet zo handig. Dat hebben ze al 2 keer, 3 keer eerder gedaan door de ECB. Ook was toen ook fout. Is nu ook weer fout.
6: Helder.
10: Deze week gaan ze het doen.
8: Dan naar een verhaal over een Oostenrijkse bierbrouwer. Brau Union, dat wordt door de markttoezichthouder van het land beschuldigd van machtsmisbruik. En als je je afvraagt, nou, waarom moet ik dat nou weten, een bierbrouwer in Oostenrijk? Nou, Brau Union is de dochter van eentje die je misschien wel kent, van Heineken. Het bedrijf heeft flink geprofiteerd van hun positie in Oostenrijk. Maar dat heeft ze ook een mega kartelzaak opgeleverd die nu bezig is in dat land. De brouwer gaf distributeurs die veel van hun afnamen een betere prijs en dreigde klagende distributeurs dat protest, dat wilde protesteren, dat zou leiden tot het opzeggen van de samenwerking. Zo werden kleinere brouwerijen uit de markt geduwd, omdat veel distributeurs hierdoor minder met andere brouwers samenwerkten. Het is een mega rechtszaak in Oostenrijk die na de zomer weer verder gaat met allerlei verhoren. En dat kan ook het moederbedrijf Heineken dus raken, schrijft het FD. Ze zijn geen verdachten in de zaak, maar kunnen wel aansprakelijk gesteld worden als moeder. En dat kan in theorie volgens de Oostenrijkse wet tot een boete leiden van 10% van hun omzet. En dat kan dus oplopen in theorie in de miljarden.
6: Aan van Oostenrijk in Duitsland dan naar gewoon Nederland. Je hoort al dat het Labor Day is vandaag in de VS. Want we moeten naar het vertrek van een omstreden pensioenbestuurder. Want Pieter de Graaf had bedacht dat het pensioenfonds voor huisartsen actief moest gaan beleggen in 70 namen. Lekker geconcentreerd, in plaats van te spreiden in meer dan 5000 namen, zoals eerder het geval was geweest. Omdat men, volgens de huisarts in ieder geval, duurzamer en maatschappelijk verantwoord wilde gaan beleggen. Nou, de Graaf die zei daar eerder bij het FD, minder is echt beter. En we kunnen rimpelingen in de markt prima hebben. Maar dat was eigenlijk niemand met hem eens. Deelnemers die starten een petitie, pensioenpro schreef over tegenvallende resultaten, hoogleraar en analisten zeiden dat je zo uitschieters krijgt met maar 70 namen voor een pensioenfonds. En ze kregen meteen gelijk, want het fonds dook door de nieuwe strategie in de min vorig jaar, terwijl de wereldindex bijna 8% behaalde in datzelfde jaar 2025. De mooiste zin was nog die wel van die petitie-schrijvers. Die schreven namelijk: het bestuur van dit pensioenfonds is naar onze mening niet gekwalificeerd en ook niet democratisch gelegitimeerd om namens alle huisartsen te bepalen welke ondernemingen moreel aanvaardbaar zijn en welke niet. En nu is Pieter de Graaf dus vertrokken.
8: En de beurzen staan op recordhoogtes, maar mocht je nou toch niet zo'n lekker jaar op de beurs hebben, heb ik misschien nog een tip voor je. Geen beleggingsadvies. Beleggen in suiker. Al ben je nu eigenlijk al te laat als je dat zou willen doen, maar het was wel de moeite als je eerder was geweest. Want de suikerprijs is zo hard opgelopen dat hij het inmiddels beter doet dan de S&P 500. Echt waar. Vorige maand steeg de suikerprijs met 21,5%. De grootste stijging in één maand sinds 2010. En over heel dit jaar staat de suikerprijs daardoor alweer 20% hoger. Tegenover de 13% van de S&P 500 of de 15% van onze eigen AEX. Die overtreft hij dus allebei. Jelmer Scheurs, dat is sector-econoom agrarisch en food bij ABN AMRO, die vertelt waarom die suikerprijs zo hard is opgelopen.
12: Eigenlijk hebben alle grote suikerproducerende landen in de wereld tegelijkertijd last van tegenvallers aan de aanbodzijde van die suikermarkt. Maar ook natuurlijk door de droogte in Europa. Daardoor zijn de oogsten per hectare lager uitgevallen.
8: Ligt de kelder bij Aureus al vol ondertussen met suiker? Of?
10: Nee, we doen niet in suiker, okay. Helaas.
6: En als Europeanen niet zo calvinistisch zouden zijn en een keer aan het beleggen waren gegaan, dan had dat ons continent biljoenen extra opgeleverd met een B. Dat ontdekte ING, maar we durven niet.
8: Waarom dat niet alleen een probleem is voor onze portemonnee, vertellen we je zo. Hoor je ook over de terugkeer van Twitter.
6: En dan gaan we eerst maar eens even naar de armzalige beursprestaties van handtasjes, sjaaltjes en champagne. Allemaal zaken die ik Han Diepering ook niet direct zie aanschaffen, moet ik zeggen.
13: Truly's met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat...

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Rijker is dan een tasje. Mm-hmm. Dus het komt deels natuurlijk door social media. Dus iets minder dat die tasjes worden gekocht. En je ziet natuurlijk ook wel dat de economie veranderd is. We hebben nu wat dan heet een K-vormige economie. Dus die top 10% die koopt 50% van de consumptie. En die onderste 90% die heeft alleen over bestaanszekerheid. Die kan helemaal geen tasje kopen. Ja, en de top 10% gaat niet naar LVMA, helaas.
3: Ja, maar je zegt social media. We willen ook allemaal er mooi uitzien. De beste versie van onszelf op al die fotootjes. Maar dat helpt dus niet mee.
2: Nee, maar daar heb je botox voor. Niets anders dan middelen natuurlijk. Dus een tasje ben niks, nee.
4: Nou, om daarover op in te haken, Jorik. Bain zei, de analisten van Bain, die zeiden 15% van die consumenten die dus echt status wil kopen, die is weggevallen. Dat bevestigt wat Han zegt. Want dat zijn de mensen die dat willen kopen. Nieuwe, rijke mensen. Maar die prijzen bij LVMH, die zijn enkel 50-70% hoger geworden bij de hele portefeuille van producten, als je indexeert op 2019. Maar ja, dat is dan meer dan inflatie die ook nog fors was. Dus is dat nou dom of slim van LVMH om die prijzen dan zo te blijven verhogen?
2: Ja. Nou, dat hoort er een beetje bij aan. Hebben ze de prijs niet hoog genoeg. Hè? Het probleem met die luxe goederen is, als je de prijs heel hoog hebt, dan zit je juist in een segment dat het niet meer uitmaakt. Dus hoe duurder het is, hoe beter het verkoopt. Dus
4: en schaarste is ook heel belangrijk, toch?
2: Ja, bijvoorbeeld Chanel of andere partijen, die zijn ook wel omhoog gegaan natuurlijk met hun prijs. Juist omdat we weten dat het belangrijk is. En schaarste is inderdaad heel belangrijk, want je kijkt naar LVMH, die hebben echt de markt overspoeld. Hè? Iedereen ziet er dat brand natuurlijk overal lopen, maar ze bovenop de straat van die heuptasjes. Of het nou echt is of namaakt, het maakt niet uit, maar het maakt het merk feitelijk kapot.
4: Ja, en we horen ook dat juwelen nu handtasjes hun winst afpakken. En daardoor presteert Richemont veel beter. Want daar is het aandeel juwelen in de omzet veel groter. Bij LVMH
2: is dat Richemont. Ja.
4: En bij LVMH is dat maar 10-15%.
2: Ja, LVMH is ook dan bijvoorbeeld de sterke drank. Mooie Hennessy is toch wel een sterke drank. Nou, ik weet niet of je het opgelet hebt, maar het is uit met sterke drank. Iedereen wil 0,0. Ja, jenever, whisky, van alles. Alles is 0,0. Dat heeft Mooie Hennessy heeft dat niet, hoor. Dus
4: die hele drank
3: gaat in de markt misschien?
2: Dus we proberen het wel. Ze maken voor alles 0,0 tegenwoordig. Dus altijd maar zo hard als de drank vroeger groeit, is dat voorbij. In ieder geval voorlopig even. Het is even uit. Dus dat draait niet meer hard. En die tasjes, ja, dat zit in het verkeerde segment. Dus niet in het super premium segment, maar er net iets onder. En dan ben je gevoelig voor de economische cyclus. En dan, als het dan gaat over bestaanszekerheid, is het al eten op tafel of toch een tasje? Ja, dan wordt het helaas toch eten op tafel.
4: En Hermès is vaak de hoogst gewaardeerde van het stel. Bijvoorbeeld koers-winstverhoudingen en alle andere metriekjes die erop los kan laten in je Bloomberg Terminal. Maar waarom vindt de markt Hermès nou van hogere kwaliteit dan al die andere luxe aandelen?
2: Hermès is totaal ongevoelig voor de economische cyclus. De mensen die een Hermès-tas kunnen kopen, die trekken zich niet aan van de economische cyclus. En eigenlijk is het natuurlijk allemaal een beetje statusproducten zijn het. En je bent volgens mij pas echt rijk als je geen Hermès-tas hoeft te kopen. Want ja, laat het maar gewoon zitten, al dat gedoe, maar goed.
4: Ja, nou dat ben ik moreel en emotioneel gezien helemaal met je eens. Maar Hermès is dus top segment, zoals
2: absoluut,
4: jij zegt.
2: Absoluut, ja.
4: En daarom is dat aandeel
2: schaars, onverkrijgbaar, op uitnodiging enzovoort. Ze doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het heel topsegment blijft. Dus goed.
4: Dus LVMH is eigenlijk net
2: maar
4: een stapje lager.
2: Maar dat zit ook wel in de prijs, hè? Van,
4: ik hoop niet dat ik het ooit hoef te betalen of ooit moet willen.
2: Nee, maar ook in de prijs van het aandeel. Mm. Dus het aandeel is niet heel erg goedkoop ook.
4: Nee, ik lees echt 50 keer de winst of zo bij
2: Hermès. Ja, met een reden.
4: Ja. Nou. En leer mij media en markten dan kennen. Want als wij erover praten en de FT er ook over schrijft, dan zie je natuurlijk net dat het moment is dat er iets verandert. Dat ken ik wel een beetje. Is dit dan die mediabodem waarna het aandeel het weer prachtig gaat doen? Of is dit echt structureel bij LVMH?
2: Kijk, het monument dat je under-research en dan under-owned eigenlijk is.
4: Under-loved.
2: Undervalued en dat soort zaken. Die dingen waar elkaar samenkomen. Dan moeten we er eigenlijk niet meer over willen praten. Dan is het moment gekomen dat je erin moet gaan beleggen.
4: Dat
2: maar
4: toch?
2: Het is een markt die ook wel structureel verandert. Dat is niet alleen de cyclus, ook gewoon dus die belevingseconomie is veranderd. Ook het feit natuurlijk dat mensen aan het andere dingen uitgeven. Dat K-vormige economie heeft een belangrijke input gespeeld. En natuurlijk ook de Chinese toch wel teruggang in de consumptie daar. Dus het heeft wel degelijk impact gehad. Dus het kan wel weer herstellen. Maar het is nog een lange weg, ben ik bang.
4: Nou ja, kijk, vorig jaar was Midden-Oosten de best presterende markt, las ik. Nou, dat is met de raketten die daar in het rond worden geslingerd ook aardig veranderd. China zit met die vastgoedcrisis. Dat duurt ook nog wel even als ik jou zo hoor praten over kosten.
2: Nou ja, de downside is er wel uit, hoor. Dus dat betekent dat het nu wel gaat stabiliseren. Dat je niet nog neer was en druk hebt. Maar het is inderdaad, de consumptie in China is niet goed. En dat kan alleen maar betekenen dat China meer moet gaan stimuleren. En op zich werkt dat wel. Dus als China gaat stimuleren, zie je de consumptie wel zien herstellen. Ja. Maar we kijken nu vooral naar andere markten in Azië. Naar Taiwan, naar Korea, naar Japan. Die doen

0: deze maand, deze dit jaar fantastisch.
1: Nee, is dat niet een gigantische risicofactor? Want dan kijk ik naar Zuid-Korea bijvoorbeeld. Nou, we hebben het vaak over Zuid-Korea en BNR-beurs. Is het niet een beetje eng dat je afhankelijk bent van een gokgekke meute die tot zijn oogballen aan de leningen zit en toevallig won omdat ze alles op rood zetten?
0: Nou, dat valt reuze mee. De markt is 4 biljoen groot en de leverage bij elkaar is 90 miljard.
1: Ja.
0: Dus dat is 1,5%. Pappelepap, nou, daar val ik niet van achterover. Dat is natuurlijk wel erg hard gegaan.
1: Maar twee keer zoveel beleggingsaccounts als er personen zijn in Zuid-Korea, dat vind je allemaal niet zo eng.
0: Die leverage valt reuze mee. Okay. Top-down 90 miljard is ten opzichte van 60 miljard ten opzichte van die 4,1 miljoen, daar valt reuze mee. Dus daar zit het nu in. Natuurlijk, het zit geconcentreerd in twee aandelen, Samsung en SK Hynix.
1: Ja, ja.
0: Dat maakt natuurlijk iets meer geconcentreerd. Het is ook hard de andere kant op gaan. Elke keer met leverage werkt het werkt omhoog, maar het werkt ook heel goed omlaag. En dan is het natuurlijk paniek. Ja, en daar schrijven de kranten graag over. Het is natuurlijk heel hard gegaan met de Koreaanse beurs. Er is wel 200% bijgekomen.
1: Ja, en dat heeft veel handtasjes verkocht ook weer, want die werden
0: absoluut, dat welvaartseffect, dat werkt ook. Maar de beurs, als je nu kijkt in KW-termen, dus dat de winst heeft, is harder gestegen dan dat de hele beurs heeft gedaan. En dat ziet ernaar uit. Er zit een soort value trap. Ik denk, ja, het is nu bijvoorbeeld 5 keer de winst, de hele beurs, dat is goedkoop. Maar dat zijn cyclische bedrijven, zijn op de bodem, zijn ze heel goedkoop natuurlijk. Maar ik ben bang dat het geen bodem is voor de cyclische bedrijven. Als je kijkt naar de vraag naar geheugenchips, en dat gaat ook toch jaren zo door.
1: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want het klinkt vrij complex wat je zegt, maar het is natuurlijk wel zo dat Samsung en SK Hynix inderdaad, nu we toch op dat onderwerp even een zijpaadje doen, die gaan de helft van hun market cap verdienen in winsten de komende 2 jaar.
0: Absoluut, het is echt bizar. Ja. Dus het is echt heel goedkoop. Het is echt goedkoper dan ooit.
1: Okay.
0: En dat is al bizar voor een value-aandeel. Maar ook als je kijkt naar de corporate governance, hoe die verbeterd is in Korea. Dat is ook een plus, een belangrijke plus.
1: Ja.
0: En het feit dat er dus een keer iemand doorschiet in de leverage, en dat wordt ook keurig aangepakt. Okay. Ik denk dat het wel goed komt met Korea.
1: Het komt allemaal wel goed.
0: De markt is wat er tegen negatief drogen, denk ik.
1: Helder.
2: BNR Beurs.
3: Ja, we horen het vaker, we kennen het probleem, maar nu wordt het ook weer eens een keertje ondersteund door de cijfers. Nederland is een spaarland. We hebben meer geld over dan onze mede-Europeanen, maar we beleggen minder geld, blijkt uit onderzoek van Ipsos, een opdracht van ING. En dat is een probleem, niet alleen voor het rendement dat je daarmee misloopt, maar ook voor de economie. Want het remt economische groei en ook bijvoorbeeld de groei van scale-ups, zegt hoofdeconoom van ING Marieke Blom.
4: En dat maakt het bijvoorbeeld als je een scale-up zou hebben waar een venture capitalist in gaat investeren. Die wil dan van tevoren ook graag weten, kan ik een goede exit maken? En daar bedoelen ze mee, als zo'n bedrijf dan straks op de beurs genoteerd zou gaan worden, maak ik dan een aantrekkelijk rendement op die beleggingen. En die kans is groter op het moment dat de Europese beurzen groter zouden zijn van omvang, meer liquide zouden zijn en er meer mensen ook op zouden beleggen.
3: We zijn het slechtste jongetje, moet gezegd worden, van een hele slechte klas. Want heel Europa belegt nauwelijks, vergeleken met Amerika bijvoorbeeld. En deden we dat wel, was het maar met een kwart van ons spaargeld, had dat heel Europa 2800 miljard opgeleverd. Dat is bijna 3 biljoen euro aan rendement, wat we dus hebben laten liggen als Europa. Becijferde Ipsos dus voor ING. Het is een eeuwenoud probleem, Han. Maar hoe komt het toch dat we het niet kunnen? Nederland, maar ook Europa dus.
0: Nederland, misschien samen met de Schotten, wel bijzonder natuurlijk. We zijn Dutch Street, we zijn echt zuinig natuurlijk, dat helpt. En Calvinistisch, doe maar normaal, dan is goed genoeg. Dus sober, dat is ook natuurlijk een belangrijke rol. Verder hebben we natuurlijk een land vol met dijken. En dijken zijn feitelijk buffers, als het slecht gaat. Het is net als spaargeld, is ook een soort buffer. Dus we zijn eigenlijk geconditioneerd dat we meer sparen dan dat we gaan beleggen. En beleggen is gewoon heel angstig en dan kun je alles verliezen. En misschien zelfs nog meer dan dat. Dus dat is wat aangepraat dat slecht is. Als je ook kijkt naar verzekeringen, we zijn een land dat alles verzekert. Tot zelfs het hoesje om de iPhone. Ik weet niet waarom, maar dat doen ze. Dus wij zijn heel bang tegen de risicoavers eigenlijk van nature.
3: Ja, ING vindt het dus een probleem. Vind jij het ook een probleem?
0: Dat is wel een probleem. Zeker ook als je kijkt, we doen natuurlijk, we beleggen wel veel. We hebben de pensioenfonds, zijn we vol belegd. Dan vindt niemand opeens het probleem.
1: De mooiste pensioensector op aarde, als ik
0: het
1: wel.
0: Mooiste. Kijk, de pensioenfonds
1: is veel landen om ons heen.
0: De pensioenfondsen beleggen helaas ook weer in nominale waarde. Dus ook bijvoorbeeld in sparen, maar ook vooral in obligaties.
1: Ja.
0: De hele overheden in Europa worden gefinancierd door de pensioenfondsen. Ja, een beetje zonde dan.
1: Oh, maar jij vindt dat pensioenfondsen meer risico moeten nemen? Minder mandaat?
0: De pensioenfondsen die hebben natuurlijk een carrière-risico. Dus zowel de bestuurders als de toezichthouders hebben een carrière-risico. In de zin dat je moet wel je doelstelling halen. En de doelstelling is natuurlijk dat je wel in ieder geval zorgt dat het eind de pensioen betaald kan worden. Maar dat is een nominale verplichting. En dan zeggen ze tegelijkertijd, de inflatiecompensatie, dat is ambitie. Die nominale verplichting doen ze alles aan om die te halen. En doen ze met obligaties.
1: Dus meer risico, hoor ik je zeggen.
0: Ik zeg, je moet focussen op die inflatiecompensatie. En dat kun je alleen halen met aandelen en niet met obligaties.
1: Helder.
0: En dat ben je eigenlijk omvang. Dan zijn eigenlijk helemaal de verkeerde weg met een pensioenfonds. Ook omdat ze natuurlijk al een soort inflatie gecorrigeerde obligatie hebben als basis. basis. Iedereen krijgt een AOW. Ja. Nou, dat is een soort obligatie feitelijk. Dat gaat omhoog met inflatie. Ja, je zit helemaal in obligaties met AOW.
3: Ja, dat zegt het onderzoek ook wel hoor. Dat inderdaad dat een deel is vanwege het feit dat particulieren niet beleggen. Omdat het ook in pensioenfondsen zit. Maar particulieren durven dus niet. Het percentage van mij wel verbaasd. 42% van de Europeanen, dus ook los van Nederland, ziet beleggen als gokken. En niet gewoon gokken, maar gokken waarbij ook nog eens het huis altijd wint. Wat zegt dat over hoe we als Europeanen naar beleggen kijken?
0: Nou ja, het is wel 2/3 die wil helemaal geen risico lopen met zijn spaargeld. Dus iedereen is risico-aversief. Dat is natuurlijk niet zo heel vreemd. Dat zijn we allemaal natuurlijk risico-aversief. Dus je moet wel graag verlies leiden. Dat doen ze natuurlijk niet. Maar het zorgt er wel voor dat die korte termijn verliezen die je dan wilt beschermen eigenlijk, dat je op lange termijn juist heel veel geld verliest. Je gaat sparen. En eigenlijk moet je daar waarschuwen. Geld sparen kost geld. Het zorgt ervoor dat je de inflatie niet bijhoudt. Het zorgt ervoor dus dat je de fiscus nou moet betalen. Aan het eind van de dag heb je dus gewoon geen centen meer over. Ja. En dus daar moet de waarschuwing bij, niet bij beleggen. Beleggen is heel raar. Je moet minimaal een horizon hebben van 15 jaar. En tegelijkertijd zegt, ja, maar je kunt al uw geld verliezen in die 15 jaar. Nou, er is bijna niemand die in 15 jaar zijn geld allemaal verliest met aandelen.
1: Ja, we doen altijd alsof mensen stoppen met beleggen in maart 2009. Dat is een beetje het idee, hè? Ja.
3: Maar ligt daar ook de oplossing? Mensen gewoon wat beter voorlichten?
0: Waarschuwen tegen sparen. Daar ligt de oplossing. En box 3 afgelopen.
2: BNR Beurs.
1: En box 3 ietsjes anders behandelen, zoals jij net wilde toevoegen.
0: De prikkel om te investeren, de prikkel om te werken, moet je overeind houden in de Nederlandse economie. En die is er niet meer. Ook als je gewoon werkt, het maakt niet uit of je 25.000 of 70.000 verdient. Het gaat er niets op vooruit. Alles met toeslagen, die je kwijtraakt bij hoge lonen. Nee, het is zonde dat je de prikkel weghaalt.
1: Dit was het pamflet van
3: de lobby geweest. We gaan naar Wall Street, hoewel daar weinig over te melden is vandaag. Want je hoorde het al, de beurzen in Amerika zijn dicht vanwege Labor Day. Hebben we even goed wil nog eventjes je dagelijkse portie Amerikaanse bedrijvennieuws voor je verzameld.
1: Bijvoorbeeld over Anthropic, nu al de grootste beursgang ooit, die van SpaceX mooi in de schaduw gaat zetten, althans volgens de laatste waarderingen. Maar je mag er een paar weekjes langer op wachten, want we rekenden op medio oktober. En de Financial Times die zei dat de prospectus voor Anthropic deze week al op de mat zou vallen. Maar nou schrijft Reuters, met een mooie scoop, dat het waarschijnlijk vlak voor de midtermverkiezingen in de VS gaat gebeuren. Eind oktober of net begin november dus, die ene maandag dat het nog kan dan. En die prospectus komt dan ook eind september pas. En de suggestie wordt in de nieuwsberichten gewekt dat het komt omdat men nog een lopend kredietje van $15 miljard aan het regelen is. Nou, dat moet dan natuurlijk in de prospectus komen te staan. En het team dat de cijfers overlegt, die zal er ongetwijfeld ook heel druk mee hebben op beide fronten van de zaak.
3: En is er ook nog nieuws over Twitter? En heb ik het niet over dat platform dat nu X heet? Nee, ik heb het echt over Twitter. Ja. De site twitter.now om precies te zijn. Dat bestaat echt. Het is een app en een website met een blauw vogeltje als logo. En je kunt er korte berichtjes delen. En die noemen ze dan tweets. Klinkt allemaal heel bekend, maar het heeft dus helemaal niks met X of Elon Musk te maken. Niet zo heel gek dat diezelfde Elon Musk dus naar de rechter stapte. Die rechter oordeelde, de naam Twitter die mogen ze niet meer gebruiken. Want hoewel Elon Musk dat ook niet meer doet, is dat toch dus inbreuk op het merkrecht. Dat gaan ze dus aanpassen. Maar het gebruik van het woord tweet, dat is grappig. Of het bekende logootje met die vogel, dat hoeven ze allemaal niet aan te passen. De rechter zegt erover, ja, X gebruikt dat nergens meer. Dus is Elon Musk het merkrecht daarover kwijtgeraakt. Dus omdat hij gestopt is met al die oude Twitter-branding, heeft Elon Musk dus ook de merkrechten over zijn eigen oude aangekochte Twitter verloren. Heeft hij knap gedaan.
1: Het is bizar. En ja, Wall Street was dus dicht vandaag vanwege Labor Day. Maar morgen is er weer een dag en dit staat je te doen.
3: We waren er weer even vanaf, maar de handelsoorlog is terug van weg geweest. Er is weliswaar een soort wapenstilstand tussen de VS en Europa, maar tussen de VS en Canada wordt die nog keihard uitgevochten. Het land laat zich niet pesten door president Donald Trump en sloeg keihard terug met heffingen op Amerikaanse producten. En dit is de dag dat die heffingen ingaan. En over wereldhandel gesproken, er komt ook een belangrijk rapport uit in Duitsland. Onze belangrijkste handelspartner natuurlijk. We horen of we dat nog steeds zijn en ook of andere landen nog genoeg met Duitsland handelen. En dat is best interessant, want de Duitse economie zit in zwaar weer. Hoor je tot slot ook nog het inflatiecijfer over augustus? Een eerste inschatting van het CBS lag net iets hoger dan de maand ervoor. En nu dus het definitieve cijfer.
1: En dat was hem alweer, de BNR Beurs van maandag 7 september... waarin we het hadden over luxe en spaargeld. Communicerende vaatjes toch wel, die elkaar maar slecht weten te vinden kennelijk. En ik voel me altijd zo luxe wanneer Handdieperink ons weer weet te vinden. Ook als de Amerikaanse beurs dicht is. CIO bij Aureus, dank je wel voor je komst weer.
0: Dank.
3: En jij bedankt voor het luisteren, morgen zijn we er weer.
1: Tot morgen.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Purmerend is een groot vrijstaand huis uitgebrand, meldt RTL. De brand werd kort na 2 uur ontdekt. Niet veel later sloegen de vlammen uit het dak van het huis. De brandweer kon niet voorkomen dat het huis volledig is afgebrand. Het is niet bekend of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. Na een gevechtspauze van 3 dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer aangevallen met drones. Rusland nam Kiev onder vuur, terwijl Oekraïne de drones op Saratov afstuurde in het zuidwesten van Rusland. In beide steden zouden niet-militaire doelen zijn geraakt. Over slachtoffers is niks bekend. Een paar uur nadat de vliegvelden in Indonesië weer open konden, is vulkaan Anak Krakatau opnieuw uitgebarsten. Er waren 3 erupties. Bij de uitbarsting van afgelopen weekend kwam een aswolk vrij, waardoor er niet meer gevlogen kon worden. Het is nog niet bekend of dat nu weer het geval is. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft na een sensationele wedstrijd de kwartfinale gehaald op de US Open. De eerste set verloor hij nog kansloos van de Fransman Arthur Gea. Daarna was er 3 keer een tiebreak nodig, waarvan hij de eerste ook verloor. Zijn tegenstander in de kwartfinale is nog niet bekend. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Een borreltje op de bank, een biertje op het terras, een wijntje bij het avondeten. 3/4 van de volwassenen drinkt wel eens een glaasje. Of meer dan 1. Maar als het aan de gezondheidsraad ligt, is dat verleden tijd. Welke risico's brengt alcohol met zich mee? Waarom drinken we eigenlijk? En wat betekent het denormaliseren van alcohol voor onze samenleving en de alcoholsector? Ik bespreek het vandaag met Sigrid Seithoff. Ze is arts verslavingszorg, richtte in 2011 alweer Kick Your Habits op, een centrum voor verslavingszorg. Schreef ook een boek, Proost voor wie niet wil stoppen met drinken. En daarvoor was ze 15 jaar lang huisarts. Welkom.
5: Dank je wel.
4: Ja. Drink je zelf nog?
5: Ja, ik drink af en toe inderdaad.
4: Op wat voor momenten?
5: Ik drink als er eigenlijk iets gezelligs is. Ik hou mezelf voor, ik drink nooit meer alleen. Ik denk dat dat ook een goede regel is. Nooit meer alleen. Niet als ik verdrietig ben. Maar ik drink af en toe als er iets gezelligs is.
4: Om iets luister bij te zetten, om iets te markeren.
5: Ja. Maar ik herinner me heel goed dat toen de kinderen klein waren, het eigenlijk heel gewoon was dat mijn partner Maarten en ik, dat we bij het eten gewoon een flesje wijn opentrokken.
4: Ja, ik herken het. Ja. En dat doen jullie nu niet meer?
5: Nee, daar ben ik echt in veranderd.
4: Ja. Was dat misschien ook omdat die kindertijd ook wel pittig kan zijn als ouders? Dat je denkt, ik heb even een glaasje nodig?
5: Zeker. Maar dat is denk ik ook waarvan ik denk dat we daar iets aan zouden moeten doen. Mm-hmm. Dat is dat idee dat alcohol zo belonend is, zo troostend is, zo ontspannend is. Mm-hmm. En dat is wat ik zo graag eigenlijk zou willen gaan omdraaien. We moeten onszelf gaan gunnen om minder te drinken.
4: In plaats van gaan gunnen, nou, dit heb ik even verdiend, dit glas.
5: Precies.
4: Ja. Dat wijntje is nu wel echt, dat komt mij toe.
5: Ja, want het is op de korte termijn is dat ook zo natuurlijk. Hè? Als je gestrest bent en je drinkt een glaasje wijn of een biertje, voel je direct ontspannender. Mm-hmm. Maar van 1 glas komt vaak komen er meer.
4: Ja.
5: En als je dan uitzoomt, dan zijn eigenlijk de negatieve consequenties voor ons leven zo ontzettend veel groter. Mm-hmm. Dan het positieve effect van dat ene glaasje om 1 uur of 5.
4: Ja, daar komen we over te spreken, over die negatieve effecten. De aanleiding voor deze week is dat advies van de Gezondheidsraad uit juni alweer, waarin ze zeggen eigenlijk geen enkele hoeveelheid alcohol is goed voor je. Zelfs 1 glas per dag, per week, per maand is eigenlijk al af te raden. Dat is het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. Was je verbaasd dat advies naar buiten kwam?
5: Nou, ik dacht meer, nou, eerlijk gezegd, eindelijk.
4: Oh ja?
5: Want kijk, alcohol is gif. Het is niks anders dan gif.
4: Maar wel lekker.
5: Maar wel lekker. Het is eventueel lekker gif.
4: Ja.
5: Maar het zou natuurlijk eigenlijk heel gek zijn, wat de alcohol, wat de gezondheidsraad deed, om te zeggen van nou, het is prima om zeg maar 1 glas gif per dag te nemen.
4: Ja, dat was het vorige advies.
5: Dat was het vorige advies. Dat is natuurlijk eigenlijk vanuit wetenschappelijk oogpunt, en dat is de gezondheidsraad.
4: Larry Koek.
5: Ja.
4: Ja. En toch was dat er? Was het misschien een beetje om ons tevreden te houden als bevolking?
5: Nou ja, dit heeft natuurlijk ook allemaal te maken met inderdaad wat de samenleving op een gegeven moment prettig vindt, acceptabel vindt, wil. En voor 2015, toen kwam dat advies van dat 1 glas per dag. Mm-hmm. En liefst 2 dagen per week niet. Daarvoor mochten dus tot 2015 was het advies 2 glazen per dag voor mannen en 1 voor vrouwen. Hmm. Dus toen mocht je nog in de week
4: 14 glazen
5: als man. Dus
4: en 7 als vrouw. Ja, ja. Ja. We've come a long way, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus het wordt steeds minder. En wat natuurlijk interessant is, want je zegt alcohol is gif. Ja, dat weet iedereen. Ik ook. Ik herken dat ook. Tegelijkertijd, ik weet dat alcohol slecht voor me is. Dat weten denk ik alle luisteraars. En ik denk dat ik ook niet in mijn eentje ben als ik kan zeggen dat ik ook echt kan genieten van een goed glas wijn. Dus dat ik ergens ook niet de behoefte voel om daar helemaal mee te stoppen. Dus aan de ene kant weet ik, het is gif. En aan de andere kant denk ik, ja, maar wat ik al zei, het is ook lekker. Daar zit een soort tegenstrijdigheid in waar ik persoonlijk niet uitkom.
5: Nee. Nee, en dat klopt ook. Want dat heeft te maken met onze hersenen. Dat jij er inderdaad ook niet uitkomt. Dat hebben we eigenlijk allemaal. En hoe dat zit, is als je kijkt naar de mens, naar onze genen, dan zijn wij genetisch niet zo heel erg veel anders als de jager-verzamelaar.
4: Mm-hmm.
5: Die jager-verzamelaar, die leefde in gevaar, hè, die leeuw kon er zo aankomen, en in schaarste.
4: Mm-hmm.
5: Voor ons mensen nu, ons brein denkt dat wij in schaarste leven. Dus die wil ons beschermen, die wil dat lijf waar die het hoofd van is, wil die beschermen. Dus die denkt en is dol op alcohol, want alcohol is calorieën,
4: mm-hmm,
5: en brengt gelukstofjes. Dus er is voor ons brein niks fijners dan alcohol drinken.
4: Dus onweerstaanbaar in zekere zin.
5: Ja. En dat oude brein dat werkt heel automatisch, reflexmatig. Daar zit geen nadenken bij. Hè, want als die leeuw eraan komt, moet je in 1 keer weg zijn. Dus zodra ons brein, als je een beetje iets die gewoont met alcohol hebt ontwikkeld, zodra ons brein dat glas al ziet of 1 op heeft,
4: komen die stofjes vrij?
5: Dan komen die stofjes vrij. Maar dan drinkt het brein denkt ook meer, meer, meer.
4: Ja. Ja, ja, ja. En dan is er nu dus dat advies van de gezondheidsraad waarvan je zegt, ik dacht, ja, het werd tijd ook, bij wijze van.
5: Ja.
4: Wat gaat dit veranderen, denk je? Gaat dit iets teweeg brengen?
5: Nou, ik denk dat het past in een algemene trend die eigenlijk al gaande is. Hè, die is dat we met z'n allen eigenlijk al wel minder aan het drinken zijn.
4: Mm-hmm. He, dus de hoeveelheden zijn minder.
5: De hoeveelheden zijn minder.
4: Want 3/4 van de Nederlanders drinkt een glas, volgens mij. Hè, wel eens per, ik weet niet wat de cijfers zijn. Ja.
5: Zoiets, ja. Maar de hoeveel, nou, er zijn ook wel mensen die helemaal stoppen met drinken meer. En er zijn mensen die inderdaad toch minder aan het drinken zijn. Omdat we ons beter beseffen wat het allemaal met ons doet. Dus in die zin heeft de voorlichting. En denk ik dus ook dit soort gezondheidsraadadviezen. Mm-hmm. Die echt het hebben over cijfers, over getallen.
4: Mm-hmm.
5: Een glas, 2 glazen, 1 glas, geen glas. Dat scherpt ons toch.
4: Dat helpt in het tegengaan van dat alcoholgebruik, omdat het nou eenmaal slecht voor ons is.
5: Ja.
4: Ook als maatschappij.
5: Ja, als maatschappij zeker.
4: Kun je een parallel trekken met de sigaret, die ooit op verjaardagsfeestjes, ik ken de foto's nog van mijn ouders, die werden daar aangeboden van die glaasjes. Er werd binnen volop gepaft. Ja. Leraren paften in het schoollokaal. Nou, inmiddels kijken we daar raar van op. Sigaretten worden ook uit het beeld, straatbeeld proberen we dat weg te krijgen. Tabakswinkels zien er steeds anoniemer uit. In cafés mag niet meer gerookt worden. Is dit het begin van zo'n ontwikkeling met alcohol, denk je?
5: Nou, dat zou heel goed zijn. Want in die vergelijking is, denk ik, zijn de gevolgen van al die alcohol die we drinken zijn heel veel groter dan van die sigaret. Ik bedoel, die sigaret is slecht voor jezelf.
4: Mm-hmm.
5: En misschien de mensen in je buurt. Maar alcohol, en dat is het aardige wat de Gezondheidsraad heeft gedaan, die heeft niet alleen gekeken naar de gezondheidseffecten, maar ook wat het maatschappelijk met ons doet. En dan becijferen ze dat een kwart van de doden, verkeersdoden, hebben iets te maken met alcohol. Als het gaat over huiselijk geweld, becijferen ze, is het zelfs tot 50% van het huiselijk geweld is onder invloed van alcohol. Hm. Hoe heet dat? Straatgeweld, hoe heet dat nou?
4: Ja, onnodig zinloos geweld.
5: Ja, gewoon geweld op straat.
4: Ja, mishandelingen, et cetera. Ja. Ja,
5: dat is zelfs wel tot 80% onder invloed
4: door alcohol.
5: Van alcohol.
4: Ja, dat doe je niet onder invloed van de sigaret, maar onder invloed
5: precies.
4: Van te veel drank.
5: Ja, ja.
4: Ja, ja. Want je zou denken, sigaretten, daar doe je een ander kwaad mee. Doordat meeroken. Doordat jij een sigaret hier zou opsteken, gaan mijn longen naar de knoppen. Maar jij zegt, wacht eens even, alcohol heeft ook grote maatschappelijke gevolgen. Veel groter
5: veel
4: zelfs.
5: Veel groter, ja. Ja.
4: En dus is het logisch dat die gezondheidsraad dat nu markeert.
5: Ja.
4: En zeg jij, zou dit dus misschien wel zo'n startpunt van zo'n ontwikkeling moeten zijn, zoals met de sigaretten?
5: Nou, die is al gaande. Kijk, en dat ik denk dat we nou met z'n allen gewoon helemaal niet meer gaan drinken. We doen het al zo lang. Weet je, of vanaf het moment dat de landbouw werd uitgevonden, hè, die jagen verzamelaars aan de landbouw begonnen, hebben we alcohol gestookt. Dus dat nou helemaal eruit moet. Het zal niet gebeuren. En het is de vraag of het ook moet. Als je kijkt naar dierenrijk, dat is eigenlijk wel een grappige parallel. Dus er zit misschien in ons, in dieren, de behoefte om ons een beetje te verdoven af en toe. En op YouTube kun je geweldige filmpjes vinden van dronken olifanten.
4: Oh ja?
5: Die gewoon lopen te waggelen.
4: Wat hebben ze gedronken dan?
5: Nou, besjes, gegiste besjes.
4: Waar alcohol in zit dan?
5: Ja, elanden, koolmezen, apen. Allemaal bijtjes die van de bloemen af lazeren.
4: Ja, en daarin zijn wij dus niets anders dan andere dieren.
5: Misschien.
4: We zijn op zoek naar een soort verdoving.
5: Misschien, ja.
4: Ja, ja.
5: Ja.
4: Ja, nou ja, je hoort mensen het ook zeggen als ze een glas drinken, even de scherpe kantjes er vanaf, toch? Dat is zo'n uitdrukking die daar dan bij gepaard gaat.
5: Ja. Ja, en ik denk dat als argument, of als reden, als trigger, dat we daarvan af zouden moeten.
4: Hm.
5: Want dat zijn eigenlijk, als je het daarom doet, is dat een negatieve emotie.
4: Ja, ja. Toch, jij zegt de maatschappelijke gevolgen zijn groot. Ik wil nog even naar die gezondheidsraad kijken. Die zeggen, ja, sinds juni elk glas gezondheidsrisico's. Hoe groot zijn die risico's nou echt werkelijk als je af en toe drinkt? Zoals ik. Ik drink af en toe een glas wijn. Of twee, bij een etentje bewijzen van. Hoeveel risico loop ik?
5: Nou, als je kanker hebt, ze hebben het over één ding, is het risico op het krijgen van kanker.
4: Ja, zeven verschillende soorten.
5: Zeven, ja. Ja. En dat is eigenlijk het hele traject van die alcohol van je mond. Het is etsende vloeistof, dus het verhoogt het risico op kanker van je mond, van je keel, van je strottenhoofd, van je slokkendarm, van je darmen, van je lever, ja, en dus je borsten.
4: Ja, dan wijs je nu naar, ja. Dus het kan op alle mogelijke manieren, heeft het effect.
5: Ja, en daar etst het. En het is ook zo dat ze de WHO becijfert dat zo'n 12,5% van alle kankers direct onder invloed van alcohol staan.
4: Mm-hmm.
5: En 1/3 daarvan is bij mensen die minder dan 10 glazen per week drinken.
4: Ja, ja.
5: Ja. That's you and me.
4: Ja, dat ben ik. Dan voel ik me toch aangesproken.
5: Ja.
4: Ja. En toch vind ik het dus lastig om het te laten staan. Daar gaan we het over hebben.
1: The Big Five. Art Rojakkers.
4: Want ik ben in gesprek met Sigrid Seithoff, arts in de verslavingszorg, oprichter van verslavingscentrum Kick Your Habits. Je schreef als arts het boek Proost voor wie niet wil stoppen met drinken. Waarom wilde je eigenlijk voor die mensen een boek schrijven?
5: Ja. Aan de ene kant heb je mensen die zijn echt verslaafd.
4: Mm-hmm.
5: Die moeten nooit meer drinken.
4: De probleemdrinkers.
5: Ja, precies. Maar eigenlijk vind ik bijna een veel interessantere groep, en veel grotere groep, en maatschappelijk veel belangrijker groep.
4: Mm-hmm.
5: Dat zijn wij allemaal die er veel baat bij zouden hebben om minder te drinken. En toen ik met dat boek begon, toen waren er overal mensen die zeiden, nou, moet je minder drinken of niet drinken. Maar niemand kwam ermee van, hoe pakken we dat nou aan?
4: Ja.
5: En wat brengt het je, en waarom zou je het doen, en hoe doe je dat?
4: Mm-hmm.
5: Toen dacht ik, nou, let's go.
4: Ja. Dus het is een grote groep van mensen die, ja, we weten allemaal, het is niet goed voor je, maar we vinden het lekker, of we willen onszelf verdoven, of er zijn genoeg redenen om te bedenken waarom je toch dat glas drinkt. Dus mensen die weten het is ongezond, maar die toch willen blijven drinken. Wat is jouw boodschap aan hen?
5: Mijn boodschap is dat Dat was ook een beetje de reactie van op de gezondheidsraad advies. Van nou ja, ja zeg, we worden wel betutteld. Ja, we mogen ook niks meer.
4: Precies.
5: Terwijl ik denk dat je het jezelf moet gaan gunnen om te gaan bedenken en ervaren hoezeer het je leven in positieve zin beïnvloedt als je veel minder gaat drinken.
4: Mm-hmm.
5: Dus hoe, het is eigenlijk namelijk een relatief makkelijke manier om je leven fijner te maken, meer in balans te raken.
4: Leg dat eens uit.
5: Minder impulsief te raken.
4: Ja.
5: Nou, dan moeten we het weer even hebben over dat brein.
4: Is ja,
5: dat,
4: ja.
5: Dat brein waar we het net over hadden, het is dat oude brein. Mm-hmm. Dat
4: jager-verzamelaar brein,
5: ja,
4: zeg
5: dat,
4: maar.
5: Dat is dat oude brein. Dat is impulsief, denkt niet na. Dat denkt gewoon hebben.
4: Mm-hmm.
5: Maar gelukkig hebben we ook een ander brein. Mm-hmm. Dat is onze hersenschors.
4: Ja.
5: Godzijdank kunnen we ook controle uitoefenen over mm-hmm. ons leven. Dat gaat via ons bewustzijn. En dat is het nieuwe brein.
4: Ja.
5: Een jonger brein. Maar dat jonge brein, waar dus ons bewustzijn zit, dat is een heel langzaam brein. Dat weten we eigenlijk ook allemaal. Als je iets moet nadenken of beslissen, dat is allemaal trage boel. Dus als die twee breinen met elkaar, het jonge brein zegt, nou, dat moet je nou echt niet doen.
4: Nee, maar impuls dat oude
5: brein, ja, dat oude brein heeft al heel snel die drank te pakken.
4: Ja.
5: Wij noemen het bij Kick Your Habits, gebruiken we vaak de metafoor, dat oude brein noemen we ons paard en het jonge brein noemen we onze ruiter.
4: Mm-hmm.
5: Een lekker leven, daarbij zit je ruiter op het paard.
4: Mm-hmm.
5: En het mooie is dat als dat geldt voor die alcohol, dus als jij in staat bent om die alcohol goed te reguleren, dan werkt het door op allerlei andere terreinen in je leven.
4: Mm.
5: Dan zitten op allerlei terreinen in je leven zit die ruiter beter op het paard.
4: Hoe komt dat dan? Omdat je meer regie hebt?
5: Omdat je meer regie hebt. Ja. Omdat je beter in staat bent om te doen wat je eigenlijk echt wil, wat eigenlijk echt goed voor je is.
4: Ja, ja. Het is alleen zo'n tweedeling, want we weten van een heleboel dingen. Ja, het is eigenlijk beter voor me om geen patat te bestellen, maar ik vind het ook wel lekker. En als een restaurant vraag ik ook altijd mayonaise erbij. Moet ik ook niet doen. Er zijn zoveel dingen waarvan je weet, je moet het eigenlijk niet doen, maar je bent ook een soort feilbaar wezen. Dan zijn natuurlijk mensen bezig om zichzelf te optimaliseren. Om te denken, hey, ik probeer zoveel mogelijk vitamines binnen te halen, goed te slapen. Er zijn allemaal apps voor om het in de gaten te houden. Dat is ook een hele grote groep, daar reken ik mezelf aan toe, een beetje krabbelaars. Hè? We doen allemaal ook maar wat, toch?
5: Nou ja, dat is ook eigenlijk zo sneu voor ons. Dat we hebben een wereld gemaakt waar we eigenlijk niet voor zijn toegerust.
4: Dat is interessant
5: wat
4: je zegt.
5: Want we zijn gemaakt voor schaarste.
4: Mm-hmm.
5: Ons brein denkt de hele tijd, jeetje, ik moet dat arme mens beschermen.
4: Yeah.
5: Want straks krijgt hij niks meer. Is er geen eten meer? Is er niks meer te kopen? Zijn er geen kleren meer? Dus je kunt het niet helpen als het alleen maar gaat om dat oude brein.
4: Mm-hmm.
5: Maar gelukkig, en daarom denk ik dat het ook zo belangrijk is, want gelukkig hebben we dus die hersenschors.
4: Mm-hmm.
5: En die moeten we met ons z'n allen moeten we die sterker maken.
4: Ja. Het wordt ook als ongezellig gezien, nog steeds. Vroeger was het veel erger. We kennen allemaal het fragment van Joep van het Hek die dat alcoholvrije bier van Heineken Buckler in één klap belachelijk maakte. Laten we gewoon nog één keer horen.
6: Buckler, dat kent u, dat is dat gereformeerde bier, hè? Dat kent u wel, hè? Buckler drinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Buckler drinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot is op, jongen. Stel je een beetje bezopen te worden, ga weg, gek. Ga in de kerk zuipen, idioot, hè? Ja, zuip dan niet, idioot. Buckler drinkers. Maar goed, ander verhaal.
4: Je ziet nu dat alcoholvrij bier wel meer een opkomst is. Ja. Maar dat argument, ongezellig, rot op, joh. Dat hoor je toch veel, hè?
5: Nou, het is ook wel langzamerhand aan het veranderen.
4: Ja.
5: En wat ik eigenlijk ook wel merk, als het dan gaat over waarom je nou drinkt, dat ik merk ook best vaak dat mensen dan eigenlijk denken, hè, bijvoorbeeld denken vandaag, nou, ik denk dat dat ook wel een goede graadmeter is voor jezelf om te bedenken, heb ik een issue of niet?
4: Mm-hmm.
5: Dat is van dat je 's ochtends wakker wordt en denkt, ik weet helemaal zeker, vandaag ga ik het niet doen.
4: Mm-hmm.
5: En eind van de dag ga je voor de bel. Het ingewikkelde is dan soms, dan heb je dus echt gedacht, ik ga het niet doen. Maar dan ben je samen met iemand anders, bijvoorbeeld de buren, vaak ook wel de buren. En die zeggen inderdaad, kom, doe gezellig mee.
4: Ja.
5: En dan eigenlijk drinken we dan om de ander te pleasen.
4: Ja. Je drinkt om de ander te pleasen, want dat herken ik wel. Als ik dan bijvoorbeeld, als mijn lief staat te koken en die vindt het dan gezellig dat ik een glas wijn meedrink, denk ik, ja, ook ongezellig om nu nee te zeggen.
5: Precies, dat.
4: Ja.
5: Dat.
4: Dus ik doe dat dan om haar te plezieren.
5: Ja,
4: het feit dat ik haar nu de schuld kan geven.
5: En zij, weet je wat heel goed zo kan zijn, is, en dat is iets wat voor vrouwen en mannen geldt. Het is een beetje een heel stom praktisch dingetje, maar heel vaak lunchen we. We zijn drukke mensen, hè? Mm-hmm. We zijn drukke mensen. Dus we lunchen, hebben daarna eigenlijk niks meer gegeten. En rond 1:05 hebben we eigenlijk honger.
4: En dan trekken we een glas wijn of een fles
5: wijn. Want dat brein
4: open.
5: Kan niet goed, dat een beetje domme brein van ons, kan niet goed onderscheiden tussen caloriehonger en trek in drank.
4: Mm-hmm.
5: Dus dan gaan we wijn drinken, of bier of wat anders, wat ook wel weer calorieën geeft.
4: Ja.
5: Maar in wezen, als ze wat gegeten zou hebben, kon zij misschien ook makkelijker dat glas laten.
4: Ga ik aan het doorgeven. Die Buckler, dat was toen, is het failliet gegaan, is helemaal weggegaan. Nu, je zegt het al, dat is een opkomst. Je ziet het ook om je heen. Er is veel meer alcoholvrij bier overal, die alternatieven zijn er. Je ziet ook merken als Stelz in opkomst. Ik was onlangs op een groot festival op Lowlands. Nou, dat je struikelt over de blikjes, dat is wat iedereen drinkt. Want weinig calorieën, het ziet er hip uit. Het zit veel op social media, er zit minder alcohol in. Dat is dan misschien wel een goede stap. Ik zie
5: my gold. Ja, my gold. Ja, ik denk dat het alcoholvrije bier, dat is geweldig. Mm-hmm. Dat helpt heel veel mensen om gewoon wel gezellig mee te doen, maar dat het zonder alcohol is. Maar weet je, het is gewoon limonade met alcohol. Ik hoorde vanochtend nog een jonge student, toen vroeg, had ik het daar even over, dat stelt. En die, weet je wat die zei? Die zei ook, ja, weet je, het is ook heel fijn als ik 's ochtends een kater heb en ik voel me brak, dan neem ik een paar van die steltsglaasjes. Dat drinkt heel lekker als limonade.
4: Uh-huh.
5: En dan voel ik me gelijk weer beter.
4: Yeah.
5: Was ze even stil en toen zei ze, nou ja, dan heb ik natuurlijk wel alweer 4 blikjes met alcohol op.
4: En dat is het. Dus jij zegt, dat is juist, want ik dacht, misschien is dat wel een alternatief om mensen minder te laten drinken.
5: Nou, denk je dat nou zelf? Nee, toch?
4: Nee, misschien ben ik te naïef. Ja. Jij vindt het niks, dat zelfs.
5: Ik vind het niks, want het maakt het, kijk, het is zoet.
4: Mm-hmm.
5: Dat oude brein van ons wil
4: dat
5: graag
4: lekker.
5: Zoet. We zijn del op zoet. He, biertje moet je nog hebben. Nou, is een beetje bitter. Maar gewoon, dit is gewoon limonade. En dan zit er dus nog alcohol in. Dus dat werkt fantastisch voor ons.
4: Maar doordat mensen dat drinken, drinken ze geen bier, zou je kunnen denken.
5: Het is toch the same thing?
4: Ja, is dat niet, het is niet minder schadelijk als er minder alcohol in zit en wat minder calorieën en zo.
5: Er zitten allerlei andere zoetstoffen in. En er zitten allemaal van die aroma's in. Ja. En in mijn idee is troep. En bovendien, het maakt ons ook steeds impulsiever. Weet je, het maakt ons dat je, dus ook vanwege dat zoetige smaakje.
4: Ja, de dopamine, de kick die je ervan
5: krijgt.
4: Precies.
5: Ja. Dat gebeurt allemaal gewoon. Het wordt steeds normaler. Net zoals de industrie toch ook een beetje alcoholvrij bier aan het inzetten is als alternatief voor frisdrank.
4: Ja.
5: He, dus
4: niet als alternatief voor alcohol, vol bier, zou ik maar zeggen, maar in plaats van frisdrank doen we een alcoholvrij biertje.
5: Ja.
4: Straks praat ik verder met arts Sigrid Seithoff ook over hoe de vraag hoe er binnen de zorg naar alcohol wordt gekeken. Want zou een huisarts bijvoorbeeld niet sneller naar alcoholgebruik moeten vragen? Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Purmerend is een groot vrijstaand huis uitgebrand, meldt RTL. De brand werd kort na 2 uur ontdekt. Niet veel later sloegen de vlammen uit het dak van het huis. De brandweer kon niet voorkomen dat het huis volledig is afgebrand. Het is niet bekend of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. Na een gevechtspauze van 3 dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer aangevallen met drones. Rusland nam Kiev onder vuur, terwijl Oekraïne de drones op Saratov afstuurde in het zuidwesten van Rusland. In beide steden zouden niet-militaire doelen zijn geraakt. Over slachtoffers is niks bekend. Een paar uur nadat de vliegvelden in Indonesië weer open konden, is vulkaan Anak Krakatau opnieuw uitgebarsten. Er waren 3 erupties. Bij de uitbarsting van afgelopen weekend kwam een aswolk vrij, waardoor er niet meer gevlogen kon worden. Het is nog niet bekend of dat nu weer het geval is. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft na een sensationele wedstrijd de kwartfinale gehaald op de US Open. De eerste set verloor hij nog kansloos van de Fransman Arthur Gea. Daarna was er 3 keer een tiebreak nodig, waarvan hij de eerste ook verloor. Zijn tegenstander in de kwartfinale is nog niet bekend. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week onderzoek ik waarom alcohol al millennia lang zo'n groot onderdeel van ons leven is. En onze samenleving ook. En hoe dit op zich een economie is geworden. Zo'n grote economie zelfs. Vandaag de gast Sigrid Seithoff. Ze is arts in de verslavingszorg. Oprichter van verslavingscentrum Kick Your Habits. Is het een missie te noemen wat je doet?
5: Eigenlijk wel. Ik merkte het als huisarts, wat ik heel lang was.
4: 15 jaar ben geweest, hè? Ja.
5: Ja. En toen dacht ik eigenlijk wel van jeetje, dit gaat een steeds groter probleem voor ons worden, hè, verslaving. En ik dacht ook ik kan wel weer me bezighouden met het nieuwste hoge bloeddrukmiddel. Maar ik kan misschien beter me eens gaan concentreren op de achtergronden ervan, waar het nou echt vandaan komt. Ja. En ik vond het ook eigenlijk altijd als huisarts, ja, ik vond dat ook mensen met slechte gewoontes, ik vond het ook weer leuke mensen.
4: Mensen met slechte gewoontes zijn leuke mensen.
5: Ja.
4: Vertel eens.
5: Nou ja, mensen die een beetje zo tegen het leven en zo aan zitten te schoppen. Een beetje zo uit de band springen.
4: Daar wil ik mijn levenswerk van wil maken. Maar als het een missie is, heb je formidabele tegenstander. Want die alcoholsector, ik weet niet of het helemaal te vergelijken is met de tabaksector, maar er gaan in ieder geval miljarden in om. Het zijn grote bedrijven.
5: Ja.
4: Ik haal bijvoorbeeld een citaat aan voormalig CEO Dolf van der Brink van Heineken. Die heeft wel eens gezegd dat we in een puriteins tijdperk leven, waarin we alles wat risico's heeft uit ons leven willen bannen. Heeft hij een punt?
5: Jezus. Nou ja, weet je, ja, ik vind het allemaal zulke. Ik denk, hoe durf je dat soort dingen te zeggen? Ik vind het zo gênant. Kijk, het leven is al spannend genoeg. Hè? Ik bedoel, zoals we leven. Ik denk dat dat oude brein van ons is helemaal niet gemaakt om de hele tijd maar met al die vreemde mensen om te gaan en al die dingen te moeten doen.
4: Mm-hmm.
5: En we zijn gemaakt voor een heel klein stammetje.
4: Yeah.
5: Misschien met 20 mensen.
4: Moet je ons nu zien.
5: Maar ja, en dat ik nou met jou moet omgaan. Yeah. Dat is allemaal.
4: Dat is niet makkelijk, dat snap ik. Ja.
5: Nee. Dus, maar ik denk dat ook de misvatting is, je denkt dat het heel veel leuker is, hè, als je gedronken hebt. Maar wat er gebeurt is eigenlijk dat je brein gaat die dopamines maken. Maar dat ervaar je als leuker. Maar het is vraag of het echt leuker is. Hè, want als je bij wijze van spreken als niet-drinker zit te kijken in het gezelschap bent van mensen die wel zitten te drinken.
4: Mensen die aangeschoten zijn, dat is verschrikkelijk.
5: Dan denk je, jezus.
4: Ja.
5: Die mensen ervaren het zelf als heel leuk.
4: Ja.
5: Maar eigenlijk is het de vraag. Het is gewoon die stofjes die je produceert. Maar het is helemaal niet zoveel leuker.
4: Nee. Tegelijkertijd probeer ik me dan voor te stellen, bijvoorbeeld de horeca. Je hebt van die prachtige, hier in Amsterdam, maar ook in andere steden, heb je prachtige wijnbarren. Met mensen die veel weten te vertellen over de wijn die je dan drinkt. En zitten mensen met elkaar te verpozen, om dat woord op te gebruiken. Ja, dat doe je niet als je allemaal Cola Zero zit te drinken, toch? Dan is daar een stuk saaier.
5: Nou ja, misschien is het merendeel van de bevolking hoeft ook niet helemaal te stoppen. Maar we moeten het
4: volgens
5: heel.
4: De Gezondheidsraad wel, toch?
5: Nou, die zegt er is geen veilige grens. Hm. Dat is wat die zegt.
4: Je loopt
5: maar die
4: sowieso
5: zegt
4: risico.
5: Niet, die zegt niet iets over wat we moeten doen. Hm. Er is niemand in Nederland die niet zegt van je mag niet elke dag een heel pak stroopwafels opeten.
4: Nee.
5: Het is niet goed voor je, maar er is daar niet een verbod op.
4: Nee.
5: Dat zou ook niet komen.
4: Nee. Nou, dat brengt me eigenlijk bij de kettingvraag. Want die wordt je gesteld door Kees van der Gint. Hij is bandeningenieur. Was de gast een hele andere week bij mijn collega Diane Matroos. Een week over de Formule 1. Hij werkte bijvoorbeeld samen met Michael Schumacher. Wel goed om te zeggen. Hij had een kettingvraag voor je. Luister even mee.
6: Daar gaat natuurlijk in Formule 1 of in autosport veel geld om. Hè, en dat komt ook wel eens uit, laten we zeggen, dubieuze kringen. En mijn vraag aan haar zou zijn, alcohol is een groot probleem, maatschappelijk en gezondheid, maar dat zijn drugs ook. En zouden we niet alcohol ook gelijk moeten beoordelen als drugs? Hè? Dus misschien ook strenger daarmee zijn. Hè, want we hebben natuurlijk gelukkig niet zulke schietpartijen als nu recent waarschijnlijk vanwege drugs. Maar alcohol veroorzaakt ook, bij overmatig gebruik, veel ellende.
5: Ik denk dat stel dat alcohol nu uitgevonden zou worden.
4: Zou het verboden zijn?
5: Dan werd het een harddruk.
4: Ja? Ja. En dus zou het verboden zijn?
5: Ja, dan zou het verboden zijn. Het zou illegaal zijn.
4: Ja. Ja. Waarom dan?
5: Nou, omdat vanwege al die enorme schade en het gevaar, dus de schade die het aanbrengt en de gemakkelijke verslaving die je erdoor krijgt.
4: Ja.
5: Zou dat een hele logische conclusie zijn?
4: En dat zou dus betekenen dat je er dan hetzelfde mee omgaat zoals we nu met drugs omgaan, met harddrugs, namelijk we verbieden dat.
5: Ja.
4: Dus eigenlijk het antwoord op die kettingvraag is, dat zouden we dan misschien dus moeten doen in jouw ogen, nu ook, alcohol en drugs op dezelfde manier beoordelen?
5: Nou ja, dat is dus theoretisch. Maar ja, als gezegd, het is iets wat we hoeveel jaren doen sinds
4: de
5: jaarverzamelaar.
4: Ja,
5: precies, duizenden jaren doen. Dus verbieden.
4: Je zou het eigenlijk willen, maar het gaat niet lukken. Dat is een beetje wat ik proef.
5: Dat weet ik ook niet heel goed of ik het zou willen verbieden. Ja, die aapjes en die olifanten en die elanden en die bijen doen het ook.
4: Ja.
5: Ik geloof niet dat je het zou moeten verbieden.
4: Nee, nee. Dus het antwoord op die kettingvraag is nee. Wat interessant is, er is een grote groep Nederlanders, volgens mij 3/4 van de Nederlanders drinkt wel eens. Volgens mij is 20%, jij weet het beter dan ik, 20% van Nederland is, noemen we dan, probleemdrinker. Dus mensen die echt te veel drinken, veel meer dan de adviezen zijn. Die komen ook bij jou terecht dan, bij het verslavingscentrum Kick Your Habits, kan ik me voorstellen.
5: Ja, zeker. Ja. Ja.
4: Zijn mensen meteen overtuigd van het feit dat ze verslaafd zijn?
5: Nou, vaak weet je het wel of voel je het wel aan.
4: Ja.
5: Maar wil je het eigenlijk niet weten, omdat het zo ontzettend schaamtevol is.
4: Mm-hmm.
5: Het is als werkend normaal mens ongelooflijk gênant om voor jezelf te moeten erkennen, er is iets wat ik helemaal niet echt goed in de hand heb. Ja, er wordt ook best veel. Ja, er wordt natuurlijk ook over gejokt. Mensen durven niet toe te geven. Mm. En je hebt ook mensen die zeggen van ja, ik heb nou al zo erg lang geprobeerd eigenlijk zelf om te stoppen. Dat dit hoort bij mij.
4: Ja, want je kunt. Ik heb mensen in mijn omgeving gezien. Je kunt jarenlang een alcoholprobleem hebben en intussen gewoon werken, kinderen opvoeden, sociaal functioneren.
5: Ja, ja. Ja, zeker. Zeker. Dat zijn ook die leuke, interessante mensen. Die hebben een. Die hebben gewoon een fix probleem, maar functioneren wel gewoon door.
4: Ja.
5: He, bijvoorbeeld, ik heb net hadden we weer een paar jonge vaders, mannen die in verwachting zijn, of een vrouw is in verwachting van hun eerste kind, vinden dat ze te veel drinken en denken, verdorie, ik krijg nu een andere rol in het leven.
4: Ja.
5: Ik moet er wat aan doen.
4: Ja.
5: En ik denk dat daar gaat het uiteindelijk ook om. Hè. Het gaat er uiteindelijk om van hoe willen we nou ons leven inrichten? wat vinden we nou van waarde? Wat willen we nou doen met onze tijd? Mm-hmm. He, voor zover we weten leven we maar één keer. Mm-hmm. En wat willen we nou doen?
7: Trulease met Genke.
8: Altijd scherp. Werkt onvermoedelijk.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Dat het ontspannend werkt. Hè? Mensen zeggen, ik moet nu echt eventjes kalmeren en me ontspannen. Mm-hmm. Op de hele korte termijn is dat zo. Maar als je uitzoomt, wordt door regelmatig bezig te zijn met alcohol of andere verslavingen of afhankelijkheden, wordt dat oude brein, dat paard, hè, dat limbisch systeem, het reptiele brein, hoe je het maar wil noemen, dat wordt niet alleen aan die alcohol, die geluksstofjeskant steeds sterker, maar ook aan die adrenalinekant, die stresskant. Iemand die regelmatig drinkt, is gestrester dan iemand die dat niet doet. Wij zien heel vaak allerlei mensen die zeggen van, jeetje, ja, weet je, als ik stop met drinken, dan gaat er toch een beerput open. Ja. Weet je, van allerlei dingen die ik heb meegemaakt.
3: Ja, je onderdrukt het met die drank.
2: Mijn god. En dan zeggen we van, nou, weet je, probeer het. We gaan kijken. En dan blijkt eigenlijk bijna altijd dat je gaat zeker meer voelen. Hè, want de mensen die regelmatig drinkt, die gaat als een soort kleuter. Zodra die zich rot voelt, dan gaat hij drinken. Mm-hmm. Dus je gaat meer voelen, meer ervaren, maar ook op een betere manier. Dus degene die minder drinkt, daar wordt dat paard wordt minder actief. Mm-hmm. Die ruiter zit op dat paard. En die gaat merken dat eigenlijk al die rottige herinneringen, al die trauma's eventueel, die voelen minder heftig. Mm. Omdat je meer in balans bent geraakt, omdat je beter slaapt, omdat alles beter gaat en lekkerder gaat in je leven.
3: Dus met andere woorden, die ontspanning op de korte termijn, die hef je eigenlijk op.
2: Ja.
3: Door te drinken.
2: Ja.
3: Het levert uiteindelijk meer stress op.
2: Ja.
3: Ja.
2: Dat is een hele belangrijke.
3: Ja, ja. En dus die mensen die bij jullie binnenkomen bij Kick Your Habits, dat zijn dus mensen die zijn ooit gewoon dronken gewoon en ondervinden dan op een gegeven moment van, wacht even, het is sluipenderwijs meer geworden, of is het een trigger, zoals bijvoorbeeld bij drugs wel eens kan zijn, dat er gebeurt iets in je leven en dan raak je verslaafd?
2: Nee.
3: Het sluipenderwijs gaat.
2: Het is een sluipenderwijs ding. En de mensen zijn die bij ons komen, ik zou bij wijze van spreken zeggen de BNR-luisteraar.
3: Ja. Dus, bent u er nog? Ja, het is nog vroeg in de ochtend nu, maar misschien hebben ze hun eerste glas al te pakken.
2: Ja, nou, ik hoop van niet.
3: Maar de BNR-luisteraar?
2: Nou ja, het zijn dus vaak mensen die eigenlijk goed functioneren. Mm-hmm. Maar ergens een vaak wat, of misschien soms, ik weet niet, wat geheim probleem hebben. Mm-hmm. Wat wel grote invloed heeft, bijvoorbeeld op hun gezin. Mm-hmm. Of gewoon op hun eigen leven. Ja. Pas pak ik weer iemand en die is altijd de gangmaker bij alle dineetjes. Mm-hmm. En die vertelt, hadden we het over, maar waarom doe je dat nou? Waarom doe je dat nou? En toen kwamen we erachter dat hij zich eigenlijk iemand is die heel verlegen is, maar zich heel erg verantwoordelijk voelt voor de gezelligheid aan tafel. En omdat hij verlegen is, en eigenlijk helemaal niet zo houdt van al dat gedoe, moet hij drinken om in staat te zijn om voor die gezelligheid te zorgen.
3: Ja. Dus het is eigenlijk ook wel weer, er zit iets liefs in, zoals je het zo opschrijft.
2: Ja, ik vind het vaak heel ontroerend.
3: Ja.
2: Omdat het is de, weet je, dat drinken, het is de verkeerde oplossing voor een probleem wat je hebt.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
3: Je luistert naar BNR's Big Five van de alcohol, met vandaag de gast Sigrid Seidhoff, arts in de verslavingszorg, oprichter van verslavingscentrum Kick Your Habits. Ja, de reden van dit gesprek is dat advies van de Gezondheidsraad van juni, dat aangescherpt is als het gaat om alcohol. Ik heb daarom eigenlijk een gewetensvraag voor je. Ik vier binnenkort een verjaardagsfeest in mijn huis, met mijn gezin. Dat staat toch ook op de boodschappenlijst, wijn en bier, want zonder dat is een verjaardagsfeest blijkbaar niet compleet. Zeg jij, dat moet je misschien eigenlijk helemaal niet doen?
2: Nou, ik denk dat het goed voor ons allemaal zou zijn als we ons gaan oefenen in allerlei soorten van feestjes nuchter kunnen meemaken.
3: Ja, doodsaai, denkt iedereen nu toch?
2: Nou, het is toch wel heel erg aan het veranderen. Ja. Er was pas iemand die ging naar een of andere, wat was het, een of andere bijeenkomst, en dat was een soort bring your own bottle. Mm-hmm. En dat was een soort grote, zo'n ijsbak, en dan zette iedereen zijn fles.

0: fles aan.
1: Dan nam ze thee mee.
0: En deze persoon had van die alcoholvrije wijn bij zich. En allerlei mensen die er waren, die zeiden, oh kijk, dat is er ook.
1: Ja.
0: Dus die fles van haar, die was eigenlijk in no time leeg.
1: Ja, ja. Hetzelfde dus met lunches, dat soms nu in kantines meer vegetarisch wordt aangeboden dan vlees, om mensen daarin te stimuleren.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Maar goed, bij luisteraars kan dit het gevoel oproepen van, inderdaad, wat je al eerder dit uur zei, we mogen steeds minder. Minder vlees eten, we mogen niet meer roken, we moeten nu stoppen met alcohol, we moeten allemaal sporten, we moeten niet te veel snoepen, blijven af van de suiker. Ja, we worden straks allemaal een hele gezonde maatschappij vol verstandige mensen. Of is dat een ideaal beeld wat we überhaupt nooit gaan halen?
0: Nee, nou weet je, als eerder gezegd, we moeten gaan bedenken hoeveel leuker je leven wordt.
1: Ja, dat zei je.
0: Als je minder drinkt.
1: En daar ben jij van overtuigd. Je leven wordt leuker als je minder drinkt.
0: Zie je de hele tijd. Ja, weet je, bijvoorbeeld, je slaapt beter.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt minder ruzie. Ja. Of de ruzies worden minder onaangenaam. En bijvoorbeeld als je denkt, we hebben ook vaak, of ik spreek mensen die drinken dan door de week niet, maar vrijdag en zaterdag doen ze dat wel.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, hartstikke leuk, maar wat doet dat met je weekend?
1: Dat gooi je weg in zekere zin.
0: Dat gooi je eigenlijk gewoon weg.
1: Ja.
0: Pas was er iemand en die was dus daarmee begonnen. Die zei, nou oké, ga ik een tijd niet doen. En die was helemaal verbaasd, zei hij tegen mij. Sigrid, zaterdagochtend, ik liep gewoon naar de bakker toe, 's ochtends vroeg. Ik maakte dus een praatje, ik deed een ommetje. Ik ging vervolgens een kastje opruimen.
1: Ja, maar wacht even, Sigrid, dat doe ik allemaal ook. Terwijl ik dan s'avonds toch ook wel 2 glaasjes wijn heb gedronken.
0: Ja, maar sommige mensen zijn heel bijzonder.
1: Nee, ja, zo, ik voel me helemaal niet aangesproken nu. Maar het is niet zo dat je meteen, als je 1 of 2 glazen wijn drinkt, je hele weekend weggooit, toch?
0: Nee, maar dat is op die vrijdag, zaterdag blijft het vaak niet bij 1, 2 glazen.
1: Nee, het wordt dat meer het, dan. Ja, en daarmee meer. Gooi je dan dat.
0: Ja, en dat effect daarvan, van dat weekend weggooien, is veel groter dan je denkt.
1: Ja.
0: Andersom, als je het niet doet, merk je wat voor een groot verschil het heeft. En ook al omdat je gewoon helderder bent, je doet meer dingen, je to-do-lijsten raken beter. We worden überhaupt minder impulsief.
1: Ja.
0: We worden als samenleving natuurlijk steeds impulsiever.
1: Ja.
0: En naarmate we dat brein van die schaarste steeds meer, in de AI, AI die op ons afkomt, gaat ook maken dat we steeds meer impulsiever en sneller worden.
1: Ik snap alles wat je zegt. En ik denk ook bij wat je zegt, van de hoeveelheid slechte beslissingen die ik heb genomen op stapavonden zijn niet op één hand te tellen.
0: Ja.
1: En daar wil ik toch ook tegenover stellen dat de hoeveelheid avonden die ik nooit ga vergeten, omdat dat een avond vol uitbundig plezier was, maar waar ook drank bij te kijken kwam kijken, die ga ik ook niet meer vergeten. Dus dat uit de band springen, wat je al zei, die olifanten die zichzelf verdoven met besjes, hoort misschien ook bij het menselijk bestaan.
0: Nou ja, dat is dan ook prima. Weet je wat, dat je dat zo af en toe eens doet.
1: Ja, maar niet als gewoonte.
0: Niet als gewoonte. We doen het te vaak. We doen het te veel.
1: Ja.
0: We stappen te vaak in de auto onder drank. We maken te veel ruzie. We hebben te veel ruzie in het café. We hebben, het heeft alles met elkaar te veel negatieve effecten. Dus we moeten ons oefenen in het zonder drank te kunnen. En als je dat kan, dan kun je best eens af en toe inderdaad uit de band springen.
1: En jij houdt je hier nu al, hoe lang ben je met
0: Jezus, het? 15 jaar.
1: Ja, precies mee bezig.
0: Dus.
1: Dan hebben we nu dat punt, wat we toch wel een markeerpunt kunnen noemen van de gezondheidsraad. Dat is in die carrière van jou dus een belangrijk moment. Ze scherpen het aan. Maar waar denk je dat we naartoe gaan? Hoe ziet die wereld van alcohol of niet alcohol eruit over, pak een beet, nog eens 15 jaar?
0: Nou, ik denk dat er dan, en ik hoop het ook, dat er dan gewoon nog cafés bestaan.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een belangrijke plek. We zijn sociale dieren, dus het is ook belangrijk voor ons om ons met anderen te verbinden.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik denk dat allemaal blijft bestaan. Maar ik hoop heel erg dat we mensen worden die wat meer minder impulsief zijn geworden. Dat we meer controle over onze levens hebben. Dat we ons meer bezighouden met, het klinkt heel burgerlijk, met de hobby.
1: Ja.
0: Onze grootste hobby is tegenwoordig Netflixen.
1: Ja.
0: Terwijl we eigenlijk gewoon bezige bijtjes zijn.
1: Ja.
0: En gemaakt zijn voor dingen te maken. En daar krijgen we gezonde dopamines van.
1: Ja. En dat we meer ruiters zijn in plaats van dat paard.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Paardrijders nemen moeten we met z'n allen.
0: En dan, en ik denk dat we dan in onze hele samenleving, dus best af en toe zo uit de band springen, maar als hele samenleving het met ons veel beter gaat.
1: Ja. Je bent het niet, maar stel je wordt minister van Volksgezondheid en je mag dan 1 maatregel nemen die het alcoholgebruik ook echt terug zou dringen. Wat zou nou effectief zijn, denk je?
0: Ja, goedemorgen.
1: Ja. Ja, ik leg hem bij jou neer.
0: Ja, ja, dankjewel.
1: Of is dat niet nou, zo te zeggen?
0: Nou ja, ik denk eigenlijk dat we... dat ik toch, misschien zou ik sterpotjes, spotjes of zo maken.
1: Alcohol veel duurder maken, zoals in Scandinavische landen doen?
0: Ja, dat soort dingen maakt zeker, dat maakt uit.
1: Sigarettenwinkels zie je van buiten, ja, als een tabakswinkel, ja, is onherkenbaar. Moeten, ja, slijterijen bijvoorbeeld meer onherkenbaar zijn, nou, minder prominent in straatbeeld?
0: Er was het idee was om op bierflesjes en zo, zo'n soort codetje of dingetje te maken van dat het gevaarlijk is en giftig is.
1: Ja, of van die foto's zoals op sigarettenpakjes.
0: Ja, dat soort dingen.
1: Ja, daar zou je aan kunnen denken. Dat zijn misschien volgende stappen die volgen uit dat advies van de Gezondheidsraad.
0: En die plannen zijn er ook wel, maar de alcoholindustrie gaat daar gaat er dwars voor liggen.
1: Ja, terwijl jij maakte een punt aan het begin van dit uur. Eigenlijk is alcohol is maatschappelijk gezien slechter voor ons dan tabak.
0: Uiteindelijk, ja.
1: Ja, ja, ja. Dus dit is een stapje van die Gezondheidsraad, maar er gaat nog van alles achteraan komen.
0: Ja, ik hoop het eigenlijk wel, ja. Gewoon voor ons allemaal, voor ons geluk.
1: Ja. Je bent er zelf verbaasd omdat je het zegt.
0: Ja.
1: Het is wel mooi met geluk te eindigen. Want we gaan naar de kettingvraag toe die jij hebt gekregen. Die mag je weer doorgeven. Morgen is mijn gast Luc Hagenaars. Is universitair docent gezondheidsbeleid aan het Amsterdam UMC. Je mag Luc Hagenaars een vraag stellen.
0: Ja. Beste Luc. De grote hit onder jongeren en studenten is het drankje Stelt. Het is eigenlijk limonade met alcohol. En het wordt met enorme reclamecampagnes zelfs aangeprezen als responsible drinking. Naar mijn mening een schaamteloos en toxisch initiatief van Heineken, wat marketeers, een evenementenorganisatie en de influencer met meer dan 1 miljoen volgers op de socials. Beste Luc, hoe kunnen we ons als samenleving en overheid tegen dit soort overmacht wapenen?
1: Het is een mooie vraag. Luc Hagenaars gaat hem morgen beantwoorden. Universitair docent gezondheidsbeleid in het Amsterdam UMC. Die influencer Monica Geuze is dat, bedoel je dan? Hè? Ja, die is betrokken
0: gesteld.
1: Ja. Sigrid Zeithof, het was een groot plezier om met je deze week te mogen aftrappen.
0: Dankjewel, voor mij ook.
1: Ik beloof dat ik de rest van deze door de weekse week niet ga drinken.
0: Nou.
1: Je hebt me wat dat betreft geïnspireerd.
0: Dankjewel, fijn.
1: Ze richtte in 2011 Kick Your Habits op, Centrum voor Verslavingszorg. Schreef het boek Proost voor niet veel stoppen met drinken en was 15 jaar lang huisarts, dus Sigrid Zeithof. Onze aflevering van de Big Five zijn terug te luisteren. Kun je doen als podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. BNR
5: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Eerder vanmorgen stond er een vrachtwagen in brand op de A12 Arnhem-Utrecht bij Wageningen. Nu is de brandweer geblust, maar er zijn nog wel bergingswerkzaamheden bezig. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is momenteel 10 minuten.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het oosten van Nijmegen hebben mensen gisteravond schoten gehoord, maar de politie heeft er niks gevonden. Volgens regionale media moest iedereen binnen blijven. Er reed er een auto hard weg. Politie in Gelderland is extra alert na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. Daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikte, waardoor een medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website. Daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Onderzoekers hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over wat er misging. Nadat het toestel was doorgeschoten, raakte het meerdere auto's. Er vielen 5 doden en 5 mensen raakten zwaar gewond. Er is nog niet met die piloten gesproken. Bij Europese aanbestedingen moet het niet meer alleen gaan om de laagste prijs, schrijft het FD. Door nieuwe regels moeten overheden straks ook kijken naar dingen als innovatie en kwaliteit voor ze een opdracht gunnen. Daarmee moet worden voorkomen dat Chinezen een klus spotgoedkoop binnenhalen. Tennisser Botik van der Zandschulp staat voor de 2e keer in de kwartfinale van de US Open. Hij versloeg de Fransman Arthur Gea in 5 sets. De eerste set verloor hij nog ruim en daarna was er 3 keer een tiebreak nodig, waarvan hij ook nog de eerste verloor. In de 3e set overleefde van der Zandschulp een matchpoint. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
7: Ja, en dan de Hardenbergerbrug op de A28 is gewoon dicht. Daar spoelt van alles weg, dat is kapot. En daardoor kunnen we er een tijdje niet meer overheen rijden. Wat daar aan de hand is, want dat gaat zeker als je naar Zwolle wil nog wel wat schremmingen geven, hoor je zometeen in de podcast Ochtendnieuws.
8: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen. Of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
9: Trulease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
11: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
12: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
7: Goedemorgen, het is dinsdag 8 september. We beginnen met deze podcast Ochtendnieuws. En naast me zit Iwan Verrips. En die weet ook wat we gaan doen het komende 30 minuten.
13: Zeker, we gaan het zo meteen hebben over de brandstofprijzen nog maar eens. Die worden met de week duurder. Record na record. Dat merken we allemaal aan de pomp. Wij als particulieren, maar ook uiteraard transportondernemers, die hebben daar steeds meer last van. En hoe ze daarmee omgaan, vertellen ze zo meteen. En Donald Trump, die dreigt de Canadese vliegtuigbouwer Bombardier van de Amerikaanse markt te gaan weren. Tenzij het bedrijf in Amerika gaat produceren. Nou ja, wat betekent dat voor de relatie tussen deze twee landen? Dat hoor je zo meteen van onze Amerika-correspondent.
7: Je krijgt dus inzicht dat de dag die komt op BNR, Nederland, Den Haag en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag die begint waarschijnlijk niet zo vliegend. Want we kijken tegen een waarschijnlijk drukke ochtendspits aan. En dat heeft alles te maken met de A28. Want daar is per direct een viaduct gesloten bij Nijkerk. En dan gaat het om de Hardenbergerbrug. Dat is een onderdeel van de A28, gisteren na inspectie meteen gesloten. In eerste instantie was dat voor 48 uur. Maar na verder onderzoek bleek dat die brug niet veilig is en meteen dicht blijft. Totdat herstelwerkzaamheden zijn afgerond. Die stonden al op de planning voor november, maar dat wordt naar voren gehaald, maakt de Rijkswaterstaat gisteravond bekend.
13: Ja, hoe lang de weg dan precies afgesloten blijft, dat kunnen ze nu nog niet zeggen. Samen met de gemeente Nijkerk, de beheerder van het kanaal onder de brug, wordt nu aan een plan gewerkt om zo snel mogelijk die herstelwerkzaamheden uit te kunnen voeren. Maar dat gaat uiteraard gevolgen hebben op de weg. Rijkswaterstaat aan de ANWB verwachten dat het te druk gaat worden deze ochtend. Nou, het is een dinsdag, dus dat is sowieso al een drukke dag op de weg, samen met de donderdag. En het gaat om een belangrijke ader van noord naar zuid. En dus adviseert Rijkswaterstaat, bekijk de verkeersinformatie en als je de mogelijkheid hebt, mijd de spits, want het wordt er druk. En de ANWB gaat nog een stapje verder. Die zegt zelfs, werk thuis. En als je toch op de weg op moet, dan kan je beter een van de alternatieve routes nemen over de A1 of de A50. Maar ook daar zal het druk zijn met omrijverkeer.
7: Ja, want er is het altijd al druk en dan wordt het nu extra druk. Wat is er nou precies gebeurd? Tijdens een reguliere inspectie van de pijlers van die brug constateerde Rijkswaterstaat naar eigen zeggen dat zand en grind wegspoelden rond de pijlers. Maar dat wisten ze al. Daarom werden inderdaad die reparatiewerkzaamheden al voorgesteld voor november. Maar het is veel sneller gegaan dan ze dachten. Ja, en dus is de brug nu niet meer veilig. De derde onverwachte afsluiting van de belangrijke verkeersader in korte tijd. Want we weten het, hè, recente Merwedebrug op de A27. De Markerwaarddijk afgesloten voor vrachtverkeer. En de branchevereniging Transport Logistiek Nederland zegt, ja, de kosten zijn voor de sector enorm. Want we moeten omrijden. Ja, Iwan zei het al even. Het is een belangrijke verkeersader. Zo bij Nijkerk op de A28. Essentieel voor goederenvervoer van en naar Noord-Nederland. En die afsluiting kost volgens TLN €1 miljoen per dag. Dagelijks rijden er 13.000 vrachtdoders over dat tracé. En ze zien opnieuw een belangrijke schakel in het Nederlands wegennet wegvallen. Waarvan de ondernemers direct bij de gevolgen zullen gaan dragen, zegt Jan Boeven, de directeur van TLN, gisteren bij onze collega's van de Avondspits.
14: Wat wij natuurlijk vorige maand hadden, of in juli hadden, bij de plotselinge afsluiting van de Merwedebrug. Ja, daar werden we ook van het een op het andere moment geconfronteerd met een afsluiting, waardoor we op stel en sprong allerlei planningen moesten omzetten.
7: Al dus Jan Boeven, directeur van TLN. Straks 7 uur in de reguliere uitzending gaan we naar Rijkswaterstaat om te praten over de aanpak van die Hardenbergerbrug A28, dat je het weet.
13: En we blijven even in de wereld van de mobiliteit. Want voor een liter benzine geldt inmiddels een adviesprijs van ruim €2,72 per liter. Diesel wordt ook steeds duurder. United Consumers verwacht dat de prijs vandaag met ongeveer 1,5 cent stijgt weer naar 2,694. Ja, de hoogste prijs sinds april dit jaar. Aan de pomp merken we dat en de transportondernemers merken dat uiteraard ook. Die worden bovendien geconfronteerd met, je besprak het net, allerlei wegafsluitingen. Ga erover praten met Fred Teven, voorzitter van de branchevereniging KNV, de Koninklijk Nederlands Vervoer. Meneer Teven, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
13: Ja, dat gaat goedemorgen.
15: Op deze mooie tijd.
13: Touringcarbedrijven, zorgvervoerders gaat u over. We gaan het zo hebben over die brandstofprijzen en wat dat met uw sector doet. Maar toch even die berichten van net. Opnieuw een viaduct afgesloten, Hardenbergerbrug. Eerder al de Merwedebrug, de Markerwaarddijk. Heeft dat ook gevolgen voor de bij u aangesloten leden? En wat doen die?
15: Ja, zeker. Want het gaat er natuurlijk om dat we op die manier veel moeten omrijden. De reistijden worden langer. En met veel contracten met opdrachtgevers moeten de passagiers op een bepaalde tijd op de bestemming zijn. Als ik praat over ziekenhuizen, als ik praat over scholen. Vaak zijn het soms ook leerlingen die over grotere afstand moeten worden vervoerd. Daar zitten aankomsttijden aan en die worden nu niet gehaald. Dat betekent dus veel langere reistijden, wel voor passagiers als voor voor de chauffeurs. Ja. Extra inzet van chauffeurs, hogere loonkosten. En ja, ontzettend veel overlast voor ondernemers. En voor passagiers die in die auto zitten. Het gaat hier om lading, maar het gaat ook om mensen. Mm-hmm. Dat is ook heel belangrijk.
13: Ja. En dus zijn uw aangesloten leden dan nu met hun opdrachtgevers in gesprek van ja, hoe gaan we hiermee om en wat te doen?
15: Nou ja, dit is de afdeling, dit kan zo niet langer. Sterker nog, er zijn ook heel veel zorgcontracten waar zorgvervoerders contractueel gebonden zijn. Aan afgesproken aanrijdtijden en dat soort zaken. Dat is door die wegwerkzaamheden dan niet haalbaar. Het is al heel moeilijk, het is al heel druk. En dan kunnen ze er vervolgens ook eens nog door opdrachtgevers volgens contracten voor worden beboet. Nou, bedoelt niet elke opdrachtgever dat, laat ik daar eerlijk over zijn. Maar het is zeker zo dat er ook nog steeds opdrachtgevers zijn, zelfs ook de lagere overheden, die vervoerders hier heel scherp aan houden. Ja. En dat is, ja, dat is natuurlijk eigenlijk een dubbele perfect storm. Je hebt die extreem hoge brandstofprijzen en je hebt dan dat omrijden waardoor je te laat op de plaats van bestemming bent. En dan gaan vervolgens gaan de kosten ontzettend omhoog. Ja. Dus ja, afdeling, dit is niet te doen.
13: Nee. En Den Haag moet hier natuurlijk wat doen. Dat verhaal horen we al weken, maanden. Er moet meer geld bij komen. Verwacht u iets van het kabinet op dat gebied? Bijvoorbeeld op Prinsjesdag aanstaande?
15: Nee, wij verwachten eigenlijk helemaal niets. We hebben natuurlijk een aantal stappen gedaan, een brandbrief. We zijn bij de ministers geweest. We hebben een petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissie. En de minister van Langdurige Zorg, Mirjam Sterk, maar ook een aantal andere ministers die we hebben gesproken, die hebben gezegd, ja, we hebben geen geld en dat is het dan. Mm-hmm. Nou, lagere overheden en andere opdrachtgevers die zeggen, ja, de meesten zeggen, we hebben contracten. Ook wij hebben geen financiële middelen. Dus ja, we zien nu ook inderdaad gewoon bedrijven omgaan vallen. Een aantal bedrijven komen steeds verder financieel onder druk te staan. En ook de bereikbaarheid van zorg en school en dagbesteding, alles staat onder druk. Wekelijks, en dat wordt wel eens vergeten, zijn 1 miljoen mensen afhankelijk van deze vorm van zorg, vervoer en taxi om naar werk te gaan, of speciaal onderwijs, dagbesteding of zorg. En ja, daar zijn zorgvervoerders bij betrokken, daar zijn taxibedrijven bij betrokken en er zijn touringcarbedrijven bij betrokken. Nou, in de taxiwereld is het natuurlijk helemaal lastig. Daar zijn in de opstakmarkt wettelijke tarieven. Het enige voordeel van al deze afsluitingen en al deze verkeerschaos is soms dat mensen wat meer met de taxi gaan. Maar ja, ook taxis komen er dan niet doorheen als op de A28 langs die brug bij Nijkerk moeten of langs de N33 of Papendrecht. Nou ja, kan wel door blijven gaan. Ja. Dus ja, een perfect storm.
13: Ja, nou ja, en die perfect storm inderdaad met die hoge brandstofprijzen en dan dus nog omrijden. Ja, hoe is dat te vol te houden?
15: Nou ja, je ziet dus ook een aantal bedrijven de bedrijven komen steeds verder onder druk te staan. De loonkosten zijn hoger door de extra inzet van chauffeurs. We hebben die langere lijstrijden, die hogere brandstofprijzen. Een aantal ondernemers vallen nu om. En we hebben dus ook een aantal faillissementen gehad. Daar hebben de minister en andere betrokkenen ook voor op gewezen, ook opdrachtgevers. Pas nou op, want die gaten zijn direct niet te vullen. Die mensen, die bedrijven vallen om en die zijn niet zomaar ingevuld straks. Dus ja, er moet echt iets worden gedaan. We hebben ook gezegd, kom ons nou tegemoet met die brandstofprijzen, dat lukt niet. Kom ons dan eens incidenteel tegemoet. Dan kunnen we in ieder geval eventjes nog het hoofd boven water houden. Maar nogmaals, het wordt alleen maar erger en niet minder. Ook met die afsluitingen.
7: Nou heeft u voor de zogenaamde als branchevereniging een petitie aangeboden in de Tweede Kamer. U zegt net, desgevraagd, wat denk je wat het kabinet gaat doen? Nou, helemaal niks. Constateert is een perfect storm. Dan gaan we toch maar gewoon op de handen zitten met het even. Denken we nou,
15: dat is niet de mentaliteit van deze vervoerders. Nee. Dat ze op de handen gaan zitten. Daar zijn ze geen ondernemer voor geworden. Nee. Maar het is wel zo dat een aantal ondernemers is het bijna goedkoper om alles stil te laten staan dan om nog te laten rijden. Maar dat kunnen ze niet, want ze hebben contracten.
7: Ja.
15: En dat is ook terecht. En mensen moeten ook, de passagiers moeten ook naar de ziekenhuizen toe. Mm. Die moeten naar een nierdialyse toe.
7: Die moeten vervoerszekerheid hebben.
15: School, dat zijn vaak kwetsbare kinderen. Ja. Dus laten we daar nou wat aan doen. Laten we niet op de handen blijven zitten. Dit kan echt niet zo langer.
13: Dank, Fred Teven, voorzitter van de KNV, Koninklijk Nederlands Vervoer. En dan, Star Trek bestaat 60 jaar vandaag. En het wordt gevierd met een gietijzeren pan bijna in de ruimte. Hoor je over een minuut of 10.
16: Ochtendnieuws.
13: Ja, heel typisch.
7: We gaan even naar de oorlog in Oekraïne, want Rusland heeft de aanval op de Oekraïnse hoofdstad hervat na het vertrek van Witkoff en Kushner. Die waren in Moskou en Kiev om over vrede tussen Rusland en Oekraïne te onderhandelen. En er werd al gezegd, we gaan even elkaars hoofdsteden niet aanvallen. Maar nu meteen, ze zijn weg en Kiev aangevallen met ballistische raketten. 6 mensen raakten gewond, zegt burgemeester Vitaly Klitschko. Zelensky zei in een interview met nieuwssite Axios dat de Russen klaar zijn om te onderhandelen. De Amerikaanse regering heeft volgens hem de mogelijkheid om de Russische president Poetin tot deescaleren te dwingen. De leider zou Trump niet willen ergeren voorafgaand aan die midterms in Amerika in november. En een nieuw ontslag in Oekraïne van de hoogste aanklager van het land, Ruslan Kravchenko, die heeft zijn ontslag ingediend, verwikkeld in een grote corruptiezaak. Zijn medewerkers zouden zich namelijk voor omgerekend €10.000 hebben laten omkopen door callcenters waar oplichters actief waren. Dat was dus de club die toezicht moest houden op anticorruptie, die zelf hartstikke corrupt was. Vorige week werden de kantoren van de aanklager en de medewerkers doorzocht. Nou, hij ontkent zelf alle aantijgingen tegen Kravchenko. Zelf is hij overigens ook niet opgepakt. Een hooggeplaatste medewerker van hem wel, want die zou dat geld allemaal hebben witgewassen. Een paar uur voor zijn ontslag stelde Kravchenko nog tegen Oekraïnse journalisten dat hij niet zou opstappen. En later deed hij dat dus toch. Het is niet de eerste keer dat een hoge functionaris in Oekraïne zijn ontslag indient vanwege corruptie. Want sinds vorig jaar loopt er onder andere een onderzoek naar de voormalige stafchef van Zelensky. Vorig jaar traden de minister van Justitie en Energie, weet je nog, af nadat er grootschalige corruptie in de energiesector van het land aan het licht kwam.
13: En Oekraïne gaat ook minder tanks en panzervoertuigen inzetten vanwege de dreiging van Russische drones. Dat analyseert onder andere de Volkskrant. De Abram-tanks uit Amerika en de Leopard-tanks uit Europa, ook uit Nederland, zijn kwetsbaar en blijken niet goed opgewassen tegen die Russische drones en Russische gevechtshelikopters. Een Oekraïense eenheid gebruikt zelfs al helemaal geen Abrams meer, uit Australië in dat geval. Zwaar bevochten het krijgen van die Abrams en nu zijn ze er. En blijken ze dus niet goed opgewassen tegen die drones te zijn. Vanaf 2024 zijn er volgens een nieuwssite die al vanaf het begin van de oorlog onderzoekt hoeveel materieel Russen en Oekraïners verliezen, 25 van de 80 Abrams vernietigd. En sinds 2023 in ieder geval een kleine 80 Leopard tanks. Dat is een conservatieve schatting, dus mogelijk ligt dat nog hoger. Heeft dan te maken met het feit dat beide tanks gemaakt zijn voor gevechten op grote open terreinen. Maar in Oekraïne worden die drones vooral ingezet bij de strijd om dorpen en steden. En het is ook geen nieuw probleem. Afgelopen zomer zei de toenmalige Oekraïnse legerleider, die Sirski, zei al dat Oekraïne weinig materieel inzet en te voet oprukken, zoals in de Eerste Wereldoorlog. Ja, het is een trip down memory lane wat dat betreft.
7: Precies, waar die tanks ook ooit voor bedacht werden voor die Eerste Wereldoorlog. De nieuwe beursdag, Joris Simonides van BNR Beurs.
16: We waren er weer even vanaf, maar de handelsoorlog is terug van weg geweest. Er is weliswaar een soort wapenstilstand tussen de VS en Europa, maar tussen de VS en Canada wordt die nog keihard uitgevochten. Het land laat zich niet pesten door president Donald Trump en sloeg keihard terug met heffingen op Amerikaanse producten. En dit is de dag dat die heffingen ingaan. En over wereldhandel gesproken, er komt ook een belangrijk rapport uit in Duitsland. Onze belangrijkste handelspartner natuurlijk. We horen of we dat nog steeds zijn en ook of andere landen nog genoeg met Duitsland handelen. En dat is best interessant, want de Duitse economie zit in zwaar weer. Hoor je tot slot ook nog het inflatiecijfer over augustus. Een eerste inschatting van het CBS lag net iets hoger dan de maand ervoor. En nu dus het definitieve cijfer.
13: BNR Beurs, ook vanavond weer een nieuwe aflevering. 6:30 op de radio na de avondspits. Je kan terugluisteren in de BNR-app.
7: Ja, inderdaad, Canada heeft zojuist inderdaad voor $20 miljard aan importheffingen ingevoerd op Amerikaanse goederen als vergelding voor de importheffing op Canadese goederen door Trump. Maar het is nog niet klaar, want Trump heeft nu gezegd dat vliegtuigbouwer Bombardier niet langer in Amerika mag verkopen als het bedrijf daar niet ook produceert. Praten we over met David Hammelburg, onze Amerika-correspondent uit New York. David, goedemorgen.
17: Dag Bas, goedemorgen.
7: Ja, en Trump zegt maar weer eens, hè, als je toegang wilt tot de Amerikaanse markt moet je hier produceren.
17: De vraag is of Trump goed heeft nagedacht over de gevolgen. Want Bombardier heeft namelijk zo'n 3500 werknemers in de VS en een hoofdkwartier in Kansas. En werkt met ongeveer 2800 Amerikaanse toeleveranciers in 47 staten. Jaarlijks omzet van $2.5 miljard. En voor de duidelijkheid, de commerciële vliegtuigdivisie is grotendeels verkocht aan Airbus. Het gaat hier dus om de zakelijke en privé luchtvaart. Maar Trump richt zich bovendien niet voor het eerst op Bombardier. In januari dreigde hij al met het intrekken van certificering en met een importheffing van 50%. De aanleiding was toen een conflict over de certificering van toestellen van de Amerikaanse concurrent Gulfstream in Canada. En Canada heeft dat inmiddels gecertificeerd. Dus dit is een nieuwe ronde in een conflict dat al langer speelt. Maar praktisch is er wel een probleem. De Bombardier-toestellen zijn al verkocht en door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de FAA, goedgekeurd. Dus ja. hoe Trump een verkoopverbod dat precies wil aandingen, hoe die dat wil doen, is voor mij onduidelijk.
7: Ja, hoe kijken de Canadezen dan naar? Want ja, dit komt toch wel weer hard aan. Hè? Carney die zal hierop moeten reageren, neem ik aan.
17: Ja, nou ja, de reactie vanuit Canada is fel. Bombardier zegt de investeringen en samenwerking in de VS zal voort te zetten. Ja. Ook de provincie Quebec, waar Bombardier zit, neemt het nadrukkelijk voor het bedrijf op. De boodschap is: Canada laat zich niet voorschrijven waar zijn bedrijven moeten produceren om toegang te krijgen tot een buitenlandse markt. Voor de inmiddels zeer populaire Carney is Bombardier bovendien een belangrijk symbool. Het bedrijf is een icoon van de Canadese luchtvaartindustrie en van groot belang voor de economie in Quebec. Carney heeft zelf nog niet gereageerd, maar dat zal vast wel komen.
7: Nou, ik zei het al even, dus die nieuwe importheffingen zijn net vanuit Canada naar Amerika tot stand gekomen. Wat houden ze precies in? Waar gaat het over? 20 miljard, dat is niet weinig.
17: Nou, Canada verdubbelt de bestaande heffingen op Amerikaanse staal en aluminium producten. Ja. Het gaat om zo'n 700 producten, waaronder folie, locomotieven en stalen bruggen. En daarna komt er ongeveer, zoals je al zei, 20 miljard dollar aan Amerikaanse producten, een nieuwe heffing. Die maatregelen gingen, zoals je al zei, een paar minuten geleden in de steun voor Carney. Carney's harde lijn is in Canada zeer groot. Maar er is ook bezorgdheid natuurlijk over de verdere escalatie. Want Trump heeft ook al gedreigd met nieuwe Amerikaanse heffingen als Canada terugkomt met tegenmaatregelen. En heeft ook gedreigd om überhaupt de route met Canada af te sluiten. Dus dit is een hels karwei en een oorlog die eraan komt.
7: Ja, maar toch een beetje van de gek. Hè? Inmiddels die midterms komen eraan in november. Hoe leeft dit bij Amerikanen? Want ja, Canadezen waren, dat zijn de buren. Dat waren altijd goede vrienden.
17: Ja, Carney zei ooit, als je niet met Canadezen kan opschieten, dan weet ik het ook niet meer. En dat maakt het ook heel ingewikkeld, hè? Want Canada die richt zijn vergeldingheffingen mede op producten uit politieke belangrijke Amerikaanse pro-Trump of swing-staten zoals Wisconsin en Michigan, ja. Indiana, Kentucky en Iowa. En het doel is duidelijk: de politieke druk op Trump en de Republikeinen in de aanloop naar november te vergroten. Tegelijkertijd is er in de VS weinig publieke steun voor deze handelsoorlog. Uit een recente Reuters-peiling blijkt dat slechts 20% van de Amerikanen de hogere heffingen op Canadese goederen steunt. En bijna 60% dat afwijst. Ja. En juist de kosten van het levensonderhoud zijn voor Amerikaanse kiezers eigenlijk de belangrijkste rol en thema in de aanloop naar de midterms.
7: Ja, precies. En dit gaat iedereen pijn doen in de portemonnee. Of je nou Canadees of Amerikaan bent, neem ik aan.
17: Ja, tuurlijk. Het risico is reëel, vooral als het conflict langdurig wordt. Canada is kwetsbaarder omdat ruim 66% van de Canadese export naar de VS gaat. Maar ook Amerikaanse bedrijven kunnen worden geraakt door hogere kosten. Als de handelsoorlog verder escaleert, kan dat leiden tot minder economische groei, hogere prijzen en banenverlies aan beide kanten van de grens. En ik denk dat Bombardier niet per se een geïsoleerd geval blijft. Als een conflict verder oploopt, ligt het voor de hand dat ook andere Canadese bedrijven onder druk komen te staan door Trump.
7: Dankjewel. David Hammelburg, onze man in New York.
13: En de Haagse agenda krijg je van politiek verslaggever Leenert Beekman.
18: Er wordt actie gevoerd in Den Haag. FNV houdt een landelijke actiedag voor overheidsmedewerkers. De demonstranten trekken met een gouden koets door Den Haag en ze keren zich tegen de plannen van het kabinet om de sociale zekerheid te versoberen. Het zijn onder andere werknemers van gemeenten, waterschappen, universiteiten en het Rijk zelf. Minister Rianne Letschert van Media gaat in gesprek met de directeur van Omroep Ongehoord Nederland, Peter Vlemings. Het gesprek gaat waarschijnlijk over het voorgenomen besluit van de minister om de omroep uit het publieke bestel te zetten. In de Tweede Kamer zelf is nog het vragenuur en zijn de stemmingen. En een debat over de luchtvaartwet. En tot slot nog een debat, niet in de plenaire zaal, maar in een commissiezaaltje, over de circulaire economie. En dan komt de Eerste Kamer weer bijeen. En dat is voor het eerst sinds het zomerreces. Nou, dit en meer in Den Haag.
7: Dat zijn Lennart Beekman. We gaan naar de kranten. Iwan.
13: En beginnen op de voorpagina van het Financiële Dagblad. Brussel wil af van aanbesteding op laagste prijs, zo kopt de krant. Openbare aanbestedingen mogen van de Europese Commissie straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten verplicht meer gewicht geven aan kwaliteit. Bijvoorbeeld ook vergroening, innovatie, strategische autonomie en arbeidsvoorwaarden.
7: En dan in meerdere media de zwarte dozen van het verongelukte toestel van Amazon Prime, wat gisteren in Miami werd van de baan schoot. Die zwarte dozen zijn gevonden, laten verschillende media weten. 5 mensen kwamen daarbij om het leven, die waren op de grond. De Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid, de NTSB, die liet gisteravond weten dat ze de zwarte dozen hebben gevonden en de co-piloot en piloot zullen worden gehoord.
13: En tot slot in de Financiële Telegraaf. Werkgevers neuzen op sociale media, zo schrijft de krant. 6 op de 10 HR-professionals bekijkt de sociale media-profielen van kandidaten. Blijkt uit onderzoek van Indeed. Een kwart geeft aan dat ze, ja, wat ze zien op die sociale media van een kandidaat, dat het wel eens negatief heeft meegespeeld in de beoordeling. Of zelfs heeft geleid tot een afwijzing. Hè? Vakantiefoto's, dat je denkt, goh, moet dat nou? We doen het maar even niet. Op LinkedIn bijvoorbeeld.
7: Ja.
13: Bas, van harte gefeliciteerd.
7: Ja, dankjewel.
13: Voor de mensen die het vieren. Want Star Trek bestaat vandaag 60 jaar. Ja. En om dat te vieren komt Le Creuset. Ja? Met een speciale Star Trek collectie.
7: Wacht even, hier is een marketeer die heeft gedacht, we gaan pannen in space verkopen.
13: Ja, sterker nog, ze zijn er al.
7: Boldly cook where no man has cooked before.
13: Jaren mee bezig met de voorbereiding hiervan. Zo is er een gietijzeren pan van $500...
7: Hallo.
13: Met de Enterprise, het ruimteschip op de deksel, en een gouden Starfleet logo als knop. En voor iets minder, voor $150... heb je een ovenschaal in de vorm van Galileo, de ruimteshuttle uit de serie. En er zijn meer ook iets betaalbaardere zaken. Bijvoorbeeld een ovenwand waarmee je de bekende Vulcan groet van Spock maakt, kan je kopen. En een mok met Spockoren en zelfs een rasp in de vorm van een Star Trek communicator. Nou ja. En toen dacht de marketingafdeling bij Le Creuset, hoe gaan we dit nou wat luister bij zetten?
7: Ja.
13: Ja, dan moet je dus toch naar de ruimte. Althans, een van de gietijzeren braadpannen is naar de rand van de ruimte gestuurd.
7: Wat een onzin.
13: Hing daar onder een waterstofballon en kwam tot ruim 33 kilometer hoogte. Daar is hij 1 uur en 20 minuten geweest. Bij temperaturen tot 63 graden onder nul.
7: Dat is niet echt koken.
13: En toen kwam de pan weer veilig naar beneden in Engeland. Star Trek, inderdaad, ik zei het al, vandaag 60 jaar. Werd voor het eerst uitgezonden in Amerika op 8 september 1966. Echt vandaag dus. En die collectie die is vanaf vandaag te koop. Gelimiteerde oplagen, dus waarschijnlijk moet je er snel bij zijn. Ik vind het wel fijn dat ze die pan niet als een soort ruimtepuin hebben achtergelaten in de ruimte. Want dat zou bij een botsing toch heel veel ellende kunnen geven. Tenzij ze er misschien lekker draadjesvlees in gedaan hadden of zo. Heb je nog een lekkere, smaakvolle verrassing onderweg.
7: Ja. Captain Cook. Kirk heette die, sorry. De goedkoopste aanbieder hoeft straks niet meer de winnaar te zijn bij grote overheidsopdrachten. Want ja, nieuwe aanbestedingsregels waarmee Brussel wil dat er meer gekeken wordt naar kwaliteit, duurzaamheid en het Europees belang en niet naar de laagste prijs. Gaan we het zo verder over spreken in de reguliere uitzending BNR's Ochtendspits.
19: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
20: Voor de beste start van je werkdag
21: staat er om 7:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Iwan. En even.

0: of een andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in een... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride, voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise Carsharing en Rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl. Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
8: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
7: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
9: Amerikanen zien hun vermogen flink groeien door de beurs, terwijl Europeanen achterblijven. En Volkswagen gaat stevig reorganiseren. Je hoort het vanaf 11 uur in het Beleggerspanel.
10: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
13: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
14: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
15: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
16: BNR Verkeer.
17: Ik ben Herbert Hart van de ANWB. Er staan al enkele files op de A12 Duitse grens richting Utrecht door een vrachtwagentje in brand. Bij Alfried Wageningen zijn twee rijstroken dicht. Tussen Velperbroek en Wageningen 10 kilometer file. Meer dan een half uur is de vertraging. En de A28 Amersfoort-Zwolle, die is nog de hele dag in ieder geval dicht. Tussen Knoopend Hoevelaken en Nijkerk. Want de Hardenbergenbrug, die is niet veilig genoeg. Omrijden via Apeldoorn gaat via de A50 en de A1. Mensen rijden ook veel om via Harderwijk. En daar komt de vertraging dan ook van. Vandaar nu op de N305 rond de Almere. 20 minuten vertraging al bij Zeewolde. Een flitser langs de A28 Amersfoort-Zwolle, hectometerpaal 60,0. A28 Zwolle-Groningen 99,9. En de A50 Zwolle-Apeldoorn 213,1.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het oosten van Nijmegen hebben mensen gisteravond schoten gehoord, maar de politie heeft er niks gevonden. Volgens regionale media moest iedereen binnen blijven en reed er een auto hard weg. Politie in Gelderland is extra alert na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. Daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikte, waardoor de medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website. Daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Onderzoekers hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over wat er misging. Nadat het toestel was doorgeschoten, raakte het meerdere auto's. Er vielen 5 doden en 5 mensen raakten zwaar gewond. Er is nog niet met die piloten gesproken. Bij Europese aanbestedingen moet het niet meer alleen gaan om de laagste prijs, schrijft het FD. Door nieuwe regels moeten overheden straks ook kijken naar dingen als innovatie en kwaliteit voor ze een opdracht gunnen. Daarmee moet worden voorkomen dat Chinezen een klus spotgoedkoop binnenhalen. Tennisser Botik van der Zandschulp staat voor de tweede keer in de kwartfinale van de US Open. Hij versloeg de Fransman Arthur Gea in 5 sets. De eerste set verloor hij nog ruim en daarna was er 3 keer een tiebreak nodig, waarvan hij ook nog de eerste verloor. In de 3e set overleefde van der Zandschulp een matchpoint. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
0: De goedkoopste aanbieder hoeft straks niet meer de winnaar te zijn bij grote aanbestedingen, bij grote overheidsopdrachten. Want Brussel wil dat de overheden ook kijken naar kwaliteit, duurzaamheid en Europese belangen. Niet naar de laagste prijs. Wat ze daarmee willen bereiken en of dat handig is, gaan we zo bespreken.
1: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
16: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
8: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
2: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
8: Welk bedrag gaan ze je geven?
1: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
8: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
10: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
8: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
7: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
18: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen en welkom bij deze nieuwsdag. Het is dinsdag 8 september 2026. Nationaal Gezellig staat opgesteld op de A28 voor de Hardenbergenbrug, waar je niet overheen mag. Dan, heerlijk de tijd om te luisteren. Het komende half uur, wat gaan we doen?
14: We gaan het onder andere hebben over Polen. Want we weten Polen, een sterke steuner van Oekraïne. Altijd ligt natuurlijk in de buurt. Maar wat zien ze daar gebeuren? In Polen neemt de steun voor Oekraïne af. De sympathie voor dat land. Het aantal misdaden tegen Oekraïnse vluchtelingen neemt zelfs toe. Nou, hoe dat precies zit, dat bespreken we zo meteen. En van proteïnerepen tot matcha-drankjes en plantaardige burgers en zuurdesembrood en voedseltrends die volgen elkaar in hoog tempo op. Misschien zou je kunnen zeggen in steeds hoger tempo. Zijn we dan sneller verveeld of wat is daar aan de hand? Ook dat bespreken we zo meteen.
0: Maar eerst gaan we naar Brussel. Want Brussel wil de regels voor Europese aanbestedingen flink veranderen. Overheden mogen straks niet meer kijken naar de laagste prijs, maar moeten onder meer kwaliteit, duurzaamheid, innovatie en arbeidsvoorwaarden laten meewegen. Blijkt uit een gelekt voorstel van de Europese Commissie in de handen van het FD. En bij ons is dan ook onze collega Daan Ballegeer, correspondent voor het FD in Brussel, schrijver van het artikel vandaag in het FD. Daan, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Ja, waarom willen ze dit principe wat we jaren hadden in het aanbestedingsrecht, de goedkoopste wint, waarom willen ze daarvan af?
15: Wel omdat die markt voor openbare aanbestedingen een enorme hefboom kan zijn voor de Europese Unie om doelstellingen te bereiken die nu onvoldoende worden gehaald. Natuurlijk wil je als overheid, als je een aanbesteding doet, dat je niet te veel betaalt. Het is en blijft uiteindelijk toch belastingsgeld. Ja. Maar je wil ook dat het goed wordt gedaan. Als je een bibliotheek zet, wil je niet dat die na 3 jaar in elkaar valt.
20: Nu, dat is één dimensie van kwaliteit, hè, dat het materiaal goed is. Maar je kan ook kijken, zoals jij net zei, zijn de arbeidsvoorwaarden goed? Gebeurt het met voldoende aandacht voor de klimaatdoelen bijvoorbeeld? Is er genoeg gerecycleerd materiaal in gebruik? Ik zeg maar iets.
0: Ja.
20: Is het concurrentieel genoeg? Want kunnen andere aanbieders, andere bedrijven die hier willen op inschrijven, dat gemakkelijk doen? Of worden ze tegengehouden door allemaal administratieve rompslomp bijvoorbeeld, daar ook, want ook daar wil Brussel iets aan doen.
0: Ja, is daar de achterliggende agenda niet ook dat we de afhankelijkheid die we hebben, economische afhankelijkheid van landen als China en Amerika, wat willen gaan afbouwen en meer de hand op de eigen knip letterlijk willen houden met deze maatregel?
20: Dat is zeker een element dat meespeelt, hè, want eerder dit jaar kwam de Europese Commissie met een voorstel van wetgeving, de Industrial Accelerator Act, om de Europese industrie te versterken. En daarin zat ook al een plan voor Made in Europe.
0: Ja.
20: Waarbij overheden die aanbesteden bedrijven van eigen bodem een voetje voor kunnen geven. Of omgekeerd, China wordt er niet met naam in genoemd, maar toch proberen om China buiten te houden uit bepaalde aankopen of investeringen die overheden kunnen doen.
0: Ja, toch, dat zou wel kunnen betekenen, Daan, dat je als overheid meer gaat betalen dan je vroeger betaalde voor de uitvoering van de klus, omdat je deze dingen, deze voorwaarden laat meewegen.
20: Dat is waarschijnlijk waar. Ja. Tegelijkertijd kan je het ook omdraaien en zeggen dat als een overheid meer moet betalen voor een bepaalde product of dienst die ze wil, maar die wordt op een duurzamere manier geleverd. Mm-hmm. Stel bijvoorbeeld een aanbesteding voor een bibliotheek, wat ik daarnet zei, maar die gaat er heel veel duurzaamheidseisen aan stellen. Dan gaat die misschien langer mee dan dat ze vroeger meeging. Mm-hmm. Dat is één voorbeeld. En bovendien, als je ook zegt, het moet gebeuren met bedrijven van op eigen bodem. En die nemen ook mensen aan om die werken uit te voeren van eigen bodem. Ja, die werknemers of dat personeel, die betalen belastingen op hun inkomen. Die betalen sociale zekerheidsbijdragen. Dus dat stroomt dan.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Weten hoe dat moet, dan weten ze nog niet hoe het moet in het buurland. Want daar zijn dingen weer helemaal anders. En vooral MKB-bedrijven hebben het daar lastig mee. Die hebben niet altijd de financiële ruimte of de personeelsruimte of gewoon de expertise of de tijd om aan hele ingewikkelde procedures mee te doen. Want het is en blijft een aanbesteding. Je weet niet dat je wint. Dus je kan er veel tijd en moeite in steken. Maar als je het niet haalt, kijk, als je een heel groot bedrijf bent met een dienst die daar de hele tijd mee bezig is, die weet hoe alles gaat, dan gaat dat gewoon een stuk efficiënter.
2: Ja, het gaat om veel geld ook. Hè? Want als we alleen al eventjes meewegen dat de NAVO ons gedicteerd heeft dat we 1,5% van het BBP als NAVO-landen moeten gaan inzetten om infrastructurele aanpassingen te doen. Nou, lees, dat worden grote aannemingswerken met aanbestedingen en Europese aanbesteden ook waarschijnlijk. Gaat om veel geld, denk ik, Daan, of niet?
1: Het gaat over heel veel geld. Hè. Dus jaarlijks gaat het over meer dan 2000 miljard euro in de Europese Unie die naar openbare aanbestedingen gaat. Nou. En om dat even in perspectief te zetten, dat is de begroting die de EU heeft gevraagd, de commissie heeft gevraagd, om de EU de komende 7 jaar te laten draaien. Ja. Of toen we een paar jaar geleden het over het Draghi-rapport hadden, wat is er nodig om die Europese industrie te helpen? Ja. Toen sprak hij van 700 miljard per jaar. En dat is eigenlijk nogal maar een fractie. Dus die openbare aanbesteding, dat is een enorm vliegwiel die we kunnen gebruiken om bepaalde doelen toch beter te bereiken.
2: Oké, nou is dit nog maar een voorstel, maar wat verwacht je? Gaat dit zonder slag of stoot doorkomen of wordt er nog eindeloos over gediscussieerd?
1: Er zal altijd over gediscussieerd worden, want het Europese parlement wil er zijn plasje over doen en de lidstaten vinden hier vast ook wel wat van. Mm-hmm. Ook omwille van sommige bedenkingen die jij zelf eerder al aanhaalde. Ja. En het haakt natuurlijk ook in op die made in Europe. Want voor sommige producten of sommige diensten die een overheid kan aankopen, kan je wel bepalen dat er een voorkeur moet zijn voor binnenlandse producenten. Maar die moeten er dan wel zijn. Ja. Hè, om een heel eenvoudig voorbeeld te geven. We hebben al heel vaak gezegd of geschreven dat de zonnepanelenindustrie in Europa dat die naar China is verkast, om goede of slechte redenen. Hè. Ja. Maar er zijn gewoon niet heel veel Europese producenten meer. Als we straks allemaal gebouwen gaan leggen waarvan we vinden dat er overal zonnepanelen moeten opliggen, ja, dan moeten die wel te krijgen zijn. Dus dan zou je toch enige pragmatiek moeten hebben. En zo zal je dat met heel veel sectoren hebben. Dat je toch moet kijken van welke landen gaan we beschouwen dat die ook binnen die made in of made with Europe vallen. En welke mate, hoeveel duurder mag zoiets zijn voor we zeggen, ja, maar nu wordt het eigenlijk echt wel te duur.
2: Dankjewel, Daan Ballagiers. Correspondent voor het FD in Brussel, schrijver van het artikel vandaag in de krant.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Er zijn aanwijzingen dat de gezochte stroomsaboteur in Duitsland, dat is die Daniel V., dat hij ook een aanslag in Nederland voorbereidde, meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Er zijn in een achtergelaten vrachtwagen door rechercheurs onder meer een notitieblok met mogelijk nieuwe doelwitten gevonden. En daar zou ook een installatie in Doetinchem in staan, vlakbij de Duitse grens dus. 48-jarige Duitser die wordt al dagen gezocht en waren klopjacht na een reeks aanvallen en sabotagepogingen op het Duitse elektriciteitsnet. Volgens de FAZ, de krant, denken rechercheurs dat hij mogelijk al maanden door Duitsland reist om locaties te verkennen en zijn acties voor te bereiden. Bij die acties gebruikte hij zelfgemaakte lanceerinrichtingen en daarmee werd geprobeerd om een dunne draad over hoogspanningsleidingen te schieten om zo kortsluiting te veroorzaken. Nou, op meerdere plekken zijn zulke constructies gevonden en deze man heeft dat ook zelf opgeëist. Hij heeft een soort bekentenisbrief gestuurd, meerdere, en hij zegt dat hij zich verzet op deze manier tegen de elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt, die spreekt op basis van die brief van klimaatextremisme en de zoektocht naar vee is dus nog in volle gang.
2: Ja, en dan een Volkswagenfabriek in Duitsland die met sluiting wordt bedreigd. Die wordt omgebouwd nu tot een fabriek voor defensieproducten. Daarover schrijft onder meer het FD. Het gaat om de fabriek in Osnabrück, waar nu nog de T-Roc cabrio wordt gemaakt en waar tot vorig jaar nog modellen van Porsche van de band rolden. Volgend jaar stopt de productie helemaal en gaan ze dus in zee met een Israëlisch investeerder, de Aurelius Capital Group. Bedoeling is dat het Israëlisch defensiebedrijf Rafael daar onderdelen gaat maken, onder meer voor het raketverdedigingssysteem, de Iron Dome in Israël. En daarmee heeft Volkswagen Groep dus die fabriek verkocht aan de deelstaat Niedersachsen. In de fabriek werkten 1800 mensen, 1400 van hen die stappen over naar die nieuwe Israëlische eigenaar.

0: deal is nog niet helemaal afgerond. Geldt als een intentieovereenkomst. De ondernemingsraad van de VW-groep die steunt de overeenkomst, maar de Duitse staat moet nog akkoord geven. Hoeveel Aurelius en Niedersachsen voor die fabriek neerleggen, dat is niet bekendgemaakt. Gaan we naar Erwin de Hart van de AWB. Ja, de brug, de Hardenbergenbrug op de A28, die is dicht gesloten voor alle verkeer voorlopig. Geeft dat files?
1: Ja, dat geeft files, want omrijders op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Alfred Hoenderloo en Knoopend Waterberg 3 kilometer en meer dan 20 minuten vertraging al. Via Apeldoorn, via de A50 en de A1 nog steeds geen file. Wel de N308 bij Harderwijk, daar heb je ook bijna een half uur vertraging al. Waar je ook veel vertraging hebt is op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht tussen Knoopend Velperbroek en Alfred Wageningen. 10 kilometer file door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En de vertraging is meer dan een uur. En er komt zo 1 rijstrookje weer vrij. Dan de flitsers. A6 Muiden-Lelystad, hectometerpaal 69,2. A17 Roosendaal-Dordrecht 6,7. A35 Enschede-Almelo 69,3.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
3: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed.
4: Deze begroting heeft geen steun van 1 of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
5: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
6: Ja, Polen, toch een sterke steuner van Oekraïne, jarenlang. Maar daar lijkt iets te veranderen. Want terwijl de Poolse regering Oekraïne nog steeds militair en economisch steunt, neemt de sympathie onder de bevolking af. Sterker nog, er is sprake van een stijging in het aantal misdaden tegen gevluchte Oekraïners. Ik ga erover praten met Ekke Overbeek, onze correspondent in Polen. Ekke, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Ja, wat is hier precies nou veranderd in de afgelopen jaren? Want toen die oorlog uitbrak, toen was geloof ik 95% van de Polen was, die steunde het feit dat Oekraïners moesten worden opgevangen in Polen. Maar daar is een kentering te zien.
7: Daar is inderdaad, een kentering is niet helemaal het juiste woord, want het is eigenlijk een heel langzaam proces is het geweest. En het is eigenlijk er is een serie van incidenten geweest, waardoor eigenlijk dat sentiment tegen de Oekraïense, vooral de Oekraïense vluchtelingen, maar ook sowieso Oekraïners die ook in Polen werken als gastarbeiders, eigenlijk steeds negatiever is geworden. En dat is in juni van dit jaar is eigenlijk de vlam in de pan geslagen, toen de Oekraïense president Zelensky besloot om een eenheid van het Oekraïense leger te vernoemen naar de helden van de UPA. En de UPA, dat was het Oekraïense opstandelingenleger in de Tweede Wereldoorlog. Die worden in Oekraïne gezien als helden, maar in Polen worden ze gezien als misdadigers, omdat ze in 1943 ongeveer 50.000 Polen hebben afgeslacht. Dan heb je het over civiele bevolking. In Oekraïne is dat bijna niet bekend. In Polen weet iedereen dat. En dat is eigenlijk een beetje het lont geweest dat de boel helemaal dat het buskruid heeft bereikt. En toen is het echt ontploft. Want toen heeft de Poolse president Nawrocki, die moest daar eigenlijk wel iets van vinden. Want dat is een uitgesproken nationalist. Een beetje uit het kamp van Trump, mensen als Orbán, die bloedgroep, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En die heeft toen de Oekraïense president de hoogste Poolse onderscheiding afgepakt. De Orde van de Witte Adelaar. En dat is eigenlijk een moment geweest dat de vlam echt in de pan sloeg.
6: En waar leidt dat dan toe? Dus tot geweldsincidenten, haatmisdrijven, dat soort zaken?
7: Ja. Het is fysieke en ook mondeling, maar ook fysieke geweld tegen Oekraïners. Je merkt ook gewoon dat in Warschau, je hebt op een gegeven moment, kijk, toen die oorlog uitbrak, toen gingen mensen echt massaal, hebben ze Oekraïners gewoon welkom geheten, bij hen thuis laten overnachten, et cetera, et cetera. Er was heel veel uit Oekraïns gesproken, vooral in grote steden. In Warschau hoorde je overal Oekraïns. Je zag veel Oekraïnse vlaggen. En dat is toch echt heel erg teruggegaan. En Oekraïners, ik praat met Oekraïners en dan hoor ik ook van ze dat ze zeggen, ja, we zijn bang om nog Oekraïns op straat te praten. Ja. Dat ze bang zijn dat ze worden agressief worden bejegend.
6: Ja. Nou weten we, Tusk heeft dat geweld veroordeeld. Heeft dit nou ook gevolgen voor het regeringsbeleid als die stemming in het land een beetje aan het omslaan is?
7: Nog niet echt. Hoewel er zijn mensen die deze regering ook al wel verwijten dat ze een beetje meegaan in deze anti-Oekraïnse stemming. Daar kun je over discussiëren. Maar volgend jaar zijn verkiezingen in Polen. Eind volgend jaar. En dan is er een gereden kans dat er weer een heel rechtse regering komt. Ja. Waarbij waarschijnlijk nog rechtser gaat worden. Of nog rechtser is misschien niet eens met het goede woord. Nog nationalistischer en extremer dan vorige keer. Toen we die PiS-regering hebben gehaald. Mm-hmm. En er zitten nu ook echt een uitgesproken pro-Russische partij die zich breed maakt in het op het internet. Ja. Die vrij veel aanhang heeft. Mm-hmm. En dan kan zo'n algemeen anti-Oekraïns gevoel kan ook politieke consequenties gaan krijgen.
6: Ja, en dat zal dus ook een verkiezingsonderwerp zijn naar volgend jaar waarschijnlijk dan.
7: Absoluut, ja. Absoluut, ja.
6: Dankjewel, Eke Overbeek, onze correspondent in Polen.
2: Bas van Werven en Iwan Verrips, BNR.
0: Ja, pak eens even dat yoghurtpak. Staat erop, extra proteïne, 20% meer. Of ontbijtje met vezelrijke crackers. Gaat er nog een avocadootje bij, matcha theetje. Je bent mogelijk niet de enige, want wie op social media zit ziet elke week weer een nieuwe foodtrend voorbij komen. En ook het aanbod in de supermarkt, daar zie je dat terug. Maar welk effect heeft dat nou op de voedingsindustrie? En is dat als producent wel bij te benen? Of als consument zelfs? We gaan naar Gijsbert Brouwer, die is foodtrendwatcher en oprichter van het platform De Buik. Een website over horeca en culinaire trends. Meneer Brouwer, goedemorgen.
8: Een hele goede morgen.
0: Nou, eerst moesten we allemaal aan de extra proteïne, nu weer aan de vezels. Het is elke week moet je juist dat met iets anders vullen. Hoe kan het dat die voedseltrends elkaar zo snel opvolgen tegenwoordig?
8: Ja, we zeiden vroeger wel eens dat sport de belangrijkste bijzaak van het leven is. Ja. En inmiddels is dat eten. En vroeger was eten natuurlijk noodzaak. Dan moesten we gewoon ons kostje bij elkaar scharrelen. Want anders hadden we honger. En dat is al een jaar of 50 niet meer zo. En zijn we eigenlijk in de luxe positie gekomen dat we naar eten kunnen kijken. Zoals we naar sport kijken of naar mode of naar muziek. Eigenlijk food as pop culture. Ja. En dan zie je dus dat die social media platforms die de laatste 10, 15 jaar enorme vaart hebben gemaakt, die hebben daar heel goed op ingesprongen. Dus eigenlijk heel simpel gezegd, je ziet de hele tijd op Instagram of op TikTok weer een volgende hype, eigenlijk meer nog dan trend, voorbij komen. Mm-hmm. En mensen rennen daar keurig achteraan.
0: Ja, en dan is het bijna allemaal onder het mom van het is zo lekker gezond wat we doen. Maar klopt dat?
8: Nou ja, dat verschilt nogal. Want als jij een beroemde Dubai-reep neemt die 2 jaar geleden super populair was, ja, daar wist iedereen wel van dat het misschien niet het allergezondste was. Maar ja, de proteïne en de vezels waar jij net over begon, ja, die zijn natuurlijk, die worden wel in dat hoekje van gezond worden ze gestopt. En mensen worden ook graag een beetje belazerd. Hè? Dus als ze iets lekkers kopen en er staat op met extra vezels of met extra proteïnes, hebben ze ook het idee dat ze iets goeds voor zichzelf doen. En dan gunnen ze zichzelf misschien net iets lekkerders dan ze anders gekocht hadden. Ja.
0: Wanneer wordt nou eigenlijk iets een trend? Hè? Kunnen we dat bepalen?
8: Er is wel wat voor te doen, want anders zou ik ook geen werk hebben. Nee. Maar het is niet een wet van mede en persen. Mm-hmm. Dus je ziet bijvoorbeeld dat grote bedrijven daar heel veel in investeren. En vaak is er wat te zeggen, zeker als je onderliggende maatschappelijke ontwikkelingen volgt. Ja. He, dus die proteïnes, daar zat een ontwikkeling onder dat we met z'n allen veel meer naar de sportschool gingen. Mm-hmm. Heel vaak stil zaten op kantoor, dus op zoek waren naar iets wat ons lichaam eigenlijk een stukje beter maakte, sterker maken. Misschien wel slanker maakte. Daar kan je dan wel van denken, wat komt er dan uit? Mensen gaan meer proteïnes eten. Dus moet je in de hoek van kaas, yoghurt. En kom je bij wei uit, bij product van kaas, wat nu overal in zit. Mm-hmm. En nu zien we dat mensen zich heel erg zorgen maken over hoe ze zich voelen. In hun hoofd en in hun buik. Dat hangt een beetje met elkaar samen. Mm-hmm. Dus komen we bij de vezels terecht. Want als we die goed eten, en dan wordt ons buikje voelt beter. Dan voelt ons hoofdje beter. En dan zitten we wat minder in de put. Dus je kan die grote lijnen wel volgen, maar het is geen garantie. Want er zijn ook dingen die floppen. Ja. En eigenlijk zijn dat er veel meer, maar daar horen we natuurlijk nooit iets over.
0: Nee, precies. Nou ja, gisteren nog een hele grote Amerikaanse koffieketen die afscheid nam van een speciaal koffieproduct. Het was niet eens een koffieproduct. Het was pumpkin latte. Nog iets, weet ik veel. Niemand wil dat hebben.
8: Nee, maar, dat is heel grappig. Dus 20 jaar is dat gegroeid en gegroeid. Ja. En mensen, dus een beetje zoals onze pepernoten, gingen ze dat in augustus al bekend maken. Mm-hmm. En ineens zit iedereen op aan de appel en aan de appeltaart. Ja. In plaats van dat ze die pumpkin spice hebben. Dus dat zijn toch wel weer spannende ontwikkelingen.
0: Ja. Hoe kan je daar als producent dan mee omgaan? Want het is nogal wat. Want één influencer die iets roept over proteïne of vezels in een bepaald product. En hup, daar ga je weer. Je ziet de klanten naar de concurrentie hollen.
8: Ja, nou inderdaad. Dus het is heel belangrijk dat je het verschil ziet tussen de bredere ontwikkelingen, de trends die eruit volgen en gewoon TikTok-hypes. Weet je, en een TikTok-hype kan wel echt impact hebben, precies zoals jij ook zegt. Maar het gaat om die ontwikkelingen en de trends die eruit voortkomen. En als je dan daar wat flexibeler mee omgaat, dus ook klaar ben om eventueel van pumpkin spice over te stappen naar apple pie. Hè, dus dat is wat flexibele organisatie hebben. Dat helpt al. En wat je heel veel ziet, is dat die grote organisaties hun innovatiepijplijn eigenlijk versneld hebben. En dus 3 jaar was heel normaal in al die grote bedrijven. Ja. En sommige zitten nu al op 6 maanden. Dus dan kunnen ze veel sneller sturen op een nieuwe ontwikkeling.
0: Okay, wat wordt de volgende hype?
8: Ja, we zijn dus van proteïne vezels zie je gaan. Ik denk dat de volgende hype wordt dat we eigenlijk een soort maatwerk, noemen ze dan functionele ingrediënten, dus precies op maat. Dus nou, voor Bas is weer wat anders dan voor Iwan, dan voor Gijsbrecht. Dat echt helemaal precies bij jou past.
0: Wat past er bij ons, Iwan? Appeltaart toch, denk ik.
6: Denk het ook wel, ja.
0: Denk het ook, ja. Gijsbrecht Brouwer, dankjewel. Food Trend Watcher en oprichter van het platform De Buik. Ja, de A28, de Hardenbergenbrug, die blijft voorlopig dicht tot die brug wordt hersteld. Nou, dat zien we nu al terug in files op andere omrijroutes. Wat dat voor gevolgen heeft, gaan we zo bespreken met Rijkswaterstaat.
9: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
10: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
11: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
10: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
14: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
15: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
16: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
17: Thomas van Zijl.
18: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere Arnoud Boot met zijn kijk op de macro-economie en een gesprek met Aart-Jan van der Meijden, algemeen directeur van deurenfabrikant Xidor, over het afzwakken van bouwvoorschriften en wat dat betekent voor de leefbaarheid van nieuwbouwwoningen. Dat alles vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
20: Nu in de BNR-app.
6: Nu de BNR. Veiligheid aan brug bij Nijkerk niet te garanderen. A28 blijft voorlopig afgesloten. Politie laat opnames horen van verdachten van Odido-hek. En in ons Oekraïne-luifblog, procureur-generaal van het land stapt op na inval in kantoor. Deze en andere verhalen vind je dus nu in de BNR-app.
0: En dan nog een drafje naar de AWB. Erwin de Hart, hoe staat het erbij op de weg?
1: Nou, het verkeer staat door ongelukken al op verschillende wegen stil. En dit zijn de bijzonderheden. Op de A8 Zaanstad Amsterdam is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Zaanstad Assendelft en Knopend Zaandam. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht door een uitgebrande vrachtwagen. Bij afrit Wageningen 12 kilometer stilstaan. Veel vertraging vanaf Knopend Velperbroek al. 2 rijstroken zijn dicht. En dat leidt tot een half uur vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Dus afrit Hoenderloo en Knopend Waterberg, 4 kilometer file. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht bij de Hardenbergenbrug. Omrijden gaat via Apeldoorn, via de A1 en de A50. Er wordt geflitst langs de A17 Roosendaal-Dordrecht bij hectometerpaal 6,7.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt, is er zo slecht aan toe dat die langer dicht blijft dan gedacht. Niet 48 uur, maar tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Rond de pijlers zijn zand en grind weggespoeld. Dat wist Rijkswaterstaat al, maar het is zo hard gegaan dat er snel moet worden ingegrepen. Een hele politiemacht kwam gisteravond op de benen in het oosten van Nijmegen. Er waren schoten gehoord. Sommige bewoners hadden het over mitrailleursalvo's. Politie riep iedereen op binnen te blijven. Wat er aan de hand was, is onduidelijk. Politie is in de regio Nijmegen extra alert na de schietpartij in Overasselt. Het kabinet treuzelt met het invoeren van het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, schrijft de Telegraaf. En dat zorgt voor boze reacties in de Tweede Kamer. Er ligt al 2 jaar een motie van JA21 en SGP. En daar doet justitieminister Van Wil niks mee. Kwalijk en slap, vinden de oppositiepartijen. New Yorkers zijn na de aanslagen van 9-11 misleid over de luchtkwaliteit in de stad, schrijft de New York Times. Gemeenten verzekeren dat het veilig was om de lucht in te ademen, maar 10 maanden na de aanslag werd er nog steeds asbest in de lucht gevonden. Veel mensen zouden daaraan zijn overleden. Botek van der Zandschulp heeft de kwartfinales van de US Open bereikt en dan moet hij tegen de zwaarste tegenstander, namelijk Alexander Zverev. Duitser is als eerste geplaatst. Van de zomer won Zverev nog Roland Garros en stond hij in de finale van Wimbledon. De kwartfinale is morgen aan het eind van de middag. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
0: Ja, dan Wall Street gisteren dicht door Labor Day. En het zorgt ervoor dat Azië wat stuurloos is. De Nikkei staat, ja, eigenlijk onveranderd. De Hang Seng staat 0,5% lager en de Kospi 1,5% hoger. Wel nieuws vanuit het oliefront. 97,62 betalen we nu voor een vat Brent crude in het futurecontract. En ja, het rotte is, Brent kost bijna $100. Gewoon 1,6% hoger. West Texas Intermediate is gestegen naar $93 per vat. En wat dat betreft, die olie zet nog wat druk op de beurzen. Dan zijn de importheffingen die de Canadezen hebben ingesteld op Amerikaanse heffingen, op Amerikaanse goederen moet ik zeggen, voor 20 miljard net ingegaan, een uurtje geleden. En Donald Trump heeft nu gezegd dat de Canadese vliegtuigfabrikant Bombardier zijn producten niet langer mag verkopen in de States, tenzij ze daar produceren. Het is niet voor het eerst dat Trump zijn pijlen richt op Bombardier, zegt correspondent David Hammelburg.
20: In januari dreigde hij al met het intrekken van certificering en met een importheffing van 50%. De aanleiding was toen een conflict over de certificering van toestellen van de Amerikaanse concurrent Gulfstream. Dus dit is een nieuwe ronde in een conflict dat al langer speelt.
0: Ja, zeg, correspondent David Hammelburg. Dus alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. De Hardenbergerbrug moet ik zeggen, op de A28 bij Nijkerk, die is voorlopig helemaal dicht. Niet 48 uur, maar totdat hij hersteld kan worden. En dat heeft nogal wat gevolgen voor het verkeer. Zometeen Rijkswaterstaat.
21: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
4: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
22: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
23: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
24: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
23: En naar wat er o zo fout is gegaan.
25: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
23: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
26: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
27: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
28: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
29: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
28: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
30: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, 6:06 is het geworden op dinsdag 8 september 2026. Het wordt langzaam een beetje licht buiten. En vandaag krijgen we regen maar weer eens. Maar tot die tijd hebben we andere zaken die het verkeer wat belemmeren. Gaan we het zo over hebben. Maar Iwan, wat doen we nog meer?
6: Ja, daar praten we net over die Hardenbergenbrug. Ja. Verder hebben we het zo meteen over Duitsland. Want daar begint vandaag het parlement met de behandeling van de begroting voor het aankomende jaar. Nou, je weet, wij hebben veel gedoe met onze begroting. Nou, die tot stand gekomen is op een of andere manier, maar nog geen meerderheid heeft. Maar na de historische winst van de AfD in Sachsen-Anhalt ligt de regering van Friedrich Merz extra onder druk. Ja, wat gaat dat betekenen voor die Duitse economie, ook voor onze economie wellicht? Bespreken we zo meteen met Karsten Brzeski van ING in Duitsland. En tot slot, ja, je kan er jaren naar kijken, naar dashboards en je uniform pensioenoverzicht. Elk jaar ben je in de bus en dan ben je met pensioen. En dan blijkt het toch tegen te vallen. Hoe dat kan en hoe dat wellicht te voorkomen is, bespreken we zometeen.
0: Maar we gaan eerst, zoals je al zei, naar de Hardenbergenbrug op de A28 bij Nerkerk. Want die is voorlopig helemaal dicht. Aanvankelijk 48 uur, maar het ding is zo onveilig kennelijk, zegt Rijkswaterstaat, dat er eerst moet worden hersteld voordat er überhaupt over wordt gereden. We praten erover met Miranda Mulder, woordvoerder van Rijkswaterstaat. Mevrouw Mulder, goedemorgen.
31: Goedemorgen.
0: Ja, ik begreep al dat er herstelwerkzaamheden voor die brug op de rol stonden. Maar dat het zo acuut is, is het ding echt klaar om in te storten?
31: Nou, bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we eigenlijk naar inspectie, reguliere inspectie dan van de pijlers, hebben geconstateerd dat de uitspoeling eigenlijk sneller ging dan verwacht. Ja. En dat is de reden waarom we gewoon hebben gedacht, ja, hebben besloten om hem
0: dicht te doen.
31: Dicht te doen, ja.
0: Ja, en nu is de vraag, hoe gaan we dit oplossen? Komt er een nieuwe brug of gaat u zand en grind opspuiten?
31: Nou, we hebben inderdaad vannacht doorgewerkt. Rijkswaterstaat samen met de gemeente. Uh-huh. En als het er wordt vandaag gaan we starten met de tijdelijke herstelwerkzaamheden. Ja. En daarvoor gaan we zand en grind onder de brug extra aanbrengen om de uitspoelingen rond de pijlers te herstellen.
0: Ja.
31: En ja, dat zullen we door blijven doen natuurlijk, totdat we echt kunnen waarborgen dat de brug weer voldoende stabiel staat. En dan kunnen we de A28 weer openstellen.
0: Ja, enig idee hoe lang dat gaat duren?
31: Nee, dat is nog niet bekend. We willen echt zeker zijn dat er genoeg stabiliteit is. En dan kunnen we het pas weer openstellen.
0: Ja, stel dat het dan niet lukt en het ding is niet stabiel. Dan moet je eigenlijk een nieuwe brug gaan neerzetten. Dan zijn we voorlopig van de A28 af.
31: Ja, de probleem zit niet zozeer in de brug zelf als wel in de bodem van het water. Mm-hmm. Dus daar gaan we natuurlijk net zo lang mee aan de slag totdat die stabiliteit weer terug is gebracht naar dat die veilig is.
0: Ja, en nogmaals, er is nu niks van te zeggen. Dit stond al op de rol om te doen. Is het nou een inschattingsfout geweest of gaat het allemaal inderdaad, zonder dat u het weet, veel sneller dan we dachten?
31: Nou, we blijven dat natuurlijk altijd monitoren.
0: Ja.
31: En ja, bij de laatste monitor is gewoon gezien gewoon dat het sneller is gegaan. Dat is de reden waarom eigenlijk er acuut is ingegrepen.
0: Ja, maar het is zoals de acute toestand, hè? De nummer 3 in een korte tijd. Wat staat er nog meer op de rol om binnenkort tot dit trieste rijtje te gaan behoren?
31: Ja, het is natuurlijk. Dat zijn natuurlijk antwoorden die ik niet kan geven op dit moment. Het is natuurlijk wel dat we op dit moment hiermee te maken hebben. En deze brug is. Dit is gewoon een onvoorzien verhaal.
0: Ja.
31: We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan.
0: Ja, en nu moet het verkeer omrijden. Gaat u nog maatregelen nemen om dat te versoepelen?
31: Als ik nu op de verkeersinformatie kijk, dan zie ik dat er inderdaad wel dat het wel iets oploopt. Rond de 08 zal het een stuk drukker zijn. Hm. Maar zoals de doorstroming nu gaat, is het redelijk goed.
0: Okay. Maar nogmaals, er is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren. Maar is het een kwestie van dagen, weken, maanden? Is daar iets over te zeggen?
31: Nou, maanden zal het zeker niet duren. We proberen het natuurlijk zo snel mogelijk te doen. Vandaar dat we natuurlijk vannacht ook door hebben gewerkt vandaag. Dus ik hoop dat we ergens binnen 48 uur in ieder geval duidelijkheid kunnen geven. Okay. Wanneer, hoe lang het nog gaat duren.
0: Dank u wel, Miranda Mulder, woordvoerder van Rijkswaterstaat.
5: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: Er begint in Duitsland vandaag een cruciale fase voor de begroting voor het komende jaar. De regering van bondskanselier Merz moet grote economische keuzes maken. En heeft met een winst van Alternatieve Vuur Duitsland afgelopen zondag in Sachsen-Anhalt, bijna 44% van de stemmen, daar toch wel iets moeilijks in het achterhoofd mee. Die historische verkiezingswinst zet de regering verder onder druk. Praat erover met Karsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING Duitsland. Karsten, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
6: Ja, want hoe werkt dat begrotingsproces precies? Is dat een beetje hetzelfde als hier? En is dat inderdaad een belangrijk moment in het politieke jaar?
7: Niet zoals in Nederland met Prinsjesdag. Dus dat is een langdurig proces in Duitsland. En dat kan dan ook vaak echt nog zelfs in het lopende jaar, dus na 2027, overheen worden getild. Dus die onderhandelingen beginnen nu. Maar cruciaal voor deze onderhandelingen zijn vooral die aangekondigde hervormingen. Dus denk terug, er is een hervorming die moet nog komen over, voor de zorgsector, voor de pensioenen. Nou, dat heeft enorme gevolgen voor de begroting. En voordat de regering deze hervormingen niet door het parlement heeft gekregen, heeft het eigenlijk weinig zin om over de begroting te praten.
6: Okay, want het is eigenlijk dead on arrival op die manier.
7: Precies. Dus vandaar, ik denk dat ze nu een beetje gaan kijken. Dan krijg je die belastingsschattingen. Dan ga je kijken wat zijn de economische verwachtingen voor volgend jaar. Dus je gaat natuurlijk dat hele proces al beginnen. Een beetje. Kijk, er zijn een paar meevallers vanwege de hogere energieprijzen. Hogere accijnsinkomsten dan voor de overheid. Tegelijkertijd, economische groei was niet zo hoog dit jaar als de regering dat vorig jaar nog had gedacht. En dan zijn echt van, maar de grote gaten zitten vooral op zorg en op pensioen. En daar heb je eerst hervormingen nodig. Die moet je gewoon echt goedkeuren voordat je echt een fatsoenlijke begroting voor 2027 kunt doen.
6: Ja, laten we zo even hebben over die verkiezingswinst van AfD. Maar ja, dan toch eventjes. Hoe moet dat dan verder met die begroting? Want het klinkt als een situatie waarbij je er dus eigenlijk niet uit kan komen.
7: In eerste instantie niet. En dan zit je natuurlijk toch een klein beetje bij de AfD-overwinning. Want nu ligt het er heel sterk aan of gewoon het CDU en de SPD het echt eens worden. Het waren ze eigenlijk al begin van de zomer. Maar ja, gezien nu de overwinning van de AfD, zullen sommige mensen toch koude voeten krijgen en misschien nog terugtrekkende bewegingen doen. Dus je moet, en als dat gebeurt, nou, dan zitten we eigenlijk echt voor een, nou, ik zeg toch een grote politiek chaos in Berlijn. Ja. Maar dus dit heb je echt eerst nodig. Eerst die hervormingen goedkeuren, dan gewoon begroting. Want anders zou het ook kunnen, hadden we ook in het verleden, dat je gewoon geen enkel officiële begroting hebt. En dan loop je gewoon in feite door, bijna een beetje als in de VS. Ja. Dan heb je een soort van government shutdown. Dat betekent dat alle ministeries gewoon per maand een twaalfde van de begroting krijgen. Ja. En dan loopt dat doorheen. Ook dat hadden we in het verleden al. Het maakt alleen niet zo grote krantenkoppen als een government shutdown in de VS.
6: Nee, precies. Maar dan loopt de begroting gewoon door met alle gevolgen van dien. Dan dus die winst van de AfD in Sachsen-Anhalt. Eén deelstaat. Er komen meer deelstaatverkiezingen aan. Wat voor gevolgen heeft dat dan inderdaad? Want het is één deelstaat. Voor Berlijn, is dat een soort hete adem die ze in de nek voelen en waar ze wat mee moeten met dat sentiment?
7: Zeker, definitief. Ik denk dat er ook op dit moment niemand het hoofd heeft naar begrotingsdiscussies. Dit gaat op dit moment in politiek Berlijn eigenlijk alleen maar over Sachsen-Anhalt. Dus je hebt eigenlijk gewoon rechtstreeks of directe en indirecte gevolgen. Nou, de directe gevolgen is dat we nu gaan wordt nu onderhandeld of de AfD, want ze komen gewoon 2 zetels tekort. Of zij nu wel en met goedkeuring of een minderheidsregering krijgen of een coalitie gaan krijgen. Dan heb je voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog een rechtspopulistische partij aan de leiding van een Duitse deelstaat. Dat heeft dan weer gevolgen voor Sachsen-Anhalt. Niet zozeer voor de economie, maar meer op het gebied van onderwijs, veiligheid. Want daar hebben gewoon de deelstaten gewoon meer macht en meer verantwoordelijkheid dan op het gebied van de economie. Maar indirect betekent dat we nu nog, we hebben over 2 weken verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. Nou, als daar die trend voortzet, dat gewoon de AfD groot is, dat het CDU verlies leidt, dat ook de SPD verlies leidt, dan zul je zien dat gewoon de coalitie in Berlijn zoveel druk van binnenuit gaat krijgen, waar gewoon de positie van Friedrich Merz onder druk komt, ja. Waar de positie van de SPD onder druk komt, moeten ze nog wel instemmen met sociale hervormingen die eigenlijk tegen hun achterban zijn. Nou, dit betekent gewoon dat je gewoon echt nu 2 weken vacuüm hebt. En pas na de verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern komt dan echt de politieke ontploffing. En dan kunnen we eigenlijk wel echt goed zeggen, komen die hervormingen echt? Gaan we naar meer economisch en politiek chaos?
6: Ja. Je zei, als we met die huidige begroting doorgaan, dan krijgt elke ministerie 1/12 van zijn oude jaarbudget uit de oude begroting. Maar wat betekent dit ook voor bedrijfsleven? En bijvoorbeeld ook voor de economische band van Duitsland met Nederland die groot is. Waar vraagt dat bedrijfsleven om bijvoorbeeld?
7: Het bedrijfsleven vraagt vooral over duidelijkheid en lange termijnvisie. Nou, daarvoor heb je ook geld nodig. Het bedrijfsleven vraagt vooral over belastinghervormingen en belastingverlaging voor bedrijven. Daar staat op dit moment nog helemaal niks op de rail. Het bedrijfsleven vraagt ook over een lange termijn plan, strategie, ook voor betaalbare energie. Niet alleen maar voor huishoudens en ook voor bedrijven. Ook daarvoor heb je natuurlijk in eerste instantie geld nodig. Nou, de overheid put enorm veel nu uit dat zondervermogen, dus dat hele potje geld dat ter beschikking is gekomen voor infrastructuur en defensie. Nou, dat geld gaat ook nog stromen volgend jaar in 2028. Maar als je dus nog meer wil doen om de economie weer omhoog te krijgen, dan heb je inderdaad meer hervormingen nodig die ook aan de ene kant in eerste instantie belastinggeld gaan kosten. Nou, dat is in feite wat het bedrijfsleven op dit moment vraagt. Of de overheid dit kan leveren. Maar we zitten denk ik nu op een tekort van 2,5% van de BBP. We komen als er niks gebeurt uit op een begrotingstekort van ongeveer 3% van het BBP volgend jaar. En dat is alles nog te doen. Maar natuurlijk, zoals in alle andere landen ook, gezien de stijgende rentes, neemt de druk in feite op de Duitse overheidsfinanciën toe. En dat beperkt gewoon ruimte voor de overheid om zinvolle uitgaven en investeringen te doen.
6: Dankjewel. Karsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING Duitsland.
0: Gewoon Erwin de Hart van de ABB. Erwin, ja, natuurlijk die A28 met de sluiting van de Hardenbergbrug. In dit achterhoofd, dat geeft stremmingen, neem ik aan. Zijn er nog andere calamiteiten?
1: Ja, die A28 geeft vooral bij Harderwijk file door omrijders. Half uur vertraging op de N308. A1, A50, Apeldoorn, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. De A8, Zaanstad Amsterdam, kampt met de gevolgen van een ongeluk bij knooppunt Zaandam. 3 kilometer file, de linkerrijstrook is afgesloten. De vertraging die het oplevert is serieus. Die is meer dan een uur op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Een uur vertraging tussen Velperbroek, het knooppunt, en afrit Wageningen. 12 kilometer file door een vrachtwagenbrand. En dat geeft weer een half uur vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn tot aan knooppunt Waterberg. 6 kilometer file. Een flitser langs de A27 Almere-Utrecht bij hectometerpaal 112,3.
8: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
0: Ja, dan wordt er morgen gestaakt in het OV. En als je toch naar je werkschool of andere afspraak wil, dan moet je, als je geen auto hebt, een huurauto of taxi nemen. Dat kost nogal wat. In de aanloop naar de staking ziet deelautoplatform MyWheels een flink grotere vraag, schrijft het FD vandaag. Het aantal voorafgeboekte ritten ligt inmiddels 340% hoger dan op een gemiddelde woensdag in de afgelopen 10 weken. En dat gaat nog stijgen, want, zegt MyWheels, de Meeste ritten worden pas 48 uur voor vertrek geboekt. Taxibedrijven verwachten ook veel meer drukte morgen. Bij Uber zullen meer chauffeurs de weg opgaan. De wachttijd zal langer zijn. En ik denk ook dat ze af en toe wel een beetje een extra centje pakken.
6: Ja, dat zal vast.
0: Autoverhuurder Enterprise heeft voor morgen bijna geen auto's meer beschikbaar. Maar wat er nog wel is, dat is fors duurder. Ja, een Kia Picanto bijvoorbeeld of een andere kleine auto kun je nog huren voor €120 per dag. Op donderdag kost diezelfde huurauto nog maar €76. Ouderen die verkijken zich op hoe hun financiële situatie eruit ziet wanneer ze met pensioen gaan. Bijna een kwart van de gepensioneerden ziet dat het inkomen lager uitvalt dan ze dachten, blijkt uit onderzoek van ouderenvereniging AMBO-PCOB onder gepensioneerden. Onder mensen die na hun pensionering niet goed kunnen rondkomen, zegt 68% dat hun inkomen lager is dan ze dachten. Erik Brendel is bij ons, senior beleidsadviseur koopkracht en inkomen bij die ouderenvereniging AMBO-PCOB. Meneer Brendel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je kunt toch aan allerlei mogelijke mooie systemen, pensioenoverzichten, et cetera, kun je zien wat je krijgt. Waarom valt het dan toch tegen?
2: Ja, een reden waarom het vaak het tegenvalt is dat de verwachtingen en de werkelijkheid niet altijd goed op elkaar aansluiten. Vaak wordt er bijvoorbeeld nog van uitgegaan dat je na pensionering ongeveer 70% van je laatst verdiende salaris ontvangt. Dat is zo'n oude vuistregel.
0: Ja.
2: Maar dat is tegenwoordig zeker geen vanzelfsprekendheid meer. Want dat was nog gebaseerd op dat je minimaal gedurende 40 jaar pensioen opbouwt en ook nog eens een keer in een goede pensioenregeling. Mm. Dus je moest dan niet tussentijds een keertje van baan wisselen, parttime gaan werken of tijdelijk een job hebben zonder pensioenopbouw.
0: Ja.
2: Ja, en iets anders is...
0: Iets anders?
2: Nou ja, ik wil zeggen, iets anders is waarom het pensioeninkomen kan tegenvallen, is dat veel mensen vaak pas kort voor het pensioen een keertje kijken in hun pensioenoverzicht.
0: Ja.
2: Pensioen blijft voor veel mensen namelijk lang iets abstracts. Het is voor veel mensen ingewikkeld en ver weg.
0: Mm-hmm.
2: En dan pas kort voor de pensioendatum wordt dan duidelijker wat er is opgebouwd.
0: Ja,
2: en bovendien wordt het pensioen en de AOW vaak in bruto bedragen getoond. Mm. Terwijl er nog meestal belastingen en premies van af moeten. Dus kijk vooral ook naar het daadwerkelijke netto bedrag aan pensioen. Want dat is het bedrag dat je maandelijks kan worden besteed.
0: Maar toch lastig als je daar 2 jaar voor je pensionering achterkomt dat je eigenlijk een te laag pensioen hebt. Hè? Dat gaat dus fout. Waarom, want mensen weten op een gegeven moment dat ze stoppen met werken, waarom denken ze niet over na? Waarom zetten ze die stappen niet om goed uit te vinden wat ze nou daadwerkelijk na hun 67ste op de bankrekening krijgen?
2: Ja, dat zie je in het algemeen. Dat hoor je ook van pensioenfondsen. Mm-hmm. Mensen vinden het ingewikkeld ver voor hun pensioen nog niet interessant. Dus de meeste pensioenoverzichten die door pensioenfondsen worden verstuurd blijven vaak gesloten en worden pas vlak voor het pensioen een keer geopend. Mm-hmm. En dan pas wordt zichtbaar van hey, het is toch een iets andere inkomen dan ik had verwacht. Mm-hmm. En natuurlijk, je kunt je daar heel goed op voorbereiden.
0: Ja.
2: Kijk juist wel ruim voor de pensioendatum wat er straks echt binnenkomt. En misschien een keertje 10 jaar van tevoren of 5 jaar van tevoren. En kijk dan niet alleen bruto, maar vooral ook wat er netto binnen gaat komen.
0: Ja.
2: En zet daar de verwachte uitgaven naast en kijk of er een gat ontstaat.
0: Ja.
2: Want als je dat ruim op tijd in beeld is, dan kan daar nog iets aan worden gedaan. Hè? Ja. Bijvoorbeeld door extra te gaan sparen, langer door te werken of het pensioen later te laten ingaan.
0: Ja, toch, die mensen die dat niet goed in beeld hebben en pensioneren, ja, wat moet je daarmee? Die hebben dus gewoon te weinig inkomen. Zijn dat de nieuwe armoede-lieden?
2: Nou, dat denk ik niet. Kijk, het wil niet zeggen dat deze mensen dan ook meteen krap bij kas zitten.
0: Mm.
2: Maar het kan wel betekenen dat het uitgavenpatroon moet worden aangepast.
0: Ja.
2: Of dat moet worden ingeteerd op het eigen vermogen, zoals een spaarrekening.
0: Ja. Ja, en dat is gewoon, dat gebeurt bij veel mensen. Of de overwaarde van hun huis cashen. En er later achter komen dat op latere leeftijd ze steeds minder geld nodig hebben. Want dat is wel zo.
2: Ja, dat is wel zo. Uit ons onderzoek bleek overigens dat van de gepensioneerden die dus moeilijk kunnen rondkomen, dat ongeveer een kwart moet interen op het spaargeld.
0: Hm. En de rest komt er wel.
2: Ja.
0: Dank. Maar van tevoren even uitzoeken hoe het zit, is altijd handig. Dank. Erik Brendel, senior beleidsadviseur koopkracht en inkomen bij AMBO PCOB. En dan nog even naar deze, want de zoon van Crooked Joe Biden, zoals Trump zijn voorganger graag genoemd, die is van plan hetzelfde kunstje uit te halen dat Trump en diens vrouw zelf deden in aanloop naar diens terugkeer in het Witte Huis. Weet je nog, Iwan, ze lanceerden toen beide een eigen cryptomunt, een memecoin, die in het geval van mevrouw Trump van ons de naam Smelania kreeg.
6: Ja, door dat dollarteken van Melania.
0: Precies, ja, precies, dat doen ze dan. Ja. Ja. Maar zowel de POTUS als de FLOTUS die verdienden met dat kunstje $1 miljard, terwijl investeerders voor groot deel naar hun centen konden fluiten. Mm-hmm. Maar dat gebeurt vaker met memecoins. En nu komt Hunter Biden dus morgen met zijn eigen cryptomunt. En een memecoin die is genaamd Shunter. Of Shunter? Nee.
6: Biden?
0: Nee, Slaptop.
6: Slaptop?
0: Ja, dus dollarteken laptop.
6: Ja.
0: En dan vraag je je af, waarom laptop?
6: Vanwege de Biden-laptop?
0: Ja, in 2020, weet je nog, werd zijn laptop door de FBI ingenomen. En daarop vond de politiedienst allemaal brisante informatie over zijn financiën, maar ook diverse expliciete foto's waarop Hunter te zien is met ontklede dames in diverse hotelkamers. En zagen we dat hij crack en coke gebruikte. Mooi om daarin te investeren, zou ik zeggen. Maar daar is hij van af, zegt hij. Want het was een bepaalde periode waarin hij leed aan een ernstige verslaving aan crack, cocaïne en alcohol. En is nu een memecoin. Wat zou hij met die miljard gaan doen dan?
6: Ik heb geen idee, maar hij heeft wel een soort van zelfhumor dus, dat hij dit doet. Want
0: dat
6: als je
0: niet
6: aan herinnerd wil worden aan deze geschiedenis, dan noem je dat ding niet slaptop.
0: Slaptop.
6: Ja. Heel waar.
0: Sloptap. Het CBS bevestigde dat de inflatie in augustus 3,3% bedroeg. Hè, dat wisten we uit de snelle raming al, maar nu dus definitief vastgesteld. Maar er komt wel een opvallende toelichting bij. En die gaan we zo bespreken met BNR's huiseconoom Han de Jong.
9: Leden van de Staten-Generaal. Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
10: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
11: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
12: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
11: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
13: 52 min 40.
14: 12 natuurlijk.
13: Heel goed, ook in 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
13: In 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
18: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
19: Thuisbatterij.
20: Einde salderingsregeling.
32: Terugleverkosten.
3: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. UBEN Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. UBENHeurman.nl.
21: BNR Verkeer.
1: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. 300 kilometer file. En de meeste vertraging daarvan ontstaat door ongelukken. Zoals een uur op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Knoopend Zaandam. 3 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Velperbroek en Afrit Wageningen. 14 kilometer file. De weg is wel weer vrij zo te zien. En dat is ook goed nieuws voor mensen op de A50. Apeldoorn richting Arnhem. 7 kilometer file tussen Afrit Hoenderlo en Waterloo. De A28 Amersfoort-Zwolle is dicht. En daarom rijden mensen om. Je kan niet via Nijkerk en daarom rij je om via Apeldoorn, via de A1 en de A50. Mensen rijden ook om via Harderwijk, maar dat geeft veel vertraging. De A16 Breda-Rotterdam wordt geflitst bij hectometerpaal 51,6.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
22: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt, is er zo slecht aan toe dat die langer dicht blijft dan gedacht. Niet 48 uur, maar tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Rond de pijlers zijn zand en grind weggespoeld. Dat wist Rijkswaterstaat al, maar dat is zo hard gegaan dat er snel moet worden ingegrepen. Een hele politiemacht kwam gisteravond op de benen in het oosten van Nijmegen. Er waren schoten gehoord. Sommige bewoners hadden het over mitrailleursalvo's. Politie riep iedereen op binnen te blijven. Wat er aan de hand was, is onduidelijk. Politie is in de regio Nijmegen extra alert na de schietpartij in Overasselt. Het kabinet treuzelt met het invoeren van het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, schrijft de Telegraaf. En dat zorgt voor boze reacties in de Tweede Kamer. Er ligt al 2 jaar een motie van JA21 en SGP. En daar doet justitieminister Van Wil niks mee. Kwalijk en slap, vinden de oppositiepartijen. New Yorkers zijn na de aanslagen van 9-11 misleid over de luchtkwaliteit in de stad, schrijft de New York Times. Gemeenten verzekeren dat het veilig was om de lucht in te ademen. Maar 10 maanden na de aanslag werd er nog steeds asbest in de lucht gevonden. Veel mensen zouden daaraan zijn overleden. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinales van de US Open bereikt en dan moet hij tegen de zwaarste tegenstander, namelijk Alexander Zverev. Duitser is als eerste geplaatst. Van de zomer won Zverev nog Roland Garros en stond hij in de finale van Wimbledon. De kwartfinale is morgen aan het eind van de middag. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
0: En dan zometeen het CBS, althans nee, huiseconom Han de Jong uiteraard, over het CBS. Want de definitieve raming voor augustus, de inflatie, is uitgekomen op 3,3%. Maar nu, in tegenstelling tot de snelle raming, hebben we ook een toelichting. En die is nogal opvallend. Zometeen dus Han de Jong.
23: Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. Leadinfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
25: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
24: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
26: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
27: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
26: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
27: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
26: En als je voor jezelf werkt?
27: Ook gewoon 1 factuur per maand.
26: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
27: Mm-hmm.
26: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
5: Nou, niet met onze huidige applicatie.
2: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
5: Niemand.
6: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
7: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
6: Thinkwise. Transformeer legacy software.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, 7:55. Iwan, we hebben een druk half uurtje. Vertel.
9: Ja, een beetje een tech half uurtje zou je kunnen zeggen. Want we praten zo meteen over de Odido-hack. He, miljoenen mensen hun gegevens van gestolen. Door iemand die eigenlijk een klantenservice-medewerker om de tuin geleid heeft. En wie dat heeft gedaan, dat weten we niet. Maar we weten wel hoe diegene klonk sinds gisteravond. Want het gesprek dat daar gevoerd is met die klantenservice-medewerker is er gepubliceerd. En de vraag van de politie is, wie is deze stem? Nou, zo meteen praten we maar eens met wat je met deze informatie kan allemaal. En we hebben zo meteen dus een tech-update.
0: Maar we gaan eerst naar de inflatie. Want de definitieve inflatiecijfer over de maand augustus jaar op jaar is uitgekomen op 3,3%. Echt precies hetzelfde als de snelle raming die vorige week verscheen al riep. Dat betekent dus een toename van een 0,1% ten opzichte van juli. Opvallend is dat onze inflatie volgens de Europese inflatiemaatstaf is gedaald van 3% naar 2,8%. Dat lijkt wat verwarrend. Maar hoe zit dat dan precies? Han de Jong, goedemorgen, onze huiseconoom.
10: Goedemorgen, Bas. Ja.
0: Maar allereerst, die inflatie, nou dat wisten we al. We wisten van die snelle raming van 3,2 naar 3,3 in augustus. Dat hadden we al. Maar het CBS verraste jou ook met de toelichting. Want wat staat daarin?
10: Ja, weet je, in die toelichtingen dan geven ze eigenlijk altijd de belangrijkste oorzaak van de verandering. Nou, als de inflatie stijgt, dan is dat dus de boosdoener.
0: Ja.
10: Dat was dit keer een categorie die dat heet goederen en diensten die Nederlandse consumenten in het buitenland aanschaffen. Mm-hmm. Waar moet je dan aan denken? Nou, dat zijn natuurlijk brandstoffen, want dan moet het heen rijden. Maar ook hotel, overnachtingen, restaurants en ook boodschappen die mensen over de grens doen. Waarom is het nou zo bijzonder? Nou, ik kan me niet herinneren dat ik eerder gezien heb in de toelichting. Het zal best wel gebeurd zijn, maar heb ik dat gemist of ik ben het vergeten. Maar dat het CBS de stijging van de inflatie daaraan toeschrijft. Die uitgaven, dus die goederen en diensten die we in het buitenland doen, die hebben een gewicht in inflatiemand van 4,5%. De prijsstijging daarvan is versneld van 4,8% in juli naar 7,4% in augustus. En ja, dat verklaart dan precies die stijging van het totale inflatiecijfer van 3,2 naar 3,3. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat al het andere onveranderd is gebleven. Er zitten altijd verschuivingen in. En wat je dus ook wel begint te zien is dat de stijging van de Europese gasprijs, dat begint er ook behoorlijk te bijten. Want als je kijkt naar de gasprijs voor huishoudens, eerder dit jaar lag die vrij structureel lager dan een jaar eerder. Mm. Maar dat is inmiddels omgeslagen in een stijging. En in augustus was het 6,4% duurder dan een jaar eerder. Ja. We moeten vrezen dat dat nog verder doorgaat.
0: Ik wou maar zeggen, dat kan alleen maar hoger worden als we zo de berichten lezen. Maar even naar het andere. Eurostat, dat is het bureau van de EU, zeg maar het CBS van de Europese Unie, heeft gezegd dat onze inflatie in augustus niet gestegen is, maar gedaald van 3% naar 2,8%. Hoe moeten we dat uitleggen?
10: Ja, weet je, het laat ten eerste natuurlijk zien dat je een beetje voorzichtig moet zijn met de inflatiecijfers. En we zitten naar al die cijfertjes te kijken en tot op plaatsen achter de komma. En dat lijkt natuurlijk allemaal heel erg exact. Maar goed, iedereen begrijpt natuurlijk ook wel dat er veel onzekerheden zijn. En dat Hoeveel inflatie een individu ervaart hangt natuurlijk helemaal af van waar hij zijn geld aan uitgeeft. Ja. Dus dit is allemaal geen exacte wetenschap. Ja. Nou zijn er twee belangrijke verschillen tussen die reeks die Eurostat opstelt en die, de reeks die het CBS opstelt. Mm-hmm. De eerste verschil is dat huren in de Eurostat-reeks een lager gewicht hebben dan in de CBS-reeks. Nou, huren die stijgen op het ogenblik in een tempo van meer dan 4% jaar op jaar. Dus ja, als je daar minder van meeweegt wat Eurostat doet dan het CBS, dan is het logisch dat je inflatiecijfer ook wat lager is. Dus dat verklaart waarom dat Eurostat-cijfer wat lager is. Maar goed, het is ook de andere kant op bewogen. En het CBS meldde vanochtend, ik wist dat niet, maar dat wat Eurostat ook niet meetelt, ja, dat zijn juist die uitgaven die mensen in het buitenland doen.
0: Ja, ja, precies.
10: En dat was nou juist de grote boze trigger.
0: Precies, ja.
10: Ja, ja.
0: Ja. Even kijken naar de andere, zakelijke dienstverlening. Volgens de cijfers die het CBS vanmorgen publiceerde blijkt dat de omzet, is een ander cijfer, hè? 5% stegen in het tweede kwartaal van 2026. Hoe kunnen we dat verklaren?
10: Ja, dat klinkt natuurlijk stevig, hè? Ruim zelfs 5,4%.
0: Ja, mooi.
10: Nou is de zaak, ja, is mooi. De zakelijke dienstverlening is natuurlijk een heterogene sector, hoor. Het gaat van rechtskundige dienstverlening naar schoonmaakbedrijven, ja, uitzendbedrijven en wat al niet meer. En de verschillen in omzet.
3: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: De lasten, risico's rondom loondoorbetaling bij ziekte. Ja, dat zorgt ervoor dat die ondernemer steeds verder in de knel komt, waarschuwt de vereniging. En als we even inzoomen, dan wordt er specifiek gekeken naar de wet DBA. Nieuwe Europese regels voor loontransparantie die eraan zitten te komen. Uitgebreide eisen voor de herkomst van grondstoffen. Het zorgt allemaal voor extra administratieve lasten. En dat moeten mensen gaan doen. En dat kost geld. En zo zegt voorzitter Erik Zinks, verdere lastenverzwaringen die werken averechts. Oftewel, pas daarmee op. Als het kabinet die regeldruk, die lasten, die loondoorbetaling bij ziekte voortvarend aanpakt, dan heeft het in theorie goud in handen. Maar dan moet er dus wel wat gaan gebeuren. Aldus Erik Zinks.
2: Ja, en dan gaan we nog eventjes naar het Indonesische vulkaan Krakatau. De Anak Krakatau heet hij. Is nog een keer 3 keer uitgebarsten. Hoe ernstig de schade is, is niet bekend. Al dus het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt. Maar er werd wel bekend dat het grootste deel van de luchthavens weer even open was. En ja, of de luchthavens nu weer dicht zijn, dat is nog niet helemaal duidelijk. Afgelopen vrijdag barstte die voor de eerste keer uit. Toen werden grote gebieden boven Java en Sumatra met as bedekt. Dat leidde toen om veiligheidsredenen tot het stranden van 340.000 reizigers. Want 8 luchthavens in de buurt die werden allemaal getroffen. Ja, nou, deze vulkaan, heel bekend, is een van de ongeveer 130 actieve vulkanen in Indonesië. Ligt in de Pacific Ring of Fire. En dat is een nogal vulkanische actieve zone waar verschillende platen op de aardkorst samenkomen. En daardoor wordt een groot aantal aardbevingen en vulkaanuitbarstingen veroorzaakt. In 2018, toen kwamen er ruim 400 mensen om het leven toen een deel van de Krakatau instortte. En ook meteen een tsunami veroorzaakte. Duizenden mensen raakten omheen. En ja, uit de geschiedenis blijkt ook wel dat Krakatau vaker is uitgebarsten. Zo heftig zelfs dat dat tot klimaatverandering heeft geleid een eeuw of twee geleden.
1: En dan naar Miami, want daar zijn de zwarte dozen van het gecrashte vrachtvliegtuig van Amazon Prime gevonden. Maakte de NTSB, die Onderzoeksraad voor Transportveiligheid, gisteren bekend. Nou, dat die dozen gevonden zijn, dat is niet zo gek, want we weten waar het toestel staat. Zondag schoot het tijdens een landing van de landingsbaan door op het vliegveld van Miami. En botste daarna tegen voertuigen op een weg vlakbij die landingsbaan. 5 mensen, en we weten inmiddels bevestigd dat dat mensen zijn inderdaad die in die voertuigen zaten, die zijn erbij om het leven gekomen. De piloot en de co-piloot van het toestel, die hebben het dus wel overleefd. En volgens de NTSB zijn zowel de vluchtgegevensrecorder als ook de cockpit voice recorder allebei gevonden. De 2 zwarte dozen en die apparaten die zijn dus naar Washington gebracht voor verder onderzoek. En ook de co-piloot en de piloot zelf die worden nog gehoord. Ja, wat nou precies de oorzaak van het ongeluk was, is niet bekend. Het is ook best gek, want er was verder ook geen mayday-melding of iets dergelijks. Ja, ze zijn gewoon doorgereden op een of andere manier. Na het ongeluk is de luchthaven een tijdje dicht geweest. Nou, dat is inmiddels weer geopend en in bedrijf. Maar nog steeds de vraag, wat is daar gebeurd veiligheidswijs? Ja. Dat moeten we allemaal nog te horen krijgen.
2: 7:45 is bijna. We gaan Erwin Hart van de AWB met een kapotte vrachtauto op de A12. Erwin.
3: Nou, dat was een vrachtwagentje. Dat stond in brand, dat werd geblust en toen werd het een kapotte vrachtwagen genoemd. Ja, dat klopt natuurlijk technisch wel. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat in elk geval 14 kilometer file daardoor. Tussen knooppunt genaamd Velperbroek en afrit Wageningen. Dus de vertraging nog steeds meer dan een half uur. Maar de weg is inmiddels vrij. En dat is natuurlijk reden tot feest. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam wordt gedeeld in de vreugde bij knooppunt Zaandam. Want daar is de weg ook weer vrij. De vertraging was heel groot, dus nu ineens maar 5 minuten van over. Nieuw ongeluk helaas op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Blijswijk en Knopen de Prins Klausplein, 10 kilometer file al. A28 Amersfoort-Zwolle, zoals gezegd, dicht bij Nijkerk. Omrijden via Apeldoorn gaat vrijwel zonder vertraging. De flitser dan, A27 Almere-Utrecht bij hectometerpaal 112,3. A50 Zwolle-Apeldoorn 213,1.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed.
6: Deze begroting heeft geen steun van 1 of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
7: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
1: Ja, en dan bijzondere audio zometeen. Want de politie heeft gisteravond in opsporing verzocht de man laten horen die wordt verdacht van de Odido-hack, of in ieder geval betrokkenheid erbij. Die man die deed zich voor als IT-medewerker van Odido en wist een medewerker van de klantenservice met allerlei interne terminologie ervan te overtuigen dat hij een collega was.

0: En ja, even inloggen op een website. En daarmee kregen de hackers toegang tot de systemen van Odido. En dus uiteindelijk konden ze die gegevens van 6 miljoen klanten jatten. En dat klonk aan de telefoon zo.
1: Is er nu een verandering al op de site? Of als het goed is, staat nu in mijn systeem dat het nu wel geladen hoort te zijn. Al even een kleine storing. Als het goed is, kunt u nu wel inloggen.
0: Ja, wat voor man is dit? Nederlandse man. Politie heeft uitgezocht dat het geen AI is. Ja, wat kunnen we dan met deze informatie? Gaan we over praten met Pim Takkenberg. Hij is general manager bij cybersecuritybedrijf Norvave. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, toch best bijzonder om mee te luisteren, hè, naar ja, hoe hier eigenlijk de poorten worden opengezet voor een van de grootste datadiefstallen in ons land.
2: Ja, absoluut. Normaal gesproken, bij dit soort digitale aanvallen krijgen we eigenlijk zelden stemgeluid of beeldgeluid van verdachten te horen. En dat zien we natuurlijk nu wel. En dat heeft ook te maken met de manier waarop de aanval heeft plaatsgevonden. Dat iemand met een voice phishing, zoals we dat noemen, benaderd is om behulpzaam te zijn eigenlijk bij die aanval.
0: Ja. Wat valt u op als u dit hoort? Want ja, je gaat je natuurlijk heel goed en specifiek luisteren naar taalgebruik en misschien waar wordt de nadruk gelegd, de klemtoon, dat soort zaken, accenten. Wat hoort u?
2: Ja, ik kan natuurlijk niet zo heel veel zeggen over de persoon, want dat is niet mijn specialisme. Dus ik probeer meer te luisteren van, nou, hoe past dit nu in een patroon? Wat probeert deze verdachte nu precies te doen? Nou ja, wat duidelijk is, is dat het iemand is die goed Nederlands spreekt. En het lijkt er ook al op dat deze persoon toch wel iets meer kennis heeft, in ieder geval van het systeem waarin de medewerker van Odido werkt. En ook hoe de interne processen lopen, waardoor het overtuigend overkomt. En dan wordt het natuurlijk steeds moeilijker ook voor zo'n medewerker om door te hebben dat je in de maling wordt genomen.
0: Ja, want dit soort operaties, worden die in de regel ja, goed voorbereid. Er wordt inderdaad goed gekeken naar ja, wie heb ik zo meteen aan de lijn. Wat kan ik wel, wat kan ik niet zeggen. Is dat dit is niet zomaar eventjes een pogingetje van een kwajong op een zolder?
2: Nee, zeker. Het zijn echt professionele groepen die hier achter zitten. En de groep die achter deze aanval zit heet Shiny Hunters. En dat is ook een goed georganiseerde criminele organisatie. Internationaal opererende organisatie. En die hebben ook de moeite genomen om die eerste stap, want dat is de cruciale stap, die kunnen ze eigenlijk niet doen zonder dat ze een medewerker daarvoor gebruiken of misbruiken. Ja, die hebben ze goed voorbereid door te zorgen dat ze iemand konden laten bellen die de Nederlandse taal machtig was. Die de situatie wat beter kende. Waardoor het overtuigend overkomt. Want uiteindelijk moet je zo'n medewerker natuurlijk verleiden om een website in te typen. Ja. En daar haar inloggegevens achter te laten. Eigenlijk in te loggen. En dat is natuurlijk een stap waar veel mensen normaal wel op aanslaan. Maar ja, als je dat overtuigend doet, kun je toch verleid worden om daar mee te werken.
0: Ja, en wat natuurlijk wel gek is, dat je dan, ja, als je dat dus doet met één inlogactie, dat je dan vervolgens blijkbaar die hele database kan leegtrekken. Daar zit ook in de structuur bij Odido, zat dat niet goed. Dat had niet moeten kunnen op die manier.
2: Nou, dat betwist ik, want dit is wel veel complexer dan het lijkt. Wat er gebeurt is dat de crimineel een website in de lucht brengt waar de slachtoffer naartoe gaat. Die logt dan uiteindelijk door tussenkomst van die website van het crimineel in op de omgeving van Odido waar het slachtoffer werkt. En dan wordt die sessie overgenomen door de crimineel. En dat is stap 1. Om dan vervolgens te komen tot het uit het systeem kunnen halen van al die data, zitten echt nog heel veel andere stappen. Dat is niet zomaar vanzelfsprekend. Mm. Uiteraard is dit natuurlijk niet wenselijk en wil niemand dat dit kan gebeuren. En zijn er ook genoeg dingen te doen om dat te voorkomen.
0: Ja, dan begrijp ik dat deze stem het ook eerder heeft geprobeerd. Hè? Bij andere mensen, die hebben dat gemeld. Toen zijn er procedures aangepast. Nou, ja, deze mevrouw is dan een slachtoffer geworden en is daarin getrapt. De klantenservice medewerker. U zegt er zijn stappen te nemen om dat te voorkomen. Welke?
2: Nou, als het gaat over deze eerste stap, dan kun je natuurlijk met elkaar een aantal hele duidelijke dingen afspreken van op mensen informeren. Een interne IT-organisatie zal jou nooit opbellen om te vragen om ergens in te loggen. Die gaan je op een andere manier helpen. Een afspraak kan zijn dat je altijd als een dergelijk verzoek wordt gedaan, en je dat gewoon checkt bij jouw bekend nummer om te verifiëren of dit inderdaad ook wel gewoon klopt. Dus dat zijn een aantal stappen die je kunt nemen om die eerste stap te voorkomen. Ja, ik zal u niet vermoeien met de technische stappen aan de achterkant, aan de systemen bij een organisatie als Odido die je kunt nemen. Maar er zijn er ook een hele hoop om te voorkomen dat je, als je één keer één account hebt overgenomen, niet zomaar overal bij kunt.
0: Ja, maar toch, mensen blijven hier natuurlijk wel de zwakke schakel, hè? Want ja, je kan allerlei afspraken maken, maar als één iemand dat om welke reden dan ook per ongeluk of niet doet, ja, dan heb je alsnog een lek.
2: Ja, dat maakt het ingewikkeld. Ik vind het altijd lastig om te zeggen dat mensen de zwakke schakel zijn, want daarmee sluit je ze eigenlijk al buiten. Terwijl ik denk, als je de mens goed traint, kan die juist heel vaak voorkomen dat dit gebeurt. Hè. Dat blijkt ook nu wel. De crimineel heeft meerdere pogingen nodig gehad en een hoop anderen hebben het wel opgemerkt. En ik denk dat we ons daar ook op moeten richten door mensen zoveel mogelijk te informeren, onder andere ook door dit soort gesprekken, zodat ze zo goed mogelijk in staat zijn om dit tegen te gaan. Dan maken we de wereld allemaal een klein beetje veiliger.
0: Dank, Pim Takkerberg, General Manager bij Northwave. Tech
3: Update. En dat brengt ons bij Joe van Buurik hier in de studio.
4: Dag. Joe, goedemorgen.
5: Bas en Iwan.
3: En dan gaan we het hebben over Mistral. Ja, geen Anthropic, geen OpenAI, maar nu vandaag Mistral in de aanbieding. De Europese hoop in de grote AI-race. En die hebben een miljard investering opgehaald.
4: Ja, we doen nog steeds mee, kunnen we dan denken of zeggen.
3: Ja, wat hebben ze opgehaald?
4: Ze hebben bij elkaar ongeveer 2 miljard opgehaald, met dank aan Samsung. Maar het is ook wel interessant om te kijken dat het een totaal andere orde van grootte is dan OpenAI en Anthropic. Want nou, wat die ophalen is niet eens meer relevant. Maar we weten dat Anthropic volgende maand naar de beurs gaat en mikt op een marktkapitalisatie van 2000 miljard. En dan is Mistral, nou, wat ik zei, toch andere orde van grootte. Maar toch, waardering dan komt uit op 21 miljard euro, 24 miljard dollar omgerekend, bij deze nieuwe investeringsronde. Dus ja, nogmaals, andere orde van grootte, maar aardig. En ook de specialisatie waar ze op gaan, daar kom ik zo op. Ja. Het is toch ook een verdubbeling trouwens van wat ze een jaar geleden nog waard waren, toen ASML meer dan een miljard uittrok. Nu is het geld opgehaald onder leiding van Samsung, belangrijke zakenpartner en klant van ASML. Ook het investeringsfonds voor scale-ups vanuit de EU heeft hier geld ingestoken. En dan is ook nog een miljardje bijgedaan, onder meer door Novo Nordisk, hun investeringstak, en de Spaanse bank Santander. Bij elkaar 3 miljard euro opgehaald door Mistral bij deze ronde.
3: Nou, dat is niet gek. En wat gaan ze met die centen doen? Dat is de grote vraag natuurlijk, hè?
4: Datacenters bouwen.
3: Dat dacht ik al.
4: De rekenkracht elders inhuren.
3: Maar waar? Weten we het ook? Want
4: nou ja, ze zijn bezig met een soort megafabriek. Durft geen gigafabriek voor AI te noemen. Onder de rook van Parijs. Dat is al een tijdje lang. En dat is ook wat president Macron heel belangrijk vindt. Maar goed, in elk geval, die financiering die wordt wel besteed aan rekenkracht. Dus vooral Arthur Mens zegt ook, ja, we willen zelfvoorzienend zijn als CEO van Mistral. Binnen 5 jaar willen ze niet meer elders hoeven in te huren, maar hun eigen datacenters hebben voor. Ja, nieuwe, nog grotere, nog sterkere AI-modellen. Maar de rol van Samsung, Bas, dat is wel echt interessant. Want toen ASML een jaar geleden dat geld erin stak, zeiden ze ook al van ja, we gaan juist die AI van Mistral gebruiken voor hun productieproces. Gezien de machines die Samsung gebruikt, die zijn van ASML, geeft dat te denken dat Mistral zich misschien een bepaalde kant op aan het specialiseren is. Juist als het gaat om AI die specifiek moet helpen, bijvoorbeeld met de productieprocessen van chips. Dus ik heb zo'n vermoeden dat dat nu verder doorgetrokken wordt. Dat zagen we al met die 1,2 miljard die ASML ervoor uittrok en dat nu Samsung dus ook betaalt. Ik heb zo'n idee dat ze daar een beetje hun eigen niche aan het uitcarven zijn als Mistral. Daarnaast willen ze ook ons als gewone AI-gebruikers, zou ik maar zeggen, niet vergeten. Binnenkort willen ze met een eigen open model komen, zegt Mensch. Want dat zien we vooral uit China komen en de ontwikkelaars daar. Maar, zeggen ze bij Mistral, wij kunnen ook van die veel goedkoop inzetbare en daarom interessante alternatieven voor die frontier AI van open en Anthropic uitbrengen. Maar dan zijn we nog wat betrouwbaarder als zakelijke partner. Ten opzichte van, wat komt er eigenlijk uit China? Dat weten we niet, want het kan volgende week weer anders zijn. Dus ook daar ziet Mistral duidelijk ruimte om zich te onderscheiden van de grote Amerikaanse spelers.
3: Gaan we nog even naar Australië. Dat probeert baanbrekend werk te verrichten. Probeert met nadruk door social media platforms te beteugelen. En het aardige is, daarbij volgt Australië het goede voorbeeld van Nederland.
4: Ja, dit blijft een fijn om te kunnen zeggen, want wij hebben hier in Nederland gewoon de keuze tussen een algoritmische tijdlijn of een ouderwetse chronologische, als je op Instagram zit in elk geval. Dat wil het liefste jou laten zien wat het algoritme denkt dat voor jou interessant is, maar dankzij Bits of Freedom is vorig jaar bij de rechter afgedwongen dat jij gewoon kan kiezen. Ik wil alleen maar de posts zien van accounts die ik volg en niet alle meuk die het algoritme voor mij heeft bepaald, want dat kan ook heel erg onprettig zijn. En ook als je de app sluit, wordt dat niet teruggezet. Nou, eigenlijk hebben we daar al een Europese wet voor die dat sinds 2024 voorschrijft, maar die volgde Meta niet echt op tot de Nederlandse rechter vorig jaar ingreep. Dat wil Australië nu dus ook, blijkt uit een nieuw wetsvoorstel dat de regering Albanese vanochtend heeft ingediend. Gebruikers moeten dan een melding krijgen en zo hun keuze kunnen maken tussen de twee soorten tijdlijnen. Is uiteraard bedoeld als volgende stap in hun beleid, want we zagen in september al het verbod voor gebruikers onder de 16 ingaan. Maar ja, Bas, we hebben het al zo vaak besproken sindsdien, het lijkt niet heel erg effectief.
3: Niemand houdt zich eraan.
4: Leeftijdsverificatie is gewoon te omzeilen. Platforms nemen ook niet echt hun verantwoordelijkheid mogelijkheid om er iets aan te doen.
3: 90% doet nog steeds.
4: 90% van de jeugd is volgens mij nog actief. Ja, dat is ook, en dat is ook het probleem, hè, op andere platforms. Ja, kleine platforms die niet onder die wet vallen. Maar goed, dit noemt Albanese dan My Feed, My Way. En ik zou zeggen, kijk naar Nederland. Want de mensen die dan op Instagram zitten, die kunnen daar gewoon op een iets fijnere manier gebruik van maken. Het is wel goed om toch te benadrukken, je kan dus die keuze maken. Want heel vaak heb ik steeds mensen
3: zeggen, geen keuze.
4: Krijg allemaal van die dingen te zien in Instagram, zeg, druk even op het knopje. Ja. Nu is het wel leuk.
3: Hier kan het. Dankjewel, Joe van Buurik.
5: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Ja, de Hardenbergenbrug bij Nijkerk op de A28 in één keer afgesloten. Daar beginnen de pijlers, die worden een beetje ondergraven. Letterlijk, want zand en grind zijn er weggespoeld. En dus is het onveilig geworden. Vanochtend veel files in de regio. En zometeen krijg je het laatste nieuws.
5: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
5: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
11: Thomas van Zijl.
12: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere Arnoud Boot met zijn kijk op de macro-economie en een gesprek met Aart-Jan van der Meijden, algemeen directeur van deurenfabrikant Xidor, over het afzwakken van bouwvoorschriften en wat dat betekent voor de leefbaarheid van nieuwbouwwoningen. Dat alles vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Nu in de BNR-app.
15: Pensioen valt vaak tegen. Een kwart van de gepensioneerden is verrast door een laag inkomen. Politie laat opnames horen van de verdachte van de Odido-hek en vraagt zich af wie is dit. En Rusland hervat raketaanvallen op Kiev na het vertrek van de Amerikaanse vredesgezanten. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
3: En dan naar de AWB, want dinsdag altijd een drukke dag, maar nu een afsluiting op de A28 bij de Hardenbergenbrug. En ongelukken gebeurt. Erwin de Hart, hoe staat het erbij?
16: File, inderdaad. Ja. Net wat u zegt op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Is de linkerrijstrook dicht. En had nog wel meer vertraging kunnen opleveren, omdat daar eigenlijk altijd al 20 minuten vertraging tijdens de spits staat. Nee, het is niet een uit de hand gelopen spits. Dan zou ik het niet willen noemen, laat onverlet dat het stilstaat op sommige plekken. De A12 Duitse grens richting Utrecht. Dus de knooppunt Velperbroek en afrit Wageningen 14 kilometer file. Iets meer dan een half uur vertraging. De weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle, daar gebeurt weinig. Tot niets. Althans, het verkeer dan. De weg is dicht in beide richtingen. Omrijden via Apeldoorn A1, A50 geeft niet heel veel vertraging. Wel via Harderwijk, de N-wegen daar. De A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst is dus dicht. In ieder geval nog tot morgenmiddag, hoorden we gisteren al. En dan de flitser, de A17 Roosendaal-Dordrecht bij hectometerpaal 6,7.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft langer dicht omdat die niet veilig is. Er is zand en grind rond de pijlers weggespoeld en Rijkswaterstaat denkt meer tijd nodig te hebben dan de 48 uur waar eerst aan werd gedacht. Er mogen voorlopig ook geen schepen meer onder de brug varen. Paniek in een wijk in Nijmegen gisteravond waar bewoners schoten hadden gehoord. Er kwam een grote politiemacht op de been en bewoners kregen het advies om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd is nog steeds onduidelijk. De politie in de regio Nijmegen is extra alert naar de schietpartij in Overasselt. Jonge gezinnen en ouderen zijn straks extra geld kwijt aan luiers, omdat het kabinet wil dat die verplicht gerecycled worden, schrijft de Telegraaf. Luierproducenten moeten zelf een inleversysteem opzetten en dat gaan ze doorberekenen in de prijs. En ook zijn ze bang voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers moeten inleveren. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. En daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikte, waardoor de medewerker dacht met een collega te spreken. Ze moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website. En daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten. Tennisser Botik van de Zandschulp krijgt in de volgende ronde van de US Open een lastige tegenstander. De als eerste geplaatste Alexander Zverev. Hij won in juni nog Roland Garros. Voor Botik van de Zandschulp is het de tweede keer dat hij in de kwartfinales van de US Open staat. De eerste keer was 5 jaar geleden. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
3: Ja, weinig richtinggevend nieuws, want Wall Street dicht gisteren door Labor Day. De Nikkei 18e lager, de Hang Seng 0,5% eraf en de Kospi 0,3% winst. Ja, het is toch allemaal niet zo heel goed nieuws. Als we kijken naar de olieprijzen bijvoorbeeld, die stijgen nog steeds. Er lijkt een overeenkomst hier aan de Oman opkomst. Maar als je kijkt naar de prijzen, 98,38 voor Brent Oil in de future op dit moment. En dan in eigen land is de inflatie definitief uitgekomen op 3,3%. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wisten we al van de snelle raming. Maar dit heeft het vooral te maken met de goederen en diensten uit het buitenland die duurder waren, zegt huiseconom Han de Jong.
17: Waar moet je dan aan denken? Nou ja, dat. Want dan moeten we het heen rijden. Maar ook hotel, overnachtingen, restaurants en ook boodschappen die mensen over de grens doen. Die hebben een gewicht in inflatiemand van 4,5%. De prijsstijging daarvan is versneld van 4,8% in juli. Naar 7,4% in augustus. En ja, dat verklaart dan precies die stijging van het totale inflatiecijfer van 3,2 naar 3,3.
3: Zij, BNR's huisgenoot Handiel. Alle beursnieuws krijg je uiteraard op BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Zometeen door de afsluiting van die Hardenbergenbrug bij Nijkerk staan er vanochtend dus veel files in de regio. En zometeen het laatste nieuws, want hoe lang gaat deze ellende nog duren?
18: En, hoe ging je leestoets?
19: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
18: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
18: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
20: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
18: In 14 weken begrijpend leren lezen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
21: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
22: In food- en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food & agri bij Rembrandt & Meneer. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
0: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
23: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de Nonnen van Vught. reginacieli.nl.
24: Je hoeft niet altijd te luisteren. Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
25: En dat kan ook via de BNR-app.
24: Download de BNR-app.
25: En blijf scherp.
24: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: Goedemorgen, 6 minuten over 8. Het is dinsdag 8 september 2026. En vandaag een duidelijk andere dag dan gisteren. Het gaat aan het eind van de dag wat regenen in heel Nederland. En de temperaturen gaan wat omlaag. Gisteren nog een mooie nazomerse dag. Vandaag een mooie pre-herfstdag. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
15: Bas, goedemorgen. Zometeen praten we over microplastics. Nou, we weten, die zitten ongeveer overal in. In Indonesië krijgen mensen gemiddeld gezien de grootste hoeveelheid microplastics binnen. Daar zit het niet alleen in het water, maar bijvoorbeeld ook gewoon in de lucht. Je ademt het in. Maar hoe zit dat eigenlijk bij ons? Antwoord op die vraag hoor je zometeen. En we hebben nog een korte update voor je over de oorlog in Oekraïne. Want Witkoff en Kushner zijn weg. En de aanvallen op Kiev. Die gaan door, hoor je zo meteen.
3: Ja, maar we gaan eerst even naar het verkeer. Want er is per direct een viaduct van de Nederlandse snelweg gesloten. Een nieuwe, Hardenbergenbrug bij Nijkerk. Die ging gisteravond dicht. Onderdeel van de A28, na inspectie. Het was in eerste instantie voor 48 uur. Maar wat blijkt na verder onderzoek? Die brug is niet veilig genoeg en dus moet die meteen dicht. Zo zei woordvoerder Miranda Mulder van Rijkswaterstaat.
26: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we eigenlijk na inspectie, reguliere inspectie dan van de pijlers, hebben geconstateerd dat de uitspoeling eigenlijk sneller ging dan verwacht. En dat is de reden waarom we gewoon hebben gedacht, hebben besloten om hem even dicht te doen. Ja,
3: ja, en vannacht is er dus meteen gestart met werkzaamheden onder aan die brug bij die pijlers, om het grind en zand terug te krijgen. Samen met de gemeente Nijkerk, beheerder van het kanaal onder de brug. En er is ook meteen gekeken naar een oplossing.
26: We hebben vannacht doorgewerkt, Rijkswaterstaat samen met de gemeente. Er wordt vandaag gaan we starten met de tijdelijke wegherstelwerkzaamheden. En daarvoor gaan we zand en grind onder de brug extra aanbrengen om de uitspoeling rond de pijlers te herstellen. Dat zullen we door blijven doen natuurlijk, totdat we echt kunnen waarborgen dat de brug weer voldoende stabiel staat. En dan kunnen we de A28 weer openstellen.
3: Ja, maar hoe lang dat gaat duren, dat weet mevrouw Mulder niet.
26: Nou, maanden zal het zeker niet duren. We proberen het natuurlijk zo snel mogelijk te doen. Vandaar dat we natuurlijk vannacht ook door hebben gewerkt en vandaag. Dus ik hoop dat we ergens binnen 48 uur in ieder geval duidelijkheid kunnen geven wanneer, hoe lang het nog gaat duren.
3: Zij Miranda Mulder, woordvoerder dus van Rijkswaterstaat.
15: En dat zorgt uiteraard voor ellende op de weg. Het was ook vanochtend vroeg al druk op de weg. De ANWB ziet dat het verkeer dat eigenlijk over de A28 gaat nu op zoek is naar andere routes. En dat zorgt dus voor omrijddrukte. Het is dinsdag bovendien, een van de twee drukke dagen in de week. En het gaat ook om een belangrijke ader van noord naar zuid. En dus adviseert Rijkswaterstaat, moet je de weg op en moet je die kant op. Bekijk van tevoren de verkeersinformatie en maak een plan. En als het kan, mijt de spits. En ga misschien een uurtje later op stap. ANWB gaat nog een stapje verder. Zij raden aan om thuis te werken. En als je dan toch de weg op moet, dan moet je de alternatieve routes over de A1 of de A50 nemen. Maar ook daar zal het waarschijnlijk druk zijn.
3: Ja, dus raadt de ANWB nu mensen aan thuis te werken. Dat heb je net gezegd. Ja. Sorry, tijdens een reguliere inspectie van de pijlers van de brug, nou hebben we ook al gezegd, heeft Rijkswaterstaat dus geconstateerd dat zand en grind zijn weggespoeld. En er is nog een onverwachte derde afsluiting van een belangrijke verkeersader in de korte tijd. Dat is dus deze. Want eerder weten we, de Merwedebrug is al gesloten op de A27 geweest. De Markerwaarddijk afgesloten voor vrachtverkeer. En Transport en Logistiek Nederland zegt nu, de kosten die lopen enorm op. Kosten miljoenen euro per dag. 13.000 vrachtauto's die rijden daar. En dat is niet mooi dat er weer een belangrijke schakel in het Nederlands wegennet uitvalt. En dan gaan we naar een ander gevolg van het hebben van verkeer, zal ik maar zeggen.
15: Zeker, want dat moet allemaal wel betaald worden. Want die auto's die rijden niet op lucht of water, de meeste. Voor een liter benzine geldt inmiddels de landelijke adviesprijs van €2,72. En ook diesel wordt steeds duurder. Momenteel €2,68. En waarschijnlijk zal dat vandaag stijgen naar €2,69. Ja, dat merken we dus aan de pomp. Wij als gewoon particulieren in een auto, maar ook transportondernemingen, die worden ook geconfronteerd met dit probleem en met die wegafsluitingen. Bijvoorbeeld inderdaad die Hardenbergerbrug. Problemen, zegt ook Fred Teven, voorzitter van de branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer.
4: Het gaat er natuurlijk om dat we op die manier veel moeten omrijden. De reistijden worden langer en met veel contracten met opdrachtgevers moeten de passagiers op een bepaalde tijd op de bestemming zijn. Als ik praat over ziekenhuizen, als ik praat over scholen, vaak zijn het soms ook leerlingen die over grotere afstand moeten worden vervoerd. Daar zitten aankomsttijden aan en die worden nu niet gehaald. Dat betekent dus veel langere reistijden, wel voor passagiers als voor de chauffeurs. Ja. Extra inzet van chauffeurs, hogere loonkosten. En ja, ontzettend veel overlast voor ondernemers en voor passagiers die in die auto zitten. Het gaat hier om lading, maar het gaat ook om mensen. Mm-hmm. Dat is ook heel belangrijk.
15: Ja. En dus zijn uw aangesloten leden dan nu met hun opdrachtgevers in gesprek van ja, hoe gaan we hiermee om en wat te doen?
4: Nou ja, dit is de afdeling, dit kan zo niet langer. Sterker nog, er zijn ook heel veel zorgcontracten waar zorgvervoerders contractueel gebonden zijn, hè, aan afgesproken aanrijdtijden en dat soort zaken. Dat is door die wegwerkzaamheden dan niet haalbaar. Het is al heel moeilijk, het is al heel druk. En dan kunnen ze er vervolgens ook eens nog door opdrachtgevers volgens contracten voor worden beboet. Nou, bedoelt niet elke opdrachtgever dat, laat ik daar eerlijk over zijn, maar het is zeker zo dat er ook nog steeds opdrachtgevers zijn, zelfs ook de lagere overheden, die vervoerders hier heel scherp aan houden. En dat is natuurlijk eigenlijk een dubbele perfect storm. Je hebt die extreem hoge brandstofprijzen en je hebt dan dat omrijden waardoor je te laat op de plaats van bestemming bent. En dan gaan vervolgens gaan de kosten ontzettend omhoog. Ja. Dus ja, afdeling, dit is niet te doen.
15: Nee. En Den Haag moet hier natuurlijk wat doen. Dat verhaal horen we al weken, maanden. Er moet meer geld bij komen. Verwacht u iets van het kabinet op dat gebied? Bijvoorbeeld op Prinsjesdag aanstaande?
4: Nee, wij verwachten eigenlijk helemaal niets. We hebben natuurlijk een aantal stappen gedaan, een brandbrief. We zijn bij de ministers geweest. We hebben een petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissie. En de minister van Langdurige Zorg, Mirjam Sterk, maar ook een aantal andere ministers die we hebben gesproken, die hebben gezegd, ja, we hebben geen geld en dat is het dan. Mm-hmm. Nou, lagere overheden en andere opdrachtgevers die zeggen, ja, de meesten zeggen, we hebben contracten. Ook wij hebben geen financiële middelen. Dus ja, we zien nu ook inderdaad gewoon bedrijven omgaan vallen. Een aantal bedrijven komen steeds verder financieel onder druk te staan. En ook de bereikbaarheid, hè, van zorg en school en dagbesteding, alles staat onder druk. Wekelijks, en dat wordt wel eens vergeten, zijn 1 miljoen mensen afhankelijk, hè, van deze vorm van zorg, vervoer en taxi om naar werk te gaan, of speciaal onderwijs, dagbesteding of zorg. En ja, daar zijn zorgvervoerders bij betrokken, daar zijn taxibedrijven bij betrokken en er zijn touringcarbedrijven bij betrokken. Nou, in de taxiwereld is het natuurlijk helemaal lastig. Daar zijn in de opstakmarkt wettelijke tarieven. Het enige voordeel van al deze afsluitingen en al deze verkeerschaos is soms dat mensen wat meer met de taxi gaan. Maar ja, ook taxis komen er dan niet doorheen als op de A28 langs die brug bij Nijkerk moeten of langs de N33 of Papendrecht. Nou ja, kan wel door blijven gaan. Ja. Dus ja, een perfect storm.
15: Ja, nou ja, en die perfect storm inderdaad met die hoge brandstofprijzen en dan dus nog omrijden. Ja, hoe is dat te vol te houden?
4: Nou ja, je ziet dus ook een aantal bedrijven de bedrijven komen steeds verder onder druk te staan. Hè. De loonkosten zijn hoger door de extra inzet van chauffeurs. We hebben die langere lijstrijden, die hogere brandstofprijzen. Een aantal ondernemers vallen nu om. En we hebben dus ook een aantal faillissementen gehad. Daar hebben de minister en andere betrokkenen ook voor op gewezen, ook opdrachtgevers. Pas nou op, want die gaten zijn direct niet te vullen. Die mensen, die bedrijven vallen om en die zijn niet zomaar ingevuld straks. Dus ja, er moet echt iets worden gedaan. We hebben ook gezegd, kom ons nou tegemoet, hè, met die brandstofprijzen, dat lukt niet. Kom ons dan eens incidenteel tegemoet. Dan kunnen we in ieder geval eventjes nog het hoofd boven water houden. Maar nogmaals, het wordt alleen maar erger en niet minder. Ook met die afsluitingen.
3: Nou heeft u voor de zomer als branchevereniging petitie aangeboden in de Tweede Kamer. U zegt net, desgevraagd, wat denk je wat het kabinet gaat doen? Nou, helemaal niks. Constateert is een perfect storm. Dan gaan we toch maar gewoon op de handen zitten met het even. Denken we nou,
4: ik denk wel over. Dat is niet de mentaliteit van deze vervoerders. Dat ze op de handen gaan zitten. Daar zijn ze geen ondernemer voor geworden. Nee. Maar het is wel zo dat een aantal ondernemers is het bijna goedkoper om alles stil te laten staan dan om nog te laten rijden. Maar dat kunnen ze niet, want ze hebben contracten.
3: Ja.
4: En dat is ook terecht. En mensen moeten ook, de passagiers moeten ook naar de ziekenhuizen toe. Hmm. Die moeten naar een nierdialyse toe.
3: Die moeten vervoerszekerheid hebben.
4: School, dat zijn vaak kwetsbare kinderen. Ja. Dus laten we daar nou wat aan doen. Laten we niet op de handen blijven zitten. Dit kan echt niet zo langer.
15: Zei Fred Teven, voorzitter van de branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer.
3: Nou, dan maar meteen de afdronk bij de ABB van Erwin de Hart. Die brugafsluiting bij de Hardenbergenbrug. Nog steeds file daardoor.
16: Ja, file vooral op de N-wegen. De N50 hebben we richting Zwolle. Tussen Ens en Knoop het Hattemerbroek. 7 kilometer file, half uur vertraging. En de N-wegen bij, tussen Nijkerk en Harderwijk. Daar heb je ook een kwartier tot een half uur vertraging. Op de A1, A50, dus via Apeldoorn, de omrijroute. Daar valt het eigenlijk reuze mee. Dus dat is het goede nieuws. De A2, Utrecht-Den Bosch ondertussen. Door een spoedreparatie bij Den Bosch, bij Knoop het Empel. 14 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen. De A12, Duitse grens Utrecht, nog steeds een half uur vertraging tussen Velperbroek en afrit Wageningen, 14 kilometer file. En dan nog de flitsers, de A6 bij de Lelystad bij hectometerpaal 69,2.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hier aan besteed.
7: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
8: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
3: Ja, we gaan je even meenemen naar de highlights van de oorlog in Oekraïne. Rusland heeft de aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat. Nadat de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner vertrokken waren. Die waren, zoals we weten, de afgelopen dagen in Moskou eerst en daarna in Kiev om te praten over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Kiev werd opnieuw aangevallen met ballistische Russische raketten. 6 mensen gewond geraakt. En Zelensky zei in een interview met nieuwssite Axios dat de Russen klaar zijn om te onderhandelen. De Amerikaanse regering heeft volgens hem de mogelijkheid om de Russische president Poetin tot deescaleren te dwingen. Althans, dat zegt Zelensky dus. De Russische leider zou Trump niet willen ergeren voorafgaand aan de midterm elections op 3 november in Amerika.
15: En dan ook een nieuw ontslag in Oekraïne. Opvallend, de hoogste aanklager van het land, dat is Ruslan Kravchenko. Die heeft zijn ontslag ingediend. En die is, niet de eerste, maar verwikkeld in een grote corruptiezaak. Zijn medewerkers zouden zich namelijk voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen door callcenters waar oplichters actief waren. Vorige week werden de kantoren al doorzocht van meneer Kravchenko en zijn medewerkers ook. Hij zelf ontkent en zelf is hij trouwens ook niet opgepakt. Een hooggeplaatste medewerker van zijn kantoor wel. Die zou het geld hebben witgewassen. Een paar uur voor hij zijn ontslag indiende stelde Kravchenko nog tegen Oekraïnse journalisten dat hij geen zins van plan was om op te stappen, om dat een paar uur later dus toch te doen. En ja, het is niet voor het eerst dat een hoge functionaris opstapt in Oekraïne vanwege dus die corruptieverhalen. Sinds vorig jaar loopt er nog een onderzoek naar een voormalig stafchef van president Zelensky. Er kwamen ook al de minister van Justitie en Energie die moest aftreden nadat er grootschalige corruptie in de energiesector van het land aan het licht kwam. Dus dat blijft een probleem in die regering daar in de top van onder andere de landsbestuur. Ja. En nu dus ook de hoogste aanklager van het land, Ruslan Kravchenko, weg.
3: Nog een militair feitje. Oekraïne gaat minder tanks en panzervoertuigen inzetten vanwege Russische drones, schrijft de Volkskrant. De Abrams tanks komen uit Amerika en Australië en de Leopards uit Europa. Ook dus Nederland zijn kwetsbaar, blijkt. En niet goed opgewassen tegen Russische drones en Russische gevechtshelikopters. Er is 1 Oekraïnse eenheid die zelfs helemaal geen Abrams tanks meer gebruikt. Er werden er ooit in het begin van de oorlog 80 geleverd. Daarvan zijn 25 inmiddels beschadigd, achtergelaten of vernietigd. En sinds 23 zijn er 78 Leopard tanks. Nou, zijn er dus vernietigd. We weten niet helemaal, want dit is niet geverifieerd cijfermateriaal. Het daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Want die Abrams en Leopard tanks die zijn gemaakt om in open veld te strijden, maar niet in dorpen en steden, in smalle straatjes en dat soort dingen. En daar zijn ze juist heel erg kwetsbaar voor drones. Geen nieuw probleem. Afgelopen zomer stelde de voormalige Oekraïense legerleider Syrski al dat Oekraïne weinig materieel inzet en te voet oprukt, zoals in de Eerste Wereldoorlog. Trouwens, die Eerste Wereldoorlog, dat was ook de tijd dat de tank werd bedacht. Die is ook al enige tijd bij ons. Maar niet lang meer dus.
5: Bas van Werven en Ivan Verrips.
15: Microplastics, een probleem dat we al jaren kennen. Het is overal, in drinkwater, in de lucht, in ons eten. En het ergste op ter wereld is het in Indonesië, waar zelfs ook een microplastics-epidemie wordt gesproken. Ik las in een artikel van de New York Times dat in 2024 onderzocht is door onderzoekers van de Cornell Universiteit dat het gaat om 15 gram per maand wat ze daar binnenkrijgen. Dus niet
3: inademen.
15: Niet nanogram, microgram, 15 gram per maand aan microplastics. Ja, hoe erg is dat? En hoe is de situatie bij ons? Vragen we aan Heather Leslie, onafhankelijk wetenschapper, gespecialiseerd in microplastics, gezondheid en milieu. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
15: Dacht u hetzelfde, 15 gram? Dat u dacht, ik lees dit verkeerd, er moet nanogram staan of microgram. Dat kan toch niet, zo gigantisch veel?
9: Dat is heel veel. En natuurlijk maakt het wel uit in welke vorm het is. Of het dwars door onze lichamen heen gaat. Of dat het opgenomen wordt. Waar het echt lange tijd heeft om schade te verrichten.
15: Ja. Want het komt met name in Indonesië door afvalverwerking, geloof ik. Hè? Ze steken alles in de fik daar. En dat helpt niet echt lekker mee met de luchtkwaliteit.
9: Nee, want het wordt niet volledig verbrand. Hier in Nederland hebben we ook verbrandingsovens voor afval. Maar daar wordt het op hele hoge temperatuur verbrand, waardoor je dat probleem niet in Nederland hebt, maar helaas wel in Indonesië.
15: Mm-hmm. Ja, en blijkbaar dus ook geen goede technische afvanginstallaties en dergelijke. Want dat zou misschien wel moeten kunnen technisch, alleen dat is er allemaal niet.
9: Nee. En, maar dat zou wel in de toekomst geplaatst worden.
15: Ja. Op welke manier?
9: Ten eerste, heel veel van de plastic in Indonesië wordt vanuit multinationals daar naartoe gestuurd. In dat artikel in New York Times staat er ook over die kleine shampoo-flesjes. Ja. Omdat ze kopen niet een hele fles, dus ze kopen heel veel kleintjes. En die komen op de afvalhoop en die komen in waterstromen en zo. Dus ik denk dat we ook vanuit multinationals onze verantwoordelijkheid kunnen nemen om deze producten niet massaal daar op de markt te zetten.
15: Ja.
9: Want we weten dat morgen of vanavond al afval wordt.
15: Ja, dus dat is een stuk regelgeving en misschien ook vraag naar dat soort producten iets aan beïnvloeden. Als we nou kijken naar de situatie hier. Natuurlijk niet zo vreselijk als in Indonesië, neem ik aan. Maar ook bij ons een probleem, microplastics?
9: Zeker. Alle plastics, als je om je heen kijkt, waar je ook bent, je ziet heel veel plastic, je zit erop, je hebt het in je kleding. We praten nu op plastic telefoons. Ja. En dat komt allemaal van elk product van plastic, dat scheidt microplastics af. Mm-hmm. Dus wij leven in een geplastificeerde omgeving. Ja. En wij mensen zijn de meest blootgestelde soort op aarde. Want wij leven zo intiem samen met plastic.
15: Met plastic, ja.
9: Dus dat is, ook al hebben we beter verbrandingsovens, dat betekent nog niet dat wij geen zorgen hoeven te maken.
15: Ja. En als het gaat om de gezondheidsgevolgen, zijn die nou helemaal duidelijk of is daar ook nog best veel onduidelijk over?
9: Er zijn op celniveau is het duidelijk. Voordat we weten welke ziektes je dan krijgt, dat is epidemiologie. Mm-hmm. Dat kost ons jaren om dat helemaal uit te vogelen. Maar op celniveau zien we heel veel signalen dat dit niet goed gaat. Want we zien ontstekingsreacties. Ontstekingen leiden tot chronische ziektes als er chronische ontstekingen zijn. En de hormoonverstorende effecten zijn al heel lang bekend. Mm-hmm. Microplastic is een pakketje van plastic en chemische stoffen. En de chemische stoffen zijn heel erg bekend om hun hormoonverstorende effecten en neurotoxische effecten. Dat zien we al in de mens als effect. Ja.
15: En als we die hoeveelheid microplastic zouden willen terugdringen in de wereld, wat moeten we dan doen? Is dat inderdaad gewoon minder plastic gebruiken?
9: Ja, ik zou niet wachten op regelgeving. Mm-hmm. Ik zou... Er zijn heel veel dingen die we als individuen al kunnen doen. In je huis. Je kunt, ja, ik zeg altijd, het verzet tegen microplastic zit hem in de nee. Dus nee tegen plastic in de magnetron. Nee tegen plastic kleding. Nee tegen plastic verf. Of plastic theezakjes. Of drink niet een koffie uit een beker met plastic aan de binnenkant. Ja, en dan, je bespaart jezelf zoveel microgram per week. Dat het echt wel loont. En de intent is wel heel belangrijk. Want de regelgeving komt pas nadat wij allemaal onze intentie hebben uitgesproken en dat wij producten links laten, omdat we weten dat ze onze gezondheid niet respecteren.
15: Dank, Heather Leslie, onafhankelijk wetenschapper gespecialiseerd in microplastics, gezondheid en milieu.
3: Goedkoop is duurkoop. En dus wil de Europese Commissie dat er bij aanbestedingen meer wordt gekeken naar kwaliteit, duurzaamheid en vooral Europees belang, want dat kan ook onze afhankelijkheid van de Chinezen en de Amerikanen verminderen, denken ze. Maar hebben we dat nodig? En hoe gaat dat werken? Gaan we dan niet veel te veel betalen voor onze bruggen en viaducten? Gaan we zo bespreken.
10: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
11: Tot morgen.
12: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
13: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
17: In de Flexbranch was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
20: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
17: Probeer de software voor de Flexbranch. Check easyflex.nl.
27: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
28: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
29: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
30: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
31: Thuisbatterij.
32: Einde salderingsregeling.
33: Terugleverkosten.
34: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
35: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
36: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
37: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
38: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
37: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
0: BNR.
1: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. Het loopt niet helemaal uit de hand. Maar het staat wel flink stil op sommige plekken. De A2 bijvoorbeeld, Utrecht Den Bosch. Dus af het Geldermalsen knoop het Empel. 16 kilometer file door een spoedreparatie. Een gat in de weg. De rechterrijstrook is dicht. A12, Duitse grens Utrecht. Nog steeds een half uur vertraging tussen Velpenbroek en afrit Wageningen. Dat komt door een kapotte auto. De A28 Amersfoort Zwolle. Tussen Hoevelaak en Nijkerk is dicht in beide richtingen. Omrijden via de A1 en de A50. Het leidt tot wel wat file op de A1 op dit moment. Een ongeluk op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waspik en Drudewest. 8 kilometer file en een half uur vertraging door een ongeluk. De N201 die is dicht in beide richtingen bij Loenen. En dat komt door een ongeluk. Dan een flitser. De A12 Utrecht Den Haag. Hectometerpaal 24,4.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft langer dicht omdat die niet veilig is. Er is zand en grind rond de pijlers weggespoeld en Rijkswaterstaat denkt meer tijd nodig te hebben dan de 48 uur waar eerst aan werd gedacht. Er mogen voorlopig ook geen schepen meer onder de brug varen. Paniek in een wijk in Nijmegen gisteravond waar bewoners schoten hadden gehoord. Er kwam een grote politiemacht op de been. En bewoners kregen het advies om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd, is nog steeds onduidelijk. De politie in de regio Nijmegen is extra alert naar de schietpartij in Overasselt. Jonge gezinnen en ouderen zijn straks extra geld kwijt aan luiers, omdat het kabinet wil dat die verplicht gerecycled worden, schrijft de Telegraaf. Luierproducenten moeten zelf een inleversysteem opzetten en dat gaan ze doorberekenen in de prijs. En ook zijn ze bang voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers moeten inleveren. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. En daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikte, waardoor de medewerker dacht met een collega te spreken. Ze moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website. En daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten. Tennisser Botik van de Zandschulp krijgt in de volgende ronde van de US Open een lastige tegenstander. De als eerste geplaatste Alexander Zverev. Hij won in juni nog Roland Garros. Voor Botik van de Zandschulp is het de tweede keer dat hij in de kwartfinales van de US Open staat. De eerste keer was 5 jaar geleden. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
3: Ja, hoe komen we van die vervelende afhankelijkheid af van die Chinezen en Amerikanen? Nou, gewoon door zelf onze aanbestedingen te wijzigen. Je moet meer gaan kijken naar kwaliteit, duurzaamheid en vooral Europees belang. En niet meer alleen naar prijs, want dan haal je buitenlandse onwenselijke partijen binnen. Maar gaat dat werken en is goedkoop dan inderdaad duurkoop? Gaan we zo bespreken met iemand die alles weet van aanbestedingen.
4: 52 min 40.
6: 12 natuurlijk.
4: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
7: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
4: In 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Norsweef helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
11: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
8: Norsweef Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar norsweefcybersecurity.com.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
16: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
18: Yes!
5: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
9: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
0: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: Goedemorgen, het is 9:04 geworden op deze dinsdag, de 8e september, moet ik zeggen, 2026, want dat is het, dinsdag 8. Iwan, wat gaan we doen de komende half uur?
12: Zometeen praten we over de spanningen tussen Amerika en Canada. Afgelopen, 2,5 uur geleden zijn de tegenheffingen van Canada op Amerika ingegaan. En ook vliegtuigbouwer Bombardier op zijn Frans, of Bombardier op zijn Engels, wordt in deze strijd betrokken, want Trump zegt Bombardier mag niet meer leveren in Amerika als het bedrijf niet ook bij ons komt produceren. Nou, hoe ze daarmee omgaan, dat hoor je zo meteen. En Frank Leeman is bij ons, onze factguru. Dat straks, die heeft een column van de Ronald Plasterk uit de Telegraaf maar eens uitgespit. Kijken wat er waar van is.
3: Oké. Maar eerst gaan we naar dit, want Brussel wil de regels voor Europese aanbestedingen veranderen. Overheden mogen straks niet meer alleen kijken naar de laagste prijs, maar moeten ook kijken naar zaken als kwaliteit, duurzaamheid, innovatie en arbeidsvoorwaarden. Dat kan betekenen dat de prijs dus wat hoger wordt, maar dat je wel kijkt naar dat soort andere dingen. Dit is allemaal de bedoeling om onze onafhankelijkheid van andere partijen, van Chinezen of Amerikanen, wat te verminderen. Het is een gelekt voorstel van de Europese Commissie dat in handen is van het FD. En FD-journalist Daan Ballegeer zegt, ja, daar zit meer achter.
13: Natuurlijk wil je als overheid, als je een aanbesteding doet, dat je niet te veel betaalt. Het is en blijft uiteindelijk toch belastingsgeld. Maar je wil ook dat het goed wordt gedaan. Als je een bibliotheek zet, wil je niet dat die na 3 jaar in elkaar valt.
3: Aldus Daan Ballegeer, onze collega van het FD, schrijver van het artikel in de krant. We gaan naar een andere, Daan, en dat is Daan Versteeg, aanbestedingsadvocaat bij Rosemont Advocaat in Amsterdam. En omdat we elkaar kennen, mag ik Daan zeggen. Daan, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
3: Ja, aanpassingen van die aanbestedingsregels door Brussel. Is dat echt nodig? Was dat hoogst noodzakelijk?
14: Jawel, er was wel tijd voor een nieuwe richtlijn, want de vorige is alweer van 2014. En dat ze het nu ook gaan uniformeren door er een verordening van te maken, waardoor je eigenlijk alle deelstaatwet opzij schet en er voor elk land hetzelfde aan regels geldt, dat is hartstikke goed. Mm-hmm. Tegelijkertijd moet ik zeggen, er verandert ook weer niet zo heel veel, hoor. Want in Nederland zaten we altijd al heel erg op kwaliteit bij aanbestedingen.
3: Ja, maar niet alleen kwaliteit, hier wordt toch gekregen naar duurzaamheid, innovatie, arbeidsvoorwaarden en, wat ik zeg, heel duidelijk is de agenda ook, hou Chinese partijen die tegen lage prijzen aanbieden buiten de deur. Gaat dat werken?
14: Ja, dat laatste is echt wel een vernieuwing. En dat is ook aardig. Want ik kan me herinneren, een paar jaar geleden was er een grote rel omdat Van der Leegte Chinese bussen kocht na een tender. Ja. En dat iedereen zei van, ja, hoe kan dat nou zo zijn? Want houden ze niet buiten de deur? En dan zeiden ze terecht, ja, wij zijn we zijn gewoon gehouden aan laagste prijs-kwaliteit verhouding. En als die Chinezen daar het beste uitrollen, dan winnen zij. Mm-hmm. En daar heb je nu echt, dat noemen ze eufemistisch, European preference. Ja. Maar je zou bijna kunnen zeggen, dat is Europe first. Mm-hmm. En daarmee kan je nu echt Europese producten, als het uit de EU komt, een voordeel geven.
3: Ja, en in hoeverre loopt die verhouding nu nog scheef? Want je zegt, wij kijken ook naar kwaliteit in Nederland bij onze aanbestedingen. In andere landen dus niet. Daar is het nog steeds vaak op prijs concurreren geblazen.
14: Ja, dat is een groot verschil. Want in Nederland lopen we echt voor de troepen uit. We hebben al sinds 2012 de verplichting om op prijs en kwaliteit te gaan. En dan zegt de jurisprudentie dat je dan voor tenminste 20% op kwaliteit moet gaan. Maar in de praktijk doen Nederlandse overheden vaak 40, 60, soms wel 80%. België bijvoorbeeld doen ze altijd vaak laagste prijs of hoger 20% kwaliteit. Nou, dat wordt straks verplicht 30%. Voor ons is dat nog steeds eigenlijk de norm, zitten we vaak boven. Voor die Belgen wordt dat dus een been bijzetten.
3: Ja, precies. Dat zou ook betekenen dus dat we een betere concurrentiepositie krijgen als we deze regels doorgevoerd zien vanuit Europa. Omdat wij al veel beter, veel verder waren met het doorvoeren van die kwaliteitsnormen.
14: Exact, want dan kan je makkelijker over de grens werken. Ja. Want wij hebben al een beetje die manier van werken in handen. En de Belgische, die natuurlijk hun eigen lokale voordeel hebben, en elk land heeft natuurlijk zijn eigen eigenschappen, dat wordt geuniformeerd. Dus daar ga je een voordeel zien. Ja. Ik zeg er wel gelijk bij, ja, wat is kwaliteit, hè? In Nederland hebben we dan wel weer de gewoonte om kwaliteit te beoordelen op, ja, schrijf een plan van aanpak waarin u gaat laten zien dat u de overheid gaat ontzorgen, en schrijf het smart op. En dan is het eigenlijk wie het mooiste essay schrijft in plaats van wie het beste product aanbiedt.
3: Precies. Nou weten we ook, zei ik al eerder eventjes in de uitzending ook tegen Daan, waar wij natuurlijk in Nederland mee te maken hebben, is Defensie, die 1,5% van het BBP moet gaan investeren in de verbetering van infrastructuur. Nou, dat lijkt me een grote aanbesteder vanuit de staat, die op zoek moet naar aannemers bijvoorbeeld. Hè. Ik weet dat jullie ook veel bouwrecht doen bij Rosemont Advocaten. Wat gaat dat betekenen als die regels van de Europese Commissie er komen voor dat proces? Want die aanbesteding, die gaan kijken naar andere dingen. Is dat handig om dat zo te doen?
14: Ik zou het nog anders willen zien. Vraag me af of we het niet kunnen zeggen, als straks die infra veel meer onder Defensie valt, of dat niet ook onder de Defensierichtlijn kan, waarmee het ook geheime aanbestedingen kunnen worden. Ja. En daar valt natuurlijk ook best wat voor te zeggen. Hè. Kijk, als jij op dit moment hebben wij in Nederland een handje van, er wordt een nieuw onderhoud van de Van Brienoordbrug aanbesteed, dan zetten we een bestek online waarin we precies laten zien hoe kwetsbaar die brug is op bepaalde punten. Ja. Want dat is handig voor de partijen die inschrijven. Maar dat is natuurlijk ook handig voor kwaadwillende mensen die meekijken en denken, waar zijn de Nederlandse bruggen kwetsbaar? Ja. Dat zijn ze kennelijk overal, maar dat is een ander verhaal. Maar dat wil je niet te veel mee te koop lopen.
3: Een grote klok hangen. Nee, precies. Dat zou wel een bijkomend effect hiervan zijn. Andere effect nog eventjes, niet onbesproken laten. Als je zo'n hele aanbesteding ingaat als klein bedrijf en je moet aan al die voorwaarden gaan voldoen die de Europese Commissie nu stelt, kom je dan nog wel aan de bak, want dat vergt nogal wat.
14: Nou, daar zou het makkelijker van moeten worden. Het staat ook weer boordevol met MKB dit, MKB dat. De eisen worden lichter, zodat MKB-bedrijven makkelijker kunnen meedoen met Europese aanbestedingen. Nou, dat moedig ik van harte aan. Maar om heel eerlijk te zijn, ik denk dat de echte hulp voor het MKB zou zijn als je gewoon zou zeggen, we gaan die drempels eens flink omhoog doen, zodat tot een bepaald bedrag MKB-bedrijven gewoon aan meervoudig

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: In 47 staten, jaarlijks omzet van 2,5 miljard dollar. En voor de duidelijkheid, de commerciële vliegtuigdivisie is grotendeels verkocht aan Airbus. Het gaat hier dus om de zakelijke en privé luchtvaart. Maar Trump richt zich bovendien niet voor het eerst op Bombardier. In januari dreigde hij al met het intrekken van certificering en met een importheffing van 50%. De aanleiding was toen een conflict over de certificering van toestellen van de Amerikaanse concurrent Gulfstream in Canada. En Canada heeft dat inmiddels gecertificeerd. Dus dit is een nieuwe ronde in een conflict dat al langer speelt. Maar praktisch is er wel een probleem. De Bombardier-toestellen zijn al verkocht en door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de FAA, goedgekeurd. Dus ja. hoe Trump een verkoopverbod dat precies wil aandingen, hoe die dat wil doen, is voor mij onduidelijk.
3: Ja, hoe kijken de Canadezen dan naar? Want ja, dit komt toch wel weer hard aan. Hè? Carney die zal hierop moeten reageren, neem ik aan.
2: Ja, nou ja, de reactie vanuit Canada is fel. Bombardier zegt de investeringen en samenwerking in de VS zal voort te zetten. Ja. Ook de provincie Quebec, waar Bombardier zit, neemt het nadrukkelijk voor het bedrijf op. De boodschap is: Canada laat zich niet voorschrijven waar zijn bedrijven moeten produceren om toegang te krijgen tot een buitenlandse markt. Voor de inmiddels zeer populaire Carney is Bombardier bovendien een belangrijk symbool. Het bedrijf is een icoon van de Canadese luchtvaartindustrie en van groot belang voor de economie in Quebec. Carney heeft zelf nog niet gereageerd, maar dat zal vast wel komen.
3: Nou, ik zei het al even, dus die nieuwe importheffingen zijn vanuit Canada naar Amerika tot stand gekomen. Wat houden ze precies in? Waar gaat het over? 20 miljard, dat is niet weinig.
2: Nou, Canada verdubbelt de bestaande heffingen op Amerikaanse staal en aluminium producten. Ja. Het gaat om zo'n 700 producten, waaronder folie, locomotieven en stalen bruggen. En daarna komt er ongeveer, zoals je al zei, 20 miljard dollar aan Amerikaanse producten, een nieuwe heffing. De steun voor Carney, Carney's harde lijnen, is in Canada zeer groot. Maar er is ook bezorgdheid natuurlijk over de verdere escalatie. Want Trump heeft ook al gedreigd met nieuwe Amerikaanse heffingen als Canada terugkomt met tegenmaatregelen. En heeft ook gedreigd om überhaupt de route met Canada af te sluiten. Dus dit is een hels karwei en een oorlog die eraan komt.
3: Ja, maar toch een beetje van de gek. Hè? Inmiddels die midterms komen eraan in november. Hoe leeft dit bij Amerikanen? Want ja, Canadezen waren, dat zijn de buren, dat waren altijd goede vrienden.
2: Ja, Carney zei ooit, als je niet met Canadezen kan opschieten, dan weet ik het ook niet meer. En dat maakt het ook heel ingewikkeld, hè? Want Canada die richt zijn vergeldingheffingen mede op producten uit politieke belangrijke Amerikaanse pro-Trump of swing-staten zoals Wisconsin en Michigan, ja. Indiana, Kentucky en Iowa. En het doel is duidelijk, de politieke druk op Trump en de Republikeinen in de aanloop naar november te vergroten. Tegelijkertijd is er in de VS weinig publieke steun voor deze handelsoorlog. Uit een recente Reuters-peiling blijkt dat slechts 20% van de Amerikanen de hogere heffingen op Canadese goederen steunt. En bijna 60% dat afwijst. Ja. En juist de kosten van het levensonderhoud zijn voor Amerikaanse kiezers eigenlijk de belangrijkste rol en thema in de aanloop naar de midterms.
3: Ja, precies. En dit gaat iedereen pijn doen in de portemonnee. Of je nou Canadees of Amerikaan bent, neem ik aan.
2: Ja, tuurlijk. Het risico is reëel, vooral als het conflict langdurig wordt. Canada is kwetsbaarder omdat ruim 66% van de Canadese export naar de VS gaat. Maar ook Amerikaanse bedrijven kunnen worden geraakt door hogere kosten. Als de handelsoorlog verder escaleert, kan dat leiden tot minder economische groei, hogere prijzen en banenverlies aan beide kanten van de grens. En ik denk dat Bombardier niet per se een geïsoleerd geval blijft. Als een conflict verder oploopt, ligt het voor de hand dat ook andere Canadese bedrijven onder druk komen te staan door Trump.

0: Amerika-correspondent David Hammelburg. En dan gaan wij naar Erwin Hart van de ANWB. Erwin, waar staat het vast nu?
1: Ja, nou, het staat stil bij de N201 uit Hoorn-Hilversum in beide richtingen. Want er is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht in beide richtingen tussen Loenen en Vreeland. Hoe lang dat gaat duren is onbekend. De omrijders via Apeldoorn door die afgesloten brug in de A28 Amersfoort-Zwolle vinden elkaar nu ook in 10 kilometer file Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Meer dan een half uur vertraging. De A2 Utrecht Den Bosch, een half uur vertraging of meer tussen afrit Geldermalsen knoop het Empel, 16 kilometer file door een gat in de weg op de rechterrijstrook. De A59 Zonzeel Den Bosch, 3 kwartier vertraagd door een ongeluk tussen Waspik en Drunenwest, 9 kilometer stilstaand verkeer. Het aantal files neemt heel langzaam af. De flitser dan, A7 Afsluitdijk richting Heerenveen, hectometerpaal 107,9.
2: Blik op de beurs.
0: Ja, over een kwartiertje opent de beurs. Weinig richtinggevend nieuws uit Amerika. Daar was gisteren alles dicht vanwege Labor Day. En kijk je eventjes naar wat er in Azië gebeurt. Ja, wat gemengde zaken. We gaan naar Jos Versteeg, analist bij Insinger Gielissen. Jos, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
0: Wat zegt de future?
3: De future zegt inmiddels licht lager. We stonden een deel van de ochtend nog op licht hoger, maar het wordt toch licht lager. Ja, we hebben dus inderdaad geen richting uit Amerika. Maar er is toch wel een duidelijke richting, hoor. Want in Azië, daar is de yen behoorlijk aan het herstellen. Er staat nu onder de 154 yen voor een dollar. Er wordt daar een rentestijging verwacht en eventueel ook verdere repatriëring van de Japanse activa. En die sterke yen is natuurlijk slecht voor de Japanse exportmarkt. Nou, verder zijn er natuurlijk wat zorgen over de hoge olieprijs. Ja. Olie boven de $98 per vat, het hoogste niveau sinds juli. Iran zegt dat ze dichtbij een deal zijn met Oman. Ja. Of dat nou zo goed is, vraag ik me af. Want dan daarmee regelen ze de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ja, en lijkt er toch wel of het steeds meer geïnstitutionaliseerd wordt dat Iran daar de baas speelt over die regio. Dus dat is allemaal niet zo best. Er wordt ook veel geschoten. Dus die olieprijs die is wel flink gestegen. Ja. En dat ziet er ook niet uit dat snel weer heel erg terugzakt.
0: Nee, helaas niet. Want we merken dat aan de pomp ook de gevolgen ervan. Precies. Met de hoogste olieprijs. Ever. Tussen 2,69,4 geloof ik vandaag, Iwan. Ja, dat is weer een beetje erbij. Maar even, Jos, welke aandelen moeten we in de gaten gaan houden? Wat zijn er nog dingen waarvan je zegt, van, ja, dat moet je even goed bekijken?
3: Jazeker, want er is nieuws van ASML. Er kwam een persbericht van Intel net binnen. Dat die High-NA-machines, die allernieuwste machines, dat die productie heel goed loopt. Dat is altijd wel belangrijk, want we nemen altijd maar aan dat het allemaal zo goed gaat. Maar dit is toch hele nieuwe technologie.
0: Ja, moet het wel doen.
3: En het werkt goed of zelfs boven verwachting in sommige gevallen. En wat erg belangrijk is dat er een deal gesloten is met TSMC en met Samsung. En het gaat over de fotomask. Ja, ik zal je me niet vermoeien met dat helemaal uitleggen, maar het heeft er erg mee te maken dat die High-NA-machines economisch aantrekkelijker worden. Het is een belangrijke uitvinding, er is lang tegenaan gehikt. En dat is er nu door. Er komt binnenkort ook een grote bijeenkomst over die fotomask. En daar wordt het dan verder uitgelicht. Maar het is belangrijk voor de productiviteit van die High-NA-machines. En dat zal er ook mee te maken hebben dat TSMC nu inderdaad bevestigd heeft dat zij in 2030 ook met die High-NA-machines gaan beginnen.
0: Kijk eens, wat dat betreft goed nieuws. ASML in de gaten houden. Dankjewel. Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen.
2: Factgoeroes.
0: En dat brengt ons bij Frank Leeman, onze eigen factgoeroe. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, als we zo doorgaan met de boeren, liggen de supermarkten vol met buitenlandse producten. Wie beweert dat?
4: Nou, dat beweerde Ronald Plasterk, voormalig PvdA-minister en oud-beoogd premier van het latere kabinet Schoof. Die waarschuwde op sociale media door te zeggen: waar blijft het gezond verstand van CDA en VVD, een van de beste agrarische sectoren ter wereld, de nek omdraaien, waarna iedere winkel vol ligt met producten uit de buurlanden? Vraagtekens. Dus ja, ik vroeg me af, hoe zit het ook alweer? Er is natuurlijk al veel over geschreven. Hoeveel van wat in de supermarkt ligt komt van Nederlandse boeren op dit moment?
0: Ik dacht al, de tomaten die in Duitsland liggen, die komen allemaal in Nederland. Afgelopen jaren veel over geschreven, er gaan ook veel verhalen rond, maar jij hebt de cijfers, wat zeggen die?
4: Veel over geschreven, inderdaad. Sterker nog, het CDA had in 2021 geloof ik al de campagne-slogan Boeren maken ons voedsel. En daar hebben we toen ook een factcheck over gemaakt. Dus die notities heb ik maar weer eens opengeklikt. Ja. Ja, en als je de cijfers kijkt, dan begint het probleem eigenlijk al een beetje bij de vraag: wat willen we precies meten? Want er zijn dus geen openbare cijfers die op productniveau laten zien welk deel van de Nederlandse supermarkt uit welk land afkomstig is. Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt ook letterlijk dat uit openbare data niet is af te leiden welk deel precies van de Nederlandse landbouwproductie op een Nederlands bord belandt. En er zijn ook hele productcategorieën waarbij het land van herkomst eigenlijk helemaal niet eens op het etiket hoeft te staan. Dus denk aan veel samengestelde producten zoals koek, sauzen, kant-en-klaar maaltijden, soep. Dan zie je wel een ingrediëntenlijst, maar niet noodzakelijk het land waar bijvoorbeeld de eieren in de mayonaise of zo vandaan komen. Dus voor sommige producten is het natuurlijk wel verplicht. Hè, verse groenten, fruit, vis, vlees, olijfolie, dat soort van dingen. Maar het blijft ingewikkeld. En op een pak Nederlandse kaas kan bijvoorbeeld Nederland staan, terwijl de melk gewoon uit Duitsland kwam. Ja. En als de kaas hier gemaakt is, dan mag er Nederland op staan. Dus het is lastig.
0: Ja, nou doet er een getal de ronde altijd. Hè? 75% van ons eten komt uit het buitenland. Waar komt dat getal dan vandaan?
4: Ja, dat getal is ook van het planbureau. Als je uitrekent hoeveel landbouwgrond er nodig is om al het voedsel te maken dat Nederlanders opeten, dan kom je op ongeveer 3 miljoen hectare. Nederland zelf heeft ongeveer 1,6 tot 1,8 miljoen hectare landbouwgrond. Maar van onze eigen landbouwgrond gebruiken we uiteindelijk maar 0,8 miljoen hectare voor wat wij als mensen zelf eten. De rest is voor export of andere zaken. Dus we hebben simpelweg niet genoeg land om te maken wat we zelf opeten. Dus 75% ongeveer ligt in het buitenland. En dat zegt niet dat 75% van wat we eten in kilo's uit het buitenland komt. En het zegt ook niet dat 75% van onze calorieën geïmporteerd is. Het zegt simpelweg 75% van de landbouwgrond die ergens ter wereld voor ons voedsel gebruikt wordt, ligt buiten Nederland. Ja. En het grootste deel van is gewoon Europa, Duitsland, Frankrijk, Spanje en zo.
0: Maar kan je dan beweren, de winkel ligt al vol buitenlandse producten?
4: Ja, dat kan je prima beweren. Ja, en overigens het omgekeerde minstens zo interessant. Van wat de Nederlandse landbouw produceert gaat ongeveer 3/4 de grens over en ongeveer 1/4 blijft hier.
0: Ja, snap ik de handelslogica wel. Je verkoopt waar je goed in bent en je koopt de rest in. En dan verwacht je het omgekeerde bij zuivel. Want wij zijn tenslotte het land van de koe, de kaas en de melkmeisjes. En ook daar importeren we enorm veel, begrijp ik.
4: Importeren we enorm veel. Dat is eigenlijk ook een cijfer waar ik zelf ook verbaasd over ben. Ja. 68% van onze zuivelconsumptie is geïmporteerd. Dus ruim 2/3. Ja, wij exporteren het hoogwaardige spul. Kaas, boter, volle melkpoeder. En halen de bulk binnen. Weipoeder en andere zuivelpoeders. En de zuivel bijvoorbeeld die verwerkt zit in koekjes, taart, ijs en sauzen. Die halen we ook allemaal binnen. Ja. Dus dat pak melk in de koeling is hoogstwaarschijnlijk wel echt Nederlands, afhankelijk van waar je boodschappen doet. Mm-hmm. Ja, en de zuivel in je koek of taart of processed foods komt waarschijnlijk uit Duitsland of België. Ja. En overigens is die 68% het import in liters. Meet je het in euro's, dan is de import 37%. Oh, dus zoals je het eigenlijk net al een beetje beschreven, wij verkopen het dure en we kopen het goedkoop.
0: Goedkoper weer in, ja. Als je langs de groenteafdeling loopt bij de supermarkt, dan zie je overwegend wel Nederlandse producten. En ik woon in de Betuwe, dus alle fruit denk je dan, appels en aardbeien, dat komt allemaal uit de buurt. Hou ik mezelf voor de gek of is dat echt zo?
4: Nee, dat is inderdaad zo. Groente is het deel van de winkel waar die claim van Pastek, of die waarschuwing misschien wel het dichtst bij de waarheid komt. De 5 best verkochte groenten in de Nederlandse supermarkt zijn tomaat, komkommer, paprika, bloemkool en ui. Precies de gewassen waar Nederland dan groot in is. Ongeveer 50% van het groente- en fruitaanbod in de supermarkt komt uit Nederland. Ja, en dat getal, die 50%, wordt dan vooral echt gedrukt door vruchten zoals druiven, bananen, avocado, sinaasappel. Ja, en voor groentes heb je weer ander verhaal. Dat schommelt per seizoen uiteraard, maar ook bijvoorbeeld door. En daar heb je hem weer, de gasprijs. Want als gasproductie te duur wordt, dan waarschuwen supers al. Dan gaan we dus in het buitenland inkopen. Ja. Maar goed, dat schap is natuurlijk maar een klein hoekje van de winkel. Loopt door naar het brood, ook echt een Nederlands iets. Maar helaas, de tarwe komt niet uit Nederland, het zout niet en de gist weet ik eigenlijk niet. Goed, koffie, chocola en veel van wat er in de koeling ligt. Het komt eigenlijk bijna allemaal uit het buitenland. Ja.
0: En dus kunnen we zeggen, het stuk van Plasterk had op zijn plaats geweest in 1950, maar nu niet, echt.
4: Ja, precies. Ja. Hij voorspelt een bepaald toekomstbeeld, maar beschrijft eigenlijk gewoon de supermarkt waar we gisteren allemaal nog stonden. Ja, zeker als je kijkt naar supermarktproducten waar veel bewerkt eten ligt. Het is echt een ingewikkeld verhaal van ingrediëntstromen die soms al 3 keer de grens overgaan. Ja. Wat je zegt, het is het beeld van de jaren 50.
0: Ja, iets aan de realiteit voorbij gegaan van Ronald Plasterk. Dankjewel, Frank Leeman, Fact Guru. Ja, het CBS bevestigt dat de inflatie in augustus 3,3% bedroeg. Dat wisten we al dankzij de snelle raming. Maar er zit een opvallende toelichting bij. BNR's huiseconoom Han de Jong, zometeen en de opening van de AEX uiteraard.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus. Brighter tomorrow.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
8: Nou, niet met onze huidige applicatie.
7: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
8: Niemand.
9: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
10: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
9: Thinkwise. Transformeer legacy software.
5: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
11: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
5: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
15: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel, gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
16: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
14: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
17: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
2: Nu in de BNR-app.
18: Ja. Ja, pensioen valt vaak tegen. 1/4 van de gepensioneerden verrast door laag inkomen. Politie laat opnames horen van de verdachte van de oliedohek en vraagt zich af wie is dit. En Rusland hervat raketaanvallen op Kiev na het vertrek van de Amerikaanse vredesgezanten. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: En wij gaan naar Erwin de Hart van de AWB. Hoe staat het erbij op de weg, Erwin? Erwin?
1: Ja, nou, het is nog steeds druk, maar het aantal files neemt snel af eigenlijk. 79 zitten we nu aan het aantal files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 11 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. Een 30 minuten vertraging, natuurlijk de omrijders ook vanwege de afgesloten A28 bij Nijkerk in beide richtingen. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen afrit Geldermals en Knoopend Empel is een vertraging inmiddels 3 kwartieren, 17 kilometer. Door een gat in de weg is de rechte rijstrook dicht. A28 Amersfoort-Zwolle in beide beide richtingen dus zogezegd dicht. En omrijden gaat via Apeldoorn. A59 Zonzeel richting Den Bosch. Er was een ongeluk bij Drunenwest. 8 kilometer file vanaf Waspik, maar de weg is weer vrij. Dan nog een flitser. De A6 Muiden-Lelystad. Hectometerpaal 69,2. A7 Duitse grens Groningen 245,1. A9 Alkmaar Amstelveen bij 56,6.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat begint vanmorgen met het aanbrengen van zand en grind rond de pijlers van de brug bij Nijkerk. Dat is weggespoeld en daardoor is de brug niet veilig. Hoe lang die gesloten blijft is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat hoopt daar later vandaag meer over te kunnen zeggen. Ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van onder meer de Belastingdienst. Een paar maanden geleden bleek dat er miljoenen documenten over de affaire waren opgeslagen en geheim gehouden. De ouders zien dat als het verduisteren van bewijsmateriaal en als een misdrijf. Gezinnen met jonge kinderen zijn de dupe van nieuwe luierregels van het kabinet, schrijft de Telegraaf. De hele economie moet circulair worden, dus komt er ook een recycleplicht voor luiers. Fabrikanten moeten zelf de inleverpunten opzetten en gaan dat doorberekenen in de prijs. En dat kan gezinnen honderden euro's extra per jaar kosten. Nederland ontvangt steeds minder zakelijke reizigers, staat in een rapport van ABN AMRO. Dat is vooral te merken in Amsterdam. Er zijn steeds minder mensen die daar zakelijk overnachten. Dat is niet goed voor de horeca, want zakelijke reizigers geven namelijk veel meer uit dan toeristen. De pindakaasvloer in het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen ligt er niet meer. Na ruim 8 weken is die opgeruimd. Bijna 50.000 mensen kwamen erop af. De vloer was neergelegd als eerbetoon aan de overleden kunstenaar en schrijver Wim T. Schippers. Hij bedacht de pindakaasvloer in 1962. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
0: En dan gaan we even naar de handel. In Amsterdam 0,1% hoger staat de AEX op 1116 punten. De grootste stijgers. Ahold Delhaize, procentje erbij. Wolters Kluwer 19e, Relix 0,7 en dan Shell 0,6 en SBM Offshore 0,4% winst. Heeft allebei te maken met de hogere olieprijs. Er is toch wat onzekerheid. Iran en Oman zouden dicht bij een deal zijn. Olie 98,72, Brent crude in the future. Maar dan de dalers. Besi 2,1% kwijt. ASM International 1,3% verlies. DSM Firmenich 0,9. Alberts 0,8. En Akzo Nobel 0,6%. En wil je straks horen wat er verder allemaal gebeurt, dan moet je over een kwartiertje nog even luisteren. Sowieso naar BNR altijd. Want je krijgt uiteraard beursnieuws in onze nieuwsuitzending en in de BNR-app. En nog, zeer beluisterenswaardig, het CBS bevestigt dat de inflatie in augustus inderdaad 3,3% was. Zoals dat al in de snelle raming vorige week bekend werd. Maar nu hebben we een opvallende toelichting hoe dat nou komt. BNR's huiseconoom Han de Jong zometeen.
20: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
21: Yes!
22: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
22: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
22: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
22: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
20: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
21: Yes!
23: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op ProAwareness.com.
24: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
25: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
24: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
26: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
27: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
4: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Ja, welkom in het laatste uur van deze ochtendspits. Het is 7 over 9 op dinsdag 8 september 2026. En Iwan weet precies wat wij gaan doen.
18: Zeker, opnieuw een corruptiegeval in Oekraïne. Want de hoogste procureur-generaal van het land, Ruslan Kravchenko, die heeft zijn ontslag ingediend. Want inderdaad wordt dus verdacht van corruptie. Nou, wat daar speelt, het is niet het eerste geval. Dat bespreken we zometeen. En we laten je horen hoe de man klinkt die ervoor verantwoordelijk is dat er voor miljoenen personen klantdata bij Odido kon worden gelekt. Degene die iemand binnen Odido eigenlijk opgelicht heeft. En de vraag is nu, wie is dit? Je hoort hem zo meteen.
0: En we hebben straks ook nog to boldly cook where nobody has cooked before, hè?
18: Inderdaad, we gaan naar de ruimte.
0: Ja, trek,
18: met een pan.
0: Trek van Star Trek. We gaan eerst naar dit, want de inflatie over augustus kwam uit op 3,3%. Eigenlijk hetzelfde percentage wat we vorige week al hoorden bij de snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar nu kwam de toelichting. Hoe is die stijging nou ontstaan? Nou, huiseconoom Han de Jong die keek vanmorgen naar het cijfer wat om 6:30 verschenen zet. Het heeft te maken met goederen en diensten uit het buitenland.
7: Waar moet je dan aan denken? Nou, ja, dat zijn natuurlijk brandstoffen, want dan moeten het heen rijden. Maar ook hotel, overnachtingen, restaurants en ook boodschappen die mensen over de grens doen. Waarom is dit nou zo bijzonder? Nou, ik kan me niet herinneren dat ik eerder gezien heb in de toelichting. Het zal best wel gebeurd zijn, maar heb ik dat gemist of ik ben het vergeten. Maar dat het CBS de stijging van de inflatie daaraan toeschrijft. Die uitgaven, dus die goederen en diensten die we in het buitenland doen, die hebben een gewicht in inflatiemand van 4,5%. De prijsstijging daarvan is versneld van 4,8% in juli naar 7,4% in augustus. En ja, dat verklaart dan precies die stijging van het totale inflatiecijfer van 3,2 naar 3,3. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat al het andere onveranderd is gebleven. Hè. Er zitten altijd verschuivingen in. En wat je dus ook wel begint te zien is dat de stijging van de Europese gasprijs, dat begint er ook behoorlijk te bijten. Want als je kijkt naar de gasprijs voor huishoudens, eerder dit jaar lag die vrij structureel lager dan een jaar eerder. Mm. Maar dat is inmiddels omgeslagen in een stijging. En in augustus was het 6,4% duurder dan een jaar eerder. Ja. En we moeten vrezen dat nog verder doorgaat.
0: Ik wou maar zeggen, dat kan alleen maar hoger worden als we zo de berichten lezen. Maar even naar het andere. Eurostat, dat is het bureau van de EU, zeg maar het CBS van de Europese Unie, heeft gezegd dat onze inflatie in augustus niet gestegen is, maar gedaald van 3 naar 2,8%. Hoe moeten we dat uitleggen?
7: Ja, weet je, het laat ten eerste natuurlijk zien dat je een beetje voorzichtig moet zijn met die inflatiecijfers. En we zitten naar al die cijfertjes te kijken en tot op plaatsen achter de komma. En dat lijkt natuurlijk allemaal heel erg exact. Maar goed, iedereen begrijpt natuurlijk ook wel dat er veel onzekerheden zijn. Hoeveel inflatie een individu ervaart hangt natuurlijk helemaal af van waar hij zijn geld aan uitgeeft. Ja. Dus dit is allemaal geen exacte wetenschap. Nee. Nou zijn er twee belangrijke verschillen tussen die reeks die Eurostat opstelt en de reeks die het CBS opstelt. Mm-hmm. De eerste verschil is dat huren in de Eurostat-reeks een lager gewicht hebben dan in de CBS-reeks. Nou, huren die stijgen op het ogenblik in een tempo van meer dan 4% jaar op jaar. Dus ja, als je daar minder van meeweegt wat Eurostat doet dan het CBS, dan is het logisch dat je inflatiecijfer ook wat lager is. Dus dat verklaart waarom dat Eurostat-cijfer wat lager is. Maar goed, het is ook de andere kant op bewogen. En het CBS meldde vanochtend, ik wist dat niet, maar dat wat Eurostat ook niet meetelt, ja, dat zijn juist die uitgaven die mensen in het buitenland doen.
0: Ja, ja, precies.
7: En dat was nou juist de grote
0: trigger. Precies, ja.
7: Ja, ja.
0: Ja. Even kijken naar het andere. Zakelijke dienstverlening. Volgens de cijfers die CBS vanmorgen publiceerde, blijkt dat de omzet, is een ander cijfer, hè? 5% stegen in het tweede kwartaal van 2026. Hoe kunnen we dat verklaren?
7: Ja, dat klinkt natuurlijk stevig, hè? Ruim zelfs 5,4%.
0: Ja, mooi.
7: Nou is de zaak, ja, is mooi. De zakelijke dienstverlening is natuurlijk een heterogene sector, hoor. Het gaat van rechtskundige dienstverlening naar schoonmaakbedrijven, ja, uitzendbedrijven en wat al niet meer. En de verschillen in omzetgroei tussen die subsectoren, die zijn eigenlijk ook vrij groot. Nou, in het tweede kwartaal stonden de architectenbureaus bovenaan. Die hadden een omzetstijging van 7,9%. Dus dat is goed voor die sector. En laten we hopen dat dat een voorbode is van meer woningbouw.
0: Ja.
7: Het begint toch met het tekenen van huizen.
0: Ja.
7: Ja. Aan de andere kant, als je dan sectoren zoekt met wat minder omzetstijging, nou, reisbemiddeling en reisorganisatie, maar toch nog altijd een omzetstijging van 2,2%.
0: Zij huizengenoom Han de Jong. En met Erwin de Hart van de ABB gaan we eens even kijken naar de stand op de wegen. Het is, grauw-grijs dinsdag, afsluitingen van de A28 Hardenbergbrug. Dus ja, hoe staat het erbij? Ja, wordt minder?
1: Het is echt radioweer is het eigenlijk.
0: Ja.
1: Het wordt minder. Het wordt allemaal minder natuurlijk in de hele wereld. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Een half uur vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken. 13 kilometer file. Dat zijn omrijders vanwege die afgesloten Hardenbergbrug. Vanavond dan is de avondspits waarschijnlijk met regen. Dus dan zal het nog wat drukker worden. Op de A2 Utrecht Den Bosch zit een gat in de weg. Hopen dat het tegen die tijd is opgelost. Van Utrecht naar Den Bosch toe. Nu een meer dan 3 kwartier vertraging vanaf afrit Geldermalsen. Dus dat is ook een dossier. De A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer. Dat gaat hopelijk niet zo lang duren tussen afrit Volendam en de Koentunnel. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. En dan nog een flitser. En dat is de A27 Almere-Utrecht bij hectometerpaal 112,3.
5: Blik op de beurs.
0: Ja, die beurs over een kwartier geleden. Nou, aanvankelijk zagen we dat eerst de future zei dat hij hoger ging. Toen ging hij wat lager, maar hij is inmiddels hoger open. 0,1% op 1116,4 punten. En er zijn er een paar aandelen die we in de gaten moeten houden. Maar eerst kijken we even naar de sterkste stijgers en dalers. Heineken 1,2% erbij. Shell gaat een procentje omhoog. Dat komt door de wereldwijde olieprijs. Die blijft maar stijgen dankzij de ellende in het Midden-Oosten. 98,6. Brent Crude Future Oil. Dan krijgen we daar Ahold Delhaize op nummer 3, 0,9% hoger. RELX 0,8% en UMG 0,6% hoger. Aan de andere kant, en dat is significant, daar zien we dat met name de techfondsen klop krijgen. Besi 3,1% lager. ASM International 1,7%. En waar is dan ASML? Nou, dat moesten we in de gaten gaan houden van Jos Versteeg van Inzinger Gillissen.
8: Want er is nieuws van ASML. Er kwam een persbericht van Intel net binnen dat zij dat die High-NA-machines, die allernieuwste machines, dat die productie heel goed loopt. Dat is altijd wel belangrijk, want we nemen altijd maar aan dat het allemaal zo goed gaat. Maar dit is toch hele nieuwe technologie. En het werkt goed of zelfs boven verwachting in sommige gevallen. En wat erg belangrijk is dat er een deal gesloten is met TSMC en met Samsung.
0: Ja, en dan denk je, nou, dat krijgt we een tikje omhoog. 0,3% lager staat ASML op het Danmark. Ja. Dat wou ik zeggen.
9: Dan Oekraïne, want de procureur-generaal Ruslan Kravchenko die heeft zijn ontslag ingediend omdat hij wordt verdacht van corruptie of van betrokkenheid bij corruptie. Wat zou daar gebeurd zijn? Het gaat om een netwerk dat illegale callcenters zou hebben beschermd. Die callcenters die lichten mensen telefonisch op en in ruil voor steekpenningen zouden ze met rust zijn gelaten en werd crimineel geld witgewassen. Nou, Kravchenko zelf ontkent, is ook officieel geen verdachte. Maar het is niet voor het eerst dat de Oekraïnse functionaris opstapt vanwege corruptieaantijgingen. Afgelopen maand nog ontsloeg Zelensky een vice kabinetschef omdat ze verdacht wordt van witwassen. En ook een voormalig parlementariër en het hoofd van de staatsbank worden daarvoor onderzocht. Ik praat erover met Ron Keller, voormalig diplomaat en ambassadeur in onder meer Oekraïne. Meneer Keller, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Ivan.
9: Nou ja, Kravchenko dus niet de eerste, waarschijnlijk ook niet de laatste in dit lijstje van functionarissen verdacht van corruptie. Hoe groot is dit probleem nog? Want ja, we weten ook dat er toch wel wordt gewerkt aan die corruptie verminderen. Zeker in het kader van toenadering tot de meer westerse wereld. Dit lijkt niet heel goed te lukken.
11: Nee, dat klopt inderdaad. Ik denk dat we nog wel een flink aantal van dit soort berichten zullen krijgen de komende tijd. Ik zou bijna zeggen, ik hoop het, want dat betekent dat er ook iets aan gedaan wordt en dat het ook bespreekbaar is. En dat het dus dat de norm wordt gesteld in Oekraïne. Dit accepteren we niet meer. Dat was in mijn tijd toen ik daar ambassadeur was. Een jaar of 15 geleden was dat toch wel anders. Daar praatte men eigenlijk niet over corruptie, maar het was er misschien wel in nog sterkere mate dan nu. Dus je moet beseffen dat dit soort landen, zeker een land als Oekraïne en ook in zekere zin Rusland, die uit zo'n schok komen. Maar een land dat eigenlijk altijd autocratisch is bestuurd geworden. Autocratische landen hebben meer last van corruptie. Omdat het, er zijn minder controlemechanismen. De baas bepaalt, ik deel uit of ik pak. He, dat zit dus een beetje in het systeem ingebakken. Nou, Oekraïne en Rusland komen uit een autocratische traditie. En anders dan, ik ga geen beauty contest maken, maar anders dan Rusland heeft Oekraïne de afgelopen jaren geleden onder zwakke instituties, zwakke rechtspraak, zwakke ministeries, zwakke rol van het parlement. Dus de corruptie volgens de cijfers van de Wereldbank 20 jaar geleden, 15 jaar geleden, 10 jaar geleden, Oekraïne was altijd in de top 5 van de meest corrupte landen ter wereld. Dat is wel aan het verbeteren. En voor mij is het glas half vol het feit dat het nu dus schandaal na schandaal naar boven komt en blijkbaar dus ook wordt aangepakt, is wel goed nieuws. Dus je moet altijd kijken naar de film, nooit naar een foto. Op de foto ziet Oekraïne er nog steeds corrupt uit. Op de film is er wel degelijk sprake van verbetering in de loop van de tijd.
18: En u zei, in mijn tijd werd daar eigenlijk niet over gesproken. Hoe ging u daar dan mee om? Want u had ook contacten met die regering. Ja, dat is dus ook een soort laveren tussen wat kan je wel en niet vertrouwen? Hoe werkt dat?
11: Ja, daar kan ik boeken over schrijven, Iwan. Ik bedoel, toen ik de eerste dag aankwam in Oekraïne, had ik in mijn huis geen elektriciteit. En ik weet wel dat de directeur van het Kievse energiebedrijf langskwam en zei, meneer Keller, voor u ga ik speciaal een elektriciteitsleiding aanleggen. Dat kost u wel $25.000, maar als u nou de helft op mijn Zwitserse bankrekening stort, zo begon het al, hè?
1: Ja.
11: Ik ben toen naar de burgemeester gegaan en ik zal niet herhalen wat ik toen heb gezegd. En ik heb voor alle zekerheid maar een noodgenerator aangeschaft. Maar ik had wel 2 dagen later had ik elektriciteit. Ja, dit zit dus heel diep in het systeem, vrees ik. Maar nogmaals, er wordt wel iets aan gedaan. En ik begrijp dat de reflex er een is van, verdraaid, zo'n corrupt land, die willen we niet in de Europese Unie hebben of die gaan we niet meer steunen. Dat eerste overigens is wel een zorgpunt, want Oekraïne moet zijn huiswerk wel echt gedaan hebben voor het lid ooit gaat worden van de Europese Unie. Maar het tweede, dat we zeg maar onze handen nu van Oekraïne aftrekken, want er is corruptie, dat zou een hele verkeerde reflex zijn. We moeten juist degene steunen die corruptie bestrijden. Dat is dus Zelensky en zijn regering. En ten tweede, de oorlog in Oekraïne gaat niet alleen maar over Oekraïne, maar gaat ook over de toekomst van Europa en de toekomst, de vrijheid van heel veel miljoenen mensen, ook in andere landen. Dus we moeten de goede conclusie trekken en Oekraïne blijven steunen. Ook op het gebied van corruptiebestrijding.
18: Ja. Nou, er waren ook bijvoorbeeld verhalen van de New York Times. Die hadden becijferd dat in 2024 voor $1.2 miljard verloren zou zijn aan fraude, verspilling, slecht beheer bij defensiecontracten. Ja, ook dat is allemaal een proces dat we aan het doormaken zijn met elkaar.
11: Ja, dat klopt. Maar er is natuurlijk heel veel geld naar Oekraïne gegaan de afgelopen jaren vanwege de oorlog. En omdat men bezig is met de oorlog, dat kan je ze bijna niet verwijten, is er ook minder aandacht aan. Het moet allemaal snel gebeuren. Jongens, we gaan niet alle boeken controleren. We hebben die raketten nodig, we hebben die drones nodig. Het is geen excuus, maar het verklaart wel waarom het de afgelopen jaren is toegenomen door de oorlog. Maar nogmaals, als je de film bekijkt, als je ziet hoe Oekraïne zich in de loop van de afgelopen 35 jaar, dat het zeg maar echt onafhankelijk is, dan is het wel degelijk een hele positieve film. En ik hoop en ik verwacht dat Oekraïne die film blijft doortrekken. En dat corruptie, het is lastig hoor, maar corruptie wel degelijk bestreden gaat worden. Hoe sterker de democratie in Oekraïne, hoe meer controle er zal zijn, hoe meer de pers onafhankelijk is, hoe meer de mensen ook in vrijheid kunnen, kritiek kunnen uiten, hoe sterker corruptie bestreden gaat worden. Dus hoe meer democratisch Oekraïne wordt, is er op dit punt ook licht aan de horizon.
18: Duidelijk, en dat gaat met horten en stoten. Dank, Ron Keller, voormalig diplomaat en ambassadeur in onder meer Oekraïne.
12: Bas van Werven en Iwan Verhees.
0: En daar is 10 minuten voor 9:30. De politie heeft gisteravond in opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte in de Odido-hack. Dat was een man die deed zich voor als IT-medewerker en wist een andere medewerker met allerlei intern jargon van Odido ervan overtuigen dat hij een collega van hem was. En daarmee kreeg die hacker toegang tot de systemen van Odido en uiteindelijk dus de gegevens van 6 miljoen klanten. Hoe klonk die man dan?
14: Is er nu een verandering al op de site of...
2: Als het goed is, staat nu in mijn systeem dat het nu wel geladen hoort te zijn. Al even een kleine storing. Als het goed is, kunt u nu wel inloggen.
0: Nou, er zit ook wel iets, misschien iets Vlaams in.
18: Ik wou het net zeggen, ja.
0: Ja, het ging allemaal gewoon klinkend als een Nederlandse of Vlaamse man. Het was bijzonder om zo mee te kunnen luisteren naar een van de grootste Nederlandse datalakes ooit, zegt Pim Takkenberg, general manager bij cybersecuritybedrijf Northwave.
14: Normaal gesproken, bij dit soort digitale aanvallen krijgen we eigenlijk zelden stemgeluid of beeldgeluid van verdachten te horen. En dat zien we natuurlijk nu wel. En dat heeft ook te maken met de manier waarop de aanval heeft plaatsgevonden. Dat iemand met een voice phishing, zoals we dat noemen, benaderd is om behulpzaam te zijn eigenlijk bij die aanval.
18: Ja. Wat valt u op als u dit hoort? Want ja, je gaat je natuurlijk heel goed en specifiek luisteren naar taalgebruik en misschien waar wordt de nadruk gelegd, de klemtoon, dat soort zaken, accenten. Wat hoort u?
14: Ja, ik kan natuurlijk niet zo heel veel zeggen over de persoon, want dat is niet mijn specialisme. Dus ik probeer meer te luisteren van, nou, hoe past dit nu in een patroon? Wat probeert deze verdachte nu precies te doen? Nou ja, wat duidelijk is, is dat het iemand is die goed Nederlands spreekt. En het lijkt er ook wel op dat deze persoon toch wel iets meer kennis heeft, in ieder geval van het systeem waarin de medewerker van Odido werkt. En ook hoe de interne processen lopen, waardoor het overtuigend overkomt. En dan wordt het natuurlijk steeds moeilijker ook voor zo'n medewerker om door te hebben dat je in de maling wordt genomen.
18: Ja, want dit soort operaties, worden die in de regel goed voorbereid. Hij wordt inderdaad goed gekeken naar wie heb ik zo meteen aan de lijn. Wat kan ik wel, wat kan ik niet zeggen? Is dat dit is niet zomaar eventjes een pogingetje van een kwajongen op een zolder?
14: Nee, zeker. Het zijn echt professionele groepen die hier achter zitten. En de groep die achter deze aanval zit heet Shiny Hunters. En dat is ook een goed georganiseerde criminele organisatie. Internationaal opererende organisatie. En die hebben ook de moeite genomen om die eerste stap, want dat is de cruciale stap, die kunnen ze eigenlijk niet doen zonder dat ze een medewerker daarvoor gebruiken of misbruiken. Ja, die hebben ze goed voorbereid door te zorgen dat ze iemand konden laten bellen die de Nederlandse taal machtig was, die de situatie wat beter kende, waardoor het overtuigend overkomt, want uiteindelijk moet je zo'n medewerker natuurlijk verleiden om een website in te typen. Ja. En daar haar inloggegevens achter te laten, eigenlijk in te loggen. En dat is natuurlijk een stap waar veel mensen normaal wel op aanslaan. Maar ja, als je dat overtuigend doet, kun je toch verleid worden om daar mee te werken.
18: Ja. En wat natuurlijk wel gek is, dat je dan, als je dat dus doet met één inlogactie, dat je dan vervolgens blijkbaar die hele database kan leegtrekken. Daar zit ook in de structuur bij Odido, zat dat niet goed. Dat had niet moeten kunnen op die manier.
14: Nou, dat betwist ik, want dit is wel veel complexer dan dat het lijkt. Wat er gebeurt is dat de crimineel een website in de lucht brengt waar de slachtoffer naartoe gaat. Die logt dan uiteindelijk door tussenkomst van die website van het crimineel in op de omgeving van Odido waar het slachtoffer werkt. En dan wordt die sessie overgenomen door de crimineel. En dat is stap 1. Om dan vervolgens te komen tot het uit het systeem kunnen halen van al die data, zitten echt nog heel veel andere stappen. Dat is niet zomaar vanzelfsprekend. Uiteraard is dit natuurlijk niet wenselijk en wil niemand dat dit kan gebeuren. En zijn er ook genoeg dingen te doen om dat te voorkomen.
18: Ja, dan begrijp ik dat deze stem het ook eerder heeft geprobeerd. Hè? Bij andere mensen, die hebben dat gemeld, toen zijn er procedures aangepast. Nou, ja, deze mevrouw is dan een slachtoffer geworden en is daarin getrapt. De klantenservice medewerker. U zegt er zijn stappen te nemen om dat te voorkomen. Welke?
14: Nou, als het gaat over deze eerste stap, dan kun je natuurlijk met elkaar een aantal hele duidelijke dingen afspreken van ook mensen informeren. Een interne IT-organisatie zal jou nooit opbellen om te vragen om ergens in te loggen. Die gaan je op een andere manier helpen. Een afspraak kan zijn dat je altijd als een dergelijk verzoek wordt gedaan en je dat gewoon checkt bij jouw bekend nummer om te verifiëren of dit inderdaad ook wel gewoon klopt. Dus dat zijn een aantal stappen die je kunt nemen om die eerste stap te voorkomen. Ja, ik zal u niet vermoeien met de technische stappen aan de achterkant, aan de systemen bij een organisatie als Odido die je kunt nemen. Maar er zijn er ook een hele hoop om te voorkomen dat je, als je één keer één account hebt overgenomen, niet zomaar overal bij kunt.
18: Ja, maar toch, mensen blijven hier natuurlijk wel de zwakke schakel, hè? Want je kan allerlei afspraken maken, maar als één iemand dat om welke reden dan ook, per ongeluk of niet doet, ja, dan heb je alsnog een lek.
14: Ja, dat maakt het ingewikkeld. Ik vind dat lastig om te zeggen dat mensen de zwakke schakel zijn, want daarmee sluit je ze eigenlijk al buiten. Terwijl ik denk, als je de mens goed traint, kan hij juist heel vaak voorkomen dat dit gebeurt. Dat blijkt ook nu wel. De crimineel heeft meerdere pogingen nodig gehad en een hoop anderen hebben het wel opgemerkt. En ik denk dat we ons daar ook op moeten richten door mensen zoveel mogelijk te informeren, onder andere ook door dit soort gesprekken, zodat ze zo goed mogelijk in staat zijn om dit tegen te gaan. Dan maken we de wereld allemaal een klein beetje veiliger.
0: Pim Takkenberg, general manager bij cybersecuritybedrijf Northwave. Duitsland, daar begint vandaag het parlement met de behandeling van de begroting voor 2027. Gaat net een beetje anders dan bij ons, maar na de historische winst van de AfD ligt de regering van Friedrich Merz extra onder druk. Wat betekent voor de Duitse economie? Welke begrotingsafspraken kunnen er wel en niet door? En wat betekent ook voor ons Nederlanders? Hoor je zo meteen.
13: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
15: Voor de beste start van je werkdag
16: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
17: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
16: waarmee jij thuis kunt komen.
13: BNR Nieuws Vandaag.
16: Voor het moment dat het jou uitkomt.
19: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
17: Maar die bestaat eigenlijk niet.
13: En blijf scherp.
21: Het moment dat alles begint.
22: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
27: Provider, it starts here.
28: Ben, blijf daar toch vanaf.
29: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
28: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
29: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
30: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independent sinds 1997.
21: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
31: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
32: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
31: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
33: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
34: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
33: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
35: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
36: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
37: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
38: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
39: Is Tesla eigenlijk nog een interessante belegging?
40: Nou, er is nogal wat gebeurd in elk geval de laatste tijd.
39: Precies, en daarom hebben wij dat aandeel opnieuw doorgelicht.
40: Niet alleen Tesla, er staan een hele hoop nieuwe bedrijven op onze lijst.
39: Dus wil je horen of een aandeel interessant is? Volg dan Doorgelicht in je favoriete podcast-app en luister elke woensdag om 2 uur naar BNR.
41: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
42: BNR.
1: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. De files nemen af, maar er staat nog wel vertraging natuurlijk. Zeker door de afsluiting van de A28 Zwolle Amersfoort bij de Nijkerkenbrug. Of de Oudenbergenbrug bij Nijkerk, bedoel ik. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 11 kilometer file. Op de N301 Almere-Barneveld meer dan een half uur vertraging tussen de N704 en Nijkerk. Verder nog door een gat in de weg op de A2 Utrecht-Den Bosch. 17 kilometer file tussen afrit Geldermals en knoop het Empel. 3 kwartier vertraging. En dan nog een flitser. Dat is dan nu de A12 Utrecht-Den Haag bij hectometerpaal 24,5.
43: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. update van 9:30.
0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat begint vanmorgen met het aanbrengen van zand en grind rond de pijlers van de brug bij Nijkerk. Dat is weggespoeld en daardoor is de brug niet veilig. Hoe lang die gesloten blijft is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat hoopt daar later vandaag meer over te kunnen zeggen. Ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van onder meer de Belastingdienst. Een paar maanden geleden bleek dat er miljoenen documenten over de affaire waren opgeslagen en geheim gehouden. De ouders zien dat als het verduisteren van bewijsmateriaal en als een misdrijf. Gezinnen met jonge kinderen zijn de dupe van nieuwe luierregels van het kabinet, schrijft de Telegraaf. De hele economie moet circulair worden, dus komt er ook een recycleplicht voor luiers. Fabrikanten moeten zelf de inleverpunten opzetten en gaan dat doorberekenen in de prijs. En dat kan gezinnen honderden euro's extra per jaar kosten. Nederland ontvangt steeds minder zakelijke reizigers, staat in een rapport van ABN AMRO. Dat is vooral te merken in Amsterdam. Er zijn steeds minder mensen die daar zakelijk overnachten. Dat is niet goed voor de horeca, want zakelijke reizigers geven namelijk veel meer uit dan toeristen. De pindakaasvloer in het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen ligt er niet meer. Na ruim 8 weken is die opgeruimd. Bijna 50.000 mensen kwamen erop af. De vloer was neergelegd als eerbetoon aan de overleden kunstenaar en schrijver Wim T. Schippers. Hij bedacht de pindakaasvloer in 1962. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
2: Duitsland start vandaag, althans het parlement, de Bondsdag, met de behandeling van de begroting voor 2027. Dat werkt een totaal andere manier dan bij ons, maar toch, die historische winst van de AfD die legt wel druk op de regering van Merz. Wat dat betekent voor de Duitse en Nederlandse economie gaan we zo bespreken met Carsten Bezeski, hoofdeconom van ING Duitsland.
3: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
7: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
8: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
9: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
43: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: En daarmee is het 9:54. Laatste half uurtje van deze Ochtendspits. Straks een vooruitblik op BNR's Big Five om 10:00 met Art Rooijakkers. Maar wat doen we nog meer?
10: We hebben zometeen een korte update van de cijfers van de PISA-onderzoek. Dat onderzoek doet naar jongeren op scholen. Ja. 4 minuten geleden gepubliceerd. Wat blijkt? De leesvaardigheid van Nederlandse scholieren is opnieuw hard gedaald. Daarover praten we hier zometeen kort bij. En we hebben nog een verhaal over HR-professionals. Want ja, als jij ergens solliciteert, dan ga je toch eventjes kijken op je Instagram en je TikTok en op andere websites wat je daar nou zo'n beetje uitvreet. Mag dat eigenlijk? En als je daar gevolgen aan verbindt, mag dat ook. Bespreken we zo meteen.
2: Maar eerst gaan we naar Duitsland. Want in Duitsland begint vandaag een cruciale fase voor de begroting voor 2027. De regering van bondskanselier Merz moet grote economische keuzes maken. Dat weten we. Het land gaat niet goed. En we weten ook dat de AfD afgelopen zondag in Sachsen-Anhalt 44% van de stemmen haalde. En die historische verkiezingswinst zet uiteraard de regering onder druk. In Duitsland hebben ze niet zo'n begrotingsproces zoals wij dat kennen met Prinsjesdag, maar een begroting rondkrijgen, dat kan duren ver nadat hij al bezig is, zegt Karsten Bezeski, hoofdeconoom van ING Duitsland.
5: Het is een langdurig proces in Duitsland en dat kan dan ook vaak echt nog zelfs in het lopende jaar, dus na 2027, overheen worden getild. Dus die onderhandelingen beginnen nu. Maar cruciaal voor deze onderhandelingen zijn vooral die aangekondigde hervormingen. Dus denk terug, er is een hervorming die moet nog komen over, voor de zorgsector, voor de pensioenen. Nou, dat heeft enorme gevolgen voor de begroting. En voordat de regering deze hervormingen niet door het parlement heeft gekregen, heeft het eigenlijk weinig zin om over de begroting te praten.
10: Oké, want het is eigenlijk dead on arrival op die manier.
5: Precies, dus vandaar, ik denk dat ze nu een beetje gaan kijken, dan krijgen die belastingsschattingen, dan ga je kijken wat zijn de economische verwachtingen voor volgend jaar. Dus je gaat natuurlijk dat hele proces al beginnen, een beetje. Kijk, er zijn een paar meevallers vanwege de hogere energieprijzen, hogere accijnsinkomsten dan voor de overheid. Tegelijkertijd, economische groei was niet zo hoog dit jaar als de regering dat vorig jaar nog had gedacht. En dan zijn echt van, maar de grote gaten zitten vooral op zorg en op pensioen. Mm-hmm. En daar heb je eerst hervormingen nodig. Die moet je gewoon echt goedkeuren voordat je echt een fatsoenlijke begroting voor 2027 kunt doen.
10: Ja, laten we zo even hebben over die verkiezingswinst van AfD. Maar ja, dan toch eventjes. Hoe moet dat dan verder met die begroting? Want het klinkt als een situatie waarbij je er dus eigenlijk niet uit kan komen.
5: In eerste instantie niet. En dan zit je natuurlijk toch een klein beetje bij de AfD-overwinning. Want nu ligt het er heel sterk aan of gewoon het CDU en de SPD het echt eens worden. Het waren ze eigenlijk al begin van de zomer. Maar ja, gezien nu de overwinning van de AfD, zullen sommige mensen toch koude voeten krijgen en misschien nog terugtrekkende bewegingen doen. Dus je moet, en als dat gebeurt, nou, dan zitten we eigenlijk echt voor een, nou, ik zeg toch een grote politiek chaos in Berlijn. Ja. Maar dus dit heb je echt eerst nodig. Eerst die hervormingen goedkeuren, dan gewoon begroting. Ja. Want anders zou het ook kunnen, hadden we ook in het verleden, dat je gewoon geen enkel officiële begroting hebt. En dan loop je gewoon in feite door, bijna een beetje als in de VS. Ja. Dan heb je een soort van government shutdown. Dat betekent dat alle ministeries gewoon per maand een twaalfde van de begroting krijgen. Ja. En dan loopt dat doorheen. Ook dat hadden we in het verleden al. Het maakt alleen niet zo grote krantenkoppen als een government shutdown in de VS.
10: Nee, precies. Maar dan loopt de begroting gewoon door met alle gevolgen van dien. Dan dus die winst van de AfD in Sachsen-Anhalt. Eén deelstaat. Er komen meer deelstaatverkiezingen aan. Wat voor gevolgen heeft dat dan inderdaad? Want het is ja één deelstaat. Voor Berlijn, is dat een soort ja, hete adem die ze in de nek voelen en waar ze wat mee moeten met dat sentiment?
5: Zeker, definitief. Ik denk dat er ook op dit moment niemand het hoofd heeft naar de begrotingsdiscussies. Dit gaat op dit moment in politiek Berlijn eigenlijk alleen maar over Sachsen-Anhalt. Dus je hebt eigenlijk gewoon rechtstreeks of direct en indirecte gevolgen. Nou, de directe gevolgen is dat we nu wordt nu onderhandeld of de AfD, want ze komen gewoon twee zetels tekort, of zij nu wel met goedkeuring of een minderheidsregering krijgen of een coalitie gaan krijgen. Dan heb je voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog een rechtspopulistische partij aan de leiding van een Duitse deelstaat. Dat heeft dan weer gevolgen voor Sachsen-Anhalt, niet zozeer voor de economie, maar meer op het gebied van onderwijs, veiligheid, want daar hebben gewoon de deelstaten gewoon meer macht en meer verantwoordelijkheid dan op het gebied van de economie. Maar indirect betekent dat we nu nog, we hebben over twee weken verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. Nou, als daar die trend voortzet, dat gewoon de AfD groot is, dat het CDU verlies leidt, dat ook de SPD verlies leidt, dan zul je zien dat gewoon de coalitie in Berlijn zoveel druk van binnenuit gaat krijgen, maar gewoon de positie van Friedrich Merz onder druk komt. Ja. Waar de positie van de SPD onder druk komt, moeten ze nog wel instemmen met sociale hervormingen die eigenlijk tegen hun achterban zijn. Nou, dit betekent gewoon dat je gewoon echt nu twee weken vacuüm hebt. En pas na de verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern komt dan echt de politieke ontploffing. En dan kunnen we eigenlijk wel echt goed zeggen, komen die hervormingen echt? Gaan we naar meer economisch en politiek chaos?
2: En dat zei Karsten Bezeski, hoofdeconoom van ING Duitsland.
43: Bas van Werven en Ivan Verheeps.
2: 10 minuten. Het is 10 minuten over 7:30 en het is tijd voor wat zorgwekkend onderzoek.
10: Ja. Kijk hoe goed ik dit kan oplezen. Want bijna 4 op de 10 Nederlandse 15-jarigen lezen niet goed genoeg om mee te kunnen komen op school en in de maatschappij. Blijkt uit het nieuwe internationale PISA-onderzoek waarnaar uitgekeken is en wat 10 minuten geleden gepubliceerd is. Het gaat om 39% van de leerlingen. En 3 jaar geleden was dat nog 33%. Oftewel van 3 op de 10 naar 4 op de 10. De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren gaat al jaren achteruit. En wij raken ook verder achterop bij vergelijkbare Europese landen. Van de 14 Europese landen waarmee de onderzoekers Nederland vergelijken, doet alleen Griekenland het slechter. En die achteruitgang is te zien op alle onderwijsniveaus. Problemen zijn het grootst op het VMBO. Daar haalt minstens de helft van de 15-jarigen het basale leesniveau niet. Maar ook VWO-leerlingen zijn slechter gaan lezen. En hoe dat komt, dat is hier niet onderzocht. Onderzoekers denken dat de coronaperiode mogelijk nog meespeelt. Jongeren zaten toen thuis, schoolsluitingen. Juist in de jaren waarin begrijpend lezen belangrijker wordt. Maar dat kan niet de enige reden zijn, zo zeggen die onderzoekers. Bij wiskunde en natuurwetenschappen is het beeld trouwens een stuk positiever. Daar is geen statistisch aantoonbare verdere achteruitgang gezien ten opzichte van 3 jaar geleden. En dan nog een reactie vanuit Den Haag van staatssecretaris Thiele van Onderwijs. Die noemt het verbeteren van de leesvaardigheid een zaak van de lange adem. Ze wil bij de volgende
11: True Lease met Grenke.
12: Altijd scherp. Werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Content NGO en natuurlijk presentator van de BNR-podcast BNR at Work. Nicaio, goedemorgen.
3: Hey Bas, Iwan, hallo, goedemorgen. Ja,
2: het is bijna niet te voorkomen, hè, dat je toch eventjes als HR professional gaat rondkijken op social media, ook al mag het niet.
3: Nee, absoluut niet. En ik vind het ook een beetje wat dat betreft een onzinnig onderzoek. Want er worden allerlei conclusies aan verbonden. Terwijl het is heel simpel, denk ik. Als jij als werkzoekende niet wil dat iemand iets van jou te weten komt, omdat je het ziet als privacy, ja, plaats het dan niet online. Want het is onmogelijk om van een hele grote groep HR-professionals, ondanks de wetgeving en ondanks allerlei codes, te verwachten dat ze niet toch ergens even kijken of koekeloeren, of misschien zelfs privé, als ze niet aan het werk zijn, toch even snel nog iets bekijken online. Dus dat is niet te doen. Dus houd vooral simpel. Want kijk, aan de andere kant zie je in de creatieve sector ook vaak, want dit gaat dan vaak over de negatieve gevolgen, zie je vaak van dat mensen hun werk juist online plaatsen, of juist ook wat privé dingen online plaatsen, zodat ze daardoor wat meer werk krijgen, of dat iemand denkt van, hey, maar dat is een interessant profiel, en dat het ook ten positieve keert. Dus ja, en anders zou je misschien op het moment dat iemand in een aannameproces komt, dat de recruiter dan net zoals een Amerikaanse jury, hè, zo wordt afgezonderd en niets meer kan doen. En dus het is, ja, het is niet werkbaar.
2: Nee,
3: dit is wat het is. Dus als jij als kandidaat vindt, ik wil niet dat men dit en dit ziet, plaats het niet online of doe het in een gesloten vorm.
2: Ja, en als je het dus juist wel wil, omdat je denkt van, nou, dit is een USP die ik heb, gewoon plaatsen. Nou, zeggen HR-professionals niet zozeer dat ze op vakanties of vakantiefoto's, selfies letten, of foto's van grote drinkgelagen waar je op staat. Maar ja, wel op gedrag dat iets zegt over iemands normen en waarden. Ja, dan moet je, ja.
3: Tuurlijk.
2: Ja, haal je,
3: wat weet een HR-professional daarvan? Dus ik snap dat ze een redelijke inschatting kunnen maken, maar welke waarden en welke normen en wie trekt dan de grens? En uiteindelijk, kijk, alles wat je online ziet heeft invloed. Dus ook op de HR-professional. Ja. Dus die HR-professional wordt beïnvloed. Nou ja, dat is prima, want ik denk die verantwoordelijkheid ligt bij de werkzoekende. Wil je niet dat de HR-professional invloed heeft, plaats het niet. Maar ik vind het ook onzinnig dat de HR-professionals dan een beetje heel lak zeggen van, oh, die kiekies, daar hoef je niet druk om te maken. Wij gaan onderzoek doen naar de waarden en normen. Ja, welke waarden en waar houden ze zich dan aan en welk onderzoek? En stel, gisteren kwam het nieuwe tenue uit van de US Space Army van Trump. Nou, het ziet er niet uit. Maar stel je voor, ik zou op LinkedIn zo'n post liken van, ja, welke HR-professional heeft dan voldoende kennis om op basis daarvan mijn waarden te toetsen? Ben ik dan een bakje 1 of een bakje 2?
2: Ja.
3: Nee, ja, en wat zegt dat dan? En kan ik dan mijn job niet goed doen? Dus ja, het is, ik snap het onderzoek, ik snap ook de antwoorden. Alleen, ik denk dat het in de verkeerde richting zit. En dat we hier veel simpeler naar moeten kijken. Want je hebt ook gewoon simpelweg niet de mankracht of de controle om dit in te bannen bij HR-medewerkers.
2: Dankjewel. Nicaio Wijnings, arbeidsmarktcommunicatiestrateeg, eigenaar van Creative Content Agency Uhu. En een van de presentatoren, zei ik al, van de BNR-podcast BNR at Work. Erwin de Hart van de ABB is bij ons met de meeste vertraging op de A1 nu. Hoe komt dat?
4: Dat komt door, wonder of wonder, de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk, Amersfoort, Zwolle, in beide richtingen dicht. In ieder geval vandaag nog. En wie weet hoe lang nog. Op de A1 dus een half uur vertraging bij Hoevelaken. De A2 Utrecht Den Bosch. De gat in de weg. De rechterrijstrook is weer vrij bij knooppunt Empel. 14 kilometer file. En nou is de andere kant op de linkerrijstrook dicht. Waarschijnlijk zit er ook een gat in de weg. De vertraging is daar nog niet zo heel groot. De N300 Almere Barneveld deelt mee in de gevolgen van de afsluiting bij Nijkerk. 2 kilometer stilstaand verkeer. En die file die komt er natuurlijk geheid weer vanmiddag tijdens de avondspits. Want na verluid is de weg dan nog steeds helemaal dicht. En die avondspits verloopt ook wat drukker door regen. Dat staat op het weermenu. En morgen is er een OV-staking. Of dat heel veel effect heeft op de spits, dat betwijfel ik. Ik denk dat het slechte weer er meer voor vertraging zorgt dan die OV-staking. Gaat vanavond dicht na de spits de A1 Apeldoorn.

0: Doorn richting Amersfoort tussen Barneveld en Hilversum Noord. De A16 Breda richting Rotterdam tussen 16-Hoven en Berkel en Roderijs. En de A28 Groningen richting Zwolle bij Groningen Zuid. En er wordt op dit moment geflitst als iemand te hard rijdt op de A35 Enschede Almelo bij hectometerpaal 69,2.
1: Luister vandaag, begrijp morgen.
2: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed.
3: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
4: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk, maar ik ben er blij mee.
5: En zometeen kan je scherp blijven, tenminste als je er niet bij alcohol misbruikt. Om 10:00 namelijk begint BNR's Big Five en deze week gaat het inderdaad over alcohol. Ja, Art Rooijakkers, goedemorgen.
6: De zuipschuit van BNR is binnen hoor, goedemorgen.
5: Nou, dat valt wel mee denk ik.
6: Ja, Rick, zeg ik proost. Ja, gisteren hadden we al een mooi gesprek over alcohol en de verslavende kant daarvan. Gaan we vandaag nog wat dieper op in. We komen later in de week ook toe aan mensen die op een andere manier naar alcohol kijken. Bijvoorbeeld Hamersma, van de grote Hamersma, ja. De wijngids. We hebben ook nog een bierbrouwer, een vrouwelijke bierbrouwer, gebrouwen door vrouwen, komen ook nog langs. Maar ik moest een beetje denken, gisteravond ging een vriendengroep van mij padellen. Ik ging niet mee, verantwoord als ik ben, want ja, moest vandaag werken. Mm-hmm. Maar dan zit ik wel in die appgroep en dan zie ik gedurende de avond de appjes. Zullen we nog één biertje doen? Laten we ook wat gaan eten? Nog een biertje? Uiteindelijk eindigen ze om 2:30 ergens spontaan in een kroeg hier op het Leidseplein. En vanochtend zijn dan de appjes.
5: Zwarme saus in je daar.
6: Ja. En vanochtend zijn dan de appjes. Wat hebben we toch een mooie avond gehad. Ja. Ik heb wel een kater van een mooie. Dat heb je niet als je alleen spaarrood drinkt, toch was?
7: En jij was er niet bij.
6: En ik was er niet bij. Nee. Omdat ik zo blij ben dat ik nu hier ben. En jullie zien natuurlijk en broodnuchter ben. Ja. Dus dat heeft ook voordelen. Maar nou ja, alcohol is slecht voor je. Vindt de man die vandaag komt ook.
5: Het is gif.
6: Ja, maar het is wel lekker soms.
5: Ja, dat weet ik, dat maar soms. Lekker. En dat is het verhaal.
6: Ja, Luc Hagenaars komt langs. Universitair docent publieke gezondheid en beroepsgezondheid hier in het Amsterdam UMC. Hij zegt ook veel over de alcohollobby. Want dan kunnen, misschien kan de tabakslobby nog wel iets van de alcohollobby leren.
5: Is ook al wat ouder. De alcohollobby.
6: Dat is waar, hè?
5: Tenslotte. Ja. Dat dacht ik. Proost. Art Rooijakkers, zometeen om 10:00 in BNR's Big Five.
6: Ik trek er even een flesje open.
5: Ja, natuurlijk.
1: Tech Update.
5: We hebben met Jo van Buurik in gesprek. Belangrijkste technieuws. Jo, goedemorgen.
8: Hey Bas en Iwan.
5: Uiteraard, het gaat over ASML. Dat heeft nu alle grote chipmakers meegekregen in zijn nieuwste productietechnologie. Dat zijn die High EV, zeg geloof ik.
8: High NA
5: EV. High NA EV. Ja. En dat moet een oplossing vormen voor het aanhoudend tekort aan die chips, aan die halfgeleiders.
8: Ja, dit is een heel belangrijke dag in Veldhoven, Bas. In meerdere opzichten, meerdere mijlpalen bereikt, waarover je nog van alles gaat horen op BNR vandaag. Er wordt namelijk ook een nieuwe mijlpaal bereikt in het bouwen van een nieuwe faciliteit. Er zijn verschillende collega's van ons ter plaatse om daar te praten met mensen van ASML. Maar daar eerst al dan de aankondiging van vanochtend. Dat draait namelijk om een samenwerking met vooral TSMC. Ja. Als grootste chipmaker ter wereld. We hoorden Jos Versteeg er al kort over een uur geleden in de beurs bijdragen. Wat gaan ze daar doen? Toch eindelijk mee in die nieuwste generatie chipmaakmachine, die High-NA EUV dus. TSMC hield lang de boot af, zei herhaaldelijk, ja, die machine en alles wat erbij hoort is te duur, dus gaan we het doen? Nou, toch dan eindelijk nu een samenwerking op dat front. Vanaf 2030, Bas, gaat TSMC ook de High-NA EUV-machine gebruiken voor de productie van geavanceerde chips op grote schaal. Samsung gaat dat ook doen, vanaf 2028 al. Intel was er al mee begonnen, hebben we ook vaak aangehaald. En daarmee heeft ASML dus nu een coalitie voor elkaar van de grootste chipmakers ter wereld. Zitten er ook nog een paar anderen bij. Die gaan allemaal mee naar de volgende generatie voor nog geavanceerdere chips en dan nog meer tegelijkertijd. En zou dus eindelijk, zeg maar, het aanhoudende tekort bedwongen moeten gaan worden.
5: Nou, dat is mooi. Als je kijkt naar hoe de beurs dit ontvangt, dan zien we eigenlijk een niet zo heel mooie beweging. 0,2% lager. Ja. En 14,98. Kennelijk was het al een beetje ingeprijsd
8: zou
5: in het hele
8: verhaal. Zeggen, ja.
5: Wat kan ASML doen nu die grote chipmakers eigenlijk op één rijtje staan?
8: Ja, nou,
5: geeft je dat meer kracht ook?
8: Zeker, want dit gaat om de volgende innovatie binnen die High-NA EUV-machine. Nou, daar haalde Jos Versteeg ook even het nieuws kort aan. Het gaat namelijk om een beetje technisch verhaal de maskers die ze gebruiken in de machine. Dus dat zijn eigenlijk de blauwdrukken waar dat ultraviolette licht, extreem ultraviolet licht, doorheen gaat om zo te belichten. Die siliciumschijven waar de chips op gedrukt worden. Nou, het nieuws is dat dat masker langer gemaakt gaat worden. Dat was altijd, nu nog steeds, 6 bij 6 inch. Dat wordt 12 bij 6 inch. En dat moet de sleutel zijn om de productie te verhogen en de kosten te verlagen. Marco Pieters, CTO van ASML, heeft vanochtend gezegd 40% meer output moeten we hiermee kunnen bereiken. En dat lukt alleen als je het op schaal doet. Dus met allemaal tegelijkertijd verenigde krachten. Niet op één pit tegelijk, maar op vier pitten tegelijk doorontwikkelen. En daarom dus iedereen bij elkaar. En overigens benadrukt ASML in de eigen aankondiging de rol van TSMC. Misschien ook wel een geste nu de Taiwanese eindelijk meegaan. Hè. In 2031 gaan ze een testproductielijn realiseren voor die langere maskers. In 33 moet het dan productierijp zijn. En ja Bas, dan zijn we gauw 7 jaar verder. Hopen we dat het chiptekort al een beetje beteugeld is. Maar dit zou in elk geval moeten helpen op de weg daarnaartoe.
5: Ach, op de eeuwigheidsschaal is het...
8: Is maar 7
5: jaar. Is een windje.
8: Ja,
5: nog even naar dit. In de nacht van 18 op 19 november zullen heel veel mensen niet gaan slapen. En een enkeling zal vanwege die gebeurtenis zelfs naar Nieuw-Zeeland willen afreizen. Is dit een zonsverduistering of waar gaat het om?
8: Nee, het is een fenomeen met 3 letters en 1 cijfer, Bas. GTA 6. Komt om middernacht beschikbaar.
5: Dankjewel.
8: Dit is belangrijk. En ik zal je vertellen waarom. We hebben net gezien in de online winkel van Sony PlayStation dat het om middernacht beschikbaar komt. Nou, dat was vaker. GTA 5 ook om 12 uur 's nachts. Toen stond ik met 100 anderen in een winkelfiliaal van NetGame fysiek te kopen. Nu weten we, het komt vooral digitaal beschikbaar. Maar ja, middernacht, wat is middernacht in een wereld die tijdzones bestaat? Nou, nu weten we, in elke tijdzone om middernacht. Dus Nieuw-Zeeland is middernacht voor ons 12 uur 's middags. Dus de echte diehard, die zal misschien wel het vliegtuig pakken om 12 uur eerder te kunnen spelen.
5: Geen tech-update dus op 18 en 19 november.
8: Nou, dat is dus een beetje het verhaal. Wat wel interessant is, en daarom is het goed dat iedereen het even hoort... ga er maar vast vanuit dat op donderdag 19 november... heel veel mensen sowieso een vrije dag hebben genomen. Of een week. Ik ken hier meerdere collega's die dat al hebben gedaan. Of ze hebben zich ziek gemeld. Tenzij je soldaat bent in de VS. Ja. Want 2 weken geleden werd al bekend dat als jij bijtekent... voor 2 jaar in het leger, krijg je 4 dagen gegarandeerd verlof... rond
5: GTA
8: de release
5: 6 spelen.
8: Van GTA 6. Dus niet schiet in het echt, maar schiet in de game. Zoals jij dan graag zegt. Ja. En anders... weet je ook, mensen die echt naar hun werk moeten komen op 19 november... maar toch heel graag GTA 6 willen spelen... die gaan niks waard zijn op het werk die dag. Maar ik beloof je, Bas, ik ben er gewoon voor jou... op donderdagochtend 19 november om jou te vertellen... over hoe leuk GTA 6 wel niet is.
6: Een hele update over één onderwerp, denk ik.
8: Precies, ja. Net zoals toen het aangekondigd werd. En anders 34 uur later, Ivan, ja? Dan hebben we de schaal van hebben... op vrijdag 20
6: Extended
8: november.
6: Extended edition van 8 tot 10, 2 uur lang geluid. Gameplay.
8: Hele ochtend lang samen GTA 6 spelen, Ivan.
5: Nou, jij alleen en dan zit Ivan... lekker buiten.
6: Wanneer is dat? Bank.
8: Ja, denk ik. Vrijdag 20 november.
5: Oké.
8: We noteren hem. Livestream.
5: Ben ik gelukkig.
8: GTA 6 op BNR.
5: Joe van Buurik.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
6: Kan je het ook spelen als je vrij bent?
5: Ja. Zometeen op BNR. BNR's Big Five van de alcohol. Ik ga dat maar naar voren halen. Art Rooijakkers in gesprek met Luc Hagenaars... universitair docent publieke gezondheid en beroepsgezondheid... in het Amsterdams UMC. En over 6 gesproken. We zijn er morgen om 6 uur.
6: Ja, dag.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
10: In 1 keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement... LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
7: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid... dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid... en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
14: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
13: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
15: Thomas van Zijl.
16: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere Arnoud Boot met zijn kijk op de macro-economie en een gesprek met Aart-Jan van der Meijden, algemeen directeur van deurenfabrikant Xidor, over het afzwakken van bouwvoorschriften en wat dat betekent voor de leefbaarheid van nieuwbouwwoningen. Dat alles vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
19: Handelsspanningen. Politieke onzekerheid. Een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
20: Nu in de BNR-app.
21: ONL schrijft brandbrief aan kabinet Jetten en spreekt van code rood voor ondernemers door stapeling van regels en lasten. De Europese Commissie gooit aanbestedingsregels om. Kwaliteit moet boven laagste prijs gaan. En in ons Oekraïne-liveblog, procureur-generaal van Oekraïne stapt op na inval in kantoor. En allerlei corruptieverdenkingen. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
5: En dan gaan wij naar de hart van de ABB. Erwin, hoe staat het er nu bij? Is het rustig?
0: Ja, het is relatief rustig. Het is weer gekeerd, laat ik het zo zeggen. De A28 is natuurlijk nog altijd dicht bij Nijkerk door die brug die niet deugt. En omrijden via Apeldoorn geeft steeds minder vertraging. Wel op de N301 Almere-Barneveld nog een half uur. Bittere file tussen de N704 en Nijkerk door die afsluiting. A10 Watergraafsmeer-Amstel tussen Knoopend Watergraafsmeer en Overamstel. 2 kilometer file door een ongeluk, 10 minuten vertraging. En dan heb je de meeste vertraging wel gehad. Flitser staat langs de A9 Alkmaar Amstelveen bij hectometerpaal 56,7.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het was al niet best met de leesvaardigheid van Nederlandse scholieren. En de afgelopen jaren is het alleen maar beroerder geworden. Blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat elke 3 jaar wordt gedaan. Bijna 40% van de scholieren haalt niet het basisniveau. Bij natuurkunde en biologie scoorden de scholieren nog hetzelfde als eerder. De herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk, waarover de A28 loopt, zijn begonnen. Rond de pijlers is zand en grind weggespoeld en dat wordt nu aangevuld. Eerst zou de brug voor 48 uur dichtgaan, maar dat gaat langer duren, namelijk tot alle werkzaamheden klaar zijn. Rijkswaterstaat hoopt vanmiddag te weten hoe lang het nog duurt. Ouders die de dupe zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van overheidsinstanties, zoals het ministerie van Financiën. Ze zouden een kluis hebben achtergehouden met documenten over het toeslagenschandaal. En wie hiervoor wordt veroordeeld, kan een celstraf krijgen van maximaal 4,5 jaar. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Onderzoekers hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over wat er misging. Nadat het toestel was doorgeschoten, raakte het meerdere auto's. Er vielen 5 doden en 5 mensen raakten zwaar gewond. En er is nog niet met de piloten gesproken. Bewoners van New York zijn jarenlang door de gemeente voorgelogen, schrijft de New York Times. Na de aanslagen op 9-11 werd hen verteld dat het veilig was de lucht in te ademen. Maar 10 maanden later vonden ambtenaren nog steeds asbest in de lucht. Er zijn mogelijk meer mensen overleden aan ziektes als gevolg daarvan dan aan de aanslagen zelf. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in het westen en noorden gaat het regenen. Vanmiddag trekt je regen over het land, maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. En ook vanavond is er regen, vooral in het binnenland en in het westen.
6: Bijna heel Nederland, we doen het allemaal, drinkt wel eens een borreltje, tenminste de volwassenen. Is het nou wel zo normaal? Hoe diep geworteld is de alcoholindustrie in onze maatschappij, economie en de politiek? We hebben het over een lobby. Ik ga er zo over praten.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital Independence sinds 1997.
3: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
2: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
4: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
15: of over de grootste beursgang aller tijden.
4: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
15: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
4: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio
15: of in de BNR-app.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
25: Je hoeft niet altijd te luisteren. Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
26: En dat kan ook via de BNR-app.
25: Download de BNR-app.
26: En blijf scherp.
25: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Een borreltje op de bank, een biertje op het terras, een wijntje bij het avondeten. 3/4 van de Nederlandse volwassenen drinkt wel eens een glaasje. Of meer dan één. Maar als het aan de Gezondheidsraad ligt, is dat verleden tijd. Advies uit juni. Nog zelfs 1 glas per dag is schadelijk voor onze gezondheid. Naar welke wereld gaat er schuil achter ons glaasje? En waarom is roken inmiddels niet meer normaal, maar alcohol wel? We spreken deze week in BNR's Big Five. Vandaag met Luc Hagenaars, universitair docent publieke gezondheid en beroepsgezondheid in het Amsterdam UMC. Luc, ik wil je eigenlijk meenemen naar gisteravond. Een vrienden van mij, een groep van mij ging padellen.
27: Heel leuk.
6: Ja, heel leuk. Ik kon niet. Ook onder andere omdat ik hier vanochtend met jou sta. En ik weet hoe die avondjes gaan. Ik heb wel alles meegekregen in de appgroep. Dus dat begint met padellen, een paar biertjes, ze gaan eten, nog meer biertjes. Uiteindelijk eindigen ze spontaan ergens om 2:30 in de stad. Hangend om elkaar schouders, hoe mooi de avond is. En vanochtend zie ik dan de appjes dat ze een kater hebben, maar ook dat ze een geweldige avond hebben gehad. En zo fijn om elkaar te spreken, mooie gesprekken, gelachen. En dan kijk ik naar jou en naar jouw onderzoek. En dan vraag ik me af, wat heb jij hier nou op tegen?
27: Ja, kijk, ik heb de neiging om naar dit soort issues te kijken vanuit een politiek-economisch perspectief. Mm-hmm. En de eerste vraag die dit verhaal bij mij oproept is hoe productief jouw vrienden vanochtend waren.
6: Nou, niet zo, denk ik.
27: Nee, precies. Dus wat denk ik belangrijk is om ons zelf te realiseren, dat de alcohol en andere producten en praktijken die niet goed voor de volksgezondheid zijn, dat die ook de economie beïnvloeden en veelal op negatieve wijze. Onder andere in termen van verminderde productiviteit. Mm-hmm.
6: Maar dus, goed, wat er weer tegenover staat, zou je kunnen zeggen. Ze hebben een mooie avond gehad. Mm-hmm. Ze hebben genoten, ze hebben gelachen. Het levert dus sociale waarde op. Omdat je een fijne avond met elkaar beleeft. Het levert vriendschappen op. Mm-hmm. Anders ben je ook maar eenzaam en alleen.
27: Ja, dat is ook grappig geld, dat je dat zegt. Want heel veel mensen die eenzaam en alleen zijn, die hebben ook een alcoholprobleem.
6: Oh ja, ja.
27: Dus zeg maar een eerste alcoholreclame waarin iemand op de bank in zijn eentje zijn verdriet weg zit te drinken, die moet nog gemaakt worden. Ja, terwijl dat heel vaak wel de realiteit is.
6: Ja.
27: Ja, dus ik denk dat het verhaal exemplarisch is voor het idee dat alcohol gezellig is, ja, leuk is, vriendschappelijk, dat ook een sociaal construct is. En een sociaal construct is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dat is ook iets wat natuurlijk mede gecreëerd is door de reclames en de marketing.
6: Ja.
27: En lobby van de industrie die daar garen bij spint.
6: Snap ik. En tegelijkertijd zo'n avond als zij gisteren hebben gehad, heb je niet op alleen maar spaarrood.
27: Ja, dat is denk ik te betwijfelen. Dus er is onderzoek ook wel gedaan naar de... Of er is weinig onderzoek gedaan naar de invloed van alcohol op sociale cohesie. Want daar heb je het dan over. Mm-hmm. Dus de causale relatie, even een heel wetenschappelijk antwoord, tussen drankgebruik en sociale cohesie is best wel dun.
6: Ja.
27: Tenminste, de wetenschap over die relatie. Ja. Want
6: je wordt losser van alcohol, je wordt het amicaler, je wordt wat makkelijker in de omgang. Er vallen wat remmingen weg, waardoor zo'n avond soepeler loopt, denk ik dan.
27: Ja, en tegelijkertijd zien we ook dat niet alleen die positieve emoties losser worden, maar ook negatieve emoties. Mm-hmm. En dan kom ik eigenlijk weer bij een andere externaliteit, zoals het dan heet met een duur woord. Dus de externe effecten van een product of een gedrag, die zich uiten bijvoorbeeld in productiviteitsverlies. Die komen natuurlijk ook tot uiting in fysiek geweld. Hogere kans op fysiek geweld, hogere kans op verkeersongelukken. Nou, dat is dus interessant, hè? Dus bij dit soort problemen speelt heel sterk wat we in de wetenschap noemen de preventieparadox. En dat is een ingewikkeld woord, maar we hebben een heel uur, dus ik kan er even over hebben met je. Dat is eigenlijk het punt dat bepaald fenomeen wat een klein beetje risico verhoogt om een bepaalde gezondheidsuitkomst of negatieve effect zoals verkeersongevallen of zoiets te verhogen, bij een hele grote groep uitgespreid vaak meer invloed heeft dan dat je een groter risico loopt bij een kleine groep.
6: Ja, ja. Dus als heel veel mensen drinken, dan kan het ergens misgaan.
27: Als heel veel mensen een klein beetje drinken, dan kan dat veel meer effect op de volksgezondheid hebben dan wanneer een heel kleine groep heel veel drinkt.
6: Ja, ja, ja.
27: En bij verkeersongevallen is dat denk ik ook heel goed onderzocht. Daar weten we bijvoorbeeld dat als jij recidivisten, dus mensen die vaak met een slok achter de borrel gaan rijden, een verkeersslot geeft. Dat is vaker minder effectief om de volksgezondheid te verbeteren dan dat je bij een uitgaansgelegenheid gewoon iedereen controleert of ze te veel gedronken hebben.
6: Ja, ja.
27: Simpelweg omdat je dan met de wet van de grote getallen te maken hebt.
6: Ze waren op de fiets gisteren, dat scheelt gelukkig.
27: Ja. Ja, dat kun je ook serieus met wel hoor, ja, weet ik overigens uit ervaring. God,
6: nou, Luc, zeg. Ja, ja. Je bent er wel kritisch op.
27: Ja, sorry, maar dat is wel.
6: Hoe zien jouw padelavondjes eruit?
27: Nou, ik doe niet aan padellen.
6: Wil je wel aan drinken?
27: Ja, dat gaat je ergens niks aan. Maar tegelijkertijd heb ik hem net al verklapt.
6: Ja?
27: Ja, dus ik zei net dat ik uit ervaring weet dat je ook heel hard kunt vallen met fietsen.
6: Oh ja,
27: dus
6: dat weet je, die ervaring heb je zelf.
27: Ja. Maar goed, kijk, nu doen we er weer lacherig over. Dat is dus denk ik heel tekenend voor waar je het net al over had in de opening.
6: De
27: sociale norm die we hebben ten aanzien van alcohol, die is voor een heel groot deel nog heel erg positief.
6: We doen het te makkelijk over, ik nu ook.
27: Ik denk dat dat zeker zo is.
6: Yeah.
27: En ik zou hem ook misschien wat breder trekken dan simpelweg de sociale norm die we hebben ten aanzien van consumptie.
6: Mm-hmm.
27: Dus onze eigen levenssfeer daarin. Maar dat het ook gaat over de sociale normen die er zijn ten aanzien van de beleidsontwikkeling op dit vlak. En dan vind ik de vergelijking met tabak en vape heel erg interessant.
6: Waar je ook onderzoek naar doet, daar komen we straks over te spreken. Want dan gaat het ook over de lobby die achter die producten zit. Achter alcohol, achter tabak. Ja. Ook achter afslankmedicijnen bijvoorbeeld. Interessant waar je allemaal mee bezighoudt. Maar nog heel even op, want je bent kritisch. En dat hoor ik dan graag. Zeg van, we doen er nu lacherig over.
27: Ja.
6: Je bent ook bijvoorbeeld kritisch over de gastenlijst van deze week.
27: Ja,
6: want er komen mensen uit de industrie, zal ik maar zeggen. Er komt nog een bierbrouwer komt langs. Een vrouwelijke bierbrouwer voor gebrouwen door vrouwen.
27: Ja.
6: Harald Hamersma komt langs, van de grote Hamersma, die wijngids.
27: Ja.
6: Daar was je eigenlijk kritisch op. Je zegt, hoe zit
27: dat? Nou kijk, kritisch, dat zijn jullie eigen overwegingen natuurlijk. Als journalistiek platform. En het is interessant om die te bespreken.
6: Ja.
27: Omdat die denk ik dus ook weer exemplarisch zijn voor die sociale normen. Stel, als wij deze week het zouden hebben over vapen, zouden jullie dan de tabaksindustrie aan tafel uitnodigen?
6: Ik denk wel dat we dat zouden proberen, om eerlijk te zijn. Ja? Ik weet niet of ze zouden komen.
27: Ja.
6: Want die zijn wel vaker uitgenodigd door ons. En het is moeilijk om ze hier als gast te krijgen. Maar okay. Wij hebben het voordeel, het voorrecht ergens ook, dat we 5 uitzendingen over 1 onderwerp maken.
27: Ja.
6: Waardoor we ons dus kunnen permitteren om
27: ruimte te,
6: alle kanten te belichten.
27: Dan, ja, zoals dat, je nu ook bij mij doet.
6: Ja, ja, dat zou wel de bedoeling, dat zou in ieder geval de insteek zijn.
27: Ja, precies. Ja, ja, oké, dat is interessant.
6: Maar jij zegt, misschien moet je die industrie, want dat vind ik dan wel interessant, ja, misschien moet je eigenlijk geen plaats aan de tafel.
27: Nee, kijk, dat is ten eerste een afweging die jullie zelf moeten maken. Maar er zijn goede redenen om te overwegen om dat niet te doen. En dat heeft er alles mee te maken dat zij natuurlijk een belang hebben om een beeld te schetsen over alcohol wat aansluit bij hun financiële belang. Mm-hmm. En die is behoorlijk uniform. Zij moeten gewoon winst maken en eigenlijk ook maximaliseren, omdat het veelal beursgenoteerde bedrijven zijn. En dat conflicteert gewoon met de volksgezondheid. En dus ook met die externaliteiten waar we het net over hadden. Die verkeersongevallen, die productiviteitsverliezen en dergelijke. We weten gewoon uit de wetenschappelijke literatuur dat de industrie veel nadruk legt op die sociale norm, ook om het beleid te beïnvloeden, zodanig dat dat niet te zeer hun inkomstenderving kan veroorzaken. Ja. En bij tabak, om weer eens die parallel te scheppen, is daardoor op een gegeven moment ook een internationaal verdrag opgesteld om wat eigenlijk bepaalt dat overheden in de beleidsontwikkeling op het gebied van tabaksontmoediging niet mogen praten met de tabaksindustrie. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, in positieve zin. Ja. En voor media bestaat zo'n verdrag volgens mij niet. En dat lijkt me ook scheuren met de journalistieke vrijheid.
6: Ja, ja, ik weet dat op deze zender mijn programma heet BNR Zaken doen, gepresenteerd door mijn gewaardeerde collega Thomas van Zijl. Die heeft een poos geleden deze zomer bijvoorbeeld mensen van Philip Morris, de tabaksindustrie.
27: Oh ja, daar was toen gedoe over.
6: Te gast gehad. Het was een kritisch gesprek. Dat komt dan wel aan bod. Maar jij zegt, ja, misschien moet je dat dus eigenlijk niet doen, omdat het valt te veel in die, eigenlijk in hun belang, zal ik maar zeggen.
27: Ja.
6: Maar als ik de parallel mag trekken, stel dat je bijvoorbeeld een gesprek hebt over werkgelegenheid. Vind je dan dat Tata Steel bijvoorbeeld aan het woord zou mogen komen? Of is dat iets anders dan in jouw ogen?
27: Nee, dat is in feite hetzelfde. En misschien om nog weer even parallellen te trekken, want ik ben hier niet degene die over dit soort dingen iets moet bepalen. Ik probeer alleen kritisch na te denken en mensen mee te nemen in de dynamiek die speelt. Mm-hmm. Bij het beïnvloeden van niet alleen het beleid, maar ook de publieke opinie op dit soort issues.
6: En die lobby vanuit alcohol, tabak is heel groot. Groter dan wij doorhebben.
27: Precies, en zij hebben ook gewoon meer geld natuurlijk. Dat is natuurlijk wat je moet realiseren. Dat er een best wel grote disbalans bestaat in die belangenvertegenwoordiging. En soms is dat dan misschien met een wat lelijke maatregel dat je mensen af van tafel moet weren.
6: Ja.
27: Maar om even een parallel te trekken met die met de obesitasmedicatie, weet je nog dat een paar weken geleden er zoveel gedoe was? Omdat de inspectie,
6: al die boetes, hè? Omdat ze te positief hadden geschreven.
27: Ja.
6: Volgens de inspectie dan over afslankmedicatie.
27: Ja, obesitasmedicatie wordt het beter genoemd. Maar daar is dus een heel streng regulerend kader voor dat je daar als medium niet zomaar super positief over mag zijn, omdat dat geneesmiddelen mag zijn. Er is echt continu reclame, bijna zou je kunnen zeggen, voor alcoholbedrijven vanwege hun beursprestaties, de werkgelegenheid die ze creëren en dergelijke. En daar hebben we ook onderzoek naar gedaan, dat je dus heel erg veel media en rapportages hebt die niet per se gaan over de alcoholconsumptie, de alcoholpreventie of de schade die daardoor komt. Mm-hmm. Maar het eigenlijk neerzet als een heel belangrijk onderdeel van onze economie. Mm-hmm. En dan denk ik van ja, dat kan, maar dan moet je ook die externaliteiten meenemen waar ik het net al over had.
6: Ja,
27: die economie ook weer beschadigen.
6: Ja, dus bijvoorbeeld die verkeersveiligheid, de volksgezondheid.
27: Ja, dus in ieder geval eenzijdige berichtgeving over zo'n industrie is denk ik heel schadelijk. En toch wel vaak wat je ziet, omdat de journalist in dit geval niet altijd alle kennis natuurlijk heeft over zo'n issue. En die partij aan de andere kant heeft alle kennis die hun goed uitkomen wel. Ja. En die zijn er ook goed in om dat over te brengen, want dat is hun vak.
6: Ja. Ja. Denk je die vrienden van mij nu wel met een kater nog extra paracetamol daarna op dit moment?
27: Ja, dat paracetamol is generiek geweest, er zit niet echt een verdienmodel achter, dus dat scheelt weer.
6: Dat mag dan.
1: De Big Five. Art Rojakkers.
6: Ja, in gesprek vandaag, nou deze hele week dus, over alcohol. Vandaag doe ik dat met Luc Hagenaars, universitair docent publieke gezondheid en beroepsgezondheid in het Amsterdam UMC. Dat doen we vanwege dat advies, dat aangescherpte advies van de Gezondheidsraad, waarin ze zeggen zelfs één glaasje alcohol per dag, er is geen veilige ondergrens. Alcohol is ongezond. Ja. Ik was benieuwd, kun jij dat uitleggen? Is die wetenschappelijke conclusie zo hard te trekken?
27: Ja, ik denk van wel. Dat is in ieder geval ook de consensus die deze experts hebben bereikt. Er is veel gedoe over dat het ingewikkeld zou zijn. En dat heeft voor een heel groot deel te maken, met een soort statistisch artefact wat heel veel controverse heeft opgeroepen.
6: De J-curve hebben we nu over.
27: De J-curve. En die houdt eigenlijk in dat studies soms laten zien dat mensen die een beetje drinken, lagere sterfte vertonen en ook lagere kans op hart- en vaatziekten vertonen versus mensen die helemaal niet drinken. Mm-hmm. De mensen in de Gezondheidsraad advies die stellen eigenlijk dat waarschijnlijk komt door allerlei confounding, zoals dat dan zo mooi heet.
6: Wat is dat?
27: Dat houdt dan in dat die, of eigenlijk selectie bias moet ik zeggen, dat de groepen waar je dan mee vergelijkt ook allerlei andere kenmerken vertonen die eigenlijk verstorend werken op het onderzoek naar die relatie tussen alcohol en allerlei gezondheidsuitkomsten.
6: Kun je dat uitleggen?
27: Dat impliceert twee belangrijke aspecten die daar waarschijnlijk in meespelen. Dat zijn de zogeheten sickness bias en sick quitter bias. Dus sickness bias, dat houdt in dat als jij ziek wordt, mm-hmm, dus stel jij krijgt diabetes of kanker of wat dan ook, mm-hmm, dan stoppen mensen vaak geheel met drinken. Mm-hmm. Dus dan zitten zij in die groep die niet drinkt.
6: Ja, ja. Waardoor die groep zieker lijkt.
27: Ja, ja. Maar zij drinken. Het is niet zo dat ze eerder sterven, zeg maar, omdat ze niet drinken.
6: Nee.
27: Maar ze zijn ziek en daardoor drinken ze niet. Ja. En andersom, of niet andersom, dan is er ook nog de groep die gewoon een alcoholverslaving had. En die op een gegeven moment cold turkey zijn moeten stoppen. Of geheel zijn moeten stoppen. Maar die hebben natuurlijk wel decennia lang schade opgebouwd door het drankgebruik.
6: Ja. Sorry, ga je gang.
27: Ja, kijk, en weten we ook uit de wetenschappelijke literatuur over allerlei industrieën heen dat dit soort lying with numbers-achtige situaties door industrieën die daar belang bij hebben gebruikt worden om twijfel te zaaien.
6: Dat wilde ik inderdaad vragen. Is dit dan zo'n J-curve? Mm-hmm. Is dat dan iets, dat lijkt een wetenschappelijke conclusie. Als je daar dus induikt, zeg je, wacht eens even, er spelen allerlei andere aspecten mee. Je kan het niet zo zeggen.
27: Nee.
6: Je ziet het wel, ik zit dan te lezen, je ziet dat heel veel terugkomen. Het wordt vaak ergens geciteerd, gebruikt. Ja. Zeg jij, dat is eigenlijk al een puntje van de alcohollobby die je daar aan de slag ziet.
27: Ja, en don't think of an elephant. Mm. Dus stel je hebt op een gegeven moment als alcoholindustrie van elkaar gekregen dat mensen de associatie leggen tussen rode wijn en hartgezondheid. Dat het goed voor je is een beetje. Ja. Als ik dan dat nu ga vertellen dat dat niet zo is, maar dat beeld bestaat wel bij mensen, dan krijg je er niet zomaar uit.
6: Nee.
27: Dus don't think of an elephant. Dan lukt het niet om niet aan een olifant te denken.
6: Ja. Want die banden tussen de alcoholindustrie en de wetenschap, als we daar eens naar gaan kijken, zijn die nauw? Zit er veel verwevenheid?
27: Ja, het is wel strenger geworden. Maar er is wel een hele lange, helaas, geschiedenis van allerlei wetenschappers die zich daardoor laten betalen om vraagstellingen te behandelen waar de industrie baat bij heeft.
6: Ja.
27: Dus het is niet zo dat al die onderzoeken die zij dan doen op zichzelf genomen niet deugen, ook vaak wel. Maar de vraagstelling is gewoon gestuurd.
6: Ja.
27: Dus de industrie zal niet zo snel onderzoek laten betalen naar de relatie tussen alcohol en borstkanker, omdat dat ongewenste uitkomsten zal opleveren.
6: Ja, ja.
27: En misschien om een recent voorbeeld te geven van hoe ver dat dan kan gaan. Onder de Trump 1 administration zou een rapport uitkomen vergelijkbaar als de Gezondheidsraad met een vergelijkbare conclusie, namelijk er is geen veilige ondergrens.
6: Mm-hmm.
27: Dat is toen nogal getorpedeerd door republikeinen in het congres. Die daar geen fiducie in zagen. Die waarschijnlijk ook banden zouden hebben. Die wilden dan vervolgens weer een andere.
6: Banden zouden met de alcohollobby bedoel je?
27: Dat lijkt me wel.
6: Ja.
27: Dat kan ik niet bewijzen, maar dat lijkt er wel heel erg op. Die hebben toen een andere commissie ingesteld om ook dit onderzoek te laten doen. Daar zaten een heleboel hoogleraren van Harvard in, die langdurige, langjarige banden hadden met de alcoholindustrie, die daar veel financiering van ontvingen. Die zijn er toen ook weer uitgegooid door onderzoeksjournalistiek door de New York Times.
6: Mm.
27: Er kwamen weer andere mensen voor terug die ook dat soort banden hadden. En tegelijkertijd, degenen die dan overbleven, die in die commissie zaten, die hadden eigenlijk ook niet zo heel veel kennis over die relatie.
6: Ja.
27: En die moesten dan dus deze ingewikkelde statistische dingen gaan analyseren. En kwamen dan tot de conclusie dat het wel meevalt, even platgeslagen.
6: Ja, ja, dus er kwam een hele andere rapportage uiteindelijk.
27: Ja, en terwijl tegelijkertijd in Amerika de Surgeon General, die toen nog onder de Biden administration acteerde, een ander rapport publiceerde die die relatie met meer voor alcoholrelevante uitkomstindicatoren, zoals kanker, bestudeerde. Ja. En die zei, ja, er is eigenlijk geen veilige ondergrens.
6: Dat is wel, wat je hier nu zegt, dan gaat het dus verder dan het beïnvloeden vanuit niet beïnvloeden, maar in ieder geval de verwevenheid van de alcohollobby en wetenschap, waar we het net over hadden. Maar dit is ook politiek.
27: Zeker. Absoluut. En media. Dus om ook weer een leuke. Je hebt in Nieuwsport bij verkiezingen altijd pints and predictions.
6: Pints and predictions?
27: Ja, dus als dan de verkiezingen er aankomen en er zijn die voorspellingen met de polls en alles.
6: Mm-hmm.
27: Daar zitten alle journalisten op een door de Nederlandse brouwers gefinancierde bijeenkomst met elkaar te borrelen over die verkiezingsuitslag.
6: Ja. Yeah.
27: Ja, dat geeft natuurlijk wel een bepaalde setting die ook iets zegt over hoe kritisch journalisten dan kijken naar hun eigen rapportering daarover.
6: Nou ja, ik zal het met schaamrood op de kaken toegeven, Luc. Ik presenteer ook een quizprogramma. Dat is afgelopen zaterdag begonnen op SBS6.
27: Ja.
6: Ik zat daarnaar te kijken. We hebben dat al helemaal opgenomen, is al helemaal klaar. Maar ik zat te kijken en dan achter mij in het decor, ik zit voor een bar, stikt het van de sterke flessen drank? Want die flessen sterke drank, sorry, dat is dan de aankleding. Hè? Dat
27: Er
6: zat ook een barvrouw en als je dus afvalt, dan ga je naar de bar en dan krijg je een drankje. Ja. We benoemen dat zo, dat is gewoon onderdeel eigenlijk van het programma, wat dan 9:30 wordt uitgezonden.
27: Kijk, wetenschappers, journalisten en ook politici zijn ook maar mensen. Hè?
6: Ja.
27: Dus die zijn ook allemaal beïnvloedbaar.
6: Ja,
27: en dat moeten we wel beter erkennen, denk ik.
6: Ja, ik denk alleen dat dit niet, vermoed ik, ik weet het niet, maar dat dit niet vanuit de lobby komt, maar gewoon vanuit hoe wij nou eenmaal omgaan met alcohol. Het is zaterdagavond 9:30, het moet een beetje een gezellige uitstraling hebben. We zitten in een soort kroegsetting. Jij kijkt daar denk ik gruwelend naar.
27: Nou, kijk, het valt wel mee hoor.
6: Nee, maar je snapt, als ik jouw visie gebruik, zeg je, kijk, daar heb je dus weer zo'n voorbeeld van dat het ons eigenlijk min of meer als kijker opgedrongen wordt.
27: Dat klopt.
6: Ja, terwijl ik moet heel eerlijk zeggen, nu ik jou spreek, maar toen ik daar zat, ik heb er nog geen seconde over nagedacht.
27: Nee.
6: Wat zegt dat eigenlijk precies over hoe wij, zeg maar, het grote publiek naar alcohol kijken?
27: Ja, en ik denk dat dat dus ook belangrijk is om je te realiseren dat dat dan ook implicaties heeft voor de ruimte die er is voor een overheid om in feite vanuit public health perspectief gezond verstand maatregelen te nemen om die externaliteiten waar we het over hadden een beetje af te dekken en de toegankelijkheid en de reclame en dergelijke een beetje fatsoenlijk te reguleren. Die is natuurlijk heel beperkt als er zo'n sterk beeld bestaat dat het leuk en goed en normaal is.
6: Ja. Ja, maar het is ook, zo kijken we ernaar, zo kijk ik er denk ik ook naar. En dan heb je mensen zoals jij die zeggen van wacht, misschien kun je ook een andere bril opzetten.
27: Ja.
6: Ja. En die bril die jij vooral hebt gaat dus met name over wat er achter de schermen gebeurt. Die lobby die politiek beïnvloedt, de wetenschap beïnvloedt, et cetera.
27: Precies.
6: Ja. En die is dat, ik weet veel dan, daar heb je veel over gelezen en gehoord over bijvoorbeeld de tabakslobby, maar is de alcohollobby daarmee vergelijkbaar?
27: Oh, absoluut. En ik denk dat je ook moet realiseren dat die industrieën ook niet in silo's van elkaar leven. Die zijn ook in heel grote mate met elkaar verweven.
6: Mm-hmm.
27: We weten uit ook weer onderzoeksjournalistiek werk in Amerika met name dat bijvoorbeeld, moet ik het even goed zeggen hoor, volgens mij Kraft, Philip Morris op een gegeven moment Kraft Foods had overgenomen.
6: Mm-hmm.
27: En ook Miller's Beer in zijn pakket had.
6: Mm-hmm.
27: Dus dat was zo'n soort een enorm groot conglomeraat aan wat de industrie dan vaak zelf noemt consumer packaged goods.
6: Mm.
27: Dus het zijn gewoon verpakte producten die je vrij makkelijk heen en weer schuift.
6: Ja.
27: En die je overal kan verkopen en die je goed in de markt kan zetten. Mm. En supermarkten verkopen natuurlijk ook allemaal. Dus zij zien denk ik dat onderscheid niet zo scherp tussen verpakte voeding, tabak.
6: Nee, het is gewoon een consumer good.
27: Ja, precies.
6: We hebben het dus over de invloed van de alcoholindustrie op politiek, op beleid, op ons. Die is groot, dat hebben we wel samen vastgesteld. Maar hoe is die macht te doorbreken? En bijvoorbeeld als het gaat om jongeren, want er zijn ook allerlei drankjes weer ontzettend populair aan het worden. Dus blijf vooral luisteren.
1: Leden van de Staten-Generaal.
7: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroomreden of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
10: Amerikanen zien hun vermogen flink groeien door de beurs, terwijl Europeanen achterblijven. En Volkswagen gaat stevig reorganiseren. Je hoort het vanaf 11 uur in het Beleggerspanel.
12: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
13: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
16: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van Ee. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
17: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
18: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
28: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
18: Hopelijk, zegt u dan.
29: Maar mag dat?
18: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
30: In de Friday Move gaat het over tv.
31: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
30: Politiek.
32: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
30: En ik ben er ook.
31: Dat is toch heerlijk.
30: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
33: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiscFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiscfree.nl.
34: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
35: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
36: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
37: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
36: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
37: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
36: En als je voor jezelf werkt?
37: Ook gewoon één factuur per maand.
36: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Ik ben Herbert Hart van de ANWB. Door een kapotte auto, 5 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Zwolle Amersfoort. 2 kilometer file bij Amersfoort-Vathorst. En op de A50 Gros richting Arnhem bij Ewijk 4 kilometer file. 10 minuten is de vertraging. Dan de flitser, de A59 Zonzeel Den Bosch bij hectometerpaal 111,8.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
23: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het was al niet best met de leesvaardigheid van Nederlandse scholieren. En de afgelopen jaren is het alleen maar beroerder geworden. Blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat elke 3 jaar wordt gedaan. Bijna 40% van de scholieren haalt niet het basisniveau. Bij natuurkunde en biologie scoren de scholieren nog hetzelfde als eerder. De herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk, waarover de A28 loopt, zijn begonnen. Rond de pijlers is zand en grind weggespoeld en dat wordt nu aangevuld. Eerst zou de brug voor 48 uur dichtgaan, maar dat gaat langer duren, namelijk tot alle werkzaamheden klaar zijn. Rijkswaterstaat hoopt vanmiddag te weten hoe lang het nog duurt. Ouders die de dupe zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van overheidsinstanties, zoals het ministerie van Financiën. Ze zouden een kluis hebben achtergehouden met documenten over het toeslagenschandaal. En wie hiervoor wordt veroordeeld, kan een celstraf krijgen van maximaal 4,5 jaar. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Onderzoekers hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over wat er misging. Nadat het toestel was doorgeschoten, raakte het meerdere auto's. Er vielen 5 doden en 5 mensen raakten zwaar gewond. En er is nog niet met de piloten gesproken. Bewoners van New York zijn jarenlang door de gemeente voorgelogen, schrijft de New York Times. Na de aanslagen op 9/11 werd hen verteld dat het veilig was de lucht in te ademen. Maar 10 maanden later vonden ambtenaren nog steeds asbest in de lucht. Er zijn mogelijk meer mensen overleden aan ziektes als gevolg daarvan dan aan de aanslagen zelf. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in het westen en noorden gaat het regenen. Vanmiddag trekt die regen over het land, maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. En ook vanavond is er regen, vooral in het binnenland en in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Terwijl pakjes peuken niet meer te betalen zijn en er afgrijzelijke plaatjes op staan, is het bierschap in de supermarkt het meest kleurrijke en vrolijke van allemaal. Is dat eigenlijk wel terecht?
2: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoerdes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 12:50 in Transportzaken.
5: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paychecked in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
6: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
7: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
9: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub en Heurman.nl.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week onderzoeken we de vraag waarom we eigenlijk en masse alcohol drinken. Ik ook. En of dit onze eigen keuze is, of dat die misschien gewoon wordt opgedrongen. De marketing, commercie, economie. Vandaag bespreek ik dat met niet de minste. Hij is kritisch. En dat mag ook, als je zoveel onderzoek hebt gedaan. Bijvoorbeeld over de tabaksector en de alcoholsector. Luc Hagenaars, hij is universitair docent hier aan het Amsterdam UMC. Publieke gezondheid en beroepsgezondheid. Gisteren had ik een hele andere gast, Luc. Sigrid Zijthoff, ze is arts in de verslavingszorg. Oprichter van verslavingscentrum Kick Your Habits. Schrijver ook van het boek Proost voor niet wil stoppen met drinken. Ze had een kettingvraag voor je, luister even mee.
14: De grote hit onder jongeren en studenten is het drankje Stelt. Het is eigenlijk limonade met alcohol. En het wordt met enorme reclamecampagnes zelfs aangeprezen als responsible drinking. Naar mijn mening een schaamteloos en toxisch initiatief van Heineken, wat marketeers, een evenementenorganisatie en de influencer met meer dan 1 miljoen volgers op de socials. Beste Luc, hoe kunnen we ons als samenleving en overheid tegen dit soort overmacht wapenen?
1: Nou, Luc.
15: Ja, nou, wat ik wel leuk vind aan die vraag.
1: En je moest er even om Ginneke horen.
15: Ja, dat zie ik vaak bij mensen die echt in de frontlinie werken van de gevolgen hiervan in termen van verslaving en dergelijke. Dat ze gewoon een soort woede voelen en het dus moreel verwerpelijk vinden. En ik denk dat die emotie heel goed te begrijpen valt vanuit haar perspectief in dit geval. Maar dat we voor goed beleid ook gewoon even rationeel moeten kijken naar wat nou een bedrijf drijft. Mm-hmm. En een bedrijf wil winst maken, moet winst maken in feite. Want als ze dat niet doen, dan overleven ze niet en dan gaan ze failliet. En als je in de alcoholbranche een bedrijf hebt, dan is dat dus je doel. Daar kun je van alles van vinden. Maar eigenlijk is dat voor goed beleid niet zo relevant. Of in ieder geval niet voldoende. Omdat je gewoon moet kijken naar wat dan maatregelen kunnen zijn die kunnen leiden tot beter beleid en wat dat beter beleid dan inhoudt. En dan heb ik er eigenlijk vijf.
1: Nog heel even voor die voordat we naar die vijf toe gaan, want ik toch nog heel even naar die vraag terug, want wat de vraag eigenlijk is, wat er achter zit van Sigrid Zijthof, is dat ze zegt dat stelt het nou weer een nieuw gevaar voor een jonge doelgroep. Ja. Zie jij dat ook zo?
15: Ja, dus goede intermezzo. Ja. We zien dus in de trendcijfers de hele prille trend dat alcoholgebruik minder wordt.
1: Okay.
15: Dat is positief dus voor de volksgezondheid en die economische effecten die ik noemde.
1: Ja.
15: Het is heel pril, dat zou ik er wel bij willen benadrukken. En het is bijvoorbeeld ook zo dat we bij jongeren eigenlijk eerder een stagnatie zien dan een afname. Ja. En ik denk zelf eerlijk gezegd dat daar ook een grotere diversiteit ontstaat. Dus dat je zeg maar fit bros en dergelijke hebt die helemaal niet meer drinken. Ja. En dan mensen die misschien wat meer zijn gaan drinken, waardoor het gemiddeld hetzelfde blijft. Ja. Dat kun je natuurlijk wel koppelen aan het feit dat de alcoholindustrie vooral ook zich wil richten op jongeren. Omdat dat jonge, makkelijker te beïnvloedbare consumenten zijn.
1: Ja, ja.
15: En Stelz is natuurlijk bij uitstek gemarket voor jongere mensen. En ook op een manier ontwikkeld dat product dat het zoeter wordt is en dergelijke. Waardoor je het makkelijker, zeg maar, dat bittere van alcohol compenseert.
1: Ja, want ik was een paar weken geleden op Lowlands Festival, waar je echt over de Stelz struikelt.
15: Ja.
1: Dan wordt het heel veel gedronken. Ja. Toen dacht ik bij mezelf, kun je naïef vinden, misschien doe je dat wel, maar ik dacht, nee, het is beter dan bier.
15: Nou, dat denk ik niet. Het is volgens mij ook behoorlijk hoog alcoholpremillage. En ja,
1: volgens mij is het lager alcohol in calorieën, lager in alcohol, dacht ik. Dus dan, ja. En niet om reclame te maken voor Stelz, maar ik dacht, waar ik als 15, 16-jarige in Brabant opgroeide en me aan het bier begon te vergrijpen, had ik nu het idee, ik zie hier niet allemaal mensen laveloos rondlopen door die Stelz of zo, hoor.
15: Ja, nou ja, goed, dan moeten we de precieze promillages vergelijken, maar het punt is natuurlijk wel.
1: En dat er dan sommige mensen, sorry, ik onderbreek nu, maar daar wilde ik eigenlijk naartoe. Want ik snap wat jij zegt, die woede van Sigrid. Ja, ja. Als je in de frontlinie staat bij de verslavingszorg, snap ik dat.
15: Ja.
1: Tegelijkertijd, misschien is dat wel een meer filosofische vraag. Maar stel dat er 1000 mensen zijn die Stelz drinken, waarvan er 1 verslaafd wordt. Mm-hmm. Dan staan er 999 tegenover die er plezier aan beleven voor het misschien niet zo.
15: Ja, nog een keer. Die 999 mensen hebben een veel lagere kans om agressief te worden, verkeersongevallen te krijgen. Maar dat zijn er wel heel veel, waardoor dat nog steeds wel gebeurt.
1: Ja.
15: Ja? En de andere is dat ook als jij een klein beetje gedronken hebt, dan voel je je dag daarna iets minder goed.
1: Mm-hmm.
15: En ben je gewoon wat minder productief. Dus dit gaat dan heel snel ook over vrijheid en dergelijke. En ik zeg dan altijd, om Hannah Arendt te citeren, mensen zijn vrij in relatie tot elkaar.
1: Mm-hmm.
15: Dus dit soort acties hebben consequenties voor andere mensen. En soms zijn die andere mensen heel ver weg of onzichtbaar, maar dat is nog steeds wel aan de orde.
1: Ja, en dat is nou eenmaal, als je alcohol drinkt, neem je een bepaald risico, zeg je. Bijvoorbeeld met verkeersveiligheid. Ja. Gisteren noemde Sigrid ook, de maatschappelijke gevolgen zijn groter dan je denkt. Misschien wel groter dan tabak. Bijvoorbeeld door agressief gedrag op straat, huiselijk geweld, koppelden ze allemaal aan ons alcoholgebruik.
15: Ja, ik heb net nog even opgezocht. Volgens mij wordt elk jaar 10.000 mensen door alcohol-gerelateerde problemen op de spoedeisende hulp opgenomen met een privéongeval. Dus dan zijn ze bijvoorbeeld van de trap afgelazerd.
1: Mm-hmm.
15: Kun je zeggen, dat is een privéongeval, maar dat gaat dan wel wordt gedragen door de samenleving die zorgkosten ophoest.
1: Mm-hmm. Ja.
15: Dus, maar even om terug te komen.
1: Dus jij dat beleid, want daar had je het over. Jij zei, ik heb eigenlijk 5 punten.
15: Ja.
1: Het gaat dan niet specifiek om Stelz, maar meer als een algemeenheid. Mm. 5 beleidspunten rondom alcohol.
15: Ja, precies. En 2 daarvan gaan eigenlijk meer over governance dan over maatregelen.
1: Mm-hmm.
15: En die 2, dat zijn allereerst dat je denk ik toe moet naar een stelsel zoals we bij tabak hebben. Dat de betreffende industrie niet aan tafel mag zitten bij de vormgeving van beleid op dat vlak.
1: Want het gebeurt nu wel.
15: Dat gebeurt zeker. Het was expliciet onderdeel van het institutioneel design van het preventieakkoord. De manier waarop dat preventieakkoord tot stand kwam, dat impliceerde dat de alcoholindustrie samen met allerlei gezondheidsorganisaties beleid moest gaan bedenken. Ja, dan kun je verwachten dat dat best wel ingewikkeld wordt.
1: Ja.
15: Omdat er gewoon een enorm belangenconflict aan tafel wordt georganiseerd. En bij tabak is dat dus vanuit dat framework Convention on Tobacco Control verboden.
1: Ja, oké. Okay, dus dat is één maatregel waarvan je zegt alcohol, ja. Lobby, alcoholsector moet niet betrokken zijn bij beleid.
15: Nee, en die moet je ook breed interpreteren. Dat gaat niet alleen om aan tafel zitten bij volksgezondheid, maar ook bij economische zaken. Omdat we weten, dat noemen we politicologen venue shopping, dat de industrie, als ze bij één bepaalde overheidsorganisatie hun zin niet krijgt, dan gaan ze naar een andere, omdat die organisaties niet met elkaar praten. Daar zijn ze heel goed in. Tweede is denk ik dat je moet gaan kijken naar de manier waarop nu de regulering, eigenlijk zelfregulering moet ik zeggen, van alcoholreclame werkt. Dat is dus een zelfreguleringsstelsel. De reclamecodecommissie, waar mensen klachten in kunnen dienen als ze denken dat er een bepaalde reclame, bijvoorbeeld stels, misleidend voor jongeren of wat dan ook. Maar dat is de industrie zelf die regels opstelt en handhaaft. Dat is gewoon raar en ook vrij uniek in de wereld. Dus in de meeste landen hebben ze dat gewoon bij een overheidsorganisatie, bijvoorbeeld, weet ik veel, de autoriteit Consument en Markt gelegd. Omdat je dan ook weer een gelijke speelveld krijgt. Want nu is het zo dat in feite individuen een heel sterk verhaal moeten opstellen. En die komen dan in een soort niet-rechterachtige situatie tegenover een industrie te staan die alle batterijen en advocaten daarvoor kunnen inzetten. Dus dat is gewoon een rare, eigenlijk weeffout in toezicht op dit vlak.
1: Oké, dat is je tweede punt.
15: Dat is een tweede punt. Dan gaan we naar de laatste drie. Dat zijn echt de maatregelen. Dat wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie ook wel de best buys genoemd. Dus eigenlijk de meest kosteffectieve maatregelen om de volksgezondheid op dit vlak te verbeteren. En dat komt in feite neer op het terugdringen van beschikbaarheid, terugdringen van reclame en het verhogen van prijzen.
1: Oké.
15: Ja.
1: Ja, terugdringen van beschikbaarheid, bereikbaarheid en reclame. Dus de prijzen, excuus. Ja.
15: Ja,
1: dus die beschikbaarheid, bereikbaarheid, dan heb je het over, want wie ziet nu slijters als je de stad loopt op elke straathoek, bij wijze van spreken. Ja. Zouden er minder moeten zijn dan?
15: Nou ja, je zou bijvoorbeeld al eerst kunnen denken aan of je alcohol wel bij een supermarkt moet verkopen.
1: Ja, ja.
15: En iets minder extreem of je het zeg maar op kopschappen en zo moet aanbieden.
1: Mm-hmm.
15: Want dat.
8: Wat je nu hoort is jouw tijd en die van

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Scandinavië naar het noorden, daar is het allemaal stervensduur. De drank, die kant moeten we op.
2: Ja, dus om even weer eventjes de boel te relativeren. Nu is de laatste jaren alcohol relatief goedkoper geworden.
1: Oh?
2: Ja.
1: Ja, maar niet in de horeca.
2: Dus gecorrigeerd voor inflatie is het een stuk goedkoper geworden de laatste jaren.
1: Heb je het over de horeca of over thuis drinken?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd.
1: Oké.
2: Nee. Weet ik eerlijk gezegd.
1: En jij zegt, dan moet je met accijnzen, met taxen...
2: Kijk, we hebben al een accijns, alleen die is niet geïndexeerd.
1: Nee.
2: Dus die groeit niet automatisch mee met inflatie.
1: Ja. Dus en dat blijkt uit onderzoek dat hogere prijzen leidt tot minder drinken.
2: Ja.
1: En dan de reclame, was je derde.
2: En dan de reclame, en dat is eigenlijk de meest populaire maatregel. Dus bijna een tweederde van de bevolking vindt het eigenlijk best een goed idee om reclame te verbieden.
1: Ja.
2: En dan,
1: geen alcoholreclame meer, radio,
2: geen sponsoring,
1: tv,
2: ergens. Social media, dat is overigens wel moeilijk, hè? Want op social media heb je wat ook wel micro-influencers wordt genoemd. Mensen met niet zoveel bereik, maar wel bereik, die dan cadeautjes krijgen van de industrie om te promoten. Dus ik zeg niet dat het makkelijk is, maar ja, dat is meer niet. En wat ik zei, het is een vrij populaire maatregel. Ik denk zelf omdat mensen nu al het gevoel hebben dat die opdringerige reclame hun eigen keuzevrijheid beperkt.
1: Ook omdat die het minste pijn doet voor iedereen. Want die prijs gaat je pijn doen in je portemonnee. En het andere dat het niet in de supermarkt komt, dan moet ik weer verder lopen dan nu.
2: Ja.
1: Er zijn ook gemaksdieren.
2: Don't shoot the messenger.
1: Ik praat zo met je door. Want ik sta hier eerst naar Thomas van Zijl te kijken, die er echt broodnuchter en kiplekker uitziet.
3: Ja, maar ik vind alcohol nuttig niet per se nodig voor een goede sfeer.
1: Nee, gelukkig.
3: Nee, ik ben geen groot
1: gebruiker. Eerder dit uur over of je alcohol, en deze week hebben we het over alcohol, of je de alcoholindustrie wel aan het woord moet laten zo'n week als dit. Luc Hagenaars had er zijn vragen bij, toch Luc? Moet je dat wel doen? En toen haalde ik jouw interview aan met Philip Morris eerder dit jaar. Waarvan ik dacht, we laten ook de tabaksindustrie aan het woord als je er maar kritisch benadert.
3: Klopt. Ik weet niet eens of ik dit wel mag zeggen, maar ik geloof wel dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit daar nog achteraan zit.
1: Achter jouw interview?
3: Hoe dat dan tot stand gekomen is. En niet per se volgens mij de aard van het interview, maar wel op welke manier dat contact tot stand gekomen is.
1: Oh, je wordt nog onderzocht?
3: Ik weet hier verder niet zoveel van. Nou, ik word niet per se onderzocht, maar de manier van tot stand komen, contact leggen tussen de tabaksfabrikant Philip Morris en de redactie van BNR wordt onderzocht. Maar ik had niet het idee, ik was er zelf bij betrokken, dat het nu één grote reclamespot was.
1: Ik heb het beluisterd, dat vond ik niet, nee. Maar goed, wij zijn misschien allebei dan niet objectief. Zou natuurlijk ook kunnen, maar ik vond het een kritisch gesprek.
3: Maar het was niet, voor de goede orde, het is niet de reclamecodecommissie, die hier nu onderzoek naar doet, maar
1: nee, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, maar goed, laatst is er natuurlijk ook dat onderzoek geweest naar, ik mag geen afslankmedicatie zeggen van Luc Hagenaars, maar obesitasmedicatie, waar die kranten gewoon...
3: Ja, die zijn hier ook langsgekomen natuurlijk.
1: Ja.
3: Ja. En ik heb inderdaad ook wel gesproken met vertegenwoordigers van de alcoholindustrie, die sector, die branche. Ja.
1: Ja. Ja, Luc zegt, misschien moeten jullie dat helemaal niet meer doen.
3: Ja, dat...
1: Ook tegen mij, hè? Want ik heb er deze week twee te gasten natuurlijk.
3: Ja. Jeetje, ja, dat is wel een overdosis misschien, hè?
1: Misschien wel. Dat ga je doen.
3: Daar ga ik dan ook maar naar luisteren. Ik ga praten met iemand die heel veel weet over iets waar wij dagelijks doorheen stappen. Namelijk deuren. De topman van Xidor, dat is Aart-Jan van der Meijden. Er worden in Nederland 73.000 nieuwbouwhuizen gebouwd. En in 60.000 daarvan zitten de deuren van Xidor. Dus dat is een voorname speler. En ze zeggen zelf, daar ben ik ook wel benieuwd naar, dat deuren steeds belangrijker worden.
1: Mm-hmm.
3: Dat vraag ik me af. Ik denk dat deuren altijd belangrijk zijn geweest, maar daar gaan we het over hebben. En het beleggerspanel is er ook, onder andere over de rentebesluiten van de ECB, de Fed. En het is dus blijkbaar ook in Duitsland gelukt om er een reorganisatie doorheen te jagen bij Volkswagen. Dat had niemand voor mogelijk gehouden. Sterke vakbonden, deelstaten.
1: 100.000 mensen toch?
3: Heel veel mensen, ja. En dan gaan ze die fabrieken nu of gebruiken voor defensie, of misschien zelfs al verkopen aan Chinese partijen. Ook interessant.
1: Ja.
3: Dat is allemaal. Geen alcohol, geen tabak deze keer in BNR Zaken doen. Yes!
1: Thomas van Zijl, dankjewel.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Vandaag de gast Luc Hagenaars, universitair docent publieke gezondheid en beroepsgezondheid aan het Amsterdam UMC. Hij kijkt kritisch naar ons alcoholgebruik, naar de alcohollobby, de invloed die er is op de wetenschap, op de politiek en ook op de media. Dat is verfrissend om daarnaar te luisteren. Tegelijkertijd, Luc, alcohol zit heel diep in onze maatschappij, in ons leven. En dat is niet iets van nu, dat is iets wat al eeuwenlang zo is. Dus ik kan me voorstellen dat voor jou, jij kijkt op een andere manier, heb ik het idee, naar die,

0: die werkelijkheid waar we doorheen stappen. Of je nou in de supermarkt bent of langs een vol terras loopt. Hoe kijk je dan naar die mensen die gezellig zitten te proosten met elkaar? Waar ik dan denk, nou gezellig, ze hebben het leuk met elkaar op het terras. Jij kijkt dan misschien op een hele andere manier naar.
1: Ja, ik denk dat klopt. Tegelijkertijd, zeg maar, bij dit soort problemen wordt heel snel, juist ook door de industrie verwezen van, oh, maar dan zit je al snel op een slippery slope en er mag niks meer. En dan leven we in een
0: alle
1: soort politiestaat.
0: Precies, alle lol wordt uit het leven gesloopt.
1: Precies, en ik denk dat publieke gezondheidswereld door de eeuwen heen best wel gepokt en gemazeld is geraakt. Mm-hmm. In het idee dat je bij dit soort dingen vaak naar een soort van second best scenario toe moet werken vanuit volksgezondheidsperspectief. Wat hier bijvoorbeeld zou impliceren dat verbieden natuurlijk gewoon niet kan, maar dan krijg je dat mensen op een andere manier aan alcohol komen.
0: Illegaal stoken.
1: Ja, illegaal stoken. Dat hebben we in Amerika gezien toen het Sovjet-Unie viel en allerlei bedrijven omvielen, gingen mensen ook meer zelf stoken. Dus je moet het gewoon op een beetje een adequate manier reguleren. En voor die regulering, om dat goed te doen, heb je gewoon een sterke overheid nodig die zich niet te makkelijk laat beïnvloeden. Mm. En dan kom je dus uit op prijs, beschikbaarheid, reclame als soort van belangrijke knoppen.
0: Yeah.
1: En het is natuurlijk politiek ingegeven hoe hard je daaraan draait. Dat is natuurlijk helder. Alleen, daar moeten wel de goede argumenten bij gevoerd worden, vind ik. Vanuit mijn wetenschappelijke perspectief. En bijvoorbeeld die prijs. Je kunt het erover hebben van je moet mensen helemaal uit de marktprijs, dat ze niet meer kunnen betalen. Dat kan. Maar op zijn minst zou je erover na kunnen denken dat het, wat ik net al zei, niet goedkoper wordt.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Wat het nu wordt. Wat nu relatief gezien omdat het niet meegroeit met die inflatie.
1: Ja, precies. Ja. Net als met reclame. Als mensen daadwerkelijk in keuzevrijheid keuzes willen maken, dan wil je als consument niet continu gebombardeerd worden met allerlei opdringerige reclame. Nou, dat is denk ik ook iets wat in mijn ogen gezond verstand is.
0: Ja.
1: En die beschikbaarheid is hetzelfde verhaal. Als je echt wil drinken, dan is het toch niet zo heel raar om dat bij een gespecialiseerde setting
0: te halen.
1: Nee. In plaats van dat je het in een impuls doet bij de supermarkt.
0: Zou je ervoor zijn dat bijvoorbeeld zo'n slijter eruit gaat zien als nu de zaken waar nu tabak verkocht wordt? Eigenlijk niet herkenbaar van buiten.
1: Nou, die zijn wel herkenbaar hoor. Daar staat gewoon groot op tabak speciaal.
0: Ja, maar er wordt in ieder geval geen reclame. Ja. Posters worden gezien. Ja. Het wordt niet heel aanlokkelijk gemaakt met mooie beelden en zo. Het is neutraal beeld.
1: Nee, kijk, in Zweden hebben ze decennia geleden veel groter probleem gehad met echt binge drinking en dergelijke. En toen kwamen daar de Systembolaget, het heet het. Dus een soort van staatswinkels waar het dan gekocht werd. En ze hadden geloof ik ook een prijssysteem waarbij zware drank, want dat was daar dan echt het probleem, heel zwaar werd belast om drank met heel weinig alcohol te subsidiëren. Mm-hmm. Om die switch te maken. En dat is dan ook de pragmaticus die in een beleid moet zitten. Het ligt eraan wat precies de situatie is en van daaruit moet je je beleid vormgeven. Ik weet niet of daaraan toe zijn. Is,
0: of van die foto's die ook een pakje sigaretten zitten.
1: Dat is ook wel een leuke. Die labels hebben het niet over gehad. Er is ook relatief veel support voor. Omdat het ook niet zo is dat iedereen precies weet dat het niet goed voor je is. Hè? Dus simpelweg de kennis over alcohol en gezondheid is best wel beperkt.
0: Ja.
1: En dat mensen dat het kausaal gerelateerd is aan 7 soorten kanker, dat weten echt niet veel mensen. Mm-hmm. En de industrie zelf, die weet als geen ander, dat zeggen ze ook zelf, dat dat soort labels, dus alcohol causes cancer, echt enorme effect zullen gaan hebben op hun sales. Mm. En dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld de Ieren die dat hebben proberen in te voeren.
0: Is niet gelukt.
1: Tot in het Witte Huis kregen ze lobbyisten, tot vanuit het Witte Huis kregen ze lobbyisten op bezoek om dat te vertragen.
0: Om aan te geven hoe ver die lobby gaat. Maar dat is
1: zeker
0: wel iets wat dus effect zou kunnen hebben.
1: Ja.
0: Toch dat advies van de Gezondheidsraad. Wat is dit jaar is gekomen in juni. Er is geen veilige ondergrens. Is dat een startschot, denk jij, van een andere manier van kijken naar alcohol? Ik snap dat je het hoopt, maar wat denk je?
1: Nou, wat ik hoop boeit nou eigenlijk niet zo. Wat ik denk is denk ik belangrijk in dit geval.
0: Ja.
1: En je ziet denk ik wel dat er een voorzichtige denormalisering aan de gang is. En dat is ook gewoon te zien in die trendcijfers. En in dus de sterkere wetenschappelijke consensus dat er geen veilige ondergrens is. En dat soort dingen kunnen elkaar versterken, waardoor er ook meer draagvlak kan ontstaan voor dit soort maatregelen.
0: Ja.
1: En pas dan gaat natuurlijk een overheid iets doen. Want anders dan doen ze het niet.
0: Nee.
1: Ik zou er wel bij willen zeggen, en dat is misschien een leuke opmaat naar de volgende gast. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Dus als een industrie zoals de alcoholindustrie ziet dat hun sales omlaag gaan door dit soort sociale normen die gaan schuiven, misschien de overheid die dingen gaat doen, daar zullen ze op gaan reageren, omdat dat hun taak is als ondernemers.
0: Je moet winstgevend blijven.
1: Precies, daarom is ook zo'n stelts nu in één keer weer teruggekomen. En daarom zien we nu ook dat vapen en zelfs roken weer een beetje in opkomst is.
0: Ja, ja. Morgen te gast inderdaad Mark van Vught. Hij is evolutionair psycholoog verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat zou jouw kettingvraag aan hem zijn?
1: Ja, dus in lijn met wat ik net zei, is mijn observatie over wat we in de literatuur dan noemen ziekmakende industrieën. Mm-hmm. Dat zij ondanks alle wetenschappelijke evidence, ondanks reguleringsdruk en dergelijke, uitmuntend zijn in overleven. En wat zou dus een evolutionair psycholoog zeggen over de capaciteit van bedrijven die aantoonbaar schadelijk zijn, hebben om te overleven?
0: Mooie vraag. Morgen ga ik hem stellen aan Mark van Vught. Tenminste, jij. Je bent dan te horen.
1: Okay.
0: Welke industrieën bedoel je dan specifiek? Je hebt over ziekmaken.
1: Alcohol, ultrabewerkte voeding, gokken, fossiele brandstoffen, allerlei chemicals. Mm-hmm. Dat soort dingen.
0: Okay. Ik ga het morgen vragen aan Mark van Vught. Ik vond het een interessant gesprek. Ik vond het confronterend. En dat is ook goed.
1: Ja.
0: Je hebt me weer op een andere manier laten kijken naar alcohol. Ik denk dat voor veel mensen waarschijnlijk geldt deze week om eerlijk te zijn.
1: Ja. Daarom ook goed dat jullie dit doen.
0: Ja, Luc Hagenaars, dank voor de komst vandaag. Universitair docent publieke gezondheid en beroepsgezondheid aan het Amsterdam UMC.
1: En dank.
0: Dankjewel. Onze afleveringen van de Big Five zijn allemaal terug te luisteren. Bijvoorbeeld ook die over de Formule 1 van vorige week. Of over basisonderwijs. We hebben een themaweek gehad 2 weken geleden. Je kunt je abonneren op onze podcast in onze eigen BNR-app. Er zitten veel meer podcasts in. Ik noem maar iets, Napleiten bijvoorbeeld. Je kan ook je andere podcastkanalen opzoeken natuurlijk. Want je wil geen aflevering missen. Ook niet van BNR Zaken doen. Thomas van Zijl gaat het hebben over deuren. Ik ben heel benieuwd of dat geen open deurgesprek wordt.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
4: Beats. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
3: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
4: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
3: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
5: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
6: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
7: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met Groene Bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
8: Ja, hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwplaats te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
7: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact. Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
9: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Unbelievable.
12: Unique. Oh, yes.
11: Incredible.
13: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
14: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
13: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
14: Ja, praten over tech.
13: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
14: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
15: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
16: In de BNR-app.
17: TSMC gaat toch overstag en koopt de duurste ASML-machines. De leesvaardigheid van de Nederlandse jeugd is opnieuw scherp gedaald. En de Europese Commissie gooit aanbestedingsregels om. Kwaliteit wordt belangrijker dan prijs. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB naar Erwin de Hart. Hoeveel file staat er nog?
18: Nou, er staat niet zo heel veel file, om eerlijk te zijn. Nog geen 10 op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file door de controles. Er is een afsluiting van de N280 Weert-Roermond in beide richtingen door een spoedreparatie tussen de A2 en Kelpen is de weg dicht. En de afgesloten Hardenbergenbrug bij Nijkerk in de A28 Amersfoort-Zwolle die zorgt nu voor een half uur vertraging op de N301 Almere-Barneveld. Tussen de N704 en Nijkerk staat het stil over 2 kilometer. Een flitser dan, de A1 Amersfoort-Amsterdam, hectometerpaal 38,1. A7 Afsluitdijk Heerenveen 107,9. En de A12 Utrecht-Den Haag bij 24,6.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het blijft belabberd gaan met de leesvaardigheid van middelbare scholieren en staatssecretaris Judith Thiele wil erom de lat hoger leggen. Maar het is wel een zaak van lange adem, zegt ze erbij. Uit een groot internationaal onderzoek is naar voren gekomen dat 4 op de 10 scholieren niet goed genoeg kunnen lezen. Op vakantie naar Israël of Dubai, het kan weer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft namelijk de reisadviezen aangepast. Ook voor andere landen in het Midden-Oosten, zoals Jordanië en Saoedi-Arabië, zijn de regels versoepeld. Maar voor Libanon en Iran blijft er een negatief reisadvies. Het hele gedoe in een wijk in Nijmegen gisteravond was eigenlijk nergens voor nodig. Politie trok massaal de wijk in omdat bewoners schoten zouden hebben gehoord. En sommigen beweerden zelfs dat het om mitrailleurs ging. Politie heeft een filmpje bekeken en komt tot de conclusie dat er inderdaad knallen waren van een kapotte uitlaat. Peter van der Vorst stopt als programmadirecteur bij DPG Media. Hij begon in 2019 met die functie bij RTL en Videoland. Vorig jaar werden die zenders door DPG overgenomen. Tijdens zijn sabbatical besloot van der Vorst dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. Wat precies, weet hij nog niet. Er zitten mogelijk kleine metalen deeltjes in de eierkoeken van supermarktketen Dirk. Het gaat om de eierkoeken met rozijnen, waarvan er 4 in een verpakking zitten. Klanten die ze hebben gekocht, kunnen ze zonder bon terugbrengen en dan krijgen ze hun geld terug. En nu het weer van Weer Online. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: De reorganisatie bij Volkswagen geeft beleggers weer wat goede moed. Zometeen het beleggerspanel in BNR-zaken doen.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals.

0: Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
1: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
2: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
6: Stel je vraag in de BNR-app.
7: Download de BNR-app.
6: En blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
8: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meer over de rentebesluiten van de ECB in het beleggerspanel. Om 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot en Aart-Jan van der Meijden komt langs. Hij is de topman van een grote deurenfabrikant Xidor over de leefbaarheid van nieuwbouwwoningen. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Het Franse AI-bedrijf Mistral heeft miljarden euro's opgehaald in een investeringsronde onder leiding van Samsung. Daarmee komt de waardering uit op 21 miljard euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden, toen ASML er meer dan 1 miljard euro in stak. Veel geld, maar in vergelijking met de andere AI-reuzen valt het misschien nog wel mee. De vergelijking is zelfs moeilijk te maken, zegt tech-redacteur Joe van Buurik.
9: Ze hebben bij elkaar ongeveer 2 miljard opgehaald, met dank aan Samsung. Maar het is ook wel interessant om toch te kijken dat het een totaal andere orde van grootte is dan OpenAI en Anthropic. Want nou, wat die ophalen is niet eens meer relevant. Maar we weten dat Anthropic volgende maand naar de beurs gaat en mikt op een marktkapitalisatie van 2000 miljard. En dan is Mistral, nou, wat ik zei, toch andere orde van grootte.
8: Naast Samsung steken ook het investeringsfonds van de EU, de investeringstak van Novo Nordisk en de Spaanse bank geld in Mistral. Met het geld wil Mistral datacenters bouwen en rekenkracht elders huren. Over 5 jaar wil het bedrijf dan zelfvoorzienend zijn in de rekenkracht om nog grotere en sterkere modellen te kunnen trainen. Meer over de beurs, iets na ene van onze beursnerd. En nu alvast de stand van de AEX, 0,2% erbij op 1118 punten. Volkswagen schrapt 50.000 banen in de fabrieken. Zou plaats moeten zijn voor Defensie en misschien zelfs wel voor Chinese concurrenten. En wat gaan de rentestappen van de ECB deze donderdag en de Fed volgende week woensdag betekenen voor beleggers? Ik bespreek het met het beleggerspanel. Martina Afkamp is hier van Vintessa Vermogensbeheer. En Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Leden van het panel, welkom.
10: Goedemorgen. Ja, goedemorgen.
8: Laten we maar beginnen met die rentebesluiten van de ECB. Want dat staat ook als eerste in de agenda. De markt rekent op een verhoging, terwijl de inflatie in de eurozone opnieuw oploopt. En een week later dan de beurt aan de Fed. Daar mag ook het nodige van verwacht worden, want er komen nog belangrijke cijfers aan. En er is al een Amerikaans banenrapport gepresenteerd. Kunnen we de renteverhoging in Europa van de ECB alvast noteren, Simon?
10: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat kwartje bij ze, maar 0,25% hogere rente, dat die wel in de pocket is. En dat, ja, daar zijn de meningen wel eensluidend over binnen de ECB. De inflatie is hoger dan we willen met ruim 3%. En waarschijnlijk niet dezelfde fout maken als een jaar of 5 geleden. Hè, toen te langzaam en te laat werd gereageerd op de stijging van de inflatie.
8: Hoe dus eensluidend is het panel? Zie jij het ook wel gebeuren, dat kwartje erbij?
11: Ja, nou ja, ja, dus dat 99% van de markt gaat er vanuit dat kwartje
8: komt. Maar je moet toch ook eigenzinnig blijven, Martine?
11: Ja, ze hebben er niets aan gedaan om het tegen te spreken. Want ze hebben natuurlijk redelijk zorgvuldig voorbereid dat dat eraan komt. Nou ja, je kan zeggen van ze willen niet dezelfde fout maken als 5 jaar geleden. Maar aan de andere kant, Trichet heeft wat dat betreft niet zo'n heel gunstig track record. En dus de ECB ook niet. Dat ze 2 keer rente hebben verhoogd en dat daarna toch wel het niet heel succesvol afliep, zeg maar. En je kan ook kijken, inflatie, het komt natuurlijk niet door het komt door factoren die ze eigenlijk niet kunnen beïnvloeden.
8: Een aanbodschok.
11: Ja.
8: De olie.
11: Ja, olie, grondstoffen in het algemeen, steeds minder werknemers. Dat zijn allemaal factoren waar je niet zoveel mee kan doen met een rentestapje van, of 2 rentestapjes.
8: Maar welk ander instrumentarium heb je dan nog? Als je nou wel iets
11: tegen wil doen? Ik denk ook, als je kijkt naar de koorinflatie, dus als je de volatiele sectoren eruit haalt, dan ja, bedoel, natuurlijk is de inflatie nog wat hoger, maar op den duur is het toch redelijk waarschijnlijk dat die ook wel weer wat afkomt. Dus ik denk niet dat je zo'n... Ja, kijk, het is niet zo dat het Hosanna is in de eurozone wat economische groei betreft. En dat je hem eerder in de knop breekt dan dat je er iets aan toevoegt. En overheden die maar blijven lenen, dat gaat ook niet weg met een kwartje renteverhoging.
8: Nee. Maar goed, die rentelasten zouden dan wel kunnen oplopen. Zeker als die staatsschuld uit de pas begint te raken. Is dat nog een overweging?
10: Nou, niet voor de ECB. Dus bij de ECB gaat het om het prijspeil en om dat niet te snel te laten stijgen. En dan is, ja, dan is eigenlijk het instrument om dat te doen is door de korte rente te beïnvloeden. Overheden die, ja, die lenen over het algemeen wat langer.
8: Wat langer, ja.
10: En hebben dus te maken met de kapitaalmarktrente.
8: Daar hebben we het ook wel eens over gehad.
10: Die snel, ja, daar hebben we het regelmatig over in de tunnel. Die gewoon snel gestegen is en die snel aan het stijgen is. En daar gelden natuurlijk ook andere factoren, zoals de toegenomen vraag naar geld. Dat geldt voor zowel die Europese en Amerikaanse overheden die, ja, die hun budgetten enorm laten oplopen. Maar ook door het bedrijfsleven die veel meer vraagt in vorm van corporate bonds dan een paar jaar geleden.
8: En voor beleggers, een beperkte renteverhoging van de ECB, dat overleven we allemaal wel?
10: Dat overleven we wel, maar het helpt niet voor het sentiment.
8: Oh, je stelt me ook niet gerust met dit aarzelende antwoord. Martine, nee, dat... zit jij er wat robuuster in?
11: Nou ja, je ziet natuurlijk een kwartje zal het verschil niet uitmaken, maar het is meer de richting van de beweging. En juist ook, omdat wat we zelf ook alle twee net aangeven, is dat het eigenlijk niet zo heel veel invloed heeft voor waar de inflatie vandaan komt op dit moment. En, maar de achterliggende gedachte is dan van dat dat dan moet zorgen dat, nou, dat het niet tussen de hoofden gaat zitten, dus dat er geen looneisen komen en dat het vast doorberekend wordt. Maar ja, ik bedoel... hogere grondstofprijzen, die zullen heus wel doorberekend worden in producten. Dat lijkt me niet zo heel onwaarschijnlijk dat dat anders zou zijn.
8: Speelt Kevin Warsh op hetzelfde schaakbord, Simon, of is de situatie daar heel anders?
10: Nou, hij heeft te maken met dezelfde inflatie. Ook daar is de inflatie ruim 3%. Is overigens wel iets gedaald recent. Hij was in mei boven de 4%. Ja. Direct na de start van...
8: Maar hij begon in maanden te praten, geloof ik. Hè? Al 65 maanden boven de doelstelling.
10: Ja, dat klinkt een stuk dramatisch.
8: 65 maanden.
10: Ja, dus dat betekent dat ze ook niet zo heel erg bezig zijn met, nou ja, met het verlagen van de inflatie tot 2% of daaronder eigenlijk.
8: Nou, hij zei dat hij aan de slag moest.
10: Ja, dat bedoelt hij te zeggen, maar dat het in het verleden ook niet gebeurd is, al 65 maanden niet. Dus of die nou heel hard aan de slag gaat. Nee, ik denk dat Amerika de stemming iets verdeelder is. Onder zowel de mensen die moeten stemmen daarover, als ook onder de analisten en de marktvolgers.
8: Ja, dat was een gouverneur, meneer Waller, die had gezegd het kan best gelijk blijven.
10: Ja, het kan ook gelijk blijven. Hè. Er zijn in Amerika 17 gouverneurs, zeg maar, en 12 ervan mogen stemmen. En die... De meningen zijn verdeeld. En sommigen laten hun hoofd misschien iets meer hangen naar de wens van de politiek. Om de rente toch vooral niet te verhogen en liever te verlagen. En anderen zullen letten op en de inflatie en de sterke economie. En zeggen van ja, wacht eventjes, een iets hogere rente is wel gepast.
8: Want die sterke economie, daar heeft Warsh zichzelf ook nog weer over uitgelaten. In Jackson Hole stond er eigenlijk best goed voor. Dan kwam er nog dat redelijk blinkende banenrapport van afgelopen vrijdag. Er komen nog inflatiecijfers deze week. Ja. En dan woensdag, dan moet alles goed genoeg gemarineerd zijn om tot dat besluit over te gaan. En dan?
11: Nou ja, dan zou het ook kunnen dat ze nog geen rentestapje doen, omdat inderdaad de Fed veel verdeelder is. Dat zijn al een aantal rentevergaderingen. Dus in die zin, kijk, ja, de druk, ik denk ook, als je dan het hebt over die 65 maanden, dat de inflatie al te hoog is.
8: 65 maanden?
11: Ja, dat klinkt echt, wordt steeds
8: ik
11: meer.
8: Ik blijf het herhalen, ja.
11: Nou, net,
8: we zijn er bijna op 66.
11: Maar ja, het is natuurlijk ook niet echt heel ongunstig voor een centrale overheid die volop in de schulden zit. De enige manier om daar een heel klein beetje uit te komen is natuurlijk ook door wat meer inflatie.
8: Ja, dan infleert die schuld weg.
11: Ja, maar dus dat zou ook een overweging kunnen zijn dat ze heel officieel die doelstelling dus daarom niet zo heel hard volgen. En ze hebben natuurlijk dat dubbele mandaat. Nou ja, met die arbeidsmarkt gaat het nog steeds hartstikke goed. Met de Amerikaanse economie gaat het ook best prima. En ze hebben ook nog het probleem, dan kan je weer hebben over kort geld of lang geld, maar dat op zich wel een paar keer natuurlijk al gebeurd is, dat er wat minder in Amerikaanse staatsobligaties of in staatsobligaties in het algemeen wordt belegd. Ik bedoel, Japan heeft heel veel op de markt gegooid natuurlijk, toen er geïntervenieerd werd. Maar ook het Noorse staatsfonds heeft ook al aangegeven van, nou, we gaan dus de komende tijd kijken hoeveel we nog in staatsobligaties aan het algemeen moeten gaan beleggen. Juist omdat die overheden zoveel meer schulden maken. Dus dan gaan we het meer afzetten tegen hoe groot de lokale obligatiemarkt van de betreffende landen is. Dus wat dat betreft komen er vanzelf iets meer minder kopers op de kust, zeg maar. Dus ja, dat is niet zo heel gunstig.
8: We gaan eerst eens kijken naar wat jullie hebben gekocht of verkocht.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
8: Martine Hafkamp is hier en Simon van Veen samen, de leden van het beleggerspanel, met op deze plek in de uitzending natuurlijk aandacht voor jullie laatste transactie. Simon, vertel het ons.
10: Ja, nou, we hebben bij een aantal van onze holdings afgelopen maanden wat afgebouwd, wat winst genomen, zou je kunnen zeggen. Een daarvan is Britse verzekeraar Admiral. De halfjaarcijfers van het bedrijf die waren eigenlijk niet zo spectaculair. Ze lieten gewoon een daling van de winst in ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Terwijl beleggers de koers een procent of 40 al omhoog gezet hadden. En dat komt omdat ze anticiperen op een verandering van de trend in verzekeringspremies. Die zien we al 3-4 jaar dalen. En beleggers denken, ja, die iets hogere inflatie die zal er toch wel voor zorgen dat eindelijk die premies eens wat gaan stijgen. Nou, dat zal waarschijnlijk ook wel wat gaan gebeuren.
8: En die dalende premies, maar dat, AI of iets anders? Nou, welke verklaring zie je voor die dalende premies van verzekeraars?
10: Toegenomen concurrentie. Toegenomen concurrentie op de verzekeringsmarkt. Waarschijnlijk zal dat wel gaan keren. Maar ja, 40% koersstijging zonder dat daar nog heel veel bewijs voor is, is misschien wat enthousiast. Dus wij hebben wat winst genomen dan.
8: Martine, jouw laatste transactie.
11: Ja, ik heb ook eerst wat afgeroomd, want anders kan je niks nieuws kopen. Maar daarvoor, met dat vrijkomende geld, heb ik Vinci aangekocht. Nou ja, dat kennen we allemaal van de Franse tolwegen. Dus heel veel, het meeste geld komt uit de concessies. Maar ze zijn natuurlijk ook gewoon een bouwbedrijf. En ze zetten heel erg goed in op energie. En daar breiden ze ook uit met overnames. Dus en de energietransitie, maar ook in kernenergie. Dus je hebt stabiele inkomstenstroom. Het is een wat defensiever bedrijf. We hebben in het verleden ook wel ingezeten, maar toen dreigde de Franse overheid natuurlijk ook met overal waar geld te halen viel proberen te halen. Maar je ziet toch dat het daar weinig invloed op is.
8: Dus als je de concessie helemaal binnen hebt, dan zit je weer voor een tijdje gerond.
11: Ja, dat is een beetje het Warren Buffett-principe. Als het er helemaal ligt en je legt er een slagboom overheen en je kan gewoon tol gaan innen. En natuurlijk ook met de luchthavens. Nou, je ziet de vliegbeweging ook niet minder worden. Dus die stabiele inkomstenstroom erbij en nog een dividendrendement van 4,2%. Dacht van, nou ja, je hoeft niet alles in technologie te stoppen. Dus je wil ook af en toe wat. Maar indirect doe je er ook weer aan mee. Omdat ze dus ook weer in de energiezekerheid en de energietransitie ook op volop weer op inzetten.
8: Dame en heer, wanneer zijn jullie eigenlijk begonnen met beleggen? Simon, jij mag aftrappen.
10: Dat is een jaar of 30 geleden, denk ik. Toevallig bij onze studentenbeleggingsvereniging. En volgens mij hebben we volgende maand een luster.
8: Het is net alsof het volstrekt normaal is dat je lid bent van een studentenbeleggingsvereniging.
10: Ik was een beetje kleurbekend. Een van de oprichters in 96. Oh. En we vieren volgende maand 30-jarig bestaan. Hij bestaat nog steeds, die vereniging.
8: En waarom dacht jij, ik begin toch op relatief jeugdige leeftijd, zo schat ik het een beetje in, met beleggen?
10: Dat was in mijn studietijd. Dat was nog redelijk jeugdig. Gewoon interesse voor wat er gebeurt met die bedrijven. En natuurlijk enthousiast proberen daar iets aan te verdienen. Ja.
8: Martine?
11: Ongeveer iets soortgelijks. Ik had beleggingsleren ook toen ik studeerde. Toen dacht ik, dan moet je er zelf ook iets mee doen. Dus ja, als je bedrijfseconomie doet, is het misschien ook weer ietsje logischer dat je dan vervolgstapjes neemt.
8: Jullie waren er vroeg bij. Dat geldt niet voor heel veel andere Nederlanders. Blijkt toch maar weer eens uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van ING. Nederlanders hebben heel veel meer spaargeld dan veel andere Europeanen. Er wordt van alles aangedaan om ervoor te zorgen dat Nederlanders dat toch gaan doen. Dat riskante beleggen. Mensen zien het toch nog als een casino. Maar ik weet dat jij dit advies al hebt gehoord. Arno Boot, bekende in dit programma, pleit toch voor terughoudendheid.
0: Op dit moment, op één bepaald moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Zeker als de beurskoersen hoog zijn. Je moet dat elke maand rustig opbouwen. En daar moet je gewoon de tijd voor nemen.
8: Nou, jij hoort het nu voor de tweede keer, Martine. Je kunt je enthousiasme nauwelijks onderdrukken. Nou, begrijp je wel zijn waarschuwing?
11: Ja, je hoeft niet per se ineens alles op rood of zwart te zetten, zoals hij het bijna uitlegt. Maar je moet altijd weten wat je doet. Maar dat is met alles waar je aan begint. En het feit dat koersen hoog staat wil niet zeggen dat het niet hoger kan. Want als je gelooft in economische groei en ga maar door, dan horen daar ook hogere beurskoersen bij.
8: Maar dat Nederlanders toch niet massaal gaan beleggen, heeft dat te maken met het feit dat we risicoavers zijn, dat we nu helemaal opgevoed zijn met het idee dat je moet sparen, of toch vooral met onze oude dagvoorziening?
11: Nou, beide. Wordt, aan de ene kant wordt het ook niet zo heel erg gestimuleerd. Dan krijg je allemaal natuurlijk al die goede adviezen van beleggen is risico. Je kunt uw inleg verliezen.
8: Ja, er werd toch weer over gemopperd. Op deze manier krijg je natuurlijk nooit verkocht.
11: Nee, ja, maar het is natuurlijk ook helemaal niet waar. Als jij in de beurs belegd zit en je zit gewoon gespreid belegd, dan is het zeer onwaarschijnlijk dat ineens alles weg is. Ik bedoel, dat kan niet. Al die bedrijven zijn niet in één keer failliet. En als dat zo is, dan is er iets heel anders aan de hand. Het wordt ook wel een beetje spannend gemaakt misschien wel. En dan, kijk, mensen aan de ene kant hebben ze een heel kort geheugen. Denk, nou, ik wil nu wel instappen, want de beurzen, de koersen gaan omhoog. En aan de andere kant krijg je iedere keer weer de dotcom-bubbel die barsten. En dan weer dit. Dan krijg je al, ja, er hoort bij stijgende koersen, horen ook dalende koersen.
8: Wanneer heb jij je meeste schrammen opgelopen, Simon? In welke fase?
10: Ah, dat was in de eerste fase. Toen ik nog dacht van nou, lange halen snel thuis. En ik doe ook dingen met opties. En dan kan je soms, daar kan je soms goed zitten met je visie. Alleen datgene wat je verwacht komt net een maandje later uit dan de looptijd van je optie.
8: Ja, dat is daar bij Duo nog last van. Heb je een enorme studieschild opgebouwd om dit toch maar te kunnen...
10: Nee. Gelukkig is dat allemaal ver achter de rug. Maar nee, dat is inderdaad. Daar moet je uitkijken. Hè. Dan loop je meer risico. Maar ik denk dat om jouw vraag te beantwoorden over waarom Nederlanders minder beleggen. Ik denk in de eerste plaats dat er een cultureel verschil is. Hè, tussen continentaal Europa en Anglo-Saxische landen. Waar gewoon bedrijven veel sneller naar de beurs gaan. En er in de beurs van Londen staan 3000 bedrijven genoteerd. En in Nederland... vroeger hadden we nog 300, maar volgens mij is er ruim 100 of zo nu.
8: Ja, Marieke Blom van ING had er wat teksten over in het FD. Ze zei wel, ja, wij zijn niet wezenlijk andere mensen dan Amerikanen.
10: Nee, dus het is gewoon een cultuur dat veel bedrijven via banken gefinancierd worden. En daar wordt het spaargeld van de consumenten voor gebruikt. En dat is in Engeland of in Amerika is dat nou helemaal anders. Maar ik denk wat voor Nederland specifiek ook nog wel een belangrijke factor is... is dat wij natuurlijk heel veel geld opzij zetten voor ons pensioen. En dat doen we veel meer dan in andere landen. Wij hebben de grootste pensioenfondsen ter wereld, relatief... Hè, ten opzichte van het aantal inwoners wat we hebben. En die pensioenfondsen doen nou precies wat Arnoud Boot voorstelde... iedere maand een klein beetje opzij zetten voor de hele lange termijn. Ja, dat is wat je doet. Iedere maand een deeltje van je...
8: Maar dat zou je zelf ook nog kunnen doen. Hè? Dat is ook opgenomen in het coalitieakkoord. Er moet een beleggingsrekening komen. Het Zweedse model werd toch maar weer eens aangehaald... waar dit een volkssport is.
10: Ja.
8: Waarom gebeurt dat dan niet en gaat het, als het over beleggen gaat... veel meer over box 3 dan over dit soort zaken?
10: Nou, dat zou een heel goede aanvulling zijn op wat we al hebben... voor de mensen die wellicht te weinig sparen in hun pensioen... of die geen pensioen opbouwen als zelfstandige bij wijze van spreken. Dus dan zou dat een hele goede suggestie zijn. Maar voor heel veel mensen is die pensioenopbouw dusdanig goed... dat datgene wat je zelf nog spaart, dat je dat voor de korte termijn kan gebruiken.
8: Verdienen?
10: En dan moet het op een spaarrekening.
11: Nou, ik weet niet of het pensioen, dat is natuurlijk ook redelijk uit. Ik denk dat het juist pensioen een heel laag interest... product is, waar iedereen pas op het laatst gaat kijken van, die denkt allemaal dat het goed geregeld is. Maar heel veel mensen hebben wel pensioenbreukjes en het is niet meer 70% van je laatst verdiende loon en noem het allemaal maar op. Dus alleen, daar komen mensen vaak heel laat achter. En het wordt wel, ja, ik krijg ook heel vaak mensen die hebben geen zin of die denken dat ik heb geen verstand van om te gaan beleggen. En je hoort altijd dus weer die slechte verhalen. Maar ik denk dat het juist belangrijk is hoe jonger je bent. En als je dan doet dan iedere maand of doe iets in plaats van dat je het op die spaarrekening zet. Want die banken kunnen in principe ook niet zo heel veel mee. Want die moeten het ook wel weer veilig aanhouden. Dus je kan het ook niet de economie inzetten dan weer via die weg. Dus ja, en als je gewoon iedere maand wat opbouwt. Ja, hoeveel risico kan je lopen? Ja, dan koop je bij hogere koersen koop je wat minder in. En bij lagere koersen koop je wat meer in.
8: Ik wil toch nog tijd overhouden voor iets wat heel bijzonder is. Namelijk een reorganisatie bij Volkswagen met de vakbond aan boord. Met het openbaar bestuur, de politiek aan boord. Het gaat om 50.000 banen die verdwijnen. Bovenop een eerdere reorganisatie van een paar jaar terug. En Simon, het klinkt een beetje wrang. Maar als mensen hun koffers moeten pakken, dan juichen beleggers. Toch? Het aandeel steeg met 6%, 7%.
10: Ja,
8: zo werkt dat.
10: Ja, omdat er een traditie is van moeilijke onderhandelingen in met name Duitsland. En dat heeft alles te maken met de structuur waarbij de vakbonden en de werknemers ruimschoots vertegenwoordigd zijn in de Raad van Commissaris. Waardoor je dus een interne strijd krijgt binnen bedrijven tussen de directie die wellicht wel wil reorganiseren, maar de Raad van Commissarissen die dat tegenhoudt. En de unanimiteit en het enthousiasme waarmee men met Volkswagen naar buiten kwam met oké, we gaan dit doen. Dat verraste de beurs en dat verraste beleggers. En daardoor zag je een snelle koersstijging.
8: Ik las zelfs dat de nieuwe Volkswagen Polo... ja, je doet wat je kunt als presentator van dit programma... ook een enorm succes is. Volledig elektrisch aangedreven, al bijna uitverkocht.
11: Nou,
8: dus het lek is boven.
11: Nou ja, dat lijkt me wat onwaarschijnlijk alleen op de Polo. Want als je dan ziet, gaat natuurlijk ook fabrieken die open blijven. Maar ja, dat is dan ook voor de, nog wel de doelstellingen... of wat de mogelijkheden zijn van die fabrieken wordt onderzocht. Want als je fabrieken sluit, dat is echt de duurste oplossing.
8: Nou ja, er wordt volgens mij al een defensie...
11: Ja, in Hannover of in Osnabrück, dat is dan al die kogels door de kerk... dat daar wapens zullen worden geproduceerd. Maar als je gewoon kijkt, nou ja, Duitsland is ook gewoon een duur productieland. En fabrieken in Hongarije, die draaien goedkoper. Dus, en dan als je dan weer ziet vandaag, als je dan wat China exporteert... nou, BYD, dat is het record. Nou, dan rijden hier steeds meer auto's van Chinese makelaars.
8: Ik vernam zelf dat het de bedoeling zou kunnen zijn... dat een deel van die fabrieken wordt verkocht aan Chinese partijen... Ja. Die op die manier de importheffingen kunnen ontlopen.
11: Ja, en ze zijn natuurlijk ook al aan het samenwerken. Volkswagen en in China en bijvoorbeeld ook in Amerika. Dus er wordt van alles aan gedaan. Er moet nog heel veel meer gebeuren dan alleen het succes van de Polo... om het lek boven te hebben.
8: Nou, ze gaan snijden in het aantal uitvoeringen, ja. Dacht ik. Het aantal modellen, dus het moet allemaal wat efficiënter.
10: Ja, het aantal modellen gaat met 50% omlaag... en het aantal uitvoeringen met 75%. Dus dat betekent... dat het efficiënter gaat worden, komt voor een groot deel omdat er oude, zeg maar, benzine- en dieselmodellen geschrapt gaan worden en vervangen worden door nieuwe elektrische modellen waar gelukkig minder uitvoeringen van beschikbaar zijn, zodat die bedrijven wat efficiënter gaan worden. Ik denk, jij noemde het succes van de elektrische Polo. Ja, dat komt omdat de oorspronkelijke geplande batch gewoon heel klein was. En dat is dan even een soort...
8: Ben ik er toch ingetrapt?
10: Het bijeffect van die hogere olieprijs en die hogere benzineprijs. Ja, nu zijn elektrische auto's gewoon efficiënter. En vorig jaar nog hadden we het erover dat de deadlines van productie, einde van niet-elektrische modellen verschoven moest worden verder in de toekomst, omdat het allemaal te duur was elektrisch. En nu zeggen we, wacht even, elektrische verkoper. En je ziet dat de meeste consumenten toch gewoon naar de portemonnee kijken. En als elektrisch verkoper wordt, gaan ze elektrisch bestellen.
8: Dus hoe
10: en elektrisch
8: gaat het met de patiënt? Laatste woorden over Volkswagen. Hoe gaat het met de patiënt? Op weg naar volledig herstel of niet?
10: Nou, volledig herstel van de hoogtijdagen van 15 jaar geleden zal nog een tijd duren. Maar dit is een stapje in de goede richting.
11: Nou, ik zie ze ook nog niet terugkomen, maar dat is voor de hele Europese autosector.
8: Mooie laatste woorden van Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer en Simon van Veen was er ook van het Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie aanwezigheid.
12: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
8: Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal. Straks de zakelijke reiziger wordt een steeds schaarser fenomeen in Nederland. Blijf luisteren.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
13: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
14: Tot morgen.
15: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En... we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
16: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
17: Wat is het geheim van actual investing? Bij Bailey Gifford gaat het ons niet om speculeren op de korte termijn. We nemen de tijd om de lange termijn kansen van bedrijven echt te begrijpen. Denk aan technologische doorbraak of compleet nieuwe bedrijfsmodellen. We zoeken naar de meest veerkrachtige bedrijven in de wereld. En vervolgens steunen we hen, soms wel tientallen jaren lang. Zoek op Actual Investors voor meer informatie.
18: Trulease met Renke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
20: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
20: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
21: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
22: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
23: Hey!
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
18: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
18: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
18: Ook gewoon één factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
22: Het moment dat alles begint.
23: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
22: Provider, it starts here.
23: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
22: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
24: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
25: In BNR het Hoorik hebben we het deze week over conscious contracting. Oftewel, schrijf je arbeidscontracten zodat iedereen het kan begrijpen zonder al dat risicomijdende, stoffige juridische geneuzel. Hoe je dat doet en hoe je zorgt dat alles wel gewoon rechtsgeldig is, hoor je morgen om 3:30 op BNR.
26: BNR het Hoorik wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
27: BNR Verkeer.
28: Ik ben Ewout de Hart van de ANWB. Er staan een paar files op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Bij knooppunt Raasdorp 3 kilometer, een vertraging van bijna 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens een kwartier vertraging. De A12 Arnhem-Utrecht bij afrit Wageningen 4 kilometer file door bergingswerkzaamheden, bijna 10 minuten vertraging. En 280 Weert-Roermond is in beide richtingen dicht bij de A2 door een ongeluk. En op de N301 Arnhem-Meer richting Barneveld bij Nijkerk 2 kilometer file door de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk. Flitsen langs de A12 Utrecht-Den Haag, hectometerpaal 24,6.
27: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
29: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het blijft belabberd gaan met de leesvaardigheid van middelbare scholieren en staatssecretaris Judith Thiele wil erom de lat hoger leggen. Maar het is wel een zaak van lange adem, zegt ze erbij. Uit een groot internationaal onderzoek is naar voren gekomen dat 4 op de 10 scholieren niet goed genoeg kunnen lezen. Op vakantie naar Israël of Dubai, het kan weer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft namelijk de reisadviezen aangepast. Ook voor andere landen in het Midden-Oosten, zoals Jordanië en Saoedi-Arabië, zijn de regels versoepeld. Maar voor Libanon en Iran blijft er een negatief reisadvies. Het hele gedoe in een wijk in Nijmegen gisteravond was eigenlijk nergens voor nodig. Politie trok massaal de wijk in omdat bewoners schoten zouden hebben gehoord. En sommigen beweerden zelfs dat het om mitrailleurs ging. Politie heeft een filmpje bekeken en komt tot de conclusie dat er inderdaad knallen waren van een kapotte uitlaat. Peter van der Vorst stopt als programmadirecteur bij DPG Media. Hij begon in 2019 met die functie bij RTL en Videoland. Vorig jaar werden die zenders door DPG overgenomen. Tijdens zijn sabbatical besloot Van der Vorst dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. Wat precies, weet hij nog niet. Er zitten mogelijk kleine metalen deeltjes in de eierkoeken van supermarktketen Dirk. Het gaat om de eierkoeken met rozijnen, waarvan er 4 in een verpakking zitten. Klanten die ze hebben gekocht kunnen ze zonder bon terugbrengen en dan krijgen ze hun geld terug. En nu het weer van Weer Online. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
30: De zakelijke reiziger keert Nederland de rug toe, concludeert ABN AMRO in een nieuw rapport. Wat er aan de hand is, dat bespreken we zo meteen. En de markt voor tv-reclames veert op. Komt er een einde aan de negatieve trend of is het een tijdelijke opleving? Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
31: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
0: pressure.
1: D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
2: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
3: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
2: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
5: We must face the facts.
2: Eén beslissing.
1: Why should I trust you?
2: Die de geschiedenis veranderde.
6: The wrath of nature is real.
2: Pressure. Donderdag in de bioscoop.
31: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
7: Een glijbaan lijkt simpel, maar kost al snel duizenden euro's. Hoe kan dat eigenlijk? Met Frank Kroeze, directeur van speeltoestellenfabrikant Naya, duiken we deze keer in de wereld van klimrekken en klettertorens. Kun je die toestellen ook als een product as a service aanbieden? Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
8: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
9: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
10: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
9: Probeer de software voor de Flexbranch. Check easyflex.nl.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
27: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
30: Nederland ontvangt steeds minder zakelijke reizigers, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam is die afname goed zichtbaar. Een daling van bijna 40% sinds 2019. Dat is vlak voor de COVID-pandemie dus. Terwijl er landelijk sprake is van een daling van slechts, tussen aanhalingstekens, 20%. Contact met Stef Driessen. Hij is sector-econoom leisure bij ABN AMRO. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
30: Wat zijn de belangrijkste verklaringen voor die daling?
12: Nou, het aantal zakelijke overnachtingen daalt al langer en ook wel structureel. Maar wat je nu ook wel ziet is dat bijvoorbeeld btw-verhoging en toeristenbelasting echt uit de marge van de hotels worden betaald. Waardoor die minder kunnen investeren in kwaliteit en in het voorzieningenniveau. Ja, en ook dat zet een extra rem op die zakelijke overnachtingen.
30: Dat klinkt bijna als een goede reden om inderdaad maar thuis te blijven. Want als je dan op pad gaat, dan krijg je niet de kwaliteit die je gewend was.
12: Ja, en het gevolg is dus dat je met name in een stad als Amsterdam zie je gewoon dat de toerist nog wel blijft komen. Vooral in die toeristische zomerdagen. Maar die verdringt eigenlijk die zakelijke gast die in het laagseizoen al die herinvesteringen mogelijk maakte. Dus dat is best wel een verschuiving gaande.
30: Maar juist in Amsterdam, en die discussie is de afgelopen weken weer gevoerd, wordt een heel duidelijke keuze gemaakt door het gemeentebestuur voor die zakelijke reiziger die wel welkom is. En dan het liefst in plaats van die toerist die hier een weekendje komt slempen.
12: Ja, maar dus ook de zakelijke gast die krijgt de toeristenbelasting voor zijn rekening. Kan die niet terugvorderen. En je ziet ook die prijs- en kwaliteitsverschillen die aan het oplopen zijn. Zeker in vergelijking met vergelijkbare steden.
30: Ja, maar die toeristenbelasting, hè, dat gaat dus om een significante verhoging ook de komende jaren. Maar dat is voor ook een zakelijke reiziger een reden om van bestemming te veranderen of überhaupt niet meer op pad te gaan.
12: Ja, en met name voor congresgangers. Hè. Dus congressen die worden een jaar of drie van tevoren geboekt. Nou ja, als je in Amsterdam in 2018 zo'n 5,5 of 6% aan toeristenbelasting betaalde en je gaat volgend jaar in één klap weer naar, of in een aantal sprongetjes naar 16%, dat is best wel fors. Ja. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld veel Duitse steden, daar worden zakelijke gasten helemaal vrijgesteld omdat ze kennis komen brengen en handel meenemen.
30: Maar het is overigens niet alleen maar een Amsterdams fenomeen. Die daling is daar wel nog weer aanzienlijker dan in andere delen van het land. Maar een landelijke daling van 20%, dat is ook niet te veronachtzamen. Dus dat kent dan toch ook weer andere verklaringen.
12: Absoluut. En laten we zeggen, het thuiswerken is een belangrijke verklaring. Hè. Dus daar zitten meerdere verklaringen zitten daar achter. De btw-verhoging heeft ook een impact gehad. Hè. Want dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld meerdaagse trainingen zijn teruggeschroefd. Veel mensen moeten een deel van de trainingen die ze volgen zelf betalen. Je hebt branches die, laten we zeggen, de BTW helemaal niet kunnen terugvorderen. Hè? Bijvoorbeeld het onderwijs.
30: Ja, dat is van 9% naar 21% gegaan. Dat is de BTW op logie. Daar gaat het dan over,
12: ja,
30: toch?
12: Ja, en dan zijn opleidingsbudgetten natuurlijk ook wat sneller op. Of hebben die hun grens bereikt. Dus ook dat zijn verklaringen voor een afname van het aantal zakelijke overnachtingen.
30: Ja, vermoedelijk, want jullie beginnen in 2019. Is er ook wel een ander beeld ontstaan over wat nu echt noodzakelijk is, als we het hebben over persoonlijk contact? Hè? Er is natuurlijk ook door bedrijven wel nagedacht over wat wij deden. Moeten we dat nog wel zo blijven doen, ook na de pandemie?
12: Ja, absoluut. Tegelijkertijd zijn er ook steden in Nederland, neem Den Haag, die het over diezelfde periode veel beter hebben gedaan. Hè? En daar zie je toch dat, laten we zeggen, de gemeenteraad toch wat ontvankelijker is richting het toerisme, waaronder dus ook die zakelijke bezoekers.
30: Zie jij het op korte termijn keren, de trend?
12: Ik ben bang van niet. Ik denk dat de toeristenbelasting heel erg gericht is op gewoon het op korte termijn ophalen van belastinginkomsten. Alleen het vervelende is, die zakelijke gast die spendeert gewoon bovengemiddeld veel. Hè? 2 tot 3 keer zoveel als wat een toerist uitgeeft.
30: Stef Driessen, sectoreconoom leisure bij ABN AMRO. Dank voor dit gesprek.
27: Ongevraagd advies.
30: Een misverstand in Oostenrijk kan voor Heineken op een fiasco uitlopen. Het dochterbedrijf Brauunion zou zich namelijk schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik, meldde het FD afgelopen weekend. En daarvoor kan uiteindelijk ook Heineken aansprakelijk gesteld worden. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Heineken. Aan een vast lid van ons boardroompanel is dat wel toevertrouwd. Anton Wiggers, bij Themis betrokken als bedrijvendokter. Anton, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Thomas.
30: Wat is hier aan de orde? Want het gaat zelfs zover dat er magazijnen van klanten werden gecontroleerd op merken van concurrenten. Distributeurs werden onder druk gezet. Waarom was dat nodig?
0: Nou ja, dat was gebruikelijk in Oostenrijk. Het zijn eigenlijk overigens wel gebruikelijke praktijken. Als je ook in Nederland kijkt, maar ook in andere landen, dan zijn er vaste contracten met brouwerijen. Alleen hier ging het een beetje zijn doel voorbij schieten. Er werd misbruik gemaakt van de machtspositie die ze hadden.
30: Nou, het heeft er ook mee te maken dat sommige gebieden in Oostenrijk nu helemaal wat minder toegankelijk zijn. Dus dat de macht van een dochterbedrijf als Brauunion ook wellicht wat groter is dan, om er iets te zeggen, hier in Nederland gebruikelijk is.
0: Nee, dat speelt absoluut een rol mee. En er zijn maar een paar grote bedrijven. En dit is er één van. Dus ja, in die toeristenindustrie met name, daar wil je ook gewoon de goede merken kunnen verkopen. Dus ik snap best wel dat die ondernemers best ver zijn gegaan. Maar ik denk dat Heineken, de dochter moet ik zeggen, eigenlijk hier te ver is gegaan. Vandaar dat ze ook worden aangepakt.
30: Nou, het is interessant dat je zegt Heineken of de dochter. Want hoe innig is dan die relatie en wie is hier uiteindelijk verantwoordelijk voor?
0: Nou ja, kijk, in eerste instantie heb je te maken met het Oostenrijkse rechtssysteem. Maar dat valt onder het Europese kartelrechtssysteem. En de grap is dat als je een boete krijgt volgens Oostenrijks recht, dat zal enkele tientallen miljoenen misschien kunnen zijn, maar als je doortrekt naar Europese verhoudingen, dan zou je risico krijgen op 10% van de omzet als boete. En dan praat je over 3,4 miljard. En dan wordt het wel heel substantieel voor Heineken. En eigenlijk is het niet toegelicht in de financiële stukken. En dat is eigenlijk het punt waar ik ook over val.
30: Nou, daaruit zou je toch kunnen opmaken dat Heineken dit inschat als iets wat overkomelijk is. Dat ze er niet een speciaal potje voor hebben aangelegd.
0: Nee, dat klopt. Hè. Het is, dat noem je dan verwaarloosbaar. Hè. Maar als je nu kijkt wat de maximale exposure is, dan zou ik ze toch adviseren om er iets mee te doen. Want nu komt het echt van links als er wat gebeurt. Er staat 69 miljoen op hun balans voor zeg maar juridisch gedoe. En met name speelt dat in Brazilië. Maar het is natuurlijk wel een hele substantiële post. En ook al schat je hem in als hij zal niet voorkomen voor dat bedrag, zou ik hem toch opnemen op de balans en toelichten in ieder geval dat het er is, dat hij bestaat en dat er een risico in zit.
30: Maar dan moet je wel op de hoogte zijn van dat risico. En ik begrijp dat je als top van het bedrijf of toezichthouder van het bedrijf altijd de vraag hebt, dan weet je niet, dan is het verkeerd. En als je het wist en je hebt er niks mee gedaan, is het ook verkeerd. Maar zou het kunnen zijn dat zie je niet van op de hoogte.
0: Maar vanuit je risicoanalyse moet je denk ik wel rekening houden met. Je weet echt wel vanuit je legal counsel dat dit speelt in Oostenrijk. Je weet ook als het Europees wordt wat dan het maximale risico is. Ja, dan moet je denk ik ook iets mee doen als bestuur en als directie.
30: Nou, ik zag de boetes die eerder in Oostenrijk zijn uitgedeeld voor niet vergelijkbare zaken. Maar de tendens was wel dat dat meeviel, maar dat het wat strenger wordt. Jij hebt het hierover. Als het Europees zou worden gespeeld, dan kan dat in de miljarden lopen. Want dan gaat het over een bepaald percentage van je totale omzet. Maar als het echt over
4: 10, 20, 30 miljoen euro gaat, dan struikelt Heineken daar ook niet over, toch?
0: Zeker niet, maar ik verwacht ook niet dat het zo hoog op zal lopen, want het is best wel usance in de industrie dat dit gebeurt. Hè. Misschien is het een beetje overtrokken geweest. Maar ik denk wel dat ze ook binnen Heineken echt eens moeten gaan kijken om hier nog eens even deze kwestie te herbeoordelen door de auditcommissie. En dan toch, zeg maar, al was het maar in woorden, toelichten in de stukken.
4: Met de relatie die grote brouwers erop nahouden met hun distributeurs, met hun klanten, met hun relaties in dat wereldje.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: De eerstvolgende financiële rapportages. Ook als een voorziening nog niet verplicht is, nemen we dan toch mee. Onderzoek ook alvast een schikking om de boete en de vervolgclaims te begrenzen. En controleer ook even wereldwijd of vergelijkbare verkooppraktijken voorkomen waar je misschien geen weet van hebt.
3: Anton Wiggers met zijn ongevraagde advies, lid van ons boardroompanel, partner bij Themis Company en ook voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. Tot snel weer. Eerdere adviezen vind je door je te abonneren op de podcast Ongevraagd Advies.
4: Zaken doen over de grens.
3: Nou is de wereld toch zo groot. En, dacht Esther Jansen met recht van spreken, ik ga het vandaag eens over Oostenrijk hebben. Esther Jansen is onze vaste expert op het gebied van zaken doen over de grens van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Esther, goedemorgen.
5: Goedemorgen Thomas, inderdaad, Oostenrijk.
3: Het kan lelijk in de papieren lopen als Nederlands bedrijf in Oostenrijk. Heb jij nog iets toe te voegen aan de kwestie Heineken en de dochter van Heineken?
5: Ik heb niet alles kunnen beluisteren zojuist, maar ik kreeg wel mee dat laatst dat het heel belangrijk is om inderdaad in de audit te kijken naar niet alleen de financiële aspecten, maar ook naar klant- en medewerkers tevredenheidsonderzoek. Maar ook dus al die culturele signalen in de organisatie die je moet oppakken en hoe je met klanten omgaat. Dat betekent dat je natuurlijk vinger aan de pols moet houden
3: Oh jee. Esther Jansen zit zelf niet in Oostenrijk, maar is niet te gast hier in de studio in Amsterdam, de studio van BNR. Dus we moeten even kijken hoe we het gaan aanpakken met de verbinding, want het heeft er alle schijn van dat die is weggevallen. Maar we proberen
5: hallo,
3: het. Esther, wat goed dat je er weer bent. Ja, daar gaan we.
5: Ja, sorry. Ja, nou goed, het gaat denk ik. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er zijn ook heel veel bedrijven met buitenlandse vestigingen over de hele wereld. En ja, hoe stuur je eigenlijk op afstand die lokale operaties aan en hoe ben je goed bekend met de lokale marktomstandigheden, maar ook met de marktpraktijken. En zorg je ervoor dat je compliance wereldwijd op orde is. En dat is ook helemaal niet zo gemakkelijk. En dat blijkt ook alweer uit dit voorbeeld van Heineken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar dus in die orders rekening mee houdt, maar ook dat je er regelmatig naartoe gaat en dat je op de hoogte bent van de praktijken van de verkopers en van hoe je met je distributie en klanten omgaat. Een organisatieaudit is ook iets wat je kan helpen om op tijd signalen te krijgen over is nou die organisatiecultuur lokaal in lijn met wat we wereldwijd willen uitdragen. Dat is ook niet op voorhand het geval. Dus het is echt wel zaak om vinger aan de pols te houden bij buitenlandse vestigingen. Misschien nog meer dan mensen doen. Wat hier of ze het hier hebben gedaan, kan ik natuurlijk niet goed beoordelen. Want dat is wel, denk ik, de kernvraag die opkomt bij de zaak. In hoeverre de holding kennis heeft gehad van de lokale marktpraktijk.
3: Nu speelt dit in Oostenrijk. En is het misschien gevaarlijk om in algemeenheden te praten, maar corruptie in Oostenrijk, een innige band tussen politiek en bedrijfsleven, daar zou dit niet het eerste voorbeeld van zijn.
5: Nee, dat is zeker niet zo. Oostenrijk heeft toch aardig wat corruptieschandalen gehad in de afgelopen jaren. Zowel op politiek niveau als bij verschillende, ook grotere bedrijven. Wat kun je erover zeggen, Thomas? De regio Wenen, in ieder geval de kenmerk ook van dat deel van het land, is dat het allemaal wat relationeler is ingesteld. Mensen zijn naar verhouding ook wat losser dan bijvoorbeeld de Duitsers, die veel gestructureerder en punkeliger zijn. Dus het is losser, relationeler. In het oosten van het land rond Wenen veel meer het geval dan bijvoorbeeld in Tirol, wat naar verhouding weer wat praktischer is ingesteld en ook directer communiceert. Dus misschien ook wat meer aansluit bij de Nederlandse cultuur. Je ziet ook heel veel Nederlanders die actief zijn in Oostenrijk, maar dan vooral in de reisbranche, in de horeca, dus meer in de regio, in het westen van het land, rond Tirol. Ja, in Wenen is dat anders. En daar zitten wel de grotere partijen en daar spelen relaties en toegang tot mensen een grote rol. Misschien is dat een beetje voorzichtig mee zijn om te zeggen dat relationele culturen per se meer gevoelig zijn voor corruptie.

0: democratie. Dat is niet zo, wil ik wel even benadrukken. Maar in dat relationele en misschien ook in de marktkenmerken van Oostenrijk met wat grotere spelers, kan dat misschien toch geen goede cocktail zijn.
1: Maar jij stelt wel heel duidelijk vast dat er verschil is tussen zaken doen in Duitsland, waarvan je zou kunnen denken, als ik het daar red, dan doe ik Oostenrijk er even bij, en in Oostenrijk zaken doen. Dat moet je niet op één en dezelfde hoop gooien.
0: Nee, dat zou, we hebben het vaak over de dagregio, hè? Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. Nee, dat is natuurlijk dat is heel gek. Dat zou hetzelfde zijn als dat wij de Benelux vergelijken, cultureel gezien. En qua markt totaal niet het geval. Er zit ook niet voor niets een grens tussen. En nee, Duitsers die spreken hoogdeutsch, Thomas. En die kijken ook wel een beetje neer op de Oostenrijkse en Zwitserse varianten daarop. Maar er zijn best veel wat culturele verschillen. Misschien niet altijd even expliciet of duidelijk voor ons op naar verhouding, hè, een beetje afstand. Maar als je daar dichterbij komt, zie je dus die voorbeelden die ik net aangaf, dat sowieso Oostenrijk echt wel afwijkt van Duitsland. Omdat het inderdaad wat losser is, wat informeler naar verhouding. Wel formeler dan wij zijn overigens, maar weer wat informeler dan Duitsland. Maar goed, binnen Oostenrijk zijn dus ook nog wel weer grote verschillen. Zoals natuurlijk ook binnen Duitsland. Hè. Dus het is eigenlijk zaak om je altijd weer te kijken van wat is de lokale cultuur en waar ik op kan inspelen. Zowel in mijn presentatie, in mijn marketing, maar ook in de manier waarop ik organisaties aanstuur. En dat is natuurlijk wereldwijd anders. En zo komen we terug bij de zaak van Heineken, want we hebben het nu over Oostenrijk, maar Heineken heeft ook andere compliance issues gehad in bijvoorbeeld Griekenland en andere landen. Dus het is wel zaak om iedere keer te kijken hoe gaat het lokaal en hoe goed ben ik daarop van op de hoogte.
1: Esther Jansen van Culture Inc., schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Dankjewel.
2: Het MKB praat mee.
1: De markt voor tv-reclame krabbelt voorzichtig op. Er is 2,5% meer geld besteed aan tv-campagnes in vergelijking met vorig jaar, bleek eind vorige week uit een onderzoek van Screenforce. Leon Bultman is hier van de Committed Agency Mediabureau. Welkom.
3: Goedemorgen.
1: Ik stap af. Meer geld aan tv-reclame. Het kan. Het gebeurt.
3: Ja, het vertekent iets. Want wat je ziet is dat de prijsstijging met name er ook door komt door, of de toename in het aantal bestedingen met name door de prijsstijging.
1: Meer besteld, er wordt niet meer uitgezonden, maar het is duurder geworden.
3: Ja, correct. Want je ziet, de trend is negatief. Dus het kijkgedrag, die trend, die blijft negatief. Hij is iets wat stabiel. En dat lijkt positief. Maar als je ervan uitgaat dat er Olympische Spelen is geweest en een WK, dan is het best wel gek dat die stabiel blijft en niet gestegen is.
1: Terwijl er toch hydratatiepauzes waren om ervoor te zorgen dat die spelers natuurlijk iets konden drinken, maar ook bedrijven konden adverteren.
3: Zeker. Maar de tijdzone speelde ons parten. Want als je een WK hebt die op ons continent zich afspeelt, dan zie je gewoon betere kijkcijfers. En dat was nog steeds heel goed. Volgens mij was de wedstrijd Nederland-Zweden was het best bekeken wedstrijd van, of het best bekeken programma, tussen haakjes, van het eerste half jaar.
1: En welke rol speelt een mediabureau, want je bent van een mediabureau, in het tot stand komen van een campagne of het verkopen van een campagne? Even voor de keten.
3: Wij adviseren onze klanten om in te kopen bij kanalen waar hun doelgroep zit. En op kanalen waar ze hun doelstelling kunnen bereiken. En tv speelt daar nog steeds een belangrijke rol in. Omdat de kracht van tv, ondanks dat het kijkgedrag in de brede doelgroep afneemt, zie je nog steeds dat er bij de oudere doelgroep nog steeds gewoon goed gekeken wordt.
1: En dat zijn mensen met relatief veel te besteden.
3: Exact. Ja, en je ziet aan de onderkant van de doelgroep dat het kijkgedrag gewoon heel erg verandert. Dat er andere kanalen een belangrijke rol gaan spelen. Dat zie je ook op radio, want er hangen hier overal camera's. Dus het is niet alleen maar meer
1: één kanaal. Jij wordt een snippet, dat staat wel vast. Ja, we gaan jou verspreiden, natuurlijk.
3: Heel graag. Ja.
1: Maar nog even, zijn er ook campagnes, merken waarvan je zegt, joh, daar valt televisie al van ons lijstje af. Dat adviseren we helemaal niet meer. Dan hoef je het niet meer te vinden en te zoeken.
3: Ja, bedrijven die zich echt op jongeren richten. En die beperktere budgetten hebben. Want het wordt, ondanks dat de volume afneemt, dus het aanbod neemt af, stijgt de prijs. Dus die balans in de markt is weg. En voor sommige klanten betekent dat we naar andere kanalen moeten kijken.
1: Maar
3: dan,
1: dat is toch niet houdbaar als je zegt het wordt duurder, maar er is ook wat minder interesse. Want voor sommige doelgroepen is televisie helemaal niet relevant. dan is een prijsstijging toch iets wat je niet verwacht als de markt zijn werk zou doen.
3: Zeker, zeker. Dat klopt. Daar zijn we het ook niet mee eens. Alleen het is, wij bepalen het niet. Je hebt 3 partijen in de markt. En die bepalen uiteindelijk de prijs. En zolang het aanbod afneemt, moet het geld alsnog ergens vandaan komen om toch programma's te produceren die de kijker trekken. En er is ook geld nodig om te investeren in andere kanalen dan tv. Zoals Videoland. En dat is het meest pakkende voorbeeld in de Nederlandse markt.
1: Ja, dat heeft al verdacht veel gelijkenissen vermoedelijk met televisie.
3: Zeker, het wordt op hetzelfde device gekeken.
1: Dus je hoeft niet iets anders te maken om toegespitst te zijn op het kanaal. Ik kan me voorstellen als je denkt, ik ga het op TikTok proberen, dat je echt met iets anders moet komen. Maar of je nu voor Videoland of voor NPO3 iets maakt, dat maakt op zich niet zoveel uit.
3: Nee, maar je kan wel de onderdelen gebruiken voor op TikTok. Dat gebeurt hier natuurlijk ook. Ik weet niet of het per se op TikTok gebeurt, maar wel op Instagram, op LinkedIn zie je kleine, korte fragmenten van eigenlijk een reguliere uitzending die misschien een paar jaar geleden alleen op tv of op de radio uitgezonden werd.
1: Als jij nu al zegt, het is met name die oudere doelgroep die je via televisie kunt bereiken. Dat zijn ook nog mensen die relatief veel spenderen. Maar dan is dit dus toch, ondanks dit knikje naar boven, een sterfhuisconstructie.
3: Exact. Maar ze hebben nog één geluk. En dat is dat de Nederlandse bevolking vergrijst.
1: Ja, dus je kunt eigenlijk nog relatief lang mee.
3: We kunnen nog mee, ja.
1: En je hoeft hier geen zoete broodjes te bakken, maar radio?
3: Doet het heel goed.
1: Echt?
3: Zeker. Radio is nog steeds een heel krachtig medium. Zeker voor de klanten die wij hebben. Ik kom hier vaak over de vloer, nooit hier geweest. Maar wel om radio in te kopen voor onze klanten. Dus ga zo door, jongen.
1: Geen afgesproken werk. Leon Bultman mag wel vaker terugkomen van de Committed Agency Mediabureau. Dank voor je komst.
3: Dankjewel.
1: Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat zou zomaar de app van BNR kunnen zijn. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot en een blik op de wereld.
4: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan platsen.
8: Yes!
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!
10: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
11: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
12: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
14: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
15: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
8: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
2: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
18: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
19: Nu in de BNR-app.
1: TSMC gaat toch overstag en koopt de duurste ASML-machines. Rusland hervat de raketaanvallen op Kiev vlak na het vertrek van de Amerikaanse gezanten. En de Europese Commissie gooit aanbestedingsregels om. Kwaliteit wordt belangrijker dan prijs. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dennis Mooij zit bij de ANWB. Hoeveel file staat er nog?
20: Er staan twee files op dit moment. Op de A12 staan ze beide. Eerst richting Duitsland. Tussen Zevenaar en de grensovergang doe je er 10 minuten langer over. En de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht heb je tussen knooppunt Waterberg en Wageningen 5 minuten vertraging. En dat komt door bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij 86,7. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij 27,8.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwsupdate van 12 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Hackersgroep Shiny Hunters heeft geen goed woord over voor de Nederlandse politie, zeggen ze tegen BNR. Gisteren was op televisie audio te horen van een van de verdachten achter de Audido-hack. Shiny Hunters zegt dat het de politie niet gaat lukken de man te pakken, omdat ze incompetent en nutteloos zijn. Toen er gisteravond knallen te horen waren in een wijk in Nijmegen, dacht de politie dat er een aanslag werd gepleegd op een familielid van Jan G. Hij is de drugscrimineel die in Overasselt woont en vorige week doelwit was van de schietpartij. Het familielid werd gisteravond in veiligheid gebracht. Was achteraf niet nodig, want de knallen waren van een uitlaat. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor twee inbraken in een brandweerkazerne vorige week. Ze namen daar apparaten mee die worden gebruikt om mensen te redden. Met dat gereedschap kunnen criminelen bijvoorbeeld rolluiken van winkels openknippen. Dit jaar zijn er al 70 inbraken en inbraakpogingen geweest bij brandweerkazernes. Kunstmatige intelligentie is dagelijkse kost geworden in het onderwijs, blijkt uit een groot internationaal onderzoek. Bijna de helft van de scholieren zegt wekelijks of vaker ChatGPT of Gemini in te schakelen. Vraag is of ze daar slimmer van worden, want scholieren die AI gebruiken scoren lager voor wetenschapsvakken. Er zijn 4 kunstwerken van de Franse schilder Renoir uit een museum in Zuid-Frankrijk gestolen. Die werken zijn zo'n 9 miljoen euro waard, melden Franse media. Toen het alarm afging, was de politie binnen 5 minuten ter plekke, maar ze hebben de dieven niet kunnen pakken. Bij hun vlucht lieten die 1 kunstwerk achter. En nu het weer van Weer Online. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De leefbaarheid van nieuwbouwwoningen staat onder druk nu enkele bouweisen sinds begin dit jaar zijn versoepeld. Stelt Aart-Jan van der Meijden, de topman van deurenfabrikant Xidor. En Arnoud Boot constateert een ernstige vorm van tunnelvisie over het Box 3 dossier in Den Haag. Voor het licht aan het einde van die tunnel zorgt de maestro zelf. Straks in BNR Zaken doen.
23: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
24: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub en Heurman.nl.
23: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
0: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
0: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
26: Je hoeft niet altijd te luisteren.
27: Behalve misschien naar onze podcast.
26: Allemaal in de BNR-app.
27: Download de BNR-app.
26: En blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen. Zometeen een uitgebreid gesprek met Aart-Jan van der Meijden, de algemeen directeur van deurenfabrikant Xidor. Maar nu eerst.
26: Macro met Boot.
1: Het laatste macro-economische nieuws toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
28: Ja, goedemiddag Thomas.
1: Er is, heb jij mij verzekerd, een goed verhaal te vertellen over box 3, het belasten van vermogen. Ik stel voor dat jij daar maar meteen mee begint. Wat is het goede verhaal? Want daar komen ze in Den Haag niet uit.
28: Nou, Thomas, waar ze nu wel uitgekomen zijn, is dat, dat als je rendementen op vermogen wil belasten, waar heel veel voor te zeggen is, je hebt een belastingssysteem waar je rendement op arbeid of arbeid belast, je belast bedrijven en je belast vermogen. Dat zijn cruciale elementen van een evenwichtig belastingssysteem. En ze hebben één, en dat is het goede nieuws, de partijen zijn inmiddels ervan overtuigd dat de vermogenswinst belasting moet zijn, dus dat je gerealiseerde rendementen gaat belasten en dat we dat rare verhaal waar iedereen door in de war gebracht is om vermogensaanwas, dus jaarlijks kijken wat erbij gekomen is, ook is het niet gerealiseerd, dat te proberen te belasten, dat het raam uitgegooid is. Dus daar is wel degelijk vooruitgang. En Thomas, die vooruitgang, dat belang daarvan moet je ook niet onderschatten. Het is daarmee hebben we een keuze gemaakt die in lijn is met andere landen. Dat met vermogen moet je dat doen, hoe je daarmee omgaat. Andere landen belasten gerealiseerde winst. Cruciaal. En het andere is, het voelt ook veel rechtvaardiger. Je kunt pas gaan belasten op het moment mensen het profijt hebben. En ze hebben profijt op het moment dat ze winst gerealiseerd hebben. Daar is het goede nieuws dan.
1: Mag ik nog heel eventjes terugkomen op wat jij dan zegt, goed nieuws, dat die vermogensaanwasbelasting van tafel is. Er zijn collega's van jou die we hier ook regelmatig uitnodigen op deze mooie radiozender, die zeggen dat vermogensaanwasbelasting technisch gezien superieur is. Dat je daarmee voorkomt dat mensen het gaan timen, dat er uitstelgedrag in het spel komt. Waarom stap jij daar gemakkelijk overheen?
28: Nou, Thomas, ik stap daar niet gemakkelijk overheen. Want die collega's hebben een boodschap die heel belangrijk is. En je geeft hem al aan. Het uitstelgedrag wat je krijgt als je vermogenswinstbelasting daarvoor kiest, wat nu alle partijen doen en wat internationaal gebruikelijk is, daar moet je dat uitstelgedrag, daar moet je iets mee. Men kan het anders vooruitschuiven, dus ik kom daar dadelijk op terug. Maar waar ligt de kern? Is er een kern van meningsverschil met mijn collega's? Of is er een kern van inschatting van hoe de maatschappij in werkelijkheid draait? In werkelijkheid leven we niet in een ideale wereld. In een ideale wereld zeg je, je moet mensen jaarlijks belasten op wat ze dat jaar de facto rijker zijn geworden. Daar is een reden voor om dat te belasten. En dan denk je aan vermogensaanwas. Want of je het nu wel of niet gerealiseerd hebt, je hebt het toch. Dus in een ideale wereld, waarbij ook die aanwas, als je het geld nodig hebt om belasting te betalen, dan verkoop je maar een paar aandelen en dan kun je de belasting betalen. In een ideale wereld is daar niks op tegen, is zelfs op zichzelf het beste om te doen. Maar we hebben die ideale wereld niet, Thomas. En die speelt langs twee dimensies. Eén is die gevoelens van rechtvaardigheid. Een belastingssysteem moet gedragen worden door de bevolking. Als dat gevoel van rechtvaardigheid er niet is bij vermogensaanwas, want ik heb het helemaal niet gerealiseerd en dat zit diep in de hoofden van mensen, dat is iets waar je rekening mee moet houden. En ten tweede, als iedereen in de wereld daar rekening mee houdt, dan kunnen wij als klein Nederlandje niet ons eigen eilandje gaan creëren en het anders te doen. Dus er is geen keus, Thomas.
1: Maar sluit je nog ergens het net? Want je zegt, ik begrijp die collega's wel, en als ik het helemaal zou mogen uittekenen en er waren geen bezwarende factoren, dan zou ik daar wellicht ook voor kiezen. Maar jij wil dat uitstellen toch wel binnen de perk houden, denk ik. Dus waar zit dan jouw rem daarop?
28: Ah, Thomas, maar nu kom je bij het hart van de discussie. En nu kom je ook bij het kabinet. Het kabinet zit zich... Het is een soort tunnelvisie waar men in verzeild is geraakt. Een soort navelstaarderij. Men ziet nu dat als men kiest voor vermogenswinstbelasting, dat het gebeurt, als je het strikt genomen invoert, bij realisatie. Dat is in de toekomst, kan zelfs nog uitgesteld worden, nog verder in de toekomst. En in de tussentijd mis je belastinginkomsten. En wat doet het kabinet? En wat is al het gerommel met die oppositie waarbij ze probeert steun te vinden? Is te trachten die gemiste belastingontvangsten ergens anders terug te vinden. Ergens anders. Inkomstenbelasting verhogen, vennootschapsbelasting verhogen. Die belastingen hebben er niets mee te maken. Vermogen moet op een fatsoenlijke manier belast worden, dat is één. En twee, je moet iets met dat uitstelgedrag. Dat uitstelgedrag, en daar hebben mijn collega's 100% gelijk. Als je er niks aan doet, is dat uitstelgedrag zelfs gevaarlijk. En waarom zeg ik gevaarlijk, Thomas? Ik zeg het niet puur vanwege dat de belasting naar de toekomst verschuift. Dat is een probleem, dat moeten we oplossen. En dat moeten we niet oplossen met inkomstenbelasting verhogen. Maar ik zeg het omdat, kijk naar de Verenigde Staten, waar men vermogenswinstbelasting heeft. De oudere mensen die vermogenswinsten hebben of kunnen gaan realiseren, die stellen het uit en die hebben inmiddels electoraal zoveel kracht gekregen dat ze in staat zijn geweest de belastingen daarop, de uitgestelde belastingen daarop, te gaan vermijden. Massaal. Dus dat betekent ook, als ik mijn aandeeltje houd tot mijn dood, mijn nabestaanden in de Verenigde Staten worden niet meer aangeslagen voor die vermogenswinstbelasting. Dus uitstel is niet alleen vervelend. Geen belastinginkomsten nu, maar ook afstel. En dat, Thomas, moet je doorbreken. En dan heb ik een simpele oplossing voor het kabinet. En daar verwijt ik ze tunnelvisie. En daar verwijt ik misschien ook een aantal van mijn collega's tunnelvisie. Ik heb dat nu op verschillende dossiers gezien. Je moet even afstand kunnen nemen van de materie. Pensioenhervorming, neem een stapje afstand. Woningmarkthervorming, neem een stapje afstand. Afstand van de navelstaarderij.
1: We gaan naar jouw oplossing, want die is er. Dus we wachten niet langer.
28: Ja, Thomas, die oplossing is natuurlijk heel simpel. Er is een vermogenswinstbelasting bij realisatie en er is een voorheffing eigenlijk. En die voorheffing, dat is in wezen gewoon een jaarlijkse belasting op vermogen. Dat kan een hele lage belasting op vermogen zijn, maar er is een voorheffing. De jaarlijkse vermogensbelasting en die wordt uiteindelijk in mindering gebracht op de vermogenswinstbelasting die je in de toekomst gaat betalen. Dus je introduceert een simpele vermogensbelasting, dat mag, en je verrekent die later met de vermogenswinst. Daarmee heb je belastinginkomsten, precies wat het kabinet nodig heeft, naar nu gehaald. Je hebt het voor mensen begrijpelijker gemaakt. Er is geen lump sum belasting in de toekomst ergens, maar het is uitgesmeerd op een faire manier meer naar het heden, op een redelijke manier, een lage vermogensbelasting, een lage voorheffing eigenlijk. En dan ben je terug bij een wezenlijk belastingssysteem wat we in het verleden ook hadden. We hadden een kleine vermogensbelasting, die zorgt voor belastinginkomsten per jaar. En wat hebben we verbeterd dan als je dit ingevoerd hebt? Uiteindelijk koppel je die zelfs aan vermogenswinstbelasting door die als voorheffing te zien op die vermogenswinstbelasting. We hebben dan alles opgelost. We moeten alleen even afstand nemen. Even uit die boekhoudmentaliteit van Den Haag. Neem even afstand en kies nu eindelijk voor wat maatschappelijk gewenst is.
1: Arno Boot, wij nemen 3 dagen afstand, maar wij zullen elkaar op vrijdag weer naderen. Tot dan.
7: Blik op de wereld.
1: Het moest de grootste elektriciteitsbron van Hongarije worden, de door de Russen gebouwde kerncentrale Pax 2. Maar de bouw ervan loopt weer vertraging op, blijkt uit documenten in handen van Politico. Het idee voor die nieuwe kerncentrale in Hongarije kwam overigens van oud-premier Viktor Orbán en het Russische staatsbedrijf Rosatom. Contact met Christina Lajossi, Hongarije-expert, onderzoeksleider Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Vanwaar die vertraging van nu toch weer 1 jaar of 3?
9: Ja, dat is dus zoals altijd een raadsel. Het is denkbaar dat Moskou de vertraging gebruikt als een soort politieke drukmiddel voor de nieuwe regering. Maar er is geen hard bewijs dat Rusland Pax 2 doelbewust vertraagt, omdat de vertraging bestond al jaren voor de koerswijziging in Boedapest.
1: Want er is natuurlijk niet alleen een wijziging geweest op dit vlak, maar er zit nu ook een andere premier. En laten we wel wezen, die is niet altijd zo'n groot voorstander geweest van deze kerncentrale, toch?
9: Klopt. Sterker nog, Peter Magyar heeft voorgesteld dat hij afstand wil nemen van Moskou en de erf van die energiesysteem en Pax 2 opnieuw wil bekijken. Dit is een signaal ook aan Moskou dat er zeker een koerswijziging is in de buitenlandse politiek in Hongarije. Er was recent een Russische senator, een prominent politicus, die Magyar heeft gewaarschuwd dat hij niet met Pax 2 en met die energiezekerheid van Hongarije moet spelen. Dus er is zeker aandacht in Rusland voor Magyar, zijn koerswijziging en hoe zij Pax eventueel als drukmiddel kunnen gebruiken.
1: Hoe is die relatie op dit moment? Want in Europees verband is afgesproken dat we vanaf eind volgend jaar geen gas meer uit Rusland importeren, met als uitzondering Hongarije. Dus de vraag zou dan moeten luiden: hoe afhankelijk is Hongarije nog van Russische energie?
9: Het is nog heel afhankelijk van Rusland. Magyar wil afstand nemen van Moskou, maar hij erft een energiesysteem dat juist op Russische afhankelijkheid is gebouwd. En dat kan je niet binnen enkele maanden afbouwen. Dus ze zijn nog steeds zeker afhankelijk van de Russische gas, olie en dus ook van de kernenergie met deze reactor.
1: Maar als ik u zo beluister en dan ziet Magyar liever helemaal geen kerncentrale, in ieder geval niet op deze manier met Russische invloed, dus dan zou het kunnen zijn dat van dit uitstel afstel komt?
9: Ja, kijk, tenminste de klimaatbeschermers hopen echt op een afstel. De klimaat waarop Pax 2 was ontworpen bestaat niet meer. En we hebben nu deze zomer ook met de enorme droogte gezien dat de eerste reactor kon ook niet goed functioneren. De water van de Donau is veel te laag en veel te warm om nog een kerncentrale te kunnen ondersteunen. Dus er moet een nieuwe technologie komen. En het is ook een beetje ironisch, want er zijn andere koeltechnologieën die door Hongaren zijn bedacht. Er zou eigenlijk expertise en technologie zijn voor een andere oplossing dan deze kerncentrale. Maar Hongarije heeft ook zijn best gedaan op het gebied van zonne-energie. En ze gaan nu verder met wind.
1: Christina Lajossi, universitair docent Europese studies, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Dank voor uw blik op de wereld. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Aart-Jan van der Meijden is hier, de algemeen directeur van deurenfabrikant Xidor. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl. Koen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: 3 miljard in de kassa van AI-bedrijf Mistral in een nieuwe financieringsronde. Een waardering inmiddels opgelopen tot zo'n 21 miljard euro. Daar blaas je de Amerikaanse concurrentie misschien niet meteen mee omver, maar goed nieuws.
8: Ja, dat denk ik zeker. Je ziet dat een aantal partijen interesse hebben, al een belang hebben. Een van de eerste was Microsoft. Ik denk 2 jaar geleden dat we het hier op zender erover hadden. Maar inmiddels zijn er ook heel veel andere partijen erin gestapt. Niet de minste ASML, die een 11% belang in Mistral hebben. En nu komen daar dus volgende partijen bij. En ook bestaande partijen doen opnieuw mee. En ja, dit is denk ik een heel goed alternatief voor partijen die op zoek zijn naar een plek waar de data niet in de VS ligt, maar volledig Europees is.
1: En wat zijn die nieuw toegetreden bedrijven dan? Aan welke namen moet je dan denken?
8: Samsung Electronics doet onder andere mee. Die zijn nu de lead. Dus ja, het is een heel scala, een hele lijst. Hè. Ook EQT, bedrijf uit Zweden, die heel veel participaties hebben, doen deze ronde mee. Dus ja, heel veel verschillende partijen die interesse hebben, die dus nu opnieuw de mogelijkheid krijgen om in te stappen. En ja, dit geeft denk ik ook wel het potentieel aan van een bedrijf als Mistral.
1: Maar die investeerders hoeven dus ook niet per se van Europese origine te zijn. Er wordt geen hek om het continent gezet.
8: Nee, er wordt geen hek om het continent gezet. Kijk, er is natuurlijk een verschil tussen heb je een economisch belang of heb je ook echt de zeggenschap en de controle waar de data ligt. Nou, dat heb je met die investering niet. Daar blijft Mistral in de lead. Want je zou kunnen beargumenteren, ja, Microsoft heeft ook een belang, is Amerikaans, Nvidia is Amerikaans. Ik denk dat je toegaat naar een fase, gewoon puur als ik naar mijn eigen bedrijf kijk. Wij gebruiken binnen de Microsoft onze omgeving Copilot. Maar er zijn allerlei andere verschillende toepassingen, manieren waarop je zoekt, waarbij je andere search engines zou kunnen gebruiken. En ja, je krijgt hiermee een steeds duidelijker, beter Europees alternatief in de vorm van Mistral.
1: En dat alternatief kan ook echt de concurrentie aan met wat er dan wel vanuit Amerika op ons afkomt. Want als je kijkt naar de waardering, hè, we kunnen daar nu een opgeblazen gevoel aan overhouden. 21 miljard euro, dan doe je serieus mee. Maar eigenlijk is dat niet zo.
8: Nee, dat is in de bedragen die je overal hoort, zou je van kunnen zeggen van nou, dat valt eigenlijk nog wel mee. Ik denk dat het significanter is dat je ziet dat dit aan één kant een puur Europees initiatief is. Tegelijkertijd dat er ook een heel breed scala van bedrijven in meedoet. En dat is misschien ook wel gewoon precies om datgene wat jij eerder in het gesprek vroeg. Waar ligt dan die data? En hier heb je gewoon een puur Europees alternatief.
1: Arjan, jij wil graag inhaken. Welkom overigens.
10: Ja, dankjewel. Ook vanuit ons oogpunt is het heel erg belangrijk dat je als Europese producent controle houdt over je data. Wij hebben eigen kennis en eigen kunde over onze producten. Daar wil je AI op zetten. En als dat in handen komt, in Amerikaanse handen, met de huidige verhoudingen in de wereld, is dat een gevaar.
1: Ja, dus geef eens een kijkje in de keuken dan. Hoe zit het bij jullie? Koen heeft net gezegd, soms gebruiken we Copilot voor andere zaken.
10: Wij hebben dezelfde situatie. Als gevolg van een eenzijdigheid in het aanbod ben je vaak toegewezen tot je bestaande leveranciers. Microsoft, Copilot, AI, andere toepassingen die er zijn, zijn over het algemeen Amerikaans gestuurd. In de huidige wereld zie je dat het leunen op Amerika, ja, dat is toch wel iets waar je een risico in ziet.
1: Dus Europese industrie verandert wel. Jij wilde het nog even hebben over wat er bij Volkswagen aan de orde is.
10: Ja,
1: in het beleggerspanel hadden we het ook al kort over de reorganisatie, die 50.000 banen die eruit gaan de komende jaren. En wat er nu dan moet gebeuren met de fabrieken die leeg komen te staan, waar een andere bestemming voor gevonden moet worden. Dat is in een enkel geval al gebeurd in Osnabrück onder andere met een belangrijke rol voor de Israëlische investeringsmaatschappij Aurelius. Daar worden binnenkort geen auto's, maar luchtverdedigingssystemen gemaakt.
10: Ja, dat is denk ik een goede ontwikkeling. De keerzijde ervan is dat 50.000 mensen hun baan verliezen. En we weten allemaal dat de automobielindustrie de motor is van de economie in Duitsland. En dat zal toch ook wel zijn effect hebben op de economie. Mensen zoeken woningen, mensen hebben niet het geld om te investeren. En dat zal van onze markt betekenen dat die markt nog verder afglijdt.
1: Maar je begon met de vaststelling dat het goed nieuws is.
10: Het is voor lange termijn goed nieuws om de concurrentiekracht van Volkswagen weer op orde te brengen. Korte termijn is het een aanrading voor de economie in Duitsland.
1: En gaan al die wagens die er dan toch nog van de band rollen bij Volkswagen of bij andere Europese merken ook nog over bruggen kunnen rijden of niet? Ballast Nedam kwam met cijfers. Een van de grootste bouwbedrijven weliswaar, heeft een omzet geboekt het afgelopen half jaar van 991 miljoen. Een toename van, wat is het? 60-65% van dezelfde periode vorig jaar?
8: Behoorlijk 500 miljoen naar die 900 miljoen. Dat is bijna een verdubbeling. Dus dat is ook het bedrijfsresultaat heel goed. Orderportefeuille van 3 naar 4,3 miljard. Dus ja, daar staan heel veel lichten op groen. Eigenlijk een beeld wat we ook van Heijmans al gehoord hebben.
1: De bouwers.
8: Van de BAM.
1: Ja.
8: Dus dit past in het kader van datgene wat we zien bij de BAM. Een aantal projecten die het heel erg goed doen. En Ballast Nedam is ook heel sterk in het renoveren van woningen. Nieuwe deuren die daarin moeten.
10: Nieuwe deuren en nieuwe kozijnen. Ja.
8: Ja, dus dat vond ik ook wel een mooie brug om speciaal in dit panel even te bespreken. Omdat jullie het dadelijk nog over deuren gaan hebben. Want Ballast Nedam, ja, natuurlijk al een tijd niet meer beursgenoteerd. Het is in handen van de Renaissance Groep. Een Turkse moeder hebben ze. En ze doen ook internationaal zaken, dat wat Heijmans al een lange tijd geleden helemaal heeft afgezocht.
1: Omdat daar vaak wat misging.
8: Ja, dus maar ja, we zien dat Ballast Nedam toch nog succesvol is in het bouwen van kademuren. Ik geloof onder andere op Sint Lucia. Dus,
1: ik kwam zelfs ergens de Merwedebrug tegen.
8: Ja, maar dat is toch wel echt binnenland.
1: Nee, dat is bedankt voor het toelichten. Maar dat zijn complexe reorganisaties, complexe projecten.
8: Zeker.
1: Waarvan we natuurlijk weten dat er, ook als je kijkt naar die gelekte begrotingsplannen, meer geld beschikbaar komt om toch iets te doen aan die verouderde Nederlandse infrastructuur.
8: Nou ja, dat geeft tegelijkertijd aan dat het voor de bouwsector heel erg belangrijk is om goed te focussen en risico's te managen. Want dat is in het verleden natuurlijk heel erg lastig geweest voor beleggers, dat er op de een of andere manier het leek heel erg goed te gaan, maar dan komt er toch weer een tegenvaller uit een zeesluis, uit een kademuur, uit een ingestorte garage. Dus de bouwers hebben duidelijk de wind mee op dit moment. Over een langere periode blijft het een sector waarbij je heel goed op de markt
1: lopen
8: moet
1: ook op.
10: En er is wel, sorry, even in mijn blik. Je ziet wel dat de grote bouwers op dit moment echt keuzes maken.
8: Ja.
10: Ze stappen weg van de grote, moeilijke projecten. Stappen naar zekerheid, stappen naar gebiedsontwikkeling, naar plekken waar ze zich thuis voelen. En dan zie je ook dat de cijfers zich verbeteren.
8: Hè? Absoluut. En ze zitten nu in de luxe positie dat ze dat kunnen doen. Hè? Dat
10: laten
8: we dat ook voorop.
10: Ja.
8: Ja, en als er dan andere partijen zijn die ook die andere aanbestedingen kunnen oppakken. Waarbij het, zoals ik vanmorgen, niet meer alleen maar hoeft te gaan om de laagste prijs. Ja, dan wellicht dat er dan in de toekomst in die hoek voor hen ook weer wat beter werk is.
1: De aanbestedingsregels vanuit Europa. Koen Bender neemt het allemaal mee. Hij is van Mercuris, Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl. Als je nog geen genoeg hebt gehoord over de beurs, dan zou ik je aanraden om tot na ene te blijven luisteren. Dan krijg je namelijk een update van onze beursnerd. En nu alvast de stand van de AEX 1119 punten. Bijna 0,4% in de plus. Zometeen gaat het over die nieuwbouwopgave in Nederland. Er worden 73.000 nieuwbouwwoningen geleverd dit jaar. Hoeveel daarvan zijn uitgerust met deuren van Xidor? Quizvraag, je mag er een tijdje over nadenken. Zometeen het antwoord.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
11: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
12: Voor de beste start van je werkdag
13: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan. En even.

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl. Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
6: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Janne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
9: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Een glijbaan lijkt simpel, maar kost al snel duizenden euro's. Hoe kan dat eigenlijk? Met Frank Kroeze, directeur van speeltoestellenfabrikant Naya, duiken we deze keer in de wereld van klimrekken en klettertorens. Kun je die toestellen ook als een product as a service aanbieden? Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
11: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
12: BNR Verkeer.
13: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A29. Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Willemstad. Flitsmeister meldt aan een camera op de A58. Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij 141,4. De A67 naar Venlo bij 32,9.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Hackersgroep Shiny Hunters heeft geen goed woord over voor de Nederlandse politie, zeggen ze tegen BNR. Gisteren was op televisie audio te horen van een van de verdachten achter de Audido-hack. Shiny Hunters zegt dat het de politie niet gaat lukken de man te pakken, omdat ze incompetent en nutteloos zijn. Toen er gisteravond knallen te horen waren in een wijk in Nijmegen, dacht de politie dat er een aanslag werd gepleegd op een familielid van Jan G. Hij is de drugscrimineel die in Overasselt woont en vorige week doelwit was van de schietpartij. Het familielid werd gisteravond in veiligheid gebracht. Was achteraf niet nodig, want de knallen waren van een uitlaat. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor twee inbraken in een brandweerkazerne vorige week. Ze namen daar apparaten mee die worden gebruikt om mensen te redden. Met dat gereedschap kunnen criminelen bijvoorbeeld rolluiken van winkels openknippen. Dit jaar zijn er al 70 inbraken en inbraakpogingen geweest bij brandweerkazernes. Kunstmatige intelligentie is dagelijkse kost geworden in het onderwijs, blijkt uit een groot internationaal onderzoek. Bijna de helft van de scholieren zegt wekelijks of vaker ChatGPT of Gemini in te schakelen. Vraag is of ze daar slimmer van worden. Want scholieren die AI gebruiken scoren lager voor wetenschapsvakken. Er zijn 4 kunstwerken van de Franse schilder Renoir uit een museum in Zuid-Frankrijk gestolen. Die werken zijn zo'n 9 miljoen euro waard, melden Franse media. Toen het alarm afging, was de politie binnen 5 minuten ter plekke, maar ze hebben de dieven niet kunnen pakken. Bij hun vlucht lieten die 1 kunstwerk achter. En nu het weer van Weer Online. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deurenfabrikant Xidor produceert al haar deuren in Nederland, terwijl veel concurrenten hun deuren juist maken in lage lonenlanden. Waarom dan toch die productie zo dicht bij huis? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
19: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
18: Welk bedrag gaan ze je geven?
20: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
18: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
21: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
18: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
22: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
23: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
24: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
0: Om sneller en goedkoper te kunnen bouwen zijn sinds begin dit jaar een paar bouweisen afgezwakt, waaronder de verplichte plafond- en deurhoogtes. Wat doet dat met de leefbaarheid van de naar verwachting 73.000 nieuwbouwwoningen die dit jaar worden afgeleverd? Te gast Aart-Jan van der Meijden, topman van deurenfabrikant Xidor. Dat is het moederbedrijf achter onder andere Bergkunst. Welkom.
27: Goedemorgen, dankjewel. Goedemiddag inmiddels.
0: Ja, probeer het te reconstrueren, maar je bent er. Dat betekent dat je minstens alleen al in dit pand door 4 deuren bent gekomen.
27: Op zijn minst.
0: Kunnen die toets ter kritiek een beetje doorstaan?
27: Ja, ik heb allerlei vormen gezien. Stalen en lakdeuren en houten deuren. Dus ja.
0: En om hier binnen te komen in de studio moet je ook langs 2 min of meer geluidwerende deuren natuurlijk.
27: Ja.
0: Zijn dat deuren die jullie zouden kunnen maken?
27: Geluidwerende deuren maken wij ook, ja.
0: Want jullie zijn een deurenbedrijf in de niet breedste zin des woords, want het gaat om binnendeuren.
27: Wij maken geen voordeuren, maar alle andere binnendeuren maken we wel.
0: Waarom maak je die voordeuren niet? Dat is toch een visitekaartje ook voor je huis?
27: Dat is zeker zo. Alleen de voordeuren worden gebouwd in een aparte fase van de bouwproces. Die worden iets eerder gemonteerd. En de technische eisen aan de voordeur zijn net iets anders dan van een binnendeur.
0: Ja, je gaat me toch niet vertellen dat een voordeur te moeilijk voor jullie is?
27: Zeker niet te moeilijk, maar we moeten keuzes maken.
0: Ja, oké, dus dan blijven er nog heel veel deuren over. Er is een enorme nieuwbouwopgave in Nederland. Er wordt volop gerenoveerd.
27: Ja.
0: Maar laten we ons bij de cijfers voor dit jaar houden. 73.000 nieuwbouwwoningen die worden opgeleverd. Hoeveel daarvan hebben Xidor-deuren?
27: Tussen de 55 tot bijna 60.000 deuren.
0: Zo.
27: Woningen, ja.
0: Maar dan verpletter je de rest.
27: Nou, wij zijn langzaamaan gegroeid tot een hele belangrijke partner voor de Nederlandse bouwindustrie. Dat is correct. Ja. Ja.
0: En hoe afhankelijk ben je dan van dat tempo, dat natuurlijk niet in één gelijkmatige stroom voortstuurt? Want er worden ook wel jaren verwacht waarin die 73.000 niet gehaald worden. Die 100.000 waar politiek gezien al heel lang over wordt gesproken. Ja, dat is sowieso nog uit zicht.
27: Ja, door tijdig te investeren in nieuwe machines, waardoor je mee kunt met de groei van de markt, door flexibel te zijn in je planningen en dus inderdaad een heel nauw contact te hebben met de aannemerij en de grillen in hun planningen te kunnen opvangen.
0: Maar als het een jaartje tegenvalt, wat dan? Dan heb je toch die machines al gekocht.
27: Dan hebben wij exportmarkten en dan hebben we een flexibele schil in onze productie waarin we mee kunnen meevaren.
0: Dus het is niet zo heel erg gevoelig voor wat er wel of niet gerealiseerd wordt.
27: Kijk, die variatie valt enorm mee. Als je kijkt naar de afgelopen jaren varieerde de productie tussen de 65 en de 73.000 woningen. En wij kunnen daar prima op meeveren. Dus de groeikrimp of groeicijfers zijn tussen de 2-3% van de markt per jaar.
0: Er zijn wat regels versoepeld sinds dit jaar. Dat viel allemaal onder het programma Stoer om af te rekenen met tegenstrijdige regelgeving. Wat soepeler om te gaan. Om ervoor te zorgen dat de schop wat eerder de grond in kan. Ja, en er ook daadwerkelijk sneller wordt gebouwd. Wat zijn daar de gevolgen van voor jullie?
27: Nou, daarin, naast dat er allerlei normen worden aangescherpt voor geluidsnormen en daarmee wat vrijheid te creëren in de binnenstad, zien we ook dat de plafondhoogtes en deurhoogtes verlagen. En daarmee ook de daglichtnorm, die wordt iets teruggeschroefd, waardoor woningen minder daglicht krijgen aan de binnenkant en plafondhoogtes naar beneden gaan. Dat alles leidt ertoe inderdaad, en dat is doorgerekend, dat ongeveer tussen de 35 en 4000 euro per woning minder aan bouwkosten plaats zal vinden. En dat op een bedrag van 240.000, 250.000 euro.
0: Ja, maar zo kan iedereen natuurlijk zeggen, om hier nu op te beknibbelen, dat is een beetje zonde. Want
27: De zorg gaat hem vooral over de leefbaarheid. Als je minder daglicht krijgt en kleinere woningen krijgt, dan voel je je bekrompen in je woning. En
0: het kleinere woningen? Ik dacht dat Nederland koploper was ruim wonen in Europa.
27: De afgelopen jaren is 16% vloeroppervlak afgegaan. Ja. Van 120 meter.
0: Maar ja, je zou kunnen zeggen, heb je liever geen huis of een klein huis met een lager plafond?
27: Volgens mij willen mensen het juiste huis. Daar waar ze fijn wonen, waar ze comfortabel wonen en waar ze zich veilig voelen.
0: En die huizen worden nu niet meer gebouwd?
27: Die huizen die worden nog steeds gebouwd, alleen in mindere mate. Je ziet dat we in de woningbouwproductie door betaalbare woningen te willen bouwen doorslaan naar kleinere appartementen die nog steeds hartstikke duur zijn en waar mensen prima kunnen wonen, maar niet voor een lange periode.
0: Maar bouwen we dan nu huizen waar we over 20, 30 jaar spijt van hebben?
27: Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. We hebben nu een doorslag van 63% van de woningbouwproductie is nu een klein appartement. Is een appartement en die appartementen worden steeds kleiner.
0: Er zijn ook steeds meer eens
27: alleenstaande
0: persoonhuishoudens.
27: Huishoudens, exact. De vraag is alleen of iedereen in een klein appartement in de binnenstad wil wonen. En als je kijkt in de regio in Nederland, dus niet hier in de Randstad in Amsterdam of in Rotterdam, dan zie je dat mensen het liefste in een koopwoning wonen met een tuin. Ja. Het woononderzoek wat de Nederlandse overheid al jaren houdt, toont keer op keer aan dat een Nederlander wil wonen in een grond.
0: En dan mag iedereen zich natuurlijk tegen dat woonmarktbeleid aan bemoeien. Dat doen we gelukkig ook allemaal. Maar ja, jij bent fabrikant van binnendeuren.
27: Ja.
0: Waar die nu precies geplaatst worden en of ze misschien 10 centimeter minder hoog zijn dan je gewend was, zal je ook tijd wel duren, toch?
27: Nou, voor onze bedrijfstak is dat wel een behoorlijke impact. We hebben ook te maken met heel veel kleinere producenten. Die moeten hun leverketens aanpassen. Die moeten andere materialen inkopen. Die moeten hun tekeningen aanpassen.
0: Je maakt je vooral zorgen over je concurrenten?
27: We maken ons zorgen over de bedrijfstak. Het moet wel betaalbaar blijven met z'n allen.
0: En voor jullie zelf?
27: Wij hebben machinerieën die zich daarop aanpassen. En wij kunnen daar, omdat we die klantenorg specifiek volgen, kunnen we dat prima opvolgen. Wij maken maatwerkdeuren.
0: Ik wil toch nog even dat Stoer voor je uitspellen, want het gaat over schrappen, tegenstrijdige en overbodige eisen en regelgeving. Maar jij betwist hier dat het zo overbodig was. Begrijp ik.
27: Wat er gebeurt is dat we focussen heel erg op betaalbaar en heel erg op de economische aspecten van wonen en veel minder op de emotionele aspecten van wonen. Wij willen dat mensen zich thuis voelen in hun huis. Daar hoort een fijne leefomgeving bij. Daar hoort daglicht bij. Daar hoort ruimte bij. Ruimte kun je halen uit vloeroppervlak, maar ook uit de hoogte.
0: Stel dat we dit nu toch weer schrappen. Dat dit toch niet doorgaat, deze nieuwe norm. Ja. Is dat dan toch ook niet een illustratie van weer onvoorspelbaar beleid? Want nu hebben jullie waarschijnlijk ingericht op het feit dat het zo zal moeten gaan gebeuren.
27: Uiteindelijk is dat hetzelfde argument. Hè? Want deze inrichting is een aantal jaar geleden doorgevoerd. Toen moesten we hoger, toen moesten we groter. Want Nederlanders werden steeds langer. En toen moesten we onszelf ook al aanpassen. Dat heeft een behoorlijke investering gekost voor de industrie. En nou moeten we weer terug. Dus die wisselingen, daar moeten we mee ophouden inderdaad. En dus wij zijn voorstander voor een betere woonhuisvesting met hogere plafonds.
0: Maar en als ik het dus toch nog even goed begrijp, dan ga jij of jouw bedrijf niet een euro minder verdienen door deze regelgeving, maar maak je vooral zorgen over hoe kleinere spelers dit kunnen bolwerken.
27: Wij maken ons zorgen over hoe mensen zich fijn voelen in hun woning, en wij maken ons zorgen over de bedrijfstak waar heel veel duizenden kleine producenten bezig zijn met deuren.
0: Maar betekent een lagere deur ook een minder goede omzet voor een bedrijf dat jij leidt? Ik zie door.
27: Dat zal iets meevallen, denk ik. Wij kunnen ons aanpassen, hè, omdat ik al zei, wij maken maatwerkdeuren. En op die manier maakt dat voor ons niet zo heel veel uit. Maar
0: jullie maken maatwerkdeuren, maar jullie maken van die nieuwbouwwoningen maken jullie er tot wel 60.000. Dat is allemaal maatwerk. Dat zijn toch standaardmaten?
27: Elke deur kan op maat gemaakt worden.
0: Kan, maar het hoeft toch niet?
27: En die variatie die zit vooral in de vloerhoogtes. Je hebt een ruimte onder de deur nodig die afgestemd is op de vloerhoogte in je appartement of in je woning. En die maatvariatie die passen wij toe.
0: Maar er zijn recent weer nieuwbouwlocaties aangewezen door de minister. Dat gaat correct om duizenden woningen tegelijk. Nou, laten we aannemen, als de percentages een beetje overeenkomen met wat jij zegt, dat er toch ook weer duizenden deuren van Xidor-merken in zitten. Ja. Dat is toch niet allemaal een aparte deur? Daar zou je te gek van worden?
27: We hebben breedtes en hoogtes die min of meer standaard zijn, maar draairichtingen, het aantal scharnieren, het aantal sloten, krukhoogtes, variaties.
3: Truly's met Genke.
4: Altijd scherp.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Met een oorsprong van 93 jaar. Het bedrijf is opgericht in de jaren 30. Is gegroeid door een stuk innovatie. Is verder uitgegroeid in Someren met hele grote fabrieken. En in 2000 zijn daar andere merken aan toegevoegd. Onder andere Svedex. En toen is er een holding geformeerd waar ik leiding aan geef.
3: Klopt het dat jij de tweede externe CEO bent?
2: Ik ben de tweede externe CEO.
3: Jouw voorganger... Die heeft het niet waanzinnig lang volgehouden, een jaar of vier. En die werkt nu volgens mij weer bij het bedrijf waar die vandaan kwam. Moet de familie nog steeds een beetje wennen aan externe CEO's?
2: Nou, kijk, we zitten in een familiebedrijf waar de derde generatie is teruggetreden. De vierde generatie is aan het komen. En we zijn op zoek om ervoor te zorgen dat het bedrijf een mooie toekomst heeft. En dat is mijn rol.
3: Ja, maar dit is niet helemaal het antwoord op mijn vraag.
2: En dat is correct, ja. Nou kijk, wij hebben nauw contact met onze aandeelhouders over toekomstvisie, over strategie.
3: En de aandeelhouders, dat zijn familieleden?
2: Dat zijn de familieleden, ja. En daartussen zit een raad van commissarissen. En met de raad van commissarissen besturen wij samen het bedrijf.
3: Maar ben je dan een tussenpauze? Want je zegt de derde generatie trok zich terug, de vierde zit misschien aan te komen.
2: Hopelijk zijn we in staat om het bedrijf op termijn over te geven aan een vierde generatie, absoluut.
3: Want het is beter als een familiebedrijf ook echt wordt geleid door mensen uit de familie.
2: Nou, dat zeg ik verder niet. Dat kan een keuze zijn.
3: Nou, maar goed, je bent er nu toch, dus zeg er maar wel wat over.
2: Dat zeg ik verder niet. Het is een keuze aan de familie om te kijken of er potentieel in het bedrijf zit om te kunnen leiden.
3: Wat merk jij aan het... Wat merk jij van de achtergrond van het bedrijf als familiebedrijf?
2: Ik merk vooral heel veel passie en betrokkenheid bij onze medewerkers. Mensen werken al lang voor onze ondernemingen. Ik merk vooral heel veel betrokkenheid in het arbeidsproces. Ik merk een lange termijnvisie, dus investeren als markten omlaag gaan. Ik merk dat wij er zijn voor de omgeving en voor de regio.
3: Had je zelf graag aandelen gehad? Denk je dat dat een andere manier van besturen tot gevolg heeft?
2: Dat doet hier niet echt veel toe, denk ik.
3: Nee?
2: Nee, maakt niet zoveel uit. Ik ben gepassioneerd.
3: Soms gaat het over skin in the game, toch?
2: Ik ben gepassioneerd bestuurder en ik ga voor een bedrijf. Voor de inhoud van het bedrijf en niet zozeer voor de opbrengsten daarvan.
3: Nee, maar goed, het is dus ook niet zo dat jij een eindeloze horizon hebt. Als er een vierde generatie familielid is dat zegt, ik ben er klaar voor.
2: En als wij dat als bestuur en raad van commissarissen ook vinden, dan dragen we het een stuurtje over.
3: Maar ik neem aan dat je toch wel plannen hebt voor op zijn minst de middellange termijn. Zitten er nog overnames aan te komen?
2: Daar doen we geen uitspraken over.
3: Nou ja, zeg.
2: Ja, heel vervelend, maar toch.
3: Maar
2: dat zijn dingen waar je
3: prikkelt mijn nieuwsgierigheid
2: over praat. Nou,
3: je praat wel ergens over.
2: De deurenmarkt consolideert. Hè? Uiteindelijk zal dat misschien ook wel bij ons gebeuren. Maar we hebben nu op dit moment fors geïnvesteerd in onze eigen onderneming. En de focus ligt daarop om al die machines eerst in...
3: Maar als er nu niks zou spelen, dan zou je er iets minder geheimzinnig over doen, toch?
2: Nee, dat is niet waar. Het is gewoon,
3: dus je bent niet met iemand
2: een,
3: of een
2: partij... Het is een normaal gebruik dat je praat over...
3: Nee, maar
2: over
3: jij zegt, je kunt toch zeggen, ik doe maar een suggestie, ik sta hier al een tijdje, we houden altijd onze ogen open.
2: Dat had ik kunnen zeggen. Ja.
3: We worden wel eens gebeld door een kleiner bedrijf.
2: Je wordt continu gebeld.
3: Komen ergens. Wie bellen er dan?
2: Helemaal niemand op dit moment.
3: Nee, bellen jullie zelf?
2: Dat doet er verder niet toe.
3: Oké. Okay. Nou, ik vraag het omdat de recente geschiedenis wel aantoont dat er van alles gebeurt. Jullie hebben in 2023, dat is overigens voor jouw komst, een bedrijf toegevoegd aan de groep. Er leek nog een bedrijf aan te worden toegevoegd. De Reinhard Deuren Groep van Volker Wessels.
2: Ja,
3: wat is daar nu uiteindelijk van terechtgekomen?
2: Nou, die overname die is iets uitgesteld. En later is Volker Wessels teruggekomen bij ons om een groot deel van de machinerieën over te doen naar onze productielocaties. Dus we hebben in 2025 alle equipment van Reinhard Deuren overgenomen.
3: Dus
2: de Activa
3: is nu wel degelijk van Xidor.
2: In Someren. Ja, correct.
3: En dat was de laatste transactie?
2: Dat was de laatste transactie die onderlangs is gebeurd. En we hebben dus fors geïnvesteerd in ons productieapparaat, waardoor we dus klaar zijn voor een toekomst van groeiende woningbouw in Nederland.
3: Nou, we gaan het over die productie hebben in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je achteraf nuanceren.
1: Het dilemma.
3: In onze fabrieken werken dusdanig weinig mensen dat het licht er bijna uit kan, of bij het maken van deuren zullen er altijd mensen aan te pas komen.
2: Er zullen altijd mensen aan te pas komen.
3: Arjan van der Meijden mag toch terugkomen op kantoor bij Xidor. Er zullen altijd mensen aan te pas komen, maar hoeveel?
2: Wij hebben op dit moment 900 mensen in dienst. En wat je ziet is dat wij weliswaar gaan mechaniseren en gaan automatiseren. We hebben hele mooie aansturingsprocessen waardoor we met AI aan de slag zijn. Maar uiteindelijk blijft...

0: blijft er toch mensen werken. Uiteindelijk moeten we toch met elkaar die deuren installeren. We moeten die deuren specificeren. En we moeten die deuren maken. En je kunt niet alles mechaniseren.
1: Want er zijn in China al dark factories. Ja. Waar misschien nog iemand inderdaad het licht uit doet. Maar dat is het er wel zo
0: ook
1: ongeveer.
0: Ook wij hebben machines die in de nacht doorproduceren. Maar dan nog zijn er overdag mensen nodig. Om die machines te onderhouden.
1: Maar als jullie investeren in nieuwe machines. Om klaar te zijn voor wat er op je afkomt. Misschien er ook nog een consolidatie.
0: Ja.
1: Is dat dan toch met het oog op de toekomst en kijken wat kunnen we door machines, door apparaten laten doen waar nu nog mensen van vlees en bloed aan te pas komen?
0: Dat doen we, ja, dat doen we. En
1: waarvan denk je dan wat niet vervangbaar is?
0: En door mechaniseren zorg je ervoor dat de mensen die je nog steeds hebt, die verder vergrijzen, dat die een baan behouden. Maar daarbij is het ontwerpen van deuren, het uitwerken van deuren, het specificeren ervan. Ervoor zorgen dat die deuren op de juiste moment op de bouwplaats komen. Ervoor zorgen dat die deuren en die kozijnen gemonteerd worden op de bouwplaats. Dat blijft mensenwerk.
1: En het is ook belangrijk, want je hebt het nu, die deuren die moeten natuurlijk op de bouwplaats komen. Is dat ook de voornaamste reden dat jullie blijven produceren dicht bij huis, in eigen land?
0: Ja, in de bouwtoelevering helpt het als je hele grote volumes aan producten maakt om die dicht bij de markt te produceren. Dat is correct, ja.
1: Maar dat zal ook een permanente afweging zijn tussen die beschikbaarheid dicht bij huis en de kosten die dat met zich meebrengt als je kijkt naar wat er elders op de wereld betaald wordt voor arbeidskrachten of grondstoffen.
0: Ja, als je maatwerkdeuren maakt, dan wil je met een korte planning op de bouw zitten en dan moet je dicht op de markt produceren. Om dan toch je kosten laag te houden, moet je mechaniseren. En dat doen we. En op die manier houden we de mensen die binnen onze onderneming zijn, houden we aan het werk.
1: Maar dat moet. Je moet mechaniseren omdat je hier zit. Is het misschien toch ook aan het familiebedrijf toe te schrijven dat er dan blijkbaar geen serieuze gedachte is gewijd aan het kan ook in lage lonen landen?
0: Ja, absoluut.
1: Dat is namelijk ook geen overweging.
0: Nee, dat doen we niet.
1: En als andere concurrenten dat wel doen, dan zij dat maar zo.
0: Dan is dat hun keuze. Hè? Ons businessmodel is erop gericht om onze klanten te ondersteunen in het complete proces. En daarvoor willen we dicht op de markt zijn.
1: Ja, maar produceren in Tsjechië, Portugal, we hebben een beetje ons huiswerk gedaan.
0: Ja, ik zie het.
1: Of in Indonesië, ja. Wat gebeurt in jullie branche?
0: Ja, en dan moet je gaan transporteren. Moet je grote magazijnen bouwen waar dan al die deuren liggen. En kun je nog steeds niet inspelen op het maatwerk wat gewenst is.
1: Nee.
0: En dat kunnen wij wel.
1: De intrigerendste zin op jullie website is de zin dat deuren steeds belangrijker worden.
0: Ja, correct.
1: Daar wil ik graag bij stilstaan.
0: Ja.
1: Want deuren bewijzen natuurlijk al eeuwenlang hun dienst. Je kunt er door naar binnen en ook weer door naar buiten.
0: Ja, en de deur staat altijd open.
1: Dat soort dingen. Je zult wel sterven in alle woordgrapjes ondertussen.
0: Inderdaad.
1: Maar dat is het toch ook? Een deur is een deur.
0: Nee,
1: waarom worden deuren belangrijker?
0: Een deur voegt waarde toe in een woning. Een deur biedt je geborgenheid. Een deur biedt comfort.
1: Als mijn geborgenheid van een deur moet komen, dan moet ik toch twijfelen aan wat ik hier nog doe.
0: Nou, ik denk het wel. Kijk, ik heb mensen die om mij heen die zeggen, hey, ik voel me niet helemaal behagelijk. Onze deur staat open, doe hem eens even dicht.
1: Ja, goed, maar dat kon een eeuw geleden ook al.
0: Dat kon een eeuw geleden ook al. Ja, maar waarom
1: worden deuren dan belangrijk?
0: En we zien dus dat deuren op dit moment steeds meer een meubelstuk worden in de woning. Gaan steeds meer sfeer toevoegen. Ze gaan verdwijnen in de wand.
1: Oh, je ziet ze niet meer.
0: Je ziet ze niet
1: meer. Is dat
0: nou
1: winst?
0: Of ze maken juist een extra uitstraling.
1: Ja.
0: De deuren worden dus belangrijker.
1: Kijk, dit is natuurlijk een schaamteloze manier om mezelf bij jou thuis uit te nodigen. Maar hoe ziet het er bij jullie uit dan?
0: Wij hebben hele mooie deuren.
1: Ja, dat verwacht ik ook wel. Als je zegt...
0: deuren met glas kunnen we produceren. We hebben opdekdeuren, we hebben stompendeuren, we hebben houten deuren, deuren met lijnen, deuren met kleur. Wat je wil.
1: Maar niet allemaal bij jou thuis, toch?
0: Niet allemaal bij mij.
1: Nee, nee. Zitten er ook wel slimme deuren tussen? Want als je zo een beetje je ogen de kost geeft, dan zie je allerlei technologie die kan worden toegevoegd
0: steeds
1: aan deuren.
0: Steeds meer digitalisering, steeds meer techniek op de toegang, inderdaad.
1: Jullie daar al mee bezig, of niet?
0: Daar zijn wij schoorvoetend mee bezig.
1: Ja, oh, liever niet. Beetje ontgekeurd.
0: Nou, niet zozeer liever niet, maar min of meer om te kijken of wij een stuk innovatie gaan toepassen met slimme deuren. Met sensoren erin, met aanwezigheidssensoren, rookmelders of zoiets dergelijks.
1: Maar je neemt je tijd.
0: We nemen daar onze tijd voor.
1: Ja, het is er al. Misschien iets minder bij jullie dan, maar als andere fabrikanten zeggen, die slimme deur, dat is de toekomst. Die kun je toerusten met van alles en nog wat. Hoeveel tijd heb je dan nog om dat dus te gaan verkennen?
0: Nou, daar hebben we nog wel even de tijd voor. Voordat al die technieken mainstream zijn, zijn we weer een aantal jaar verder.
1: Maarten van der Meijden vertelde me van alles over deuren. En dat is logisch ook, want hij is de topman van deurenfabrikant Xidor. Dank voor je komst.
0: Aangenaam.
1: En voor overnames kun je altijd bellen.
0: Zo is het. Dankjewel.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Ger Rovers. Hij is de voorzitter van de Nationale Autosportfederatie, de KNAF, over de betaalbaarheid van het racen en de impact van Max Verstappen op de populariteit van de sport. Abonneer je op de Top van Nederland om geen aflevering te missen. Na een jarenlange koersdaling zit het aandeel van cameramaker GoPro plotseling in de lift. Wat is daar aan de hand? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
3: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Hey, hallo ondernemer, hier spreekt je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
6: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
5: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
9: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
10: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
9: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
11: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
12: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
11: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb, digital independent sinds 1997.
13: In 1 keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
14: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
15: Nou, ik.
14: Vrijwillig?
15: Ja, zelfs de voetnoten.
14: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
15: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
14: Voetnoten is een podcast van Energeia.
16: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
17: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
18: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
19: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
20: Nu in de BNR-app.
1: IJsland ontbiedt Amerikaanse ambassadeur na een omstreden annexatiekaart van Trump. KNF slaat alarm. Zorgvervoer dreigt stil te vallen door boetes en dure brandstof. En de Europese Commissie gooit aanbestedingsregels om. De kwaliteit wordt belangrijker dan de prijs. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dennis Mooij zit bij de ANWB. Staat er nog file? En zo ja, hoeveel?
0: Er staat zeker nog file. En er zijn vooral problemen nu in Zeeland. Want er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de N57. De weg tussen Middelburg en Rotterdam. De Oosterschelde-kering is voor het wegverkeer daarom in beide richtingen dicht. En dat is zeker niet handig, omdat de Zeelandbrug, de N256, ook al in beide richtingen dicht is voor langdurige werkzaamheden. Flitsmeister meldt aan een camera op de A50 van Arnhem naar Os bij 142,5 en de A58 naar Vlissingen bij 160,6.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een middelbare school in Almere is gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie, zoals de directie dat noemt. Volgens Omroep Flevoland gaat het om een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De sluiting is in elk geval voor 1 dag. En wat die onveilige situatie precies is, wil de school niet zeggen. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die iets te maken zou hebben met de aanvallen op het stroomnet. De man werd opgepakt tijdens een verkeerscontrole, meldde Duitse media. In verschillende delen van Duitsland waren de afgelopen tijd aanslagen op energiecentrales of hoogspanningsleidingen. Soms met succes, soms niet. De leider van Ceuta wil meer hulp van de EU. Hij zegt dat de situatie onhoudbaar is geworden, nadat eind juli een enorme groep immigranten vanuit Marokko de grens was overgestoken. Hij wil geld om die grens beter te beschermen en ook voor noodhulp. Ook vindt hij dat de grensbewakingsdienst van de EU zichtbaar aanwezig moet zijn in Ceuta. Dieven hebben 2 kunstwerken van de Franse schilder Renoir gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk. 2 werken werden al snel teruggevonden in de tuinen van het museum. En de andere 2 zijn nog spoorloos. De inbrekers kregen de lijsten met een ijzerzaag los en waren snel weer weg. Ze staan wel op camera. De burgemeester Jonkerkade in Hendrik Ido Ambacht heeft een andere naam gekregen. De oud-burgemeester, naar wie de kade was vernoemd, werd deze zomer veroordeeld tot 1 jaar cel voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Inwoners konden 6 weken protest tekenen tegen de naamswijziging, maar dat deed niemand. En nu het weer van Weer Online. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Jarenlang zat het aandeel van cameramaker GoPro in een negatieve spiraal. Tot eind vorige maand. En hoe blijft de transport- en logistieksector in beweging nu verouderde infrastructuur en internationale spanningen de keten onder druk zetten? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
23: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
24: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
25: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met Groene Bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
26: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwplaats te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
25: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
27: In de Friday Move gaat het over tv.
28: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
27: Politiek.
29: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
27: En ik ben er ook.
28: Het is toch heerlijk.
27: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
30: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
31: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
3: Dat kan.
2: In de BNR-app.
3: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Laatste half uur van BNR Zaken doen. Tijd voor een analyse van de financiële markten.
3: Beursnerd.
1: En die komt van onze beursnerd van vandaag. Dat is economie-redacteur Mick Fruitier. Mick, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Thomas.
1: Wat is de stand van de AEX?
4: De AEX krijgt er 0,3% bij en staat ermee op 1118 punten op dit moment. En voornamelijk valt nu toch wel op de grote koersdaling bij Besi. Levert 5,2% in. Ook ASM zakt wat weg. En ja, interessant vind ik toch wel dat een stijging van ASML daar tegenover staat. Meestal zie je toch dat de chipbedrijven of alle drie in het groen staan of alle drie in het rood. Maar vandaag niet. En dat komt mogelijk natuurlijk door die aangekondigde samenwerking met TSMC.
1: Maar die gaan de duurste chipmachines kopen, geloof ik, hè?
4: Ja, precies. Dus verder de grootste stijger van vandaag aan de AEX is chemicaliën distributeur IMCD. Krijgt er 2,4% bij.
1: Dan gaan we naar een bedrijf waar ASML volgens mij ook in heeft geïnvesteerd in een vroegere fase.
4: Vorig jaar ging dat inderdaad om een miljard. Toen leidde ASML de investeringsronde. Nu gaat het over een investeringsronde bij Mistral die door Samsung wordt geleid. En daar is maar liefst 3 miljard euro opgehaald. En deze ronde die dus onder leiding stond van Samsung. Daarbij zijn ook nog andere partijen ingestapt. Zoals het investeringsfonds van de EU. Maar ook Novo Nordisk en de Spaanse bank Santander. Die hebben allemaal geld ingelegd. Maar 3 miljard, ja, ik vond het in eerste instantie best veel klinken. Maar volgens collega Joe van Buurik is het eigenlijk niks in vergelijking bij wat er allemaal gaande is bij de concurrentie.
5: We weten dat Anthropic volgende maand naar de beurs gaat en mikt op een marktkapitalisatie van 2000 miljard. En dan is Mistral, wat ik zei, toch andere orde van groot.
4: Nou, het opgehaalde geld moet vervolgens worden gebruikt om datacenters te bouwen. Want op dit moment moet Mistral namelijk nog rekenkracht inkopen. Maar het bedrijf wil binnen 5 jaar dan zelfvoorzienend zijn.
1: Nou, dan naar opmerkelijke ontwikkelingen bij GoPro. Dat is een beursgenoteerd bedrijf. Verkoopt kleine camera's waar YouTubers video's mee kunnen maken, sporters hun stunts of hun 50 kilometer lange fietsrondje met een gemiddelde van 27 kilometer per uur gewoon keurig kunnen vastleggen.
4: Ja.
1: Toch, Mick?
4: Ja, nee, zelf dat heb ik het niet. Dus ik heb geen beelden van mijn rondje.
1: Het aandeel was tot op heden niet echt het benoemen waard. Daar is verandering in gekomen.
4: Ja, jarenlang was dat aandeel van GoPro eigenlijk steeds maar weer aan het dalen tot een dieptepunt afgelopen zomer. Zo tegen het einde van augustus betaalde hij nog maar slechts $0.60 voor een aandeel. En net na de beursgang in 2014 betaalde hij op een gegeven moment zelfs op het hoogtepunt $90. Dus er was eigenlijk vrijwel niks meer van over. Maar de afgelopen 5 handelsdagen is de koers plotseling met 180% gestegen. En dat komt onder meer door deze YouTuber.
6: And also one of the big things I like about it is because it's so light. It's so light, so tiny. This thing is itty bitty. It's itty de bitty. It's like holding a pair of baby shoes. It's just cute by default.
1: Dit is toch geen reclame? Dit klinkt toch idioot?
4: Deze YouTuber.
1: Ik heb dat het werkt.
4: Markiplier, 39 miljoen abonnees. Kijk wel uit wat je zegt.
1: Ja,
4: 13 minuten durende video over de nieuwste camera van GoPro. Maar dat is niet het enige wat hij deed. Hij nam eind augustus ook een belang van 8,5% in het bedrijf. En sinds de bekendmaking daarvan zit het aandeel in de lift toen het nieuws naar buiten kwam. Ja.
1: En dan weer een paar dagen later, begin september, kwam er ook nog overname nieuws naar buiten.
4: Ja, en dan wordt het een beetje, dan gaat het toch een beetje wringen. Want 1 september kwam het nieuws naar buiten dat GoPro gaat fuseren met het fotonica bedrijf Starman Optical. En zij gaan $1.14 per aandeel betalen van GoPro. En gezamenlijk houden alle aandeelhouders van GoPro nog een 10%. Houden zij in handen in het nieuw gefuseerde bedrijf. Blijft ook daarmee beursgenoteerd. Maar ja, het is toch wel opmerkelijk. Hè? Want de vraag is hier nou gehandeld met voorkennis door die YouTuber? Want die vraag werd ook een beetje opgeroepen op Reddit. Is er nou sprake van insider trading? Maar de YouTuber heeft inmiddels weer tijdens een andere video, tijdens een livestream, gereageerd. En heeft laten weten dat de timing, dat hij toch wel begrijpt dat die vraagtekens doet oproepen.
6: And I'm going to talk about the situation that unfolded in the past few days. Which is just a fascinating string of coincidences. But again, I can see if people were just looking from news articles being like, huh, well, that seems awfully suspicious.
4: Ja, nu is hij iets minder enthousiast. Moest zichzelf dus een beetje verdedigen. Noemt het dus een opeenstapeling van toevalligheden. En later heeft ook nog in september heeft Nick Woodman ook nog zich genoodzaakt gezien om alle fans gerust te stellen over de overname. Hij schreef een open brief aan alle klanten en alle fans en de gehele GoPro-community. Ja, ik weet niet of jij er onderdeel van uitmaakt.
1: Ik ben nu bezig. Ik ben ook echt naar jou aan het luisteren, maar mijn middag, dat staat wel vast.
4: Hij schrijft in ieder geval dat deze fusie GoPro in een betere financiële positie zet om dan ook te blijven innoveren in de content creation naar een hoger niveau te tillen. En daarnaast verzekert Woodman dat het bedrijf blijft doen wat het altijd heeft gedaan.
1: Mick Frautier, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. En wil je meer nieuws en inzicht over de financiële markten, abonneer je op de podcast Beursnerd.
7: Transportzaken.
1: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten, verduurzaming, achterstallig onderhoud van de Nederlandse infrastructuur en welke hordes zijn er nog meer op de weg? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen hoor je in Transportzaken. Dat is een serie gesprekken over transport en logistiek. Het gaat deze keer over de economische stand van met name de Nederlandse infra- en transportbranche. Rico Luman is hier, senior econoom transport en logistiek verbonden aan ING. Welkom, goed dat je er bent.
8: Goedemiddag.
1: En als we het hebben over, laten we maar beginnen met het financiële welzijn van die sector in Nederland. Hoe gaat het dan?
8: Het is heel verdeeld, kun je wel zeggen. De sector is natuurlijk heel breed. Dus als het gaat om hoe wordt de sector getroffen door brandstofprijsstijgingen, dan komt dat ook verschillend aan. En bijvoorbeeld op de wegen, wegtransport, daar hebben ze heel veel last van die stijgende dieselprijzen op het moment. Omdat dat moet worden doorberekend aan klanten. En dat lukt niet altijd meteen. Het is heel snel gegaan. Aan de andere kant profiteren er ook bedrijven van alle onrust in de wereld. Bijvoorbeeld logistiek dienstverleners die oplossingen moeten bedenken voor problemen in toeleveringsketens en omvaren andere routes, andere leveranciers.
1: Ja, het is veel dat op die branche afkomt. En je zegt al, je kunt niet spreken over één model dat daar centraal in kan staan, maar wel over de ophopende verstoringen die deze zomerroute in het eten gooien. En dat is misschien al jaren aan de gang. Ik kwam een onderzoekje tegen, gedeeld door jou op LinkedIn, over de global supply chain. We zitten op een piek van al die verstoringen en de piek, dat verraadt misschien dat het misschien ook wel het hoogtepunt is geweest en dat het nu weer normaler zou kunnen worden?
8: Nou, ik vraag me af of het hoogtepunt echt geweest is. Dat zou best nog wel eens kunnen komen. Want we zitten echt midden in een multiple verstorende wereld, kun je zeggen. Het Midden-Oosten speelt natuurlijk, maar er speelt ook de effecten van droogte, hebben we heel duidelijk gezien afgelopen zomer. Nou, dat stapelt zich nu op en nu zie je eigenlijk dat er heel veel extra files zijn ontstaan in havens. En daar komt dit uit voort. Eigenlijk vertelt het hoeveel containers er vast staan of liggen voor havens, in havens.
1: En Rico, daar kunnen we toch ook wel putten uit ervaringen van de afgelopen jaren. Want soms is het een virus, dan is er een opstand, dan is er een oorlog, dan zijn er diplomatieke spanningen. Andere modaliteiten inzetten, andere routes verzinnen en noodgedwongen ook uitvoeren. Dat is toch het standaardpakket geworden?
8: Ja, terechte punt, denk ik, Thomas. De afgelopen 5-6 jaar, eigenlijk sinds corona, hebben we geen jaar gehad zonder disrupties. Hè. Dus veel bedrijven zijn bezig geweest met hoe bouw ik veerkracht op. Hè. Dus hoe wapen ik me tegen dit soort ontwrichtingen. Dus er is wel aan gewerkt. Hè. Dus er zijn ook wel meer veiligheidsvoorraden aangelegd in ketens. En er zijn andere leveranciers gevonden.
1: Het is al iets minder strak georganiseerd. Want dat noemden we volgens mij just-in-time management. Maar dat bleek heel kwetsbaar.
8: Nou, precies. Dus just-in-case is nu het woord. Hè. Dus, maar goed, het is alsnog komt het toch bij bepaalde bedrijven nog steeds hard aan. Dat je dus onverwacht, hè, want dat is het vaak ook, onverwacht geconfronteerd wordt met verstoringen in je toelevering.
1: Ja, maar dan kan ik me toch voorstellen dat je, als je het over contracten hebt en de vraag of je dingen kunt doorrekenen, dat je bewust wat losse eindjes overlaat, omdat je sommige dingen nog maar moet zien. Dat je dus zegt, oké, we hebben een raamovereenkomst, we zijn van plan het ongeveer zo te doen, maar mocht nou onverhoopt olie heel veel duurder worden, dan hou ik me graag het recht voor om dat toch nog weer bij jou neer te leggen.
8: Ja, nou, het goede nieuws is dat dat steeds meer gebeurt. Dus die contracten die hebben clausules om dit soort prijsstijgingen op te vangen. Maar wat ik aangaf, het gaat heel snel soms. Hè. Dus de eerste twee maanden van de oorlog in het Midden-Oosten zagen we die hele sterke stijging van de dieselprijzen. Ja, dat moet je dan wel snel kunnen doorberekenen. En dat is niet altijd zo. Omdat dat bijvoorbeeld per maand of per kwartaal gebeurt achteraf. En dan moet je dat vol financieren.
1: Maar flexibiliteit, dat hoort er inmiddels wel bij. Je ziet ook dat bepaalde routes echt grondig zijn veranderd. Welke vaarroutes zijn er nu, als we de hele wereld als ons speelveld zien, welke vaarroutes zijn er nu echt belangrijker geworden?
8: Nou, als je kijkt naar de energiemarkt is een markt op zich. Hè. Olie en gas, dat is helemaal overhoop gegaan sinds de Midden-Oostenoorlog is begonnen. Dus we krijgen steeds meer geleverd uit Amerika, dus aan olie. Dus die routes zijn totaal overhoop gelegd, dus voor tankers. Maar ook als je kijkt naar puur de spullen die we kopen in winkels, consumentengoederen, dus wat in containers wordt vervoerd. Daar zijn ook omwegen nog steeds gevonden en nodig. Bijvoorbeeld, de Rode Zee is al langer geblokkeerd. Dat begint nu langzaamaan, beginnen er weer diensten doorheen te gaan. Maar het wordt nog steeds grotendeels ongevraagd.
1: De routes die nu dan bevaren worden, dat is allemaal suboptimaal. Op het moment dat je gewoon weer terug kunt in je oude patroon, dan doe je dat zo snel mogelijk.
8: Daar lijkt het wel op. En je kunt je afvragen, is dat inderdaad voor de toekomst handig? En je moet eigenlijk een backup vinden. Dus dat is wel iets wat tussen de oren nu steeds meer komt, hoor. En logistiek is steeds meer een onderwerp van de boardroom geworden. Dus dat is het goede nieuws.
1: Als we in eigen land terechtkomen, dan zien we dat daar ook voldoende problemen zijn. Geen geheim meer dat Nederland kampt met een groot achterstallig onderhoud aan bruggen, aan wegen, kunstwerken. Het kabinet kondigde vorige week wel aan, lekte misschien wel bewust, dat er extra geld naartoe gaat, zo'n 1,5 miljard.
8: Ja.
1: Tegelijkertijd zijn we inmiddels gewend geraakt aan die 80 miljard die nodig is tot 2040. Is dit dan een bemoedigend begin?
8: Heel even, die 80 miljard, dat is inderdaad een alomvattend pakket. Dus inclusief de deltawerken, het spoor. Voor wegen en bruggen is iets minder nodig. 35 ongeveer, de rekenkamer becijferd. Maar dat is niettemin nog een enorm bedrag.
1: En als ik dat dan weer in een perspectief plaats met die 1,5 miljard die nu is toegezegd?
8: Nou ja, dan kun je wel aanvoelen dat het veel te weinig is. Dus het kan bij Rijkswaterstaat enige verlichting brengen van keuzes die ze hebben moeten maken vanwege budget, uitstel van projecten, dat toch gedaan kan worden. Maar hier is veel meer voor nodig om problemen voor de komende jaren te voorkomen.
1: Ja, we hadden het vorige week op deze plek in deze rubriek over de vooruitziende blik of het ontbreken daarvan bij Rijkswaterstaat. Want dit had je kunnen / moeten zien aankomen.
8: Eigenlijk wel, alleen de Rijkswaterstaat zit natuurlijk ook klem. Die zijn afhankelijk van wat er in het investeringsfonds zit voor mobiliteit. En als dat niet toereikend is, dan hebben ze het nakijken.
1: Maar minister Karremans zegt, we zijn bezig met de grootste verbouwing van dat fonds sinds tijden. Dus hij geeft zichzelf daarmee een schouderklopje. Maar verdient hij dat op dit moment of is het nog steeds echt absoluut ontoereikend?
8: Nou, wat we hebben gezien de afgelopen 20 jaar is eigenlijk een soort kaasschaafmethode. Dus dat er steeds aan is geschaafd aan dat budget. En het resultaat daarvan zie je eigenlijk nu. Dat er veel uitstel is geweest. Er is heel veel infrastructuur in de jaren 60, 70 aangelegd. Nou, je weet natuurlijk dat op een gegeven moment het einde van de levensduur bereikt. Dus dat hadden ze natuurlijk kunnen voorzien.
1: Maar het is hommeles op heel veel fronten. Want ook afgelopen dagen in het nieuws. Hoe moet het verder met het Amsterdam-Rijnkanaal? Kan je daar wel of niet 's nachts doorheen varen? Het schijnt nu wel weer te kunnen, geloof ik. Als de binnenvaart zich maar netjes aan de regels houdt. Dus je bent ook nog eens afhankelijk van of er door Rijkswaterstaat in dit geval voldoende personeel kan worden ingezet.
8: Nou, exact. Het speelt, om heel eerlijk te zijn, ook bij de aanleg van wegen. Dus het is niet alleen geld, ook personeel is een knelpunt.
1: Ja, onderbesteding is iets waar we ook aan moeten wennen. Dat zie je toch, dat er dan wel geld is gereserveerd, maar dat het simpelweg niet kan worden uitgegeven.
8: Ja, nou heeft Rijkswaterstaat zelf wel aangegeven dat ze meer kunnen doen, hè, met de huidige formatie. Dus er is meer mogelijk als ze geld hebben. Maar om die hele inhaalslag te maken, ja, daar heb je echt meer mensen voor nodig.
1: Ja, en dan toch nog even specifiek die casus van het Amsterdam-Rijnkanaal. Hoe belangrijk is dat kanaal?
8: Nou, het is een van de drukst bevaarde vaarwegen ter wereld. Zeker als je kijkt naar het binnenland. Ja, absoluut. Het is natuurlijk geen Suezkanaal of Panamakanaal. Maar als je kijkt naar het binnenwater, dan in aantallen schepen, dan is dat een van de drukst bevaarde routes.
1: En als je dan zegt, 's nachts komt hier niks meer doorheen. Wat zouden daar de gevolgen van zijn? Want de keutel is inmiddels ingetrokken, maar toch?
8: Nou ja, de grotere schepen van 135 meter en groter, die mochten er dan niet meer doorheen. Nee. Dus dat zijn tankers. Nou, we weten, we zitten eigenlijk in een brandstofcrisis. Momenteel met het Midden-Oosten. Dus je moet flexibel zijn, ook in het vervoeren van die brandstof tussen depots. Want anders maak je het probleem groter. Ja, en dat lukt dan niet meer optimaal. Want Amsterdam is een van de grootste benzinehavens en brandstofhavens van Europa.
1: Deze week, en dan loop ik een beetje op de feiten vooruit, maar dan komt er een rapport van ING over transport en logistiek, als ik me goed heb laten inlichten. Er kan maar één prominente plek vandoor gaan met de primeur. Wij hier namelijk natuurlijk, bij BNR. Een tipje van de sluier. Wat zijn de conclusies van dat rapport?
8: Ja, dat zijn de vooruitzichten voor de transport- en logistieksector die we uitbrengen 2 keer per jaar. En dan ramen we wat is de groei die er is dit jaar en volgend jaar. En dan ook voor de subsector, dus voor de sector die binnen transport en logistiek opereren.
1: En dat is groei van de omzet of van de winst?
8: Nee, het gaat over volumes. Aantal vervoerde vracht, kun je zeggen, of passagiers. En dus dat, daarbij zitten we op een laag groeitempo, kun je zeggen. Maar er is geen krimp. Hè. Dat is op zich al, vind ik, nieuwswaardig. Want er is heel veel tegenwind op alle fronten. Maar we zien nog steeds dat er groei is. En dat geeft ook eigenlijk aan dat een deel van de transportsector profiteert van disruptie in de wereld. En een deel heeft er heel veel last van.
1: Ja, maar dus de wereldhandel zo goed als failliet verklaren omdat er weer ergens onrust is, dat moeten we afleren. Blijkbaar zijn we toch al bezig te bouwen aan een veerkrachtig model.
8: Dit jaar is het bewijs dat de wereldhandel echt wel veerkrachtig is. Je moet wel ook constateren dat er één belangrijke driver achter zit, en dat is China.
1: Met een record handelsoverschot.
8: Nou, exact. Dus eigenlijk is China door blijven pushen om te exporteren, ook naar andere delen van de wereld. Naar de Verenigde Staten lukte het iets minder goed. Maar nu krijgen wij meer vanuit China binnen. En dat heeft voor een belangrijk deel die wereldhandel overeind gehouden.
1: Dat besef is wel aan het indalen.
8: Nou, we hebben recent het rapport van de WRR gezien hierover. Hè, dat we ook te maken hebben met concurrentie die niet helemaal eerlijk is op sommige terreinen. Ja, dat begint wel in te dalen, dat niet door kan gaan zo.
1: Maar dan wordt er door de WRR, goed dat je dat aan had gezegd, je moet met gelijke munt terugbetalen. De handelspraktijken van China of de importbeperkingen die soms worden gesteld. Wij moeten ons dan ook maar van dat soort zaken gaan bedienen.
8: Ja, nee, er is ook eerder uit onderzoek gebleken dat staatssteun wordt verleend aan veel bedrijven. En die bedrijven exporteren dan naar Europa. Hè. Bijvoorbeeld in de autosector. Daar zijn ook tarieven opgezet op elektrische auto's uit China.
1: Alleen, dus eigenlijk, Rico, als ik dat dan goed begrijp, is het een klein plusje dat er toch nog resteert, ondanks al die spanningen. Maar of dat nu gezonde groei is, als je meteen wijst op China, dat kunnen we ons afvragen.
8: Ja, nou, als het gaat om het binnenland, dan is het denk ik wel wat gezonder, hè, in die zin. Dus zo moet je het ook bekijken. Dus de mensen blijven wel nog steeds ook uitgeven, ondanks dat het consumentenvertrouwen extreem laag is nog steeds. En dat is het, denk ik, het goede nieuws.
1: Rico Luman, econoom transport en logistiek verbonden aan ING. Dank voor je komst en ik ga met interesse het rapport lezen, uiteraard.
7: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Zoek Transportzaken op in je favoriete app. Lisbeth en Niels presenteren de avondspits. Welkom beiden.
9: Goedemiddag.
1: Met Niels, welk onderwerp?
10: Nou, ASML natuurlijk. Die hebben een nieuwe campus. Op dit moment openen ze die. Daar is veel voor geweken. Onze verslaggever is daarbij. Dus we kunnen horen hoe dat gegaan is. Het officiële momentje en de impact voor de regio daar, de Brainport.
9: En het leesonderwijs, daar moeten we het natuurlijk ook over hebben, Thomas. Kijk, niet jou persoonlijk aan, maar wij zijn nog van de generatie
1: die... Ik lees
9: die
1: nog zo op de kop wat er in je notitieboekje staat.
9: Oh, heel goed.
1: Ik kan dat.
9: Met mijn handschrift zelf. Maar er zijn veel zorgen over dat afnemende lees... onderwijs. Want in ieder geval, kinderen kunnen minder goed lezen. En ook CEO's maken zich daar zorgen over. Want die denken, ja, dat zijn wel de werknemers van de toekomst. We hebben goed lezende werknemers nodig.
10: Ja. Ja, de infrastructuur.
1: Van de Brainport naar het afnemende leesonderwijs. Ja,
10: nou ja.
1: Knappe koppen genoeg, maar een beetje lezen, Homer.
10: We hebben wel knappe koppen op het gebied van constructies ook. De infrastructuur heeft die ook nodig. Die brug ligt eruit, hè, bij Nijkerk. Ja. Wij vangen nu geluiden op dat daar al voor gewaarschuwd was.
1: Dat is de A28.
10: De A28, ja, zeker. Ja. Belangrijke route naar het noorden natuurlijk. Ik vroeg me ook af hoe lang nog voordat in al die wegen iets aan de hand is. Waar rijden we dan langs? Nou goed, dan kunnen we allemaal vragen aan Bouwen Nederland en een hoogleraar, emeritus hoogleraar in de constructie. En die constateert ook dat Rijkswaterstaat dat niet meer helemaal optimaal functioneert. Dat is zijn
1: jullie borduren prachtig woord op het gesprek dat wij net hadden, joh. Hartstikke mooi. Er blijkt zomaar plotseling een rode draad te zijn op deze zender. Om 4:00, Lisbeth en Niels. Veel plezier alvast. Dank. Morgen dan ben ik er weer met Cindy Vorselman als gast. Zij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Ik vraag haar onder andere waarom steeds meer jonge vrouwen psychisch uitvallen en of het kabinet met de geplande WIA-bezuinigingen niet de verkeerde kant op beweegt. Boekenstein en de Wijk hoor je zo meteen na de nieuwsupdate. Tot morgen.
31: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
0: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
11: Tot morgen.
12: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
13: Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector. Met onafhankelijke controles maken we zichtbaar dat werknemers het juiste salaris ontvangen en bedrijven hun administratie op orde hebben. Zo bouwen we samen aan vertrouwen en een eerlijk speelveld in de transportsector. Meer weten? Kijk op paycheck.nl.
14: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
31: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
31: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
16: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
19: of over de grootste beursgang aller tijden.
18: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
19: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
18: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
20: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
21: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
32: Ben, blijf daar toch vanaf.
33: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
32: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
33: Oh, natuurlijk. de Technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
2: De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door LeaseWeb. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
3: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartsheer.com.
5: BNR Verkeer.
6: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu vooral problemen in Zeeland. Daar kom ik zo bij. Eerst de A12 naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar. 10 minuten vertraging. A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 20 minuten extra. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. Dan naar Zeeland. Want de N57 is in beide richtingen afgesloten. Ter hoogte van de Oosterscheldekering. Dat komt door een ongeluk met een tweetal vrachtwagens. Omrijden via de Zeelandbrug. De N256 kan op dit moment niet, want die is voor lange tijd afgesloten vanwege werkzaamheden. Flitsmeister meldt aan de camera op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij 184,6 en de A67 naar Venlo bij 32,9.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
22: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een middelbare school in Almere is gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie, zoals de directie dat noemt. Volgens Omroep Flevoland gaat het om een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De sluiting is in elk geval voor één dag. En wat die onveilige situatie precies is, wil de school niet zeggen. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die iets te maken zou hebben met de aanvallen op het stroomnet. De man werd opgepakt tijdens een verkeerscontrole, melden Duitse media. In verschillende delen van Duitsland waren de afgelopen tijd aanslagen op energiecentrales of hoogspanningsleidingen. Soms met succes, soms niet. De leider van Ceuta wil meer hulp van de EU. Hij zegt dat de situatie onhoudbaar is geworden, nadat eind juli een enorme groep immigranten vanuit Marokko de grens was overgestoken. Hij wil geld om die grens beter te beschermen en ook voor noodhulp. Ook vindt hij dat de grensbewakingsdienst van de EU zichtbaar aanwezig moet zijn in Ceuta. Dieven hebben 2 kunstwerken van de Franse schilder Renoir gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk. 2 werken werden al snel teruggevonden in de tuinen van het museum en de andere 2 zijn nog spoorloos. De inbrekers kregen de lijsten met een ijzerzaag los en waren snel weer weg. Ze staan wel op camera. De burgemeester Jonkerkade in Hendrik Ido Ambacht heeft een andere naam gekregen. De oud-burgemeester, naar wie de kade was vernoemd, werd deze zomer veroordeeld tot een jaar cel voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Inwoners konden 6 weken protest tekenen tegen de naamswijziging, maar dat deed niemand. En nu het weer van Weer Online. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Trulease met Genke.
24: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
23: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
24: Precies wat we nodig hadden.
23: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
23: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
26: Wie kent het niet? Het koekje bij de koffie van Lotus. Verpakt in zo'n rood plasticje. Het is bijna standaard in de horeca. Maar achter dat simpele koekje zit een miljardenbedrijf dat wereldwijd opereert en de grote trots is van onze zuiderburen. Is het ook een goede belegging? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu als podcast via de BNR-app of je favoriete podcast-app, of morgen om 2:00 op BNR.
27: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
28: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
29: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht.
0: Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
1: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Maandag 7 september. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïne heeft weer 3 Russische olieraffinaderijen geraakt met lange afstandsdrones in Ryazan, Perm en Tatarstan. Zelensky heeft dat bekendgemaakt. Op de bezette Krim werd een spoorbrug over een kanaal getroffen richting het noorden. Gisteren is op de Middellandse Zee een schip geraakt door drones dat wapens van Iran naar Rusland zou vervoeren. Mogelijk kwamen die drones uit Libië, waar ook Oekraïnse soldaten actief zijn, zoals we weten. Ook Russische trouwens. In Sebastopol op de Krim zijn een dode en 3 gewonden gemeld door een Oekraïnse droneaanval. In het weekend vielen doden door Russische aanvallen in de regio's Kiev, Kharkiv, Mykolaiv en Dnipropetrovsk. Vrijdag trof een drone het hoofdkwartier van de Oekraïnse geheime dienst SBU. Daarbij vielen zeker 9 gewonden. Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken sprak van een majeure escalatie en president Zelensky heeft de dienst opdracht gegeven tot een gepaste tastbare reactie. Ook trof Rusland de 2 vliegvelden van Kiev, opmerkelijk, vlak voor de komst van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner, die dit weekend gesprekken voerden in Moskou en dus in Kiev. Voor de duur van hun bezoek hebben Rusland en Oekraïne afgesproken niet elkaars hoofdsteden te bestoken. Elders ging de oorlog gewoon door, maar van het front heb ik vandaag eigenlijk niks concreets te melden.
5: Nee, behalve dan dat er weer wat infiltratieoperaties zijn in Dobropetrovka. Dat ligt in het wat meer in het zuiden van de Donetsk regio. Maar voor de rest gebeurt er inderdaad niet veel. Behalve dat de mailbloggers zowel aan het opscheppen scheppen als aan het downplayen zijn. Dus die mailbloggers, dat zijn dus Russen. Die hebben bijvoorbeeld gezegd, ja nee, in het noorden bij Kharkiv, daar worden 2000 Oekraïners op dit ogenblik omsingeld en die worden in de pan gehakt. Dat blijkt gewoon niet te kloppen. Maar andere mailbloggers zeggen weer, ja, wat Rusland zegt over de opmars bij Sloviansk, dat is niet zo indrukwekkend als dat de Russen willen doen geloven. Dus er is een hele hoop desinformatie weer gaande, dus we weten niet precies wat er gebeurt, maar als je gewoon naar de kaart kijkt, dan worden er vorderingen gemaakt, maar die zijn echt minimaal, maar ze worden wel gemaakt door Rusland.
4: Ja, die opschepperij kwam de afgelopen dagen zelfs van het hoogste niveau van Poetin, die een specifiek stadje noemde dat de Russen zouden hebben ingenomen. En die werd van repliek voorzien in een filmpje door een militair die door die stad heen liep. En tegen de Russen geloof ik iets zo zei dat ze hun clownsneus af moesten zetten. met hun stoere praatjes. Wat minder fraai voor Oekraïne zijn toch weer berichten van het corruptiefront. Een belangrijk intern front waar gevochten moest worden tegen allerlei wanpraktijken. Wat was daar het verhaal?
5: Nou, dat er gewoon zoveel geld verloren gaat door corruptie. Dat op een aantal punten de Oekraïners daarom ook geen nieuwe wapens kunnen kopen. Er is pakweg 1,2 miljard verloren door fraude en dat soort zaken. En door aankopen die gewoon veel te duur zijn. Dus dan wordt er een bepaald systeem wordt er aangeboden. En dan komt er kennelijk een vriendje met een soortzelfde systeem, maar veel duurder. En dan krijgt hij het. Dus er wordt niet echt op de kosten gelet. En soms kunnen bedrijven helemaal niet leveren. Hè. Dus het is bekend dat er munitiebedrijven zijn die eigenlijk gewoon onduidelijke munitie leveren. Ja, dus die schiet in, die munitie komt niet bij de vijand terecht, maar die komt een paar meter voor de loop terecht van de Oekraïners zelf. Ik vond het meest bijzondere verhaal wat ik gezien heb, is dat een bedrijf niet in staat was om 600 gespecialiseerde drones te leveren. Maar vervolgens wel een opdracht kreeg om er nog 1950 bij te leveren. Ja, jongens, op deze manier heb je wel echt een probleem als land. En dat moet ook bij de Europese Unie natuurlijk te denken geven, bij de lidstaten die volop Oekraïne steunen, dat dit soort praktijken natuurlijk gewoon niet kunnen.
4: Ja, mooi is natuurlijk wel dat dit dan naar buiten komt. Hè. Dat duidt wel op dat ze proberen erachter te komen en er wat aan te doen.
5: Ja, het zijn de audits inderdaad van de Oekraïners zelf. De staatsauditdienst en de auditdienst van hoe noemen we dat, het ministerie van Defensie. Dus ja, het gebeurt wel. Jan?
7: Ja. Nou weet je, je moet een aantal dingen bedenken. Oekraïne is natuurlijk een corrupte staat. Hè? Dat is natuurlijk gewoon zo. Dus het is heel moeilijk om daar uit te klimmen. Dat is één. Twee, als je zoveel geld uit het buitenland krijgt om wapens te kopen, dan is de kans dat het met het openbare aanbesteed niet vlekkeloos gaat, is natuurlijk heel groot. Hè? Dat kan iedereen bedenken. En drie, precies wat Rob zegt van, luister eens, dit is toch wel heel prettig dat ze er zelf ook mee naar buiten komen. Dat is een groot stuk in de New York Times. En eerlijk gezegd verbaast het me niks. Want onder al deze omstandigheden, om dan dus de corruptie buiten de deur te houden, is heel moeilijk. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met olie, hè? Olie is natuurlijk ook altijd leidt tot enorme corruptie. Alleen in Noorwegen is het goed gegaan. Dus we moeten het ook niet overdrijven. En ik ben heel blij dat het uit is gekomen.
4: Het is denk ik een kleine stap van corruptie naar het onderwerp Witkoff en Kushner. Trump's golfbuddy en schoonzoon die is weer op bevestigd, hè, na hun gesprekken in Moskou, dat ze goede gesprekken ook hebben gehad over zakelijke kansen. Ja. Ze hadden ook een goed gesprek met Zelensky, was het verhaal na dato. Volgens mij zaterdag waren ze in Moskou, hè, en zondag in Kiev om te kijken of er toch weer iets vlot getrokken zou kunnen worden. Weten we er iets inhoudelijk van?
7: Nou, we weten er heel weinig van. Maar we weten dus wel dat ze eerst naar Moskou gaan en dan pas naar Kiev. Moet je voorstellen hoe dat gepercipieerd wordt in Kiev. Hè? Dat is één. Twee, wat we weten is dat Witkoff zelf dus zegt van, ja, ik heb zulke onvergetelijke ervaringen met Poetin altijd weer. Hè? Dat lijkt me nou niet de meest objectieve man als je dat soort dingen zegt.
5: Nou ja, ik denk dat het ook wel zo is.
7: Ja,
5: en Witkoff. Ik heb nog nooit iemand gesproken die bij Poetin is geweest en die dat geen onvoorstelbaar prachtige ervaringen vond. Ja.
7: En weet je, er zat dus ook Kirill Dmitriev zat dus aan tafel. Dat is een hoofd van het Russische Staatsinvesteringsfonds. Nou, de jongen heeft dus in Harvard gestudeerd. Hij heeft bij Goldman Sachs. Hij heeft fantastische Amerikaanse contacten. En die was ook betrokken met die bijeenkomst met Witkoff vorig jaar in Miami. Met het beroemde 28-puntenplan waar we heel veel over gesproken hebben. Die nogal pro-Russisch waren. Hè? Nou, vermoedelijk zijn er van een aantal van die dingen gewoon nu weer herhaald. Hè? Namelijk, Oekraïne moet gewoon afstand doen van de vier door Rusland geclaimde regio's. Moet neutraal worden, moet dat NAVO-lidmaatschap opgeven. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal niet erg aantrekkelijk voor Oekraïne wat daar gebeurt. En overigens heeft Poetin geen duimbreed toegegeven. Hè? Die zegt, ja, ik heb nu nog geen zin in een staakt het vuren.
5: Nou, ja, capitulatie heeft hij gezegd. En Ushakov, een adviseur van de Kremlin, die heeft eigenlijk precies hetzelfde gezegd. We streven naar capitulatie. Ja, wat je dan bespreekt, is mij ook onduidelijk met die Amerikanen.
7: Ja, kennelijk voelt Poetin zich dus zeker dat hij militair nog wat vooruit
5: kan. Nou, ik vind dat, ja, ik denk dat, ik kan me dat niet voorstellen. Ja, ik zit gewoon even te zoeken naar woorden van wat dit nou eigenlijk voor waanzin is. Ik bedoel, die man die moet toch zelfs ook de krant lezen. Die kan toch niet helemaal immuun zijn voor wat er daadwerkelijk gebeurt op de grond. Of je bent zo'n onverbeterlijke optimist dat je denkt van oké, we gaan met de slakken, we gaan voorwaarts. Maar in 2032 hebben we de strijd wel gewonnen met dit soort terreinwinsten elke dag. Ik vind het bizar. Ik vind het werkelijk bizar dat die retoriek uit Kremlin komt, terwijl het gewoon aantoonbaar niet klopt. Ik vind dat echt vreemd. En dat betekent dat ik het ook vreemd vind dat die maximale eisen op tafel blijven liggen. Ik kan me het voorstellen als je dat doet vanuit het perspectief dat je iets in de onderhandeling wil hebben. En dat je dus ook iets kunt toegeven. Maximale eisen en die geeft toch wat toe. Dat is ook typisch Russisch om dat te doen. Maar ja, dat doet eigenlijk elke onderhandelaar. Trump ook. En Trump die pakt dan heel snel terug. En Poetin doet dat op dit ogenblik niet. Maar ik vind het heel erg merkwaardig. En dan vervolgens zie je dus wat er gebeurt in Kiev. En dan komen ze niet met vliegtuigen aan, want dat kan niet. Maar ze zijn ook weer met de trein gekomen. Eerste maal dat ze er zijn. Geen doorbraak. Ja. En Zelensky's adviseur, hoe heet die man ook alweer, die technologieadviseur, Beskeslov. Flash heet die man ook nog, althans dat is zijn nickname. Die zegt van ja, als het zo doorgaat, dan gebeurt er helemaal niks. En dan wordt dit een soort totale destructie van onze landen. Want wij gaan gewoon door. En als je gewoon nu ziet wat voor investeringen er worden gedaan in Oekraïne. Ze willen dus nu gewoon naar ruim 1000 droneaanvallen per nacht of per dag. In ieder geval per 24 uur. Ja, jongens, inderdaad, je maakt ontzettend veel kapot. En het leidt dit soort bombardementen, want dat zijn het feitelijk, nooit tot overwinningen. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd, of tot capitulatie. Dat is gewoon nog nooit gebeurd. Misschien in dit geval wel, want je kunt nooit helemaal voorspellen. Maar het is wel raar wat hier aan de hand is op dit ogenblik.
7: Ja, Patrick Bolder zei vrijdag wel dat hij Geron vijfde vers.
8: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaam.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Aandrang is om de schade te beperken, maar ik zie hem niet.
5: Ik ook niet.
4: Ja, ik zie bij Oekraïne natuurlijk wel, want Zelensky heeft voortdurend gezegd dat hier een einde aan moet komen. En heeft dus ook gezegd van ik moet meer Patriots hebben. Dat heeft hij ook neergelegd bij de Amerikanen. Wat ik ook interessant vond is dat er twee rondes zijn geweest. Eén met de Amerikanen, vervolgens met de veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en Engeland. Heel interessant. Hij heeft ook gezegd ik moet ook LNG hebben. Want ik heb geen mogelijkheden meer om hier te stoken. Om het maar even zo te zeggen. Ik heb dat gewoon nodig. Ja. Dit is echt een merkwaardige situatie. En dan langzamerhand begin ik mij af te vragen wat het kantelpunt dan is. Wat moet beide partijen dan toe dwingen om echt tot elkaar te komen?
5: Ik vrees dat het nog lang gaat duren dat we een nare winter tegemoet gaan.
4: Nou ja, ja, zeker. Maar de grote vraag is, wat is dan het kantelpunt? Wat moet er nou gebeuren om de boel te laten kantelen? Ik zie hem niet.
6: Ja, de schade in Rusland moet zo groot worden dat Poetin een andere uitweg zoekt. Dat lijkt me.
4: Ja, dat is het oude Richard Pape, Bombing to Win. Jaren geleden een prachtig boek geschreven waarin hij heel duidelijk heeft uitgelegd dat. Of Robert Pape is het trouwens. Waar hij heel duidelijk heeft uitgelegd dat gewoon niet werkt. Er zijn historisch eigenlijk gewoon geen voorbeelden van te geven. Want ja, je ziet dan ook misschien. Als dat gebeurt, dat de bevolking ook achter de leider gaat staan.
6: Ja. Maar zou je niet dit kunnen zien als een in die zin specifieke situatie, dat de Russen natuurlijk proberen iets te veroveren in Oekraïne. En als ze daarmee ook niet verder komen, dan kan je natuurlijk een kostenbatenanalyse op een gegeven moment de andere kant op laten vallen. En zeggen, ja, dit heeft geen zin wat we aan het doen zijn.
4: Maar het heeft al een hele tijd geen zin meer. Hey. Nee, maar dat is het curieuze. We zitten nu al een paar jaar in een situatie die eigenlijk gewoon geen zin heeft. Dat vind ik het. Ik vind dat een heel curieus conflict dit.
5: Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Poetin hoopt de verdeeldheid in Europa enorm op te stoken. Mm-hmm. We gaan het straks over de AfD natuurlijk hebben. En dan via die route, dus de westerse steun aan Oekraïne, nog verder te reduceren.
6: Nou, laten we het daar meteen eens over hebben. Duitsland, hè? Dus grote, nog groter dan verwachte verkiezingsoverwinning voor Alternatieven voor Duitsland bij de provinciale, hoe zeg je dat? Het is geen provincie. Nou ja, bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt.
4: Deelstaatverkiezingen.
6: Ja. Daar in de voormalige DDR. Geschokte reacties zag ik. Bild citeerde Merz bij een bijeenkomst die zou hebben gezegd: we kunnen niet zomaar doorgaan zoals voorheen. En dat kan de federale regering ook niet.
5: Ja, misschien moet het even de context, want het is natuurlijk toch wel heel erg wat hier gebeurd is. Hè? Er is dus gigantisch economisch onbehagen in die deelstaat, hè, Sachsen-Anhalt. En dat komt als gevolg van de China-shock. Hè? Dat betekent dus de EV-auto's komen naar binnen en het gaat niet goed met de Duitse auto-industrie. Hoewel vandaag bekend wordt dat een Volkswagen-fabriek nu overschakelt naar een defensietaak. Russia-shock betekent dus het gas en de energie wordt duurder. Nou, er is het heel veel oud zeer bij die Oost-Duitsers, om ze zo nog maar te noemen, bij die privatiseringen, weet je wat, bij de Duitse hereniging. Verder speelt de rol dat Merz onvoorstelbaar impopulair is in de Duitse politiek. De meest impopulaire bondskanselier ooit. Want hij heeft dus een hele onhandige communicatie. Hij doet hele scherpe uitspraken. En vervolgens moet hij zich dan weer, ja, dan moet hij dus weer een beetje alles terugnemen, omdat hij in een coalitie zit met de SPD. Dus de CDU-kiezer die hoopt eigenlijk een rechtsere koersen. Maar ja, dat kan Merz niet leveren. Want het is natuurlijk gewoon meer het oude middenbeleid wat er gevoerd wordt. Er is migratie is ongelooflijk impopulair in deze deelstaat. Net zoals in Sachsen daarnaast. Hè. Ook verzet tegen de EU doet het altijd goed. Hè. En Weidel die speelt vandaag de kaart. Dat is ook zo slim van haar. Hè. Ja, Duitsland is failliet. Is gewoon helemaal kapot gemaakt door de oude elite. Hè. Dus het is wel, het is wel begrijpelijk dat als het midden zo impopulair is geworden, dat de flank zoveel kansen krijgt.
4: Nou, volgens mij is het vrijwel onmogelijk

0: voor het midden om hier wat aan te doen. Want dit is nu eenmaal de situatie waarin we zitten. Met een opkomend China en een neergaand Westen. Een China dat economisch de winnaar begint te worden. Die ons in de greep kan houden met zijn kritieke materialen en de dumping van zijn elektrische auto's. Ja, dan heb je echt een probleem. En daar is niet een makkelijke oplossing voor te bedenken. En ik denk wat het grote probleem is van de zittende politiek. Die blijven gauw bijgebeloven, terwijl ze gewoon weten dat ze het niet kunnen oplossen. Dus ik bedoel, politici zeggen altijd, we moeten het eerlijke verhaal vertellen. Dan zou ik zeggen, doe dat nou eens een keer. Dat geldt niet alleen voor Duitsland, maar dat geldt ook voor Nederland, dat geldt ook voor Frankrijk. Want we zien dus ook dat radicaal rechts de oplossing is, niet is. Kijk naar Farage. En het meest merkwaardige vind ik dat Farage ervoor heeft gezorgd dat er een Brexit is. Dan die Brexit, die komt precies uit zoals de experts hebben voorspeld, namelijk een ramp, economisch. Nee. En vervolgens vragen ze aan Farage om de shit op te ruimen. Ik bedoel, dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus er moet gewoon een ander verhaal komen. Dat verhaal heeft helemaal niks meer te maken, denk ik, met een procentje koopkracht erbij. Want met een procentje koopkracht erbij ga je het ook niet redden.
1: Ja, weet je, Merz die zei toch van, ik ben absoluut voor de Schuldenbrems, hè, dus we gaan met begrotingsdiscipline, dat is CDU, CSU. En vervolgens gooide hij dat toch uit het raam vanwege de hogere defensieuitgaven. En dat viel dus bij die voormalige Ossies heel slecht. Hè? Die zeiden van, ja, dan moeten we meer geld uitgeven voor defensie. En waarom? Voor een oorlog met Rusland. We hebben helemaal niet zulke slechte herinneringen aan Rusland vroeger. Ze hebben dus een hele andere beeld van Rusland dan bijvoorbeeld de Baltische Staat of Polen. Hè? En zij denken dus, als je nou gewoon geen defensieuitgaven niet verhoogt, dan kunnen we de verzorgingsstaat kunnen we dan redden. En dan zal Rusland zal ook niet meer boos zijn. Ze hebben een heel naïef beeld van Rusland.
0: En ze vergeten dat zij er behoorlijk op vooruit zijn gegaan sinds de eenwording. Dat is echt astronomisch. Ja. Dus ze zitten op alle punten economisch gewoon beter. Maar tegelijkertijd zie je dat eigenlijk ze qua politiek en ook qua, hoe zal ik het noemen, qua democratie, in een voorbije tijd leven. Want die democratie, die zeggen ze, dat zegt hun niet zoveel. Wat heb je aan democratie als je niet te eten hebt? Daar komt het ongeveer op neer.
2: We moeten natuurlijk nog even zien hoe dat dan specifiek in Sachsen-Anhalt gaat. Hè? En of dan, ik geloof, de partij van Sarah Wagenknecht AfD aan een meerderheid kan helpen. En dan kunnen ze geloof ik allemaal dingen met het onderwijsbeleid gaan doen en dat soort dingen. Maar als we nou kijken naar de grote buitenlandse thema's, hè, daarover wordt in Berlijn beslist. Hoe groot achten jullie nou de kans dat door deze verkiezingswinst middenpartijen in Berlijn zich ook anders gaan opstellen in bijvoorbeeld grote onderwerpen als de steun aan Oekraïne, doordat ze zien dat ze de mensen niet meer mee krijgen?
0: Nou, dat misschien niet. Dat misschien niet, maar wel op het gebied van bijvoorbeeld milieu. En je ziet nu al op dit ogenblik een verschuiving plaatsvinden in het Europese debat naar leveringszekerheid van energie. En dat heeft en hoe word je onafhankelijker van Amerika met betrekking tot het gas? Dus er wordt nu veel meer gekeken naar Noorwegen, die zelf bijna geen fossiele brandstoffen gebruikt, maar eigenlijk alles aan het maximaliseren is om dat te kunnen exporteren naar Europa. Dus ik denk dat je gewoon een temporisering krijgt van dat soort discussies. En dat de belangrijkste reden is om de energieprijzen laag te houden. Wat denk jij, Jan, klopt dat?
1: Ja, dat denk ik ook. En wat je heel duidelijk ook ziet, dat vind ik zo interessant, hè. Merz heeft een hele felle taal over migratie geuit, hè. Je ziet dat ongelooflijk veranderen in heel Europa. Het was ook een hele reportage in Nieuwsuur, waarbij dus statushouders die criminelen activiteit ontplooien, dat die kunnen dus voor Duitsland worden uitgezet, hè. Dan gaan gelijk dus ook het Nederlands midden zeggen dat moeten wij dan ook gaan doen, hè. En met andere woorden, daar zie je dus dat het midden zich aanpast aan wat radicaal rechts heeft geagendeerd. Dus migratie en zeker ook milieu.
3: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast app.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul.
6: with a capital S.
4: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: In de Flexbranch was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
8: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCieli.nl.
7: Probeer de software voor de Flexbranch. Check easyflex.nl.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
11: Unbelievable.
12: Unique. Oh, yes.
11: Incredible.
13: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
14: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
13: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
14: Nou, praten over tech.
13: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
14: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
15: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
16: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
17: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
20: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
21: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
22: BNR Verkeer.
23: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn vooral problemen in Zeeland. Maar ik begin op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef heb je namelijk 10 minuten extra nodig door een vrachtwagen met pech. Dan in Zeeland, de N57 is voorlopig in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering. Dat komt door een ongeluk met 2 vrachtwagens. Normaal gesproken rij je dan om via de Zeelandbrug in de N256. Maar dat kan nu niet, want die is wekenlang voor langdurige werkzaamheden afgesloten. Op de A50 wordt er ook geflitst van Zwolle naar Apeldoorn bij 212,8. A58 Bergen-op-Zoom-Breda bij 101,1. En de A67 naar Venlo bij 32,9.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Peter Vlemmix, de directeur van Ongehoord Nederland, legt zich er niet zomaar bij neer als de omroep weg moet. Er was flink kritiek na een uitzending waarin een toespraak van Hitler te zien was. Mediaminister Letschert moet besluiten of de omroep wel of niet mag blijven. En dat laat ze vanmiddag in een gesprek met Flemmix weten. Eind vorig jaar wurgde een man uit het Gelderse Beuningen zijn vrouw van 64. En justitie wil dat hij daarvoor 20 jaar de cel ingaat. De man kon het niet hebben dat zijn vrouw bij hem weg wilde. Hij raakte in paniek, zegt hij. Onzin, vindt het OM, want de man had er vooraf uitgezocht hoeveel straf je voor moord kunt krijgen. Dat kinderen nog steeds niet goed kunnen lezen betekent werk aan de winkel, vindt de PO-raad. Dat is de belangenclub van de basisscholen. 4 op de 10 kinderen kunnen niet goed lezen, blijkt het onderzoek. Het is ook belangrijk het plezier in lezen terug te krijgen, zegt de raad, samen met ouders en politiek. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die iets te maken zou hebben met de aanvallen op het stroomnet. Man werd opgepakt tijdens een verkeerscontrole, melden Duitse media. In verschillende delen van Duitsland waren de afgelopen tijd aanslagen op energiecentrales of hoogspanningsleidingen. Soms met succes en soms niet. In de Galgenwaard begint elk moment het staartje van de wedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles. Die werd van het weekend gestaakt toen er vuurwerk op het veld werd gegooid. Het stond toen 3-1 voor Go Ahead. En de wedstrijd is zonder publiek en er staat nog 26 minuten op de klok. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen trekt de regen over het land. In gebieden met regen is het 17 graden. In het oosten en zuidoosten, waar het nog lang droog blijft, is het 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Afslankmedicijnen lijken niet meer weg te denken. En dat is logisch misschien, want de helft van de Nederlanders heeft overgewicht of obesitas. En GLP-1-medicijnen kunnen dat verminderen. Nu kopen veel mensen deze medicijnen zelf. Maar als we dat gaan vergoeden, dan kost dat geld. Je hoort er zo meteen alles over in het grote plaatje.
1: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
2: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
6: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
12: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
6: Welk bedrag gaan ze je geven?
25: Aan waarde zit alleen maar in je hoofd. Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
6: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
26: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
6: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
27: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
2: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
28: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
29: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
30: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Janne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jona Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
29: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
30: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
31: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
32: Je hoeft niet altijd te luisteren. Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
33: En dat kan ook via de BNR-app.
32: Download de BNR-app.
33: En blijf scherp.
32: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
34: Mensen zijn in onze samenleving massaal te zwaar.
35: Ik denk dat je hier op den duur veel meer als samenleving eraan zou hebben als je wat meer zou gaan stimuleren dat probleem zelf verholpen wordt. Dus ja, niet het symptoom.
36: De kosten van iemand met obesitas, dat die ongeveer €15.000 per jaar zouden zijn.
34: Suikertaxen werken. Er is een bewijs in Engeland, er is bewijs in Zuid-Amerika, waar ze veel verder zijn met deze ontwikkelingen.
0: Het Gila-monster. Dat is een giftige hagedis die flink kan bijten. De beesten worden 50 tot 60 centimeter lang, zijn zwart-roze gevlekt en wegen ongeveer een kilo. En voordat u denkt dat u naar Freek Vonk luistert en niet naar het grote plaatje, dit Gila-monster zorgt voor een economische revolutie. Want in het gif van dit beestje zit een hormoon. Een stofje dat een hoop lijkt op het menselijke hormoon dat onze bloedsuikerspiegel en hongergevoel reguleert. Wetenschappers wisten uiteindelijk op basis van dit hormoon semaglutide te ontwikkelen. En dat is dan weer de werkzame stof in afslankmedicijnen zoals Ozempic, Mounjaro en Wegovy. Deze medicijnen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze samenleving. Uit officiële cijfers blijkt dat meer dan 250.000 mensen in Nederland al gebruik maken van de spuiten, maar het echte aantal wordt nog veel hoger geschat. Je krijgt er minder honger van, je denkt minder aan eten en dus verlies je relatief snel gewicht. Alleen de lange termijn gevolgen van deze medicijnen zijn nog niet bekend. En als je eenmaal aan de spuit zit, dan kun je er niet meer vanaf. Tenminste niet als je dun wil blijven. En het is niet echt goedkoop. Als je het zelf wil aanschaffen, reken dan maar op honderden euro's per maand. Maar ja, als meer dan de helft van de Nederlandse bevolking overgewicht heeft, wegen de medicijnkosten dan niet op tegen de vermeden zorgkosten? Of moeten we gewoon niet eens een keertje kritisch gaan kijken naar onze leefomgeving? Dus is de vraag vandaag, wie betaalt de rekening van de afslankeconomie en wie profiteert er eigenlijk van? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio gebroederlijk naast elkaar. Macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger bij Hoofdpost Edin Mujagić. Beide heren van harte welkom.
3: Dag Rens.
0: Goed jullie te zien. Edin, meteen eventjes to cut to the chase. Ik zag beurskoersen van Eli Lilly en Novo Nordisk flinke sprongen maken naar boven en naar beneden. Is dat iets voor jou als belegger om daarnaar te kijken en in te investeren, of zeg je nee, daar blijf ik heel ver van weg?
3: Wij hebben best wel enige tijd zijn wij belegd geweest in Novo Nordisk. Daar zijn we uitgestapt op basis van de analyse over de toekomst. En een van de cruciale dingen in die analyse was dat het mooiste deel achter de rug ligt, omdat je steeds meer concurrentie krijgt. Ja, dus we zaten erin, maar we zitten er niet meer.
0: Ja, want het Novo Nordisk is echt veel kwijtgeraakt ook, hè?
3: Ja,
0: qua aandeelwaarden, qua beurskoers. Han, heb jij iets met de GLP-1 medicijnen? Zou je het ooit gebruiken?
36: Nou, sterker nog, ik ben ervaringsdeskundig, zoals ik dat noem. Het is geen geheim. Ik heb een spierziekte. Daardoor loop ik heel moeilijk. Dan beweeg je weinig en dan ga je ook nog steeds minder bewegen eigenlijk. En mijn huisarts, overigens een Ierse huisarts, omdat ik ook gedeeltelijk in Ierland woon, met wie ik een hele goede relatie heb, die constateerde op een gegeven moment een BMI van boven de 30. En die heeft gezegd, nou, dat kan zo niet. Je moet wat gaan doen. Ik wil jou wel op een van die middelen zetten. Moet je zelf betalen.
0: Okay.
36: En toen ben ik dus afgevallen. En toen kwam mijn BMI, wat nog te hoog, maar natuurlijk. Maar in ieder geval duidelijk beneden de 30.
0: Ja.
36: En toen ben ik weer gestopt. Want ik dacht, nou, het klusje is geklaard. Nou, wat er dan met je gebeurt, ik beschrijf dat zelf als, dan ondervind je een explosie van eetlust.
0: Oh.
36: En dat moet natuurlijk niet.
0: En hoe dat uitzicht in je hoofd, maar ging je dan ook meteen weer gewoon alle koekjes in de keuken afstruinen, Han, of niet?
36: Ja.
0: Ja. Ja.
36: Dat zeg ik heel snel. Nou ja, dat is moeilijk om daar niet aan toe te geven. Daar leer je natuurlijk van. Dus ik ben terug naar die huisarts, weer een poosje erop. En naar mijn idee is het makkelijker om je gewicht op een niveau te houden dan om je gewicht te reduceren.
0: Ja.
36: Dus laat ik zeggen, ik gebruik dan dat medicijn om het gewicht naar een acceptabel niveau te brengen. En dan probeer ik, en dat eigenlijk lukt me dat tegenwoordig heel aardig, om het constant te houden. Ja. Ik moet ook zeggen, als ik nog één opmerking vooraf mag maken. Er wordt gesproken over afslankmedicijnen. Afslanken, dat heeft, ik weet niet, dat heeft voor mij een vervelende connotatie. Ik zou liever praten over gewichtsbeheersing medicijnen.
0: Want omdat je het veel medischer wil maken dan
36: eigenlijk wel
0: met uiterlijk te maken.
36: Nou ja zeker. Ja. Want afslanken, dat is veel breder natuurlijk. En dat gaat vooral om uiterlijk en dat soort dingen.
0: Ja.
36: gewichtsbeheersing. In het Engels gebruiken ze ook heel vaak weight loss. Of weight control, weight management. Dat is wat neutraler naar mijn idee. Okay. Maar goed, dat terzijde.
0: Even, wat willen we weten over dit onderwerp, Edin?
35: Wat ik vooral zou willen weten is... Het is een ontzettende hype afgelopen jaren geweest. Heel veel mensen hebben het gebruikt voor inderdaad... waar jij het al net over hebt, gewoon gewichtsbeheersing. Een heleboel mensen hebben het ook gebruikt zonder medische reden. Gewoon om er mooier uit te zien, et cetera. Maar wat je heel vaak met dit soort dingen ziet... is dat we eigenlijk op dit moment veel te weinig erover weten. Dus ik zou van onze gast ook straks willen horen... of er meer zicht is op wat voor gevolgen dat op termijn kan gaan hebben. Ja, want nu is het allemaal hype op de gezondheid, inderdaad.
5: Ja. Han, jij nog dingen die je zegt?
36: Nou ja, weet je, kijk, wij bekeken het vanuit een economisch perspectief. Dus het gaat ons vooral om kostenbatenanalyses. Ja. Wat kost het om mensen dat te laten gebruiken? Wat zijn de alternatieven eventueel? Kan dat goedkoper? En wat levert dat op aan maatschappelijke baten?
0: Kijk, heerlijk een economische blik op dit gezondheidsprobleem. Laten we er inderdaad over gaan praten. Onze gast van vandaag is Hanno Peil. Hij is internist, endocrinoloog. Met het laatste hou je bezig met hormonen. Hij is emeritus hoogleraar diabetologie aan de LUMC. En zit bij ons in de studio. Hanno, van harte welkom. Leuk je te zien.
34: Dankjewel.
0: Zijn deze slankmedicijnen of gewichtsbeheersingsmedicijnen de revolutie waar de wereld op zit te wachten?
34: Nou, ik denk in zekere zin wel. Mm-hmm. En ik zeg dat omdat natuurlijk mensen zijn in onze samenleving zijn massaal te zwaar. Dus meer dan 50% van de Nederlandse bevolking heeft eigenlijk overgewicht. En dan is er iets van 16% heeft obesitas. En obesitas is, dat noem je obesitas omdat dat overgewicht is. Dat ben je zo zwaar, dat is geassocieerd met allerlei ziektes. Mm-hmm. En dat komt omdat wij onze samenleving zo hebben ingericht... dat we continu verleid worden... om dingen te doen die ons zwaarder maken. Dus er is altijd en overal, 24 uur per dag, is er voedsel te krijgen. En dat voedsel is vaak ook nog ongezond voedsel. We hoeven ons nergens meer fysiek voor in te spannen. Dus we kunnen alles motorisch doen. Dat doen we dus ook massaal. En we slapen niet meer goed. Dat draagt ook bij aan gewichtstoename. We hebben stress. Al die factoren samen die maken dat mensen die genetisch... de aanleg hebben om te zwaar te worden, ook zwaar worden.
0: Ja, dus kortom, dit is wel een revolutie.
34: Nou, deze medicijnen die helpen in de context van deze samenleving.
36: Mag ik je een vraag stellen over die obesitas-problemen? Volgens mij noem jij het zelfs een pandemie. Mijn indruk is, maar ik ben natuurlijk totaal geen kenner... maar mijn indruk is dat we misschien in de jaren 70 of zo... hebben we gezegd, er zit veel te veel vet in ons eten... dus er moet het allemaal vetarm. Maar om het eten dan nog lekker te maken... zijn we er een hoop suiker in gaan stoppen. En ik heb een beetje mijn theorie is... dat die obesitasproblemen vooral eigenlijk... aan veel te veel suiker in het eten te wijten... is.
34: Nou, ik denk dat suiker zeker een rol speelt, maar het is niet alleen maar suiker. Het is wel pregnant om te weten dat vanaf het moment dat die vetoekase kwam, vanaf dat moment is de body mass in het gewicht van mensen in onze samenleving ongeveer exponentieel gestegen. Dus het heeft zeker niet geholpen, dat weglaten
0: even,
34: van vet.
0: Sorry, even de vetoekase. Ik heb hem even gemist. Wanneer is dit geweest dan?
34: In de 70e jaren. Ja, dat is van de vorige eeuw.
35: Ik ben in 2021 heb ik een boek geschreven over het jaar 1971. Over een economisch besluit in dat jaar. Maar goed, als je een boek gaat schrijven, ga je allerlei dingen lezen. En een van de dingen die ik daar tegenkwam en wat mij bijgebleven is... en daar moest ik aan denken toen we dit aan het voorbereiden waren... is dat je in de jaren 60 waren ongeveer tussen 10 en 13% van Amerikanen hadden obesitas. Mm-hmm. Tegenwoordig zitten we op ongeveer 50%. En als je die grafiek gaat volgen, dan zie je... vanaf de jaren 70 gaat het heel snel.
0: Ja, ja.
35: Nou, alles in deze macro-econoom roept dan de vraag op waarom. Want alles gebeurt.
4: Maar jij wilde dit niet gebeurt zonder reden. Laten van de schouder staan.
35: Inderdaad. Want jij zegt in de intro steeds het grote plaatje. Ja, ja. En dan gaat het met. Nou, dit vind ik een goed voorbeeld. Ja, ja. En hoe dat werkt is mijn theorie als volgt. In augustus 1971 besluiten de Verenigde Staten om de dollar los te koppelen van goud. Dat heeft allerlei gevolgen, gaan we het niet over hebben. Maar een van de manieren om dat heel kort samen te vatten is dat vanaf dat moment is het voor het eerst mogelijk geworden voor overheden om onbeperkt geld bij te drukken voor allerlei mooie plannen. Nou, oké, dat is dan ook veelvuldig gedaan. Wat je dan ziet is dat ondanks de technologische vooruitgang en globalisering in de periode sindsdien, wat normaliter tot lagere prijzen had moeten leiden, hebben we te maken gehad met structurele inflatie.
4: Mm-hmm.
35: Als je vervolgens gaat kijken naar de welvaartsontwikkeling, dan zie je dat hele grote groepen Amerikanen, maar ook Europeanen, maar vooral in Amerika, die zijn er
4: op
35: eigenlijk niet op vooruit gegaan.
4: Ah, en dan koppel je hem aan.
35: Wat dat betekent
4: voedsel
35: is, om rond te komen, om die kosten van levensonderhoud bij te blijven, moest je steeds meer gaan werken. Vandaar dat veel mensen in Amerika 2 of 3 banen hebben. Dat doet niemand omdat het leuk is, maar omdat het moet. Wat er onveranderd is gebleven en wat altijd onveranderd zal blijven is, een dag heeft 24 uur en je moet ook nog slapen. Dus als je meer moet gaan werken om je levensonderhoudskosten te bekostigen, dan moet je ergens tijd daarvoor vinden. En de tijd is ten koste gegaan van uitgebreid gezond koken en eten. In die tijd kwamen we met allerlei middelen die het eten langer goed hielden. Kunstmatige toevoegingen daaraan. Ja, en dat is uiteindelijk ongezond geweest. En een van de gevolgen is obesitas.
4: Ik vind het knap hoe je dit aan elkaar weet te koppelen. Klopt het ook, Hanopijl?
34: Ik denk het wel. Ik denk eerlijk gezegd, want we hadden het over suiker. Suiker speelt zeker een rol. Wij vinden suiker ongelooflijk lekker. Hè? En dat heeft evolutionaire gronden. Maar daarnaast het feit dat we voedsel nu bewerken. En dat doen we omdat het dan langer houdbaar is. Omdat het makkelijker eetbaar is.
35: Het moet allemaal snel, snel, snel.
34: Van voedsel, dat werkt ook overgewicht in de hand. Om allerlei redenen. Dus een van de adviezen die ik altijd aan mijn patiënten gaf was, probeer zoveel mogelijk onbewerkt natuurlijk te eten. Dat is echt goed voor je gewicht.
35: En de link met waar we het vandaag over hebben, bij de introductie van die kunstmatige stoffen die het voedsel langer bruikbaar hielden, toen werd ook gezegd dat het goed is voor je gezondheid. Later zijn we erachter gekomen dat het niet zo goed is. Dus dat geldt hier ook misschien.
36: Ik heb in mijn eigen gezin ook zoiets gezien. Ik ben in begin jaren 90 naar Ierland verhuisd. Mijn vrouw is Iers. Mijn oudste zoon was toen 6. Ik heb 4 kinderen. En die zijn allemaal in Nederland geboren. Mijn kinderen die waren even lang als hun neefjes en nichtjes in Nederland. En toen zijn we naar Ierland verhuisd. En in de jaren daarna groeiden mijn kinderen duidelijk minder. En mijn kinderen zijn duidelijk korter dan de kinderen van mijn broer en zus. Nou zit dat misschien gedeeltelijk in de Ierse genen. Maar volgens mijn vrouw zit dat ook in het Nederlandse voedsel.
4: Ja. Even over die afslankmedicijnen en ons voedselgedrag. Ja, het is een revolutie. Is het ook een economische revolutie?
34: Nou ja, kijk, enerzijds zijn die medicatie, je zei het net zelf al in je introducties, zijn best duur nog. Dus het kost nogal wat om 250.000 mensen in Nederland die medicijnen voor te schrijven. Anderzijds is wel de verwachting, en de eerste tekenen zijn er ook wel, dat, ik zei al, overgewicht gaat gepaard met allerlei ziektes.
4: Mm-hmm.
34: En gewichtsreductie maakt de kans op die ziektes gewoon veel kleiner.
4: Hoeveel kleiner? Is dat echt significant?
34: Dat is echt significant. Hè? Dus dat is, als het gaat om diabetes bijvoorbeeld, waar ik dan het meeste verstand van heb, er zijn onderzoeken die laten zien dat het gebruik van deze medicijnen mensen gewoon helemaal van hun diabetes geneest.
4: Mm.
34: Als het ware. Dus dat heeft echt een significant effect.
4: Ja.
34: Dus in die zin hebben ze ook economisch voordeel, ja, denk ik. Want ja, ze belast, daarmee belast je dus de, wordt, de, wordt de belasting voor de zorg minder.
0: En ik kan me zo voorstellen, maar laat ik het vragen aan de economen. Je belast de zorg minder, maar je kunt ook productiever worden. Kan ik me zo voorstellen.
36: Nou, absoluut. Er zijn ook wel studies naar gedaan. Wat kost obesitas ons? Het RIVM heeft volgens mij in 2022 daar het een en ander over geschreven. Maar er wordt regelmatig over gepubliceerd, hoor. Maar ik heb dat nagezocht. In dat RIVM-rapport van 2022 staat dat de kosten van iemand met obesitas, dat die ongeveer 15.000 euro per jaar zouden zijn. Mm-hmm. En dat is dan uitgesplitst naar zorgkosten, maar ook productiviteitsverlies. Ja. Hoge ziekteverzuim, et cetera, et cetera.
0: Ja, dus dat is fors.
36: Dat is heel fors. En als je dan zegt, deze middelen, die kosten, laten we zeggen, 4.000 euro per jaar. Ja, dan lijkt het op het eerste gezicht een makkelijke rekensom. He, want met 4.000. Maar dat is natuurlijk de vraag. De vraag is of als je die 250.000 mensen, als je die allemaal dat middel geeft, à 4.000 euro per jaar. Ja, in hoeverre je dan echt die 15.000 euro kosten echt reduceert. Nou, dat ligt allemaal heel erg moeilijk.
0: Ja. Ligt dat inderdaad moeilijk? Want dit klinkt als een makkelijk sommetje. 15.000 euro is duurder dan 4.000 euro. Je moet het doen.
34: Ja, nee, ik denk inderdaad dat nog heel erg onduidelijk is. Want de kans op allerlei aandoeningen wordt weliswaar kleiner. Maar wat voor impact, economische impact, dat nou precies op de zorg, maar zeker maatschappij breed heeft, is denk ik iets wat ingewikkelder is dan alleen maar 4.000 min 15.000.
0: Waarom dan?
34: Nou ja, omdat de gevolgen van de grotere inzetbaarheid zijn heel complex, denk ik. En je moet ook rekenen, ja,
0: Ik zag wat onderzoek, Deens onderzoek, dat ziekteverzuim met 18% ongeveer afneemt.
35: Ja, maar dit is allemaal, Rens, op macroniveau. En daar is veel voor te zeggen. Maar ja, uiteindelijk hebben we te maken met mensen. En je kunt je voorstellen, als je dit op grote schaal zou doen, met als argument, beter om 4.000 euro te besteden om 15.000 euro te besparen per persoon. Ja. Wat natuurlijk overtuigend is. Maar het betekent wel dat er groepen mensen in de samenleving zijn die denken, ja, ik betaal daaraan terwijl ik daar niks aan heb. Mm-hmm. En als je hiermee door zou gaan, en als je het op grote schaal zou doen, moet je er ook rekening mee houden dat het in de toekomst ten koste kan gaan van de solidariteit van het hele zorgstelsel.
0: Oh ja? Hanno, jij zit heftig te knikken.
34: Daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. Dat, die geluiden hoor je al. Dat mensen zeggen van ik ben helemaal niet te zwaar. Dus waarom zou ik moeten betalen voor de medicijnen van mensen die wel te zwaar zijn, die daar ook op een andere manier iets aan kunnen doen? Mm-hmm. Nou is dat, vind ik, altijd heel makkelijk. Hè. Dus het is onwaarschijnlijk lastig voor mensen, ik heb het al eerder gezegd, in onze samenleving, voor mensen die de aanleg hebben om te zwaar te worden, om dat gewicht te beheersen.
0: Wat we zien het namelijk vaak als mensen dat zeggen, hè, van ik ben niet te dik, dus waarom zou ik daar mee moeten betalen? Omdat ze het zien als een soort gebrek aan wilskracht.
34: Ja.
0: Daar zit het hem in.
35: En even voordat de luisteraar een heel verkeerd idee krijgt, ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben, nee, maar ik kan me voorstellen, ik zeg alleen dat steeds meer mensen dat denken.
0: Ja. Ja. En dus ga je dan de solidariteit. Maar goed, aan de andere kant, mensen die longkanker hebben, die gaan we ook helpen. Terwijl we toch wel weten dat, weet ik veel, 60% van de rokers.
35: Ja, maar ik denk dat kanker dat dus te maken heeft met waar onze gast het net over had: het beeld. Mensen hebben onterecht het beeld, als je obesitas hebt, dan ligt het aan jou.
34: Ja. Ja.
35: En als je longkanker hebt, dat overkomt je.
36: Maar misschien kan Hanno daar verder wat over zeggen. Want hij heeft er ongetwijfeld goed over nagedacht, over die obesitas en wat daarachter zit. En
34: ja, zeker. Dus obesitas is het gevolg van een soort van samen interactie tussen je genetische make-up, dus wat je aan erfelijk materiaal meekrijgt, en de omgeving waarin wij leven.
0: Ja, helaas zit onze tijd op de radio er alweer op. De rest van dit grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Veel dank voor nu aan Hanno Peil, internist en endocrinoloog en emeritus hoogleraar diabetologie aan het LUMC. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de afslankeconomie. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
7: leden van de Staten-Generaal.
8: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
11: Een glijbaan lijkt simpel, maar kost al snel duizenden euro's. Hoe kan dat eigenlijk? Met Frank Kroeze, directeur van speeltoestellenfabrikant Naya, duiken we deze keer in de wereld van klimrekken en klettertorens. Kun je die toestellen ook als een product as a service aanbieden? Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
13: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
14: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onlineveilingmeester.nl. Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
17: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
18: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
19: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
18: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
20: We must face the facts.
18: Eén beslissing.
20: Why should I trust you?
18: Die de geschiedenis veranderde.
21: The wrath of nature is real.
18: Pressure. Donderdag in de bioscoop.
22: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
23: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
24: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
37: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
38: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A27, Almere richting Gorkum. Voor knooppunt Lunetten staat een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Daardoor heb je 10 minuten vertraging. Verder problemen op de N57, want in beide richtingen is de weg dicht bij de Oosterscheldekering. Dat komt door een ongeluk en dit gaat tot 4 uur vanmiddag duren. En verder oponthoud op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid doe je er 10 minuten langer over. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch bij hectometerpaal 104,8 en op de A12 Den Haag richting Utrecht bij 36,5.
39: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
40: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek.
0: Peter Vlemmix, de directeur van Ongehoord Nederland, legt zich er niet zomaar bij neer als de omroep weg moet. Er was flink kritiek na een uitzending waarin een toespraak van Hitler te zien was. Mediaminister Letschert moet besluiten of de omroep wel of niet mag blijven, en dat laat ze vanmiddag in een gesprek met Vlemmix weten. Eind vorig jaar wurgde een man uit het Gelderse Beuningen zijn vrouw van 64. En justitie wil dat hij daarvoor 20 jaar de cel ingaat. De man kon het niet hebben dat zijn vrouw bij hem weg wilde. Hij raakte in paniek, zegt hij. Onzin, vindt het OM, want de man had er vooraf uitgezocht hoeveel straf je voor moord kunt krijgen. Dat kinderen nog steeds niet goed kunnen lezen betekent werk aan de winkel, vindt de PO-raad. Dat is de belangenclub van de basisscholen. 4 op de 10 kinderen kunnen niet goed lezen, blijkt het onderzoek. Het is ook belangrijk het plezier in lezen terug te krijgen, zegt de raad, samen met ouders en politiek. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die iets te maken zou hebben met de aanvallen op het stroomnet. Man werd opgepakt tijdens een verkeerscontrole, melden Duitse media. In verschillende delen van Duitsland waren de afgelopen tijd aanslagen op energiecentrales of hoogspanningsleidingen. Soms met succes en soms niet. In de Galgenwaard begint elk moment het staartje van de wedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles. Die werd van het weekend gestaakt toen er vuurwerk op het veld werd gegooid. Het stond toen 3-1 voor Go Ahead. En de wedstrijd is zonder publiek en er staat nog 26 minuten op de klok. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen trekt de regen over het land. In gebieden met regen is het 17 graden. In het oosten en zuidoosten, waar het nog lang droog blijft, is het 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
2: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
1: Probeer de software voor de Flexbranch. Check easyflex.nl.
2: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
3: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
4: True Lease met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
39: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
12: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over speculatie op de cryptomarkt. Want zelfs in de kleinste assets is die helemaal terug van weg geweest. En we bespreken de Amerikaanse Clarity Act. Die komt over precies een week voor het Amerikaanse congres. Maar vertraging ligt opnieuw op de loer. Dit is CryptoCast 446 en ik heb 2 gasten, ongekende luxe. Aan mijn rechterhand Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En ook analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, Peter Slachter. Nou, wij gaan dus even het nieuws doornemen. En te beginnen met de handel in memecoins en andere zeer, zeer, zeer speculatieve assets is terug van weg geweest. Is dat een signaal dat de cryptowinter dan op zijn eind loopt? Of is er iets anders aan de hand? En waarom is dit online gokken toch zo interessant ook voor ons? Peter, jij bent op onderzoek geweest. Zeker. Jij bent met je rugzakje het veld ingetrokken. En jij hebt eens even gekeken wat er allemaal gebeurt in de online werelden van de cryptowereld. Wat kwam je tegen?
25: Ja, ik heb mijn helm opgezet, mijn body armor aangedaan.
12: Dat was wel nodig, hè?
25: Ja, dat is nodig. En ik heb wat geld meegenomen op reis. Een dollartje of 1000. En ik dacht, ik ga de krochten van de cryptomarkt gewoon weer eens in. Ze walletje aangemaakt, op reis gegaan naar de Robin Hood Chain. De geld opgezet en een hele rits aan kleine muntjes gekocht. Ja. Waar ik normaal gesproken met een hele grote boog omheen loop. Ben ook echt geen expert op dit gebied. Maar ja, als je dan de krochten in gaat, moet je het ook goed doen. Ja, en dan valt wel op, er gebeurt echt weer van alles. Dus wat kom je tegen? Memecoins, launchpads, nieuwe apps. Het leeft.
12: Ik denk, memecoins kennen we wel. De hondenmuntjes en allerlei muntjes met gekke namen die een beetje Zeker. Op popcultuur gebaseerd zijn vaak.
25: Ja.
12: Maar launchpads, wat zijn dat?
25: Ja, een launchpad is een applicatie waar die memecoins dan op gemaakt en gelanceerd worden. Eigenlijk alle applicaties die eerder al een keer tot leven zijn geroepen op Solana of Ethereum, die komen eigenlijk gewoon opnieuw tot leven, maar dan in een ander filiaal van het online casino.
7: Het klinkt een beetje als een soort reizend circus. Eerst was het op Ethereum, toen Solana, Binance Smart Chain is nog tussendoor geweest en nou zitten ze op Robinhood.
25: Ja, de analogie houdt een beetje op. Daar waar bij een reizend circus vaak iedereen naar het volgende circus gaat, wordt het hier een beetje uitgesmeerd. Het is gewoon een extra filiaal en iedereen is eigenlijk tegelijkertijd in alle filialen aan het handelen. Dat is wel wat je ziet.
12: Ja. We noemen dit in de cryptowereld de trenches, de loopgraven.
25: Ja, ja, ja.
12: Waarom heet dat eigenlijk zo? Want dat vind ik toch wel een grappige term. En heel passend misschien.
25: Je kunt het zien, denk ik, als het uiterste front van de speculanten. En daar loop je dus niet rustig rond om even wat bitcointjes te kopen voor je pensioen. En er zijn mensen en ook heel veel bots, die zijn de hele tijd aan het zoeken naar een token die een paar seconden geleden nog helemaal niet bestond. En mogelijk over een paar minuten ook weer verdwenen is. En ja, er zijn ook mensen die daar in die tumult zoeken naar een project. En er heel vroeg willen bij zijn. Om daar natuurlijk vroeg in te investeren. Maar de meesten die zijn gewoon daar voor het vlugge geld. En die hopen gewoon op een keer 10 of een keer 100 of een keer 1000 zelfs. En een enkeling lukt dat.
12: Ja.
25: Maar voor de meeste mensen geldt, die gaan nat. Ik las een klein onderzoekje van de week, dat minder dan 6% van de handelaars die actief zijn in deze loopgraven überhaupt op winst staan. Dan heb je nog niet eens over hoeveel winst, maar überhaupt winst.
7: Ja. En de mensen die op winst staan, zijn dat dan de insiders of is het toch een soort eerlijk casino?
25: Ja, dat kan ik eigenlijk niet goed beoordelen. Maar je ziet soms screenshotjes langskomen. Je kunt ook wel de wallets die goed presteren volgen.
12: Ja, want het is allemaal natuurlijk transparant, het is crypto.
25: Het is allemaal open en er is ook een app nu die heel populair is. Die heet FOMO. Nou ja, die heet niet voor niets FOMO.
7: Weet je al hoe laat het is?
25: Alles in die app is erop gericht om anderen ook mee te laten doen. Ja, en daar kom je hele indrukwekkende dingen tegen van mensen. Of laten we zeggen even accounts die gewoon op plus 1, 2, 3, 4, 10, 20 miljoen staan. Maar goed, ja, dat is een enkeling. En dat zijn ook inderdaad waarschijnlijk, ik neem aan, mensen met een hele stapel volgers.
12: Ja, want niet alles wat er gebeurt is misschien legaal. Er is maar op de beurs heb je handel met voorkennis is gewoon verboden. Nou, in de trenches mag volgens mij alles, hè?
25: Het is, ik denk, veel erger dan dit kom je het niet tegen in termen van PvP. Dus player versus player. Hier geldt echt, de ene dood is de andere
12: zijn brood. Survival of the fittest.
25: Is dat natuurlijk, dat geldt eigenlijk op de beurs sowieso wel. Hè? Ik bedoel, jouw winst is vaak een andermans verlies. Hè? Dus op zichzelf is dat concept niet zo vreemd. Alleen hier is dat wel ontzettend uitvergroot.
12: Ja, en gaat het op een termijn van seconden.
25: Ja, en soms weet je ook niet of je nou een diamant oppakt of een handgranaat, zeg maar.
7: Maar het verschil is wel, op de beurs kan iedereen profiteren. Hè? Als Nvidia keer 1000 gaat in 10 jaar tijd of zo, Daniel, zoiets was het. Ja, dan worden er een hele hoop mensen tegelijk daar rijk van. Ook omdat ze misschien wel inzicht hadden in wat Nvidia ging doen. En hier was PvP betekent dat je kunt niet allemaal winnen. En het, wat de een wint, gaat ten koste van de ander. En wie wint er dan? Ja, degene die eigenlijk er het vroegst bij was. Of misschien vals speelt. Waarom ook niet, hè? In een oorlog.
12: Ja, de zero-sum game is wel heel erg duidelijk.
25: Ah, het loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Dus je kunt ook best vanuit die loopgraven beleggen in iets nieuws waarvan je op de fundamenten beoordeeld zegt van, nou, dit zou wel eens kunnen gaan vliegen voor een langere tijd. Dat kan. Ja, dat is wel een soort specialisme dat je moet hebben. Je hebt er heel veel doorzettingsvermogen voor nodig. En heel veel discipline ook met waar je geld aan uitgeeft en hoe je dat belegt. En dan kan dat succesvol zijn. Maar het overgrote gedeelte is toch gewoon zoeken naar de nieuwste hype, de nieuwste meme. Ja, het is wel grappig. Kijk, op Robinhood wordt heel veel gedaan met stock tokens. Dus on-chain aandelen. En die worden als een soort van cadeaupapier om alles heen gevouwen. Mm-hmm. Je ziet nu allemaal meme coins met daaraan gekoppeld een aandeel.
12: Oh, ja.
25: Eentje was bijvoorbeeld van AMC. Dat is AMC Entertainment.
12: Dat is een bioscoop.
7: Ja, klopt. Dat was toch ook een meme stock.
25: Dat was een meme stock. En daar is nu Memecoin omheen gevouwen. En van de fees, van de handel, wordt een pot gevuld. Vanuit die pot wordt daadwerkelijk dus dat aandeel gekocht. En dat zie je dus gewoon op de beurs.
12: Oh ja.
25: Met op X, dus op sociale media, een boze CEO die zegt... wat wordt er met mijn aandeel gedaan? Wat weer meer voer oplevert natuurlijk voor mensen die memecoins leuk vinden. Nou, ja, ja. Ja, het is wat dat betreft is echt een circus.
12: Het is duidelijk, jij zit vol in je loopgraven, Peter. Je zit ook een beetje onder de modder nog en zo. Even, we hebben het nu dus over een product van Robinhood. Nou, dat ken ik als een soort... ja, hippe aandelen-app, online aandelen kopen. Ze zijn ook al een tijdje zich aan het bewegen op de cryptomarkt. Maar dit is dus de Robinhood Chain, de blockchain van Robinhood, noemde jij net.
25: Ja, klopt.
12: Maar wat is dat voor product?
25: Nou ja, ze hebben dus een eigen blockchain-netwerk gemaakt en gelanceerd. Een tweede laag bovenop Ethereum.
7: Beetje vergelijkbaar met Base en Coinbase?
25: Ja, eigenlijk wel.
12: Ja, de tweede laag van Coinbase.
25: Ja. En,
12: maar wat is het doel? Want ik neem aan dat Robinhood... zij zijn ook niet vies van een beetje speculatie, laten we het zo zeggen. Nee. Maar het is wel een serieus groot bedrijf.
25: Nee, dus wat ik net vertelde over dat er on-chain aandelen... om de dingen die we al kennen heen gevouwen worden... dat heeft te maken met het doel dat Robinhood zelf zegt te hebben.
12: Ja.
25: Met dat netwerk. En dat is het fenomeen real world assets groot brengen. Dus hun doel is eigenlijk om alles wat je in de traditionele financiële wereld hebt... om daar ook een on-chain equivalent van te maken. Ah ja, en dat, dat ze dat gedaan hebben in de vorm van een publiek permissionless netwerk, dat is een principiële keuze. En daarbij weet je ook, daar komt dus ook een stuk van deze gekte op af. En dat gebeurt nu ook.
7: En het is natuurlijk een geweldige stresstest voor zo'n netwerk. En dat hebben we in de geschiedenis ook gezien bij Ethereum en later bij Solana. Dat door een compleet circus van mensen die op de seconde en de milliseconde met grote volumes en snel achter elkaar dingen willen doen, daarmee haal je wel het onderste uit de kan van zo'n netwerk, technisch gezien. En dat zou wel eens een motief kunnen zijn. Even los van de aandacht natuurlijk, die altijd interessant is.
12: Ja. Ja. Is het wat jullie betreft het belangrijk signaal dat zo'n Robinhood, toch een partij die een beetje tussen TradFi en New Finance inzweeft, zich hier ook in begeeft? Want voorheen speelde dit circus zich dus af. Dus of Ethereum of op Solana, waar we het net over hadden. Nu dus weer een nieuwe chain, maar dan van een bedrijf.
25: Ja, ik vind het al lastig om Robinhood tot TradFi-categorie te laten behoren. Zou het meer een soort van pionier in die categorie zijn. Maar ik denk eigenlijk dat het niet zo heel veel uitgemaakt had. Die categorie van real world assets en stocktokens, stablecoins, alles wat erin zit, ja, die groeien sowieso hard. Alle TradFi-spelers zijn ermee bezig. Dus of Robinhood hier nou wel of niet meer aan de slag is gegaan, denk dat weinig had uitgemaakt. Maar het is wel een slimme zet.
12: Ja. Ja.
25: Ze hebben wel veel aandacht naar zich toe getrokken zo.
12: Betekent dat nu dat dan op de netwerken van Solana of Ethereum, op andere tweede lagen van Ethereum, dat het nu helemaal stil is? Nee. Of gebeurt daar ook nog volle bak?
25: Nee, wat ik net zei, het is gewoon een extra filiaal. En in eerste instantie trekken veel van de speculanten daar wel naartoe.
12: Ja.
25: Maar je ziet wel, de activiteit wordt gewoon wat meer uitgesmeerd.
12: Ja.
25: En nu ligt het zwaartepunt iets meer bij Robinhood. Maar net zo goed is er nog steeds activiteit bij op Solana of op dat netwerk van Binance bijvoorbeeld. Ja. Dat loopt allemaal dwars door elkaar heen.
12: En als je de cijfers naast elkaar zet, hoe groot is Robinhood op dit moment nu in dit casino
25: landschap? Dat is een goede vraag. Dat heb ik niet paraat. Het zou me niks verbazen dat nu 3/4 van de omzet, zeg maar, die al die speculanten met elkaar genereren, dat die nu op Robinhood Chain landt.
12: Ja, dus het feestje is wel echt even in het filiaal van Robinhood. Ja, precies. Goed. Misschien tot slot een vraag voor we naar de prijsanalyse gaan. Maar wat zegt dit nu? Misschien kan jij die vraag beantwoorden. Anders ga ik hem gewoon aan Bert stellen. Maar wat zegt dit nu? Dat de handel in dit soort extreem volatiele assets, dat die toch weer helemaal terug van weg geweest is?
25: Ja, nou ja, kijk, kunnen we alvast vooruitlopen op de marktupdate inderdaad. Kijk, het is niet in ieder geval niet een definitief signaal dat er een bullmarkt is begonnen. Of
12: nee.
25: En dus die kun je wel afstrepen. Maar je kunt wel als een soort vroeg signaal zien. Want tegelijkertijd kun je ook observeren, er is nog nooit een bullmarkt geweest zonder dit soort activiteit. En dus de animal spirits, daar is hier echt wel sprake van, zeg maar. Die keren vaak marktbreed terug. Zeker op het moment dat we wat dieper in de bullmarkt zitten. En wat eerder op dit soort plekken. De speculanten en de gokkers gaan met elkaar aan de slag. Die gaan dingen uitvinden. Ze genereren fees, activiteit, nieuwe ideeën. En dat is nu wel volop gaande.
12: Ja, dat zijn de mensen die een halfjaartje geleden misschien nog vol in de AI-aandelen zaten. En dan nu weer het feestje bij crypto gaan vinden.
7: Ja, dat is een aspect. En een ander aspect is dat het ook nooit helemaal weg geweest is. Alleen nu staan de schijnwerpers er weer wat meer.
12: Ja, precies. Nou goed, ja, de prachtige aanleiding. Dankjewel Peter in ieder geval voor jouw verslag uit de loopgraven van de cryptowereld. Maar ook een prachtige aanleiding om eens even door te praten over de markt. Want dat gaan we doen met Bert Slachter. Dat doen we iedere week nu naast mij in de studio, ongekende luxe. Ja Bert, hoe ligt de markt er deze week bij? Ik vind het een beetje saai.
7: Ja, ik zou zeggen de rust is teruggekeerd. Ja,
12: maar daar hou ik niet van. De rust. Nee, die net zo goed omhoog.
7: Ja, precies. Die saaiheid, die rust, die zien we tegen het contrast, tegen de achtergrond van die exceptionele stijging in de week van 17 tot 24 augustus. Dat was 2 weken geleden. De koers steeg toen 24% in die week. Van een kleine 63 naar bijna $78.000. In procenten de grootste weekstijging in 3 jaar tijd. In dollars de grootste ooit. Ja, dat hoor je wel, dat is vrij spectaculair. Bij veel beleggers knaagt er nog iets, denk ik, op het moment. Argwaan, een licht ongeloof. Is het echt? Ja. We zitten nu 40% boven de bodem van 1 juli. Dat was
12: $57.000, 700.
7: Ja, precies, een kleine 58.000. Ja. En dat is logisch. Weet je, in de afgelopen 11 maanden gingen we na elke opleving ook meteen weer omlaag. Elk optimisme werd bruut neergezet.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: 81,2 op 25 augustus. 81.500 op 28 augustus. 82.300 op 3 september. Je ziet het elke klein beetje omhoog. Ja. Dan nu weer terug naar rond 80.000. Ja. Maar goed, door 2 weken op dat hoge niveau zie je wel het sentiment in de markt langzaam ietsjes positiever worden. Langzaam mensen zeggen, ja, misschien is dat toch wel echt, weet je wel.
5: We wennen een beetje aan deze nieuwe niveaus en dat het ook sterk houdt.
4: Dat het misschien wel echt het einde van de bearmarkt is en het begin van een nieuwe bullmarkt. En een deel van de indicatoren wijst daar ook op, een deel nog niet. Ja. En dat is een beetje zo'n tussenfase, dat je nog geen bewijs hebt van, nou, de bodem is echt achter de rug. Maar je bent ook niet meer er volledig van overtuigd dat we binnenkort naar nog veel lagere koersen crashen.
5: Ja.
4: Ja, dat is waar we nu in zitten. En je merkt dat ook buiten de cryptowereld. Je ziet dat in de traditionele beleggerswereld mensen ineens weer even naar Bitcoin kijken. Zeggen, hey, interessant. En er zijn natuurlijk best wel wat mensen geweest die op een gegeven moment hebben gedacht, ik wil wel wat Bitcoin in mijn portefeuille na de lancering van die ETF's en zo. Maar ik ga niet kopen op de hoogtepunt van de boelmarkt.
5: Ja.
4: Ik ga niet kopen als de koers net door Donald Trump naar $124.000 is gekletst. En die zitten nu te kijken, ja, misschien is dit dan wel een aardig moment. En dat zie je, daar hoor je analisten over praten. Daar zie je rapporten van financieel adviseurs over komen. En dat is denk ik langzaam de omslag die we nu aan het maken zijn. Van de paniek aan het begin van de bearmarkt naar toch wat meer langzaam, heel voorzichtig.
5: Maar niet stabieler. Ja. Het voelt allemaal iets meer hoopgevend. Ja.
4: Ja.
5: Toch, vlak voor het weekend kregen we een Amerikaanse banencijfer. Of cijfers over de Amerikaanse banenmarkten om onze oren. Die waren beter dan verwacht. Dus Bitcoin dikke streep naar beneden. Moet zomaar even uitleggen hoe dat zit. Later deze week krijgen we ook nog inflatiecijfers van de VS. Wat betekent dit nou? Want goed nieuws is volgens mij hogere kans op renteverhoging. Slecht nieuws voor crypto.
4: Ja, dus je zag in een rechte rode streep naar beneden Bitcoin gaan, maar ook andere cryptomunten en ook zilver en ook goud en ook aandelen en ook obligaties.
5: Ja.
4: Dus eigenlijk alle markten verloren waarde en alleen de rente steeg. Kijk, allereerst denk ik belangrijk om je te realiseren, die banencijfers zijn ruis. De bijstellingen die in de komende maanden gaan volgen over dit specifieke banencijfer, die zijn zo ongelooflijk groot, gaan nog honderdduizenden bij of af. Ja. Dat puur naar dit ene puntje kijken, zit je eigenlijk naar ruis te kijken. En toch, en dat heeft ermee te maken ook, dat de arbeidsmarkt de afgelopen 5 jaar van structuur is veranderd. En ook nog van structuur veranderd. Komt door corona, komt door verandering in hoe de migratie in de Verenigde Staten gaat. En het komt ook door AI die impact begint te krijgen. Toch reageert de markt heel fel op dit soort cijfers. En dat komt omdat er onzekerheid is over de obligatiemarkt. En de obligatiemarkt die loopt van de hele korte rente, de eennachtsrente, de overnight rate, tot en met 30 jaar lang. En daar zit, dat is een rentecurve. En er zijn allerlei soorten invloeden op die curve. Helemaal aan de korte kant heb je de beleidsrente van de centrale bank. En aan de lange kant zitten zaken zoals inflatieverwachting en groeiverwachting. En als het dan gaat over een banencijfer of iets dergelijks, dan zie je dat de arbeidsmarkt is sterker. En dat betekent dat de Fed niet de rente kan verlagen, of misschien wel de rente kan verhogen, want de arbeidsmarkt is toch sterk. En als dat gebeurt dan, en zo wordt er helemaal geredeneerd over, de rente die gaat omhoog op een of andere manier, ergens op de curve. En dat is ongunstig voor, ten eerste, natuurlijk voor obligaties. Hè, als de rente stijgt, dan daalt de waarde van obligaties. Ten tweede voor Bitcoin en goud, want dat zijn namelijk beleggingen zonder kasstroom. Dus die concurreren met bijvoorbeeld obligaties waar je gewoon 5% of 6% of 7% rente krijgt. En het is ongunstig voor aandelen in beginsel, omdat die bedrijven moeilijker, duurder kunnen lenen. Ja. En omdat de dividenden die ze uitkeren ook worden afgezet tegen die rentes. Dus eigenlijk voor al die beleggingscategorieën is een stijgende rente ongunstig. En zo zie je dus dat alle markten tegelijk zakken als er iets gebeurt waardoor de markt denkt, hey, dat heeft invloed op een stuk van die rentecurve.
5: Ja, precies, ja. Goed, nou, dat gaan we om blijven volgen. Godzijdank hebben we heel veel tijd om in het podcastgedeelte over de markten door te praten. Want ik heb, als ik jullie allebei te gast heb in de studio, dan gaan we

0: een marktpodcast opnemen. Nou, er is genoeg om over te praten, merken jullie al. Dus dat gaan we dan ook doen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog even naar het nieuws. Want over precies een week wordt de Clarity Act behandeld door de Amerikaanse Senaat. Is ja de belangrijkste cryptowet waar we eigenlijk al een jaar, meer dan een jaar op wachten. Maar de kans dat die wet dit jaar nog wordt aangenomen, die wordt steeds kleiner. Peter, ik denk dat ik bij jou moet zijn, hè, voor de Clarity Act. Expert Clarity Act. Ja. Kun je nog even kort uitleggen wat die wet is?
1: Ik denk dat we de maximum plat te slaan is dat het de Amerikaanse versie van MiCA is.
0: Ja, maar wel de Europese cryptowet.
1: Iets minder breed, iets minder diep, dat wel. Het legt de spelregels vast voor de Amerikaanse cryptomarkt. Welke crypto-assets vallen onder welke toezichthouder bijvoorbeeld. Aan welke regels moeten exchanges voldoen en uitgevers van tokens. En nu ligt dat nog voor een groot deel vast in bestaande wetgeving, min of meer. Maar ook via interpretaties van toezichthouders zelf.
0: Ja, precies. En als we nu even de balans opmaken, er wordt heel veel over gesproken. Donald Trump himself bemoeit zich inmiddels ook met die wet. Waar staan we nu op in dit proces?
1: Ja, het is ook wel een tijdje bezig.
0: Ja, het is een soort soapserie.
1: Dat hele proces rondom dit wetsvoorstel. Het Huis van Afgevaardigden, dus een van de twee Amerikaanse politieke kamers, die heeft hem al behandeld, vorig jaar, met ruime meerderheid aangenomen. In mei kwam het wetsvoorstel ook door het bankcomité van de Senaat heen. Dat is eigenlijk de eerste horde die daar genomen moet worden. En nu komt dan eigenlijk de eerste grote test in het voltallige Senaat. Op 15 september is dat. Dan is de vraag, zijn er voldoende stemmen om überhaupt verder te gaan met de behandeling? Dat is dus nog niet eens de eindstemming.
0: Ja, en wie liggen er dan dwars? Ik neem aan de Democraten. Want als Donald Trump graag wil dat het doorgaat, dan liggen de Democraten vast dwars.
1: Ja, vanuit dat perspectief zou je kunnen zeggen, ze liggen dwars. Vanuit hun perspectief zou je kunnen zeggen, nou, we hebben wel gewoon wat terechte feedback op dit wetsvoorstel. Er zijn eigenlijk drie grote dossiers. Eentje is de crypto-belangen van hoge functionarissen.
0: Ja,
1: Trump. En consorten, inderdaad. Dus strengere regels om te voorkomen dat een president of zijn familie persoonlijk verdient aan cryptoprojecten. Het is een beetje flauw om het zo uit te lichten, hoor, want dit gaat breder. Er is nog een soort van een neefje van dit wetsvoorstel waarin eigenlijk überhaupt wordt nagedacht over, ja, moeten politici kunnen verdienen, zeg maar, aan hun eigen handelen en hun eigen voorkennis? Dat is in de VS namelijk, nou ja, dat gebeurt eigenlijk aan de lopende band. Niet alleen door Trump, ook door democraten. Dus dit is een veel breder debat dan alleen maar democraten versus republikeinen. Maar er zijn een aantal hoge democraten inderdaad, met aanzien bedoel ik, die hier een stevig standpunt over hebben ingenomen. Daar wordt nog over getouwtrekt. We hebben het ook gehad over de uitkeringen van beloningen op stablecoins. Daar zaten met name banken.
0: Ja, de bankenlobby. Ja.
1: Bankenlobby die daar interesse in had. Die wilde dat graag verbieden. Die wil voorkomen dat hun deposits bij hen weglekken. En het gaat ook over, ja, de breedte en fijnmazigheid van het vangnet. Dat onderscheid moet maken tussen wat is nou legitiem en wat is illegitiem gebruik van blockchain technologie.
0: Ja.
1: Onder dat thema valt bijvoorbeeld de discussie, wat mag nou als open source ontwikkelaar wel en wat niet? Weet je wel, dat soort onderwerpen.
0: Dat gaan we zien. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Bert en Peter Slachter, bijna analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
7: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
8: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
7: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
12: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
13: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
14: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
15: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt & Benet. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
16: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
17: Unbelievable.
18: Unique way, yes.
17: Incredible.
19: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
20: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
19: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
20: Nou, praten over tech.
19: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
20: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
21: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
22: Straks om 4 uur in de avondspits.
23: Ondernemers en Rijkswaterstaat spraken begin dit jaar al over de problemen op de A28. Ook het bedrijfsleven wil dat de leesvaardigheid van kinderen verbetert. En alles over het besluit van de minister over Omroep Ongehoord Nederland. Dat en veel meer zometeen in de avondspits om 4 uur met Niels Heidhuis en mij, Liesbeth Staats.
24: BNR Verkeer.
25: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Vertraging op de A27 richting Gorkum. Tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Op de A58 richting Breda doe je er tussen Oorschot en knooppunt De Baars een kwartier langer over. En problemen op de N57, want de weg is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering door een ongeluk met een vrachtwagen. En daardoor loopt het ook vast op de N59, Zeerooskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Voor Zierikzee staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A1, Amersfoort richting Amsterdam, bij hectometerpaal 39,8. En op de A12 Den Haag richting Utrecht bij 43,8.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Ongehoord Nederland verdwijnt van de buis. RTL Nieuws en het AD melden dat minister Letscher de vergunning van de omroep heeft ingetrokken. Rond deze tijd komt de directeur van Ongehoord Nederland op bezoek bij de minister, waar hij het nieuws te horen krijgt. De uitzendingen stoppen niet meteen, ze kunnen nog in beroep. De A28 bij Nijkerk blijft ook morgen nog dicht. De herstelwerkzaamheden bij de Hardenbergerbrug zijn nog volop bezig. Er was zand en grind weggespoeld bij de pijlers waar de brug op steunt. Daardoor kon Rijkswaterstaat de veiligheid niet meer garanderen. Er zijn tientallen nieuwe tips binnengekomen over de grote Odido-hack. Er zit volgens de politie interessante informatie tussen. Gisteravond was in opsporing verzocht de stem te horen van een verdachte die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als een IT-collega van Odido die toegang moest hebben tot een intern systeem. Een arts uit de Noord-Hollandse Bergen staat voor de rechter omdat hij wordt verdacht van kindermisbruik op de Filipijnen. Hij zou aan zeker 4 kinderen hebben gezeten, de jongste was pas 3. Het misbruik gebeurde 3 jaar geleden al, maar kwam dit voorjaar pas aan het licht na een tip uit Amerika. En in een leeg stadion is het laatste half uurtje uitgespeeld van de eredivisiewedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles. Die werd zaterdag gestaakt toen Utrecht-aanhangers vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het wangedrag heeft uiteindelijk goed uitgepakt voor Utrecht. Het scoorde vanmiddag 2 keer en pakte zo toch nog een punt. Het werd 3-3. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. Ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is de graad of 17. Waar het nog droog is, kan het nog 24 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
1: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
0: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie? Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: Wie kent het niet? Het koekje bij de koffie van Lotus. Verpakt in zo'n rood plasticje. Het is bijna standaard in de horeca. Maar achter dat simpele koekje zit een miljardenbedrijf dat wereldwijd opereert en de grote trots is van onze zuiderburen. Is het ook een goede belegging? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu als podcast via de BNR-app of je favoriete podcast-app, of morgen om 2 uur op BNR.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
17: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
18: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
24: Dat kan.
18: In de BNR-app.
24: Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
24: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
28: Ze konden niet vinden waar die naartoe was. We hebben nog wel het geluk gehad dat een medewerker van de forensische opsporing van de politie daar 4 dagen na zijn verdwijning op een zondag heeft gedacht, ik ga daar toch even heen naar die woning waar die verbleef om te kijken wat ik daar aantref en om daar foto's te maken. Dat heeft ons later heel veel informatie en ook bewijs opgeleverd. En als je die foto's ziet, die zagen wij natuurlijk ook. En er viel heel erg aan op dat dat was niet een woning waar iemand besloot, nou, nu ga ik weg. Dus zijn leesbrillen lagen er nog, zijn laptop stond nog open. Er lag overal nog volle asbakken, lege flesjes. Dus het leek veel meer op, hier is iemand best wel snel lijkt weg te zijn gegaan. Niet gewoon van, nou ja, ik trek de deur achter me dicht en ik kom niet meer terug.
29: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
30: Dankjewel, Wouter.
29: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris.
30: Ja, Wouter.
29: Ben jij een eilandman?
30: Van ons groot koninkrijk der Nederlanden.
29: Ben je gewoon een eiland? Hou je van eilanden?
5: Ga je
6: graag naar eilanden?
5: Nou, ik ben deze zomer nog op een eiland geweest.
6: Ja,
5: Corsica.
6: Ja, oké, maar Corsica is wel een groot eiland.
5: Ja, kleine eilandjes. Goed, ik vind eilanden leuk als het weer goed is. En ja? Ik voel me daar niet bedreigd of zo. Dat ik me heel eenzaam of waar doe je...
6: Ik vind een eiland dus iets...
5: Heel eng.
6: Net beperkends hebben. Dat voelt
5: dat
6: bij mij...
5: Dat je niet weg kan.
6: Ik vind dat dus beklemmend, een eiland.
5: Ja.
6: Want ik wil eigenlijk gewoon, bij wijze van spreken... En ik doe het helemaal nooit, maar ik wil gewoon... in mijn autootje kunnen stappen of op een brommer.
5: Je wil een groot actieradius hebben.
6: En weg kunnen wanneer je weg... En ik heb het dus wel eens gehad op Vlieland. Dat ik en ik heb het snel ergens gehad. Hè?
5: Ja.
6: Want ik heb natuurlijk gillende ADHD, denk ik wel eens. Maar ik heb het snel heb ik het ergens gezien. En na 3 nachten...
5: Dan moet je weg kunnen.
6: En dan wil ik weg.
5: Ja.
6: En ik zat dus een keer op Vlieland. En toen, nou, die 3e nacht, ik moet hier weg.
5: Ja.
6: En toen ging ik dus kijken naar die bootjes, die veerpont. En dat was allemaal... Die zat vol en weet ik van allemaal gedoe. En dat... Toen dacht ik,
5: ik kan helemaal niet weg.
6: Ik moet hier blijven. Dat trok ik niet zo goed. Klinkt dat heel gefrustreerd? Wel
5: een beetje? Nee, helemaal niet. Dat past helemaal bij jouw persoonlijkheidsstructuur. maar goed, we hebben het vandaag natuurlijk eigenlijk over de eilanden van het Koninkrijk. Hè,
6: ja, ben je daar wel eens geweest?
5: Ik ben daar dus 1 keer geweest.
6: Wat op Curaçao geweest?
5: Ja, op Curaçao ben ik ook 1 keer.
6: Dus ook een beetje.
5: Ja, maar daar had ik het dus niet, want ik was daar 5 dagen op een...
6: Jij ligt daar met zo'n
5: nee,
6: kokosnoot.
5: Ik heb daar gewerkt. Ik was daar op zo'n aan de Roge Toren reis. Dat je
6: ja, die ging, ken ik wel.
5: Dan ging je getuigen horen op Curaçao.
6: Ochtends horen, s'avonds in de lamp hangen.
5: Nou, beste Wouter, ik ben daar 5 dagen geweest. Ik heb 1 dag een getuige gehoord. Ik heb 4 dagen gezopen. Dus het was helemaal geweldig. Praten we over 10 jaar terug, hè, 12, 13 jaar terug. Toen kon het allemaal nog. Zo heb ik Curaçao leren kennen. Toen merkte ik ook dat mijn actieradius op zo'n eiland ook vrij beperkt is.
6: En dat boeide je niks.
5: Dat boeide me helemaal niet.
6: Dus ik hoor het al. Jij bent
5: een eiland. Ik ben een eilandman. Dus ik ben
6: en
5: heel
6: ik ben
5: blij.
6: Een vaste landman.
5: Ik ben heel blij dat we vandaag weer over de eilanden kunnen hebben.
6: Ja.
5: Want geef mij maar een eiland.
6: Chris, voordat we naar de zaak gaan, we gaan ook weer het toneel op, hè?
5: Ja, we gaan theater weer in.
6: Mooi, hè?
5: Dit najaar en dit voorjaar.
6: Heb je er een beetje zin aan?
5: Ik heb er heel veel zin in. En zeker omdat nu duidelijk is wat het programma ook wordt. Hè?
6: Ja.
5: Er zit natuurlijk allemaal redactie achter. Dat
6: ja,
5: is nu duidelijk.
6: Zonder redactie zijn we helemaal niks.
5: Precies. Daar stellen we echt geen moer voor. Maar goed, we hebben hele mooie gasten. We hebben hele mooie verhalen.
6: Ja.
5: We hebben mooie theaters. Het zijn wel veel, hè? Het zijn iets van 20+ voorstellingen die we hebben.
6: Ja, jongen, het is een tournee waar U2 gewoon een puntje aan kan zuigen.
5: Dus dat wordt weer veel kleedkamerketen.
6: Ja, wij delen een kleedkamer.
5: Ja, heerlijk vind ik dat.
6: Ik vind het moment dat ik jou in je onderbroek zie staan altijd best intiem.
5: Ja, maar dat hebben wel meer mensen. Die vinden dat ook indrukwekkend. maar ik zou zeggen, beste mensen, luisteraars.
6: Kom naar die show.
5: Kom naar die shows. We hebben echt hele goede verhalen met goede deskundigen.
6: Ja, het wordt weer speciaal.
5: Een soort van naadpleiten, de podcast, maar dan extended.
6: Ja, jullie kunnen gewoon meepraten.
5: En je kunt vragen stellen. Nou, wat wil je nog meer? En je bent een heerlijk avondje uit.
6: Chris, we gaan het vandaag hebben over een zaak met meerdere verdachten. Is dat een boeiend juridisch speelveld of kan het ook lastig zijn?
5: Nou, het is boeiend en lastig.
6: Ja.
5: Niet altijd hoor. Ja. Maar kijk, als jij in zo'n zaak hebben we vandaag een heftige zaak hebt.
6: Ja.
5: Met meerdere verdachten die niet allemaal op één lijn zitten, maar allemaal proberen hun eigen rol in zo'n zaak, hè, zo gunstig mogelijk naar voren te krijgen.
6: Ja.
5: Ja, dan krijg je ook een soort van, hè, je strijdt al, hè, tussen aanhalingstekens met het Openbaar Ministerie. Maar dan krijg je ook nog een soort van onderlinge strijd. Kijk, het punt is vooral, dat vind ik heel moeilijk eraan, je hebt geen controle.
6: Hè, over die andere verdachten.
5: Je hebt geen controle over die andere.
6: Dus over je eigen verdachten misschien niet.
5: Ja, soms ook niet, maar even ervan uitgaan dat je dat dan wel hebt.
6: Ja.
5: Maar je hebt geen controle over die andere. Dus het kan wel eens, wat wij zeggen, een smeerboel worden.
6: Ja,
5: ja.
6: En een glibberig pad.
5: Precies, waar het Openbaar Ministerie en de recherche uiteindelijk lachend bij staan te kijken.
6: Garen staan te spinnen, ja.
5: Omdat zij daar heel veel mee kunnen doen.
6: Laten we snel naar de zaak gaan. In de zomer van 2019 is een krapduiker bezig met zijn werk in een afgelegen stuk zee bij Curaçao. Tijdens de duik komt hij puur toevallig op de bodem van de Caribische Zee een verroeste Ford pick-up truck tegen. In de auto ziet hij botten liggen. Na enkele dagen wordt het voertuig uit het water getakeld. Dan blijkt dat in de pick-up truck de menselijke resten worden gevonden van de 53-jarige Mike Venema uit Nederland. Venema woonde al 10 jaar op het eiland en werkte daar als airco-monteur. Hij deed daarnaast loodgietersklussen en verhuurde samen met andere appartementen op Curaçao. Mike Venema werd al vermist sinds september 2018. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is officier van justitie Henk-Jan Starrenburg. Henk-Jan, welkom.
7: Dank je wel.
6: Voor jij je op deze zaak ging storten, werkte jij al eigenlijk op de eilanden, hè, zoals dat heet, op Bonaire. Hoe is dat om daar te werken?
7: Ja, nou, ik heb 3 jaar op Bonaire gewerkt als officier van justitie. Dus daar heb ik op Curaçao verder geen zitting gedaan.
28: Het is apart, het is een hele kleine gemeenschap. En dat maakt het werk heel uitdagend. Omdat alles wat je doet is buitengewoon zichtbaar. En ook wat je privé doet kan nieuwswaarde hebben. Dus het is nog meer dan in Nederland dat je echt in een gouden kooi... Nou, zo voelt het soms een beetje.
6: Ja, waarom dan?
28: Omdat iedereen weet wie je bent.
6: Ja.
28: En dat is het fijne in Nederland. Als ik bij mij het parket de deur uitloop, niemand die mij herkent. Maar nee. Het is compleet anders op Bonaire. Dus als ik het weekend boodschappen deed met mijn gezin, dan werd ik vaak enthousiast begroet door mensen. En moest ik altijd even denken, is dit nou een verdachte die ik eerder heb gehad? Of is het iemand van de recherche? Of...
6: Ja.
28: En dat maakt het wel heel bijzonder werk.
6: Ja, ik denk dat ook wel veel mensen het beeld hebben van officieren die dan op de eilanden werken. Van, nou, dat is een luizenbaan. Daar heb je het heel relaxed. En dan sta je aan het einde van de...
5: Met een cocktail levenslang eisen.
6: Maar dat is natuurlijk wel een beetje het beeld. Klopt dat?
28: Nee, totaal niet. Nee, het beeld bestaat dat je rond 2 uur alles seponeert, zodat je om 3:30 voor het happy hour er bent.
6: Maar, ja.
28: Nee, de realiteit is, het is echt keihard werken.
6: Ja.
28: We waren met... Helemaal een beeld te geven met 2 zaaksofficieren op het eiland. En wij deden alles.
6: Ja.
28: Dus van de hele eenvoudige zaken, maar ook de hele complexe, ingewikkelde zaken.
6: Ja.
28: Een zwaar onderbezette recherche. Dus van begin tot eind ben je betrokken. En dat is gewoon echt heel hard werken.
6: Ja, en alles loopt inderdaad door elkaar heen. Vorig jaar was ik op Curaçao. En toen zag ik ook inderdaad mensen van justitie. En dan was het Fuikdag. Nou, dat zou je wel... dat is een grote... Elke zondag is daar... Dan gaan ze met allemaal boten ergens in een baaitje liggen. En dan wordt er inderdaad even goed happy hour gevierd. Maar dan zie je ook alles door elkaar heen krioelen. En dan denk je van... Goh, dat zou in Nederland toch wel heel anders zijn.
28: Ja.
7: Was jij fan van Fuikdag?
28: Vaak, nou, dat kennen we niet op Bonaire.
7: Oh, dus, Bonaire heet het niet.
28: Nee. Van horen zeg.
7: Ja. Is de populaire baan eigenlijk binnen het Openbaar Ministerie om daar te gaan werken?
28: Steeds meer. Wordt ook al gestimuleerd. Wordt ook goed gevonden om dat te doen voor je eigen ontwikkeling. Maar ook de kruisbestuiving die het oplevert. Ja, het gaat een beetje in golven. Dus we hebben ook wel jaren gehad dat mensen niet wilden. Ja, ik heb een geweldige tijd gehad. Dus ik kan het iedereen ontzettend aanbevelen. Ja.
6: Ja. Laten we eens hebben over deze zaak. Jij werkte op dat moment in Nederland. Hè?
28: Ja.
6: Hoe kwam je bij jou terecht?
28: Eigenlijk kwam je bij mij terecht omdat het besloten was om deze zaak op te volgen. Dat kwam omdat er door Curaçao een rechtshulpverzoek was gedaan aan Nederland. Wat in Den Haag was geland, omdat mogelijk een van de verdachten daar zou wonen.
6: Mm-hmm.
28: Ja, dan moet er een officier gekozen worden. En gelet op mijn achtergrond dat ik op Bonaire heb gewerkt, de wet en regelgeving daar goed ken, het gebied ken, werd gevraagd, nou, wil jij dit onderzoek doen? Natuurlijk wil ik dat.
7: Maar hield het rechtshulpverzoek dan in dat Nederland het hele onderzoek zou overnemen?
28: Nee, niet per se. Dus wat er gebeurde, na de vondst van Michael Venema heeft de Curaçaose politie onderzoek gedaan. Kwam niet veel verder. En toen is er op 2 momenten een procesverbaal door de TC, de team criminele inlichtingen, verstrekt.
6: Vanuit Nederland?
28: Vanuit Curaçao, aan de Curaçaose politie. En daaruit werd duidelijk dat in ieder geval één mevrouw, mevrouw F, die zou betrokken zijn geweest bij de dood van Mike Venema. En daarvan bleek dus dat zij naar Nederland is gegaan. En toen heeft Curaçao gevraagd, willen jullie voor ons in Nederland kijken of jullie haar kunnen vinden en bewijs kunnen verzamelen tegen haar?
6: Dan krijg jij zo'n zaak op je bordje, om het zo maar te zeggen. Nou ja, en dat was zeer welkom. Maar ga je dan ook helemaal verdiepen in de persoon Mike Venema?
28: Jazeker, met mij de politie. We willen zoveel mogelijk weten over wie hij was, wat hij daar deed, wat hij heeft gedaan. Dus je probeert zoveel mogelijk informatie te krijgen. Tegelijkertijd natuurlijk ook informatie over de mevrouw die wordt genoemd. Er werd ook nog een andere naam genoemd, een bijnaam. Dus je wil ook heel graag weten, wie is dat nou? Dus eigenlijk ben je de eerste maanden heel erg druk bezig met zoveel mogelijk informatie overal vandaan te halen.
6: En wie was deze Michael Venema?
28: Een levensgenieter, als we zijn ouders moeten geloven. Zij is inderdaad naar Curaçao vertrokken om daar het leven te leven. Dus hij leefde daar goed, had het daar naar zijn zin, had daar zijn vrienden en leefde een heel relaxed leven. En voorzag zijn onderhoud door dus als monteur te werken, maar ook naar huizen te verhuren. En probeerde zo een beetje zijn inkomen te krijgen.
6: Je zegt zijn ouders. Daar was dus nauw contact met zijn ouders. Die hadden natuurlijk aan de bel getrokken van... Hey, wij kunnen hem niet meer bereiken. Er is mogelijk wat aan de hand.
28: Ja, dat was natuurlijk al in 2018 toen hij verdween.
6: Ja.
28: Hebben ze al vrij snel gezegd tegen de Curaçaose politie... ja, wij vertrouwen dit niet. Dit klopt niet. Dit is niet hoe Mike is. We hebben echt wel regelmatig contact met hem. Iemand die vol in het leven stond, niet suicidaal, verdwijnt niet zomaar. Dit klopt niet.
6: Ook niet iemand met criminele antecedenten. Want dat denk je natuurlijk ook aan bij Curaçao, denk je daar toch wel aan.
7: Ja, misschien een drugsconflict.
6: Ja, zoiets. Ja,
28: nee, helemaal niks, nul. Nee. Dus dat was vreemd. Tegelijkertijd zei de politie Curaçao, die heeft natuurlijk wel wat onderzoek gedaan. Maar ook een volwassen man die verdwijnt, dat mag. Dat is niet verboden.
6: Nee, maar het was wel vreemd dus.
28: Het was heel vreemd. En de ouders vonden het ook. Ze zijn een aantal keer naar Curaçao geweest. Om nou ja, toch te kijken of ze daar hem konden vinden. En ja, dat was een groot verdriet van ze. Dat ze niet wisten waar hij was.
6: Ja, want die vermissing was dus in september 2018. Ja. Wat was het beeld daarover? Wat wisten jullie?
28: Wat wij wisten is dat de eerste dagen, en dat is hij vermist, is ook aandacht geweest in de lokale media daarvoor, voor de verdwijning.
6: Ja.
28: Curaçao wist ook dat hij met die pick-up waar hij mee gevonden is, dat hij ook weg was. En ja, maar het stierf een beetje een stille dood. In die zin dat ze vonden hem niet, ze konden niet vinden waar hij naartoe was. We hebben nog wel het geluk gehad dat een medewerker van de forensische opsporing van de politie daar, 4 dagen na zijn verdwijning, op een zondag heeft gedacht, ik ga daar toch even heen naar die woning waar hij verbleef, om te kijken wat ik daar aantref en om daar foto's te maken. Dat heeft ons later heel veel informatie en ook bewijs opgeleverd. En als je die foto's ziet, die zagen wij natuurlijk ook. Ja, er viel heel erg aan op dat dat was niet een woning waar iemand besloot, nou, nu ga ik weg. Dus zijn leesbrillen lagen er nog, zijn laptop stond nog open. Er lag overal nog volle asbakken, lege flesjes. Dus het leek veel meer op, hier is iemand best wel snel lijkt weg te zijn gegaan. Niet gewoon van, nou ja, ik trek de deur achter me dicht en ik kom niet meer terug.
7: Maar dat onderzoek daar liep dood, al vrij snel, neem ik aan.
28: Ja.
7: En dan wordt hij in 2019 wordt hij gevonden.
28: Ja.
7: Vindt er dan ook nog nader onderzoek plaats op Curaçao, voordat het bij jou terechtkomt?
28: Ja. Ze hebben dus eerst de botresten gevonden. En dan moet er eerst nog vastgesteld worden, hè, kunnen we aan...
7: Ja, wie het is.
28: Wie is het?
7: Ja.
28: Dus dat is via verwantschapsonderzoek gedaan bij het Nederlands Forensisch Instituut. Daar werd enkele maanden later vastgesteld, dit is Mike Venema. En ze hebben natuurlijk ook gekeken van, kunnen we toch nog iets met een patholoog iets zeggen over de doodsoorzaak?
7: Ja.
28: Nou, helemaal niet. Er was wel ook een korte broek in de auto gevonden met een gat erin, waarvan heel even gedacht werd, zou dat een inschot zijn geweest? Nou, als je dat ook kijkt naar de verstrekking van de TCI die is gedaan, zou dat kunnen passen, hè? Want daar zeiden ze, nou ja, die mevrouw F is betrokken, nog een andere vrouw en 2 mannen, en er zou geschoten zijn.
6: De plek, hè, waar zijn lichaam is gevonden, voor mijn beeld, hoe ver was dat bij zijn huis vandaan? Want je zou natuurlijk ook kunnen denken, ja, die is in de auto gestapt, die is van de weg geraakt op enig moment, en die is in zee gereden en omgekomen. Dat is natuurlijk ook een scenario waar je dan naar kijkt, toch, denk ik?
28: Ja, nou, maar dat was vrij snel uit te sluiten. Ja. Niet is onmogelijk, maar het was, nou, ik denk een half uur rijden van waar hij verbleef.
6: Dat is geen plek waar hij toevallig elke dag langs kwam.
28: Nee, zeker niet. Het was ook, de plek is lokaal bekend als Shoot. En dat is ook wel, dat ligt in het verlengde van het vliegveld. En dat is eigenlijk een plek waar illegaal koelkasten en motorolie en allemaal rotzooi wordt gedumpt. Geeft ook wel te denken als je daar je kreeft duikt en in je hotel bestelt. Maar dat is hele...
7: Niet doen dus, zeg je eigenlijk.
28: ik zou het niet doen. Nee. Maar dus het is een hele onlogische plek. En al helemaal voor een Europees Nederlander om daar te komen.
6: Ja.
28: En dan moet je ook echt een heel stuk onbegaanbaar weg oprijden.
6: Middle of nowhere.
28: Middle of nowhere, ja.
6: Ja, oké.
7: Okay. Maar er waren dus eigenlijk ook geen nieuwe aanknopingspunten, behalve dan zijn stoffelijke resten.
28: Ja.
7: En dan komt op een gegeven moment die TCI-informatie binnen.
28: Ja.
7: Wat stond daar allemaal in?
28: Nou, het zijn er 2 geweest. Dus in december, dus een maand of 3, 4 nadat hij gevonden is. Is ook vlak nadat door dat verwantschapsonderzoek gebleken is. Het is Mike Venema. Is een hele summiere verbaal van de TCI. Waarin ze zeggen dat mevrouw F is nauw betrokken bij de verdwijning van Venema. Daar gaat Curaçao mee aan de slag. Maar ja, dat biedt niet in geval aanknopingspunten. Dus er komt dan nog in maart daarna, dus nog weer een paar maanden, komt er een hele vrij gedetailleerde verstrekking, waarin eigenlijk wordt gezegd, nou, het is mevrouw F met nog een mevrouw met een bijnaam D. En ik noem die letters, omdat met 5 verdachten straks is het anders niet meer uit elkaar te houden.
6: Nee.
28: En nog een mevrouw D. En die zijn betrokken en die zouden samen met 2 mannen het plan hebben gehad om Venema te beroven. Die zouden dan gedrogeerd moeten worden met een slaapmiddel. En dan was het de bedoeling dat ze een Rolex van hem zouden stelen en geld. En dat is uit de hand gelopen en daarbij is er geschoten.
6: Ja.
28: Dus dat is eigenlijk de informatie geweest.
6: Dat is vrij concrete informatie, toch, Chris?
7: Nou, zeker, want er worden 4 mensen ingenoemd.
6: Ja.
7: He, mevrouw F en mevrouw D. Mm-hmm. 2 mannen worden die ook bij naam genoemd? Nee. Dan al? Dat niet. Nee. Maar ja, er wordt ook meteen een soort van scenario geschetst.
6: Ja,
7: van wat is hier gebeurd?
28: Ja.
7: Nee, het is zeker concreet. Maar was wel duidelijk wie mevrouw F en mevrouw D waren? Of dat ook niet?
28: Ja, mevrouw F wordt echt met haar volle naam genoemd. Nou, daar hebben we natuurlijk vrijwel direct onderzoek naar gedaan. Die bleek ook inderdaad vlak na de verdwijning in 2018 naar Nederland te zijn gegaan. Is daar toen aangehouden door de marechaussee op de luchthaven, omdat ze bolletjes had geslikt. Ze heeft ook een tijdje hier in Nederland vastgezeten. En mevrouw D, dat was een bijnaam. En daarvan zei Curaçao, ja, wij weten niet wie dit is. Dus daar heeft ook de politie in Nederland gelijk geprobeerd onderzoek naar te doen. En via open bronnen, ja, ik wil het belletje niet laten afgaan, maar via open bronnen raadplegen op het internet kwam de digitale recherche erachter. Hey, die bijnaam D, dat behoort bij mevrouw J.
6: Goed. Ik zit nog even te denken, hè, voor die ouders van deze van het slachtoffer. Die wordt op de bodem van de zee wordt die gevonden. Dat is ergens natuurlijk een opluchting. Want dan heb je eigenlijk duidelijkheid voor wat er dan precies gebeurd is. Ja. Maar nemen jullie hun dan ook mee in het verhaal van, ja, wij vermoeden toch dat er mogelijk sprake is geweest van een misdrijf? Hoe gaat dat contact?
28: Nou, ik weet, de recherche is in het begin een aantal keer ook bij de ouders geweest. Om ook gewoon uit te leggen, wij gaan samen met Curaçao, we gaan het onderzoek doen. Ja. We gaan kijken wat er is gebeurd. We gaan uit van verschillende scenario's.
6: Ja.
28: Ja, één daarvan is natuurlijk een misdrijfscenario. Net als dat je gaat kijken of er toch niet een ongeval is. Of misschien toch een suïcide. Je gaat een aantal scenario's verzinnen en die wil je uitlopen.
6: En dan op een gegeven moment krijgt één scenario. Ja. Van die scenario's krijgt het meer handen en voeten. Ja. En dan denk ik, ja, lijkt me ook wel heftig voor die ouders. Om, ja, die worden dan toch weer opnieuw geconfronteerd met informatie dat hun zoon, en dat is wat ze op dat moment mogelijk om het leven is gebracht. Lijkt me ook wel weer heftig voor hen.
28: Ja, was het ook, ja. Ja.
7: Die TCI-informatie komt binnen. He, mevrouw F, die blijkt in Den Haag te wonen. Wat ga je dan doen? En Jan?
28: Ja, nou, de politie gaat vooral heel veel dingen doen.
7: Nee, precies. Ja, maar jij leiding
28: wat ik dan goed moet vinden. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja, wat ik al zei in het begin, we proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen over en Mark Venema, maar ook over die mevrouw F en die mevrouw J. Ja, de hele praktische dingen. Waren zij überhaupt op het eiland Curaçao toen Mike Venema verdween? Want als ze er niet waren, dan houdt het al op.
6: Ja.
28: Nou, dat bleek allebei het geval te zijn. Ze waren ook familie van elkaar. Ze waren nichtjes, of zijn nichtjes. Dus nou ja, zo ga je steeds meer. Je wil natuurlijk ook van politie Curaçao hebben. Wat hebben jullie destijds onderzocht? Want ook zij hebben wel getuigen gehoord. En er is aangifte van vermissing gedaan door vrienden van hem. Dus die informatie verzamel je. Er bleek ook nog, en dat bleek later nog wel wat gevoelig te liggen, dat er zouden camerabeelden zijn van de ingang van het resort waar hij verbleef. Ook op de avond van de vermissing. Er werd gesproken over een witte Kia Picanto die mogelijk betrokken zou zijn. Nou wil het geval dat die beelden, die waren er. Die hebben de ouders ook gezien. Die heeft ook de politie daar gezien. Maar die waren kwijt.
6: Oh, ach.
28: Maar dat is ook hartstikke belangrijke informatie.
6: Nogal, ja.
28: Dus die was er niet meer. Nou, het geluk dat een politieman die het leiding gaf aan het onderzoek in Curaçao, die wist zich nog na zoveel jaar het nummerbord te herkennen. Dus dat gaf al iets aanknopingspunten. Nou ja, en zo ga je proberen te krijgen, nou, wat hebben we nou eigenlijk?
6: Op welk moment heb jij besloten van, we gaan naar Curaçao? Hoe gaat zo'n besluit eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat je niet alleen dat besluit.
28: Nee, ik blijf werken voor het Openbaar Ministerie. Ja. Dat is de overheid, dus ik kan niet zomaar zeggen, ik stop op het vliegtuig.
6: Huppakee,
28: het is maar goed ook, denk ik.
6: Ik kijk te veel films.
28: We zijn die eerste maanden bezig geweest. En dan zie je toch dat die samenwerking met Curaçao, die floopt op zich prima. Maar als je via videoschermen met 6 uur tijdsverschil met elkaar aan het praten bent.
6: Ja.
28: Dat gaat toch wat stroef. Dus wij hebben op een gegeven moment gezegd, het is gewoon, we moeten zelf naar Curaçao om daar met de patholoog te spreken. En het politieteam daar. En te kijken, wat is er nou nog aan bewijs? En dan zie je toch dat contact in die week, dan krijg je veel meer voor elkaar dan eigenlijk de maanden daarvoor. Dus de eerste keer is in februari 23 geweest. Dus zeg maar goed half jaar nadat we onderweg waren. Toen hebben we ook heel veel informatie gekregen. Kregen we ook nog het forensisch beslag wat daar was. Hebben we mee.
6: Wat is forensisch beslag?
7: Ja, dat is alles wat in het opsporingsonderzoek in beslag wordt genomen. Alle goederen, spullen, gegevensdragers. Nou, het kan van alles zijn. Ten behoeve van de waarheidsvinding. Ja. Dat is het forensisch beslag. Zeg het goed, Henk-Jan?
28: Ja. En dan waar je dus forensisch onderzoek aan doet. Dus DNA-sporen of vingerafdrukken, noem maar op. Ja.
6: Ja. Straks in Napleiten hoor je meer over de vermissing van en de moord op Mike Venema op Curaçao.
8: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
9: Voor de beste start van je werkdag
10: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan. En even.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
4: Het moment dat alles begint.
5: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
6: Provider, it starts here.
7: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
4: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij je zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
14: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
15: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
16: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
19: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Straks om 4 uur in de avondspits.
21: Ondernemers en Rijkswaterstaat spraken begin dit jaar al over de problemen op de A28. Ook het bedrijfsleven wil dat de leesvaardigheid van kinderen verbetert. En alles over het besluit van de minister over Omroep Ongehoord Nederland. Dat en veel meer zometeen in de avondspits om 4 uur... met Niels Heidhuis en mij, Liesbeth Staats.
22: BNR Verkeer.
23: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Posgaard. Het begint langzaam iets drukker te worden onderweg, met name rond Rotterdam. Zo heb je vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor Hendrik Ido Ambacht staat een kapotte vrachtauto en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Je hebt 10 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A27 richting Gorkum. Voor knooppunt Lunette heb je een kwartier oponthoud. Ook een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle doe je voor Utrechter 10 minuten langer over. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A6 Lelystad richting Joure bij hectometerpaal 111,6 en op de A50 Eindhoven richting Arnhem bij 135,9.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland.
0: blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Ongehoord Nederland verdwijnt van de buis. RTL Nieuws en het AD melden dat minister Letcher de vergunning van de omroep heeft ingetrokken. Rond deze tijd komt de directeur van Ongehoord Nederland op bezoek bij de minister, waar hij het nieuws te horen krijgt. De uitzendingen stoppen niet meteen, ze kunnen nog in beroep. De A28 bij Nijkerk blijft ook morgen nog dicht. De herstelwerkzaamheden bij de Hardenbergerbrug zijn nog volop bezig. Er was zand en grind weggespoeld bij de pijlers waar de brug op steunt. Daardoor kon Rijkswaterstaat de veiligheid niet meer garanderen. Er zijn tientallen nieuwe tips binnengekomen over de grote Odido-hack. Er zit volgens de politie interessante informatie tussen. Gisteravond was in opsporing verzocht de stem te horen van een verdachte die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als een IT-collega van Odido die toegang moest hebben tot een intern systeem. Een arts uit de Noord-Hollandse Bergen staat voor de rechter omdat hij wordt verdacht van kindermisbruik op de Filipijnen. Hij zou aan zeker 4 kinderen hebben gezeten, de jongste was pas 3. Het misbruik gebeurde 3 jaar geleden al, maar kwam dit voorjaar pas aan het licht na een tip uit Amerika. En in een leeg stadion is het laatste half uurtje uitgespeeld van de eredivisiewedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles. Die werd zaterdag gestaakt toen Utrecht-aanhangers vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het wangedrag heeft uiteindelijk goed uitgepakt voor Utrecht. Het scoorde vanmiddag 2 keer en pakte zo toch nog een punt. Het werd 3-3. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. Ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is de graad of 17. Waar het nog droog is, kan het nog 24 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
22: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
24: In de Friday Move gaat het over tv.
25: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
24: Politiek.
26: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
24: En ik ben er ook.
25: Het is toch heerlijk.
24: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
27: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
28: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
29: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
28: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
29: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
28: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
30: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
31: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
32: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
33: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
34: Je bent weer terug bij Napleiten met officier van justitie Henk-Jan Starreburg.
35: Maar eventjes qua tijdlijn, hè, want die TSI-informatie komt in 2020 binnen. Ja. Hè, jullie gaan vervolgens onderzoek doen naar mevrouw F en mevrouw D, die later mevrouw J blijkt te zijn. Mm-hmm. Daar zit 3 jaar tussen. Voordat jij naar Curaçao gaat in 2023. Kun je uitleggen hoe dat werkt? Waarom duurt dat zo lang? Of...
34: Nou, er zijn verschillende oorzaken voor. We hebben wel het moment dat het rechtshulpverzoek wordt gedaan, voordat dat in Den Haag landt, gaan het ook nog een aantal maanden over.
35: Ja, dit is bureaucratie gewoon.
34: Ja, dat, nou ja, dat, als je dan vraagt wat vind ik frustrerend in mijn vak, dat kan mij wel eens frustreren. Dat duurt gewoon een tijd.
35: Ja, heel lastig. Ja.
36: Henk-Jan, leefde deze zaak erg op Curaçao? Was het daar echt talk of the town?
34: Dat weet ik niet zo goed. Wel toen hij verdween is natuurlijk wel media-aandacht geweest. En toen we eenmaal scherp kregen dat we inderdaad te maken hadden met een misdrijf. En dat we verdachten hadden. Toen ging het zeker leven. Maar ook omdat we dat natuurlijk wel hebben geprobeerd te voeden. Door aandacht aan de zaak te besteden. En daar in ons onderzoek gebruik van te maken.
36: Ja, want ik kan me herinneren dat de Peter R. de Vries Foundation ook betrokken is geweest bij deze zaak. Ja. Werkten jullie samen met hen? Hoe zat dat?
34: Nee, we werkten niet samen, maar we hadden wel de foundation had interesse. Dus die kwam op de lijn. Wij willen graag een beloning uitloven. Toen hebben we gedacht van nou, willen we dat? Hè? Want dat boort toch weer kanalen aan voor ons die ook wel mogelijkheden bieden. Kelly de Vries, die daar het gezicht van toen van de foundation...
36: De dochter van Peter en Vries, ja.
34: Ja, die schuift toch wat makkelijker bij Boulevard en Humberto en dat soort programma's aan. Ja, dat zijn niet de standaard programma's waar het OM nou heel makkelijk vrij uit gaat zitten. Kan wel, maar wij hebben andere kanalen. Dus onze gedachte was hoe breder, hoe beter. Want wij hadden wel inmiddels bedacht, dat forensisch was er niet zoveel. We hadden botten. Van wat er in beslag was genomen in die woning hadden we wel. Hadden we nog niet alle resultaten, maar dat werd ook niet. Hè, daar ging je de zaak ook niet mee.
35: De woning van Mike Vema.
34: Ja, waar die verbleef. Daar ging je de zaak ook niet meer rondkrijgen. Dus we wisten, als we deze zaak willen oplossen, dan moeten we het hebben van de verklaringen van de verdachte zelf. Die moeten wel iets gaan bekennen. Willen we dit echt tot een goed einde kunnen brengen?
36: En die verklaring kun je natuurlijk eigenlijk het best verkrijgen als je precies weet wat ieders rol is geweest. Dus ik kan me voorstellen, dan komen ook die heimelijke opsporingsmiddelen in beeld.
34: Ja, op een gegeven moment, het is ook die afweging. Het gaat niet om diefstal van een pakje boter.
36: Nee.
34: Het gaat wel om een levensdelict. Dus op een gegeven moment hebben we ook gezegd, nu moeten we ook kijken of we niet via veel aandacht aan de zaak. Dus dat was niet alleen via de media en meeliften, om het maar te zeggen, op de aandacht die door Peter R. de Vries Foundation werd gegeven. Maar ook door tegelijkertijd op Curaçao heel veel getuigen te horen bij de rechtercommissaris daar. En datzelfde hier in Nederland te doen. Ik weet, de politie heeft allerlei billboards geplaatst in de omgeving van de twee vrouwelijke verdachten hier in Nederland. Ja, en dan ondertussen wil je natuurlijk horen wat zij daarover zeggen, als ze iets over zeggen.
36: Aha, dus je zegt eigenlijk, wij wilden die media-aandacht wilden wij hebben, zodat er ruis ontstaat. Hè? Zodat er een beetje, ik noem dat altijd even op de bosjes aan de bosjes schudden. En dat mensen over de telefoon, die worden afgeluisterd, met elkaar gaan praten over deze zaak.
35: Ja, en voor mijn duidelijkheid, op dat moment zijn alleen nog maar mevrouw F en mevrouw J in beeld.
34: Ja.
35: En ook en die twee andere mannen die genoemd worden in die TC-informatie, die heb je nog niet helder wie dat zijn.
34: Nee, we zijn niet helemaal helder. Nee.
36: En leverde dat wat op, die media-aandacht?
34: Zeker. Ja, dat was echt. Ja, je moet een beetje geluk hebben, maar dit was handen wrijvend genieten dat het lukte. Het is wel een hele operatie geweest. Hè. We hebben dat in augustus 23 hebben we dat gedaan. En het was dus een week. Een deel van ons was weer op Curaçao, deel hier in Nederland in Den Haag. En een hele nauwe afstemming. En dat leverde uiteindelijk op dat we zagen dat. Hoorden we, hadden ook afluisterapparatuur in de woningen van de beide vrouwen geplaatst hier. En dat leverde eigenlijk op dat we daar hoorden dat ze het verhaal gingen vertellen. Hoe het volgens hun was gebeurd aan hun partners en ook aan anderen. We zagen ook later op telefoons van hun dat ze berichten aan elkaar verstuurden. Dat ze elkaar appten. Joh, heb je ook dat billboard gezien? Toen kwam eentje van het werk af. Pontificaal buiten had de politie zo'n. Heb je informatie? Neem contact met ons op. Yeah. Dat ze zei, hoe kan het nou dat hier voor mijn werk staat? Ja, dat was natuurlijk niet geheel toevallig. En toen zei ze, ik word er helemaal naar van als ik dat lees. En ik dacht, ik had het allemaal vergeten. Een hele rare reactie als je er niks mee te maken zou hebben. Dus toen wisten we ook wel, dit zit goed.
35: We hebben beet.
34: En helemaal toen dus het verhaal werd verteld wat er volgens hun was gebeurd.
36: Ja, want dat is eigenlijk een soort, hoe zeg je dat, belastend bewijsmiddel in zijn puurste vorm. Ja. Wat hoorden jullie? Wat werd er gezegd?
34: Nou, wat er uiteindelijk allemaal verteld werd, is dat ze hadden inderdaad het plan om met drie vrouwen en twee mannen, dus we hadden nog een derde verdachte, kwam erbij.
36: Ja.
34: Het plan om bij Mike Venema op bezoek te gaan. Die derde vrouw, mevrouw M, die kende Mike Venema van een eerdere ontmoeting, waarin zij zichzelf ook prostitueerde. En Mike had een afspraak gemaakt. En het idee was, dan doen we dat weer. Hè. We komen met drie vrouwen en we hebben een poolparty. En dan gaan we hem drogeren. En dan kunnen we. Één iemand leidt hem af. En dan kunnen wij op zoek naar buiten. En dat hebben ze ook zo gedaan. Alleen het probleem was dat het werkte niet goed. Dus er zaten wel drogerende middelen in het drinken. Dat is ook later door het NIV aangetoond. Het was alleen niet genoeg. Dus het lukte niet. En toen zijn vier van de vijf verdachten. Die zijn met die witte Kia Picanto weer naar een andere woning gereden. Waar Mike verbleef. Mevrouw F. die moest hem afleiden. Die heeft ondertussen ook nog wel geappt van, joh, kom terug, ik wil je weg, dit gaat niet goed. Ze dachten, nou, die andere woning, misschien ligt daar dan dure spullen. En we hoorden ook, dat was niet het geval. Maar toen is mevrouw M heel erg boos geworden. En zijn ze weer teruggegaan. Hebben ze eerst nog een tussenstop gemaakt bij de woning van mevrouw M. Wat daar precies is gebeurd, ja, dat is niet helemaal aan het licht gekomen.
35: Mevrouw M is de derde verdachte.
34: Ja,
35: voor
34: de derde
35: vrouwelijke
34: verdachte.
35: De F, de J en mevrouw M. Ja.
34: En mevrouw M die had ook een baan in de achtergrond waar ze ook wel bloed moest prikken voor de werk. En we vermoeden, ook al hebben we dat niet kunnen bewijzen, maar we vermoeden dat toen op de terugweg weer ze daar zijn gestopt, bij haar thuis een injectienaald hebben gehaald. En dan, nou ja, dan gaan aan verhalen wel heel erg uit elkaar lopen, maar in grote lijnen komen ze terug. Mevrouw F, die bij Mike was, die komt meteen naar buiten. Die zegt, ja, ik trek me hiervan terug. Dit wil ik niet meer. Die gaat in de auto zitten. En de andere vier, die stormen de woning in. En de twee mannen raken in gevecht met Mike Venema, die echt flink wordt toegetakeld. En dan is het die mevrouw M die op enig moment die injectienaald in de nek van Mike Venema steekt. En dan zeggen ze eigenlijk alle vier, ja, en toen liep hij paars aan, stopte die met ademen. En hebben ze een pols gevoeld en was hij dood.
36: En kan dat verhaal kloppen? Dat je van één steek met een injectienaald gelijk blauw aanloopt?
34: Ja, dat kunnen we niet meer achterhalen. Nee. Want ook, ja, ze hadden het over, er zou Molly in hebben gezeten. En dan zou je denken, nou, is het dan vloeibare MDMA? Of zeg het maar. Maar ja, dat hebben we natuurlijk in die botresten niet kunnen vinden. Dus dat weten we gewoon niet. Dat moeten we echt geloven dat zo is gegaan, dat zij dat zeggen.
36: En dat is wat die vrouwen dus met elkaar bespraken in die afgeluisterde gesprekken.
34: Ja, grotendeels.
35: Hoe voelt het, hè?
36: Ja.
35: Want jij bent lang bezig geweest ook met dat onderzoek. De politie daar ook. Als opeens dat scenario zo blootgelegd wordt in die opnames. Voor jou zelf.
34: Ja,
35: even los dat je denkt, lekker bewijs, maar...
34: Nou ja, het dubbel. Dus het is een hartstikke fijn moment. Want je weet, nou, dit hier... Het
36: hij is rond.
34: Het is rond. Nou, ja. Niet helemaal rond. Hij ligt juridisch nogal lastig. Maar dat zou Chris misschien al wel kunnen beamen. Want een deel van wat er werd gezegd was van de mevrouw... Die was niet bij alles. Dat was niet mevrouw F. Dus die heeft het van horen zeggen. Dus we waren er nog niet. Maar we waren een heel stuk. Dus ja, een soort juichmoment van... Nou, yes, jongens, we hebben het gedaan. En tegelijkertijd denk je, jeetje, wat is hier... Dit is super heftig. Ja. Wat hier is gebeurd.
36: En heb jij toen, zeg maar, toen dit zo duidelijk werd, dan wordt er besloten van ja, we gaan ze aanhouden, denk ik. Toch? Dat lijkt mij.
34: Nee, dat heeft nog wel een tijd geduurd.
36: Oh.
34: Omdat we toch echt nog meer bewijs wilden. We hadden natuurlijk pas net nadat we die woning hebben afgeluisterd en dit verhaal hebben gehoord, toen kregen we pas zicht op de derde vrouwelijke verdachte en een van de mannelijke verdachten. We hadden nog één onbekende mannelijke verdachte. Die hadden we alleen bijnaam van. Dat was de kleine.
36: Ja.
34: Die kennelijk. Op de een of andere manier die bijnaam hebben, maar het nooit zijn.
36: Nee.
34: Maar ja, wie de kleine, geen idee. Geen dus idee. Je wil
36: zijn
34: dat...
36: meer hondjes die Vicky heten.
34: Precies, dus je wil verder onderzoek doen. Dus dat hebben we ook gedaan. Heel een nauwe samenwerking met Curaçao. En er moet gezegd worden dat hier in Nederland hebben we veel onderzoek gedaan. Maar parallel in Curaçao ook een collega officier politie die daar heel hard aan het werk zijn geweest. Ja, het begint weer hetzelfde. Dus je hebt nieuwe namen, wil je weer in kaart brengen. Wie zijn dat, wat doen ze? En het heeft uiteindelijk tot mei 24 geduurd dat we tot aanhoudingen zijn overgegaan.
35: Want toen wisten jullie wie de onbekende meneer was ook?
34: Ja, bij de foundation is een tip binnengekomen met een naam van wie dan de kleine was. En dat bleek te kloppen. Ja. Dat hebben we uitgezocht, dat klopte. En dat heeft ons wel wat meer snelheid opgeleverd. Omdat wij daardoor sneller wisten wie die vijfde onbekende was.
36: Dus in die zin had de samenwerking met de Peter R. de Vries Foundation dus wel zin?
34: Nou, het was heel fijn dat de foundation tegelijkertijd besloot, wij willen tipgeld uitloven. Ja, dat heeft geholpen, zeker.
36: Hey, dat is natuurlijk op het moment dat dit dan allemaal deze informatie beschikbaar komt. Dat lijkt me hartstikke mooi resultaat. En ik denk ook dat dat natuurlijk dan een opluchting is geweest voor de ouders van Mike Venema. Van joh, we hebben verdacht in beeld. Hoe was dat?
34: Ja, dat is best cru. In die zin dat vader is in januari overleden. Dus die heeft niet meegekregen dat we verdachten in beeld hadden. Want dat konden we toen echt nog niet vertellen. En dat ze aangehouden zijn. En voor de moeder hebben we, toen we die mediastrategie, zou ik maar zeggen, als ruismoment hebben gebruikt. Was ook een interview gehouden met Boulevard. Waarin ze een hele emotionele en vond ik een hele indringende oproep deed aan mensen om iets te vertellen. Dat raakte mij ook echt. Dat ik dacht, jeetje, ik kan me dat zo voorstellen dat je met die vragen zit. En zij is geloof 2 weken voordat dat werd uitgezonden overleed zij ook. Wat bij ons ook weer de vraag opriep, ja, maar moeten we dan wel doorgaan met die... Ja, want het is natuurlijk heel ja, misschien ongepast om dat fragment uit te zenden. Nou, uiteindelijk is het besloten om dat wel te doen. En met ook de gedachte, nou, ze willen zo graag antwoorden. Maar het cru is dus dat beide ouders niet hebben geweten dat we 5 verdachten hebben gevonden. En dat we tot bijna helemaal weten wat er is gebeurd.
36: Op het moment dat die verdachten werden aangehouden, was jij toen ook op Curaçao?
34: Ja, we hebben dus ook hier weer, als ruis hebben we eerst in Nederland de 2 verdachten aangehouden. In overleg met Curaçao ook gezegd, nou, we gaan ze allemaal in Curaçao vervolgen. Dat was aan, het feit is daar gepleegd.
36: Ja.
34: Het is die gemeenschap waar dit is gebeurd. Ouders waren overleden en er waren ook geen andere familieleden hier in Nederland. Waarvoor je nog zou kunnen zeggen, nou, het is belangrijk dat we hier de zaak vervolgen. Dus ze zijn in nauwe samenwerking Curaçao weer aan ons gevraagd via rechtshulp. Willen jullie ze aanhouden zodat ze naar Curaçao kunnen?
35: Maar wie waren voor de duidelijkheid in Nederland?
34: Dat was dan mevrouw FNJ.
35: Ja,
34: die waren in Nederland.
35: En die andere 3 die waren op Curaçao.
34: Ja, ook, natuurlijk ook een argument. Merendeel van de verdachten wonen gewoon nog op Curaçao.
3: In de Friday Move gaat het over tv.
4: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het is.

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Precies wat heeft gedaan, dat hebben we niet helemaal kunnen vaststellen. Maar dat ze alle vijf daar zijn geweest. En dat ook vier van die vijf uiteindelijk betrokken waren bij de dood van Mike Venema. En het wegmaken vervolgens van het lichaam. Ja, dat hadden we echt wel rond. En dat hebben ze ook allemaal wel verklaard.
2: Wat zou jij je cliënt adviseren, Chris, in zo'n zaak?
3: Nou ja, kijk, ik schat een beetje in dat het bewijs heel lelijk was. En daarin overvoeden was. Ja, weet je, dan kun je maar beter gewoon erkennen. En je eigen rol goed uitleggen, rekenschap geven, spijt betuigen en genade vragen. Ja, als het bewijs er is, Wouter, dan is het bewijs er. Weet je, dan doe je er vrij weinig aan.
2: Is nou jouw ervaring, want in het voorgesprek vertelde je dat jij in jouw tijd op Bonaire, dat jij daar opviel dat verdachten vaak ja, meer of sneller verklaren. En dat gebeurde hier ook. Hoe komt dat?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik vind het opvallend. Vaker waren verdachten op Bonaire die ook echt over zware zaken gewoon vertellen wat er is gebeurd. Of gewoon glashard liegen. Maar er wordt weinig door verdachten beroep gedaan op het zwijgrecht.
3: Nou, ze lullen ook heel veel over de tap, hè, vaak.
1: Ook dat. Ja,
3: het valt mij ook op. Er wordt enorm geluld in die gemeenschappen. Het is een praatcultuur. Dat bedoel ik niet negatief, maar ik heb wel meerdere zaken gehad waar Antillianen in zaten. Nou, joh, van tante tot grootmoeder tot achternicht. Iedereen sprak over wat er gebeurd was. Ja, het Obama-ministerie, alles maar opnemen. Ja, dat zie je in Nederland toch wat minder in het algemeen. Ja. Maar dat valt mij ook wel op, ja.
2: Ja. Is nou ooit duidelijk geworden wat er nou in die injectienaald heeft gezeten?
1: Nou, nooit. Nee, we hebben dus wel de fles whisky die in beslag is genomen, waar door het NIV onderzoek aan is gedaan, daar zijn allemaal hele ingewikkelde slaapmiddelen in gevonden, waar je net iemand van kan drogeren. Maar we hebben het echt moeten doen op wat de verdachten hebben gezegd. En die zeiden, ja, daar zat Molly in. Maar konden ook niet echt zeggen wat dat dan.
2: MDMA. Toch?
3: Ja, maar voor het bewijs natuurlijk aan zich niet uit.
1: Nee,
2: maar gewoon voor de waarheid.
3: Ja, voor de zeker.
2: Ja. Die zaak komt dan vrij snel op zitting, hè? Cursaal, dat gaat dan wel een stuk rapper dan hier, die indruk. Hoe komt dat dan?
1: Ja, een beetje een gewetensvraag. Want dan zou ik iets moeten zeggen wat ik vind hoe de advocaten hebben opgetreden.
2: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik vind ook in deze zaak zaten er best wel ook voor de verdediging wel punten in waar je gewoon terecht kritisch over had kunnen zijn. Hè, zonder dat het een dat je zegt, nou, wat een onzinverzoek. Maar die verzoeken zijn niet gedaan. Dus er is één advocaat geweest die heeft gevraagd om de medeverdachte als getuige te mogen horen. Ja, en dat was het. En ja, dan kun je ook vrij snel inhoudelijk naar zitting.
2: Wat zeg jij dat, Chris? Dat die advocaten dachten, nou, dit is kansloos? Of?
3: Nou ja, het kan betekenen dat ze dachten, het is kansloos. Het kan ook betekenen dat ze hun vak misschien wat minder goed verstaan dan in Nederland. En dat kan ook betekenen, kijk, het kost ook allemaal geld, hè?
2: Onderzoekswensen.
3: Ja, onderzoekswensen, getuigen horen. Ja, kijk, hier in Nederland is het allemaal goed geregeld. Op Curaçao iets minder.
2: Wat bedoel je daarmee dan?
3: Qua vergoedingen, van gefinancierde rechtsbijstand. Dus ja, het kan ook zijn.
2: Dat wordt te duur allemaal.
3: Ja, het wordt een beetje een financiële afweging. Ja, ik weet niet wie de advocaten daar waren, maar dat zou een reden kunnen zijn. Heb jij de zaak ook zelf gedraaid op zitting in Curaçao?
1: Ja, samen met een lokale collega met wie ik het onderzoek heb gedaan. Ja.
3: Ja. Maar ja, het was eigenlijk een inkoppertje dus voor jullie. Of zitting uiteindelijk?
1: We hadden toch nog wel wat pagina's nodig om uit te leggen waarom wij vonden. Nee, zaten nog wel interessante dingen in. Met name de rol van mevrouw F. Ja. Omdat hij bij het begin wel aanwezig is geweest. Op een gegeven moment heeft gezegd, ja, maar dit wil ik niet. En in de auto is gaan zitten. En ook de rol van mevrouw J, want die heeft verder geen geweldshandelingen gepleegd. Maar stond er wel bij en met haar telefoon bij te schijnen. En opperde ook toen van, hé, maar misschien kunnen we hem naar Sjoerd rijden en daar de zee in rijden. Nou ja, dat is natuurlijk, heb je dan medeplegen? Of
3: medeplichtigheid.
1: Daar zaten nog wel wat dingen in. En een van de verdachten, dat was meneer C, een van de mannelijke verdachten. Die was 16 nog maar tijde van het plegen van dit feit. Dus toen was een hele vraag van, ja, maar moet hij nou als volwassene berecht worden of nog als minderjarige?
2: Ja. Waren het emotionele zittingen? Of waren het zittingen die jou op een of andere manier extra zijn bijgebleven? Ik bedoel, je hebt natuurlijk heel veel zittingen gedraaid.
1: Nou, in die zin, wat ik hier wel heftig vond, is dus dat de verdachten die gedetineerd zitten op Curaçao, die worden dus echt met handboeien en enkelboeien en in oranje overal worden die de zittingszaal ingebracht. Ja, ik vind dat wel heftig.
2: En dan geketend.
1: Letterlijk geketend. Ja. En dan

0: nou ja, in die oranje overal. Dat vond ik echt wat. En ik vond ook de rol die de media heeft, daar is ook. Nou, die was ook wel pittig. In die zin dat het beeld was van sommige kranten heel erg. Oh, zie je wel, een Europese Nederlander. En als die dan overlijdt, dan wordt alles uit de kast getrokken. En dan komen er liefst twee officieren en eentje uit Nederland. En als een lokaal iemand overlijdt, dan wordt het allemaal niet gedaan. Dat is de grootste onzin, dat is helemaal niet zo. Daar hebben we ook in onze repliek vrij fel van leer getrokken. Maar dat is wel, dat leeft wel. Dat was ook toen ik op Bonaire zat. En dat is deels ook heel terecht, hoor.
1: Ja, dat is oud zeer natuurlijk. Dat is heel oud zeer.
0: Nou, het is zelfs ook nogal gewoon zeer wat nog steeds aanwezig is. Ja. Niet oud zeer. Dus nee. Het is niet helemaal onterecht. Maar in deze zaak, laat ik nog voorzichtig uitdrukken. In deze zaak was het echt. Het maakte niet uit wie het slachtoffer was of wie de verdachten waren. Er was gewoon een ontzettend naar feit gepleegd. Dat moest onderzocht worden.
1: Hey, in Curaçao heb je niet een meervoudige kamer, toch? Het is één rechter die beslist.
0: Ja, in eerste aanleg is het één rechter die beslist. Ja.
1: En dan, dat is natuurlijk, dan hoef je maar één iemand te overtuigen.
2: Ja, dan ben je snel klaar als openbaar ministerie. Ja, dat is bijzonder. Als advocaat, is dat, hè? Ja, precies.
1: Wat hebben jullie geëist?
0: Dan moet ik even spieken. Voor mevrouw F. hebben we 5 jaar geëist. En dat was omdat we haar niet verantwoordelijk hielden voor het overlijden. Hè, die tweede geweldsepisode.
1: Ja.
0: En voor mevrouw J. 10 jaar. Mevrouw M., omdat we die echt als de toediener van de injectie als hoofdverdachte zagen, 18 jaar. En de twee mannen ieder 16 jaar.
1: Zo.
0: Waarbij we dus vonden dat de minderjarige verdachte, dat hij als volwassene berecht moest worden. Ja.
1: Dat is wel stevig.
0: Zeker.
1: Ja. Maar het is ook een ernstig feit.
2: Ja, het is een heel ernstig feit. Ja.
1: Wat besloot de rechter uiteindelijk?
0: Nee, die heeft iets minder opgelegd. Voor mevrouw F. is dat 30 maanden geworden. Dus 2,5 jaar, de helft. Mevrouw J. werd veroordeeld tot 7 jaar. Die is de enige die in hoger beroep is gegaan. Die heeft toen 5 jaar gekregen. Mevrouw M. 15 jaar. De minderjarige verdachte, daarvan zei de rechter, nee, ik vind echt, hij moet als minderjarige worden veroordeeld. Dus die heeft 4 jaar gekregen in jeugddetentie. Dat is wel het maximum wat je daar kan krijgen. Dus dat is wel de hoogste straf. En de meerderjarige mannelijke verdachte, die heeft 12 jaar gekregen.
1: Ja, dat hebben de nabestaanden natuurlijk allemaal ook niet meegekregen. Nee. Dat het uiteindelijk dat het tot straffen heeft geleid. Heb je wel eens bij jezelf gedacht, als we nou sneller waren geweest, of misschien iets minder magistratelijk, dat misschien hun meer, dat dat beter was geweest? In het licht van wat je, en achteraf kijk je koe in zijn kont, hè, want heel veel dingen kun je natuurlijk niet weten, maar dat die ouders toch een soort closure hadden nog kunnen krijgen? Of is dat niet iets waar je bij stilstaat?
0: Ik weet het niet. Vind ik lastig. Kijk, we hebben zorgvuldig onderzoek gedaan. Je kan dit ook maar één keer goed doen. Hè? Juist omdat we het van die verklaringen nodig hadden. Ja. Kijk, als je me vraagt, had ik de ouders gegund? Ja, 100%, zonder meer. En als ik daar ook iets in had kunnen doen, dat het sneller had gekund, dan hadden we het natuurlijk gedaan. Ja. Maar deze dingen kosten gewoon heel veel tijd.
1: Ja. Ja. En Jan, hoe kijk je nou terug op deze zaak?
0: Ja, bijzonder. In alle opzichten. En iets wat begon met zeer summeren. Er is een mevrouw betrokken. En als je ziet wat we toch nog aan antwoorden hebben kunnen vinden. Een hele bijzondere zaak. En met een bijzondere samenwerking. Ja.
1: Henk-Jan Starrenburg, bedankt voor je komst naar onze studio en bedankt voor je verhaal.
0: Graag gedaan.
1: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
4: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
5: pressure.
6: D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
5: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
7: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
5: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
8: We must face the facts.
5: Eén beslissing.
9: Why should I trust you?
5: Die de geschiedenis veranderde.
10: The wrath of nature is real.
5: Pressure. Donderdag in de bioscoop.
4: Stop met boekhouden. Start met Yacht. Ga yachten op yacht.nl. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee. Ga yachten. Kijk voor onze overstapdeals op yacht.nl. Yacht met dubbel T.
11: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
12: In BNR at Work hebben we het deze week over conscious contracting. Oftewel, schrijf je arbeidscontracten zodat iedereen het kan begrijpen, zonder al dat risicomijdende, stoffige juridische geneuzel. Hoe je dat doet en hoe je zorgt dat alles wel gewoon rechtsgeldig is, hoor je morgen om 3:30 op BNR.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
15: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise Carsharing en Rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
17: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
18: of over de grootste beursgang aller tijden.
17: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
18: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
17: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
19: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
20: In de BNR-app.
21: Stekker gaat uit Omroep Ongehoord Nederland. De minister wil de licentie in elk geval intrekken. NAVO-baas Rutte zegt: NAVO-landen hebben geen andere keuze dan Oekraïne meer te steunen. En de bouw van de nieuwe ASML-campus gaat van start en creëert tienduizenden werkplekken. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
22: Bij de ANWB is Dennis Mooi. Dennis, waar staat de meeste vertraging nu?
23: De meeste vertraging heb je nu op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Tussen Best, West en Vught staat namelijk 10 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht en dat kost je nu 3 kwartier extra. De A16 van Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik-Ido-Ambacht een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En op de A27 naar Almere ook een kwartier extra tussen Bilthoven en Huizen. En de A27 de andere kant op, dus richting Gorkum, heb je tussen Bilthoven en Knoppen Dunette 20 minuten extra nodig. Flitsmeister meldt dan een camera op de A17 naar Dordrecht bij 6,7 en de A35 Enschede-Almelo bij 69,4.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De kogel is door de kerk. Minister Letchert wil de uitzendvergunning van Ongehoord Nederland intrekken. Directeur Peter Vlemmings kreeg het nieuws vanmiddag persoonlijk te horen. De uitzendingen stoppen niet meteen. De omroep kan nog bezwaar maken. En Peter Vlemmings zei vooraf al dat zeker te zullen doen. In Den Haag is het gebouw van de Tweede Kamer beklad. Op de deuren van de hoofdingang staat in rode letters onder meer dat Israël moet worden geboycott. Twee activisten zijn opgepakt. Eerder vanmiddag hadden pro-Palestijnse demonstranten ook al het vragenuurtje verstoord. FC Utrecht is beloond voor het wangedrag van de eigen fans, vindt de aanvoerder van Go Ahead Eagles. De wedstrijd in Utrecht werd zaterdag gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekertjes door de Utrecht-aanhang. Vanmiddag werd het restant uitgespeeld. Het lukte Utrecht om een 1-3 achterstand goed te maken en toch nog een punt te pakken. Economen verwachten dat de impact van de OV-staking morgen wel meevalt. De staking is lang van tevoren aangekondigd, waardoor mensen tijd hadden om iets te kunnen regelen of kunnen thuiswerken. De transportsector heeft wel last van de staking, omdat ook de goederentreinen niet rijden. En de Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat er bij de optocht op Prinsjesdag geen paarden meer worden gebruikt, meldt Omroep West. De paarden vinden het niet leuk en het is niet meer van deze tijd, zegt de partij. Zij denken dat de koninklijke familie ook rondgereden kan worden in een elektrische koets. Dat doen andere landen ook al. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is het een graad of 17, waar het nog droog is kan het nog 24 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: De Ajax dan, die staat 0,3% in de plus op 1118 punten. Grootste stijger IMCD, 3,1% omhoog. Bezi, de grootste daler vanmiddag, 4,1% in het rood. De Dow Jones opent 0,9% in het rood.
0: Rijkswaterstaat sprak begin dit jaar al met ondernemers in Nijkerk over de slechte staat van de Hardenbergenbrug, die in de A28, waardoor die weg nu dicht is. Had er niet eerder ingegrepen moeten worden? Je hoort er zo meteen meer over in de Avondspits over een minuut.
4: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
2: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
4: Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op Yort.nl. Yort met dubbel T.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Trulease met Grenke.
25: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
25: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
26: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
22: Het is dinsdag 8 september en dit is het nieuws om weer thuis te komen. Omroep Ongehoord Nederland is op gesprek geweest bij de minister en de directeur van de omroep heeft al laten weten dat de minister de licentie wil intrekken. En de eerste schep of spade of schop die ging vanmiddag de grond in voor de uitbreiding van ASML. Bij Eindhoven moet een campus verrijzen voor 20.000 nieuwe werknemers. Dat is bijna een verdubbeling van het personeel nu, trouwens. En op de brug op de A28, die plotseling werd afgesloten, daaromheen blijkt dat ondernemers uit Nijkerk in de omgeving en de Rijkswaterstaat al begin dit jaar met elkaar spraken over de veiligheidsrisico's daar. Daar gaan we over praten.
0: Ja, die problemen met die brug in de A28 komen dus niet helemaal als een verrassing, blijkt nu. Ondernemers uit Nijkerk spraken begin dit jaar al met Rijkswaterstaat over de problemen. Dat laten verschillende bedrijven weten aan ons, aan BNR. Het onderhoud aan de brug stond gepland voor november, maar na de laatste controle besloot Rijkswaterstaat de brug per direct te sluiten voor al het verkeer en dat onderhoud naar voren te halen. Bij ons in de studio economie-redacteur Mick Fruitier. Mick, wat is er eerder dit jaar precies besproken tussen Rijkswaterstaat en die ondernemers?
3: In februari en maart zijn de ondernemers dus samengekomen met Rijkswaterstaat en de gemeente. En ja, is er gesproken over de slechte staat van de brug. Er is namelijk te veel zand en grind weggespoeld en de pijlers die dreigt te gaan verzakken. Nou, en daarvan waren ze dus al op de hoogte. Het onderhoud aan de brug stond ook gepland voor november. Daar konden dus ondernemers mee rekening houden. Dat was dus ook gecommuniceerd. Maar ja, dat dus zijn eigenlijk gewoon ingehaald door de realiteit op dit moment.
0: Ja, want ze hebben toen wel gezegd, het is een situatie waar we wat aan moeten doen.
3: Ja.
0: En we willen dat dan in het najaar gaan doen.
3: Precies, en ondernemers was ook gevraagd om stapvoets te varen onder de brug door. Hè, want als je te snel er doorheen vaart, dan trek je een hele hoop van het zand en grind weg. Dat heeft een beetje een soort aanzuigkracht. En alleen tijdens die laatste controle die dan dus is uitgevoerd door Rijkswaterstaat is de situatie dusdanig verslechterd dat de brug per direct dicht moest.
0: Ja, en dat is dus niet heel alleen vervelend voor het wegverkeer, maar ook voor de binnenvaart. Is het dat is de Arkervaart, hè?
3: Ja, de Arkervaart.
0: Wat is dat een belangrijke route?
3: Nou, het is geen doorgaande vaarroute voor heel veel scheepverkeer, maar er zijn toch wel de nodige ondernemers die hier hinder van ondervinden. Want dat sluit namelijk de hele haven van Nijkerk van de rest van Nederland af. Er zitten bijvoorbeeld 2 veevoerderbedrijven, 2 zandbedrijven, een asfaltcentrale die nog in 2024 is geopend, een tankbouwer en een scheepswerf.
0: Die hebben veel bevoorrading over het water nodig.
3: Precies, veel bevoorrading over het water. Het zit namelijk bijvoorbeeld zo, ik sprak ook met Marcel Roordink, de algemeen directeur van ABZ Diervoeding. Ja, en die zegt, normaal hebben wij zo'n 4 à 5 schepen die hier wekelijks binnenkomen met grondstoffen voor het veevoer. Nou, die vervoeren allemaal zo'n 500 ton. En die moeten, die grondstoffen moeten nu elders worden uitgeladen. En dat moet je dan per vrachtwagen doen. Nou, en die zegt, in zo'n vrachtwagen gaat dan ongeveer 25 à 30 ton. Nou, reken maar uit. Dan heb je dus 17 vrachtwagens nodig voor 1 schip. Dus een grote kostenpost voor de ondernemers daar. Ja. En zo hebben dus wel meerdere ondernemers zulke verhalen.
0: Bovendien staan die vrachtwagens nu in de file, want het is daar heel druk in al die wegen die nog wel open zijn.
3: Ja, ik heb ook gehoord dat het bereiken van het centrum van Nijkerk inderdaad zo'n 40 à 50 minuten langer duurt op dit moment. Ja.
0: Zeg, dus dat er wat met die brug aan de hand was, dat was wel bekend, maar dat die nu ineens dicht is, daar hebben ze zich niet op kunnen voorbereiden.
3: Nee, daar hebben ze zich inderdaad niet op kunnen voorbereiden. Ik sprak bijvoorbeeld ook met Michel Smink van Zandink Zandhandel. Mm-hmm. Nou, die hebben zo'n 2 à 3 schepen per dag die normaal de haven van Nijkerk aandoen. Maar zij hebben, ik vroeg hem van, heb je dan ook extra voorraad aangehouden? Want je was bekend met de problemen. Maar het antwoord daarop was toch echt nee, want het onderhoud stond gewoon gepland voor november. Dus zij werden wel echt overvallen met het nieuws. Er lag zelfs al een schip van Zandink in de sluis die onderweg was naar Nijkerk. Maar die moest omdraaien, want werd per direct gesloten.
0: Hoe is de situatie vandaag rondom die brug? Zijn die herstelwerkzaamheden begonnen? Hoe lang gaat het duren?
3: Ja, de herstelwerkzaamheden zijn begonnen. Vandaag kwamen daar al de eerste foto's van online bij Omroep Gelderland. Mm-hmm. En Rijkswaterstaat heeft daar nu ook het een en ander over laten weten. Ongeveer een uurtje, anderhalf uur geleden. Ze gaan minstens tot morgen, einde van de dag, wordt er gewerkt aan de brug. Tot en met woensdag 9 september is alles daar dicht. Ja. Er is met name specialistisch materiaal nodig en het duurt even voordat dat er is. Het gaat bijvoorbeeld om een kraanschip dat onderweg is.
0: Ah. Kan het ook nog langer worden?
3: Ja, daar willen ze geen uitsluitsel over geven, Rijkswaterstaat. In eerste instantie waren ook al die ondernemers op de hoogte gebracht dat het 48 uur ging duren. Nou, dat is dus ietsjes langer geworden. worden. Maar toen ik net een ondernemer nog sprak over dat het ook nog woensdag dicht was, toen dacht hij van, dat is toch iets langer dan gepland. Hoe lang het exact gaat duren, is dus nog even de vraag.
0: En dan morgen ook die OV-staking dan overheen. Ik denk dat het daar heel druk wordt op de lokale wegen. Dankjewel, economie-redacteur Mick Fruitier. Onze verslaggever Martijn de Rijk die is bij die Hardenbergenbruggen. We spreken hem later en we gaan ook uitgebreid spreken over de staat van onze infrastructuur om 6:10.
20: BNR Nieuwsradio.
22: ASML is begonnen met de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven. En die nieuwe campus wordt de tweede grote industriële campus in de Brainport-regio rondom Eindhoven. En CEO Roger Dassen van ASML spreekt van een belangrijke stap.
5: Our success is built on the contributions of customers, of suppliers, of employees, of knowledge institutions also present here today, of government partners and communities around us. The same spirit of partnership will be essential to the success of Big North. Together, we are strengthening the foundation for the next generation of semiconductor innovation. And as we call it, building today for tomorrow's innovation.
22: Ja, met de bouw van deze campus hoopt het bedrijf in de toekomst beter te kunnen voldoen aan de almaar groeiende vraag naar chips. De campus moet zo'n 20.000 werkplekken opleveren en daarmee zou het aantal medewerkers in Nederland bijna verdubbelen voor ASML. En die bouw die komt voort uit het project Beethoven, weet je nog wel. Bij ons is Maxime van Meel van BNR Beurs en die is nu bij die ceremoniële schop in de grond.
6: Ja, goedemiddag.
22: Goedemiddag, hi. Maxime. Hi. Ja, het wordt dus flink gevierd, hè? Met officiële speeches. Waarom is het zo belangrijk?
6: Ja, dit is natuurlijk een project waar echt jaren naartoe is gewerkt. Ik geloof ongeveer 3 jaar geleden zijn ze al begonnen met dit bij de gemeente Eindhoven in Wrijven te kijken. Kunnen we hier aan de slag? Dus ze zijn er lang mee bezig. En ja, je zegt ook, het is eigenlijk het antwoord op operatie Beethoven. Dus die 2,5 miljard van de staat, de provincie en lokale bedrijven. Die hebben dat allemaal geïnvesteerd om de randvoorwaarden voor ASML beter te maken. Het resultaat, ja, ik kijk ernaar. Dat is de eerste paal die hier net de grond in is geslagen om te beginnen aan de bouw van die campus hier. 20.000 man extra die dus voor nu in Nederland verzekerd moeten worden. Mm-hmm. Eens met je wel op deze dag, CEO Fouquet, die zou er zijn. Christophe Fouquet, die was er niet. Want die had een meeting met een partner in Parijs. En de terugweg die liep tegen wat problemen op. Aldus CFO Roger Dassen.
5: Well, surely you had 2 C5s waiting for him, right? Or at least 2 G5s waiting for him. 2 private jets waiting for him to get him back to the Netherlands. But that's not ASML, my dear friends, right? So I guess we booked him business class in the TGV, but that was about the maximum that Christophe was able to squeeze himself to. And unfortunately, it was a very unfortunate incident on the French railway, which led to quite some delays.
6: Ah, ja, dus Fouquet zat vast in een vertraagde TGV. Ja. En volgens Dassen liet dat dan wel maar mooi nog eens zien hoeveel dedication, toewijding Fouquet heeft voor het vak. Want zo'n meeting kon hij natuurlijk niet afzeggen, ook al was dat op de avond voor een belangrijke viering zoals vandaag.
22: Ja, nou met al deze feestvreugde, is dat dan ook een signaal dat ASML definitief in Nederland blijft?
6: Ja, het is wel denk ik de bezegeling van de uitbreiding van ASML binnen Nederland. Er is natuurlijk veel over gesproken. Ik denk dat het ondertussen wel duidelijk is dat ze echt niet per se weg willen. Ze krijgen hier de kans om die 20.000 man te gaan huisvesten. Dus dat gaat vast en zeker gebeuren. Al sprak ik Roger Dassen achteraf en die zegt ook tegen mij, ja, betekent niet dat we niet buiten Nederland ook de ogen open houden.
22: Ah.
7: Wij zijn een wereldwijde speler en wij hebben zeker niet alleen locaties in Nederland. Hè. Dus we hebben grote locaties ook in de Verenigde Staten, ook in Azië. En je zult zien dat wij ook daar blijven uitbreiden. Hè. Het bedrijf groeit aan alle kanten, nou, dat heb je ook gezien. Dus het is geen kwestie van gaan wij uitbreiden in Nederland of in het buitenland. We doen en. Maar het is wel zo dat we met deze locatie ook wel echt een strategische locatie hebben, waar wij een flink aantal jaren vooruit kunnen om de groei die we hier van plan zijn te realiseren in Nederland, om die ook echt voor elkaar te krijgen.
22: Ja, en Maxime, ja, nieuwe campus voor 20.000 nieuwe werknemers, dat is één ding. Maar de rest van Eindhoven, de hele omgeving, kan die dat aan, zo'n groei?
6: Ja, dat is de grote vraag. Ik sprak burgemeester Dijsselbloem. Nou, die heeft natuurlijk ook gezien hoe dat in Veldhoven eraan toe is gegaan. Hoe dat daar best wel een moeilijk debakel is. En hoe ASML daar echt tegen zijn grenzen oploopt. En dat is vooral te zien op de campus zelf. Maar dat is nog eens extra te zien als iedereen van ASML daar naartoe moet rijden. En dat is natuurlijk een hele hoop gedoe. Dus infrastructuur is een groot probleem. Ook, kinderen van de families van de mensen die bij ASML werken, die moeten naar school. Dat moet allemaal geregeld worden. Dat moet allemaal gefaciliteerd worden in de omgeving. Ja, het is niet gek dat Dijsselbloem dan ook tegen mij zegt, nou, als we morgen hier zouden opengaan, dan hebben we een heel groot probleem. Maar het is heel belangrijk, zegt hij, dat het tempo dat bij Beethoven is ingezet wordt volgehouden. En voor Beethoven zijn echt bergen verzet om in zo'n korte tijd dit waar te maken. En eigenlijk zegt Dijsselbloem, ja, Beethoven is nog helemaal niet klaar en dat moeten we nu gaan afmaken.
0: Nou, dat moet ik hebben, want ik sta zelf met anderen aan het stuur om te zorgen dat het gaat lukken. Maar het gaat niet vanzelf, dus vandaar dat ik in mijn speech vandaag ook heb gezegd, ja jongens, we zijn er nog niet. Beethoven is een mooie set afspraken, maar er zitten nog allemaal open eindjes in. Er zitten risico's in, er zitten prijsstijgingen in, er zitten dingen in waar we nog over door zouden praten. Ik wil daar nu ook zaken over doen. Hè? Dus daarom zei ik, laten we Beethoven nu ook gaan afmaken met elkaar. Want het vraagt enorm veel van stad en regio. Er zitten heel veel kansen in. We zijn er natuurlijk gewoon super blij mee dat dat hier gebeurt. Maar het vraagt ook heel veel van stad en regio.
1: Tot slot, Maxime. Ja, wat gaat er eigenlijk precies gebeuren op die nieuwe campus?
6: Ja, ze gaan hier dus een nieuwe productielijn opzetten. Dus waar ik nu sta, worden straks echt cleanrooms neergezet en worden de chipmachines gemaakt. Dus er wordt een nieuwe flow van produceren. Nou, daar heeft ASML een beetje technisch verhaal over, maar een andere manier van die machines in elkaar zetten, waardoor het ook voor de toekomst en voor de grote uitbreiding, want dat is het grote ding, hè. De vraag gaat natuurlijk extreem stijgen, is hun grote verwachting. En ik denk met het chiptekort waar we nu bijvoorbeeld al mee zitten, dat we daar wel vrij zeker van kunnen zijn dat dat ook zo is. Dus dat gaat hier gebeuren. Echt de productie van die chips. Er komt een faciliteit van zo'n 150 voetbalvelden om mee te beginnen.
1: Oh.
6: 20.000 man dus die hier aan het werk gaan. En tegen 2028 moet het eerste deel klaar zijn. Moeten er zo'n 3.000 medewerkers hier naartoe komen. En dan tegen 2029 moet die productie ook echt op gang zijn.
1: Dankjewel, Maxime van Mil.
20: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
0: Aspirant omroep Ongehoord Nederland raakt, als het aan minister Letscher ligt, zijn licentie kwijt. Het gaat vooralsnog om een voornemen. Ongehoord Nederland kan bij een definitief besluit in beroep gaan en ook nog naar de rechter stappen. Maar goed, de wens van het kabinet is kenbaar gemaakt. Politieke verslaggever Leendert Beekman. Minister wil dus de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Maar dat betekent niet dat de omroep morgen van de buis is.
10: Nee, de omroep is nog niet van de buis af. De minister zet een eerste stap. Het doel is uiteraard wel om Ongehoord Nederland uit dat publieke bestel te krijgen.
0: Ja.
10: De omroep heeft vanmiddag gesprek gehad. Mag ook formeel nog gaan reageren. Als dat gebeurd is, volgt 10 dagen later het definitieve besluit. Nou, en dan zei je zelf al, de omroep kan ook nog naar de rechter stappen. Maar zover zijn we dus nog niet.
0: Nee.
10: Maar dit betekent niet dat Ongehoord Nederland morgen al van zender af is. Maar dit is een eerste stap naar uitsluiting bij de publieke omroep van Ongehoord Nederland.
0: En kon de minister niet anders meer?
10: Nou, zij zegt van niet. Zij geeft 3 redenen waardoor ze zegt, ik kan niet anders, zij moeten het bestel uit. En zij zei daarbij ook, we gaan daar natuurlijk niet lichtzinnig mee om. Dit zien we als een zwaar besluit. We hebben persvrijheid in Nederland, vrijheid van meningsuiting. Dus het is een zwaar besluit. Ze geeft 3 redenen. De eerste is, de omroep blijft in gebreken. De commissariaat voor de media heeft er ook vaker op gewezen. En dat gaat dan om eisen van goede inrichting, goede sturing van de bedrijfsprocessen. En dat is elke keer niet op orde. NPO, hebben we gisteren gehoord, wil niet meer samenwerken met Ongehoord Nederland. En dat komt eigenlijk omdat er niet samen te werken valt met Ongehoord Nederland. Dat proberen ze wel, maar het lukt hen simpelweg niet. En het derde punt is, afgelopen jaar, binnen 1 jaar, al 2 keer sancties geweest tegen Ongehoord Nederland. Het gaat over belangenverstrengeling, over het overtreden van het redactiestatuut. En alles bij elkaar, zegt Rianne Letschert nu, de minister verantwoordelijk voor media. Ik kan niet anders meer. ik haal ze uit het bestel.
0: Dus het is een stapeling en niet alleen die ene keer dat Hitler is afgedraaid met een serieuze opmerking erachteraan.
10: We hebben natuurlijk incident op incident gehad. En de afgelopen weken is het Hitler-fragment veelvuldig in de media geweest. Vanwege het Hitler-fragment kwamen er kamervragen. Vorige week bij het Vragenuur is minister Letschert hier ook op gewezen. Ook op het feit dat op het moment dat er 2 sancties binnen 1 jaar op elkaar volgen, je een omroep, een aspirantomroep, want dat is Ongehoord Nederland nog, uit het bestel kan zetten. Ja, en dat Hitler-filmpje kwam daar overheen. Dat heeft de boel natuurlijk wel in een stroomversnelling gebracht. Maar Ongehoord Nederland is eigenlijk al vanaf het begin, vanaf het eerste moment dat ze uitzenden, zijn ze omstreden.
22: Ja, maar ik vraag me dan af, was dit niet gewoon de bedoeling van Ongehoord Nederland? De hele tijd herrie schoppen en de grenzen van de wet opzoeken om maar onderwerp van gesprek te blijven?
10: Ja, ga ik heel flauw zeggen. Ik kan natuurlijk niet in het hoofd kijken, maar je hebt wel gelijk, Liesbeth. Dit is wat populisten vooral doen, hè, hier in de Tweede Kamer. Daarmee vergelijk ik het maar eventjes. Mm-hmm. Veel theater, veel ophef, zodat het over jou gaat. En wat je hier ook ziet, is dat Ongehoord Nederland eigenlijk elke keer als ter discussie staan, en dat is vaak, of het nou de omroep zelf is, of een presentator, of een verslaggever van de omroep. Ze praten graag en veel over zichzelf. Ook in de uitzendingen gaat het ook heel veel over wat hen allemaal aangedaan wordt. Mm-hmm. En dat is als reactie op wat ze dan zelf hebben uitgezonden. Bijvoorbeeld, neem zo'n Hitler-fragment. Ja, Liesbeth, je hebt er gelijk in. Het gaat veel om theater. En ze vinden het belangrijk dat het over hen gaat. En dat mondt nu uit in toch het uitsluiten van de omroep bij de publieke omroep. Ze worden uit bestel gezet.
0: Leendert Beekman, dankjewel.
20: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
22: Europa wil zich sneller en beter kunnen verdedigen. Dat horen we al een geruime tijd. Maar loopt nu vast op een conflict in Brussel. Een adviesgroep die de Europese herbewapening moest versnellen is al gesneuveld voor de officiële start. En dat werpt de vraag op: wie bepaalt eigenlijk de defensiekoers, Kaya Kallas, de commissie of de lidstaten? Daar gaan we over praten met Europa-correspondent Stefan de Vries. Ha, Stefan.
11: Ja, Elisabeth.
22: Ja, heb jij al antwoord op die vraag? Wie bepaalt het?
11: Nee, ja, inderdaad. Nou, dat is eigenlijk de strijd die geleverd wordt. In dit specifieke geval ging het niet eens om een groep die nieuwe tanks of raketten moest gaan kopen. Maar het idee was om een club van oud-politici, militairen en experts bij elkaar te brengen die dan moesten adviseren hoe Europa sneller kan handelen. Mm. Nou, lijkt best een goed idee, zou ik zeggen, met al dat geld dat er wordt uitgegeven. Maar Duitsland, Frankrijk en Italië, die zagen daar blijkbaar geen toegevoegde waarde in. Ze waren ook bang dat Kaya Kallas, de buitenlandschef, meer macht naar zich zou toetrekken met initiatief voor dit groepje. En ja, dat laat natuurlijk precies zien waar het vaak misgaat. Iedereen is erover eens dat Europa meer munitie nodig heeft, luchtverdediging en productiecapaciteit. Maar zodra de vraag komt wie dan de prioriteiten stelt, hoe de rekening wordt verdeeld, dan trekken de lidstaten alle handremmen aan. De vijand die staat te kijken en te lachen. Maar de strijd woedt dus ook binnen Brussel en de Europese instellingen om de regie.
22: Het is wel ironisch, inderdaad. Tegelijkertijd is defensie over het algemeen heel nationaal georganiseerd nog steeds. Is het dan ook niet lastig als Brussel daar de leiding over zou moeten krijgen?
11: Ja, zeker. Defensie is natuurlijk een van de onderdelen die vaak gezien worden als een onderdeel van de soevereiniteit van het land. Maar die nationale vrijheid heeft natuurlijk wel een prijs. Zeker in de Europese Unie. Als je 27 landen hebt die elk afzonderlijke systemen bestellen, ontstaan er te veel type materieel, te kleine schaal, hogere kosten. En juist de oorlog in Oekraïne laat zien, iedere dag weer, waarom dat een probleem is. Je hebt niet alleen wapens nodig, maar ook voldoende munitie, onderhoud, een industrie die snel kan schalen. Dat betekent dat de nationale structuren, die staan vaak in de weg. De echte discussie is ook niet, wordt het Brussel die alles beslist of de lidstaten. Het is veel meer hoeveel nationale controle willen landen opgeven om juist samen sneller en sterker te worden.
22: Ja, en wie het ook niet met elkaar eens zijn Frankrijk en Duitsland. In dit geval niet over defensie, maar over de Europese diplomatieke dienst. Ja, waar gaat het dan om?
11: Ja, eigenlijk iets vergelijkbaars als bij dit defensieverhaal van zojuist. De vraag is, moet iets Europees geregeld of toch maar liever nationaal? In dit geval gaat het over de diplomatieke dienst van de Europese Unie. Duitsland wil die wat slagvaardiger maken en onderbrengen bij de Europese Commissie. Mm. En dat zou Ursula von der Leyen meer grip geven op dat deel van het Europees beleid. Diplomatie, hulp, defensie. Maar Frankrijk ziet daarin weer het gevaar dat het buitenlands beleid een verlengstuk van de commissie wordt. Parijs wil juist Kaya Kallas, de chef van de buitenlands dienst, sterker maken. En ja, op papier lijkt het institutioneel gedoe. Maar in de praktijk gaat het natuurlijk over wie bijvoorbeeld Rusland aanspreekt, wie met Washington onderhandelt en wie namens Europa aan tafel zit wanneer het echt spannend wordt. De Duitsers willen de commissie, de Fransen willen de buitenlandse dienst en ondertussen rollen ze vechtend over de Brusselse straten.
22: Het is weer een mooie editie van het Europese geharrewar. Dankjewel, Stefan de Vries. En meer Europees nieuws krijg je in de dagelijkse podcast Make Europe Great Again. Een nieuwe aflevering staat online, wilde ik zeggen.
0: Gisteravond was er aandacht in opsporing verzocht voor de hackersbende Shiny Hunters. Die hebben nu gereageerd en BNR heeft ook contact met ze gehad. Wat kunnen we opmaken uit die reactie? Dat is toch wel interessant. We spreken daar straks over met een cyber-expert en met onze eigen tech-redacteur natuurlijk in het komend half uur op BNR.
12: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
13: Tot morgen.
14: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
15: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
16: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
15: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
17: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
18: Thomas van Zijl.
27: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de OV-staking en een gesprek met Cindy Vorselman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Ik vraag haar waarom steeds meer jonge vrouwen psychisch uitvallen en of het kabinet met de geplande WIA-bezuiniging niet de verkeerde kant op beweegt. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
29: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
30: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
31: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
32: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
33: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
32: Ook auto-import met Financial Lease. Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
34: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
2: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
3: BNR Verkeer.
4: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Het is met name druk rond Rotterdam, Utrecht en Amersfoort. Maar je hebt ook veel vertraging op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Tussen Best West en Bokstel Noord doe je er een half uur langer over door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Een kwartier vertraging. Dat gaat oplopen, want er zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Dan de A4 in de richting van Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux een half uur extra. Hier zijn 2 rijstroken afgesloten. Vanwege een ongeluk. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je tussen Schiedam-Noord en Krooswijk 3 kwartier vertraging. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Flitsmeister meldt een camera op de A30 van Ede naar Barneveld bij 10,5. En de A35 Enschede-Almelo bij 69,4.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De kogel is door de kerk. Minister Letchert wil de uitzendvergunning van Ongehoord Nederland intrekken. Directeur Peter Vlemmings kreeg het nieuws vanmiddag persoonlijk te horen. De uitzendingen stoppen niet meteen. De omroep kan nog bezwaar maken. En Peter Vlemmings zei vooraf al dat zeker te zullen doen. In Den Haag is het gebouw van de Tweede Kamer beklad. Op de deuren van de hoofdingang staat in rode letters onder meer dat Israël moet worden geboycott. 2 activisten zijn opgepakt. Eerder vanmiddag hadden pro-Palestijnse demonstranten ook al het vragenuurtje verstoord. FC Utrecht is beloond voor het wangedrag van de eigen fans, vindt de aanvoerder van Go Ahead Eagles. De wedstrijd in Utrecht werd zaterdag gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekertjes door de Utrecht-aanhang. Vanmiddag werd het restant uitgespeeld. Het lukte Utrecht om een 1-3 achterstand goed te maken en toch nog een punt te pakken. Economen verwachten dat de impact van de OV-staking morgen wel meevalt. De staking is lang van tevoren aangekondigd, waardoor mensen tijd hadden om iets te kunnen regelen of kunnen thuiswerken. De transportsector heeft wel last van de staking, omdat ook de goederentreinen niet rijden. En de Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat er bij de optocht op Prinsjesdag geen paarden meer worden gebruikt, meldt Omroep West. De paarden vinden het niet leuk en het is niet meer van deze tijd, zegt de partij. Zij denken dat de koninklijke familie ook rondgereden kan worden in een elektrische koets. Dat doen andere landen ook al. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is het een graad of 17. Waar het nog droog is, kan het nog 24 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Zometeen, ja, je hoort het al. De Nederlandse jeugd bungelt onderaan de internationale PISA-lijst. Zeker als het gaat om leesvaardigheid. Hoe zorgwekkend zijn de cijfers? En, grote vraag, hoe krijgen we kinderen en jongeren weer aan het lezen? Gaan we zo bespreken, hier op BNR.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon 1 factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
13: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
9: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
19: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
4: Goedemiddag. Oh ja, ik ga even vertellen wat we straks nog gaan doen. We schouwen de reactie van de hackersgroep Shiny Hunters. Een lid van de groep was gisteren als verdachte te zien in opsporing verzocht. Wat kunnen we afleiden van de boodschap die Shiny Hunters vervolgens afgaf vandaag? Dat gaan we doen met cyberdeskundige Pim Takkenberg. Want er zitten wel een paar puntjes in dat statement wat ze hebben gegeven. Die geven wat weg over hoe zij werken. Eerst gaan we naar het dramatische lezen- en schrijvenniveau van onze jongeren.
22: Ja, want de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen neemt een duikvlucht. Dat blijkt uit het jaarlijkse PISA-rapport, een internationaal onderzoek naar de staat van het onderwijs. Bijna 40% van de Nederlandse 15-jarigen scoort op leesvaardigheid lager dan noodzakelijk is om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. We gaan erover praten met universitair hoofddocent Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Jeroen Dera. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
22: En bij ons ook voorzitter van de Stichting Lezen en woordvoerder van de Leescoalitie, Tamar van Gelder. Welkom.
10: Wel, dank.
22: Jeroen Dera, het is niet voor het eerst dat Nederland er slecht op staat, op dat PISA-onderzoek. Wat gaat er mis?
1: In PISA wordt heel concreet gemeten hoe 15-jarigen het doen in het lezen van teksten op abstract niveau ook. En op eigenlijk hun vermogen om iets kritisch over die teksten te zeggen en echt te begrijpen wat daarin staat. En dan zie je dat in deze toets, die vorig jaar is afgenomen, PISA 2025, 39% van de deelnemende leerlingen niet het niveau haalt dat je zou moeten halen om in de samenleving goed te kunnen functioneren.
22: Ja, en dan ga je dus van school af, heb je examen gedaan, zonder dat je dat noodzakelijke niveau hebt.
1: Dat kun je uit PISA niet afleiden, want het examen is een andere leeftijdsgroep dan die 15-jarige weer is. Er kan ook in een jaar ook wel weer wat gebeuren bij een deel van die groep. Maar het ligt wel in de reden dat een deel van die tieners inderdaad een echt behoorlijk slechte leesvaardigheid heeft. En dat zien we ook op andere momenten, want vanuit het mbo, vanuit het hbo en de universiteiten zijn al langere tijd ook signalen dat studenten minder goed lezen.
4: Ja. Hoe kun je nou slagen voor je examen als je eigenlijk niet goed kunt lezen?
1: Nou, het examen toetst een ander type leesvaardigheid weer dan PISA. Het wordt wel heel technisch om dat te bespreken. Mm-hmm. Maar als je naar een VMBO-examen bijvoorbeeld kijkt, dan zijn dat kortere teksten dan in PISA worden aangeboden. En worden vaak ook op alinea-niveau ook vragen gesteld. Dus het zit allemaal net wat anders in elkaar.
4: Oh.
22: Tamar van Gelder, je kunt ook zeggen, grote stukken lezen wordt steeds minder belangrijk. Want je gooit het in een AI-bot en die vat het samen in 3 punten voor je.
10: Ja, maar dan komen we in een soort neerwaartse spiraal terecht. Hè? Want als je steeds kortere teksten leest, kan je ook steeds minder goed diep lezen. Leer je ook veel minder goed kritisch lezen. En juist, dat zijn allemaal vaardigheden die je nodig hebt om resultaten van een AI-bot te begrijpen. Dus die kritische leesvaardigheid heb je juist nodig. En daarvoor is het van belang om lange, rijke, gelaagde teksten tot je te nemen.
22: Ja, en er wordt ook gesproken over als je het hebt over het noodzakelijke niveau, over functioneren in de maatschappij. Nou, je noemde net, om gelaagde teksten te begrijpen heb je een bepaald niveau nodig. Maar ook bijsluiters, hoorde ik iemand vertellen. Daar gaat het dan ook al mis.
4: Belastingaangifte doen.
10: Ja. Dat vind ik veel, nog veel belangrijker. Want hoe vaak lees je nou een bijsluiter van een medicijn? Hè? Maar het gaat eigenlijk over basale dingen. Dus als je laaggeletterd bent, kan je de signing op het treinstation begrijp je niet zo goed. Google de route vinden is al ingewikkelder. Mm. Een vraag stellen en interpreteren van ChatGPT is ook ingewikkeld. Dus echt mee kunnen doen als laaggeletterde is heel ingewikkeld. Ja. Of bijvoorbeeld je kind voorlezen.
22: Ja.
10: Daar gaan we al. Ja. Goed, maar dat zijn allemaal voorbeelden van als je dus laaggeletterd bent, waar je niet mee kan doen.
22: Nou, is er ook al een soort coalitie van CEO's voor leeskracht. Mm-hmm. Dus het bedrijfsleven maakt zich ook zorgen?
10: Nou, en dat is terecht, hè, want lezen is niet alleen maar iets van onderwijs of de kinderopvang of die ene ouder die dan misschien een boek thuis heeft. Het is een verantwoordelijkheid, vinden wij echt, van ons allemaal. We hebben lezende jeugd nodig voor lezende volwassenen om mee te kunnen doen. Dus het is een verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en onderwijs.
22: Ja, nou, CEO's voor Leeskracht, dat is dus een coalitie. Topmensen uit het bedrijfsleven, zoals Merel van Vroonhoven, Gunay Oesloe, die hebben zich daarin verenigd. Job-Jan Altena van het CPMB zegt dat het bedrijfsleven ook een rol voor zichzelf ziet.
11: Leesvaardigheid is niet alleen de taak van het onderwijs en de ouders. Kijk, ouders moeten ook absoluut meer aan de slag met hun kinderen elke dag voorlezen. Maar juist ook het bedrijfsleven kan iets doen. Met het programma CEO's voor Leeskracht investeren we samen met het bedrijfsleven in meer, beter en leuker lezen door jongeren. En dat is nu belangrijker dan ooit. Hè? We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor het slagen van de jongeren van nu. Bovendien, die jongeren van nu, dat zijn de medewerkers van morgen.
22: Ja, vraag aan jullie beiden. Wat kan het bedrijfsleven dan doen, Jeroen Dirre?
1: Nou, een van de dingen die denk ik ontzettend goed zouden kunnen zijn is om echt te investeren in boekenpakketten die naar de mensen zelf toe worden gebracht. Dus we hebben nu in Nederland terecht heel goede infrastructuur voor bibliotheken. Maar je ziet wel dat het bereiken van groepen die het ook het slechtste eigenlijk gaan doen in PISA, want er is echt een samenhang ook met sociaal-economische achtergrond. Die gaan dan niet altijd naar die bieb toe. En er zijn ook wel initiatieven internationaal. Dolly Parton is daar een bekend voorbeeld van, die een eigen boekfoundation had. Ja, op het moment dat je dus iedere maand boeken bezorgd bij huishoudens en er dus ook echt boeken in het huis komen, dan zie je al dat er heel veel gebeurt, juist op de jonge leeftijd, hè, van 0 tot 6 jaar, met de taalontwikkeling.
22: Oh, dat scheelt dus al echt als er boeken thuis komen. Tamar.
10: Zeker, en we hebben ook al Boekstart koffertje. Hè, dat hebben vorig jaar 76.000 baby's of ouders dan gekregen. En dat zijn dan voorleesboekjes thuis, maar dat zijn er maar 2. En dat zijn er maar 76.000. En er worden 180.000 baby's per jaar geboren. Dus er valt echt nog wel veel te doen met elkaar om te zorgen dat kinderen worden voorgelezen, maar dat ze ook een leesrijke omgeving hebben thuis, maar ook in de kinderopvang. Ja. En dat daar ook boeken zijn. En op school. Ja. Want ook op school is er niet altijd is er een schoolbibliotheek. He, als we nu kijken naar die 15-jarige op school, een kwart maar heeft een schoolbibliotheek met mediathecaris, met een actuele diverse collectie.
22: Is dat niet op elke school?
10: Dat is niet op elke school zo. En dus en daar is een hele ontwikkeling aan vooraf gegaan. Maar je kan je iets bij voorstellen, als je niet vaak met boeken in aanraking komt thuis, op de kinderopvang, op school, dan wordt het wel echt heel groot. Ja.
22: Jeroen Dirre, zijn Nederlandse leerlingen dan ook nog specifiek slechter in een bepaald aspect van het lezen of de taalverwerking?
1: Ja, nou kijk, het lastige is, want deze PISA is die heeft lezen eigenlijk als zijdomein. Hè? Dus er is één keer in de zoveel tijd een PISA die echt helemaal over lezen gaat. Dan wordt er ook meer over in kaart gebracht dan nu het geval is. Maar wat we wel consistent zien in de onderzoeken is dat het abstracte lezen, dus dat wil zeggen de hoofdgedachten ergens uit kunnen halen, informatie wegen, evalueren wat je gelezen hebt. En ook kritisch nadenken over wat je hebt gelezen. Ja, daar zijn ze slechter in dan in het technische lezen. Dus gewoon secte, oppervlakte, laag van een tekst kunnen begrijpen.
22: Ja. Maar ligt dat dan
1: dus
22: aan het onderwijs?
1: Doordenken is belangrijk. Dat is een hele complexe vraag. Er zijn meer dingen dan alleen onderwijs hier in het spel, zoals net ook al terecht werd opgemerkt. Het is wel zo dat we eigenlijk in Nederland relatief weinig sturing hebben gehad, heel lange tijd, op de leesdoelen die we stellen. Die zijn best open geformuleerd. Er zijn nu nieuwe kerndoelen waarin dat wel sterker naar voren komt. Mm. Maar het is in het basisonderwijs op sommige scholen bijvoorbeeld mogelijk om een boekbespreking te geven en eigenlijk niet heel veel meer te zeggen dan, nou, ik vond het een leuk boek en ik heb het hier en hier gelezen en dit is de hoofdpersoon. Terwijl je eigenlijk al van heel jonge leeftijd af over andere zaken zult moeten praten om tot die abstracte leesvaardigheid te komen. En dat kan ook heel goed, want er zijn studies die zelfs laten zien dat kleuters dat al kunnen. Ah. Maar dan moet je natuurlijk wel dat gaan doen met kleuters. En niet alleen maar, kijk, leuk boekje en wie is de hoofdpersoon.
12: Maar je merkt op middelbare scholen ook wel dat docenten Nederlands er alles aan doen om het wel een beetje leuk te maken. Door bijvoorbeeld maak reclame voor een boek. Hè, of schrijf de achterkaft, achterflap tekst. Dus niet meer dat eenvoudige of dat stomme, eendimensionale samenvatting schrijven, waar iedereen al sinds de jaren 80 mee faked natuurlijk. Zelfs toen we nog geen AI hadden, deden we dat. Ik geef het eerlijk toe.
1: Dus het wordt wel leuker gemaakt. Ja, precies, dit soort opdrachten. Hè. Dus maak de achterkant van een boek. Dat zijn natuurlijk ook bij uitstek de opdrachten waarvoor je boeken weer niet heel goed hoeft te lezen. Dus daar zit ook in het keuze van de opdracht. Ja, zit hier wel een aspect. Hè. Dus een boekpromo video maken of een korte video over een boek. Ja, dat is eigenlijk veel makkelijker te doen als je een boek slecht gelezen hebt. Dus je zult soms juist ook ja, toch wel dat soort saaie taken moeten doen en daar ook ruimte voor moeten maken in de school.
10: Maar het is ook van belang dat er dan voldoende leraren zijn die goed opgeleid zijn en die ook weten dat er een breed spectrum is aan verschillende soorten manieren om het over lezen te hebben. En dat het niet alleen maar een opdracht is van de docent Nederlands in het voortgezet onderwijs, maar dat het een opdracht is voor de hele school. Dus die schoolleider moet zelf ook een lezer zijn. Vinden wij natuurlijk van Stichting Lezen. Maar goed, maar ook die docent biologie die denkt, oh ja, wat gebeurt er in de hersenen? Nou, we hebben past een mooi boek, een beetje een oudje hersenschimmen. Dat gaat allemaal over de ontwikkeling van de hersenen. Ja. Zeker. En dat kan je best koppelen aan een biologieles. Dus ook op zo'n manier kan je zeg maar lezen incorporeren in de school.
12: Relevanter maken.
10: Ja, zeker, zeker.
22: En als het gaat over de duikvlucht die de leesvaardigheid neemt van Nederlandse jongeren in elk geval, dan wordt ook heel vaak sociale media als boosdoener genoemd. Is daar een verband tussen? Het lijkt heel voor de hand liggend, namelijk je aandachtspannen is nog maar 30 seconden of de lengte van een TikTok-filmpje.
10: Ja, ik bedoel, ja, ik ga antwoord geven. Misschien kan Jeroen daar ook op antwoorden. Maar er is heel veel afleiding. En waar we eigenlijk mee begonnen, over de concentratie. He, dus bij sociale media is een afleiding, maar ook niet meer heel lang je kunnen richten op één taak. Mm-hmm. Dat heeft toch echt wel te maken met sociale media.
22: Ja. Ja. Jeroen Dirre?
1: Ja, zeker. Het is wel heel complex. Dus in het onderzoek dat we hiernaar hebben, zien we dat heel erg sterk ook individueel kan verschillen. Dus er zijn kinderen die heel ontvankelijk zijn voor die afleiding en kinderen voor wie dat veel minder het geval is. Dus dat maakt het ook lastig om daar heel goed onderwijs op aan te passen. Hè. Maar over het algemeen zie je wel dat we wel in een aandachtseconomie leven waarin continu wordt gestreden om de aandacht van gebruikers, jonge mensen dus ook. En die hebben bij uitstek nog niet een hersenstructuur waarmee je daar ook heel goed weerstand tegen kunt bieden.
22: Nee. En de vraag is of die hersenstructuren bij volwassenen in casu mijzelf.
1: Zeker.
14: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Nederlandse scholieren het kritisch denken, dat is dan apart vermeld, dat ze dat wel gemiddeld goed kunnen vergeleken met de rest van de EU. Dus om even ook even een licht positief puntje uit die PISA-test.
2: Grote mond
1: hebben ze wel. Maar hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Dus niet die tekst kritisch kunnen beoordelen, maar wel redelijk goed zijn in kritisch denken.
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Dus dit zijn ook al andere vaardigheden soms. Want wat is kritisch denken dan precies, kun je je afvragen. Kijk, dat is vaak ook het opbouwen van redeneringen. Ja. En het kunnen leggen van verbanden. En dat komt ook heus niet alleen bij lezen tot uitdrukking. Maar het kritisch denken in relatie tot lezen betekent ook alweer iets anders dan zelf heel goed een mooie redenering op kunnen zetten. Dus je moet dan ook eerst de redenering van een ander begrijpen. En overigens helpt luisteren daar natuurlijk ook bij. Dat moeten we niet vergeten. Hè? Dat spreken en luisteren in het onderzoek ook super relevant zijn.
2: Tamar?
4: Ja, ik even over lichtpuntjes. Er is nog een lichtpuntje. Want we hebben het vaak over de bovenkant van het. Ook dat, dus HAVO, VWO of dan VMBO-T. Maar het praktijkonderwijs is het enige onderwijstype waar er stabiliteit. Dus geen daling is.
1: Oh, dat moet inderdaad wel even vermeld worden.
4: En dat komt omdat praktijkonderwijsscholen. Een hele coherente, samenhangend leesbeleid hebben. Waar elke dag wordt gelezen, waar de aandacht is voor lezen. Dus dat front, dus als je het hebt over positieve punten, is dat echt wel, denk ik, nou zo'n opsteker.
2: Zeg. Mooi om mee af te sluiten ook dit gesprek. Dank voor jullie bijdrage, Jeroen Dera en Tamar van Gelder.
1: Drukte op de weg, natuurlijk ook weer rond Amersfoort. Dennis Mooi bij de ANWB. Goedemiddag.
5: Een hele goede middag, ja. Maar ook door regen en ongelukken loopt het op een aantal wegen goed vast. Zoals de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel heb je een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk even verderop voor het knooppunt Benelux. Op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam heb je ook een half uur extra nodig. Tussen Gorinchem en Ridderkerk. Flitsmeister meldt een camera op de A35. Enschede-Almelo bij 69,4. En de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 228,0.
1: Tech-update. Ja, een bijzondere tech-update, want we gaan uitgebreid praten over de hackerbende Shiny Hunters. Die heeft namelijk bij ons, bij BNR Nieuwsradio, gereageerd op de audiofragmenten van een verdachte achter de Odido-hack. Fragmenten die de politie gisteravond liet horen in opsporing verzocht. De cyberbende die de gegevens van miljoenen Nederlanders op het dark web heeft gelekt, zegt nogal wat opvallende dingen. We praten erover met BNR's tech-redacteur Niels Koloos. Niels, eerst even kort over die audiofragmenten. Wat was daarin te horen?
6: Nou, een telefoongesprek tussen een klantenservice-medewerker van Odido en een meneer die dus belt met de volgende melding.
7: U spreekt met de ICT-dienstbouw Dido. Ik bel vannacht een medewerker die nog openstaat bij jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden.
6: Ja, iemand die dus zegt dat hij van de IT-desk van Odido is dus. Maar ja, we weten ondertussen, dat was dus iemand die wat te maken heeft met hackersbende Shiny Hunters. En zeker geen medewerker van Odido. Want de man die je hoort is dus een verdachte van de politie die via dat telefoongesprek in wist te breken in de systemen van Odido.
2: Ja, en gisteren kondigde je dit aan, hè, dat dit te horen zou zijn in opsporing verzocht. En toen vroeg ik, ja, is dat een AI-stem misschien geweest? En toen zei je, nee, er zijn verhalen dat het wel kenmerkende accenten heeft.
1: Ja, dat hoor je hier niet in.
2: Ik vind dit best wel een AI.
6: Ja, nou, wat natuurlijk helpt.
2: Kille stem.
6: Wat helpt is dat het via een telefoonverbinding is. En er zijn natuurlijk veel meer fragmenten die de politie gedeeld heeft. Maar de politie zegt zelf ook dat ze met een stemexpert hebben gezeten en hebben gekeken, is dit AI of niet? En de conclusie daaruit was hoogstwaarschijnlijk niet. Oh. Waarschijnlijk is het een Nederlandse man of een man die in ieder geval de Nederlandse taal machtig is en dus betrokken is bij Shiny Hunters. Maar ik heb ze dus ook gecontacteerd, de hackersbende. En verrassend genoeg kreeg ik vannacht een mailtje van ze terug. Wel versleutelde mail natuurlijk met allemaal sprongetjes ertussen. Maar goed, op hun beurt kwamen ze wel met een flink statement over die audiofragmenten, waar dus van alles en nog wat in staat.
1: Ja, vertel eventjes, want ik heb hem hier ook voor me. Thank you very much voor uw e-mail. Maar wat is de strekking?
6: Nou, de strekking is allereerst dat ze heel erg veel zorg hebben voor hun medewerker, zoals ze die noemen. Dus de Odido-hack-verdachten. En ze halen dus ook flink uit naar de Nederlandse politie. Hè. Ze noemen het incompetent, irrelevant, insignificant, useless. Dus ze zijn in ieder geval niet over die fragmenten te spreken.
1: Precies, they can do anything. Incompetent noemen ze de Dutch police. En er zit nog wat opvallends in. We gaan het ook even bespreken met Pim Takkenberg. Hij is deskundige van Northwave Cyber Security. Hij heeft vroeger ook bij de politie gewerkt.

0: Hartelijk welkom, meneer Takkenberg. U heeft gekeken naar dat statement. Wat viel u op?
1: Ja. Ja, nou, in aanvulling op wat er net al gezegd is, wat mij opvalt is dat de Shiny Hunter Groep ook het heeft over Nederland in dat bericht. En het is een Engels opgesteld bericht, maar typisch is dat ze Nederland daar met een D spellen in plaats van TH.
0: De Nederland.
1: Ja. Fout. Ja, dus dat impliceert voor mij toch wel dat de kans vrij groot is dat degene die het berichtje heeft opgesteld de Nederlandse taal machtig is. En dat is natuurlijk buitengewoon interessant weer. Ja. Omdat ze voor de rest zich eigenlijk voor willen doen als een niet-Nederlandse organisatie. Dus dat is een van de dingen die opvallen.
0: Ja.
1: En een tweede punt wat mij eigenlijk opvalt is dat ze ook eigenlijk dreigen om wellicht nog meer bedrijven aan te vallen. Hè. Dus wat ze in het begin zeggen is in het eerste berichtje: the Dutch police will need all the luck they can get and everyone's prayers if they want to catch him before we carry out any another large-scale data theft in the Netherlands. En daar zeggen ze later op, als we daarna gevraagd wordt door jullie, van ja, dat inderdaad, we already working on this since the Odido breach, but we have not revealed any details. Dus ze gaan eigenlijk ook wel gewoon het gevecht weer aan met de Nederlandse politie en zeggen dat er nog veel meer volgt als je achter hen aankomt.
0: Maar dit heeft toch een hoge organisatiegraad, als je dat zo uit dat statement zou kunnen opmaken. Je moet niet vergeten, het is toch wel criminele activiteit die hier ontsponnen wordt, toch?
1: Zeker, en ik denk dat het een heel terecht punt is. Maar ook criminelen kunnen natuurlijk buitengewoon goed georganiseerd zijn. En deze groep Shiny Hunters is bekend om het feit dat ze internationaal opereren en goed georganiseerd zijn. En dat blijkt ook wel uit al deze onderdelen in dat berichtje. En dat ze dus goed voor hun mensen zorgen en dat ze uiteindelijk ook gewoon het gevecht wel aandurven te gaan met de Nederlandse politie. Wat ik zelf niet een heel verstandig idee vind.
2: Waarom niet?
0: Nee, precies.
1: Nou, ik zou liever met iemand anders gevechten gaan met de Nederlandse politie, want die zijn vrij kundig. Dus het zou mij niks verbazen dat we op afzienbare termijn toch nog een keertje horen dat er wel degelijk mensen achter de tralies zitten.
0: Oh, u bent het niet eens met wat ze hier zeggen, dat de politie niks kan?
1: Nee, ik denk dat je niet moet onderschatten dat als je inderdaad echt een zo'n grote aanval pleegt, waar zoveel gegevens van burgers bij betrokken zijn, dat zeg maar ook voor de Nederlandse politie een buitengewoon belangrijke zaak is, dat ze alles uit de kast zullen trekken wat ze kunnen doen. En dan hebben ze de lange adem, hebben ze veel resources, veel mogelijkheden. Dus dat gaat in mijn belevenis ergens op enig moment wel leiden tot een identificatie of misschien zelfs wel een aanhouding.
0: Mm-hmm. Niels, verbaasde het jou dat je een statement van ze kreeg?
3: Nou nee, want wat je altijd moet beseffen, en je had het al met Pim over. Dit soort groepen worden op dit soort momenten zo erg groot dat het echt een soort bedrijven / organisaties worden. En net zoals elk bedrijf hebben Shiny Hunters dus ook gewoon PR, public relations. En ze hebben gewoon belang erbij. Hè? Dus ik moet er ook een beetje voor zorgen dat ik een afweging maak als ik dat soort reacties van ze krijg. Ja, wat publiceer je wel, wat publiceer je niet en waar praat je over? Want je maakt in zekere zin ook een beetje reclame voor cybercriminelen. Maar er stonden dus wel dusdanig interessante dingen in die reacties dat we toch maar moeten bespreken.
0: Twee korte dingen nog, meneer Takkenberg. Er wordt dus melding gemaakt van die medewerker. Er zou ook een advocaat klaarstaan, zoals Niels al zei. Hoe serieus neemt u dat?
1: Ja, ik denk dat je dat best wel serieus kunt nemen. Ervaringen uit andere groeperingen waar we interne communicatie hebben gezien, bijvoorbeeld van de Conti-groep, leert dat als mensen worden aangehouden, ze ook echt voor die mensen zorgen. Dus dat ze contact opnemen met deskundige strafrechtadvocaten en zorgen dat die ook beschikbaar zijn voor die mensen. Dus ik denk zeker dat dat of voorbereid is, of op het moment dat er iemand wordt aangehouden, dat ze dat daadwerkelijk gaan regelen.
0: En Niels, jij, wat de politie krijgt er van langs. Pim Takkenberg zegt, nou, de politie kan echt wel wat. Wat zegt de politie zelf?
3: Nou, helaas niet zoveel, maar dat zie je toch wel vaak zien. Hè, want het zijn lopende onderzoeken, kunnen ze geen uitspraken over doen. Maar de politie kan wel alle hulp gebruiken. Dus ook voor hen zal ik dan maar een beetje reclame maken, om het zomaar te zeggen. Als je naar politie.nl/Odido gaat, kan je daar tips geven. Mocht je de stem van de Odido-hacker herkennen, of mocht je gewoon andere informatie hebben die tot arrestaties kan leiden, dat kan dus daar.
0: Dankjewel, Niels Koloos. En ook vriendelijk dank aan Pim Takkenberg van Northwave Cyber Security.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
5: Ik heb zojuist Ongehoord Nederland en de Tweede Kamer laten weten dat ik van plan ben de omroepstatus van Ongehoord Nederland in te trekken.
6: Dat zei minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zojuist. Ja, kan het zomaar. Het is niet eerder gebeurd. Gaan we zo bespreken met Wouter Hintz. Hij is emeritus hoogleraar mediarecht. En met politiek verslaggever Michiel Jurjens.
4: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Als ondernemer heb je dromen. een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
4: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
8: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
11: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
13: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met Groene Bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
14: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwblaas te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
13: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
15: Nu in de BNR-app.
6: Nederland is minder in trek bij zakelijke reizigers. Hotels teren in op de marges. De stekker uit Omroep Ongehoord Nederland. De minister wil de licentie intrekken. En de Duitse supermarktgigant Kaufland gaat in Nederland de strijd aan met Bol en Amazon. Deze verhalen en meer lees je nu in de app van BNR.
0: Ja, problemen op de weg horen we bij Dennis Mooij van de ANWB. Hoe druk is het?
16: Het is drukker dan gebruikelijk en dat komt door regen en ongelukken. De dagelijkse files zijn wat langer dan normaal. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht loopt het vast door een auto met pech, een vrachtwagen met pech zelfs. Tussen Sint-Joost en Born heb je 20 minuten vertraging, 11 kilometer staat er. De rechterrijstrook is dicht. En op de A4 richting Amsterdam een kwartier vertraging voor het knooppunt De Nieuwe Meer. Flitsmeister meldt een camera op de A44 naar Amsterdam bij 20,4 en de A50 Zwolle Apeldoorn bij 227,9.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Letschert van Media wil Ongehoord Nederland uit het publieke bestel zetten. Belangrijkste reden is het oordeel van het commissariaat voor de media, die zegt dat er wanbestuur is bij de omroep. Ook eerdere sancties van het commissariaat en een verzoek van de NPO speelden mee bij het besluit van de minister. Jagers moeten wegblijven uit Overasselt en omgeving. Na het schietgeweld van vorige week kunnen jagers volgens de politie onnodig voor onrust zorgen. Gisteravond was er verderop in Nijmegen ook zo'n misverstand. De politie rukte massaal uit na een melding over schoten. Die bleken van een knallende uitlaat te komen. Goed nieuws over de Hardenbergerbrug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat. Volgens verkeersminister Karremans gaat de brug uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open, maar misschien zelfs eerder. De brug bleek gisteren niet meer stabiel door weggespoeld zand en grind rond de pijlers. Rijkswaterstaat is dat aan het herstellen. Chipmachinemaker ASML is begonnen aan de bouw van een grote nieuwe fabriek vlakbij het vliegveld van Eindhoven. Uiteindelijk moeten daar zo'n 20.000 mensen aan het werk. De uitbreiding is volgens ASML nodig omdat de wereldwijde vraag naar chipmachines maar blijft toenemen. En bedrijven die deelauto's verhuren verwachten dat veel mensen morgen een auto willen huren vanwege de staking in het OV. Ze zien nu al dat er honderden auto's zijn gereserveerd en verwachten dat er op de dag zelf nog veel meer ritten worden gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is het een graad of 17. Waar het nog droog is, kan het nog 24 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: We kijken naar de beurs. De AEX staat 0,1% in de plus. Een klein plusje dus op 1116 punten. Grootste stijger Magnum, 3,3% omhoog. Besi is de grootste daler, 3,9% in de min. En de Dow Jones die is geopend op 0,9% in het rood.
0: De problemen bij de brug in de A28 bij Nijkerk zijn nog niet voorbij. Ook morgen blijft die dicht. We hoorden dat net al in het ANP-bulletin. Onze verslaggever staat bij de brug. Hij heeft het laatste nieuws over een dikke minuut.
18: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
19: Ben, blijf daar toch vanaf.
20: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
19: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
20: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
21: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door LeaseWeb. LeaseWeb, digital independence sinds 1997.
22: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
23: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
24: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
23: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
24: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
23: En als je voor jezelf werkt?
24: Ook gewoon één factuur per maand.
23: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
25: Thomas van Zijl.
26: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de OV-staking en een gesprek met Cindy Vorselman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Ik vraag haar waarom steeds meer jonge vrouwen psychisch uitvallen en of het kabinet met de geplande WIA-bezuiniging niet de verkeerde kant op beweegt. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
28: Je hoeft niet altijd te luisteren.
29: Behalve misschien naar onze podcast.
28: Allemaal in de BNR-app.
29: Download de BNR-app.
28: En blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ze mogen nog reageren op het besluit, maar minister Letschert van OC&W wil de licentie van Omroep Ongehoord Nederland intrekken. Het houdt een keer op, zegt ze. Het ministerie onderzocht al langer of er juridische grond was om het te doen, maar een recent fragment waarin de uiterst rechtse zender een fragment van een speech van Adolf Hitler positief uitlegde, bracht de zaak in een stroomversnelling. Nou, een ingreep van de politiek op de media is een zwaar middel, dus we praten er zo over verder. Maar eerst gaan we naar de A28.
0: Ja, de snelweg richting het noorden bij Nijkerk nog altijd afgesloten. Voor het wegverkeer was het een donderslag bij heldere hemel gisteren. Toen het nieuws kwam dat die zogeheten Hardenbergerbrug, maar die ligt dus bij Nijkerk over een vaart, dat die per direct moest worden gesloten. Het verkeer over de A28 dus volledig stilgelegd. Ook vandaag weer files in de omgeving. Het is nog niet bekend hoe lang het precies gaat duren. In elk geval morgen ook nog dicht. Martijn de Rijk is bij de brug. Martijn, hoe ligt de boel erbij op dit moment?
1: Nou, het slechte nieuws voor de verslaggever is dat het inmiddels is gaan regenen, Niels. En dan wil je natuurlijk eigenlijk het liefst onder die brug gaan staan. Maar ja, dat gaat niet. Er is net een grote vrachtwagen met grind aangekomen. Alweer eentje. En die staat daar nu uit te laden. Met korstje snor staat er op de cabine van de vrachtwagen. Dus dat gaat helemaal goed komen daar. Maar ja, je kunt je voorstellen, er wordt hier op dit moment hard gewerkt. En dat zegt ook Marieke Broos, het districthoofd Zwolle-Apeldoorn van Rijkswaterstaat.
3: We zijn nu op dit moment bezig om zand en grind te storten in rondom de pijlers van de brug.
4: Dat is die vrachtwagen daarachter die schuin staat.
3: En ja, dat klopt. En er komt zometeen ook een boot aan die ook de bodem gaat aanvullen. Dus ja, er wordt nu op dit moment heel hard gewerkt.
4: Betekent dat dat daarmee de brug ook op korte termijn gered is?
3: Op dat moment dat er voldoende stabilisatie is, hè, dus voldoende dekking is en de pijlers weer veilig zijn, dan kan de brug ook weer open worden gesteld.
4: Wat zijn nou de moeilijke punten daarbij om dit netjes voor elkaar te krijgen en een beetje op tijd?
3: Sowieso natuurlijk de mensen regelen, de capaciteit, een boot regelen, materiaal. Dat moet allemaal geregeld worden, dus dat moet je achteraan.
0: Ja, lijkt me een ingewikkelde klus, Martijn. Omdat je dus, ze moeten dus spullen, grind en dergelijke, onder die pijler krijgen.
1: Ja, dat klopt. En daar hebben ze ook zeker weten de hele nacht voor nodig. Zojuist zijn ook een paar van die enorme bouwlampen afgeleverd. En het klopt inderdaad, ik heb het meteen eventjes nagevraagd, dat ze gewoon de hele nacht doorgaan hier om dat voor elkaar te krijgen. Er is ook een boot geregeld met daarop een soort van graafmachine. En die kan dat grind dan op de juiste plek deponeren. Ja. Maar daar zijn ze nog niet aan toe op dit moment.
0: Het is een ander probleem dan bij andere bruggen die we bij andere bruggen hebben gehoord. Daar werden dan scheurtjes geconstateerd. Hier gaat het echt eigenlijk om de fundering. Grind en zand is weggespoeld. Maar hoe kan het nou dat dat eerder is gebeurd dan ze hadden voorspeld?
1: Nou ja, dat weten ze eigenlijk niet. Luister maar even.
4: Hoe kan het nou opeens gebeuren dat grind en dat zand uitspoelt? Hè? Want zo noemen jullie dat.
3: Ja, we noemen dit een uitspoeling. Deze is al langere tijd bekend. We wisten dat hier een uitspoeling zat. En we zouden ook en dat gaan we ook nog steeds doen. In november gaan wij dit definitief herstellen. Ik weet niet precies wat de oorzaak is waarom het nu tijdens de monitoring naar voren is gekomen dat er minder zand en grind is, waardoor de situatie onveilig is geworden. Dat gaan we later nog even bekijken.
4: Eerst maar even het probleem oplossen.
3: Wij zijn nu heel erg bezig om het probleem op te lossen. Ja, dat klopt.
4: En dan is het best handig dat hier een asfaltcentrale naast de brug ligt. Hè? Want ik kan me voorstellen dat jullie daar wel wat spulletjes kunnen gebruiken.
3: Zeker, maar we zijn nu bezig met allerlei grind en zand te storten. Dat klopt, ja.
1: Ja, een deel van het grind, dat komt wel degelijk van die afvalcentrale. Oh. Ik ben er toevallig een keertje geweest, Niels. En ook koning Willem-Alexander die heeft de centrale 2 jaar geleden geopend. Ze doen een hoop om hier een beetje te helpen. En je kunt ook op je vingers natellen dat ze er flink last van hebben. Want ja, die centrale die heeft natuurlijk enorme behoefte aan dat kanaal wat hiernaast ligt, waar die brug overheen gaat.
0: Meerdere ondernemers dat ook, hè? Want een collega had al met ondernemers gesproken die allemaal zeggen, ja, ze zijn begin dit jaar eigenlijk al geïnformeerd over dit naderende probleem. Dat onderhoud stond voor het najaar gepland, hebben ze dus nu naar voren gehaald.
1: Werd het opeens acuut.
0: Ja, werd er opeens acuut. Morgen in elk geval nog dicht. Gaat hij daarna open? Wat weten we?
1: Ja, nou ja, ik heb het natuurlijk inderdaad eventjes voorgelegd. Oordeel zelf maar even.
4: Nou heeft minister Karremans zojuist gezegd dat het donderdagavond om 8 uur klaar is. Gaat u dat halen?
3: Ik hoop het wel, maar we zijn hard aan het werk. Je ziet het zelf ook. Er zijn veel mensen hier nu op dit moment bezig om hier dit te gaan herstellen.
4: Ja, en ondertussen dat verkeer, het is heel stil daarboven, hè, op die weg.
3: Ja, dat is inderdaad afgesloten. Dus er komt geen verkeer langs, behalve hulpdiensten die een prio 1 hebben. Hè, die kunnen met aangepaste snelheid, die mogen wel over de brug.
4: Kunt u dat dan nog een beetje in goede banen leiden de komende dagen?
3: Wij hebben altijd standaard omleidingsroutes. En die zijn nu ook ingezet over de A1 en de A50. Dus wij willen ook vooral de weggebruikers adviseren om daar gebruik van te maken. Als het kan, is thuiswerken misschien ook wel een optie. Dat zou helpen om minder verkeer op alle wegen te krijgen. En ik begrijp dat het echt heel erg vervelend is voor de weggebruikers. En ook voor de omwonenden hier in Nijkerk. Die ook veel verkeer te verduren hebben.
5: Ja, zeker ook omdat ze morgen niet eens de trein kunnen pakken. Hè? Ook nog. Vlek op vlek, zeggen ze dan.
3: Ik kan het niet mooier maken nu dan het is. We zijn hard bezig om dit op te lossen. Ja.
1: Hoop is natuurlijk geen strategie, hè? Dat zeggen ze dan altijd.
0: Nee, hoop is geen strategie. Er wordt gewerkt. Dat is wel een strategie, uiteraard. De staat van onze Nederlandse infrastructuur, het wordt wel op steeds meer plekken nijpend. Daar gaan we over dik een half uur over doorpraten. Voor deze update, dank Martijn de Rijk in Nijkerk.
29: Studio Den Haag.
6: Minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil de voorlopige erkenning van Omroep Ongehoord Nederland intrekken. Dat zei ze zojuist op een persconferentie.
7: Ik heb zojuist Ongehoord Nederland en de Tweede Kamer laten weten dat ik van plan ben de omroepstatus van Ongehoord Nederland in te trekken.
6: Volgens de minister is er sprake van een opeenstapeling van overtredingen en is het vertrouwen verdwenen dat de omroep zich alsnog aan de regels van het publieke bestel zal houden. ON, Ongehoord Nederland, kan nog 10 dagen reageren op het voorgenomen besluit en heeft daarna ook nog juridische mogelijkheden om het besluit aan te vechten. We gaan erover praten met Wouter Hintz, hij is emeritus hoogleraar mediarecht, en Michiel Jurjens, politiek verslaggever van BNR. Welkom allebei.
8: Goedemiddag.
9: Goedendag.
6: Michiel, laten we beginnen bij die persconferentie van zo net. Wat waren volgens Letschert dan de belangrijkste redenen om deze toch wel flinke stap te zetten?
8: Zij noemt er 3 en zij zegt er ook bij dat die elk afzonderlijk reden zouden kunnen zijn om de erkenning in te trekken. Maar zij noemt er dus 3. Ten eerste het commissariaat van de media. Dat zegt dat Ongehoord Nederland zich niet aan regels houdt die in de mediawet zijn vastgelegd. Onder andere rondom de rechtmatige besteding van belastinggeld en ook journalistieke kwaliteitsnormen. Daar komt bij dat de NPO, de koepelorganisatie van de publieke omroep, verzocht heeft bij de minister om in te grijpen omdat Ongehoord Nederland niet zou willen samenwerken met andere omroepen. En ook nog, het commissariaat van de media heeft binnen 1 jaar 2 sancties opgelegd aan Ongehoord Nederland. En ook dat kan reden tot intrekking zijn. Een boete voor het niet naleven van het redactiestatuut. En ook een last onder dwangsom, omdat de omroep niet genoeg openheid over de financiële administratie geeft. Dat zijn de redenen die zij noemde. En wat ze ook belangrijk vond, dat heeft ze heel vaak herhaald tijdens die persconferentie een klein uur geleden, dat het niet om de inhoud gaat van de programma's, want daar gaat de overheid niet over. En zij vond het heel belangrijk om dat steeds te blijven zeggen.
6: Ja, Wouter Hintz, ja, de overheid gaat niet over de inhoud. Maar goed, als deze hele affaire na dat fragment wat de omroep uitzond van de speech van Hitler, een fragment daaruit, is de zaak wel in een stroomversnelling gekomen. Gaat het dan uiteindelijk niet toch ook een beetje om de inhoud?
9: Ja, je moet een verschil maken tussen ben je het eens met de politieke strekking van de uitzendingen en de vraag wordt voldaan aan de eisen van journalistieke kwaliteit. Wordt als goed journalist gehandeld? En over die eerste vraag, daar geldt heel duidelijk, daar moet de overheid zich niet mee bemoeien. We hebben in een omroepbestel verschillende geluiden naast elkaar. Mm. Dus je moet als D66-minister niet zeggen, ik neem afstand van het geluid van Forum voor Democratie. Daar ga je als minister niet over. Maar dat er goede journalistieke kwaliteit moet worden geleverd, dat staat in de mediawet. En als dan de daarvoor aangewezen instanties zeggen, aan die eis is niet voldaan, dan kun je als minister daar een klap op geven.
6: Ja. En denkt u dat de minister sterk staat in haar onderbouwing van het intrekken van de licentie? Dat wil ze?
9: Ja, ik heb ook naar die persconferentie live gekeken. En inderdaad, dat zijn 3 argumenten. Ik vind ze niet allemaal even sterk, maar zeker in combinatie met elkaar maakt haar positie vrij sterk.
6: Ja,
0: en vind je niet allemaal even sterk? Wat dan niet?
9: Het waren dus 3 dingen. De deugdelijke bedrijfsvoering is niet gewaarborgd. De samenwerking binnen Hilversum is niet goed. En tenslotte, er zijn 2 sancties opgelegd door het Commissariaat voor de Media, waardoor je het recht hebt om de licentie in te trekken. Nou, die deugdelijke bedrijfsvoering, dat als dat aangetoond kan worden, die bedrijfsvoering is echt slecht, dan ben je verplicht om de licentie in te trekken. Maar ja, Ik zou zeggen dat dossier had dan wel wat beter opgebouwd moeten worden. Meerdere boetes, meer dan die twee boetes van het verleden, van een jaar geleden. En ja, ik zou dus zeggen, er zijn ook extra mogelijkheden in de mediawet. Zoals het geven van een aanwijzing. Je kunt als commissaris voor de media zelfs besluiten om bestuursleden te ontslaan van Ongehoord Nederland. Hele drastische maatregel. Is niet gebeurd. Maar ja, dan om dan gelijk door te gaan naar de laatste fase, het intrekken van de licentie, is wat mij betreft dan een beetje snel.
0: Je kan wel verwachten dat Ongehoord Nederland dit ook gaat aanvoeren. Hè? Want ik weet niet of wij weten, Michiel, of ze het gaan aanvechten, maar dat kunnen ze wel doen.
8: Ja, ze gaan het aanvechten sowieso wat er nu gaat gebeuren. Het is dus een voornemen om die licentie in te trekken. De komende 10 dagen, zo zei Letchert, het gaat er een proces van hoor en wederhoor plaatsvinden. Dus zij zal ook weer met de omroep in gesprek gaan. Dit is dan een voorlopig besluit. En dan over 10 dagen volgt het definitieve besluit. Maar dat heeft Ongehoord Nederland, de directeur van die omroep, Peter Vlemmings, vandaag zelf ook gezegd. Zij leggen zich hier niet bij neer, dat klopt.
6: Ja, en Michiel, ja, inhoudelijk, als het over de inhoud gaat, was er politiek wel draagvlak, toch, voor deze ingreep?
8: Zeker. En ook dat is in een stroomversnelling gekomen na afgelopen zomer. Dat fragment met Hitler, waarover toen nog, want hij is inmiddels ook over opgestapt, de hoofdredacteur Joost Niemuller zei van, dit en dat wat hier gezegd wordt, dat zegt hij heel goed. Vrij snel daarna, nadat er ook daarvoor al trouwens veel kritiek ook in de Tweede Kamer op Ongehoord Nederland was. Maar zeker daarna ontstond er een grote kamermeerderheid, 110 zetels bij elkaar, die de druk op Letchert aan het opvoeren waren om in te grijpen bij die omroep. Zij zegt dus steeds de redenen die ze aanvoert om tot dit besluit over te gaan. Dat heeft dus niet, zegt ze, een politieke insteek. Maar ja, zij wordt dus wel gesteund door die brede kamermeerderheid.
6: Ja. En Wouter Hintz, ja, dat ON, Ongehoord Nederland, naar de rechter stapt. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje in hun, hoe moet ik dat nou zeggen, in hun voordeel. Want zij willen heel graag dat wij, ook wij, nu hierover praten. Want dit geeft ze natuurlijk heel veel brandstof.
9: Ja, maar voorlopig zijn we nog niet bij de rechter. Want je kunt pas naar de rechter als er een definitief besluit is genomen en vervolgens een bezwaarschrift daartegen is afgehandeld. En dat politieke draagvlak, ja, heel interessant. Dat is voor een minister natuurlijk altijd plezierig om vertrouwen te hebben van de Tweede Kamer. Want je moet nou eenmaal samenwerken met de Tweede Kamer. Maar in een rechtszaak speelt dat vrijwel geen rol.
6: Ja.
0: Maar nou is het publieke bestel wel zo dat als je een bepaalde maatschappelijke stroming vertegenwoordigt en je verzamelt wat leden, dan kan je een licentie aanvragen. Dat is meerdere nieuwe omroepen gelukt het afgelopen decennium, zal ik maar even zeggen, van Max tot WNL. Nou, er is er hier ook een groep die zit aan de behoorlijk radicaal rechtse kant. Die hebben dat voor elkaar gebokst. En dan zenden ze uit voor die doelgroep en dan gebeurt er dit. Dus is dit niet een fundamentele weeffout in het publieke bestel? En hoe kom je daarvan af? Meneer Hintz, heeft u daar ideeën over?
9: Nou, ik vind het op zichzelf heel goed dat verschillende geluiden in het publieke bestel aan het woord komen.
0: Ja.
9: Ook de duidelijk rechtse stromingen. Maar ja, je moet je wel houden aan de spelregels, waaronder goede bedrijfsvoering en, heel belangrijk, het naleven van journalistieke kwaliteitsnormen. Dus het hoort thuis in het bestel, ook aan de rechterflank. Maar ja, je moet je wel houden aan de regels.
0: Ja.
6: En Michiel, de minister kreeg op die persconferentie ook de vraag, ja, welke omroep moet het geluid van Ongehoord Nederland gaan vertolken als die omroep zelf verdwijnt?
8: Ja, en daarop zei zij, daar ga ik niet over.
10: Ja, dat is uiteindelijk aan NPO en het College van Omroepen om daar met elkaar het gesprek over te gaan. Uiteindelijk staan we voor de pluriformiteit van ons bestel. En ook dat staat ook verankerd in onze publieke mediaopdracht, ook in die wet verankerd. Maar dat is niet aan mij als minister om daar inhoudelijke sturing op te geven.
8: Met wat excuses voor de ruis die hieronder zit. Maar deze dus keer en keer steeds maar aangeven dat zij als minister bij die inhoud echt weg wil blijven.
6: Ja. Duidelijk, 10 dagen dus, een termijn. En dan moet de minister daar nog naar gaan kijken. Dank, Wouter Hintz, emeritus hoogleraar mediarecht, en Michiel Jurjens, politiek verslaggever bij BNR.
29: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
0: Een vijfde van de stroom die we gebruiken komt tegenwoordig uit zonnepanelen. Tot 2 jaar terug nam zonnestroom in rap tempo toe. Maar de groei lijkt er een beetje uit te zijn. Die is nog maar een kwart van wat we de afgelopen jaren gewend waren. Komende jaren zal dat zelfs nog ietsje lager worden, is de verwachting. Zonneadviseur bij RVO is Rolf van der Vleugel. Goedemiddag. Bij jullie komen de cijfers vandaag. Goedemiddag. Wat zijn de belangrijkste redenen? Laat maar raden. Het wordt steeds duurder om die zonnestroom te leveren. Ik spreek uit frustratie. U hoort het.
11: Ja, ik hoor het inderdaad. Een aantal van de belangrijkste redenen zijn dat eigenlijk de zonnemarkt op dit moment haar productie niet zo goed kwijt kan. Dus wat we onder andere zien is dat er zeker op zonnige momenten dat er ontzettend veel elektriciteits productie is door zonne-energie onder andere, en dat er gewoon wat minder vraag is. En doordat er meer aanbod dan vraag is, daalt dus eigenlijk die waarde van zonne-energie. Daarnaast zien we ook bijvoorbeeld het overbelaste elektriciteitsnet, netcongestie, ook al vaker over gesproken. Er is minder beschikbaarheid voor nieuwe projecten. We zien daarnaast ook bijvoorbeeld dat er gewoon al minder beschikbaarheid is van geschikte locaties. En een andere belangrijke is ook de beëindiging van de salderingsregeling voor huishoudens.
0: Ja, precies. Je kunt niet meer de stroom die je teruglevert. Als dat meer is dan wat je vraagt, dan kun je dat niet meer met verrekenen met elkaar.
11: Ja, klopt inderdaad. Dat is de salderingsregeling.
0: Ja, maar tegelijkertijd, het is nog maar een vijfde van de stroom die we gebruiken. Dus je zou naar een veel hoger percentage willen, een hoger getal. Gaat dat dan nog lukken? Of willen we dat dan niet meer?
11: Als we kijken naar de streefwaarden die uit de Kamerbrief komen, dan zien we zeker dat we nog willen groeien. Zonne-energie uit de Kamerbrief blijkt ook dat zonne-energie nog het liefst verdubbeld of verdrievoudigd. Dus er moet zeker nog wat zonne-energie bij in dat opzicht. Dus daar is nog wel vanuit beleid is daar nog wel zeker behoefte aan.
0: Maar dat gaat dan misschien niet gebeuren. Nee, want
6: dan kom je weer bij netcongestie, toch?
11: Dus er zijn inderdaad een aantal redenen. Die netcongestie, dus het is, er moet voor gezorgd worden dat er genoeg elektriciteit getransporteerd kan worden over het net. Daar wordt nu hard aan gewerkt door de netbeheerders. En wat we eigenlijk gewoon zien, een algemene beeld, is dat de elektriciteitsvraag, het elektriciteitsaanbod en tegelijkertijd dus ook die transportcapaciteit, maar ook de energieopslag, dat die eigenlijk tegelijkertijd zullen moeten gaan groeien. Om ervoor te zorgen dat zonne-energie ook door kan groeien.
0: Maar daarbij wordt een beetje gerekend op dat al die zonnepanelenbezitters ook een thuisbatterijtje aanschaffen. Maar waarom wordt dat eigenlijk niet collectief georganiseerd? Want daar zijn ook alle stroomafnemers bij gebaat.
11: Ja, dus wat we nu ook zien is dat bij veel zonne-energieprojecten er ook al energieopslag bij wordt geplaatst. Mm-hmm. En dat we ook zien in de verwachtingen dat het ook hard zal blijven groeien in de toekomst. Dus er wordt zeker hard aan de weg gewerkt rondom energieopslag.
0: Ja. En zal dan dus de groei weer toenemen van het aantal zonnepanelen en van het zonnedeel in de stroom?
11: Ja, dus dan zal... Wij verwachten inderdaad wel dat daardoor de groei weer toe zal nemen. Omdat dan ook weer die business case van zonne-energie beter zal worden.
6: Ja, nou was Nederland natuurlijk een enorme kampioen, hè, zonnepanelen. Zeker bij de particulieren. Toen kwam er heel veel onzekerheid in beleid. Gaat die salderingsregeling nou door? Wat verandert er? Kun je ook zeggen dat de overheid dan die teruggang van de groei voor het grootste deel zelf veroorzaakt heeft door te veranderen in beleid steeds?
11: Beleid speelt natuurlijk een rol. Hè? Dus beleid, het energiesysteem en de markt spelen een rol. En dat het beëindigen van de salderingsregeling de financiële aantrekkelijkheid heeft veranderd, dat klopt. Voor huishoudens zien we nog steeds dat gewoon het opbrengt. Hè? Het levert nog steeds gewoon op elektriciteit op en winst op. De overheid speelt daar wel een rol in.
0: Dank, Rolf van der Vleugel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
6: Ik weet niet of jij bent gaan kijken, Niels, maar in Boijmans van Beuningen, het museum in Rotterdam, was een pindakaasvloer aangelegd. Ja. Ter ere van de onlangs overleden kunstenaar Wim T. Schippers. Nou, die vloer die moest weer weg.
0: Oh, dat is dus geen kans meer.
6: Maar hij laat wel verhalen achter. Oh. Mensen stapten erin. Er moesten telefoons uitgehaald worden. En er is aan gelikt. Gaan we zo over praten op BNR.
12: Leden van de Staten-Generaal.
13: Binnenkort is het weer Prinsjesdag. En dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede. Of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
14: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
15: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
16: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
15: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
17: 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
16: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
17: In 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
20: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
25: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
20: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
30: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
31: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
32: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
31: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
33: BNR Verkeer.
34: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. De dagelijkse files zijn een stuk langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door de regen en door ongelukken. Zo heb je op de A4 Amsterdam-Den Haag een uur extra nodig tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade. Twee rijstroken zijn er dicht. Omrijden doe je via Wassenaar over de A44. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Hendrikido Ambacht is het oponthoud ook een uur. Ook hier zijn twee rijstroken dicht. Flitsmeister meldt aan een camera op de A27 naar Almere bij 108,4. Na 35 Enschede Almelo bij 69,4.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
35: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot.
1: Minister Letschert van Media wil Ongehoord Nederland uit het publieke bestel zetten. Belangrijkste reden is het oordeel van het Commissariaat voor de Media, die zegt dat er wanbestuur is bij de omroep. Ook eerdere sancties van het commissariaat en een verzoek van de NPO speelden mee bij het besluit van de minister. Jagers moeten wegblijven uit Overasselt en omgeving. Na het schietgeweld van vorige week kunnen jagers volgens de politie onnodig voor onrust zorgen. Gisteravond was er verderop in Nijmegen ook zo'n misverstand. De politie rukte massaal uit na een melding over schoten. Die bleken van een knallende uitlaat te komen. Goed nieuws over de Hardenbergerbrug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat. Volgens verkeersminister Karremans gaat de brug uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open, maar misschien zelfs eerder. De brug bleek gisteren niet meer stabiel door weggespoeld zand en grind rond de pijlers. Rijkswaterstaat is dat aan het herstellen. Chipmachinemaker ASML is begonnen aan de bouw van een grote nieuwe fabriek vlakbij het vliegveld van Eindhoven. Uiteindelijk moeten daar zo'n 20.000 mensen aan het werk. De uitbreiding is volgens ASML nodig omdat de wereldwijde vraag naar chipmachines maar blijft toenemen. En bedrijven die deelauto's verhuren verwachten dat veel mensen morgen een auto willen huren vanwege de staking in het OV. Ze zien nu al dat er honderden auto's zijn gereserveerd en verwachten dat er op de dag zelf nog veel meer ritten worden gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is het een graad of 17. Waar het nog droog is, kan het nog 24 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Een nieuwe samenwerking tussen ASML en grote chipmakers gaat de sector radicaal veranderen. Wat betekent dat voor beleggers? Dat bespreken we zo.
2: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
3: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. NorthWave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: NorthWave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
7: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
29: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
0: Ja, die A28.
6: Ja.
0: We hadden het er al over. Nou is dus het bericht dat die donderdagavond uiterlijk weer open gaat. Ik denk dat ook een hoop automobilisten nu denken, eerst zien dan geloven.
6: Ja.
0: Maar goed, er wordt hard gewerkt, daar hebben we al verslag van gedaan. Maar hoe groot is de kans dat er binnenkort nieuwe zwakke schakels worden ontdekt in het Nederlandse wegennet? Daar moeten we het wel even over hebben. Dadelijk met de oud-president van de Algemene Rekenkamer, nu voorzitter van Bouwend Nederland, Arno Visser. En we hebben ook een deskundige aan de lijn die constructies kent, want vaak gaat het om de constructie. De pindakaasvloer van Wim T. Schippers, je had het er al even over. Hij wordt alweer opgeruimd. Heb jij hem gezien of niet?
6: Nee. Heb ik nu een beetje spijt van.
0: Ja, zei ik wel jammer, hè?
6: Ja.
0: Maar goed, dat soort dingen blijven dan ook net iets te kort misschien om iedereen er naartoe te krijgen. Welke blijvende indruk, of moet ik zeggen afdruk, laat hij achter? Eerst de beurs.
6: We gaan het hebben over ASML. Ja, het bedrijf zette niet alleen de eerste schop in de grond vandaag om de nieuwe campus te bouwen. Maar het bedrijf maakte ook bekend dat ze vanaf 2030 hun meest geavanceerde chipmachines gaan leveren aan chipmaker TSMC in Taiwan. Dat maakte ASML vandaag dus bekend. De bedrijven gaan samenwerken om het maken van chips naar een hoger niveau te tillen. Aangeschoven Donner Bakker van BNR Beurs. Ha, Donner.
8: Goedemiddag.
6: Ja, wat gaan ze dan samen doen precies?
8: Dat ga ik je uitleggen. Het is een vrij technisch verhaal, maar ik heb het platgeslagen, dus het komt goed. Het gaat allemaal om de High-NA EUV-machine van ASML. Vergeet die naam, maar onthoud dat dit de meest geavanceerde en nieuwste machine van ASML is. Okay. Dat is belangrijk. En dat is dus niet zomaar een machine, want beeld je even in. Hij is 14 meter lang, 150.000 kilo zwaar. Dat is ongeveer 1900 niels op één weegschaal.
6: En zo'n machine... Dat kan ik niet narekenen.
8: Nee, ja, maar goed, beeld je in. Heel, ja. Heel zwaar. En zo'n machine kost 400 miljoen euro. Dus nou hebben we het wel echt over een flink ding. En dat voelde een tijd lang een beetje als de toekomst van de chips. Hè? Want ja, veel chipmakers vonden de machine nog te duur en niet nodig. TSMC zei deze zomer nog, ja, wij wachten tot 2029. Want we kunnen nu nog prima uit de voeten met de wat oudere modellen.
6: Ja.
8: Tot nu, want ASML heeft dus bekendgemaakt dat het gaat samenwerken met TSMC, Samsung en Intel om die machines er echt te gaan inzetten. Goed om te weten, Intel doet dat al sinds 2023. Het zijn er niet veel, maar ze hebben ze wel al. Samsung gaat er in 2028 mee aan de slag en TSMC dus vanaf 2030.
6: Okay.
8: En vanaf 2033 moet het er ook voor zorgen dat chips op een andere manier worden geproduceerd. Nou, dat is dus vrij technisch, daar zal ik je niet mee vermoeien. Maar onderaan de streep zorgen deze uitblinkende ASML-machines ervoor dat chips sneller en beter geproduceerd kunnen worden. Daar gaat ASML de vruchten van plukken, want het gaat een hoop machines verkopen, want ja, al die oude machines moeten opgefrist worden.
6: Orderboek staat maar vol.
8: Precies, en de chipmakers doen een grote investering, maar kunnen ook een heleboel meer chips maken, want het gaat nou eenmaal sneller en dat levert weer meer omzet op.
6: Dus dat is ook een goed bericht voor beleggers vandaag.
8: Ja, dat durf ik wel te zeggen inderdaad. Hè. Dat heeft ook een aantal gevolgen. Allereerst dus een enorme boost voor de omzet en de marges van ASML. Vanaf dat jaar gaat Samsung ook de eerste machines afnemen, van de 2030 tot TSMC. ASML zei vorig jaar dat de omzet in 2030 tussen de 44 en de 60 miljard uit zou komen. Is een schatting. Ik heb even gebeld met wat analisten en die zijn eigenlijk unaniem. Die zeggen dat wordt een heleboel meer.
6: Oh.
8: Het zou zelfs op kunnen lopen tot 75 miljard in 2030 in één jaar. Dus dat geeft maar weer aan hoe hoog het kan gaan worden. Met de nadruk, het is een schatting. Het bedrijf behoudt dus een monopoliepositie nog wel even. En ook de kosten, die beste machines, dus best wel veel geld. Dus ja, dat moet voor veel omzet gaan zorgen. En alle voordelen die daar ontstaan, denk aan margeverhoging en vrij kaststroom en dat soort zaken. En het zal me ook niet verbazen als vermogensbeheerders dan de koersdoelen weer wat gaan verhogen voor ASML. Dat moeten we allemaal nog gaan zien. We wisten wel dat dit punt er al aan zat te komen voor ASML, want ja, die machines die waren er al en Intel werkte er al mee al. Dus je ziet ook de koers vandaag niet heel erg bewegen. 0,5% in de plus. Ik zou het meer zien als een soort verlichting, zucht van verlichting door beleggers van, kijk, die onzekerheid, het valt wel mee, het komt wel goed. Maar de concrete cijfers, die moeten nog volgen. Andere bedrijven zie je wel sterke reacties. Denk aan BESI of ASMI. BESI bijna 4% in de min, ASMI 2,5%. Maar ja, door deze ontwikkelingen vragen beleggers zich ook af, is bijvoorbeeld die hybrid bonding techniek van BESI, waar we het zo vaak over hebben, nog wel nodig?
6: Nou, okay, ja.
8: Het enige wat we wel weten is dat ASML vandaag een radicale verandering voor de chipsector heeft aangekondigd.
6: Nou, mooi verhaal. Tot slot nog even naar een tegenvaller voor het cryptobedrijf van Lucas Wensing. Zijn beursgang gaat niet door.
8: Ja, Wensing is de CEO van Amdax, een soort cryptobedrijf. En die wilde met Ambitious, want dat is het nieuwe bedrijf waar het nu om gaat, naar de beurs. Die wilde heel veel geld ophalen en daar heel veel bitcoin mee kopen. Dat is een bitcoin treasury bedrijf, noem je dat. Ja, en daarom deed het bedrijf dus een aanvraag voor een beursgang. Ze leverden een prospectus in met belangrijke informatie bij de AFM. Maar de toezichthouder keurde die af. En Wensing was in juni te gast bij BNR's De Cryptokast en legt zelf even uit waar het nou precies spaak liep.
10: De kern van het probleem wat is ontstaan is dat de AFM van mening is dat wij fondskarakteristieken hebben. Dus eigenlijk zouden we moeten registreren als een fonds. En dat wij stellen dat we geen fonds zijn, maar gewoon een operating company. Of een, zeg maar, een gewoon normaal bedrijf met een normale bedrijfsvoering. En dat dat dus geen fondskwalificatie vereist.
8: Ja, ben je een fonds of ben je een bedrijf? Ben je een fonds moet je heel veel meer administratie aanleveren. Dus zegt Wensing, ja, daar ga ik niet aan beginnen. En startte hij een zaak. Nou, dat was toen door naar vandaag. Want de rechter heeft de AFM dus gelijk gegeven. Het bedrijf zou dus wel naar de beurs mogen als ze zichzelf aanmerken als fonds.
6: Als fonds?
8: Maar Wensing heeft al laten weten tijdens de behandeling van de zaak, daar ga ik echt niet aan beginnen. Dus de beursgang is daarmee definitief.
6: Oké. En dan kunnen ze dus ook veel minder bitcoin kopen.
8: Ja, inderdaad. Als je aandelen uitgeeft en dan geld mee ophaalt, en dan vervolgens weer investeert in Bitcoin met het idee dat gaat omhoog, dus het komt wel goed. Ja, dat hele plan gaat nu niet meer door.
6: Heb jij nog de slotstand van de beurs?
8: Zeker. Het AEX is gesloten op 1116 punten. Komt daarmee niet van zijn plek. Grootste stijger is IMCD, 3,1%. Grootste daler, ik zei het al, Besi, 3,6%. En de olieprijs nadert ook de $100.
6: Dankjewel. Ik wilde al naar het verkeer gaan.
0: Ja, doe maar.
6: Ik wou zeggen, Donner Bakker, dankjewel.
0: En van, ja,
6: van Donner naar Dennis.
0: Van Donner naar Dennis. Dennis, mooi ja, bij de ANWB. Een soort neveldouchegebied trekt over Nederland. Het is hartstikke nat. En dat merken ze op de weg ook natuurlijk.
11: Zeker, want door de regen zijn de dagelijkse files een stuk langer dan gebruikelijk. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd waardoor je veel vertraging oploopt. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen ben je een uur extra kwijt. Twee rijstroken zijn dicht. Andere kant op heb je tussen het Ketelplein en knooppunt Hofvliet een half uur vertraging. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en de Noordtunnel een uur extra. In de Noordtunnel is een ongeluk gebeurd. Twee van de drie rijstroken zijn in de tunnel afgekruist. Flitsmeister meldt dan een camera op de A35 Enschede-Almelo bij 69,4 en de A67 Antwerpen-Eindhoven bij 5,9.
12: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
13: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank, die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
14: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we besloten om hem even dicht te doen, ja.
15: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
0: Het is bijna 17:15. Goedemiddag. Rond de afgesloten Hardenbergenbrug in A28 bij Nijkerk stond vandaag opnieuw veel file. Volgens Rijkswaterstaat kon de veiligheid van de constructie van de brug niet meer worden gegarandeerd. Er wordt op dit moment gewerkt aan het verstevigen van de pijlers. Grind en zand moeten weer onder. Maar het is niet de enige brug die in opspraak is gekomen, als ik het zo mag zeggen. Achterstallig onderhoud heeft eerder ook roet in het eten gegooid. Zo was er veel te doen rondom de Merwedebrug A27, waar eigenlijk geen vrachtverkeer overheen mag. Maar dat gebeurt natuurlijk toch, want buitenlandse chauffeurs begrijpen of willen de bewoording niet begrijpen. Hoe staan we ervoor wat de infrastructuur betreft en kunnen we meer ellende verwachten op korte termijn? Daar praten we over met Rob Nijssen, die is emeritus hoogleraar constructieleer aan de TU Delft. En Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland. Hartelijk welkom beiden.
16: Goedemiddag.
17: Welkom, hallo.
0: Even beginnen bij u, meneer Nijssen, want u bent toch de constructeur. Wat is er nou precies aan de hand met die Hardenbergenbrug? En kunnen we dit inderdaad beschouwen als achterstallig onderhoud?
17: Nou, het is inderdaad wat betreft wel een bijzondere brug. Het is een betonnen brug en geen stalen brug die we tot nu toe altijd tegenkwamen. En ze hebben eigenlijk een funderingsprobleem. Die brug die heeft twee pijlers om de overspanning kleiner te maken. En die staan op palen, maar de grond eronder is weggespoeld. En daardoor wordt het hele fundament in horizontale richting onstabiel. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk, want als dat opzij gaat, ja, dan komt de hele brug naar beneden.
0: Ja, en is dat nou een kwestie van achterstallig onderhoud of meer van het slecht inschatten van hoe snel dat zand en grind wegspoelt?
17: Allebei gewoon. Ze hadden het al veel eerder moeten constateren. Hebben ze ook gedaan en niet maatregelen genomen. En dan 2 dagen geleden geconstateerd van, oh jee, wat is het erg. We sluiten de brug.
0: Ja.
17: Maar ik wil wat belangrijks zeggen. Ik feliciteer Rijkswaterstaat met dit dappere besluit om deze brug te sluiten. Want dit vraagt nu goed de aandacht van de regering voor dit hele grote probleem, mm-hmm, waar we met ons allen als economie mee te maken hebben.
0: Ja, denkt u, Arno Visser van Bouwend Nederland en overigens ook oud-president van de Algemene Rekenkamer, dat komt denk ik in dit dossier ook wel handig van pas, dat het een politieke move is?
16: Nee, ik denk niet dat het een politieke move is. Ik ben het eens dat er af en toe ook moed voor nodig is om zo'n moeilijk besluit te nemen waar dan een heleboel mensen boos over zijn, maar ze moeten het doen. Het is al eerder gebeurd. Maar ik heb wat meer verstand van die financiële constructies. Het is een politiek probleem om niet voldoende geld beschikbaar te stellen voor zaken waarvan je weet dat ze eraan komen. Je weet dat je die brug moet onderhouden. Je weet dat er groot onderhoud aankomt. En je weet dat de infrastructuur in Nederland veroudert waar je bij staat en het verkeer veel zwaarder is.
0: Ja, in wat voor situatie zitten we nu? Daar moeten we het zeker over hebben. Heeft de Algemene Rekenkamer zich daar in uw tijd ook wel eens over gebogen, trouwens?
16: Nou, niet wel eens. Zeer regelmatig. Ja. En ik herinner me nog heel goed, het is niet zo leuk om te vertellen, maar in 2014 hadden we een vrij alarmerend rapport bij de Rekenkamer. En daar wilde de Kamer niet eens over praten. Ze wilde het niet eens in ontvangst nemen. Er was ook maar één journalist die er geïnteresseerd in was. Maar alles wat daarin stond, was een waarschuwing voor wat er nu gebeurt.
0: En hoe verklaart u dan dat Den Haag het eigenlijk niet wil zien?
16: Omdat ik denk dat, als je over een weg rijdt, dan zie je aan de kleur van de asfalt niet hoe het eronder gesteld is met de kwaliteit van die brug. Nee. Je moet er verstand van hebben, je moet er interesse in hebben. Maar het belangrijkste is, men krijgt te weinig informatie als Kamerlid. De financiële informatie is maar half, is niet deugdelijk. En dan kies je dan toch te makkelijk voor dingen die wat populairder zijn. Hè. Er was een Kamerlid dat zei, politici openen liever een nieuwe brug dan dat ze een bestaande brug goed onderhouden. Ja, daar word je veel populairder mee. En dan moeten wij als Nederlanders ook niet
17: in meegaan. Ik wil wel even ingrijpen. In 2016 is de Merwedebrug al afgesloten geweest voor het zware vrachtverkeer. He? Toen heeft niemand zijn mond open gedaan en gezegd van, jongens, dit kost een miljoen per dag wat het nu kost. He, die sluiting voor het zwaar vrachtverkeer. Men ging gewoon vrolijk verder met alles waar men bezig was. Dus het ligt niet alleen aan de politiek, het ligt ook aan alles eromheen. Ik zou zelf durven zeggen aan het bedrijfsleven. Die hadden toen een duidelijk signaal moeten geven van, jongens, dit is voor ons onacceptabel.
0: Ja, nou dat zegt het bedrijfsleven inmiddels wel. Gisteren hadden we nog de algemeen directeur van transport en logistiek aan de lijn.
17: Ja, die zegt, 10 jaar later dus.
0: Ja, dat kost een miljoen euro per dag, hè, dat omrijden.
18: Ja, dat is het aantal omrijdminuten vermenigvuldigd met het aantal vrachtwagens, vermenigvuldigd met de kostprijs van die vrachtwagen per uur. En ja, helaas hebben wij deze berekening al een paar keer eerder moeten maken deze maand. Dus we worden er zo langzamerhand goed in.
0: Arno Visser, herkent u dat kostenplaatje?
16: Zeker. En het gekke is, en het onlogische is, dat de economische schade zo langzamerhand groter wordt dan het jaarlijkse bedrag dat je nodig hebt.
0: Ja. Zegt u dat nog een keer?
16: Dat hebben we ook wel eens uitgerekend. Ja, nee, maar ik bedoel, de schade die je de economie toericht, aanricht. Ja. Dus de optelsom van deze voorbeelden. Mm-hmm.
19: Trulies met Genke.
20: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Circuit gebeurt. He, daar hebben ze nu allemaal stalen palen onder moeten zetten om de bruggen veilig te maken. Mm-hmm. Het is echt schandalig wat er gebeurt. En ook, ik zou zeggen, ben een minachting voor de mensen. En nog een belangrijke toevoeging. Wie betaalt nu die schade, die miljoen per dag? Dat betalen de consumenten, dat betalen wij allemaal.
3: Transporteurs.
2: Daar heeft de overheid totaal geen last van. Nee. Want die hoeven dat niet te betalen. Dus het is echt de omgekeerde wereld.
3: In het vragenuurtje werd de minister van Verkeer en Waterstaat, Vincent Karmans, ernaar gevraagd. Die zegt, wij komen, dat zegt hij, dat was te voorspellen, met een prioritering binnenkort. Dus we gaan het bestaande geld verschuiven naar onderhoud. Hè. Dus nieuwe projecten komen dan onderaan te staan. Laten we even luisteren.
4: Dit is een van de meer dan 100 infrastructurele objecten die extra geïnspecteerd moeten worden, omdat ze tegen het eind van hun levensduur zijn. En hier zullen we de komende jaren ook flink in moeten investeren om Nederland bereikbaar en economisch gezond te houden. En dat is waarom de staatssecretaris en ik 3 maanden na ons aantreden zijn begonnen met de grootste verbouwing van het mobiliteitsfonds ooit. Waarbij we miljarden verschuiven van nieuwe aanleg naar vernieuwing en onderhoud.
3: Nou, dat klinkt voortvarend. Is het dat ook, Arno Visser?
5: Nou, dit heeft Mark Harbers al voor een belangrijke deel gedaan als minister. Dus het stoppen met nieuwe dingen en je geld zetten op het onderhoud. Uh-huh. Die prioritering is eigenlijk een verdeling van de schaarste. Er is te weinig geld. En met die kennis willen ze nu gaan zeggen, ja, wat gaan we dan als eerste doen en wat gaan we als laatste doen? En dat is dus eigenlijk een droevige keuze. Maar dan hebben we het alleen nog maar over Rijkswaterstaat, hè? Ik hoorde het getal 100, maar er zijn in totaal in Nederland 88.000 bruggen. Dus provincies en gemeenten moeten ditzelfde gesprek, dezezelfde discussie voeren.
3: Ja.
5: Topje van de ijsberg hadden we het net over.
3: Maar er is eigenlijk behoefte aan meer geld om te investeren in infrastructuur.
5: In de bestaande infrastructuur, het grote onderhoud. Ja, altijd. Ja.
3: En hoe kunnen we daaraan komen? Want, en dan denk ik ook even aan de opmerking van Peter Wenning, die zegt, je moet anders gaan boekhouden als overheid. Onderhoud doen aan je infrastructuur en ook nieuwe infrastructuur aanleggen, dat is toch veel meer een investering dan een lopende uitgave? Hoe kijken jullie daarnaar, meneer Nijssen?
2: Nou, onderhoud is gewoon een plicht. Je moet je brug goed onderhouden. En zoals de rechtspraak het zo mooi zegt, als een goed huisvader. Of huismoeder, desnoods. Maar dat moet gewoon gebeuren. En dat is jaren niet gebeurd. En daar plukken we nu de wrangenvluchten van. En moeten we miljarden voor uittrekken om dat allemaal te repareren.
3: Arno Visser?
5: Ja, Peter Wenning heeft het gehad over een middeleeuws boekhoudsysteem. En daar heeft hij volledig gelijk in. Dat moeten we moderniseren. Alleen dat moderniseren creëert geen extra geld. Maar als we dat nou eerder hadden gedaan, dan hadden we dit ook eerder in de smiezen gekregen en eerder in de gaten gekregen. Dus wordt het ook weer een technisch verhaal, maar dan aan de financiële kant. Kamerleden krijgen heel weinig informatie als het gaat om die financiën en weten niet of er voldoende op een spaarbankboekje staat om het onderhoud te doen. Dat is er niet. Er is ook geen balans. Ieder bedrijf, iedere school, iedere gemeente heeft een balans. Die heeft het Rijk niet. Dus het wordt daarmee aan het zicht ontrokken. Dat is wat Wenning zegt.
3: En wat moet er nu gebeuren dan?
2: Ik wil nog wel een belangrijke opmerking maken. Ze zeggen, van we gaan geen nieuwe infrastructuur meer aanleggen, maar we gaan het allemaal verschuiven naar onderhoud en reparatie, noem het maar op. Mm-hmm. Maar wat gaan ze nu doen met de Brie-Noordbrug? Wordt die niet gebouwd? De nieuwe Merbedebrug, wordt die niet gebouwd? De A15 wordt hier niet aangelegd. Ik zou daar wel eens een antwoord op willen horen.
3: Ja. Staan Nederlandse bouwbedrijven, want u bent ook van Bouwen Nederland, meneer Visser, eigenlijk wel klaar om nog meer te gaan doen aan de infrastructuur? Want er is ook een personeelsgebrek, toch?
5: Er is vanuit de bouwsector voldoende aandacht, maar wat voor de bouwsector belangrijk is, dat ze de zekerheid hebben dat die opdrachten komen. Dus als er geen budget is en geen opdrachten komen, dan kun je je mensen niet klaarzetten. Dus er zijn voldoende mensen om dit te doen en het op te pakken. Maar dat kunnen ze pas doen als er opdrachten zijn. Hè? Dus de voorbeelden die we net langs horen komen. Wat gaan we nou waar doen? Als je dat weet, hè, dan kan je daar personeel voor aannemen. Kan je mensen op gaan leiden. Kan je het onderwijs inrichten. Maar iedere uitstelling van dit soort beslissingen heeft ook een personele consequentie.
3: Ik denk zomaar, urgenter dan dit kunnen we denk ik niet krijgen, Lisbeth. Dat we hier volgende week met Prinsjesdag weer verder over praten. Hartelijk dank voor jullie inzichten. Nu emeritus hoogleraar Rob Nijs en de laatste spreker was Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland.
6: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
7: Ja, en we gaan praten met

0: de... Ja, iets heel anders, moet ik even erbij zeggen. Helaas pindakaas, zeggen we dan. Want ja, de met pindakaas bedekte vloer in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is opgeruimd. Er lag daar bijna 400 kilo pindakaas op de grond. Gesmeerd, uitgesmeerd in een zeshoek. En dat was allemaal als ter nagedachtenis aan de afgelopen juni overleden Wim T. Schippers. Acteur, programmamaker, kunstenaar, de stem onvergetelijk van Ernie, van Bert ook. Het leidde tot wereldwijde aandacht voor de peanut butter floor en tot vieze schoenen en ook telefoons die bij enkele bezoekers uit de handen vielen en kennelijk op die pindakaasvloer belanden. En er werd ook aan gelikt. Daar gaan we over praten. Sandra Kisters is bij ons, waarnemend directeur bij Museum Boijmans van Beuningen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, mensen hebben eraan gelikt. Er zijn telefoons uitgevist toen jullie hem opruimden. Wat is er allemaal gebeurd?
1: Wat u zegt. Heel veel mensen hebben ontzettend genoten van de pindakaasvloer. We hebben erg veel bezoekers gehad die speciaal voor de pindakaasvloer zijn gekomen. Ik denk dat wel meer dan 30.000 mensen het depot hebben bezocht om het kunstwerk te bekijken. Maar er zijn inderdaad ook een aantal telefoons in de pindakaas gevallen. Gelukkig maar 5. En een aantal mensen die erin zijn gestapt, dat waren er iets meer. Zo'n 48 mensen hebben een noodlottige misstap in de vloer gemaakt.
0: Ja, want hoe kan dat? Stond er dan niet zo'n draadje of een touwtje voor? Of was het niet duidelijk dat je daar de pindakaasvloer betrad?
1: Ja, dat was op zich heel duidelijk. Er stonden ook goede bordjes bij. We hadden ook zeer fanatieke publieksmedewerkers die mensen daarop wezen. Maar zeker met de telefoons bijvoorbeeld zijn mensen die dan proberen dan met een hele mooie hoek aan de zijkant een foto van de vloer te maken. En als hij dan omvalt, ja, dan ligt hij toch in de pindakaas.
2: Evenwicht verliezen, je ziet het voor je. Je probeert
0: En dan val je om in de pindakaas. Ja. Ja. Dit was een manier
1: om... Zo erg was het ook weer niet, hoor.
0: Geen hele lichaamsafdruk in de pindakaas, dus nee. Op welke manier wilden jullie Wim T. Schippers eren? Want die pindakaasvloer die is al een keer gelegd. En na zijn dood hebben jullie het opnieuw gedaan.
1: Ja. Nou, het is op zich een vloer die vaker uitgevoerd kan worden. Het is een conceptueel kunstwerk. En we hebben het in de afgelopen jaren ook regelmatig in bruikleen gegeven. En op de presentatie, zoals hij in depot te zien was, hadden we ook eigenlijk op verzoek van Wim alle foto's gehangen van alle andere keren dat de vloer is opgebouwd. In heel veel verschillende vormen, maten en hoedanigheden. En omdat het zo'n bekend kunstwerk van hem is, vonden we dit ook een heel passend eerbetoon. Omdat, om hem daarmee te eren.
0: Ja. En ja, kijk, als je een tentoonstelling opruimt, dan zet je werken in een depot of je geeft ze terug aan de kunstenaar. Maar wat doe je met pindakaas?
1: We hebben. Dat was natuurlijk best wel een heel vraagstuk. Het is gelukkig hoef je dat niet in depot te bewaren. Het scheelt wel ruimte, zal ik zeggen. We hebben in depot vooral 1 velletje liggen, of 2 velletjes, waarop staat hoe we het mogen uitvoeren door onze arthandlers. Maar de pindakaas, ja, we hebben wel gezocht of we daar een goede herbestemming voor konden vinden. Dus we hebben contact gehad met dierentuinen, met dierenopvangcentra. Het idee was om daar diervoeding misschien van te maken, maar dat kon helaas niet vanwege ook eisen die er gesteld worden aan hygiëne en kwaliteit van voedsel voor deze dieren. Dus uiteindelijk is de hele boel gecomposteerd.
0: Ah, ik denk dat Wim T. Schippers zelf het wel mooi had gevonden dat er al allemaal telefoons in terecht gekomen waren voetafdrukken.
1: Ja, nee, het is zeker ook een kunstwerk wat natuurlijk bedoeld is om je aan het denken te zetten over wat kunst is. Het is ook helemaal niet bedoeld als een zinvol of een nuttig kunstwerk. Het is bedacht eigenlijk al in de jaren 60, toen hij nog heel druk bezig was met het maken van adynamische kunst. Waarbij het ook eigenlijk de bedoeling is om juist verwarring te zaaien. Eigenlijk een soort zinloze objecten tentoon te stellen. Waarom past natuurlijk een vloer van pindakaas perfect bij.
0: Perfect bij. Dank, Sandra Kisters.
2: Ja, voor de luisteraars die niet tegen de geur van pindakaas kunnen, verspreiden we het komend half uur de geur van gebakken uitjes.
3: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
4: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
5: Zeg Paul, Kunnen wij ook AI inzetten?
6: Nou, niet met onze huidige applicatie.
5: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
6: Niemand.
7: Thinqwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinqwise.
8: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
7: Thinqwise. Transformeer legacy software.
9: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
10: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
11: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
12: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
13: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
14: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
16: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
17: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
18: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
19: Nu in de BNR-app.
2: Rijkswaterstaatsepark begint dit jaar al met ondernemers over problemen met de Hardenbergse brug. De bouw van de nieuwe ASML-campus is van start gegaan. Die creëert 10.000 werkplekken. Een hoos aan reserveringen voor deelauto's door de OV-staking morgen. Deze verhalen en meer nu in de BNR-app.
0: Bij de ANWB, Dennis Mooi. Is het drukker dan normaal?
20: Nou, alle dagelijkse files zijn op dit moment langer dan gebruikelijk. Eigenlijk regent het in het hele land, dat is een oorzaak. En er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Zoals op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk ben je door een ongeluk een uur extra kwijt. Twee rijstroken zijn dicht. Andere kant op heb je een half uur vertraging. Dan de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en de Noordtunnel een uur extra. Dat komt ook door een ongeluk. In de tunnel zijn twee van de drie rijstroken afgesloten. Dan op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk rijdt het langzaam over 20 kilometer. En dan ben je ook een uur langer onderweg. Flitsmeister meldt aan de camera op de A35 van Enschede naar Almelo bij 69,4. A58 naar Vlissingen bij 160,4. En de A74 vanuit Venlo naar Duitsland bij 101,1.
21: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
23: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot.
1: Politici van links tot rechts staan achter het besluit van minister Letchert om Ongehoord Nederland uit de publieke omroep te zetten. Zo zegt Pro dat de omroep alle krediet heeft verspeeld. En zelfs de PVV staat achter het besluit, maar vindt wel dat de minister dan ook moet ingrijpen bij alle andere omroepen. Er hebben vannacht een stuk meer asielzoekers uit Ter Apel in de noodopvang geslapen, meer dan 120. Hulporganisatie Migrate hielp asielzoekers de afgelopen maanden met het vinden van een slaapplek, maar is daar deze week mee gestopt. De asielzoekers werden opgevangen in het Drentse Zuidwolde en het Groningse Pekela. Problemen op Britse luchthavens door een storing bij de luchtverkeersleiding. Er kunnen geen vliegtuigen meer vertrekken. Ook Heathrow in Londen heeft er last van, een van de grootste vliegvelden ter wereld. Vluchten die aankomen op Britse luchthavens hebben nergens last van. De Tweede Kamer wil actie om kinderen beter te laten lezen, maar de partijen denken verschillend over de manier waarop. Het CDA bijvoorbeeld vindt dat scholen hun leerlingen moeten laten lezen van papier in plaats van alleen maar van het scherm. En volgens Pro moet het kabinet onder andere het lerarentekort aanpakken. En drie Oranjeleeuwinnen horen bij de 30 genomineerden voor de Ballon d'Or, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema. Voor de titel bij de mannen is er geen enkele Nederlandse kanshebber. Eind volgende maand horen we wie er gewonnen heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De luiken op het Damrak zijn dicht. De AIX is 0,1% in de plus gesloten, 1116 punten. De grootste stijger was IMCD met een plus van 3,1%. Grootste daler was BC, 3,6% verloor dat aandeel. De Dow Jones op dit moment 0,9% in het rood.
0: Zometeen, de spanningen tussen de landen Israël en het Verenigd Koninkrijk lopen op. Wat is daar aan de hand? We schakelen zo met correspondent Lia van Beckhoven.
15: Je hebt me nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met Lead-Info? Deze truc is ingewikkeld, denk je? Nee hoor, je start binnen 5 minuten. Meer is het niet. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
23: En, hoe ging je leestoets?
24: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
23: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
23: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
25: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise Car Sharing and Rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
23: In 14 weken begrijpend leren lezen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
26: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
27: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
26: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
27: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
26: En als je voor jezelf werkt?
27: Ook gewoon één factuur per maand.
26: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
28: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
29: Nou, niet met onze huidige applicatie.
5: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
6: Niemand.
7: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
30: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
7: Thinkwise. Transformeer legacy software.
22: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond.
3: Den Haag gaat opnieuw proberen om de regeldruk te verminderen. We hebben zometeen live een gesprek met de staatssecretaris die daarover gaat, Erik van den Burg. Je zoekresultaten op Google worden slechter omdat de zoekmachine moet luisteren naar eisen van de Europese Commissie. Dat zit ongetwijfeld in de tech-update.
0: Ik dacht dat die zoekresultaten vooral slechter werden omdat ze willen dat je hun AI-tool gebruikt.
3: Dat dacht ik ook.
0: Ja.
3: Dat dacht ik ook. Nou, dat kunnen we straks aan Niels vragen. Eerst naar het Midden-Oosten.
0: Want de spanningen tussen Israël en het Verenigd Koninkrijk lopen flink op. Israël sluit het Britse consulaat in Jeruzalem en kondigt ook nog 3 tegenmaatregelen aan tegen het VK. De Israëlische buitenlandminister Gideon Saar noemt de Britse regering zelfs vijandig. En dat is een reactie op maatregelen die Londen vandaag aankondigde tegen de handel met illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Ed Miliband, de buitenlandminister van het VK, sprak daarbij van etnische zuivering van Palestijnen door, quote, terroristische kolonisten. Wij praten daarover door met onze VK-correspondent Lia van Beckhoven. Lia, goedenavond.
4: Goedenavond, Lisbeth.
0: Ja, het is wel een soort escalatieladder, zeg je dan. Wat is er vandaag precies gebeurd?
4: Ja, dat is het wel. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, die kondigde inderdaad in het Britse parlement nieuwe maatregelen aan tegen Israëlische kolonisten. Hij noemde ze terroristische kolonisten. Hij sprak van etnische zuivering van Israël. Dat laat Israël toe, zei hij, op de westelijke Jordaan-oever. Dat was ontoelaatbaar. En dus zal ook het Verenigd Koninkrijk, naar Nederland en België, goederen uit de Westbank gaan boycotten. En ik denk, vanwege de tegenmaatregelen van Israël zojuist, dat ook het harde taalgebruik van Miliband hard aankwam bij de Israëlische regering. Hoe dan ook, dit is wel de meest opvallende buitenlandse maatregel die de nieuwe premier Andy Burnham genomen heeft.
0: Oké, want even nog over dat verbod, hè, en de boycotten van producten die door de nederzettingen geproduceerd zijn. Hoe wordt dat dan uitgevoerd, zo'n verbod?
4: De verantwoordelijkheid ligt in dit geval bij de Britse bedrijven. Het zijn de Britse bedrijven die moeten kijken naar de Israëlische postcodes, hè, als ze spullen importeren uit Israël. En zij moeten kunnen aantonen dat de goederen die ze in het Verenigd Koninkrijk binnenhalen, dat die niet van die Israëlische kolonisten in nederzettingen komen van de Westbank.
0: Okay.
4: Dus de verantwoordelijkheid is aan hen. De hoop is hier, tenminste dat zei de minister van Buitenlandse Zaken zojuist, dat binnen tussen de 6 en de 9 maanden dit in werking zal gaan, maar Miliband hoopt dan vaart achter te zetten en dat die maatregelen sneller zullen kunnen worden gaan ingevoerd.
0: Ja, nou, Israël reageert daar dan weer op, dus met de sluiting van het Britse consulaat in Jeruzalem. Is daar al op gereageerd door het VK om het kettingje rond te brengen?
4: Nee, hij sluit inderdaad het Britse consulaat in Jeruzalem. Namen zijn gepubliceerd door Israël van 12 Britse parlementariërs die Israël niet meer in mogen. Britten mogen niet langer Palestijnse troepen op de westelijke Jordaan-oever opleiden. Er zijn Britten momenteel in het Gaza Support Center in het zuiden van Israël. Die moeten daaruit of zullen daar worden verwijderd. Het is niet duidelijk hoe groot de gevolgen zijn van dit alles voor Britse bedrijven trouwens, of voor de Britse diplomatie. Ik bedoel, de Amerikaanse president Trump heeft eerder al laten weten absoluut niet gelukkig te zijn met de Britse boycott van goederen uit de Westbank en dreigt zelfs met vergelding.
0: Ja.
4: Maar in het Verenigd Koninkrijk zelf werd heel anders gereageerd. Opmerkelijk vond ik, en ook wel vrij typerend, na die verklaring van Ed Miliband in het Lagerhuis, zei de eerste parlementariër die hierop mocht reageren, eindelijk.
0: Oké. Maar Miliband heeft ook gezegd, ja, dit is een nieuwe fase in de relatie tussen ons VK en Israël. Is dit een hele grote breuk, denk je, of wordt dit uiteindelijk gladgestreken?
4: Nee, dit is wel een breuk. Dat is absoluut een breuk. Kijk, algemeen vinden Britse politici dat het tijd werd, er is ook heel lang over gedaan, vooral onder Keir Starmer, die dat tegenhield, om weerstand te bieden aan de terreur van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. En dus algemeen wordt wel gezien hier, dit is een noodzakelijke stap die lang geleden eigenlijk al had moeten worden genomen. Palestijns ambassadeur zegt vanmiddag, dit is een keerpunt in de betrekkingen tussen Verenigd Koninkrijk en Palestina. Niet iedereen is het ermee eens. De conservatieve oppositie zegt bijvoorbeeld, wat de kolonisten doen is niet te excuseren. Wat ze doen is absoluut misdadig, maar zo'n verbod werkt niet. Want de Palestijnse en de Israëlische economie lopen door elkaar, zijn niet van elkaar te onderscheiden. Bovendien zeggen ze, de Palestijnen schieten er niks mee op. En het beschadigt de verhouding met de Verenigde Staten. Maar algemeen is dit inderdaad, wat ik je zei, de meest ingrijpende maatregel wat betreft de buitenlandpolitiek van Andy Burnham, die om allerlei redenen ook binnenlandse gemaakt heeft. En ik denk niet dat hij daarvan af gaat wijken.
0: Dankjewel, VK-correspondent Lia van Beckhoven. Ik wil maar nog even zeggen dat er ook ander nieuws is over Israël. De Israëlische premier Netanyahu is voor de aanslag op 7 oktober 2023... gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt althans de krant Haaretz. Netanyahu zou geïnformeerd zijn over de plannen van de Hamas-leider Sinwar. Je weet wel, bij die aanvallen, die terreuraanvallen, kwamen ruim 1200 Israëliërs om het leven. Er werden heel veel mensen gegijzeld. Netanyahu zou meerdere keren gewaarschuwd zijn. Een hele constructie van dit verhaal lees je op bnr.nl.
2: En bij de ANWB is Dennis. Mooi Dennis, we hebben bijna de 1000 kilometer file aangetikt, als ik het tellertje op jullie site goed in de gaten heb gehouden. Inmiddels is dat gehalveerd?
8: Ja, zo ongeveer wel. Want er staat nog 470 kilometer file. En dat is dus heel druk geweest, maar dat is het nog steeds. Maar gelukkig neemt de drukte dus wel af, inderdaad. Op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam doe je er nog steeds een uur langer over tussen Gorinchem en de Noordtunnel. Door een ongeluk in de tunnel zijn daar 2 van de 3 rijstroken dicht. Het is ook druk rondom Arnhem en Nijmegen. Zo staat er op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen het Gelredome en Lent 8 kilometer file. En dat kost je ook zomaar een uur extra. Flitsmeister meldt een camera op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,8 en de A58 naar Vlissingen bij 160,4.
2: Staatssecretaris Van den Burg stuurt binnenkort een eerste wet naar de Tweede Kamer die iets moet doen aan de regeldruk in ons land. Dat kondigde hij aan in een brief aan de Tweede Kamer. Van den Burg wil de zogeheten vereenvoudigingswet in november in de Tweede Kamer indienen. En de staatssecretaris is nu aan de lijn. Goedenavond.
9: Goedenavond.
2: Ja, u wilt eigenlijk nieuwe regels invoeren in die vereenvoudigingswet. Wat komt daarin te staan?
9: Nee, we gaan juist geen nieuwe regels invoeren. We gaan regels proberen af te schaffen. Dat is in ieder geval één van de doelstellingen als je het hebt over een beter functionerende overheid. Maar deze vereenvoudigingswet, die is bedoeld om kleine veranderingen in andere wetten heel snel mogelijk te maken en daarmee regels te schrappen, wetten eenvoudiger te maken. Dat is de gedachte.
2: Ja, ik wil maar zeggen, komt een nieuwe wet. Er staan regels in. Om de regels.
9: Nee, er staat het veranderen van regels in. En wat we doen? Ja, nee, dat maakt echt uit. Want wat we dus gewoon doen, is juist kijken hoe kunnen we op het gebied van bijvoorbeeld studiefinanciering, of op het gebied van alimentatie, of bij de omgevingswet, hoe kunnen we daar dingen nou in veranderen, waardoor mensen minder hoeven in te vullen, of het makkelijker maken voor mensen. Kijk, we moeten een aantal dingen doen. We moeten het aantal regels fors verminderen. Maar er zijn ook een hele hoop regels die echt nog wel nuttig zijn, maar die wel gewoon een stukje makkelijker kunnen.
2: Kunt u een voorbeeld geven? Want we praten hier vaak over. Heeft u misschien een voorbeeld in de binnenzak?
9: Ja, nou, er zijn een paar dingen die gaan veranderen. Maar laat ik een voorbeeld noemen. Als je gaat scheiden, dan kan de rechter een voorlopige regeling trekken. Dat heet dan een voorlopige alimentatie. Maar die stopt vaak al voordat er een definitieve regeling is. Dan heb je een tijdje lang, als je de partner bent die inkomen ontvangt, even geen inkomen. Nou, met die wijziging maak je het mogelijk dat die voorlopige regeling kan blijven gelden, ook tot het moment dat er een echte definitieve regeling is. Aha. Nou, dat is eentje waar heel veel mensen toch mee te maken hebben.
2: Maar dan hoor ik u ook zeggen, er komt dus ook in dat je dat soort regels makkelijker kunt wijzigen. En dan moeten we altijd even vragen, wat wordt met makkelijker bedoeld? Wordt daar dan de Tweede Kamer mee omzeild? Of heeft de rechtspraak er dan niks meer over te zeggen?
9: Nee, natuurlijk niet. Kijk, het gaat gewoon, en als het een wet is, gaat het gewoon langs de Tweede Kamer en langs de Eerste Kamer. En ook om te beginnen langs de Raad van State. Maar wat we wel zeggen is, we doen hier deze wet allemaal kleine wijzigingen en daardoor gaan we wel het proces versnellen. Dus we korten bijvoorbeeld de termijnen in waarin verschillende adviesorganen advies kunnen geven. Mm-hmm. Want normaal gesproken kan een wijziging van een wet wel 2 jaar duren. Ja, dat willen we echt bijvoorbeeld terugwengen door te zeggen, we gaan kortere procedures voeren met elkaar. Ja.
2: Is dat zorgvuldig?
9: Maar iedereen komt gewoon op bod. De Raad van State, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer.
2: Maar gebeurt het dan wel zorgvuldig als u het versneld doet?
9: Zeker. En we hebben ook gevraagd aan de Raad van State, want wij komen nu voor de eerste keer met deze wet. Dat is nog niet een hele spectaculaire wijziging. Er zitten 5 kleine dingen in. De volgende moet alweer 10 kleine dingen hebben. Zo gaan we door. En we hebben juist aan de Raad van State gevraagd, ga dan eens ook ons adviseren, en ons is dan zowel kabinet als Eerste en Tweede Kamer, hoe we dit het beste kunnen inregelen, omdat iedereen wel wilde dat het sneller gaat, Maar we willen het ook zorgvuldig houden.
0: Ja. U stelt dus deze vereenvoudigingswet voor. Maar er is ook al zoiets als het adviescollege toetsing regeldruk. Die vraagt zich toch ook af, zijn de nieuwe regels echt nodig? Zijn ze goed uitvoerbaar? Werken ze voor de mensen die ze nodig hebben?
9: Ja, dat klopt. Kijk, we moeten een aantal dingen doen. We moeten het aantal regels verminderen. Daar is mijn collega van Verkeer en Waterstaat. Vroeger zat hij op Economische Zaken, Vincent Karremans, mee begonnen. Hè, 500 regels per jaar minder. Nou, daar ga ik gewoon mee door. En dat sluit ook heel erg aan van, heb je de huidige regels die ooit goed bedoeld waren, maar nu soms meer tot last zijn geworden, nog wel nodig? Twee, we moeten ervoor zorgen dat er minder regels bijkomen. Want ja, het schiet niet op als je de 500 schrapt, maar er komen er 600 bij. Drie, we moeten sommige regels ook gewoon echt houden, maar wel kijken of het niet eenvoudiger kan.
10: Alleen.
9: En vier, we moeten ons ook afvragen of de overheid nog al zijn taken moet blijven vervullen. Uh-huh. Want ja, we willen aan de ene kant minder geld uitgeven, minder ambtenaren, minder inhuur. Dan kun je niet hetzelfde blijven doen.
10: Nee, maar dat schrappen van die 500 regels, wat dus dit keer incidenteel en vrijblijvend gebeurde, dat is al niet gelukt. Het lukte al niet om die 500 regels te halen. Waarom zou het nu dan wel lukken met die wet?
9: Nee, het zijn er 404 geworden, dat klopt.
10: Ja.
9: Maar je moet je doelstelling ook altijd hoog stellen. En dat is dus ook gebeurd. Hè? In het vorige kabinet is gezegd, we doen 500 regels.
10: Ja, maar dat laat onverlet dat het dus heel moeilijk blijkt om die regels te schrappen. Dus vandaar de vraag, waarom zou het nu met die wet wel lukken?
9: Ja, nou, om te beginnen, als iets moeilijk is, dan moet je het niet nalaten. Dan moet je er gewoon net wat harder aan gaan trekken. Dus het komend jaar moeten de 500 regels weer op worden geschrapt, plus die 96 die de vorige periode nog niet zijn gelukt. En daarnaast, ik denk echt dat er echt heel veel draagvlak is in de samenleving, bij allerlei organisaties, van Belastingdienst tot de Sociale Verzekeringsbank, maar ook in de Tweede en Eerste Kamer, om echt te kijken naar minder regels. Want
10: ja, maar dan moet die Tweede en Eerste Kamer zelf ook niet over puntenwolken gaan discussiëren en voor elke mini-doelgroep een compensatie bedenken of een regeltje. Dat moet je dan ook nalaten, toch? Of niet?
9: Precies, u heeft helemaal gelijk. Een van de dingen waar we ook naar moeten gaan kijken is, we hebben de afgelopen tijd, omdat we iedereen wilden bedienen, heel veel uitzondering op uitzondering op uitzondering gemaakt. En dat snap je, want je wil wat dan heet maatwerk leveren. Maar het leidt er ook toe dat de wetgeving veel te ingewikkeld is geworden. Dus we zullen ook de komende jaren echt tegen elkaar moeten zeggen, er komt een hoofdregel, ja, die pakt dan niet voor iedereen even goed uit, maar we kunnen niet uitzondering op uitzondering op uitzondering blijven maken. Precies wat u zegt.
10: Dank, Erik van den Burg, staatssecretaris van Slagvaardige Overheid.
22: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
0: Er staat weer een nieuwe aflevering van Doorgelicht voor je klaar, en dat is er één om van te smullen.
11: Deze week duik ik, Jim Theo Poering, samen met Nina van der Dungen in een bedrijf dat iedereen kent. Lotus Bakeries. Want ja, het koffiekoekje met die bekende rode wikkel is beursgenoteerd. Al sinds 1988 is het aandeel verhandelbaar op de beurs van Brussel. Toen nog voor omgerekend €30 per aandeel. Maar inmiddels rollen er 17.000 speculoosjes per minuut van de band, en dat is de koers ook aan te zien. Want wie nu één aandeel Lotus koopt, die moet diep in de buidel tasten. €12.500 per aandeel. Lotus Bakeries is ronduit een succesverhaal.
0: Ja, speculoos, waar een koekje groot in kan zijn. Luister Doorgelicht in de BNR-app of in een andere podcast-app.
12: Deze week Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
10: Ander krokant nieuws is dat een verdachte is opgepakt van een reeks sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening in Duitsland. Je weet nog dat er bij een paar transformatorstations explosies waren, brand. De verdachte zou zich verplaatsen op een fiets uiteindelijk. Hij is nu aangehouden, die verdachte, in de buurt van een energiecentrale niet ver van Zuid-Limburg. 20 kilometer Duitsland in vanaf Kerkrade gerekend. Hij had explosieven bij zich, meldt de politie. Ze noemen hem Daniel V. Hij werd aangehouden bij een verkeerscontrole. Nou, dat is dan in elk geval wat we van de Duitse politie hebben vernomen.
22: Tech-update.
0: Je zoekresultaten op Google worden slechter omdat de zoekmachine moet voldoen aan eisen van de Europese Commissie. Althans, dat beweert Google zelf. Wij gaan erover doorpraten met BNR's tech-redacteur Niels Koloos. Ha, Niels, goedenavond. Ja, wij vroegen ons net af, Niels en ik, komt dat niet dat die Google-resultaten slechter worden? Omdat Google wil dat je hun AI-voorstellen overneemt en samenvattingen.
1: Dat hangt een beetje af van aan wie je het precies vraagt. Maar de PR-praat over die samenvattingen van Google, die ga ik je besparen. Google heeft de zoekmachine aangepast, want het bedrijf in juli, weet je het nog, een dikke boete van bijna €500 miljard van de Europese Commissie kreeg. Want volgens de commissie zou Google namelijk eigen diensten voortrekken in de zoekresultaten. Dan kan je bijvoorbeeld denken als je een vlucht naar Griekenland opzoekt, of een hotel in Amsterdam, of een sportuitslag, Go Ahead Eagles tegen, noem maar een club, dan zou je eerst de vergelijkers en venstertjes van Google zelf zien, en daarna pas de linkjes van andere alternatieve aanbieders en vergelijkers. Nou, dat moet er nu dus in de Europese Unie een beetje anders uitzien. Als ik bijvoorbeeld zoek naar hotels in Amsterdam, dan zou een aanbieder als Booking.com sneller moeten verschijnen in de zoekresultaten dan in de oude situatie.
0: Oké, Booking verschijnt sowieso heel snel. Die hebben niks te klagen, volgens mij.
1: Nee, die doen het volgens mij wel goed. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel andere vergelijkers en bedrijven die daar wel last van kunnen hebben.
0: Ja, maar wat is daar dan slecht aan?
1: Google die is best wel van de superlatieve in dit geval. Ze zeggen dat het de grootste kwaliteitsvermindering in het 29-jarige bestaan van de zoekmachine is. Want het zou de gebruikservaring in de weg zitten en Europese bedrijven dus geld kosten. Google werpt daarbij vooral een blik op het verleden. Want tegen persbureau Reuters zegt het bedrijf dat andere aanpassingen op last van de Europese Commissie voor 30% minder boekingen bij Europese aanbieders hebben gezorgd. Dus bijvoorbeeld aanbieders van vluchten en dat soort dingen. Maar er zou ook geëxperimenteerd zijn met miljoenen gebruikers voor de nieuwe aanpassingen, die we dus nu kunnen zien in de zoekmachine. En die zouden allemaal hartstikke negatief zijn volgens Google, omdat ze zoekopdrachten nu opnieuw zouden moeten intypen op net een andere manier om dan bij het gewenste zoekresultaat te krijgen. Maar Lisbeth en Niels, ik zie nu al voor me, over een paar maanden komt er dan weer een persbericht van Google en zegt Google, hey, kijk, we hebben in één keer een stuk meer mensen die zoeken op onze zoekmachine, wat fijn. En dan komt het misschien door dit soort dingen. Dus het is maar net hoe je het spint.
0: We hadden het laatst ook over Nederlands alternatief. Wat was het ook weer? Startpage?
1: Startpage, inderdaad. Ja, dus ook daar kan je misschien naar kijken. En natuurlijk zijn er veel meer ook Europese zoekmachines. Hè? Zoals Ecosia bijvoorbeeld, of DuckDuckGo.
0: Dan nog iets anders. In Nederland kan je vanaf nu techproducten kopen van Kaufland. Dat is een Duitse warenhuisketen, supermarktketen.
1: Een supermarktketen eigenlijk.
0: Ja, wat wil die hier?
1: Nou, Kaufland zelf blijft nog gewoon lekker aardappelen, groenten en vlees verkopen in Duitsland. Maar op een online marktplaats in Nederland dus kan je nu ook chips kopen. En dan niet zeg maar in een zak, maar voor in je computer bijvoorbeeld. Die worden alleen niet door Kaufland zelf verkocht, maar door andere bedrijven. Dus je kan het online platform een beetje zien als een Duits alternatief voor Bol en Amazon. Mm-hmm. Maar ik moet toch zeggen, ik zat ook een beetje te browsen op de Kaufland website in Nederland. En het voelt toch een beetje gek om naar smartphones en computers te kijken bij Kaufland. Dus een Duitse supermarktketen waar ik vroeger...
0: Is Kaufland een soort Albert Heijn?
1: Ja, het is in Duitsland een soort grote supermarktketen zoals Albert Heijn. Ik ging er vroeger altijd heen om vuurwerk te halen als kleinkind met mijn vader. Nou, leuke herinneringen, maar dan om in één keer naar computerchips te kijken dacht ik, goh, wat raar. Ja. Maar ik moet ook zeggen, in het middenpad van de Lidl, ook in Nederland kan je gewoon lasapparaten kopen. Dus misschien is het helemaal niet raar, maar ik moest er in ieder geval nog even aan wennen. De ambitie is trouwens ook groot van Kaufland. Ze willen namelijk echt een soort Europese tegenhanger van Amerikaanse e-commerce giganten worden in heel Europa, want ze zijn nu in totaal in 9 landen actief. Maar het moet bij mij dus nog een beetje wennen. Maar ik vind het wel een interessante zet.
0: Maar jij hebt wel doelgroep als je chips wil kopen.
1: Voor chips, niet voor lasapparaten. Nee. In ieder geval nog niet.
0: Dankjewel, Niels Koloos.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
14: Dadelijk BNR Beurs met Donner en Jorik. En ze gaan het natuurlijk hebben over ASML. Want het was eigenlijk wel een grote ASML-dag.
0: Nou, kun je wel zeggen. Maar goed, ze praten ook over Mistral, Franse AI-bedrijf. Dat haalt miljarden op. Fijne avond.
15: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
16: Tot morgen.
17: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
18: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
16: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
16: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
20: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
21: Thomas van Zijl.
23: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de OV-staking en een gesprek met Cindy Vorselman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Ik vraag haar waarom steeds meer jonge vrouwen psychisch uitvallen en of het kabinet met de geplande WIA-bezuiniging niet de verkeerde kant op beweegt. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
25: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
26: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
25: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
26: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
27: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
28: Onlineveilingmeester.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus Ega, Ego, Diva, Donna, Bella, Bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
29: BNR Verkeer.
31: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen af, maar het blijft wel druk. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk door regen en ongelukken. Een ongeluk is gebeurd op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade gebeurde het ongeval. Twee rijstroken blijven nog dicht en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is de Berge aanwezig na een ongeluk. Tussen Gorkum en de Noordtunnel. Twee rijstroken zijn hier afgesloten en ook hier is de vertraging meer dan een uur. Verder nog de A50 Arnhem richting Os. Daar heb je 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk. Dan nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen het Gelderdoom en Lent 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een uur vertraging.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
32: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is tot 30 jaar cel en tbs geëist tegen het stel uit het Utrechtse Woudenberg dat oppaskinderen seksueel misbruikt zou hebben. De zwaarste straf is voor de man. Volgens justitie had hij seks met 5 jongetjes en een meisje die soms piepjong waren. Sommigen werden eerst gedrogeerd met GHB. Politici van links tot rechts staan achter het besluit van minister Letchert om Ongehoord Nederland uit de publieke omroep te zetten. Zo zegt Pro dat de omroep alle krediet heeft verspeeld. En zelfs de PVV staat achter het besluit, maar vindt wel dat de minister dan ook moet ingrijpen bij alle andere omroepen. Er hebben vannacht een stuk meer asielzoekers uit Ter Apel in de noodopvang geslapen, meer dan 120. Hulporganisatie Migrate hielp asielzoekers de afgelopen maanden met het vinden van een slaapplek, maar is daar deze week mee gestopt. De asielzoekers werden opgevangen in het Drentse Zuidwolde en het Groningse Pekela. De Tweede Kamer wil actie om kinderen beter te laten lezen, maar de partijen denken verschillend over de manier waarop. Het CDA bijvoorbeeld vindt dat scholen hun leerlingen moeten laten lezen van papier in plaats van alleen maar van het scherm. En volgens Pro moet het kabinet onder andere het lerarentekort aanpakken. En 3 Oranjeleeuwinnen horen bij de 30 genomineerden voor de Ballon d'Or, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema. Voor de titel bij de mannen is er geen enkele Nederlandse kanshebber. Eind volgende maand horen we wie er gewonnen heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost. En ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zometeen een nieuwe BNR-beurs en daarin hoor je over ASML. Dat overtuigt Samsung en TSMC namelijk om hun duurste machines te gaan kopen. Sterker nog, ze gaan samenwerken om die machines nog beter te maken. Nou, dwingt dat andere chipmakers nou ook om over te stappen op die supermachines? We gaan het allemaal voor je uitzoeken, dus blijf luisteren.
3: 52 min 40.
4: 12 natuurlijk.
3: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
3: In 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
8: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
9: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
10: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
8: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
26: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
29: Blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
11: Jorik Simonides en Donner Bakker.
2: Het is dinsdag 8 september en we zijn er weer op de dag dat ASML de chipmarkt wil hervormen.
12: ASML winning over Samsung and TSMC to join Intel in using the Dutch company's latest chip production year.
2: TSMC en Samsung zijn overtuigd. Ze kopen het allerbeste van ASML. Moeten andere chipmakers nu ook? We gaan het zo bespreken.
21: Hebben we het ook over Mistral? Het Franse AI-bedrijf haalt 3 miljard euro op.
22: What it's focusing on is building out infrastructure and trying to work with individual companies to integrate AI into their process.
21: Of Mistral hiermee de Amerikaanse concurrenten het vuur aan de schenen kan leggen, vertellen we je zo.
2: Hoor je ook nog over Amazon, want dat sluit een miljardendeal met Qualcomm en daar wordt er ook meteen aandeelhouder van.
21: Wall Street opende de week in het rood en de AEX die kwam nauwelijks van zijn plek en sloot op 1116 punten. Grootste stijger was IMCD, dat won 3%. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Tim van Merendonk van ING Investment Office. Goed dat je er bent.
30: Ja, dankjewel. Leuk om hier weer te zijn.
2: Goed dat je er bent, Tim. Zometeen hoor je dus alles over die nieuwe deal van ASML. We gaan het met Tim allemaal bespreken. Maar ze hadden nog meer te vieren in Veldhoven. Namelijk de start van de bouw van een nieuwe fabriek. Ja, misschien kun je het nog herinneren. 2 jaar terug trok het kabinet dat er toen zat alles uit de kast om ASML in Nederland te houden. Operatie Beethoven heette dat. Daar hoorde de belofte bij dat de ASML mocht uitbouwen. En dat gaat nu dus ook gebeuren. Er komt een nieuwe campus en de start van de bouw werd gevierd met hoog bezoek. Premier Jette was erbij, voormalig premier Dick Schoof was erbij, de burgemeester van Eindhoven was erbij en ook onze eigen razende reporter was erbij, Maxime van Wil.
33: Ze gaan hier dus een nieuwe productielijn opzetten. Dus waar ik nu sta, worden straks echt cleanrooms neergezet en worden de chipmachines gemaakt. Er komt een faciliteit van zo'n 150 voetbalvelden om mee te beginnen. En tegen 2028 moet het eerste deel klaar zijn. Moeten er zo'n 3000 medewerkers hier naartoe komen en dan tegen 2029 moet die productie ook echt op gang zijn.
21: Klinkt een beetje als een bandje uit 1945.
2: Die nieuwe chips die had hij zelf nog niet in zijn eigen telefoon zitten.
21: Nee, dat lijkt me
2: maar,
21: weer.
2: Maar hij was er wel bij dus, Maxime, bij de eerste paal die de grond inging van die nieuwe campus dus. En om de bouw mogelijk te maken is er nogal wat uit de kast getrokken. Er werd een elektriciteitsstation in de buurt uitgebreid, dat was er voor nodig. En ASML kreeg een stikstofvergunning in Noord-Brabant om die bouw te realiseren. En dat is een zeldzaamheid tegenwoordig. Nou, als die af is, dan kunnen er 20.000 mensen gaan werken. En dat is 2 keer zoveel als wat ASML nu in Nederland heeft rondlopen.
0: Door naar de handelsoorlog tussen Canada en de Verenigde Staten. Sinds vandaag geldt er in Canada een importheffing van 50% op producten die geïmporteerd worden vanuit Amerika. Goed voor een bedrag van 20 miljard Amerikaanse dollar. En de stap volgt nadat de VS vorige maand het omgekeerde deed. De Canadese heffingen gelden voor 700 producten, zoals staal, aluminium, huishoudelijke apparaten, landbouwmachines en stalen bruggen. Een bewuste keuze, zegt Amerika-correspondent David Hammelburg.
1: Canada die richt zijn vergeldingheffingen mede op producten uit politieke belangrijke Amerikaanse pro-Trump of swing staten zoals Wisconsin en Michigan, Indiana, Kentucky en Iowa. En het doel is duidelijk politieke druk op Trump en de Republikeinen in de aanloop naar november te vergroten.
0: Ja, een einde van dit conflict, dat lijkt nog ver weg. Want leiders van beide landen hebben laten weten dat er nog geen onderhandelingen op de planning staan.
2: En dan naar een nieuwe domper voor de Duitse economie. Gisteren vertelden we al dat de productie van de Duitse industrie onverwachts flink tegenviel. Nou, vandaag weer een nieuwe tegenvaller, want ook de exportcijfers dalen. En ook dat was onverwachts. De export in Duitsland daalde met 0,8% na 5 maanden van groei op rij. En al die tegenvallers voor de Duitse economie die komen ook best ongelegen, want de Duitse regering zit midden in de begroting. Onderhandelingen. Die moeten binnenkort de begroting gaan schrijven. Komt de factor AfD nog bij? Die partij boekte dit weekend namelijk een grote overwinning in de deelstaat Sachsen-Anhalt. En dat alles bij elkaar zet de Duitse rijksbegroting verder onder druk, zegt Karsten Brzeski. Hij is hoofdeconoom van ING Duitsland.
5: Nu ligt het er heel sterk aan of gewoon het CDU en de SPD het echt eens worden. Het waren ze eigenlijk al begin van de zomer. Maar ja, gezien nu de overwinning van de AfD zullen sommige mensen toch koude voeten krijgen en misschien nog terugtrekkende bewegingen doen. Als dat gebeurt, nou dan zitten we eigenlijk echt voor een, nou, ik zeg toch een grote politiek chaos in Berlijn.
2: En er was er ook nog nieuws over dat grootste Duitse zorgkindje, Volkswagen. Dat gaat hervormen, zoals je weet. En eerder vertelde je hier dat het merk Seat daarbij op de tocht staat. Dat werd allemaal nog niet bevestigd. Maar de top van de Volkswagen-zuster Audi speculeert nu wel openlijk over de verkoop van een ander merk. Dat is Ducati, het motormerk. Daar zou Volkswagen dus misschien vanaf willen.
0: Nou, spannend wordt dat. Tot slot nog even naar een tegenvaller voor Ambitious, het cryptobedrijf van Lucas Wensing. Hij wil met Ambitious naar de beurs om geld op te halen en daar vervolgens heel veel bitcoin van kopen. En daarom deed het bedrijf een aanvraag voor een beursgang. Maar de AFM die keurde de prospectus niet goed. In juni was Wensing te gast bij het BNR-programma De Cryptocast. En hij vertelde daar waarom de aanvraag niet werd goedgekeurd.
13: De kern van het probleem wat is ontstaan is dat de AFM van mening is dat wij fondskarakteristieken hebben. Dus eigenlijk zouden we moeten registreren als een fonds. En dat wij stellen dat we geen fonds zijn, maar gewoon een operating company of een, zeg maar, een gewoon normaal bedrijf met een normale bedrijfsvoering. En dat dat dus geen fondskwalificatie vereist.
0: Nou, daar was Wensing het dus niet mee eens en hij startte een zaak. Dat was toen, door naar vandaag, want de rechter geeft de AFM dus gelijk. Het bedrijf zou wel naar de beurs mogen als beleggingsinstelling, maar Wensing liet tijdens de behandeling van de zaak al weten dat hij dat niet ziet zitten. Daarmee lijkt de beursgang definitief van de baan, al laat Ambitious wel weten de uitspraak te bestuderen en zich te beraden op vervolgstappen.
2: Straks hoor je over Mistral. Het Franse AI-bedrijf zag de waardering in een jaar tijd bijna verdubbelen. Het bedrijf hengelt steeds meer grote investeerders binnen. Maar wanneer gaat het nou eindelijk naar de beurs?
0: Dat gaan we je zo vertellen. Vertellen we je ook waarom de Amerikaanse broker Robinhood andere bedrijven gaat helpen met hun beursgang.
2: Eerst naar ASML. Dat hengelt een grote deal in binnen met twee belangrijke klanten. Samsung en TSMC gaan nu ook de allerbeste en vooral de allerduurste chipmachines afnemen.
12: ASML has won commitments from Samsung and TSMC to use its latest semiconductor equipment. Samsung plans to adopt its extreme ultraviolet lithography or EUV equipment by 2028, TSMC by 2030. They join Intel in using the machines.
2: Ja, er was wel wat twijfel bij Samsung en vooral bij TSMC, want die machines die kosten nogal wat, $400 miljoen per stuk ongeveer. Maar de twee zijn dus overstag. En er komt nog iets aan, want samen met Intel, de chipmaker die machines al wel afnam, gaan Samsung en TSMC samen met ASML ook samenwerken aan de verdere ontwikkeling van die machines. Het gaat dus om die high-NA machines waar we het over hebben. Wat zijn dat voor machines? Ja, wat maken ze zo bijzonder?
14: Dit is echt wel een van de belangrijkste machines van ASML op dit moment. ASML heeft al jaren een enorme voorsprong, maar ze hebben enorm veel geïnvesteerd om deze machines mogelijk te maken. We hadden eigenlijk de normale EUV-machines, ook wel de low-NA machines genoemd. Nou, deze heeft eigenlijk een ja, je kunt het een beetje met een camera vergelijken. Een iets grotere lens, een iets scherper beeld. En daarmee kun je dus eigenlijk ten opzichte van vorige generaties nog fijnere patronen op een chip maken. En het is eigenlijk heel, heel positief nieuws. Want je hebt hiermee dus eigenlijk een bredere afzetmarkt gevonden. Dat dus nu ook Samsung en TSMC deze machines gaan afnemen.
2: Ja, we weten de bestellingen klotsen tegen de plinten bij ASML. Wat maakt het dan toch belangrijk dat Samsung en TSMC nu die allerbeste machines willen hebben?
14: Nou, eigenlijk heeft het... In eerste instantie had Intel natuurlijk als enige de High-NA EUV-machines. Nou, zoals ook al gezegd, de machines kosten zelf 400 miljoen euro per stuk. Dus dat is echt een enorme investering. Maar dat is ook heel belangrijk voor ASML dat die investeringen worden gedaan. Uiteindelijk kunnen deze machines veel betere chips maken, bijvoorbeeld voor AI-toepassingen. Maar dat is ook wel gelijk waar nu het pijnpunt zat en waar de twijfel zat bij TSMC. Zij wilden namelijk wel die investeringen doen, maar dan wilden ze ook een hogere productiecapaciteit kunnen halen. Het probleem is, van zo'n grotere lens gebruiken, dan kun je dus fijnere patronen maken op een chip. Maar daardoor wordt ook het printoppervlak kleiner om niet de te grote afwijkingen te krijgen. Nou, daar gaat ASML nu samen met Intel en met TSMC en met Samsung aan verder werken om eigenlijk het hele productieproces opnieuw uit te vinden. Eigenlijk het hele productieproces bestaat op dit moment uit schablonen van 6 inch. En dat willen ze gaan verdubbelen in de komende 5 jaar, zodat ze naar 12 inch gaan. Je kunt je voorstellen, AI-chips die zijn best wel wat groter dan een gemiddelde chip. En als je dus eigenlijk meer snijverlies hebt, zeg maar, dan moet je dus waarschijnlijk voor de productie van AI-chips moet je 2 chips aan elkaar gaan maken, want het past niet allemaal op één boord. Nou, daar gaan ze dus nu het hele productieproces op aanpassen. En de ASML zegt dat ze de komende tijd daarmee in totaal 40% productiecapaciteit kunnen gaan uitbreiden. Dus daarmee wordt gewoon echt het rendement daarop een stuk interessanter. En dat was ook de reden voor TSMC om nu wel hier meer akkoord te gaan.
0: Ja, dus betere machines, sneller chips. Dan gaan we het over de belegging hebben, want het gaat over geld. Ja. Je moet dan meteen aan de guidance denken van ASML. Die zeiden vorig jaar, wij gaan ongeveer in 2030 tussen de 53 uit mijn hoofd en 60 miljard omzetten. Samsung is de eerste die ze gaat overnemen. Dat wordt in 2028. Dus als we naar die guidance kijken, 60 miljard. Verwacht jij dat dat hoger wordt, omdat nu die shift aan de gang is?
14: Ja, dat lijkt me wel. Dat lijkt mij zeker. En met name dus ook op de lange termijn, omdat je dus naar die betere technologie gaat en dus het hele productieproces ook gaat verbeteren, zodat je dus die 40% productieverbetering kunt krijgen.
0: Ja.
14: Ik denk dat dat zeker de totale markt voor ASML gaat vergroten.
0: En is ASML hier dan de grote winnaar? Of misschien ook TSMC, Samsung en Intel, die dus meer chips in een kortere tijd kunnen maken?
14: Absoluut, ja. Zij hebben daarmee ook echt een technologische voorsprong. En zij ontwikkelen dus samen met ASML, en dat is het grote voordeel, Zij doen ook al die kennis op in dat high-NA productieproces. En dat is echt wel heel positief.
2: Ja. Wat betekent het voor andere chipmakers? Komen die dan een beetje op achterstand ook ten opzichte van deze drie?
14: Nou ja, kijk, uiteindelijk zullen alle chipproducenten hiervan profiteren als zij eenmaal overstappen op dat high-NA proces. Ik denk wel dat deze drie nu een first mover advantage hebben.
2: Eigenlijk het zet wel de toon natuurlijk.
14: Zeker, zeker. Maar ja, ik denk dus dat echt in die learning curve zit. Dus in de leercurve van die bedrijven. En dat zij dat proces kunnen gaan masteren. Dus zij hebben wat dat betreft wel echt een voorsprong te pakken.
2: Ja, ja. Wat betekent het dat die andere chipmakers dan ook moeten volgen op een gegeven moment? Ik weet dat SK Hynix, die gebruikt ze volgens mij al wel, die allerbeste machines.
14: Ja.
2: Micron twijfelt nog.
14: Met name dus in het meest geavanceerde chipsegment. Dus voor AI, maar ook voor de meest geavanceerde smartphones. Daar zal dit high-NA-proces echt heel belangrijk gaan worden. Kijk, voor de meer huistuin- en keukenchips, daar heb je dit proces minder nodig. En die zullen er ook geen last van hebben.
0: Dus eigenlijk kunnen we gewoon spreken van een revolutie in de chipmarkt vanaf 2030.
14: Ik denk dat het zeker een belangrijke ontwikkeling is.
6: BNR Beurs.
0: Door naar Mistral. Het Franse AI-bedrijf heeft met een nieuwe investeringsronde 3 miljard euro opgehaald. En in totaal is het bedrijf nu 21 miljard euro waard. De grootste en opvallendste investeerder binnen de nieuwe ronde was het Zuid-Koreaanse Samsung. En met het opgehaalde geld wil het AI-bedrijf meer datacenters bouwen in Europa, de Verenigde Staten en Azië. Ook is Mistral, volgens topman Arthur Mensch, hard op weg om dit jaar een omzet van 1 miljard dollar te behalen.
15: Yeah, I think we are absolutely tracking toward that target. I expect to be beating it if everything happens as they are trending.
0: Nou, Tim, Mistral groeit hard. Bij de vorige investeringsronde was het nog zo'n 12 miljard euro waard. Nu 21 miljard, bijna een verdubbeling. Moeten we Mistral nou ook een beetje gaan zien als een serieus AI-bedrijf? Of is dat nog te vroeg, denk jij?
14: Ja, het is nog wel een beetje vroeg, denk ik. Zeker als het vergelijkt met de Amerikaanse evenknieën. Maar het is zeker geen klein bedrijf meer. Het is 21 miljard waard. En het heeft miljarden aan kapitaal net opgehaald. Het bouwt zijn eigen datacenters. Het heeft meer dan 100 grote klanten.
0: In 20 landen ook?
14: Ja, in verschillende landen inderdaad. En de grootste investeerder in deze ronde is Samsung. Maar als je het dus afzet tegen de OpenAI's en de Anthropics... die hebben een waardering die... Anthropic heeft een waardering die 40 keer zo hoog ligt. Ja. Dus wat dat betreft zijn we nog steeds een kleine speler in Europa.
0: Maar toch, hè, want Samsung is nu aan boord. Eerder hadden we ook al ASML en Nvidia is ook een investeerder in Mistral. Wat zien zij dan in dat bedrijf?
14: Ja, ik denk verschillende zaken. Ik denk bij Samsung en ASML gaat het ook heel erg om hun eigen productieprocessen. Zij willen eigenlijk, zij maken dus chips of chipmachines. Daarmee verzamelen ze ontzettend veel data en proberen ze de hele tijd te optimaliseren dat zo goed mogelijk werkt.
0: Ja.
14: Daar kun je natuurlijk ook heel goed AI voor inzetten. En om die data allemaal te verwerken, want dat gaat echt om gigantische datasets, daar willen ze Mistral voor gaan gebruiken. Dus dat is strategisch. Bij Nvidia is het verhaal denk ik wat simpeler. Zij willen eigenlijk een bredere klantenkring hebben. Mm-hmm. Mistral heeft natuurlijk ook eigen datacenters. Daar moeten GPU's van Nvidia in. En ik denk dat Nvidia dit gewoon gebruikt om kapitaal te verschaffen en eigenlijk dus hun omzet te verbreden.
0: Ja.
3: Truly's met Genke.
4: Altijd scherp. Werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Dat lieve taalslag lijkt me makkelijker. Ik wil ook nog wel even over de beursgang hebben, want dat is het uiteindelijke doel, heeft Arthur Mensch ook wel eens laten vallen. Wat zou nou een goed moment zijn? Want het is nu 21 miljard waard. Nou, normaliter is dat een prima bedrag, maar ja, voor een AI-bedrijf zijn die wetten misschien iets anders. Hoe kijk je daarnaar?
3: Ja, nee, precies wat je zegt. Eigenlijk is 21 miljard een prima bedrag om ook naar de beurs te gaan. Je moet dan natuurlijk wel aan veel meer rapportages, verplichting voldoen en dat soort dingen. Ze hebben net 3 miljard kunnen ophalen. Dus ik denk dat ze het voorlopig niet nodig hebben. De CFO heeft ook aangegeven van, nou ja, we zijn op dit moment niet actief aan het zoeken naar een IPO. Dus ik denk dat ze dat op z'n vroegst pas in de tweede helft van 2027 of misschien nog wel later kunnen verwachten.
4: Dat vind ik al best snel nog, volgend jaar.
3: Ja,
2: schissen, maar inderdaad.
4: Ja, ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat investeerders op een gegeven moment wel denken, het wordt wel een keer tijd om uit te cashen.
3: Nou ja, kijk, ze hebben aangegeven dat eind 2026 er 1 miljard aan omzet zou moeten zijn. Ja. Als je dat afzet tegen de huidige waardering van 21 miljard, nou, dan is dat een stevig prijskaartje. Zeker omdat we nog niet weten of die omzet inderdaad gerealiseerd moet worden. Wat gaat het unique selling point van Mistral zijn? Dat zullen zij de komende tijd aan investeerders moeten gaan bewijzen. En ik denk op het moment dat dat steeds lastiger wordt om dat bij institutionele partijen overtuigd te krijgen, dan zullen ze waarschijnlijk toch een beursgang gaan. Ja,
2: zoals direct eruit is.
4: Zou Europa het gebruik van Mistral nog moeten stimuleren? Je zegt, ze zijn eigenlijk, als je het vergelijkt met OpenAI en Anthropic, ja, kan je eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Ik was vorige week Macron in Eindhoven op bezoek. Ik was daarbij bij ASML. Ja. Daar liet hij het ongeveer elke 3 minuten vallen. Hij is een groot fan, dat is wel duidelijk.
3: Ja.
4: Maar is dat iets wat de politiek zou moeten stimuleren, dat gebruik, om inderdaad dan maar een alternatief te zijn voor die Amerikaanse partijen?
3: Nou ja, ik denk dat het uiteindelijk toch ook gaat om de kwaliteit van het model en de prijs die je ervoor betaalt. Ik denk uiteindelijk wil je het beste model gebruiken. Nou merk je toch wel dat bijvoorbeeld de open modellen die vanuit China komen, dat daar toch wel wat weerstand vanuit Europa is. En daarvoor zou Mistral echt wel een degelijk alternatief kunnen zijn.
5: BNR Beurs.
4: Gaan we naar Wall Street, waar er weer gehandeld wordt na een vrije dag gisteren vanwege Labor Day. En op die eerste handelsdag van de week staan de beurzen gelijk in het rood. Fors in het rood zelfs als we naar de Dow Jones kijken. 1,1% in de min, de S&P 500 verliest 0,4% en de Nasdaq verliest 0,2%.
2: Wil ik het nog even hebben over Robinhood. En daarvoor moeten we weer terug naar afgelopen vrijdag. Want toen vertelde Jorik je al dat de Finse ringenmaker Aura naar de beurs wil. Maar nu heeft de Wall Street Journal wat nieuws ontdekt over die beursgang. Als je het lijstje met underwriters doorspit, dan kom je namelijk een opvallende naam tegen. Oh, en een underwriter die begeleidt bedrijven die de beurs willen betreden door bijvoorbeeld een introductieprijs vast te stellen of mee te kijken hoeveel aandelen eruit gegeven moeten worden of allerlei andere administratieve zaken. Nou, vaak zie je dan namen zoals Goldman Sachs, JP Morgan of Morgan Stanley staan. Dat is bij Aura ook het geval. Maar op die lijst met underwriters staat op de 18e en tevens laatste plaats de naam van de Amerikaanse broker Robinhood. En het is de eerste keer dat Robinhood een bedrijf te hulp schiet met de beursgang. In juni ontving de broker toestemming van de Amerikaanse toezichthouders om zich daarmee te gaan bemoeien. En de topman zei destijds dat het bedrijf een, quote, revolutie wilde starten in deze sector. Ja, dan ben ik toch benieuwd, Tim, heel kort nog hoor. Maar we hebben natuurlijk laatst bij SpaceX gezien meer particulieren erbij. Dat is iets wat voor Robinhood hartstikke goed is. Verwacht je dat we dat in de toekomst dan vaker gaan zien als ze zich gaan bemoeien met beursgangen?
3: Nou, ik denk het woord revolutie is misschien wat groot, maar ik denk wel zeker dat Robinhood zich vaker zal gaan bemoeien met IPO's. Kijk, dit was natuurlijk een eerste, maar ze hadden inderdaad een vrij kleine rol.
2: Ja.
3: Kijk, ik denk dat hun positie voorlopig ook zo zal blijven. Je moet natuurlijk een reputatie opbouwen en het is voor hun een nieuwe stap die ze zetten. Ze zijn zelf, toen ze naar de beurs zijn gegaan, hebben ze ook een heel groot gedeelte voor particuliere beleggers gereserveerd eigenlijk. Ja. Dus nou ja, wat dat betreft, het is een mooie diversificatie van hun businessmodel.
2: Nou, dan zit deze beursdag er weer op. Laten we nog even gaan kijken naar die van morgen. Je mag rekenen op een restje kwartaalcijfers. Namelijk van de Belgische investeringsmaatschappij Dieteren en het Spaanse modeconcern Inditex. Inditex is eigenaar van merken als Zara, Pull&Bear, Stradivarius en Bershka en heeft op de beurs de weg omhoog weer gevonden. Het modeconcern worstelt met hogere kosten door de oorlog in het Midden-Oosten, maar wist de omzet en winst desondanks de afgelopen kwartalen toch op te krikken. Beleggers zijn daarom vooral

0: Vooral benieuwd of Inditex die groei heeft kunnen vasthouden. Zeker nu de zomerperiode op zijn einde loopt en de zomercollecties, als het goed is, over de toonbanken zijn gevlogen. Oh, trouwens.
1: There is one more thing.
0: Apple viert namelijk een jaarlijkse feestje en presenteert de nieuwste producten. De iPhone 18-lijn staat alweer voor je klaar. En mogelijk zelfs de eerste vouwbare iPhone. Dus bord op schoot, want de presentatie begint om 7 uur 's avonds. Voor Apple-beleggers is het hopen op een verrassing. Want misschien komt dan ook de koers nog eens van zijn plek.
2: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 8 september. Het was een grote techshow. We hadden het over chips. Zouden we bijna het aandeel Qualcomm nog vergeten trouwens. Een ander chipbedrijf. Dat sluit nog op de valreep een deal met Amazon. Ze gaan de chips voor datacenters van Amazon leveren. En ze mogen ook nog eens Amazon aandelen gaan kopen voor 4 miljard dollar. Zet het aandeel van Qualcomm ruim 3% hoger. Toch nog even genoemd in deze grote chip- en techshow. We hadden het ook nog over ASML en over een Europees AI-bedrijf. En gelukkig was daar Tim van Meerendonk van ING Investment Office om dat allemaal te duiden voor ons. Dankjewel.
3: Ja, jullie ook bedankt.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Abonneer, like en reageer nog even op de bekende kanalen. En je kunt ons tegenwoordig ook vragen stellen via de BNR-app. Doe dat vooral even en wie weet hoor je hem binnenkort terug in onze uitzending.
2: Ga jij ze dan beantwoorden?
0: Zeker. Heel goed. Tot morgen.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
11: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
12: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
13: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
14: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
13: Probeer de software voor de Flexbranch. Check easyflex.nl.
15: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
16: BNR Verkeer.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits geweest. Door de regen waren de dagelijkse files langer en ook ongelukken zorgden voor lange files. Op deze wegen heb je nu nog de meeste vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam gebeurde een ongeluk tussen Gorkum en de Noordtunnel. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden en daarom zijn twee rijstroken nog afgesloten. Je vertraging is hier meer dan een uur. Op de A50 Arnhem richting Os heb je 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Ewijk. Dan de A325 Arnhem-Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk tussen Elde en knooppunt Ressen. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met 50 minuten oponthoud. Dan nog een ongeval, de N325 Duitsland richting Arnhem. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen tref je langzaam rijdend verkeer 2 kilometer met 35 minuten vertraging.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In de grote zedenzaak rond oppaskinderen in Woudenberg zijn forse celstraffen geëist. De man moet van justitie 30 jaar zitten, zijn ex-vrouw 20 jaar. Tegen allebei is ook TBS geëist. De slachtoffertjes zijn 5 meisjes en een jongetje. Ze werden seksueel misbruikt en soms gedrogeerd en dat ging jarenlang door. Ook de tweede agent die vorige week in Overasselt werd neergeschoten is uit het ziekenhuis ontslagen. De agent raakte levensgevaarlijk gewond en kwam op de intensive care terecht. Een andere agent die gewond raakte mocht afgelopen vrijdag al naar huis. De politie zegt dat de gewonde agenten vooral behoefte hebben aan rust. De politie in Enschede heeft 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het oplichten van een 67-jarige man. Een van hen deed zich voor als iemand die kon helpen met zijn geldzaken en maakte zo meer dan 150.000 euro buit. De politie was al sinds vorig jaar bezig met het onderzoek naar de zaak. Door de Rijn en de Maas stroomt nog altijd veel minder water dan normaal, ook al heeft het de laatste tijd geregend. Volgens Rijkswaterstaat viel de regen vooral bij ons en niet in de landen waar de Rijn en de Maas ook doorheen gaan. Al met al kan het nog maanden duren voor de waterstanden zijn hersteld. En de grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding heeft ook gevolgen voor vluchten van en naar Nederland. Op Schiphol zijn bijna 60 vluchten geschrapt. Er zijn ook nog een boel andere vluchten vertraagd die eventueel later nog gecanceld kunnen worden. De Britten verwachten dat de storing bijna is opgelost. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
17: Dinsdag 8 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. En zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinandewijk@bnr.nl. En, dat is nieuw, via de BNR-app. Klik dan bovenaan op het tekstballonnetje, ga naar ons programma en daar kun je je vraag intikken of inspreken. Ik moet nog even kijken hoe we dat dan hier weer kunnen instarten, maar in de studio kan dat. Dus in elk geval voor de zaterdaguitzending. De techniek gaat sneller dan ik, dus het is ongelooflijk. Maar kijk daar even naar. Overigens, Maarten Ooms die had die optie al gevonden en wil daarin, dus in de app, hierbij de groeten doen aan medevaste luisteraar Niek Haasnoot. Niek? De groeten van Maarten.
18: Weten mensen ook wat een vraag is? Dat is misschien ook wel even. Een vraag is dus iets dat eindigt met een vraagteken, hè? Door de bank genomen.
17: Volgens mij had hij ook een vraag, maar ik vond dit leuk.
19: We zijn een dating app geworden.
17: Ja, dat kan allemaal. Ja. Ja, ik kreeg ook op de app een tip van oud-collega Petra Gijzen. Die zij vertelde dat ze bij NTR Wetenschap een drieluik hebben gemaakt over oorlog en wetenschap. Ik zag dat Tim Swijs, collega bij HCSS,
19: Rob
17: daar ook in zit. En dat is vanavond op tv om 21:15.
19: Allemaal dus kijken.
17: In de rubriek tv-tips van Boekestein en de Wijk.
18: Ja, leuk.
17: Dan een echte vraag, ook via de app. Van Katerijn DB, die vroeg, vormt AfD? He, natuurlijk, na die grote verkiezingsoverwinning in Sachsen-Anhalt in Duitsland eergisteren. Vormt AfD ook een bedreiging voor de Nederlandse nationale veiligheid? Onze krijgsmachten, Nederland en Duitsland, zijn nauw geïntegreerd. Onze veiligheidsdiensten werken nauw samen. Welke scenario's moeten ontwikkelen om voor te bereiden op AfD-winst? Hebben we opnieuw een Duitsland-probleem?
20: Ik vind het een hele leuke vraag. En laten we gewoon drie scenario's uitwerken. Bij alleen een AfD-bestuur in Duitse deelstaten, dan moet je vooral kijken naar de politie en de inlichtingensamenwerking. Hè. Ik denk trouwens dat dat nu al heel wordt aangepast. Omdat, ja, om in de Nederlandse termen te gieten, de commissie stiekem is altijd een beetje een probleem als er ook partijen bij zitten die alles doorbrieven aan Rusland. Hè. Maar goed, bij een AfD-deelname aan de federale gingen, zover is het nog lang niet. Ja, dan moet je natuurlijk een fallback hebben. Want we hebben namelijk wel, de Nederlandse gevechtsbrigades zijn gekoppeld aan Duitse divisies. Hè? Er is wel een belangrijke veiligheidsstap. Nederland blijft zelf beslissen of Nederlandse militairen worden ingezet. En Nederlandse eenheden kunnen ook zelfstandig worden ingezet. Maar ja, dat is wel een probleem als het centraal gebeurt. Nou, dan het laatste deel. Hebben we dan opnieuw een Duitsland-probleem? Niet in de klassieke zin. Het Duitse vraagstuk in de geschiedenis was dus dat Duitsland eigenlijk te machtig was voor het Europese machtsevenwicht. Hè? Het nieuwe probleem zou kunnen zijn dat Nederland voor zijn veiligheid te afhankelijk is geworden van Duitsland, waarvan dus de strategische koers ooit zou kunnen veranderen. Dat is wel iets van een andere orde. En ik denk zelf dat het federaal nog niet zo hard gaat. Wat denk jij, Rob?
21: Nee, maar je hebt nu ook mensen gehoord, de premier, de bondskanselier, die heeft gezegd, ja, het is geen business as usual meer. We moeten dus nu ons gaan aanpassen. En wij moeten nu ook maatregelen nemen. Wij moeten dit signaal, wat politici trouwens altijd zeggen, wij moeten dit signaal serieus nemen en onderkennen. Nou, als dat dus betekent dat bijvoorbeeld er minder in defensie wordt gestoken, want dat is namelijk iets wat de AfD best wel zou propageren, dan heeft Duitsland een probleem. En het gaat al niet al te hard. Hoewel ze heel veel geld erin hebben gestopt, gaat de hervorming van de krijgsmacht niet razendsnel. Dus ik denk dat dat een probleem is. Maar het allergrootste probleem is, denk ik, dat in de ogen van Poetin hij een mega-overwinning heeft geboekt. Want er is nu een pro-Russische partij in het hart van de macht gekomen. En als dat gebeurt, dan wordt daarmee de politieke besluitvorming in Europa uit elkaar gespeeld. En dat is nou precies wat de bedoeling is. Dus in die zin hebben wij hebben wij gewoon een veiligheidsprobleem hierdoor gekregen met z'n allen in Europa. Omdat de besluitvorming ondermijnd wordt. En dat betekent automatisch dat de veiligheid naar beneden gaat. Ja, dit is ook wat Poetin altijd getracht heeft te doen. En dat is op dit ogenblik waarschijnlijk in zijn ogen gelukt. En ik ben heel benieuwd of later gaat blijken hoeveel desinformatie er over de mensen in Sachsen-Anhalt is uitgesort.
22: Ik weet dat nu nog niet. Wel ergens iets over staan. Die had een Duits platform Walen, non-profit, die verkiezingen monitort. Die zei dat vanuit binnen- en buitenland er campagnes zijn opgestart om net nieuws te verspreiden voor de verkiezingen. En dat die zeker voor een deel toe te schrijven zijn ook aan Rusland. Niet verrast,
21: ja.
22: Natuurlijk ook.
21: Nou ja, dat verbaast mij natuurlijk niet. Maar ik zou dus wel eens willen weten wat de uiteindelijke impact hiervan is. En dat kan ik heel erg moeilijk beoordelen. Op dit ogenblik althans.
20: Deelstaten, Sachsen-Anhalt, gaat dus niet over de Bundeswehr of over het Duitse NAVO-beleid. Nee. Dat is even belangrijk.
21: Nee, maar het punt is inderdaad, Sachsen-Anhalt kan inderdaad gaan eigenlijk over culturele zaken. Hè? Dus wat wordt er op scholen onderwezen?
20: Nou, dat is moet dan, ja, nou, dat is
21: moet, daar moet dan, daar hebben ze de meeste vrijheid in. Dus dat betekent dus feitelijk dat zij op dat punt ervoor willen zorgen dat radicale gedachtegoed, bijvoorbeeld ten aanzien van minderheden en mensen die anders geaard zijn, dat veel harder moet doorklinken.
20: En zelfs Rob, dus dat onderwijs over de Holocaust, dat kan wel wat minder volgens de AfD. Hè? En meer aandacht voor Bismarck. En dat is, kijk, weet je, dit is een natte droom van Thierry Baudet als je erover nadenkt. Thierry Baudet heeft zijn renaissance scholen. De AfD-overwinning in Sachsen-Anhalt zou ertoe kunnen leiden dat alle scholen in Sachsen-Anhalt wat minder moeten doen aan de Holocaust. In die zin is het natuurlijk heel erg.
21: Nou, zij willen een einde maken aan die schuldcultuur in Duitsland. En zij vinden dat je trots moet zijn op Duitsland. Je mag wat mij betreft absoluut trots zijn op Duitsland. Maar de redenering die wordt gevolgd. Ja, je kunt toch moeilijk ontkennen dat Duitsland een verleden heeft die wat discutabel is op dit gebied. En zij willen eigenlijk zeggen van stap eroverheen, hou op met die flauwekul en ga je op een hele andere manier verhouden tot je geschiedenis. Oftewel, schuiven terzijde. Daar komt het eigenlijk op neer.
22: Hm. Ik vond een mooie opsomming van de argumenten die je aan de andere kant van het spectrum tegenkomt, ingebracht door luisteraar Hubert Schilder. Die zegt, waarom wordt veel van wat van rechts komt als desinformatie weggezet in de discussies, bij BNR en bij jullie ook? Links negeert de olifant in de kamer, asiel en migratie en de asielindustrie. Zegt hij, zetten alles weg als racistisch of fascistisch, als rechts het erover willen hebben. Dat wordt dan ook als probleem gezien, dat er rechtse omroepen en partijen zijn die dat willen bespreken. Ik zie eerder dat links desinformatie verspreidt, want dat is de wens dat we de wereld hebben zoals we hem zouden willen, maar niet zoals die is. Ondertussen vielen de reuzen mee met PVV, met Meloni aan de macht. Links is aardig bezig met polarisatie door rechts weg te zetten als extreem en radicaal. Denemarken kan het wel in met een socialistische partij. Wie is er nu gek?
20: Ik ben het wel een beetje eens met meneer Schilder eigenlijk. En er gebeurde op X iets heel interessants. Je hebt die top Franse diplomaat, Aro, een hele scherpzinnige Fransman. Hè? En die werd ontzettend kwaad op de minister van Buitenlandse Zaken, Barrot. Die werd geïnterviewd op de tv en die zei van, iedereen die stemt op een partij die niet in Europa gelooft, geeft zijn stem aan Poetin, hè? En toen zei Aro met een hele lange X-tweet, hij heeft kennelijk zo'n duur abonnement waarbij je heel lange. En toen zei hij van, luister eens, we moeten gewoon een gezond debat ook over de Europese Unie hebben. En we moeten niet wegmoffelen dat er ook een belangrijke gaullistische Franse traditie is geweest, met notabene de lege stoelpolitiek, hè, waarbij Frankrijk dus zelf ook heel erg soevereinistisch redeneerde. Hè. Nou, mijn punt is eigenlijk dit. Ik denk dat je over migratie en asiel best gewoon kritisch mag zijn. Ik vind ook die Mette Frederiksen, die voert al jaren een heel bijzonder streng migratie- en uitzettingsbeleid uit. Ik zie trouwens dat overal in Europa dat die toon nu klinkt. En ik ben zelf een groot voorstander van Europese samenwerking, maar ik ben ook een groot voorstander over een heel eerlijk debat erover. Ik ben gewoon boos dat het rapport Draghi niet wordt uitgevoerd. Ik ben boos dat de Europese defensie in de zin nog steeds ruzie maakt. Hè? Dus we moeten er ook gewoon open over zijn. En inderdaad, als rechts dus bezwaren heeft tegen de Europese Unie, dan voldoet het niet om het alleen maar weg te zetten als desinformatie. Maar dan moet je gewoon een heel goed debat met die mensen hebben. En ook vooral dan de vraag stellen, denk je nou echt dat een soeverein land zonder Europese samenwerking zichzelf goed kan verdedigen? Dat zijn de vragen waar het dan over gaat. Wat denk jij, Rob?
21: Nou ja, ik ben het daar wel mee eens. Maar aan de andere kant, desinformatie. Als wij die ook zouden verspreiden, BNR en wij, in deze podcast, dan haak ik vrij snel af, hoor. Ik vind alles prima. Ik wil er graag over praten, maar niet over beschuldigingen dat wij zouden meedoen aan het verspreiden van desinformatie. Kijk, het probleem is, is al snel desinformatie als je het er niet mee eens bent. Dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, je kunt ook van mening verschillen, maar je kunt ook over de feiten van mening verschillen. En extreem rechts en radicaal rechts, die hebben toch een handje ervan om de feiten te verdraaien. Ik wijs alleen maar over het klimaat. Wat gewoon ontkend wordt dat verandert door menselijke toedoen. Daar zijn nu zoveel rapporten over verschenen. Daar zijn zoveel wetenschappers die hebben zich daarover gebogen. Dat is gewoon een feit. En als je dus feiten ontkent, dan heb je dus een probleem. De Brexit is een radicaal rechtsproject geweest. En daar lag de competences review aan de grondslag van de Britse regering. Die heeft uiteengezet hoe de impact van Brexit zou uitwerken op de economie. En dat het onzin was dat je daarmee in één klap je immigratieprobleem zou oplossen. Dat is allemaal gelukt. Allemaal gebeurd. Het is allemaal uitgekomen. Dat is allemaal is het terzijde geschoven door radicaal rechts. Farage die heeft gezegd, die competence review, die lees ik maar niet. Want dat is ook echt allemaal flauwekul. Dus het feitenvrije van rechts. Maar dat is ook het feitenvrije wat ik ook vaak bij in rechtse kringen zie. En in die zin heeft hij wel gelijk. Omdat delen van het politieke spectrum die willen een wereld hebben zoals ze die voor ogen zien. En die feitelijk ook feitenvrij is. He, dat zien we dus bijvoorbeeld met de hele discussie, hebben we het gisteren ook even over gehad, over de energietransitie. He, die wordt er doorheen geramd. Die vermoedelijk niet goed mogelijk is. Ik betreur dat op zich. Maar je kunt ook uitrekenen dat het heel erg lastig is om dat voor elkaar te krijgen. Dus in ieder geval betrek ik dit niet op ons. Want wij proberen in ieder geval zoveel mogelijk toch bij de feiten te blijven. Hm. En als het foute boel is, dan zeggen we dat ook. Dat hebben we gisteren ook uitvoerig gedaan over de corruptie in Oekraïne. Ja, ik begrijp het. Maar wat hier vooral uitbreekt uit deze vraag is een belangrijk deel. Is een belangrijke onvrede met het feit dat je jouw gedachtegoed niet er doorheen kunt krijgen. En dat heeft ook te maken met het feit dat in een democratie de meningen gewoon in evenwicht zijn. Dus je kunt er niet iets doorheen jassen. Dat kun je alleen doen als je de democratie weggooit en ervoor zorgt dat er iets anders voor in de plaats komt, waardoor jouw meningen de enige echte zijn en dus beleid te worden. Nou, dat gebeurt gewoon niet in de democratie. En ik heb het gevoel dat de neiging bij radicaal rechts groter is om dan te zeggen van wij worden besolebieterd, we worden met desinformatie bestookt en wij worden buiten de regering gehouden en wij zijn niet het deel van het land wat mee mag doen. Dat is gewoon niet waar.
0: Oké. Okay.
20: Het klinkt wel een beetje heilig.
21: Ja, nee, maar kijk, ondertussen viel het wel mee. Werd er ook net gezegd, PVV, Meloni. Het allerslechtste kabinet ooit is het kabinet Schoof geweest.
20: Absoluut.
21: En daar zat de PVV dik in. Dus het viel dus niet mee in Nederland. Nee. En Meloni valt inderdaad mee, dat klopt.
20: Er zijn weinig mensen die terugverlangen naar mevrouw Faber.
0: Gaan we naar Hans Jonker. Het is een goede vraag. Ook weer naar aanleiding van die recente zaak met een in Noorwegen opgebracht schip. Hè, op basis van die claim van Naftogaz, is het geloof ik, Oekraïnse staatsgas- en oliebedrijf, dat een claim had ingediend op basis van verloren bezittingen op de Krim. Misschien dacht Hans daar ook aan toen hij vroeg, kan Oekraïne niet alvast een schadeclaim indienen bij het Internationaal Hof van Justitie en beslag laten leggen op de bevroren tegoeden van Rusland? Dan kan de Europese Commissie met een gerust hart de gelden gebruiken als onderpand voor wapenleveringen. De Russen hebben zo'n slordige 200 miljard hier slingeren. Hè? En dan wordt altijd heel moeilijk gedaan over het gebruiken daarvan. Maar ja, ze zijn toch een illegale oorlog gestart met grote schade tot gevolg. Waarom is hier niet een juridische weg mogelijk?
20: Nou, weet je, ik ben daar geen expert, dus ik moest het vragen aan een expert. Het is allemaal weer veel ingewikkelder dan ik dacht. Juridisch werkt het helaas niet zo eenvoudig als Hans Jonker denkt. Het Hof heeft alleen rechtsmacht wanneer daar een juridische grondslag voor bestaat. Bijvoorbeeld een verdrag waaraan beide landen zijn gebonden. Dat is het ankerpunt, hè? En zelfs als Oekraïne uiteindelijk een internationaal vonnis voor 100 miljarden zou kunnen hebben, dan kan het internationaal gerechtshof niet zomaar naar Euroclear lopen en daar beslag leggen. De executie gebeurt namelijk via staten en nationale rechtsstelsels. En staatsbezittingen, vooral reserves van een centrale bank, die hebben dus een hele sterke bescherming voor staatsimmuniteit. Hè? Ja, ja. En de enige juridische route die er is, ik wist het ook allemaal niet hoor, als je een internationaal schade- en compensatiemechanisme creëert, vervolgens de claims vaststelt en dan probeert de Russische bezittingen ter uitvoering van die uitspraken te gebruiken. Een studie van het Europees Parlement zei dat dat misschien zou kunnen. Maar ja, het is allemaal niet eenvoudig. En er is geen shortcut via dat internationale gerechtshof. Wat denk jij?
21: Kijk, die discussie heeft natuurlijk gelopen in de vorm van herstelbetalingen. Er was een oplossing gevonden op een gegeven ogenblik. We gaan dat geld gewoon gebruiken om Oekraïne te gebruiken. En dat moet dan overeenkomen met de toekomstige herstelbetalingen die de Russen moeten betalen in de richting van Oekraïne. Dan moet Oekraïne dit dus wel winnen. En dan moet Rusland het wel verliezen. Want anders gaat het dus gewoon niet werken. Dus daar zat een enorme onevenwichtigheid in die redenering. En omdat het juridisch zo ongelooflijk moeilijk is, kan je dus altijd schadevergoedingen verwachten van de Russen. Dus je kunt niet zomaar ongeclausuleerd geld gaan gebruiken. En dan gaat het wel over honderden miljarden. En dat zijn wel tamelijk grote bedragen. En een land als België kan een verlies van 200, 250 miljard gewoon niet dragen. En ik ben benieuwd welk land bereid is om een fors deel van dat verlies te dragen als er daadwerkelijk een claim komt. Ik denk dat er maar heel weinig landen zijn. We zitten hier in Nederland ook weer te jeremiëren over het feit dat onze afdracht voor Brussel zo hoog is en dat er niet heel veel geld bij mag komen, want we zijn er net op betalen. Nou, als je nog even wordt aangeslagen voor 10, 20 miljard, dan denk ik gewoon dat je daar de handen niet voor op elkaar krijgt. Dus die hele discussie over dat geld, dat is een mooie discussie, belangrijke discussie. Maar ik vind tegelijkertijd ook dat die, we hadden het net over feitenvrijheid, dat die wel wordt gevoerd op grond van toch gebrekkige bewijslast. En eigenlijk op grond van morele overtuigingen dat je iets moet doen. Ik hoor dat gewoon te vaak. Dat je om morele redenen moet doen. Dan moet je dan maar overheen stappen. Dan moet je dan maar gewoon regelen. Nou, dat regel je dus gewoon niet. Want uiteindelijk moet je altijd je afvragen van wat zijn de consequenties hiervoor. En als het fout gaat, wie is dan bereid om dat te betalen?
20: Er is één heel klein lichtpuntje op microniveau. Weet je, ik had het over dat internationaal schade- en compensatiemechanisme. Al heel lastig, hè? Nou, Naftogaz is die Oekraïense energiebedrijf, hè? Die heeft nu een arbitrale schadevergoeding vanwege Russische onteigening op de Krim gekregen. En die heeft afgelopen week in Noorwegen een Russisch schip in beslag genomen.
22: Ja, dat zei ik.
20: Maar daarvoor was eerst een concrete arbitrale titel voor nodig. En een vermogensbestanddeel waarop juridisch beslag kon worden gelegd. Dus dit is een beginnetje, maar het is een hele moeilijke.
21: Klinkt wel al zo, je er al van hebt, eigenlijk.
20: Ja, ik praat gewoon die volkenrechtsgeleerde na. Ik ben ook maar een simpele jongen.
22: Volgens mij was het niet de eerste keer dat Noorse schip. Is er wel eens een keer eerder iets op basis van die claim van het Hof in Den Haag in beslag genomen van Rusland? Ik weet niet meer wat. Maar
20: ja, je hebt gelijk hoor, Hugo. Je hebt gelijk. En jij bent ook een jurist, Hugo.
22: Ja. Hey. Daarom zeg ik gewoon doen. Ja. Neem het van mij aan. Ik neem het risico op me.
20: Ja. Okay.
22: Mag bij mij komen. Ik
21: meer dan genoeg bij je BNR. Kom.
22: Ja, precies. Europa, schrijft John, beweegt Oekraïne de Donbass-provincies en de Krim over te laten aan Rusland. Stel dus dat Europa dat doet. Dan heeft Poetin dus een reden om te zeggen, nou, ik heb gewonnen, ik hou ermee op. Heeft Europa tijd om een adequate defensie op te bouwen? En kan Europa dat doen zonder Trump? John zegt, take your loss and regroup lijkt me toch de beste optie voor nu.
20: Ik heb drie grote bezwaren. Ten eerste kan Europa Oekraïns grondgebied gewoon niet weggeven. Dat kan Europa niet doen.
21: Nee, inderdaad.
20: Dat moet er ook weer worden. Ten tweede, als je zegt de veronderstelling, dan heeft Poetin gewonnen, houdt hij zich koest. Ja, dat is nogal een riskant onderdeel. Hè? Want hij gaat gewoon door. Hij wil misschien niet alleen de Krim en de Donbass, maar dan wil hij ook alle vier door Rusland geclaimde oblasten. Weet je wel? Dus dat gaat allemaal verder. En ten derde koopt een bestand niet alleen tijd voor Europa, maar ook voor Poetin. Dus John, even goede vrienden, maar ik vind het geen goed idee.
21: Nee, het kan echt niet. Nee, je gaat er gewoon niet over. Dat is het hele punt. En bovendien, stel je voor dat wij een akkefietje met Duitsland zouden hebben. En Duitsland zegt, nou, ik wil toch graag een deel van Limburg hebben. Wat gaan we dan doen? Gaan we dat dan honoreren, zo'n verzoek tussen aanhalingstekens? Denk het niet. Ik denk dat we allemaal in totale verontwaardiging zouden ontsteken. Sommige mensen zeggen, ja, het is maar Limburg, maar dat is natuurlijk flauwekul. Het is gewoon Nederland. Dat gaat hem gewoon niet worden. Dat is iets. Daarmee kom je aan de nationale trots. Daarmee kom je aan de eenheid, de soevereiniteit van het land. En dat is heilig. De soevereiniteit van je land is gewoon heilig. Dus je kunt dit soort dingen gewoon niet doen. En ik ben het ook met Jan eens wanneer hij zegt van, dan heeft hij een reden om te stoppen. Dan heeft hij helemaal geen reden om te stoppen. Want dan zou ik echt gewoon denken van, nou, dit gaat lekker.
22: We moeten misschien de mensen nog even wijzen op de alweer snel aankomende theatervoorstellingen. Wilt u ook aanwezig zijn? Kijk even op bnr.nl/theater voor al die plaatsen waar we zijn. Het hele land door weer. Ettelijke keren. 14, 15, 16. We weten het zelf niet eens meer. Kunnen het niet meer bijhouden. Maar het wordt een fantastische avond. Gezellige avond, dat durf ik niet te zeggen. Maar wel memorabel.
21: Na afloop is het altijd wel ontzettend gezellig.
20: Ja. Vind ik ook.
21: Ja, ontzettend. Ja. Ja.
22: Oké. Dank je er wel weer. Tot morgen.
20: Tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
4: Voor de beste start van je werkdag
6: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
23: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
6: waarmee jij thuis kunt komen.
2: BNR Nieuws Vandaag.
6: Voor het moment dat het jou uitkomt.
24: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
23: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
25: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
26: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met Groene Bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
27: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwblaas te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
26: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
25: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
28: Het moment dat alles begint.
29: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
30: Provider, it starts here.
31: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
28: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
32: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
33: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
32: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
34: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
35: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
36: In 1 keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
37: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
38: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
39: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
40: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
41: BNR Verkeer.
0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Na een erg drukke spits is er nog 50 kilometer file over op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, loop je 10 tot 15 minuten vertraging op door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is er dicht. Een flinke vertraging nog op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Daar gebeurde eerder vandaag een ongeluk in de Noordtunnel en daarom staat er nog 16 kilometer aan file tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht. Ze zijn nu bezig met opruimwerkzaamheden, reken op een uur extra. Op de A325 Arnhem-Duitsland is een ongeluk gebeurd. Dat betekent onder andere vertraging tussen Elst en Lent, 40 minuten extra. En dat is ook het geval op de N325. Richting Arnhem betekent dat tussen Nijmegen en knooppunt Ressen 35 minuten vertraging.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In de grote zedenzaak rond oppaskinderen in Woudenberg zijn forse celstraffen geëist. De man moet van justitie 30 jaar zitten, zijn ex-vrouw 20 jaar. Tegen allebei is ook TBS geëist. De slachtoffertjes zijn 5 meisjes en een jongetje. Ze werden seksueel misbruikt en soms gedrogeerd en dat ging jarenlang door. Ook de tweede agent die vorige week in Overasselt werd neergeschoten is uit het ziekenhuis ontslagen. De agent raakte levensgevaarlijk gewond en kwam op de intensive care terecht. Een andere agent die gewond raakte mocht afgelopen vrijdag al naar huis. De politie zegt dat de gewonde agenten vooral behoefte hebben aan rust. De politie in Enschede heeft 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het oplichten van een 67-jarige man. Een van hen deed zich voor als iemand die kon helpen met zijn geldzaken en maakte zo meer dan 150.000 euro buit. De politie was al sinds vorig jaar bezig met het onderzoek naar de zaak. Door de Rijn en de Maas stroomt nog altijd veel minder water dan normaal, ook al heeft het de laatste tijd geregend. Volgens Rijkswaterstaat viel de regen vooral bij ons en niet in de landen waar de Rijn en de Maas ook doorheen gaan. Al met al kan het nog maanden duren voor de waterstanden zijn hersteld. En de grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding heeft ook gevolgen voor vluchten van en naar Nederland. Op Schiphol zijn bijna 60 vluchten geschrapt. Er zijn ook nog een boel andere vluchten vertraagd die eventueel later nog gecanceld kunnen worden. De Britten verwachten dat de storing bijna is opgelost. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
3: Mensen zijn in onze samenleving massaal te zwaar.
4: Ik denk dat je hier op den duur veel meer als samenleving eraan zou hebben als je wat meer zou gaan stimuleren dat probleem zelf verholpen wordt. Dus ja, niet het symptoom.
5: De kosten van iemand met obesitas, dat die ongeveer 15.000 euro per jaar zouden zijn.
3: Suikertaxen werken. Er is een bewijs in Engeland, er is bewijs in Zuid-Amerika, waar ze veel verder zijn met deze ontwikkelingen.
7: Het Gila-monster. Dat is een giftige hagedis die flink kan bijten. De beesten worden 50 tot 60 centimeter lang, zijn zwart-roze gevlekt en wegen ongeveer een kilo. En voordat u denkt dat u naar Freek Vonk luistert en niet naar het grote plaatje, dit Gila-monster zorgt voor een economische revolutie. Want in het gif van dit beestje zit een hormoon. Een stofje dat een hoop lijkt op het menselijke hormoon dat onze bloedsuikerspiegel en hongergevoel reguleert. Wetenschappers wisten uiteindelijk op basis van dit hormoon semaglutide te ontwikkelen. En dat is dan weer de werkzame stof in afslankmedicijnen zoals Ozempic, Mounjaro en Wegovy. Deze medicijnen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze samenleving. Uit officiële cijfers blijkt dat meer dan 250.000 mensen in Nederland al gebruik maken van de spuiten, maar het echte aantal wordt nog veel hoger geschat. Je krijgt er minder honger van, je denkt minder aan eten en dus verlies je relatief snel gewicht. Alleen de lange termijn gevolgen van deze medicijnen zijn nog niet bekend. En als je eenmaal aan de spuit zit, dan kun je er niet meer vanaf. Tenminste niet als je dun wil blijven. En het is niet echt goedkoop. Als je het zelf wil aanschaffen, reken dan maar op honderden euro's per maand. Maar ja, als meer dan de helft van de Nederlandse bevolking overgewicht heeft, wegen de medicijnkosten dan niet op tegen de vermeden zorgkosten? Of moeten we gewoon niet eens een keertje kritisch gaan kijken naar onze leefomgeving? Dus is de vraag vandaag, Wie betaalt de rekening van de afslankeconomie en wie profiteert er eigenlijk van? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio gebroedelijk naast elkaar. Macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger bij Hoofdpost Edin Mujagić. Beide heren van harte welkom.
6: Dag Rens.
7: Goed jullie te zien. Edin, meteen eventjes to cut to the chase. Ik zag beurskoersen van Eli Lilly en Novo Nordisk flinke sprongen maken naar boven en naar beneden. Is dat iets voor jou als belegger om daarnaar te kijken en in te investeren? Of zeg je nee, daar blijf ik heel ver van weg?
6: Wij hebben best wel enige tijd zijn wij belegd geweest in Novo Nordisk. Daar zijn we uitgestapt op basis van de analyse over de toekomst. En een van de cruciale dingen in die analyse was dat het mooiste deel achter de rug ligt, omdat je steeds meer concurrentie krijgt. Ja, dus we zaten erin, maar we zitten er niet meer.
7: Ja, want het Novo Nordisk is echt veel kwijtgeraakt ook, hè?
6: Ja,
7: qua aandeelwaarde, qua beurskoers. Han, heb jij iets met de GLP-1 medicijnen? Zou je het ooit gebruiken?
5: Nou, sterker nog, ik ben ervaringsdeskundig, zoals ik dat noem. Het is geen geheim. Ik heb een spierziekte. Daardoor loop ik heel moeilijk. Dan beweeg je weinig en dan ga je ook nog steeds minder bewegen eigenlijk. En mijn huisarts, overigens een Ierse huisarts, omdat ik ook gedeeltelijk in Ierland woon, met wie ik een hele goede relatie heb, die constateert op een gegeven moment een BMI van boven de 30. En die heeft gezegd, nou, dat kan zo niet. Je moet wat gaan doen. Ik wil jou wel op een van die middelen zetten. Moet je zelf betalen.
7: Okay.
5: En toen ben ik dus afgevallen. En toen kwam mijn BMI wat nog te hoog, maar natuurlijk. Maar in ieder geval duidelijk beneden de 30.
7: Ja.
5: En toen ben ik weer gestopt. Want ik dacht, nou, het klusje is geklaard. Nou, wat er dan met je gebeurt, ik beschrijf dat zelf als dan ondervind je een explosie van eetlust.
7: Oh.
5: En dat moet natuurlijk niet.
7: En hoe dat uitzicht in je hoofd? Maar ging je dan ook meteen weer gewoon alle koekjes in de keuken afstruinen, Han, of niet?
5: Ja.
7: Ja. Ja.
5: Dat zeg ik heel sterk. Nou ja, dat is moeilijk om daar niet aan toe te geven. Daar leer je natuurlijk van. Dus ik ben terug naar die huisarts, weer een poosje erop. En naar mijn idee is het makkelijker om je gewicht op een niveau te houden dan om je gewicht te reduceren.
7: Ja.
5: Dus laat ik zeggen, ik gebruik dan dat medicijn om het gewicht naar een acceptabel niveau te brengen. En dan probeer ik, en dat eigenlijk lukt me dat tegenwoordig heel aardig, om het constant te houden. Ja. Ik moet ook zeggen, als ik nog één opmerking vooraf mag maken. Er wordt gesproken over afslankmedicijnen. Afslanken, dat heeft, ik weet niet, dat heeft voor mij een vervelende connotatie. Ik zou liever praten over gewichtsbeheersing medicijnen.
7: Want omdat je het veel medischer wil maken dan
5: eigenlijk
7: het
5: wel
7: met uiterlijk te maken.
5: Nou ja zeker. Ja. Want afslanken, dat is veel breder natuurlijk. En dat gaat vooral om uiterlijk en dat soort dingen.
7: Ja.
5: Gewichtsbeheersing. In het Engels gebruiken ze ook heel vaak weight loss. Of weight control, weight management. Dat is wat neutraler naar mijn idee. Okay. Maar goed, dat terzijde.
7: Even, wat willen we weten over dit onderwerp, Edin?
6: Wat ik vooral zou willen weten is, het is een ontzettende hype afgelopen jaren geweest. Heel veel mensen hebben het gebruikt voor inderdaad waar jij het al net over hebt, gewoon gewichtsbeheersing. Een heleboel mensen hebben het ook gebruikt zonder medische reden. Gewoon om er mooier uit te zien.
7: Mm-hmm.
6: Et cetera. Maar wat je heel vaak met dit soort dingen ziet, is dat we eigenlijk op dit moment veel te weinig erover weten. Dus ik zou van onze gast ook straks willen horen of er meer zicht is op wat voor gevolgen dat op termijn kan gaan hebben. Ja, want nu is het allemaal hype op de gezondheid, inderdaad.
7: Ja. Han, jij nog dingen die je zegt?
5: Nou ja, weet je, kijk, wij bekeken het vanuit een economisch perspectief. Dus het gaat ons vooral om kostenbatenanalyses.
7: Ja.
5: Wat kost het om mensen dat te laten gebruiken? Wat zijn de alternatieven eventueel? Kan dat goedkoper? En wat levert dat op aan maatschappelijke baten?
7: Kijk, heerlijk een economische blik op dit gezondheidsprobleem. Laten we er inderdaad over gaan praten. Onze gast van vandaag is Hanno Peil. Hij is internist, endocrinoloog. Met het laatste hou je bezig met hormonen. Hij is emeritus hoogleraar diabetologie aan de LUMC. En zit bij ons in de studio. Hanno, van harte welkom. Leuk je te zien.
3: Dankjewel.
7: Zijn deze afsluitingen slankmedicijnen of gewichtsbeheersingsmedicijnen de revolutie waar de wereld op zit te wachten?
3: Nou, ik denk in zekere zin wel. Mm-hmm. En ik zeg dat omdat natuurlijk mensen zijn in onze samenleving zijn massaal te zwaar. Dus meer dan 50% van de Nederlandse bevolking heeft eigenlijk overgewicht. En dan is er iets van 16% heeft obesitas. En obesitas is, dat noem je obesitas omdat dat overgewicht is. Dat ben je zo zwaar, dat is geassocieerd met allerlei ziektes. Mm-hmm. En dat komt omdat wij onze samenleving zo hebben ingericht dat we continu verleid worden om dingen te doen die ons zwaarder maken. Dus er is altijd en overal, 24 uur per dag, is er voedsel te krijgen. En dat voedsel is vaak ook nog ongezond voedsel. We hoeven ons nergens meer fysiek voor in te spannen. Dus we kunnen alles motorisch doen. Dat doen we dus ook massaal. En we slapen niet meer goed. Dat draagt ook bij aan gewichtstoename. We hebben stress. Al die factoren samen die maken dat mensen die genetisch de aanleg hebben om te zwaar te worden, mm-hmm, ook zwaar worden.
7: Ja, dus kortom, dit is wel een revolutie.
3: Nou, deze medicijnen die helpen, ja, in de context van deze samenleving.
5: Mag ik je een vraag stellen over die obesitas-problemen? Volgens mij noem jij het zelfs een pandemie. Mijn indruk is, maar ik ben natuurlijk totaal geen kenner, maar mijn indruk is dat we, nou, misschien in de jaren 70 of zo, hebben gezegd, er zit veel te veel vet in ons eten, dus er moet het allemaal vetarm. Maar om het eten dan nog lekker te maken, zijn we er een hoop suiker in gaan stoppen. En ik heb een beetje mijn theorie is dat die obesitasproblemen vooral eigenlijk aan veel te veel suiker in het eten te wijten is.
3: Nou, ik denk dat suiker zeker een rol speelt, maar het is niet alleen maar suiker. Het is wel pregnant om te weten dat vanaf het moment dat die vetoekase kwam, vanaf dat moment is de body mass in het gewicht van mensen in onze samenleving nou ongeveer exponentieel gestegen. Dus het heeft zeker niet geholpen dat weglaten
7: even,
3: van vet.
7: Sorry, even de vetoekase. Ik heb hem even gemist. Wanneer is dit geweest dan?
3: In de 70er jaren. Ja, dat is van de vorige eeuw.
6: Ik ben in 2021 heb ik een boek geschreven over het jaar 1971, over een economisch besluit in dat jaar. Maar goed, als je boek gaat schrijven, ga je allerlei dingen lezen. En een van de dingen die ik daar tegenkwam en wat mij bijgebleven is, en daar moest ik aan denken toen we dit aan het voorbereiden waren, is dat je in de jaren 60 waren ongeveer tussen 10 en 13% van Amerikanen hadden obesitas. Mm-hmm. Tegenwoordig zitten we op ongeveer 50%. En als je die grafiek gaat volgen, dan zie je, vanaf de jaren 70 gaat het heel snel.
7: Ja, ja.
6: Nou, alles in deze macro-econoom roept dan de vraag op waarom. Want alles gebeurt.
7: Maar
6: niets,
7: jij wilde dit
6: niets gebeurt zonder reden.
7: Laten van de schouder staan.
6: Inderdaad. Want jij zegt in de intro steeds het grote plaatje. Ja, ja. En nou, dit vind ik een goed voorbeeld. Ja, ja. En hoe dat werkt, is mijn theorie als volgt. In augustus 1971 besluiten de Verenigde Staten om de dollar los te koppelen van goud. Dat heeft allerlei gevolgen, gaan we niet over hebben. Maar een van de manieren om dat heel kort samen te vatten is dat vanaf dat moment is het voor het eerst mogelijk geworden voor overheden om onbeperkt geld bij te drukken voor allerlei mooie plannen. Nou, oké, dat is dan ook veelvuldig gedaan. Wat je dan ziet is dat, ondanks de technologische vooruitgang en globalisering in de periode sindsdien, wat normaliter tot lagere prijzen had moeten leiden, hebben we te maken gehad met structurele inflatie. Mm-hmm. Als je vervolgens gaat kijken naar de welvaartsontwikkeling, dan zie je dat hele grote groepen Amerikanen, maar ook Europeanen, maar vooral in Amerika, die zijn er
7: op
6: eigenlijk niet op vooruit gegaan.
7: Ah, en dan koppel je hem aan.
6: Wat dat betekent is, om rond te komen, om die kosten van levensonderhoud bij te blijven, moest je steeds meer gaan werken. Vandaar dat veel mensen in Amerika 2 of 3 banen hebben. Dat doet niemand omdat het leuk is, maar omdat het moet. Wat er onveranderd is gebleven en wat altijd onveranderd zal blijven is, een dag heeft 24 uur en je moet ook nog slapen. Dus als je meer moet gaan werken om je levensonderhoudskosten te bekostigen, Dan moet je ergens tijd daarvoor vinden. En de tijd is, dat is ten koste gegaan van uitgebreid gezond koken en eten. In die tijd kwamen we met allerlei middelen die het eten langer goed hielden. Kunstmatige toevoegingen daaraan. Ja, en dat is uiteindelijk ongezond geweest. En een van de gevolgen is obesitas.
7: Ik vind het knap hoe je dit aan elkaar weet te koppelen. Klopt het ook, Han Opheil?
3: Ik denk het wel. Ik denk eerlijk gezegd, want we hadden het over suiker. Suiker speelt zeker een rol. Wij vinden suiker ongelooflijk lekker. Hè? En dat heeft evolutionaire gronden. Maar daarnaast het feit dat we voedsel nu bewerken. En dat doen we omdat het dan langer houdbaar is. Omdat het makkelijker eetbaar is.
6: Het moet allemaal snel. Het
3: werken van voedsel, dat werkt ook overgewicht in de hand. Om allerlei redenen. Dus een van de adviezen die ik altijd aan mijn patiënten gaf was: probeer zoveel mogelijk onbewerkt natuurlijk te eten. Dat is echt goed voor je gewicht.
6: En de link met waar we het vandaag over hebben, bij de introductie van die kunstmatige stoffen die het voedsel langer bruikbaar hielden. Toen werd ook gezegd dat het goed is voor je gezondheid. Later zijn we erachter gekomen dat het niet zo goed is. Dus dat geldt hier ook misschien.
5: Ik heb in mijn eigen gezin ook zoiets gezien. Ik ben in begin jaren 90 naar Ierland verhuisd. Mijn vrouw is Iers. En mijn oudste zoon was toen 6. Ik heb 4 kinderen. En die zijn allemaal in Nederland geboren. Mijn kinderen die waren even lang als hun neefjes en nichtjes in Nederland. En toen zijn we naar Ierland verhuisd. En in de jaren daarna groeiden mijn kinderen duidelijk minder. En mijn kinderen zijn duidelijk korter dan de kinderen van mijn broer en zus. Nou zit dat misschien gedeeltelijk in de Ierse genen. Maar volgens mijn vrouw zit dat ook in het Nederlandse voedsel.
7: Ja. Even over die afslankmedicijnen en ons voedselgedrag. Ja, het is een revolutie. Is het ook een economische revolutie?
3: Nou ja, kijk, enerzijds zijn die medicatie, je zei het net zelf al in je introducties, zijn best duur nog. Dus het kost nogal wat om 250.000 mensen in Nederland die medicijnen voor te schrijven. Anderzijds is wel de verwachting, en de eerste tekenen zijn er ook wel, dat, ik zei al, overgewicht gaat gepaard met allerlei ziektes. Mm-hmm. En gewichtsreductie maakt de kans op die ziektes gewoon veel kleiner.
7: Hoe veel kleiner? Is dat echt significant?
3: Dat is echt significant. Hè? Dus dat is, als het gaat om diabetes bijvoorbeeld, waar ik dan het meeste verstand van heb. Er zijn onderzoeken die laten zien dat het gebruik van deze medicijnen mensen gewoon helemaal van hun diabetes geneest. Mm. Als het ware. Dus dat heeft echt een significant effect.
7: Ja.
3: Dus in die zin hebben ze ook economisch voordeel, denk ik. Want daarmee belast je dus. Wordt de belasting voor de zorg minder.
7: En ik kan me zo voorstellen, maar laat ik het vragen aan de economen. Je belast de zorg minder, maar je kunt ook productiever worden. Kan ik me zo voorstellen.
5: Nou, absoluut. Er zijn ook wel studies naar gedaan. Wat kost obesitas ons? Het RIVM heeft volgens mij in 2022 daar het een en ander over geschreven. Maar er wordt regelmatig over gepubliceerd, hoor. Maar ik heb dat nagezocht. In dat RIVM-rapport van 2022 staat dat de kosten van iemand met obesitas, dat die ongeveer 15.000 euro per jaar zouden zijn. Mm-hmm. En dat is dan uitgesplitst naar zorgkosten, maar ook productiviteitsverlies. Ja. Hoge ziekteverzuim, et cetera, et cetera.
7: Ja, dat is fors.
5: Dat is heel fors. En als je dan zegt, deze middelen, die kosten, laten we zeggen, 4.000 euro per jaar. Ja, dan lijkt het op het eerste gezicht een makkelijke rekensom. He, want met 4.000. Maar dat is natuurlijk de vraag. De vraag is of als je die 250.000 mensen, als je die allemaal dat middel geeft, à 4.000 euro per jaar. Ja, in hoeverre je dan echt die 15.000 euro kosten echt reduceert. Nou, dat ligt allemaal heel erg moeilijk.
7: Ja. Ligt dat inderdaad moeilijk? Want dit klinkt als een makkelijk sommetje. 15.000 euro is duurder dan 4.000 euro. Je moet het doen.
3: Ja, nee, ik denk inderdaad dat nog heel erg onduidelijk is. Want de kans op allerlei aandoeningen wordt weliswaar kleiner. Maar wat voor impact, economische impact, dat nou precies op de zorg, maar zeker maatschappij breed heeft, is denk ik iets wat ingewikkelder is dan alleen maar 4.000 min 15.000.
7: Waarom dan?
3: Nou ja, omdat de gevolgen van de grotere inzetbaarheid zijn heel complex, denk ik. En je moet ook rekenen, ja, dus ik ben geen econoom.
7: Ik zag wat onderzoek, Deens onderzoek, dat zeg maar, ziekteverzuim met 18% ongeveer afneemt.
6: Ja, maar dit is allemaal, Rens, op macroniveau. En daar is veel voor te zeggen. Maar uiteindelijk hebben we te maken met mensen. En je kunt je voorstellen, als je dit op grote schaal zou doen met als argument beter om 4.000 euro te besteden om 15.000 euro te besparen per persoon. Ja. Wat natuurlijk overtuigend is. Maar het betekent wel dat er groepen mensen in de samenleving zijn die denken, ja, ik betaal daaraan terwijl ik daar niks aan heb.
7: Mm-hmm.
6: En als je hiermee door zou gaan, en als je het op grote schaal...
8: Trulease met Genke.
9: Altijd scherp. Werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Dus ga je dan de solidariteit. Maar goed, aan de andere kant. Mensen die longkanker hebben, die gaan we ook helpen. Terwijl we toch wel weten dat, weet ik veel, 60% van de rokers.
3: Ja, maar ik denk dat kanker dat dus te maken heeft met waar onze gast het net over had. Het beeld. Mensen hebben onterecht het beeld. Als je obesitas hebt, dan ligt het aan jou.
4: Ja. Ja.
3: En als je longkanker hebt, dat overkomt je.
5: Maar misschien kan Hanno daar verder wat over zeggen. Want hij heeft er ongetwijfeld goed over nagedacht. Over die obesitas en wat daarachter zit. En
4: ja, zeker. Dus obesitas is het gevolg van een soort van samen interactie tussen je genetische make-up, dus wat je aan erfelijk materiaal meekrijgt, en de omgeving waarin wij leven.
2: Ja, helaas zit onze tijd op de radio er alweer op. De rest van dit grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Veel dank voor nu aan Hanno Peil, internist en endocrinoloog en emeritus hoogleraar diabetologie aan het LUMC. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de afslankeconomie. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
0: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
1: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
6: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
7: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
8: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
9: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Trulease met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
13: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er nog files gemeld op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oost ben je 5 minuten langer onderweg. Dat heeft alles te maken met een eerder ongeluk in de Noordtunnel. Op de A16 Rotterdam-Breda beland je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan de A325 Arnhem richting Duitsland. Daar gebeurde een ongeluk bij Nijmegen. Daarom sta je tussen Elst en Nijmegen 10 minuten in de file. De langste vertraging op dit moment, de N62, Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel doe je er 20 minuten langer over.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella omdat ze betrokken waren bij een schietpartij. Om straat, niet ver van het strand, werd geschoten en daarbij raakte iemand gewond. De Nederlandse verdachten gingen er vandoor in een auto, maar die crashte. De politie in Marbella kreeg ze daarna snel te pakken. Er zijn 4 mensen opgepakt voor het gijzelen en mishandelen van een man in Rotterdam afgelopen zondag, meldt Rijnmond. 3 van hen zijn minderjarig. De De gijzelaar werd gedwongen om zijn bankgegevens af te geven. Een van de verdachten probeerde nog te ontsnappen door uit een raam te springen, maar hij werd alsnog gepakt. Op Schiphol zijn tientallen vluchten gecanceld. Dat komt door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. KLM zegt dat er van en naar Engeland voorlopig niet gevlogen wordt. Ook Ryanair en EasyJet waarschuwen voor annuleringen of vertragingen. Intussen zou de storing bijna zijn verholpen. Bijna 50.000 Noren hebben de afgelopen week afscheid genomen van de overleden koning Harald. Er stonden elke dag lange rijen voor de kapel waar hij lag opgebaard, en in het weekend moesten de openingstijden zelfs worden verruimd. Morgen is de uitvaart van koning Harald. En meerdere scholen in Amsterdam-Noord houden morgen de deuren dicht vanwege de OV-staking, meldt NH Nieuws. Door de staking vaart ook de pont over het IJ niet, en die hebben veel leerlingen nodig om op school te komen. Op de meeste hogescholen en universiteiten gaan de lessen wel gewoon door. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost, en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Je hoeft niet altijd te luisteren.
18: Behalve misschien naar onze podcast.
17: Allemaal in de BNR-app.
18: Download de BNR-app.
17: En blijf scherp.
18: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
19: Beleggerspanel. Volkswagen schrapt 50.000 banen in de fabrieken. Zou plaats moeten zijn voor Defensie en misschien zelfs wel voor Chinese concurrenten. En wat gaan de rentestappen van de ECB deze donderdag en de Fed volgende week woensdag betekenen voor beleggers? Ik bespreek het met het beleggerspanel. Martina Afkamp is hier van Vintessa Vermogensbeheer. En Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Leden van het panel, welkom.
20: Goedemorgen. Ja, goedemorgen.
19: Laten we maar beginnen met die rentebesluiten van de ECB. Want dat staat ook als eerste in de agenda. De markt rekent op een verhoging, terwijl de inflatie in de eurozone opnieuw oploopt. En een week later dan de beurt aan de Fed. Daar mag ook het nodige van verwacht worden, want er komen nog belangrijke cijfers aan. En er is al een Amerikaans banenrapport gepresenteerd. Kunnen we de renteverhoging in Europa van de ECB alvast noteren, Simon?
20: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat kwartje bij, zeg maar 0,25% hogere rente, dat die wel in de pocket is. En dat, ja, daar zijn de meningen wel eensluidend over binnen de ECB. De inflatie is hoger dan we willen, met ruim 3%. En waarschijnlijk niet dezelfde fout maken als een jaar of 5 geleden. Toen te langzaam en te laat werd gereageerd op de stijging van de inflatie.
19: Hoe dus eensluidend is het panel? Zie jij het ook wel gebeuren, dat kwartje erbij?
21: Ja, nou ja, ja, er staat 99% van de markt gaat er vanuit dat kwartje
19: maar je
21: er
19: moet
21: komt.
19: Toch ook eigenzinnig blijven, Martine?
21: Ja, ze hebben er niets aan gedaan om het tegen te spreken. Want ze hebben natuurlijk redelijk zorgvuldig voorbereid dat dat eraan komt. Nou ja, je kan zeggen van ze willen niet dezelfde fout maken als 5 jaar geleden. Maar aan de andere kant, Trichet heeft wat dat betreft niet zo'n heel gunstig track record. En dus de ECB ook niet. Dat ze 2 keer rente hebben verhoogd en dat daarna toch wel het niet heel succesvol afliep, zeg maar. En je kan ook kijken, inflatie, het komt natuurlijk niet door het komt door factoren die ze eigenlijk niet kunnen beïnvloeden.
19: Een aanbodschok.
21: Ja.
19: De olie.
21: Ja, olie, grondstoffen in het algemeen, steeds minder werknemers. Dat zijn allemaal factoren waar je niet zoveel mee kan doen met een rentestapje van, of 2 rentestapjes.
19: Maar welk ander instrumentarium heb je dan nog? Als je wel iets...
21: Ik denk ook, als je kijkt naar de koorinflatie, dus als je de volatiele sectoren eruit haalt, dan natuurlijk is de inflatie nog wat hoger, maar op den duur is het toch redelijk waarschijnlijk dat die ook wel weer wat afkomt. Dus ik denk niet dat je zo'n... Ja, kijk, het is niet zo dat het Hosanna is in de eurozone wat economische groei betreft. En dat je hem eerder in de knop breekt dan dat je er iets aan toevoegt. En overheden die maar blijven lenen, dat gaat ook niet weg met een kwartje renteverhoging.
19: Nee. Maar goed, die rentelasten zouden dan wel kunnen oplopen. Zeker als die staatsschuld uit de pas begint te raken. Is dat nog een overweging?
20: Nou, niet voor de ECB. Dus bij de ECB gaat het om het prijspeil en om dat niet te snel te laten stijgen. En dan is, ja, dan is eigenlijk het instrument om dat te doen is door de korte rente te beïnvloeden. Overheden die lenen over het algemeen wat langer.
19: Wat langer. Ja.
20: En hebben het te maken met de kapitaalmarktrente.
19: Daar hebben we het ook wel eens over gehad.
20: Die snel, ja, daar hebben we het regelmatig over in de tunnel. Die gewoon snel gestegen is en die snel aan het stijgen is. En daar gelden natuurlijk ook andere factoren, zoals de toegenomen vraag naar geld. Dat geldt voor zowel die Europese en Amerikaanse overheden, die ja, die hun budgetten enorm laten oplopen. Maar ook door het bedrijfsleven die veel meer vraagt in vorm van corporate bonds dan een paar jaar geleden.
19: En voor beleggers, een beperkte renteverhoging van de ECB, dat overleven we allemaal wel?
20: Dat overleven we wel, maar het helpt niet voor het sentiment.
19: Oh, je stelt me ook niet gerust met dit aarzelende antwoord. Martine, nee, dat... zit jij er wat robuuster in?
21: Nou ja, je ziet natuurlijk een kwartje zal het verschil niet uitmaken. Maar het is meer de richting van de beweging. En juist ook, omdat wat we zelf ook alle twee net aangeven, is dat het eigenlijk niet zo heel veel invloed heeft voor waar de inflatie vandaan komt op dit moment. En, maar de achterliggende gedachte is dan van dat dat dan moet zorgen dat, nou, dat het niet tussen de hoofden gaat zitten. Dus dat er geen looneisen komen en dat het vast doorberekend wordt. Maar ja, ik bedoel... hogere grondstofprijzen, die zullen heus wel doorberekend worden in producten. Dat lijkt me niet zo heel onwaarschijnlijk dat dat anders zou zijn.
19: Speelt Kevin Warsh op hetzelfde schaakbord, Simon, of is de situatie daar heel anders?
20: Nou, hij heeft te maken met dezelfde inflatie. Ook daar is de inflatie ruim 3%. Is overigens wel iets gedaald recent. Hij was in mei boven de 4%. Ja. Direct na de start van...
19: Maar hij begon in maanden te praten, geloof ik. Hè? Al 65 maanden boven de doelstelling.
20: Ja, dat klinkt een stuk dramatisch.
19: 65 maanden.
20: Ja, dus dat betekent ook dat ze ook niet zo heel erg bezig zijn met... nou ja, met het verlagen van de inflatie tot 2% of daaronder eigenlijk.
19: Nou, hij zei dat hij aan de slag moest.
20: Ja, dat bedoelt hij te zeggen, maar dat het in het verleden ook niet gebeurd is, al 65 maanden niet. Dus of hij nou heel hard aan de slag gaat. Nee, ik denk dat Amerika de stemming iets verdeelder is. Onder zowel de mensen die moeten stemmen daarover, als ook onder de analisten en de marktvolgers.
19: Ja, er was een gouverneur, meneer Waller, die had gezegd het kan best gelijk blijven.
20: Ja, het kan ook gelijk blijven. Hè. Er zijn in Amerika 17 gouverneurs, zeg maar, en 12 ervan mogen stemmen. En die... De meningen zijn verdeeld. En sommigen laten hun hoofd misschien iets meer hangen naar de wens van de politiek. Om de rente toch vooral niet te verhogen en liever te verlagen. En anderen zullen letten op de inflatie en de sterke economie. En zeggen van ja, wacht eventjes, een iets hogere rente is wel gepast.
19: Want die sterke economie, daar heeft Warsh zichzelf ook nog weer over uitgelaten. In Jackson Hole stond er eigenlijk best goed voor. Dan kwam er nog dat redelijk blinkende banenrapport van afgelopen vrijdag. Er komen nog inflatiecijfers deze week. Ja. En dan woensdag, dan moet alles goed genoeg gemarineerd zijn om tot dat besluit over te gaan. En dan?
21: Nou ja, dan zou het ook kunnen dat ze nog geen rentestapje doen. Omdat inderdaad de Fed veel verdeelder is. Dat zijn al een aantal rentevergaderingen. Dus in die zin, kijk, ja, de druk, ik denk ook, als je dan het hebt over die 65 maanden, dat de inflatie al te hoog is.
19: 65 maanden?
21: Ja, dat klinkt echt, wordt steeds
19: ik
21: meer.
19: Ik blijf het herhalen, ja.
21: Ik wou net,
19: we zijn er bijna op 66.
21: Maar ja, het is natuurlijk ook niet echt heel ongunstig voor een centrale overheid die volop in de schulden zit. De enige manier om daar een heel klein beetje uit te komen is natuurlijk ook door wat meer inflatie.
19: Ja, dan infleert die schuld weg.
21: Ja, maar dus dat zou ook een overweging kunnen zijn dat ze heel officieel die doelstelling dus daarom niet zo heel hard volgen. En ze hebben natuurlijk dat dubbele mandaat. Nou ja, met die arbeidsmarkt gaat het nog steeds hartstikke goed. Met de Amerikaanse economie gaat het ook best prima. En ze hebben ook nog het probleem, dan kan je weer hebben over kort geld of lang geld, maar dat op zich wel een paar keer natuurlijk al gebeurd is, dat er wat minder in Amerikaanse staatsobligaties of in staatsobligaties in het algemeen wordt belegd. Ik bedoel, Japan heeft heel veel op de markt gegooid natuurlijk, toen er geïntervenieerd werd. Maar ook het Noorse staatsfonds heeft ook al aangegeven van, nou, we gaan dus de komende tijd kijken hoeveel we nog in staatsobligaties aan het algemeen moeten gaan beleggen. Juist omdat die overheden zoveel meer schulden maken. Dus dan gaan we het meer afzetten tegen hoe groot de lokale obligatiemarkt van de betreffende landen is. Dus wat dat betreft komen er vanzelf iets meer minder kopers op de kust, zeg maar. Dus ja, dat is niet zo heel gunstig.
19: We gaan eerst eens kijken naar wat jullie hebben gekocht of verkocht.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
19: Martine Hafkamp is hier en Simon van Veen samen, de leden van het beleggerspanel, met op deze plek in de uitzending natuurlijk aandacht voor jullie laatste transactie. Simon, vertel het ons.
20: Ja, nou, we hebben bij een aantal van onze holdings afgelopen maanden wat afgebouwd, wat winst genomen, zou je kunnen zeggen. Een daarvan is Britse verzekeraar Admiral. De halfjaarcijfers van het bedrijf die waren eigenlijk niet zo spectaculair. Ze lieten gewoon een daling van de winst in ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Terwijl beleggers, ja, de koers... procent of 40 al omhoog gezet hadden. En dat komt omdat ze anticiperen op een verandering van de trend in verzekeringspremies. Hè. Die zien we al 3-4 jaar dalen. En beleggers denken, ja, die iets hogere inflatie die zal er toch wel voor zorgen dat eindelijk die premies eens wat gaan stijgen. Nou, dat zal waarschijnlijk ook wel wat gaan gebeuren.
19: En die dalende premies, maar dat, AI of iets anders? Welke verklaring zie je voor die dalende premies van verzekeraars?
20: Toegenomen concurrentie op de verzekeringsmarkt. Waarschijnlijk zal dat wel gaan keren. Maar ja, 40% koersstijging zonder dat daar nog heel veel bewijs voor is, is misschien wat enthousiast. Dus wij hebben wat winst genomen daar.
19: Martine, jouw laatste transactie.
21: Ja, ik heb ook eerst wat afgerond, want anders kan je niks nieuws kopen. Maar daarvoor, met dat vrijkomende geld heb ik Vinci aangekocht. Nou ja, dat kennen we allemaal van de Franse tolwegen. Dus het meeste geld komt uit de concessies. Maar ze zijn natuurlijk ook gewoon een bouwbedrijf. En ze zetten heel erg goed in op energie. En daar breiden ze ook uit met overnames. Dus, en de energietransitie, maar ook in kernenergie. Dus je hebt stabiele inkomstenstroom. Het is een wat defensiever bedrijf. We hebben in het verleden ook wel ingezeten, maar toen dreigde de Franse overheid natuurlijk ook met overal waar geld te halen viel, proberen te halen. Maar je ziet toch dat het daar weinig invloed op is.
19: Dus als je de concessie helemaal binnen hebt, dan zit je weer voor een tijdje gerond.
21: Ja, dat is een beetje het Warren Buffett principe. Als het er eenmaal ligt en je legt er een slagboom overheen en je kan gewoon tol gaan innen. En natuurlijk ook met de luchthavens. Nou, je ziet de vliegbeweging ook niet minder worden. Dus die stabiele inkomstenstroom erbij en nog een dividendrendement van 4,2%. Dat van, nou ja, je hoeft niet alles in technologie te stoppen. Dus je wil ook af en toe wat. Maar indirect doe je er ook weer aan mee. Omdat ze dus ook weer in de energiezekerheid en de energietransitie ook volop weer op inzetten.
19: Dame en heer, wanneer zijn jullie eigenlijk begonnen met beleggen? Simon, jij mag aftrappen.
20: Dat is een jaar of 30 geleden, denk ik. Toevallig bij onze studentenbeleggingsvereniging. En volgens mij hebben we volgende maand een lustrum.
19: Net alsof het volstrekt normaal is dat je lid bent van een studentenbeleggingsvereniging.
20: Ik was een van de oprichters in 96. Oh. En we vieren volgende maand 30-jarig bestaan. Hij bestaat nog steeds, die vereniging.
19: En waarom dacht jij, ik begin toch op relatief jeugdige leeftijd, zo schat ik het een beetje in, met beleggen?
20: Dat was in mijn studietijd. Dat was nog redelijk jeugdig. Gewoon interesse voor wat er gebeurt met die bedrijven. En natuurlijk enthousiast proberen daar iets aan te verdienen. Ja.
19: Martine?
21: Ongeveer iets soortgelijks. Ik had beleggingsleren ook toen ik studeerde. Toen dacht ik, dan moet je er zelf ook iets mee doen. Dus ja, als je bedrijfseconomie doet, is het misschien ook weer ietsje logischer dat je dan vervolgstapjes neemt.
19: Jullie waren er vroeg bij. Dat geldt niet voor heel veel andere Nederlanders. Blijkt toch maar weer eens uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van ING. Nederlanders hebben heel veel meer spaargeld dan veel andere Europeanen. Er wordt van alles aangedaan om ervoor te zorgen dat Nederlanders dat toch gaan doen. Dat riskante beleggen. Hè. Mensen zien het toch nog als een casino. Maar ik weet dat jij dit advies al hebt gehoord. Arno Boot, bekende in dit programma, pleit toch voor terughoudendheid.
1: Op dit moment, op één bepaald moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Zeker als de beurskoersen hoog zijn. Je moet dat elke maand rustig opbouwen. En daar moet je gewoon de tijd voor nemen.
19: Nou, jij hoort het nu voor de tweede keer, Martine. Je kunt je enthousiasme nauwelijks onderdrukken. Nou, begrijp je wel zijn waarschuwing?
21: Ja, je hoeft niet per se ineens alles op rood of zwart te zetten, zoals hij het bijna uitlegt. Maar je moet altijd weten wat je doet. Maar dat is met alles waar je aan begint. En het feit dat koersen hoog staat wil niet zeggen dat het niet hoger kan. Want als je gelooft in economische groei, ga maar door. Dan horen daar ook hogere beurskoersen bij.
19: Maar dat Nederlanders toch niet massaal gaan beleggen, heeft dat te maken met het feit dat we risicoavers zijn, dat we nu helemaal opgevoed zijn met het idee dat je moet sparen, of toch vooral met onze oude dagvoorziening?
21: Nou, beide. Aan de ene kant wordt het ook niet zo heel erg gestimuleerd. Dan krijg je allemaal natuurlijk al die goede adviezen van beleggen is risico. Je kunt uw inleg verliezen.
19: Ja, toch weer over gemopperd. Op deze manier krijg je het natuurlijk nooit verkocht.
21: Nee, ja, maar het is natuurlijk ook helemaal niet waar. Als jij in de beurs belegd zit en je zit gewoon gespreid belegd, dan is het zeer onwaarschijnlijk dat ineens alles weg is. Ik bedoel, dat kan niet. Al die bedrijven zijn niet in één keer failliet. En als dat zo is, dan is er iets heel anders aan de hand. Het wordt ook wel een beetje spannend gemaakt. Maakt misschien wel. En dan kijk, mensen aan de ene kant hebben ze een heel kort geheugen. Denk, nou, ik wil nu wel instappen, want de koersen gaan omhoog. En aan de andere kant krijg je iedere keer weer de dotcom-bubbel die barsten. En dan weer dit. Dan krijg je al, ja, er hoort bij stijgende koersen, horen ook dalende koersen.
19: Wanneer heb jij je meeste schrammen opgelopen, Simon? In welke fase?
20: Dat was in de eerste fase. Toen ik nog dacht van, nou, lang halen snel thuis. En ik doe ook dingen met opties. En dan kan je soms daar kan je soms goed zitten met je visie. Alleen datgene wat je verwacht komt net een maandje later uit aan de looptijd van je optie.
19: Ja, dat is daar bij nog last van? Heb je een enorme studieschuld opgebouwd om dit toch maar te kunnen
20: Nee, gelukkig is dat allemaal ver achter de rug. Maar dat is inderdaad, daar moet je uitkijken. Dan loop je meer risico. Maar ik denk dat om jouw vraag te beantwoorden over waarom Nederlanders minder beleggen. Ik denk dat de eerste plaats dat er een cultureel verschil is. Hè, tussen continentaal Europa en Anglo-Saxische landen. Waar gewoon bedrijven veel sneller naar de beurs gaan. En er in de beurs van Londen staan 3000 bedrijven genoteerd. En in Nederland, vroeger hadden we er nog 300. Maar volgens mij is er ruim 100 of zo nu.
19: Nou, Marieke Blom van ING had er wat teksten over in het FD. Ze zegt wij zijn niet wezenlijk andere mensen dan Amerikanen.
20: Nee, dus het is gewoon een cultuur dat veel bedrijven via banken gefinancierd worden. En daar wordt het spaargeld van de consumenten voor gebruikt. Dat is in Engeland of in Amerika is dat nou helemaal anders. Maar ik denk wat voor Nederland specifiek ook nog wel een belangrijke factor is, is dat wij natuurlijk heel veel geld opzij zetten voor ons pensioen. En dat doen we veel meer dan in andere landen. Wij hebben de grootste pensioenfondsen ter wereld, relatief, hè, ten opzichte van het aantal inwoners wat we hebben. En die pensioenfondsen doen nou precies wat Arnoud Boot voorstelde. Iedere maand een klein beetje opzij zetten voor de hele lange termijn. Ja, dat is wat je doet. Iedere maand een deeltje van je.
19: Maar dat zou je zelf ook nog kunnen doen. Hè? Dat is ook opgenomen in het coalitieakkoord. Er moet een beleggingsrekening komen. Het Zweedse model werd toch maar weer eens aangehaald, waar dit een volkssport is.
20: Ja.
19: Waarom gebeurt dat dan niet? En gaat het, als het over beleggen gaat, veel meer over box 3 dan over dit soort zaken?
20: Nou, dat zou een heel goede aanvulling zijn op wat we al hebben. Hè, voor de mensen die wellicht te weinig sparen in hun pensioen. Die geen pensioen opbouwen als zelfstandige, bij wijze van spreken. Dus dan zou dat een hele goede suggestie zijn. Maar voor heel veel mensen is die pensioenopbouw dusdanig goed dat datgene wat je zelf nog spaart, dat je dat voor de korte termijn kan gebruiken.
19: Verdienen?
20: En dan moet het op een spaarrekening.
21: Nou, ik weet niet of het pensioen, dat is natuurlijk ook redelijk uit. Ik denk dat het juist pensioen een heel laag interest product is, waar iedereen pas op het laatst gaat kijken van, die denkt allemaal dat het goed geregeld is. Maar heel veel mensen hebben wel pensioenbreukjes en het is niet meer 70% van je laatst verdiende loon en noem het allemaal maar op. Dus alleen, daar komen mensen vaak heel laat achter. En het wordt wel, ik krijg ook heel vaak mensen die hebben geen zin of die denken dat ik heb geen verstand van om te gaan beleggen. En je hoort altijd dus weer die slechte verhalen. Maar ik denk dat het juist belangrijk is hoe jonger je bent. En als je dan doet dan iedere maand of doe iets, in plaats van dat je het op die spaarrekening zet. Want die banken kunnen in principe ook niet zo heel veel mee, want die moeten het ook wel weer veilig aanhouden. Dus je kan het ook niet de economie inzetten dan weer via die weg. Dus ja, en als je gewoon iedere maand wat opbouwt. Ja, hoeveel risico kan je lopen? Ja, dan koop je bij hogere koersen koop je wat minder in. En bij lagere koersen koop je wat meer in.
19: Ik wil toch nog tijd overhouden voor iets wat heel bijzonder is. Namelijk een reorganisatie bij Volkswagen met de vakbond aan boord. Met het openbaar bestuur, de politiek aan boord. Het gaat om 50.000 banen die verdwijnen. Bovenop een eerdere reorganisatie van een paar jaar terug. En Simon, het klinkt een beetje wrang, maar als mensen hun koffers moeten pakken, dan juichen beleggers, toch? Het aandeel steeg met 6%, 7%.
20: Ja,
19: zo werkt dat.
20: Ja, omdat er een traditie is van moeilijke onderhandelingen in met name Duitsland. En dat heeft alles te maken met de structuur waarbij de vakbonden en de werknemers ruimschoots vertegenwoordigd zijn in de Raad van Commissarissen. Waardoor je dus een interne strijd krijgt binnen bedrijven tussen de directie die wellicht wel wil reorganiseren, maar de Raad van Commissarissen die dat tegenhoudt. En de unanimiteit en het enthousiasme waarmee men met Volkswagen naar buiten kwam met oké, we gaan dit doen. Dat verraste de beurs en dat verraste beleggers. En daardoor zag je een snelle koersstijging.
19: Ik las zelfs dat de nieuwe Volkswagen Polo, ja, je doet wat je kunt als presentator van dit programma, ook een enorm succes is. Volledig elektrisch aangedreven, al bijna uitverkocht.
21: Nou,
19: dus het lek is boven.
21: Nou ja, dat lijkt me wat onwaarschijnlijk alleen op de Polo. Want als je dan ziet, gaat natuurlijk ook fabrieken die open blijven. Maar ja, dat is dan ook voor de doelstellingen of wat de mogelijkheden zijn van die fabrieken wordt onderzocht. Want als je fabrieken sluit, dat is echt de duurste oplossing.
19: Nou ja, er wordt volgens mij al een defensie.
21: Ja, in Hannover of in Osnabrück. Dat is dan al die kogels door de kerk dat daar wapens zullen worden geproduceerd. Maar als je gewoon kijkt, nou ja, Duitsland is ook gewoon een duur productieland. En fabrieken in Hongarije, die draaien goedkoper. Dus en dan als je dan weer ziet vandaag, als je dan wat China exporteert. Nou, BYD, dat is het record. Dan rijden hier steeds meer auto's van Chinese makelaars.
19: Ik vernam zelfs dat het de bedoeling zou kunnen zijn dat een deel van die fabrieken wordt verkocht aan Chinese partijen, ja, die op die manier de importheffingen kunnen ontlopen.
21: Ja, en ze zijn natuurlijk ook al aan het samenwerken. Volkswagen en in China en bijvoorbeeld ook in Amerika. Dus er wordt van alles aan gedaan. Er moet nog heel veel meer gebeuren dan alleen het succes van de Polo om het lek boven te hebben.
19: Ze gaan snijden in het aantal uitvoeringen, ja, dacht ik, het aantal modellen. Dus het moet allemaal wat efficiënter.
20: Ja, het aantal modellen gaat met 50% omlaag en het aantal uitvoeringen met 75%. Dus dat betekent dat het efficiënter gaat worden. Komt voor een groot deel omdat er oude, zeg maar, benzine- en dieselmodellen geschrapt gaan worden en vervangen worden door nieuwe elektrische modellen waar gelukkig minder uitvoeringen van beschikbaar zijn, zodat die bedrijven wat efficiënter gaan worden. Ik denk, jij noemde het succes van de elektrische Polo. Ja, dat komt omdat de oorspronkelijke geplande batch gewoon heel klein was. En dat is dan even een soort...
19: Ben ik er toch ingetrapt?
20: Het bijeffect van die hogere olieprijs en die hogere benzineprijs. Ja, nu zijn elektrische auto's gewoon efficiënter. En vorig jaar nog hadden we het erover dat de deadlines van productie, einde van niet-elektrische modellen verschoven moest worden verder in de toekomst, omdat het allemaal te duur was elektrisch. En nu zeggen we, wacht even, elektrische verkoper. En je ziet dat de meeste consumenten toch gewoon naar de portemonnee kijken. En als elektrisch verkoper wordt, gaan ze elektrisch bestellen.
19: Dus hoe gaat het met de patiënt? Laatste woorden over Volkswagen. Hoe gaat het met de patiënt? Op weg naar volledig herstel of niet?
20: Volledig herstel van de hoogtijdagen van 15 jaar geleden zal nog een tijd duren. Maar dit is een stapje in de goede richting.
21: Nou, ik zie ze ook nog niet terugkomen. Maar dat is voor de hele Europese autosector.
19: Mooie laatste woorden van Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer en Simon van Veen was er ook van het Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie aanwezigheid.
2: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
19: Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Leden van de Staten-Generaal.
1: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
2: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
3: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
4: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
3: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
5: We must face the facts.
3: Eén beslissing.
6: Why should I trust you?
3: Die de geschiedenis veranderde.
7: The wrath of nature is real.
3: Pressure. Donderdag in de bioscoop.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
12: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
14: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella omdat ze betrokken waren bij een schietpartij. Op straat, niet ver van het strand, werd geschoten en daarbij raakte iemand gewond. De Nederlandse verdachten gingen er vandoor in een auto, maar die crashte. De politie in Marbella kreeg ze daarna snel te pakken. Er zijn 4 mensen opgepakt voor het gijzelen en mishandelen van een man in Rotterdam afgelopen zondag, meldt Rijnmond. 3 van hen zijn minderjarig. De gijzelaar werd gedwongen om zijn bankgegevens af te geven. Een van de verdachten probeerde nog te ontsnappen door uit een raam te springen, maar hij werd alsnog gepakt. Op Schiphol zijn tientallen vluchten gecanceld. Dat komt door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. KLM zegt dat er van en naar Engeland voorlopig niet gevlogen wordt. Ook Ryanair en EasyJet waarschuwen voor annuleringen of vertragingen. Intussen zou de storing bijna zijn verholpen. Bijna 50.000 Nooren hebben de afgelopen week afscheid genomen van de overleden koning Harald. Er stonden elke dag lange rijen voor de kapel waar hij lag opgebaard en in het weekend moesten de openingstijden zelfs worden verruimd. Morgen is de uitvaart van koning Harald. En meerdere scholen in Amsterdam-Noord houden morgen de deuren dicht vanwege de OV-staking, meldt NH Nieuws. Door de staking vaart ook de pont over het IJ niet en die hebben veel leerlingen nodig om op school te komen. Op de meeste hogescholen en universiteiten gaan de lessen wel gewoon door. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
5: Om sneller en goedkoper te kunnen bouwen zijn sinds begin dit jaar een paar bouweisen afgezwakt, waaronder de verplichte plafond- en deurhoogtes. Wat doet dat met de leefbaarheid van de naar verwachting 73.000 nieuwbouwwoningen die dit jaar worden afgeleverd? Te gast Aart-Jan van der Meijden, topman van deurenfabrikant Xidor. Dat is het moederbedrijf achter onder andere Bergwens. Welkom.
6: Goedemorgen, dankjewel. Goedemiddag inmiddels.
5: Ja, probeer het te reconstrueren, maar je bent er. Dat betekent dat je minstens alleen al in dit pand door 4 deuren bent gekomen.
6: Op zijn minst.
5: Kunnen die de toets der kritiek een beetje doorstaan?
6: Ja, ik heb allerlei vormen gezien. Stalen en lakdeuren en houten deuren. Dus ja.
5: En om hier binnen te komen in de studio moet je ook langs 2 min of meer geluidwerende deuren natuurlijk.
6: Ja.
5: Zijn dat deuren die jullie zouden kunnen maken?
6: Geluidwerende deuren maken wij ook, ja.
5: Want jullie zijn een deurenbedrijf in de niet breedste zin des woords, want het gaat om binnendeuren.
6: Wij maken geen voordeuren, maar alle andere binnendeuren maken we wel.
5: Waarom maak je die voordeuren niet? Dat is toch een visitekaartje ook voor je huis?
6: Dat is zeker zo. Alleen de voordeuren worden gebouwd in een aparte fase van de bouwproces. Die worden iets eerder gemonteerd. En de technische eisen aan de voordeur zijn net iets anders dan van een binnendeur.
5: Ja, je gaat me toch niet vertellen dat een voordeur te moeilijk voor jullie is?
6: Zeker niet te moeilijk, maar we moeten keuzes maken.
5: Ja, oké, dus dan blijven er nog heel veel deuren over. Er is een enorme nieuwbouwopgave in Nederland. Er wordt volop gerenoveerd.
6: Ja.
5: Maar laten we ons bij de cijfers voor dit jaar houden. 73.000 nieuwbouwwoningen die worden opgeleverd. Hoeveel daarvan hebben Xidor-deuren?
6: Tussen de 55 tot bijna 60.000 deuren. Woningen, ja.
5: Maar dan verpletter je de rest.
6: Nou, wij zijn langzaamaan gegroeid tot een hele belangrijke partner voor de Nederlandse bouwindustrie. Dat is correct. Ja. Ja.
5: En hoe afhankelijk ben je dan van dat tempo dat natuurlijk niet in één gelijkmatige stroom voortstuurt? Want er worden ook wel jaren verwacht waarin die 73.000 niet gehaald worden. Die 100.000 waar politiek gezien al heel lang over wordt gesproken. Ja, dat is sowieso nog uit zicht.
6: Ja, door tijdig te investeren in nieuwe machines, waardoor je mee kunt met de groei van de markt, door flexibel te zijn in je planningen en dus inderdaad een heel nauw contact te hebben met de aannemerij en de grillen in hun planningen te kunnen opvangen.
5: Maar als het een jaartje tegenvalt, wat dan? Dan heb je toch die machines al gekocht.
6: Dan hebben wij exportmarkten en dan hebben we een flexibele schil in onze productie waarin we mee kunnen meevaren.
5: Dus het is niet zo heel erg gevoelig voor wat er wel of niet gerealiseerd wordt.
6: Kijk, die variatie valt enorm mee. Als je kijkt naar de afgelopen jaren varieerde de productie tussen de 65 en de 73.000 woningen. En wij kunnen daar prima op meeveren. Dus de groeikrimp of groeicijfers zijn tussen de 2-3% van de markt per jaar.
5: Er zijn wat regels versoepeld sinds dit jaar. Dat viel allemaal onder het programma Stoer om af te rekenen met tegenstrijdige regelgeving. Wat soepeler om te gaan. Om ervoor te zorgen dat de schop wat eerder de grond in kan.
6: Ja,
5: en er ook daadwerkelijk sneller wordt gebouwd. Wat zijn daar de gevolgen van voor jullie?
6: Nou, daarin, naast dat er allerlei normen worden aangescherpt voor geluidsnormen en daarmee wat vrijheid te creëren in de binnenstad, zien we ook dat de plafondhoogtes en deurhoogtes verlagen. En daarmee ook de daglichtnorm, die wordt iets teruggeschroefd, waardoor woningen minder daglicht krijgen aan de binnenkant en plafondhoogtes naar beneden gaan. Dat alles leidt ertoe inderdaad, en dat is doorgerekend, dat ongeveer tussen de 35 en 4000 euro per woning minder aan bouwkosten plaats zal vinden. En dat op een bedrag van 240.000, 250.000 euro.
5: Ja, maar zo kan iedereen natuurlijk zeggen, om hier nu op te beknibbelen, dat is een beetje zonde.
6: Want de zorg gaat hem vooral over de leefbaarheid. Als je minder daglicht krijgt en kleinere woningen krijgt, dan voel je je bekrompen in je woning. En
5: het kleinere woningen? Ik dacht dat Nederland koploper was ruim wonen in Europa.
6: De afgelopen jaren is 16% vloeroppervlak afgegaan.
5: Ja.
6: Van 120 meter.
5: Maar ja, je zou kunnen zeggen, heb je liever geen huis of een klein huis met een lager plafond?
6: Volgens mij willen mensen het juiste huis. Daar waar ze fijn wonen, waar ze comfortabel wonen en waar ze zich veilig voelen.
5: En die huizen worden nu niet meer gebouwd?
6: Die huizen die worden nog steeds gebouwd, alleen in mindere mate. Je ziet dat we in de woningbouwproductie door betaalbare woningen te willen bouwen doorslaan naar kleinere appartementen die nog steeds hartstikke duur zijn en waar mensen prima kunnen wonen, maar niet voor een langere periode.
5: Maar bouwen we dan nu huizen waar we over 20, 30 jaar spijt van hebben?
6: Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. We hebben nu een doorslag van 63% van de woningbouwproductie is nu een klein appartement. Is een appartement en die appartementen worden steeds kleiner.
5: Er zijn ook steeds meer eens
6: alleenstaande
5: persoonhuishoudens,
6: exact. De vraag is alleen of iedereen in een klein appartement in de binnenstad wil wonen. En als je kijkt in de regio in Nederland, dus niet hier in de Randstad in Amsterdam of in Rotterdam, dan zie je dat mensen het liefste in een koopwoning wonen met een tuin.
5: Ja.
6: Het woononderzoek, wat de Nederlandse overheid al jaren houdt, toont keer op keer aan dat de Nederlander wil wonen in een grond.
5: En dan mag iedereen zich natuurlijk tegen dat woonmarktbeleid aan bemoeien. Dat doen we gelukkig ook allemaal. Maar ja, jij bent fabrikant van binnendeuren.
6: Ja.
5: Waar die nu precies geplaatst worden en of ze misschien 10 centimeter minder hoog zijn dan je gewend was, zal je altijd wel duren, toch?
6: Nou, voor onze bedrijfstak is dat wel een behoorlijke impact. We hebben ook te maken met heel veel kleinere producenten. Die moeten hun leverketens aanpassen. Die moeten andere materialen inkopen. Die moeten hun tekeningen aanpassen.
5: Je maakt je vooral zorgen over je concurrenten?
6: We maken ons zorgen over de bedrijfstak. Het moet wel betaalbaar blijven met z'n allen.
5: En voor jullie zelf?
6: Wij hebben machinerieën die zich daarop aanpassen. En wij kunnen daar, omdat we die klantenorg specifiek volgen, kunnen we dat prima opvolgen. Wij maken maatwerkdeuren.
5: Ik wil toch nog even dat stoer voor je uitspellen, want het gaat over schrappen, tegenstrijdige en overbodige eisen en regelgeving. Maar jij betwist hier dat het zo overbodig was. Begrijp ik.
6: Wat er gebeurt is dat we focussen heel erg op betaalbaar en heel erg op de economische aspecten van wonen en veel minder op de emotionele aspecten van wonen. Wij willen dat mensen zich thuis voelen in hun huis. Daar hoort een fijne leefomgeving bij. Daar hoort daglicht bij. Daar hoort ruimte bij. Ruimte kun je halen uit vloeroppervlak, maar ook uit de hoogte.
5: Stel dat we dit nu toch weer schrappen. Dat dit toch niet doorgaat, deze nieuwe norm.
6: Ja.
5: Is dat dan toch ook niet een illustratie van weer onvoorspelbaar beleid? Want nu hebben jullie waarschijnlijk ingericht op het feit dat het zo zal moeten gaan gebeuren.
6: Uiteindelijk is dat hetzelfde argument. Hè? Want deze inrichting is een aantal jaar geleden doorgevoerd. Toen moesten we hoger, toen moesten we groter. Want Nederlanders werden steeds langer. En toen moesten we onszelf ook al aanpassen. Dat heeft een behoorlijke investering gekost voor de industrie. En nou moeten we weer terug. Dus die wisselingen, daar moeten we mee ophouden inderdaad. En dus wij zijn voorstander voor een betere woonhuisvesting met hogere profiel.
5: Maar en als ik het dus toch nog even goed begrijp, dan ga jij of jouw bedrijf niet een euro minder verdienen door deze regelgeving, maar maak je vooral zorgen over hoe kleinere spelers dit kunnen bolwerken.
6: Wij maken ons zorgen over hoe mensen zich fijn voelen in hun woning en wij maken ons zorgen over de bedrijfstak waar heel veel duizenden kleine producenten bezig zijn met deuren.
5: Maar betekent een lagere deur ook een minder goede omzet voor een bedrijf dat jij leidt? Xidor.
6: Dat zal iets meevallen, denk ik. Wij kunnen ons aanpassen, hè, omdat ik al zei, wij maken maatwerkdeuren. En op die manier maakt dat voor ons niet zo heel veel uit. Maar
5: jullie maken maatwerkdeuren, maar jullie maken van die nieuwbouwwoningen maken jullie er tot wel 60.000. Dat is allemaal maatwerk. Dat zijn toch standaardmaten?
6: Elke deur kan op maat gemaakt worden.
5: Kan, maar het hoeft toch niet?
6: En die variatie die zit vooral in de vloerhoogtes. Je hebt een ruimte onder de deur nodig die afgestemd is op de vloerhoogte in je appartement of in je woning. En die maatvariatie die passen wij toe.
5: Maar er zijn recent weer nieuwbouwlocaties aangewezen door de minister. Dat gaat correct. Om duizenden woningen tegelijk. Nou, laten we aannemen, als de percentages een beetje overeenkomen met wat jij zegt, dat er toch ook weer duizenden deuren van Xidor-merken in zitten.
6: Ja.
5: Dat is toch niet allemaal een aparte deur? Daar zou je te gek van worden?
6: We hebben breedtes en hoogtes die min of meer standaard zijn, maar draairichtingen, het aantal scharnieren, het aantal sloten, krukhoogtes, variaties in deuren, die zorgen ervoor.
5: Ik ga het nog één keer proberen. De grootste samenwerkingspartners zijn de grootste bouwbedrijven van Nederland.
6: Ja.
5: Die bestellen bij jullie toch nooit één deur?
6: Wij ondersteunen de aannemerij om de woonconsument een deur te laten kiezen die hij wil.
5: Liefst in een grote oplage?
6: Liefst in een grote oplage, inderdaad. Maar wij ondersteunen het hele proces van koperskeuze tot en met installatie en vertalen dat in een deur die op maat gemaakt is.
5: Hoeveel mensen zouden het bedrijf bij naam kennen, Xidor?
6: Ik denk heel weinig mensen.
5: Is dat erg?
6: Dat is niet erg, want we hebben twee hele sterke merken in de Nederlandse markt die wel bekend zijn.
5: We houden het nog even spannend. Welke merken zijn dat?
6: We zijn actief met Bergfans en Svedex in de Nederlandse markt.
5: Wat, hoe zit het dan in de volgorde van de tijd? Want Bergfans was er eerder?
6: Wij zijn een familiebedrijf met een oorsprong van 93 jaar. Het bedrijf is opgericht in de jaren 30. Is gegroeid door een stuk innovatie. Is verder uitgegroeid in Zomeren met hele grote fabrieken. En in 2000 zijn daar andere merken aan toegevoegd. Onder andere Svedex. En toen is er een holding geformeerd waar ik leiding aan geef.
5: Klopt het dat jij de tweede externe CEO bent?
6: Ik ben de tweede externe CEO.
5: Jouw voorganger, die heeft het niet waanzinnig lang volgehouden, een jaar of vier, en die werkt nu volgens mij weer bij bedrijven waar die vandaan kwam. Moet de familie nog steeds een beetje wennen aan externe CEO's?
6: Nou, kijk, we zitten in een familiebedrijf waar de derde generatie is teruggetreden. De vierde generatie is aan het komen. En we zijn op zoek om ervoor te zorgen dat het bedrijf een mooie toekomst heeft. En dat is mijn rol.
5: Ja, maar dit is niet helemaal het antwoord op mijn vraag.
6: En dat is correct, ja. Nou, kijk, wij hebben nauw contact met onze aandeelhouders over toekomstvisie, over strategie.
5: En de aandeelhouders, dat zijn familieleden?
6: Dat zijn de familieleden, ja. En daartussen zit een raad van commissarissen. En met de raad van commissarissen besturen wij samen het bedrijf.
5: Maar ben je dan een tussenpaus? Want je zegt de derde generatie trok zich terug. De vierde zit misschien aan te komen.
6: Hopelijk zijn we in staat om het bedrijf op termijn over te geven aan een vierde generatie. Absoluut.
5: Want het is beter als een familiebedrijf ook echt wordt geleid door mensen uit de familie.
6: Nou, dat zeg ik verder niet. Dat kan een keuze zijn.
5: Nou, maar goed, je bent er nu toch. Dus zeg er maar wel wat over.
6: Dat zeg ik verder niet. Het is een keuze aan de familie om te kijken of er potentieel in het bedrijf zit om te kunnen leiden.
5: Wat merk jij aan het... Wat merk jij van de achtergrond van het bedrijf als familiebedrijf?
6: Ik merk vooral heel veel passie en betrokkenheid bij onze medewerkers. Mensen werken al lang voor onze ondernemingen. Ik merk vooral heel veel betrokkenheid in het arbeidsproces. Ik merk een lange termijnvisie, dus investeren als markten omlaag gaan. Ik merk dat wij er zijn voor de omgeving en voor de regio.
5: Had je zelf graag aandelen gehad? Denk je dat dat een andere manier van besturen tot gevolg heeft?
6: Dat doet hier niet echt veel toe, denk ik.
5: Nee?
6: Nee, maakt niet zoveel uit. Ik ben gepassioneerd.
5: Skin in the game, toch?
6: Ik ben gepassioneerd bestuurder en ik ga voor een bedrijf, voor de inhoud van een bedrijf en niet zozeer voor de opbrengsten daarvan.
5: Nee, maar goed, het is dus ook niet zo dat jij een eindeloze horizon hebt. Als er een vierde generatie familielid is dat zegt, ik ben er klaar voor.
6: En als wij dat als bestuur en raad van commissarissen ook vinden, dan dragen we het een stuurtje over.
5: Maar ik neem aan dat je toch wel plannen hebt voor op zijn minst de middellange termijn. Zitten er nog overnames aan te komen?
6: Daar doen we geen uitspraken over.
5: Nou ja, zeg. Ja,
6: heel vervelend, maar toch. Maar dat zijn dingen waar
5: je geheimhouding
6: over praat. Nou,
5: je praat wel ergens over. Maar
6: de deurenmarkt consolideert. Hè? Uiteindelijk zal dat misschien ook wel bij ons gebeuren. Maar we hebben nu op dit moment fors geïnvesteerd in onze eigen onderneming. En de focus ligt daarop om al die machines eerst in.
5: Maar als er nu niks zou spelen, dan zou je er iets minder geheimzinnig over voldoen, toch?
6: Nee, dat is niet waar. Het is gewoon,
5: dus je bent niet met iemand
6: een,
5: of een
6: partij. Het is een normaal gebruik dat je praat over.
5: Nee, maar
6: over
5: jij zegt, je kunt toch zeggen, ik doe maar een suggestie, ik sta hier al een tijdje, we houden altijd onze ogen open.
6: Dat had ik kunnen zeggen. Ja.
5: We worden wel eens gebeld door een kleiner bedrijf.
6: Je wordt continu gebeld.
5: Komen ergens. Wie bellen er dan?
6: Helemaal niemand op dit moment.
5: Nee, bellen jullie zelf?
6: Dat doet er verder niet toe.
5: Oké. Okay. Nou, ik vraag het omdat de recente geschiedenis wel aantoont dat er van alles gebeurt. Jullie hebben in 2023, dat is overigens voor jouw komst, een bedrijf toegevoegd aan de groep. Er leek nog een bedrijf aan te worden toegevoegd. De Reinhard Deuren Groep van Volker Wessels.
6: Ja,
5: wat is daar nu uiteindelijk van terechtgekomen?
6: Nou, die overname die is iets uitgesteld. En later is Volker Wessels teruggekomen bij ons om een groot deel van de machinerieën over te doen naar onze productielocaties. Dus we hebben in 2025 alle equipment van Reinhard Deuren overgenomen.
5: Dus
6: de Activa
5: is nu wel degelijk van Xidor.
6: In Someren. Ja, correct.
5: En dat was de laatste transactie?
6: Dat was de laatste transactie die onderlangs is gebeurd. En we hebben dus fors geïnvesteerd in ons productieapparaat, waardoor we dus klaar zijn voor een toekomst van groeiende woningbouw in Nederland.
5: Nou, we gaan het over die productie hebben in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je achteraf nuanceren.
18: Het dilemma.
5: In onze fabrieken werken dusdanig weinig mensen dat het licht er bijna uit kan, of bij het maken van deuren zullen er altijd mensen aan te pas komen.
6: Er zullen altijd mensen aan te pas komen.
5: Aart-Jan van der Meijden mag toch terugkomen op kantoor bij Xidor. Er zullen altijd mensen aan te pas komen, maar hoeveel?
6: Wij hebben op dit moment 900 mensen in dienst. En wat je ziet is dat wij weliswaar gaan mechaniseren en gaan automatiseren. We hebben hele mooie aansturingsprocessen waardoor we met AI aan de slag zijn. Maar uiteindelijk blijft er toch mensen werken. Uiteindelijk moeten we toch met elkaar die deuren installeren. We moeten die deuren specificeren. En we moeten die deuren maken. En je kunt niet alles mechaniseren.
5: Want er zijn in China al dark factories. Ja. Waar misschien nog iemand inderdaad het licht uit doet. Maar dat is het er wel zo ongeveer.
6: Ook wij hebben machines die in de nacht doorproduceren. Maar dan nog zijn er overdag mensen nodig om die machines te onderhouden.
5: Maar als jullie investeren in nieuwe machines om klaar te zijn voor wat er op je afkomt. Misschien er ook nog een consolidatie.
6: Ja.
5: Is dat dan toch met het oog op de toekomst en kijken wat kunnen we door machines, door apparaten laten doen waar nu nog mensen van vlees en bloed aan te pas komen?
6: Dat doen we, ja. Dat doen we.
5: En waarvan denk je dan wat niet vervangbaar is?
6: En door mechaniseren zorg je ervoor dat de mensen die je nog steeds hebt, die verder vergrijzen, dat die een baan behouden. Maar daarbij is het ontwerpen van deuren, het uitwerken van deuren, het specificeren ervan. Ervoor zorgen dat die deuren op de juiste moment op de bouwplaats komen. Ervoor zorgen dat die deuren en die kozijnen gemonteerd worden op de bouwplaats. Dat blijft mensenwerk.
5: En dit is ook belangrijk, want je hebt het nu, die deuren die moeten natuurlijk op de bouwplaats komen. Is dat ook de voornaamste reden dat jullie blijven produceren dicht bij huis in eigen land?
6: Ja, in de bouwtoelevering helpt het als je hele grote volumes aan producten maakt om die dicht bij de markt te produceren. Dat is correct. Ja.
5: Maar dat zal ook een permanente afweging zijn tussen die beschikbaarheid dicht bij huis en de kosten die dat met zich meebrengt. Als je kijkt naar wat er elders op de wereld betaald wordt voor arbeidskrachten of grondstoffen.
6: Ja, als je maatwerkdeuren maakt, dan wil je met een korte planning op de bouw zitten en dan moet je dicht op de markt produceren. Om dan toch je kosten laag te houden, moet je mechaniseren. En dat doen we. En op die manier houden we de mensen die binnen onze onderneming zijn, houden we aan het werk.
5: Maar dat moet. Je moet mechaniseren omdat je hier zit. Is het misschien toch ook aan het familiebedrijf toe te schrijven dat er dan blijkbaar geen serieuze gedachte is gewijd aan het kan ook in lage lonen landen?
6: Ja, absoluut.
5: Dat is namelijk ook geen overweging.
6: Nee, dat doen we niet.
5: En als andere concurrenten dat wel doen, dan zij dat maar zo.
6: Dan is dat hun keuze. Hè? Ons businessmodel is erop gericht om onze klanten te ondersteunen in het complete proces. En daarvoor willen we dicht op de markt zijn.
5: Ja, maar produceren in Tsjechië, Portugal, we hebben een beetje ons huiswerk gedaan.
6: Ja, ik zie het.
5: Of in Indonesië, ja. Wat gebeurt in jullie branche?
6: Ja, en dan moet je gaan transporteren, moet je grote magazijnen bouwen waar dan al die deuren liggen en kun je nog steeds niet inspelen op het maatwerk wat gewenst is. Nee. En dat kunnen wij wel.
5: De intrigerendste zin op jullie website is de zin dat deuren steeds belangrijker worden.
6: Ja, correct.
5: Daar wil ik graag bij stilstaan, want ja. Deuren bewijzen natuurlijk al eeuwenlang hun dienst. Je kunt er door naar binnen en ook weer door naar buiten.
6: Ja, en de deur staat altijd open.
5: Dat soort dingen. Je zult wel sterven in alle woordgrapjes ondertussen.
6: Inderdaad.
5: Maar dat is het toch ook? Een deur is een deur. Nee, waarom worden deuren belangrijker?
6: Een deur voegt waarde toe in een woning. Een deur biedt je geborgenheid. Een deur biedt comfort.
5: Als mijn geborgenheid van een deur moet komen, dan moet ik toch twijfelen aan wat ik hier nog doe.
6: Nou, ik denk het wel. Kijk, ik heb mensen die om mij heen die zeggen, hey, ik voel me niet helemaal behagelijk. Onze deur staat open, doe hem eens even dicht.
5: Ja, goed, maar dat voelt een eeuw geleden ook al.
6: Dat kon een eeuw geleden ook al. Ja, maar waarom
5: worden deuren dan belangrijk?
6: En we zien dus dat deuren op dit moment steeds meer een meubelstuk worden in de woning. Ze gaan steeds meer sfeer toevoegen. Ze gaan verdwijnen in de wand.
5: Oh, je ziet ze niet meer.
6: Je ziet ze niet
5: meer. Is dat nou winst?
6: Of ze maken juist een extra uitstraling. Ja.
19: True Lease met Genke.
20: Altijd scherp.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Slimme deur, dat is de toekomst. Die kun je toerusten met van alles en nog wat. Hoeveel tijd heb je dan nog om dat dus te gaan verkennen?
3: Nou, daar hebben we nog wel even de tijd voor. Voordat al die technieken mainstream zijn, zijn we weer een aantal jaar verder.
2: Paartjan van der Meijden vertelde me van alles over deuren. En dat is logisch ook, want hij is de topman van deurenfabrikant Xidor. Dank voor je komst.
3: Aangenaam.
2: En voor overnames kun je altijd bellen.
3: Zo is het. Dankjewel.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Ger Rovers. Hij is de voorzitter van de Nationale Autosportfederatie. De KNAF over de betaalbaarheid van het racen en de impact van Max Verstappen op de populariteit van de sport. Abonneer je op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Dit is BNR Nieuwsradio. Als je meer van deze muziek wilt horen, ga naar de BNR-app. Daar vind je BNR Business Beats.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business Beats.
0: Your business, our business.

0: De Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
6: Politiek. Ja.
8: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
6: En ik ben er ook.
7: Dat is toch heerlijk.
6: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
10: BNR Verkeer.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vielen op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Na een botsing met 2 auto's is de linkerrijstrook dicht tussen Heerde-Zuid en Heerde. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met een kwartier vertraging.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Israël was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober. Volgens een Israëlische krant kwam die waarschuwing van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Het verhaal kwam premier Netanyahu op stevige kritiek te staan vanuit de oppositie. Hij doet het verhaal af als een leugen en zegt dat hij van niks wist. 3 Nederlanders zitten in een Spaanse cel na een schietpartij in de badplaats Marbella. Daar werd vanmiddag in een drukke straat iemand in zijn been geschoten. Na een achtervolging waarbij de vluchtauto crashte, werden de verdachten opgepakt. Het waarom van de schietpartij is nog een raadsel. De problemen op Britse luchthavens zijn nog niet voorbij, maar volgens de BBC vertrekken hier en daar toch weer wat vliegtuigen. Door storing bij de Britse luchtverkeersleiding gaan sinds vanmiddag 100 vluchten niet door of zijn ze vertraagd. Ook reizigers op Schiphol hebben er last van. Bijna 4 weken na de grote natuurbrand in België is het vuur nog altijd niet uit. Vandaag laaide het vuur op verschillende plekken weer even op, bijvoorbeeld door werkzaamheden als het opruimen van omgevallen bomen. Het natuurgebied is nog steeds verboden terrein voor bezoekers. En in de Eredivisie is de inhaalwedstrijd NEC-Excelsior geëindigd in 2-2. NEC scoorde de gelijkmaker pas in blessuretijd. De wedstrijd werd vorige maand uitgesteld zodat NEC wat meer rust kreeg voor de Europese play-offs in de Champions League. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
12: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
15: Ze konden niet vinden waar hij naartoe was. We hebben nog wel het geluk gehad dat een medewerker van de forensische opsporing van de politie daar 4 dagen na zijn verdwijning op een zondag heeft gedacht, ik ga daar toch even heen naar die woning waar hij verbleef om te kijken wat ik daar aantref en om daar foto's te maken. Dat heeft ons later heel veel informatie en ook bewijs opgeleverd. En als je die foto's ziet, die zagen wij natuurlijk ook. Ja, er viel heel erg aan op dat dat was niet een woning waar iemand besloot, nou, nu ga ik weg. Dus zijn leesbrillen lagen er nog, zijn laptop stond nog open. Er lag overal nog volle asbakken, lege flesjes. Dus het leek veel meer op, hier is iemand best wel snel lijkt weg te zijn gegaan. Niet gewoon van, nou ja, ik trek de deur achter me dicht en ik kom niet meer terug.
16: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
17: Dankjewel, Wouter.
16: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris.
17: Ja, Wouter.
16: Ben jij een eilandman?
17: Van ons groot koninkrijk der Nederlanden.
16: Ben je gewoon een eiland? Hou je van eilanden?
17: Ga je graag
16: naar eilanden?
17: Nou, ik ben deze zomer nog op een eiland geweest.
16: Ja,
17: Corsica.
16: Ja, oké, okay, maar Corsica is wel een groot eiland.
17: Ja, kleine eilandjes. Goed, ik vind eilanden leuk als het weer goed is. En ja? Ik voel me daar niet bedreigd of zo. Of dat ik me heel eenzaam of waar doe je...
16: Ik vind een eiland dus iets...
17: heel eng.
16: Nee, beperkend hebben. Dat voelt
17: dat
16: bij mij...
17: Dat je niet weg kan.
16: Ik vind dat dus beklemmend, een eiland.
17: Ja, ja, ja.
16: Want ik wil eigenlijk gewoon, bij wijze van spreken... En ik doe het helemaal nooit, maar ik wil gewoon... in mijn autootje kunnen stappen of op een brommer.
17: Een groot actieradius hebben.
16: En weg kunnen wanneer je weg... En ik heb het dus wel eens gehad op Vlieland. Dat ik en ik heb het snel ergens gehad. Hè?
17: Ja.
16: Want ik heb natuurlijk gillende ADHD, denk ik wel eens. Maar ik heb het snel, heb ik het ergens gezien. En na 3 nachten...
17: Dan moet je weg kunnen.
16: En dan wil ik weg.
17: Ja.
16: En ik zat dus een keer op Vlieland. En toen, nou, die 3e nacht, ik moet hier weg.
17: Ja.
16: En toen ging ik dus kijken naar die bootjes, die veerpont. En dat was allemaal... Die zat vol en weet ik van allemaal gedoe. En dat... Toen dacht ik, ja,
17: ik kan helemaal niet weg.
16: Ik moet hier blijven. Dat trok ik niet zo goed. Klinkt dat heel gefrustreerd? Wel
17: nee, helemaal niet. Dat past helemaal bij jouw persoonlijkheidsstructuur. maar goed, we hebben het vandaag natuurlijk eigenlijk over de eilanden van het Koninkrijk. Hè,
16: ja, ben je daar wel eens geweest?
17: Ik ben daar dus 1 keer geweest.
16: Want op Curaçao geweest.
17: Ja, op Curaçao ben ik ook 1 keer.
16: Dus ook een beetje.
17: Ja, maar daar had ik het dus niet, want ik was daar 5 dagen op een...
16: Jij ligt daar met zo'n
17: Nee, ik heb daar gewerkt. Nee, ik was daar op zo'n Rogatorenreis.
16: Ja, die ken ik wel.
17: Dan ging je getuigen horen op Curaçao.
16: Ochtends horen, s'avonds in de lamp hangen.
17: Nou, beste Wouter, ik ben daar 5 dagen geweest. Ik heb 1 dag een getuige gehoord. Ik heb 4 dagen gezopen. Dus het was helemaal geweldig. Praten we over 10 jaar terug, 12, 13 jaar terug. Toen kon het allemaal nog. Zo heb ik Curaçao leren kennen. Toen merkte ik ook dat mijn actieradius op zo'n eiland ook vrij beperkt is.
16: En dat boeide je niks.
17: Dat boeide me helemaal niet.
16: Dus ik hoor het al. Jij bent
17: een eiland. Ik ben een eilandman. Dus ik ben heel blij.
16: Ik ben een vastelandman.
17: Ik ben heel blij dat we vandaag weer over de eilanden kunnen hebben.
16: Ja.
17: Want geef mij maar een eiland.
16: Chris, voordat we naar de zaak gaan, we gaan ook weer het toneel op, hè?
17: Ja, we gaan theater weer in.
16: Mooi, hè?
17: Dit najaar en dit voorjaar.
16: Heb je er een beetje zin aan?
17: Ik heb er heel veel zin in. En zeker omdat nu duidelijk is wat het programma ook wordt. Hè?
16: Ja.
17: Er zit natuurlijk allemaal redactie achter. Dat wordt nu duidelijk.
16: Zonder redactie zijn we helemaal niks.
17: Precies. Daar stellen we echt geen moer voor. Maar goed, we hebben hele mooie gasten. We hebben hele mooie verhalen.
16: Ja.
17: We hebben mooie theaters. Het zijn wel veel, hè? Het zijn iets van 20+ voorstellingen die we hebben.
16: Ja, jongen, het is een tournee waar U2 gewoon een puntje aan kan zuigen.
17: Dus dat wordt weer veel kleedkamerketen.
16: Wij delen een kleedkamer.
17: Ja, heerlijk vind ik dat.
16: Ik vind het moment dat ik jou in je onderbroek zie staan altijd best intiem.
17: Ja, maar dat hebben wel meer mensen. Die vinden dat ook indrukwekkend. maar ik zou zeggen, beste mensen, luisteraars.
16: Kom naar die show.
17: Kom naar die shows. We hebben echt hele goede verhalen met goede deskundigen.
16: Ja, het wordt weer speciaal.
17: Een soort van napleiten, de podcast, maar dan extended.
16: Ja, jullie kunnen gewoon meepraten.
17: En je kunt vragen stellen. Nou, wat wil je nog meer? Je bent een heerlijk avondje uit.
16: Chris, we gaan het vandaag hebben over een zaak met meerdere verdachten. Is dat een boeiend juridisch speelveld of kan het ook lastig zijn?
17: Nou, het is boeiend en lastig.
16: Ja.
17: Niet altijd hoor. Ja. Maar kijk, als jij in zo'n zaak hebben we vandaag een heftige zaak hebt.
16: Ja.
17: Met meerdere verdachten die niet allemaal op één lijn zitten, maar allemaal proberen hun eigen rol in zo'n zaak, hè, zo gunstig mogelijk naar voren te krijgen.
16: Ja,
17: dan krijg je ook een soort van, hè, je strijdt al, hè, tussen aanhalingstekens met het Openbaar Ministerie. Maar dan krijg je ook nog een soort van onderlinge strijd. Kijk, het punt is vooral, dat vind ik heel moeilijk eraan, je hebt geen controle.
16: Hè, over die andere verdachten.
17: Je hebt geen controle over die andere.
16: Je eigen verdachten misschien niet.
17: Ja, soms ook niet, maar even ervan uitgaan dat je dat dan wel hebt.
16: Ja.
17: Maar je hebt geen controle over die andere. Dus het kan wel, wat wij zeggen, een smeerboel worden.
16: Ja, ja. En een glibberig pad.
17: Precies, waar het Openbaar Ministerie in de recherche uiteindelijk lachend bij staan te kijken.
16: Staan te spinnen, ja.
17: Omdat zij daar heel veel mee kunnen doen.
16: Laten we snel naar de zaak gaan. In de zomer van 2019 is een krabduiker bezig met zijn werk in een afgelegen stuk zee bij Curaçao. Tijdens de duik komt hij puur toevallig op de bodem van de Caribische Zee een verroeste Ford pick-up truck tegen. In de auto ziet hij botten liggen. Na enkele dagen wordt het voertuig uit het water getakeld. Dan blijkt dat in de pick-up truck de menselijke resten worden gevonden van de 53-jarige Mike Venema uit Nederland. Venema woonde al 10 jaar op het eiland en werkte daar als airco-monteur. Hij deed daarnaast loodgietersklussen en verhuurde samen met andere appartementen op Curaçao. Mike Venema werd al vermist sinds september 2018. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is officier van justitie Henk-Jan Starrenburg. Henk-Jan, welkom.
15: Dankjewel.
16: Voor jij je op deze zaak ging storten, werkte jij al eigenlijk op de eilanden, hè, zoals dat heet, op Bonaire. Hoe is dat om daar te werken?
15: Ja, nou, ik heb 3 jaar op Bonaire gewerkt als officier van justitie, dus daar heb ik op Curaçao verder geen zitting gedaan. Het is apart, het is een hele kleine gemeenschap. En dat maakt het werk heel uitdagend, omdat alles wat je doet is buitengewoon zichtbaar. En ook wat je privé doet kan nieuwswaarde hebben. Dus het is nog meer dan in Nederland dat je echt in een gouden kooi... Nou, zo voelt het soms een beetje.
16: Ja, waarom dan?
15: Omdat iedereen weet wie je bent.
16: Ja.
15: En dat is het fijne in Nederland. Als ik bij mij het parket de deur uitloop, niemand die mij herkent. Maar nee. Het is compleet anders op Bonaire. Dus als ik het weekend boodschappen deed met mijn gezin, dan werd ik vaak enthousiast begroet door mensen. En dan moest ik altijd even denken, is dit nou een verdachte die ik eerder heb gehad? Of is het iemand van de recherche? Of...
16: Ja.
15: En dat maakt het wel heel bijzonder werk.
16: Ja, ik denk dat ook wel veel mensen het beeld hebben van officieren die dan op de eilanden werken. Nou, dat is een luizenbaan. Daar heb je het heel relaxed. En dan sta je aan het einde van de...
17: Met een
16: van
17: cocktail levenslang eisen.
16: Ja, maar dat is natuurlijk wel een beetje het beeld. Klopt dat?
15: Nee, totaal niet. Nee, het beeld bestaat dat je rond 2 uur alles seponeert, zodat je om 3:30 voor het happy hour er bent.
16: Maar, ja.
15: Nee, de realiteit is, het is echt keihard werken. Want ja. We waren met... Om een beeld te geven met 2 zaaksofficieren op het eiland. En wij deden alles.
16: Ja.
15: Dus van de hele eenvoudige zaken, maar ook de hele complexe, ingewikkelde zaken.
16: Met
15: een zwaar onderbezette recherche. Dus van begin tot eind ben je betrokken. En dat is gewoon echt heel hard werken.
16: Ja, en alles loopt inderdaad door elkaar heen. Vorig jaar was ik op Curaçao. En toen zag ik ook inderdaad mensen van justitie. En dan was het Fuikdag. Nou, dat zou je wel... dat is een grote... Elke zondag is daar, dan gaan ze met allemaal boten ergens in een baadje liggen. En dan wordt er inderdaad even een goed happy hour gevierd. Maar dan zie je ook alles door elkaar heen krioelen. En dan denk je van, goh, dat zou in Nederland toch wel heel anders zijn.
15: Ja.
17: Was jij fan van Fuikdag? Dag.
15: Nou, dat kennen we niet op Bonaire.
17: Oh, dus, Bonaire heeft het niet.
15: Nee. Van horen zeg.
17: Ja. Is het een populaire baan eigenlijk binnen het Openbaar Ministerie om daar te gaan werken?
15: Steeds meer. Wordt ook al gestimuleerd. Wordt ook goed gevonden om dat te doen voor je eigen ontwikkeling. Maar ook de kruisbestuiving die het oplevert. Ja, het gaat een beetje in golven. Dus we hebben ook wel jaren gehad dat mensen niet wilden. Ja, ik heb een geweldige tijd gehad. Dus ik kan het iedereen ontzettend aanbevelen. Ja.
16: Ja. Laten we het hebben over deze zaak. Jij werkte op dat moment in Nederland. Hè?
15: Ja.
16: Hoe kwam hij bij jou terecht?
15: Eigenlijk kwam hij bij mij terecht omdat het besloten was om deze zaak op te volgen. Dat kwam omdat er door Curaçao een rechtshulpverzoek was gedaan aan Nederland. Wat in Den Haag was geland, omdat mogelijk een van de verdachten daar zou wonen.
16: Mm-hmm.
15: Ja, dan moet er een officier gekozen worden. En gelet op mijn achtergrond dat ik op Bonaire heb gewerkt, de wet en regelgeving daar goed ken, het gebied ken, werd gevraagd, nou, wil jij dit onderzoek doen? Natuurlijk wil ik dat.
17: Maar hield het rechtshulpverzoek dan in dat Nederland het hele onderzoek zou overnemen?
15: Nee, niet per se. Dus wat er gebeurde, na de vondst van Michael Venema heeft de Curaçaose politie onderzoek gedaan. Kwam niet veel verder. En toen is er op 2 momenten een procesverbaal door de TCI, de Team Criminele Inlichtingen, verstrekt.
16: Vanuit Nederland?
15: Vanuit Curaçao, aan de Curaçaose politie. En daaruit werd duidelijk dat in ieder geval één mevrouw F, die zou betrokken zijn geweest bij de dood van Mike Venema. En daarvan bleek dus dat zij naar Nederland is gegaan. En toen heeft Curaçao gevraagd, willen jullie voor ons in Nederland kijken of jullie haar kunnen vinden en bewijs kunnen verzamelen tegen haar?
16: Dan krijg jij zo'n zaak op je bordje, om het zo maar te zeggen. Nou ja, en dat was zeer welkom. Maar ga je dan ook helemaal verdiepen in de persoon Mike Venema?
15: Jazeker, met mij de politie. We willen zoveel mogelijk weten over wie hij was, wat hij daar deed, wat hij heeft gedaan. Dus je probeert zoveel mogelijk informatie te krijgen. Tegelijkertijd natuurlijk ook informatie over de mevrouw die wordt genoemd. Er werd ook nog een andere naam genoemd, een bijnaam. Dus je wil ook heel graag weten, wie is dat nou? Dus eigenlijk ben je de eerste maanden heel erg druk bezig met zoveel mogelijk informatie overal vandaan te halen.
16: En wie was deze Michael Venema?
15: Een levensgenieter, als we zijn ouders moeten geloven. Dus hij is inderdaad naar Curaçao vertrokken om daar het leven te leven. Dus hij leefde daar goed, had het daar naar zijn zin, had daar zijn vrienden en leefde een heel relaxed leven. En voorzag zijn onderhoud door dus als monteur te werken, maar ook naar huizen te verhuren. En probeerde zo een beetje zijn inkomen te krijgen.
16: Je zegt zijn ouders, daar was dus nauw contact met zijn ouders. Die hadden natuurlijk aan de bel getrokken van, hey, wij kunnen hem niet meer bereiken. Er is mogelijk wat aan de hand.
15: Ja, dat was natuurlijk al in 2018 toen hij verdween.
16: Ja.
15: Hebben ze al vrij snel gezegd tegen de Curaçaose politie, ja, wij vertrouwen dit niet. Dit klopt niet. Dit is niet hoe Mike is. We hebben echt wel regelmatig contact met hem. Iemand die vol in het leven stond, niet suicidaal, verdwijnt niet zomaar. Dit klopt niet.
16: Ook niet iemand met criminele antecedenten. Want dat denk je natuurlijk ook aan bij Curaçao, denk je daar toch wel aan.
17: Ja, misschien een drugsconflict.
16: Ja, zoiets. Ja,
15: nee, helemaal niks, nul. Nee. Dus dat was vreemd. Tegelijkertijd zei de politie Curaçao, die heeft natuurlijk wel wat onderzoek gedaan. Maar ook een volwassen man die verdwijnt, dat mag. Dat is niet verboden.
16: Nee, maar het was wel vreemd dus.
15: Het was heel vreemd. En de ouders vonden het ook. Ze zijn een aantal keer naar Curaçao geweest. Om toch te kijken of ze daar hem konden vinden. En ja, dat was een groot verdriet van ze. Dat ze niet wisten waar hij was.
16: Ja, want die vermissing was dus in september 2018. Ja. Wat was het beeld daarover? Wat wisten jullie?
15: Wat wij wisten is dat de eerste dagen, en dat is hij vermist, is ook aandacht geweest in de lokale media daarvoor, voor de verdwijning.
16: Ja.
15: Curaçao wist ook dat hij met die pick-up waar hij mee gevonden is, dat hij ook weg was. En ja, maar het stierf een beetje een stille dood. In die zin dat ze vonden hem niet, ze konden niet vinden waar hij naartoe was. We hebben nog wel het geluk gehad dat een medewerker van de forensische opsporing van de politie daar, 4 dagen na zijn verdwijning, op een zondag heeft gedacht, ik ga daar toch even heen naar die woning waar hij verbleef, om te kijken wat ik daar aantref en om daar foto's te maken. Dat heeft ons later heel veel informatie en ook bewijs opgeleverd. En als je die foto's ziet, die zagen wij natuurlijk ook. Ja, er viel heel erg aan op dat dat was niet een woning waar iemand besloot, nou, nu ga ik weg. Dus zijn leesbrillen lagen er nog, zijn laptop stond nog open. Er lag overal nog volle asbakken, lege flesjes. Dus het leek veel meer op, hier is iemand best wel snel lijkt weg te zijn gegaan. Niet gewoon van, nou ja, ik trek de deur achter me dicht en ik kom niet meer terug.
17: Maar dat onderzoek daar liep dood al vrij snel, neem ik aan.
15: Ja.
17: En dan wordt hij in 2019 wordt hij gevonden.
15: Ja.
17: Vindt er dan ook nog nader onderzoek plaats op Curaçao, voordat het bij jou terechtkomt?
15: Ja. Ze hebben dus eerst de botresten gevonden. En dan moet er eerst nog vastgesteld worden. Hè. Kunnen we aan
17: wie het is?
15: Wie is het?
17: Ja.
15: Dus dat is via verwantschapsonderzoek gedaan bij het Nederlands Forensisch Instituut. Daar werd enkele maanden later vastgesteld, dit is Mike Venema. En ze hebben natuurlijk ook gekeken van, kunnen we toch nog iets met een patholoog iets zeggen over de doodsoorzaak? Helemaal niet. Er was wel ook een korte broek in de auto gevonden met een gat erin, waarvan heel even gedacht werd, goh, zou dat een inschot zijn geweest? Nou, als je dat ook kijkt naar de verstrekking van de TCI die is gedaan, zou dat kunnen passen, hè? Want daar zeiden ze, nou ja, die mevrouw F is betrokken, nog een andere vrouw en 2 mannen en er zou geschoten zijn.
16: De plek, hè, waar zijn lichaam is gevonden, voor mijn beeld, hoe ver was dat bij zijn huis vandaan? Want je zou natuurlijk ook kunnen denken, ja, die is in de auto gestapt, die is van de weg geraakt op enig moment en die is in zee gereden en omgekomen. Dat is natuurlijk ook een scenario waar je dan naar kijkt, toch, denk ik?
15: Ja, nou, maar dat was vrij snel uit te sluiten. Ja. Niet is onmogelijk, maar het was, nou, ik denk een half uur rijden van waar hij verbleef.
16: Dus geen plek waar hij toevallig elke dag langs kwam?
15: Nee, zeker niet. Het was ook, de plek is lokaal bekend als Shoot. En dat is ook wel, dat ligt in het verlengde van het vliegveld. En dat is eigenlijk een plek waar illegaal koelkasten, motorolie en allemaal rotzooi wordt gedumpt. Geeft ook wel te denken als je daar je kreeft duikt en in je hotel bestelt. Maar dat is heide.
17: Niet doen dus, zeg je eigenlijk.
15: Ik zou het niet doen. Nee. Maar dus het is een hele onlogische plek. En al helemaal voor een Europees Nederlander om daar te komen.
16: Ja.
15: Dan moet je ook echt een heel stuk onbegaanbaar weg oprijden.
16: Middle of nowhere.
15: Middle of nowhere, oké.
17: Maar er waren dus eigenlijk ook geen nieuwe aanknopingspunten, behalve dan zijn stoffelijke resten.
15: Ja.
17: En dan komt op een gegeven moment die TCI-informatie binnen.
15: Ja.
17: Wat stond daar allemaal in?
15: Nou, het zijn er 2 geweest. Dus in december, dus een maand of 3, 4 nadat hij gevonden is. Dus ook vlak nadat door dat verwantschapsonderzoek gebleken is. Het is Mike Venema. Is een hele summiere verbaal van de TCI. Waarin ze zeggen dat mevrouw F is nauw betrokken bij de verdwijning van Venema. daar gaat Curaçao mee aan de slag. Maar ja, dat biedt niet echt veel aanknopingspunten. Dus er komt dan nog in maart daarna, dus nog weer een paar maanden, komt er een hele vrij gedetailleerde verstrekking. Waarin eigenlijk wordt gezegd, nou, het is mevrouw F met nog een mevrouw met een bijnaam D. En ik noem die letters, omdat met 5 verdachten straks is het ons niet meer uit elkaar te houden. Nee. En nog een mevrouw D. En die zijn betrokken en die zouden samen met 2 mannen het plan hebben gehad om Venema te beroven. Die zouden dan gedrogeerd moeten worden met een slaapmiddel. En dan was het de bedoeling dat ze een Rolex van hem zouden stelen en geld. En dat is uit de hand gelopen en daarbij is er geschoten. Ja. Dus dat is eigenlijk de informatie geweest.
16: Dat is vrij concrete informatie, toch, Chris?
17: Nou, zeker, want er worden 4 mensen ingenoemd.
16: Ja.
17: Hè, mevrouw F en mevrouw D. Mm-hmm. 2 mannen worden die ook bij naam genoemd, nee. Dan al? Dat niet. Nee. Maar ja, er wordt ook meteen een soort van scenario geschetst. Ja, van wat is hier gebeurd? Ja. Nee, het is zeker concreet. Maar was wel duidelijk wie mevrouw F en mevrouw D waren, of dat ook niet?
15: Ja, mevrouw F wordt echt met haar volle naam genoemd. Nou, daar hebben we natuurlijk vrijwel direct onderzoek naar gedaan. Die bleek ook inderdaad vlak na de verdwijning in 2018 naar Nederland te zijn gegaan. Is daar toen aangehouden door de marechaussee op de luchthaven, omdat ze bolletjes had geslikt. Ze heeft ook een tijdje hier in Nederland vastgezeten. En mevrouw D, dat was een bijnaam. En daarvan zei Curaçao, ja, wij weten niet wie dit is. Dus daar heeft ook de politie in Nederland gelijk geprobeerd onderzoek naar te doen. En via open bronnen, ja, ik wil het belletje niet laten afgaan, maar via open bronnen raadplegen op het internet kwam de digitale recherche erachter. Hey, die bijnaam D, dat behoort bij mevrouw J.
16: Goed, ik zit nog even te denken. Hè, voor die ouders van het slachtoffer, die wordt op de bodem van de zee wordt die gevonden. Dat is ergens natuurlijk een opluchting. Want dan heb je eigenlijk duidelijkheid voor wat er dan precies gebeurd is. Ja. Maar nemen jullie hun dan ook mee in het verhaal van, ja, wij vermoeden toch dat er mogelijk sprake is geweest van een misdrijf? Hoe gaat dat contact?
15: Nou, ik weet, de recherche is in het begin een aantal keer ook bij de ouders geweest. Om ook gewoon uit te leggen, wij gaan samen met Curaçao, we gaan het onderzoek doen. Ja. We gaan kijken wat er is gebeurd. We gaan uit van verschillende scenario's.
16: Ja.
15: Ja, één daarvan is natuurlijk een misdrijfscenario. Net als dat je gaat kijken of het toch niet een ongeval is. Of misschien toch een suïcide. Je gaat een aantal scenario's verzinnen en die wil je uitlopen.
16: En dan op een gegeven moment krijgt 1 scenario. Ja. Van die scenario's krijgt het meer handen en voeten. Ja. En dan denk je, ja, lijkt me ook wel heftig voor die ouders. Om, ja, die worden dan toch weer opnieuw geconfronteerd met informatie dat hun zoon, en dat is wat ze op dat moment mogelijk om het leven is gebracht. Lijkt me ook wel weer heftig voor hen.
15: Ja, was het ook, ja. Ja.
17: Die TCI-informatie komt binnen. He, mevrouw F, die blijkt in Den Haag te wonen. Wat ga je dan doen? En Jan?
15: Ja, nou, de politie gaat vooral heel veel dingen doen.
17: Nee, precies.
15: Wat ik al zei in het begin, we proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen over Mark Venema, maar ook over die mevrouw F en die mevrouw J. Ja, de hele praktische dingen. Waren zij überhaupt op het eiland Curaçao toen Mike Venema verdween? Want als ze er niet waren, dan houdt het al op.
16: Ja.
15: Nou, dat bleek allebei het geval te zijn. Ze waren ook familie van elkaar. Ze waren nichtjes, of zijn nichtjes. Dus nou ja, zo ga je steeds meer. Je wil natuurlijk ook van politie Curaçao hebben. Wat hebben jullie destijds onderzocht? Want ook zij hebben wel getuigen gehoord. En er is aangifte van vermissing gedaan door vrienden van hem. Dus die informatie verzamel je. Er bleek ook nog, en dat bleek later nog wel wat gevoelig te liggen, dat er zouden camerabeelden zijn van de ingang van het resort waar hij verbleef, ook op de avond van de vermissing. Er werd gesproken over een witte Kia Picanto die mogelijk betrokken zou zijn. Nou wil het geval dat die beelden, die waren er, die hebben de ouders ook gezien, die heeft ook de politie daar gezien, maar die waren kwijt.
16: Oh. Ach.
15: Maar dat is ook hartstikke belangrijke informatie.
16: Nogal, ja.
15: Dus die was er niet meer. Nou, het geluk dat een politieman die het leiding gaf van het onderzoek in Curaçao, die wist zich nog na zoveel jaar het nummerbord te herkennen. Dus dat gaf al iets aanknopingspunten. Nou ja, en zo ga je proberen te krijgen, nou, wat hebben we nou eigenlijk?
16: Op welk moment heb jij besloten van, we gaan naar Curaçao? Hoe gaat zo'n besluit eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat je niet alleen dat besluit.
15: Nee, ik blijf werken voor het Openbaar Ministerie. Ja. Dat is de overheid. Dus ik kan niet zomaar zeggen, ik stop op het vliegtuig.
16: Hoppakee,
15: dat
16: ja,
15: is maar goed altijd, denk ik.
16: Ik kijk te veel films.
15: We zijn die eerste maanden bezig geweest. En dan zie je toch dat die samenwerking met Curaçao, die verloopt op zich prima. Maar als je via videoschermen met 6 uur tijdsverschil met elkaar aan het praten bent. Ja. Dat gaat toch wat stroef. Dus wij hebben op een gegeven moment gezegd, het is gewoon, we moeten zelf naar Curaçao om daar met de patholoog te spreken. En het politieteam daar. En te kijken, wat is er nou nog aan bewijs? En dan zie je toch dat dat contact in die week, dan krijg je veel meer voor elkaar dan eigenlijk de maanden ervoor. Dus de eerste keer is in februari 23 geweest. Dus zeg maar goed half jaar nadat we onderweg waren. Toen hebben we ook heel veel informatie gekregen. Kregen we ook nog het forensisch beslag wat daar was. Hebben we mee.
2: Wat is forensisch beslag?
17: Ja, dat is alles wat in het opsporingsonderzoek in beslag wordt genomen. Alle goederen, spullen, gegevensdragers. Nou, het kan van alles zijn. Ten behoeve van de waarheidsvinding. Ja. Dat is het forensisch beslag. Zeg het goed, Henk-Jan?
15: Ja, ja. En dan waar je dus forensisch onderzoek aan doet. Dus DNA-sporen of vingerafdrukken, noem maar op. Ja. Ja.
2: Straks in Napleiten hoor je meer over de vermissing van en de moord op Mike Venema op Curaçao.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Wie kent het niet? Het koekje bij de koffie van Lotus. Verpakt in zo'n rood plasticje. Het is bijna standaard in de horeca. Maar achter dat simpele koekje zit een miljardenbedrijf dat wereldwijd opereert en de grote trots is van onze zuiderburen. Is het ook een goede belegging? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu als podcast via de BNR-app of je favoriete podcast-app, of morgen om 2 uur op BNR.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Weet jij wel echt met wie je zaken doet, voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
6: Ben, blijf daar toch vanaf.
7: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
6: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
7: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
8: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independent sinds 1997.
5: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
9: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie? Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
10: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
9: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
11: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
12: Een glijbaan lijkt simpel, maar kost al snel duizenden euro's. Hoe kan dat eigenlijk? Met Frank Kroeze, directeur van speeltoestellenfabrikant Naya, duiken we deze keer in de wereld van klimrekken en klettertorens. Kun je die toestellen ook als een product as a service aanbieden? Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
13: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
14: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Israël was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober. Volgens een Israëlische krant kwam die waarschuwing van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Het verhaal kwam premier Netanyahu op stevige kritiek te staan vanuit de oppositie. Hij doet het verhaal af als een leugen en zegt dat hij van niks wist. 3 Nederlanders zitten in een Spaanse cel na een schietpartij in de badplaats Marbella. Daar werd vanmiddag in een drukke straat iemand in zijn been geschoten. Na een achtervolging waarbij de vluchtauto crashte, werden de verdachten opgepakt. Het waarom van de schietpartij is nog een raadsel. De problemen op Britse luchthavens zijn nog niet voorbij, maar volgens de BBC vertrekken hier en daar toch weer wat vliegtuigen. Door storing bij de Britse luchtverkeersleiding gaan sinds vanmiddag honderden vluchten niet door of zijn ze vertraagd. Ook reizigers op Schiphol hebben er last van. Bijna 4 weken na de grote natuurbrand in België is het vuur nog altijd niet uit. Vandaag laaide het vuur op verschillende plekken weer even op, bijvoorbeeld door werkzaamheden als het opruimen van omgevallen bomen. Het natuurgebied is nog steeds verboden terrein voor bezoekers. En in de Eredivisie is de inhaalwedstrijd NEC-Excelsior geëindigd in 2-2. NEC scoorde de gelijkmaker pas in blessuretijd. De wedstrijd werd vorige maand uitgesteld, zodat NEC wat meer rust kreeg voor de Europese play-offs in de Champions League. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
17: Je bent weer terug bij Napleiten met officier van justitie Henk-Jan Starreburg.
18: Maar eventjes qua tijdlijn, hè, want die TSI-informatie komt in 2020 binnen.
17: Ja.
18: Hè, jullie gaan vervolgens onderzoek doen naar mevrouw F en mevrouw D, die later mevrouw J blijkt te zijn. Mm-hmm. Daar zit 3 jaar tussen, voordat jij naar Curaçao gaat in 2023. Kun je uitleggen hoe dat werkt? Waarom duurt dat zo lang? Of...
17: Nou, er zijn verschillende oorzaken voor. We hebben wel het moment dat het rechtshulpverzoek wordt gedaan, voordat dat in Den Haag landt, gaan het ook nog een aantal maanden over.
18: Ja, die dingen gaan gewoon stroom.
17: Ja, dat, nou ja, dat, als je dan vraagt wat vind ik frustrerend in mijn vak, dat kan mij wel eens frustreren. Dat duurt gewoon een tijd.
18: Ja, heel lang. Ja, ja.
19: Hey, Henk-Jan, leefde deze zaak erg op Curaçao? Was het daar echt talk of the town?
17: Dat weet ik niet zo goed. Wel toen hij verdween, is het natuurlijk wel media-aandacht geweest. En toen we eenmaal scherp kregen dat we inderdaad te maken hadden met een misdrijf. En dat we verdachten hadden. Toen ging het zeker leven. Maar ook omdat we dat natuurlijk wel hebben geprobeerd te voeden. Door aandacht aan de zaak te besteden. En daar in ons onderzoek gebruik van te maken.
19: Ja, want ik kan me herinneren dat de Peter R. de Vries Foundation ook betrokken is geweest bij deze zaak.
17: Ja.
19: Werkten jullie samen met hen? Hoe zat dat?
17: Nee, we werkten niet samen. Maar we hadden wel de foundation had interesse. Dus die kwam op de lijn. Wij willen graag een beloning uitloven. Toen hebben we gedacht van, nou, willen we dat? Hè? Want dat boort toch weer kanalen aan voor ons die ook wel mogelijkheden bieden. Hè? Kelly de Vries, die daar het gezicht van toen van de foundation...
19: De dochter van Peter de Vries, ja.
17: Die schuift toch wat makkelijker bij Boulevard en Humberto en dat soort programma's aan. Ja, dat zijn niet de standaard programma's waar het OM nou heel makkelijk vrij uit gaat zitten. Kan wel, maar hebben andere kanalen. Dus onze gedachte was, hoe breder, hoe beter. Want wij hadden wel... inmiddels bedacht, dat forensisch was er niet zoveel. Want we hadden botten. Van wat er in beslag was genomen in die woning, hadden we wel. Hadden we nog niet alle resultaten, maar dat werd ook niet. Hè, daar ging de zaak ook niet mee.
18: De woning van Mike Vemna.
17: Ja, waar die verbleef. Daar ging de zaak ook niet meer rondkrijgen. Dus we wisten, als we deze zaak willen oplossen, dan moeten we het hebben van de verklaringen van de verdachte zelf. Die moeten wel iets gaan bekennen. Willen we dit echt tot een goed einde kunnen brengen?
19: En die verklaring kun je natuurlijk eigenlijk het best verkrijgen als je precies weet wat ieders rol is geweest. Dus ik kan me voorstellen, dan komen ook die heimelijke opsporingsmiddelen in beeld.
17: Ja, op een gegeven moment, het is ook die afweging. Het gaat niet om diefstal van een pakje boter.
19: Nee.
17: Het gaat wel om een levensdelict. Dus op een gegeven moment hebben we ook gezegd, nu moeten we ook kijken of we niet via veel aandacht aan de zaak. Dus het was niet alleen via de media en meeliften, om het maar te zeggen, op de aandacht die door Peter R. de Vries Foundation werd gegeven. Maar ook door tegelijkertijd op Curaçao heel veel getuigen te horen bij de rechtercommissaris daar. En datzelfde hier in Nederland te doen. Ik weet, de politie heeft allerlei billboards geplaatst in de omgeving van de twee vrouwelijke verdachten hier in Nederland. Ja, en dan ondertussen wil je natuurlijk horen wat zij daarover zeggen, als ze er iets over zeggen.
19: Aha, dus je zegt eigenlijk, wij wilden die media-aandacht wilden wij hebben, zodat er ruis ontstaat. Hè? Zodat er een beetje, ik noem dat altijd even op de bosjes, aan de bosjes schudden. En dat mensen over de telefoon, die worden afgeluisterd, met elkaar gaan praten over deze zaak.
18: Ja, en voor mijn duidelijkheid, op dat moment zijn alleen nog maar mevrouw F en mevrouw J in beeld.
17: Ja.
18: En ook en die twee andere mannen die genoemd worden in TSI-informatie, die heb je nog niet... helder wie dat zijn.
17: Nee, ik ben niet helemaal helder. Nee.
19: En leverde dat wat op, die media-aandacht?
17: Zeker. Ja, dat was echt... Ja, je moet een beetje geluk hebben, maar dit was handen wrijvend genieten dat het lukte. Het is wel een hele operatie geweest. Hè. We hebben dat in augustus 23 hebben we dat gedaan. En het was dus een week. Een deel van ons was weer op Curaçao, deel hier in Nederland in Den Haag. En een hele nauwe afstemming. En dat leverde uiteindelijk op dat we zagen dat... we hadden ook afluisterapparatuur in de woningen van de beide vrouwen geplaatst hier. En dat leverde eigenlijk op dat we daar hoorden dat ze het verhaal gingen vertellen. Hoe het volgens hun was gebeurd aan hun partners en ook aan anderen. We zagen ook later op telefoons van hun dat ze berichten aan elkaar verstuurden. Dat ze elkaar appten. Joh, heb je ook dat billboard gezien? In hun omgeving, toen kwam eentje van het werk af. Dus pontificaal buiten hadden we de politie zo'n... heb je informatie? Neem contact met ons op. Ja. Dat ze zei, hoe kan het nou dat dat hier voor mijn werk staat? Ja, dat was natuurlijk niet geheel toevallig. En toen zei ze al van, nou, dat is heel... Ik word er helemaal naar van als ik dat lees. Ik dacht, ik had het allemaal vergeten. Een hele rare reactie als je er niks mee te maken zou hebben. Dus toen wisten we ook wel, dit zit goed.
18: We hebben beet.
17: En helemaal toen is het verhaal werd verteld wat er volgens hun was gebeurd.
19: Ja, want dat is eigenlijk een soort belastend bewijsmiddel in zijn puurste vorm. Ja. Wat hoorden jullie? Wat werd er gezegd?
17: Nou, wat er uiteindelijk allemaal verteld werd, is dat ze hadden inderdaad het plan om met 3 vrouwen en 2 mannen, dus we hadden nog een derde verdachte, kwam erbij.
19: Ja.
17: Het plan om bij Mike Venema op bezoek te gaan. Die derde vrouw, mevrouw M, die kende Mike Venema van een eerdere ontmoeting waarin zij zichzelf ook prostitueerde. En Mike had een afspraak gemaakt. En het idee was, nou, dan doen we dat weer. Hè. We komen met 3 vrouwen en we hebben een poolparty. En dan gaan we hem drogeren. En dan kunnen we, 1 iemand leidt hem af. En dan kunnen wij op zoek naar buit. En dat hebben ze ook zo gedaan. Alleen het probleem was dat het werkte niet goed. Dus er zaten wel drogerende middelen in het drinken. Dat is ook later door het NIV aangetoond. Het was alleen niet genoeg. Dus het lukte niet. En toen zijn 4 van de 5 verdachten, die zijn met die witte Kia Picanto weer naar een andere woning gereden waar Mike verbleef. Mevrouw F, die moest hem afleiden. Die heeft ondertussen ook nog wel geappt van, joh, kom terug, ik wil je weg. Dit gaat niet goed. Ze dachten, nou, die andere woning, misschien ligt daar dan dure spullen. En we hoorden ook, dat was niet het geval. Maar toen is mevrouw M heel erg boos geworden. En zijn ze weer teruggegaan. Hebben ze eerst nog een tussenstop gemaakt bij de woning van mevrouw M. Wat daar precies is gebeurd, ja, dat is niet helemaal aan het licht gekomen.
18: Mevrouw M is de derde verdachte.
17: Ja,
18: voor de
17: derde
18: van de F,
17: verdachte.
18: Van de J en mevrouw M. Ja.
17: En mevrouw M die had ook een baan in de achtergrond waar ze ook wel bloed moest prikken voor de werk. En we vermoeden, ook al hebben we dat niet kunnen bewijzen, maar we vermoeden dat toen op de terugweg weer ze daar zijn gestopt, bij haar thuis een injectienaald hebben gehaald. En dan, nou ja, dan gaan aan het verhalen wel heel erg uit elkaar lopen, maar in grote lijnen komen ze terug. Mevrouw F, die bij Mike was, die komt meteen naar buiten. Die zegt, ja, ik trek me hiervan terug. Dit wil ik niet meer. Die gaat in de auto zitten. En de andere 4 die stormen de woning in. En de 2 mannen raken in gevecht met Mike Venema, die echt flink wordt toegetakeld. En dan is het die mevrouw M die op enig moment die injectienaald in de nek van Mike Venema steekt. En dan zeggen ze eigenlijk alle 4, ja, en toen liep hij paars aan, stopte die met ademen. En hebben ze een pols gevoeld en was hij dood.
19: En kan dat verhaal kloppen, dat je van 1 steek met een injectienaald gelijk blauw aanloopt en...
17: Ja, dat kunnen we niet meer achterhalen. Nee. Want ook, ja, ze hadden het over, er zou molly in hebben gezeten. En dan zou je denken, nou, is het dan vloeibare MDMA? Of zeg het maar. Maar ja, dat hebben we natuurlijk in die botresten niet kunnen vinden. Dus dat weten we gewoon niet. Dat moeten we echt geloven dat zo is gegaan dat zij dat zeggen.
19: En dat is wat die vrouwen dus met elkaar bespraken in die afgeluisterde gesprekken.
17: Ja, grotendeels.
18: Hoe voelt het, hè?
19: Ja.
18: Want jij bent lang bezig geweest ook met dat onderzoek. Hè, de politie daar ook. Als opeens dat scenario zo blootgelegd wordt in die opnames, voor jouzelf.
17: Ja,
18: even los dat je denkt, lekker bewijs, maar...
17: Nou ja, het dubbel, dus het is een hartstikke fijn moment. Want je weet, nou, dit hier...
18: Het is rond.
17: Nou, ja. Niet helemaal rond. Hij ligt juridisch nog wel lastig, maar dat zou Chris misschien al wel kunnen beamen. Want een deel van wat er werd gezegd was van een mevrouw, die was niet bij alles. Dat was niet mevrouw F, dus heeft het van horen zeggen. Dus het lag, we waren er nog niet, maar we waren een heel stuk. Dus ja, je hebt een soort juichmoment van, ah, yes jongens, we hebben het gedaan. En tegelijkertijd denk je, jeetje, wat is hier, dit is super heftig, wat hier is gebeurd.
19: En heb jij toen, zeg maar, toen dit zo duidelijk werd, dan wordt er besloten van, ja, we gaan ze aanhouden, denk ik. Toch? Dat lijkt mij.
17: Nee, dat heeft nog wel een tijd geduurd.
19: Oh.
17: Omdat we toch echt nog meer bewijs wilden. We hadden natuurlijk pas net, nadat we die woning hebben afgeluisterd en dit verhaal hebben gehoord, toen kregen we pas zicht op de derde vrouwelijke verdachte en 1 van de mannelijke verdachten. We hadden nog 1 onbekende mannelijke verdachte. Die hadden we alleen een bijnaam van, dat was de kleine.
19: Ja.
17: Die kennelijk op de een of andere manier die bijnaam hebben, maar het nooit zijn.
19: Nee.
17: Maar ja, die de kleine, ja, geen idee.
19: Geen
17: dus
19: idee.
17: Je wil
19: zijn
17: dat...
19: meer hondjes die Vicky heten.
17: Precies, dus je wil verder onderzoek doen. Dus dat hebben we ook gedaan. Heel een nauwe samenwerking met Curaçao. En er moet gezegd worden dat hier in Nederland hebben we veel onderzoek gedaan, maar parallel in Curaçao ook een collega officier politie die daar heel hard aan het werk zijn geweest. Ja, het begint weer hetzelfde. Dus je hebt nieuwe namen, wil je weer in kaart brengen. Wie zijn dat? Wat doen ze? En het heeft uiteindelijk tot mei 2024 geduurd dat we tot aanhoudingen zijn overgegaan.
18: Want toen wisten jullie wie de onbekende meneer was ook.
17: Ja, bij de Foundation is een tip binnengekomen met een naam van wie dan de kleine was. En dat bleek te kloppen. Ja. Dat hebben we uitgezocht, dat klopte. En dat heeft ons wel wat meer snelheid opgeleverd. Omdat wij daardoor sneller wisten wie die vijfde onbekende was.
19: Dus in die zin had de samenwerking met de Peter R. de Vries Foundation dus wel zin?
17: Het was heel fijn dat de Foundation tegelijkertijd besloot, wij willen tipgeld uitloven. Ja, dat heeft geholpen, zeker.
19: Hey, dat is natuurlijk op het moment dat dit dan allemaal deze informatie beschikbaar komt. Dat lijkt me hartstikke mooi resultaat. En ik denk ook dat natuurlijk dan een opluchting is geweest voor de ouders van Mike Venema. Van joh, we hebben verdachten in beeld. Hoe was dat?
17: Ja, dat is best cru. In die zin dat vader is in januari overleden. Dus die heeft niet meegekregen dat we verdachten in beeld hadden. Want dat konden we toen echt nog niet vertellen. En dat ze aangehouden zijn. En voor de moeder hebben we, toen we die mediastrategie, zou ik maar zeggen, als ruismoment hebben gebruikt, was ook een interview gehouden met Boulevard, waarin ze een hele emotionele en vond ik een hele indringende oproep deed aan mensen om iets te vertellen. Dat raakte mij ook echt. Dat ik dacht, jeetje, ik kan me dat zo voorstellen dat je met die vragen zit. En zij is geloof 2 weken voordat dat werd uitgezonden overleed zij ook. Wat bij ons ook weer de vraag opriep, ja, maar moeten we dan wel doorgaan met die, ja, want het is natuurlijk heel, ja, misschien ongepast om dat fragment uit te zenden. Nou, uiteindelijk is het besloten om dat wel te doen. En met ook de gedachte, ze willen zo graag antwoorden. Maar het cru is dus dat beide ouders niet hebben geweten dat we 5 verdachten hebben gevonden. En dat we tot bijna helemaal weten wat er is gebeurd.
19: Op het moment dat die verdachten werden aangehouden, was jij toen ook op Curaçao?
17: Ja, we hebben dus ook hier weer, als ruis hebben we eerst in Nederland de 2 verdachten aangehouden. In overleg met Curaçao ook gezegd, we gaan ze allemaal in Curaçao vervolgen. Dat was het feit is daar gepleegd.
19: Ja.
17: Het is die gemeenschap waar dit is gebeurd. Ouders waren overleden en er waren ook geen andere familieleden hier in Nederland waarvoor je nog zou kunnen zeggen, het is belangrijk dat we hier de zaak vervolgen. Dus ze zijn in nauwe samenwerking Curaçao weer aan ons gevraagd via rechtshulp. Willen jullie ze aanhouden zodat ze naar Curaçao kunnen?
18: Maar wie waren voor de duidelijkheid in Nederland?
17: Dat was dan mevrouw F. en J.
18: Ja,
17: die waren in Nederland.
18: En die andere 3 die waren
17: Curaçao. Curaçao. Ja, ja, ook, natuurlijk ook een argument. Merendeel van de verdachten wonen gewoon nog op Curaçao. Dus die zijn aangehouden. Die zijn toen overgevlogen naar Curaçao. En toen was de gedachte, dan gaan we ook weer 1 voor 1 de Curaçaose verdachten aanhouden. Ook weer gebruiken als ruis om te kijken of we dan iets horen over bijvoorbeeld de tap die liep. Nou, dat hoorden we ook, want een van de mannelijke verdachten die stond op punt te vluchten van het eiland. Dus toen hebben we gezegd, maar dat moeten we niet laten gebeuren. Nu moet iedereen. Dus toen hebben we ook besloten om heel vroeg in de nacht tot aanhouding over te gaan.
19: Dan zitten de verdachten binnen. Dan gaat het er nog over van wat verklaren ze?
17: Ja, hebben ze eigenlijk alle 5 hebben ze inhoudelijk verklaard. In grote lijnen ook wel wat ik net vertelde, dat het zo ongeveer is gegaan, waar het dat ze hun eigen rol wel heel klein maakten. En meer van, ik was erbij en ik heb niet zoveel gedaan.
18: Maar wel wees naar de anderen.
17: Dus wie nou precies wat heeft gedaan, dat hebben we niet helemaal kunnen vaststellen. Maar dat ze alle 5 daar zijn geweest en dat ook 4 van die 5 uiteindelijk betrokken waren bij de dood van Mike Venema en het wegmaken vervolgens van het lichaam. Ja, dat hadden we echt wel rond. En dat hebben ze ook allemaal wel verklaard.
19: Wat zou jij je cliënt adviseren, Chris, in zo'n zaak?
18: Kijk, ik schat een beetje in dat het bewijs heel lelijk was en daarin overvoeden was. Ja, weet je, dan kun je maar beter gewoon erkennen. En je eigen rol goed uitleggen, rekenschap geven, spijt betuigen en genade vragen. Ja, als het bewijs er is, Wouter, dan is het bewijs er. Weet je, dan doe je er vrij weinig aan.
19: Is dan jouw ervaring, want in het voorgesprek vertelde je dat jij in jouw tijd op Bonaire, dat jij daar opviel dat verdachten vaak meer of sneller verklaren. En dat gebeurde hier ook. Hoe komt dat?
17: Ja, dat weet ik niet. Ik vind het opvallend, vaker waren verdachten op Bonaire die ook echt over zware zaken gewoon vertellen wat er is gebeurd, of gewoon glashard liegen. Maar er wordt weinig door verdachten beroep gedaan op het zwijgrecht.
18: Nou, ze lullen ook heel veel over de tap, hè, vaak.
17: Ook dat,
18: Dat valt mij ook op. Er wordt enorm geluld. in die gemeenschappen. Het is een praatcultuur. Dat bedoel ik niet negatief, maar ik heb wel meerdere zaken gehad waar Antillianen in zaten. Nou, joh, van tante tot grootmoeder tot achternicht. Iedereen sprak over wat er gebeurd was. Ja, het Obama is die, alles maar opnemen. Ja, dat zie je in Nederland toch wat minder in het algemeen. Ja. Maar dat valt mij ook wel op, ja.
19: Ja. Is nou ooit duidelijk geworden wat er nou in die injectienaald heeft gezeten?
17: Nee, we hebben dus wel de fles whisky die in beslag is genomen, hè, waardoor het NFI onderzoek aan is gedaan. Daar is inderdaad zijn allemaal hele ingewikkelde slaapmiddelen in gevonden, waar je inderdaad iemand van kan drogeren. Maar we hebben het echt moeten doen op wat de verdachten hebben gezegd. En die zeiden, ja, daar zat molly in. We konden ook niet echt zeggen wat dat dan.
19: MDMA. Toch?
18: Maar voor bewijs natuurlijk aan zich niet uit.
19: Nee, maar gewoon voor de waarheidsvinding.
18: Ja, zeker. Ja.
19: Die zaak komt dan vrij snel op zitting, hè? Curaçao, dat gaat allemaal een stuk rapper dan hier, de indruk. Hoe komt dat dan?
17: Ja, een beetje een gewetensvraag. Want dan zou ik iets moeten zeggen wat ik vind hoe de advocaten hebben opgetreden.
16: Wat bedoel je daarmee?
17: Nou, ik vind ook in deze zaak zaten er best wel ook voor de verdediging wel punten in waar je gewoon terecht kritisch over had kunnen zijn. Hè, zonder dat het een dat je zegt, nou, wat een onzinverzoek. Maar die verzoeken zijn niet gedaan. Dus er is één advocaat geweest die heeft gevraagd om de medeverdachte als getuige te mogen horen. Ja, en dat was het. En ja, dan kun je ook vrij snel inhoudelijk naar zitting.
19: Wat zeg jij dat, Chris? Dat die advocaten dachten, nou, dit is kansloos? Of?
18: Nou ja, het kan betekenen dat ze dachten, het is kansloos. Het kan ook betekenen dat ze hun vak misschien wat minder goed verstaan dan in Nederland. En dat kan ook betekenen, kijk, het kost ook allemaal geld, hè?
19: Onderzoekswensen.
18: Ja, onderzoekswensen, getuigen horen. Ja, kijk, hier in Nederland is het allemaal goed geregeld. Op Curaçao iets minder.
19: Wat bedoel je daarmee dan?
18: Qua vergoedingen, van gefinancierde rechtsbijstand. Dus ja, het kan ook zijn. Dat wordt te duur allemaal. Ja, het wordt een beetje een financiële afweging. Ja, ik weet niet wie de advocaten daar waren, maar dat zou een reden kunnen zijn. Heb jij de zaak ook zelf gedraaid op zitting in Curaçao?
17: Ja, samen met een lokale collega met wie ik het onderzoek heb gedaan. Ja.
18: Maar het was eigenlijk een inkoppertje dus voor jullie. Zitting uiteindelijk?
17: We hadden toch nog wel wat pagina's nodig om uit te leggen waarom wij vonden. Nee, zaten nog wel interessante dingen in. Met name de rol van mevrouw F. Ja. Omdat hij bij het begin wel aanwezig is geweest. Op een gegeven moment heeft gezegd, ja, maar dit wil ik niet. En in de auto is gaan zitten. En ook de rol van mevrouw J, want die heeft verder geen geweldshandelingen gepleegd. Maar stond er wel bij en met haar telefoon bij te schijnen. En opperde ook toen van, hé, maar misschien kunnen we hem naar Chute rijden en daar de zee in rijden. Nou ja, dat is natuurlijk, heb je dan medeplegen? Of
18: medeplichtigheid.
17: Wat, dus daar zaten nog wel wat dingen in. En een van de verdachten, dat was meneer C, een van de mannelijke verdachten. Die was 16 nog maar ten tijde van het plegen van dit feit. Dus toen was een hele vraag van, ja, maar moet hij nou als volwassene berecht worden of nog als minderjarige?
19: Ja. Waren het emotionele zittingen? Of waren het zittingen die jou op een of andere manier extra zijn bijgebleven? Ik bedoel, je hebt natuurlijk heel veel zittingen gedraaid.
17: Nou, in die zin, wat ik hier wel heftig vond, is dus dat de verdachten die gedetineerd zitten op Curaçao, die worden dus echt met handboeien en enkelboeien en in oranje overals worden die de zittingszaal ingebracht. Ik vind dat wel heftig.
19: En dan geketend.
17: Letterlijk geketend. Ja. En dan, nou ja, in die oranje overal. Dat vond ik echt wat. En ik vond ook de rol die de media heeft, daar is ook, nou, die was ook wel pittig. In die zin dat het beeld was van sommige kranten heel erg, oh, zie je wel, een Europese Nederlander. En als die dan overlijdt, dan wordt alles uit de kast getrokken. En dan komen er maar liefst twee officieren en eentje uit Nederland. En als een lokaal iemand overlijdt, dan wordt het allemaal niet gedaan. Dat is de grootste onzin, dat is helemaal niet zo. Dat hebben we ook in onze repliek vrij fel van leer getrokken. Maar dat is wel, dat leeft wel. Dat was ook toen ik op Bonaire zat. En dat is deels ook heel terecht, hoor.
19: Ja, dat zijn oud zeer natuurlijk. Dat is heel oud zeer.
17: Nou, het is zelfs ook nogal gewoon zeer wat nog steeds aanwezig is. Ja, dat is oud zeer. Dus het is niet helemaal onterecht. Maar in deze zaak, laat ik nou voorzichtig uitdrukken. In deze zaak was het echt. Het maakte niet uit wie het slachtoffer was of wie de verdachten waren. Er was gewoon ontzettend naar feit gepleegd. Dat moest onderzocht worden.
19: Hey, in Curaçao heb je niet een meervoudige kamer, toch? Het is één rechter die beslist.
17: Ja, in eerste aanleg is het één rechter die beslist. Ja.
19: En dan, dat is natuurlijk, dan hoef je maar één iemand te overtuigen.
18: Ja, dan ben je snel klaar. Dan ben je snel klaar, zo'n Obama ministerie. Ja, dat is bijzonder. Is dat, hè? Ja, precies.
19: Wat hebben jullie geëist?
17: Dan moet ik even spieken. Voor mevrouw F. hebben we 5 jaar geëist. En dat was omdat we haar niet verantwoordelijk hielden voor het overlijden. Hè, die tweede geweldsepisode.
20: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als nood.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Heeft gemaakt. Heb je wel eens bij jezelf gedacht, als we nou sneller waren geweest of misschien iets minder magistratelijk, dat misschien hun meer dat het beter was geweest? In het licht van wat je. En achteraf kijk je koe in zijn kont. Want heel veel dingen kun je natuurlijk niet weten. Maar dat die ouders toch een soort closure hadden nog kunnen krijgen? Of is dat niet iets waar je bij stilstaat?
2: Ik weet het niet. Vind ik lastig. Kijk, we hebben zorgvuldig onderzoek gedaan. Je kan dit ook maar één keer goed doen. Hè? Juist omdat we het van die verklaringen nodig hadden. Ja. Kijk, als je me vraagt, had ik de ouders gegund? Ja, 100%, zonder meer. En als ik daar ook iets in had kunnen doen dat het sneller had gekund, dan hadden we het natuurlijk gedaan. Ja. Maar ja, deze dingen kosten gewoon heel veel tijd.
1: Ja. Henk Jan, hoe kijk je nou terug op deze zaak?
2: Ja, bijzonder in alle opzichten. En iets wat begon met zeer summeren. Er is een mevrouw betrokken. En als je ziet wat we toch nog aan antwoorden hebben kunnen vinden. Een hele bijzondere zaak en met een bijzondere samenwerking. Ja.
1: Henk-Jan Starrenburg, bedankt voor je komst naar onze studio en bedankt voor je verhaal.
2: Graag gedaan.
1: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Hoe lezen investeerders jouw pitchdeck?
2: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
1: Welk bedrag gaan ze je geven?
3: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
1: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
4: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
1: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
5: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
8: Unbelievable.
9: Unique.
10: Oh, yes.
8: Incredible.
11: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
12: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
11: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
12: Ja, praten over tech.
11: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
12: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
13: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
14: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
15: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
16: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De storing bij de Britse luchtverkeersleiding is voorbij. Er wordt weer gevlogen. Op Heathrow in Londen en andere Britse vliegvelden werden sinds vanmiddag honderden vluchten gecanceld of ze vertrokken veel later. De getroffen luchthavens doen er alles aan om de achterstanden weg te werken. Ook op Schiphol vielen tientallen vluchten uit. Het college van Terneuzen gaat opnieuw proberen de komst van een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te loodsen. Dat werd vorig jaar ook al geprobeerd, maar toen werd het besluit door het college zelf tegengehouden en stapte de burgemeester op. In het nieuwe plan is er meer aandacht voor sociale veiligheid. De Brabantse plaats Baarle-Nassau is een gestolen ezeltje dood teruggevonden. Het was nog maar 2 weken oud toen het gisteravond werd weggehaald bij de moeder. Volgens verschillende media is het ezeltje neergeschoten, zat een schotwond in haar hoofd. De eigenaar heeft aangifte gedaan. Israël was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober. Volgens een Israëlische krant kwam die waarschuwing van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Het verhaal kwam premier Netanyahu op stevige kritiek te staan vanuit de oppositie. Hij doet het verhaal af als een leugen en zegt dat hij van niks wist. En in de buurt van de Egyptische hoofdstad Cairo is een graf van meer dan 4000 jaar oud gevonden. Het graf is van een man met de naam Yun Men. Hij was een koninklijke rechter die luisterde naar de klachten van het volk. Het graf werd afgelopen zomer al ontdekt, maar de vondst is nu pas naar buiten gebracht. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Je hoeft niet altijd te luisteren.
20: Behalve misschien naar onze podcast.
19: Allemaal in de BNR-app.
20: Download de BNR-app.
19: En blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
8: Art Rooijakkers.
9: Een borreltje op de bank, een biertje op het terras, een wijntje bij het avondeten. 3/4 van de Nederlandse volwassenen drinkt wel eens een glaasje. Of meer dan één. Maar als het aan de Gezondheidsraad ligt, is dat verleden tijd. Advies uit juni. Nog zelfs 1 glas per dag is schadelijk voor onze gezondheid. Welke wereld gaat er schuil achter ons glaasje? En waarom is roken inmiddels niet meer normaal, maar alcohol wel? We spreken deze week in BNR's Big Five. Vandaag met Luc Hagenaars, universitair docent publieke gezondheid en beroepsgezondheid in het Amsterdam UMC. Luc, ik wil je eigenlijk meenemen naar gisteravond. Een vrienden van mij, een groep van mij ging padellen.
10: Heel leuk.
9: Ja, heel leuk. Ik kon niet. Ook onder andere omdat ik hier vanochtend met jou sta. En ik weet hoe die avondjes gaan. Ik heb wel alles meegekregen in de appgroep. Dus dat begint met padellen, een paar biertjes, ze gaan eten, nog meer biertjes. Uiteindelijk eindigen ze spontaan ergens om 2:30 in de stad. Hangend om elkaar schouders, hoe mooi de avond is. En vanochtend zie ik dan de appjes dat ze een kater hebben, maar ook dat ze een geweldige avond hebben gehad. En zo fijn om elkaar te spreken, mooie gesprekken, gelachen. En dan kijk ik naar jou en naar jouw onderzoek. En dan vraag ik me af, wat heb jij hier nou op tegen?
10: Ja, kijk, ik heb de neiging om naar dit soort issues te kijken vanuit een politiek-economisch perspectief. Mm-hmm. En de eerste vraag die dit verhaal bij mij oproept is hoe productief jouw vrienden vanochtend waren.
9: Nou, niet zo, denk ik.
10: Nee, precies. Dus wat denk ik belangrijk is om ons zelf te realiseren, dat de alcohol en andere producten en praktijken die niet goed voor de volksgezondheid zijn, dat die ook de economie beïnvloeden en veelal op negatieve wijze. Onder andere in termen van verminderde productiviteit.
9: Mm-hmm. Maar dus, goed, wat er weer tegenover staat, zou je kunnen zeggen, ze hebben een mooie avond gehad. Mm-hmm. Ze hebben genoten, ze hebben gelachen. Het levert dus sociale waarde op, omdat je een fijne avond met elkaar beleeft. Levert vriendschappen op. Mm-hmm. Anders ben je ook maar eenzaam en alleen.
10: Ja, dat is ook grappig geld, dat je dat zegt. Want heel veel mensen die eenzaam en alleen zijn, die hebben ook een alcoholprobleem.
9: Oh ja, ja.
10: Dus zeg maar een eerste alcoholreclame waarin iemand op de bank in zijn eentje zijn verdriet weg zit te drinken, die moet nog gemaakt worden. Ja, het is dat heel vaak wel de realiteit is.
9: Ja.
10: Ja, dus ik denk dat het verhaal exemplarisch is voor het idee dat alcohol gezellig is, ja, leuk is, vriendschappelijk, dat ook een sociaal construct is. En een sociaal construct is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dat is ook iets wat natuurlijk mede gecreëerd is door de reclames en de marketing.
9: Ja.
10: En lobby van de industrie die daar garen bij spint.
9: Snap ik. En tegelijkertijd zo'n avond als zij gisteren hebben gehad, heb je niet op alleen maar spaarrood.
10: Ja, dat is denk ik te betwijfelen. Dus er is onderzoek ook wel gedaan naar de of er is weinig onderzoek gedaan naar de invloed van alcohol op sociale cohesie, want daar heb je het dan over. Mm-hmm. Dus de causale relatie, even een heel wetenschappelijk antwoord, tussen drankgebruik en sociale cohesie is best wel dun.
9: Ja.
10: Tenminste, de wetenschap over die relatie.
9: Ja. Wat niet, je wordt losser dat van alcohol, je wordt wat amicaler, je wordt wat makkelijker in de omgang, er vallen wat remmingen weg, waardoor zo'n avond soepeler loopt, denk ik dan.
10: Ja, en tegelijkertijd zien we ook dat niet alleen die positieve emoties losser worden, maar ook negatieve emoties. Mm-hmm. En dan kom ik eigenlijk weer bij een andere externaliteit, zoals het dan heet met een duur woord. Dus de externe effecten van een product of een gedrag, die zich uiten bijvoorbeeld in productiviteitsverlies, die komen natuurlijk ook tot uiting in fysiek geweld. Een hogere kans op fysiek geweld, hogere kans op verkeersongelukken. Nou, dat is dus interessant, hè? Dus bij dit soort problemen speelt heel sterk wat we in de wetenschap noemen de preventieparadox. En dat is een ingewikkeld woord, maar we hebben een heel uur, dus ik kan er het er even over hebben met je. Dat is eigenlijk het punt dat bepaald fenomeen wat een klein beetje risico verhoogt om een bepaalde gezondheidsuitkomst of negatieve effect zoals verkeersongevallen of zoiets te verhogen, bij een hele grote groep uitgespreid vaak meer invloed heeft dan dat je een groter risico loopt bij een kleine groep.
9: Ja, ja, dus als heel veel mensen drinken, dan kan het ergens misgaan.
10: Als heel veel mensen een klein beetje drinken, dan kan dat veel meer effect op de volksgezondheid hebben dan wanneer een heel kleine groep heel veel drinkt.
9: Ja, ja, ja.
10: En bij verkeersongevallen is dat denk ik ook heel goed onderzocht. Daar weten we bijvoorbeeld dat als jij recidivisten, dus mensen die vaak met een slok achter de borrel gaan rijden, een verkeersslot geeft, dat is vaker minder effectief om de volksgezondheid te verbeteren dan dat je bij een uitgaansgelegenheid gewoon iedereen controleert of ze te veel gedronken hebben.
9: Ja, ja.
10: Simpelweg omdat je dan met de wet van de grote getallen te maken hebt.
9: Ze waren op de fiets gisteren, dat scheelt gelukkig.
10: Ja, dat kun je ook serieus mee vallen, hoor. Ja, weet ik overigens uit ervaring.
9: Nou, Luc, zeg, je bent er wel kritisch op.
10: Ja, sorry, maar dat is mijn vak.
9: Hoe zien jouw padelavondjes eruit?
10: Nou, ik doe niet aan padellen.
9: Wil je wel aan drinken?
10: Ja, dat gaat je ergens niks aan. Maar tegelijkertijd heb ik hem net al verklapt.
9: Ja?
10: Ja, dus ik zei net dat ik uit ervaring weet dat je ook heel hard kunt vallen met fietsen.
9: Oh ja,
10: dat
9: die ervaring heb je zelf.
10: Ja. Maar goed, kijk, nu doen we er weer lacherig over. Dat is dus denk ik heel tekenend voor waar je het net al over had in de opening.
9: De
10: sociale norm die we hebben ten aanzien van alcohol, die is voor een heel groot deel nog heel erg positief.
9: We doen het onschuldig. Te makkelijk over, ik nu ook.
10: Ik denk dat dat zeker zo is.
9: Yeah.
10: En ik zou hem ook misschien wat breder trekken dan simpelweg de sociale norm die we hebben ten aanzien van consumptie.
9: Mm-hmm.
10: Dus onze eigen levenssfeer daarin. Maar dat het ook gaat over de sociale normen die er zijn ten aanzien van de beleidsontwikkeling op dit vlak. En dan vind ik de vergelijking met tabak en vapen heel erg interessant.
9: Waar je ook onderzoek naar doet, daar komen we straks over te spreken. Want dan gaat het ook over de lobby die achter die producten zit. Achter alcohol, achter tabak. Ja. Ook achter afslankmedicijnen bijvoorbeeld. Interessant waar je allemaal mee bezighoudt. Nog heel even op, want je bent kritisch. En dat hoor ik dan graag. Zeg van, ja, we doen er nu lacherig over.
10: Ja.
9: Je bent ook bijvoorbeeld kritisch over de gastenlijst van deze week. Ja, want er komen mensen uit de industrie, zal ik maar zeggen. Er komt nog een bierbrouwer komt langs, een vrouwelijke bierbrouwer voor gebrouwen door vrouwen.
10: Ja.
9: Harold Hamersma komt langs, van de grote Hamersma, die wijngids.
10: Ja.
9: Daar was je eigenlijk kritisch op. Je zegt, hoe zit
10: het? Nou kijk, kritisch, dat zijn jullie eigen overwegingen natuurlijk als journalistiek platform. En het is interessant om die te bespreken, omdat die denk ik dus ook weer exemplarisch zijn voor die sociale normen. Stel, als wij deze week het zouden hebben over vapen, zouden jullie dan de tabaksindustrie aan tafel uitnodigen?
9: Ik denk wel dat we dat zouden proberen, om eerlijk te zijn.
10: Ja?
9: Ik weet niet of ze zouden komen.
10: Ja.
9: Want die zijn wel vaker uitgenodigd door ons. En het is moeilijk om ze hier als gast te krijgen. Maar wij hebben het voordeel, het voorrecht ergens ook, dat we 5 uitzendingen over 1 onderwerp maken.
10: Ja.
9: Waardoor we ons dus kunnen permitteren om
10: ruimte
9: alle kanten te belichten.
10: Dan, ja, zoals dat, je nu ook bij mij doet.
9: Ja, dat zou wel de bedoeling. Dat zou in ieder geval de insteek zijn.
10: Ja, precies.
9: Ja,
10: ja. Oké, dat is interessant.
9: Maar jij zegt, misschien moet je die industrie, want dat vind ik dan interessant, misschien moet je eigenlijk geen plaats aan de tafel.
10: Nee, kijk, dat is ten eerste een afweging die jullie zelf moeten maken.
9: Maar er zijn goede redenen
10: om te overwegen om dat niet te doen. En dat heeft er alles mee te maken dat zij natuurlijk een belang hebben om een beeld te schetsen over alcohol wat aansluit bij hun financiële belang.
9: Mm-hmm.
10: En die is behoorlijk uniform. Zij moeten gewoon winst maken en eigenlijk ook maximaliseren, omdat het veelal beursgenoteerde bedrijven zijn. En dat conflicteert gewoon met de volksgezondheid. En dus ook met die externaliteiten waar we het net over hadden. Die verkeersongevallen, die productiviteitsverliezen en dergelijke. We weten gewoon uit de wetenschappelijke literatuur dat de industrie veel nadruk legt op die sociale norm, ook om het beleid te beïnvloeden, zodanig dat dat niet te zeer hun inkomstenderving kan veroorzaken. Ja. En bij tabak, om weer eens die parallel te scheppen, is daardoor op een gegeven moment ook een internationaal verdrag opgesteld om wat eigenlijk bepaalt dat overheden in de beleidsontwikkeling op het gebied van tabaksontmoediging niet mogen praten met de tabaksindustrie. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen in positieve zin.
9: Ja.
10: En voor media bestaat zo'n verdrag volgens mij niet. En
9: nee,
10: dat lijkt me ook schuren met de journalistieke vrijheid.
9: Ja, ik weet dat op deze zender een programma heet BNR Zaken doen, gepresenteerd door mijn gewaardeerde collega Thomas van Zijl. Die heeft een poos geleden deze zomer bijvoorbeeld mensen van Philip Morris, de tabaksindustrie.
10: Oh ja, daar was toen gedoe over.
9: Te gast gehad. Het was een kritisch gesprek. Dus dat komt dan wel aan bod. Maar jij zegt, misschien moet je dat dus eigenlijk niet doen. Omdat het valt te veel in die eigenlijk in hun belang, zal ik maar zeggen.
10: Ja.
9: Maar als ik de parallel mag trekken, stel dat je bijvoorbeeld een gesprek hebt over werkgelegenheid. Vind je dan dat Tata Steel bijvoorbeeld aan het woord zou mogen komen? Of is dat iets anders dan in jouw ogen?
10: Nee, dat is in feite hetzelfde. En misschien om nog weer even parallellen te trekken. Want ik ben hier niet degene die over dit soort dingen iets moet bepalen. Ik probeer alleen kritisch na te denken en mensen mee te nemen in de dynamiek die speelt bij het beïnvloeden van niet alleen beleid, maar ook de publieke opinie op dit soort issues.
9: En die lobby vanuit alcohol, tabak is heel groot. Groter dan wij doorhebben.
10: Precies, en zij hebben ook gewoon meer geld natuurlijk. Dat is natuurlijk wat je moet realiseren, dat er een best wel grote disbalans bestaat in die belangenvertegenwoordiging. En soms is dat dan misschien met een wat lelijke maatregel dat je mensen van tafel moet weren.
9: Ja.
10: Maar om even een parallel te trekken met die met de obesitasmedicatie, weet je nog dat een paar weken geleden er zoveel gedoe was? Omdat de inspectie,
9: al die boetes, hè?
10: Ja,
9: de kranten, dus omdat ze te positief hadden geschreven.
10: Ja.
9: Volgens de inspectie dan over afslankmedicatie.
10: Ja, obesitasmedicatie wordt het beter genoemd. Maar daar is dus een heel streng regulerend kader voor dat je daar als medium niet zomaar super positief over mag zijn, omdat dat geneesmiddelen mag zijn. Er is echt continu reclame, bijna zou je kunnen zeggen, voor alcoholbedrijven vanwege hun beursprestaties, de werkgelegenheid die ze creëren en dergelijke. En daar hebben we ook onderzoek naar gedaan, dat je dus heel erg veel media en rapportages hebt die niet per se gaan over de alcoholconsumptie, de alcoholpreventie of de schade die daardoor komt. Mm-hmm. Maar het eigenlijk neerzet als een heel belangrijk onderdeel van onze economie. Mm-hmm. En dan denk ik van ja, dat kan, maar dan moet je ook die externaliteiten meenemen waar ik het net al over had. Ja, die economie ook weer beschadigen.
9: Ja, dus bijvoorbeeld die verkeersveiligheid, ja. De volksgezondheid.
10: Ja, dus in ieder geval eenzijdige berichtgeving over zo'n industrie is denk ik heel schadelijk. En toch wel vaak wat je ziet, omdat de journalist in dit geval niet altijd alle kennis natuurlijk heeft over zo'n issue. En die partij aan de andere kant heeft alle kennis die hun goed uitkomen wel. Ja. En die zijn er ook goed in om dat over te brengen, want dat is hun vak.
9: Ja. Ja. Ik denk die vrienden van mij nu wel met een kater nog extra paracetamol daarna op dit moment.
10: Ja, dat paracetamol is generiek geweest, willen ze, zit niet echt een verdienmodel achter. Dus dat scheelt weer.
9: Dat mag dan.
8: De Big Five. Art Rooijakkers.
9: Ja, in gesprek vandaag, nou deze hele week dus, over alcohol. Vandaag doe ik dat met Luc Hagenaars, universitair docent publieke gezondheid en beroepsgezondheid in het Amsterdam UMC. Dat doen we vanwege dat advies, dat aangescherpte advies van de Gezondheidsraad, waarin ze zeggen zelfs één glaasje alcohol per dag, er is geen veilige ondergrens. Alcohol is ongezond. Ja. Ik was benieuwd, kun jij dat uitleggen? Is die wetenschappelijke conclusie zo hard te trekken?
10: Ik denk van wel. Dat is in ieder geval ook de consensus die deze experts hebben bereikt. Er is veel gedoe over dat het ingewikkeld zou zijn. En dat heeft voor een heel groot deel te maken, met een soort statistisch artefact wat heel veel controverse heeft opgeroepen.
9: De J-curve hebben we nu over.
10: De J-curve. En die houdt eigenlijk in dat studies soms laten zien dat mensen die een beetje drinken, lagere sterfte vertonen en ook lagere kans op hart- en vaatziekten vertonen versus mensen die helemaal niet drinken. Mm-hmm. De mensen in de Gezondheidsraad advies die stellen eigenlijk dat waarschijnlijk komt door allerlei confounding, zoals dat dan zo mooi heet.
9: Wat is dat?
10: Dat houdt dan in dat die, of eigenlijk selectie bias moet ik zeggen, dat de groepen waar je dan mee vergelijkt ook allerlei andere kenmerken vertonen die eigenlijk verstorend werken op het onderzoek naar die relatie tussen alcohol en allerlei gezondheidsuitkomsten.
9: Kun je dat uitleggen?
10: Dat impliceert twee belangrijke aspecten die daar waarschijnlijk in meespelen. Dat zijn de zogeheten sickness bias en sick quitter bias. Dus sickness bias, dat houdt in dat als jij ziek wordt, mm-hmm. dus stel jij krijgt diabetes of kanker of wat dan ook, mm-hmm. dan stoppen mensen vaak geheel met drinken. Mm-hmm. Dus dan zitten zij in die groep die niet drinkt.
9: Ja, ja. Waardoor die groep zieker lijkt.
10: Ja, ja. Maar zij drinken. Het is niet zo dat ze eerder sterven, zeg maar, omdat ze niet drinken.
9: Nee.
10: Maar ze zijn ziek en daardoor drinken ze niet. Ja. En andersom, of niet andersom, dan is er ook nog de groep die gewoon een alcoholverslaving had. En die op een gegeven moment cold turkey zijn moeten stoppen. Of geheel zijn moeten stoppen. Maar die hebben natuurlijk wel decennia lang schade opgebouwd door het drankgebruik.
9: Ja. Sorry, ga je gang.
10: Ja, kijk, en weten we ook uit de wetenschappelijke literatuur over allerlei industrieën heen dat dit soort lying with numbers-achtige situaties door industrieën die daar belang bij hebben gebruikt worden om twijfel te zaaien.
9: Dat wilde ik inderdaad vragen. Is dit dan zo'n J-curve, J-curve? Mm-hmm. Is dat dan iets, dat lijkt een wetenschappelijke conclusie. Als je daar dus induikt, zeg je, wacht eens even, er spelen allerlei andere aspecten mee. Je kan het niet zo zeggen.
10: Nee.
9: Je ziet het wel, ik zit dan te lezen, je ziet dat heel veel terugkomen. Het wordt vaak ergens geciteerd, gebruikt. Ja. Zeg jij, dat is eigenlijk al een puntje van de alcohollobby die je daar aan de slag ziet.
10: Ja, en don't think of an elephant. Mm. Dus stel, je hebt op een gegeven moment als alcoholindustrie van elkaar gekregen dat mensen de associatie leggen tussen rode wijn en hartgezondheid. Dat het goed voor je is, beetje. Ja. Als ik dan dat nu ga vertellen dat dat niet zo is, maar dat beeld bestaat wel bij mensen, dan krijg je er niet zomaar uit.
9: Nee.
10: Dus don't think of an elephant. Dan lukt het niet om niet aan een olifant te denken.
9: Ja, want die banden tussen de alcoholindustrie en de wetenschap, als we daar eens naar gaan kijken, zijn die nauw? Zit er veel verwevenheid?
10: Ja, het is wel strenger geworden. Maar er is wel een hele lange, helaas, geschiedenis van allerlei wetenschappers die zich daardoor laten betalen om vraagstellingen te behandelen waar de industrie baat bij heeft.
9: Ja.
10: Dus het is niet zo dat al die onderzoeken die zij dan doen op zichzelf genomen niet deugen, ook vaak wel, maar de vraagstelling is gewoon gestuurd.
9: Ja.
10: Dus de industrie zal niet zo snel onderzoek laten betalen naar de relatie tussen alcohol en borstkanker, omdat dat ongewenste uitkomsten zal opleveren.
9: Ja, ja.
10: En misschien om een recent voorbeeld te geven van hoe ver dat dan kan gaan. Onder de Trump 1 administration zou een rapport uitkomen vergelijkbaar als de gezondheidsraad met een vergelijkbare conclusie, namelijk er is geen veilige ondergrens. Mm-hmm. Dat is toen nogal getorpedeerd door republikeinen in het congres. Die daar geen fiducie in zagen. Die waarschijnlijk ook banden zouden hebben. Die wilden dan vervolgens weer een andere rapport.
9: Banden zouden dat met de alcohollobby bedoel je?
10: Dat lijkt me wel. Ja. Dat kan ik niet bewijzen, maar dat lijkt er wel heel erg op. Die hebben toen een andere commissie ingesteld om ook dit onderzoek te laten doen. Daar zaten een heleboel hoogleraren van Harvard in. Die langdurige, langjarige banden hadden met de alcoholindustrie, die daar veel financiering van ontvingen. Die zijn er toen ook weer uitgegooid door onderzoeksjournalistiek door de New York Times. Mm-hmm. Er kwamen weer andere mensen voor terug die ook dat soort banden hadden. En tegelijkertijd degenen die dan overbleven, die in die commissie zaten, die hadden eigenlijk ook niet zo heel veel kennis over die relatie.
9: Ja.
10: En die moesten dan dus deze ingewikkelde statistische dingen gaan analyseren. En kwamen dan tot de conclusie dat het wel meevalt, even platgeslagen.
9: Ja, dus er kwam een hele andere rapportage uiteindelijk.
10: Ja, en terwijl tegelijkertijd in Amerika de Surgeon General, die toen nog onder de Biden administration acteerde, een ander rapport publiceerde die die relatie met meer voor alcohol-relevante uitkomstindicatoren, zoals kanker, bestudeerde. Ja. En die zei, er is eigenlijk geen veilige ondergrens.
9: Maar dat is wel wat je hier nu zegt, dan gaat het dus verder dan het beïnvloeden vanuit niet beïnvloeden, maar in ieder geval de verwevenheid van de alcohollobby en wetenschap, waar we het net over hadden. Maar dit is ook politiek.
10: Zeker. Absoluut. En media. Dus om ook weer een leuke. Je hebt in Nieuwsport bij verkiezingen altijd pints and predictions.
9: Pints and predictions?
10: Ja, dus als dan de verkiezingen er aankomen en er zijn die voorspellingen met de polls en alles.
9: Mm-hmm.
10: Daar zitten alle journalisten op een door de Nederlandse brouwers gefinancierde bijeenkomst met elkaar te borrelen over die verkiezingsuitslag.
9: Ja. Yeah.
10: Ja, dat geeft natuurlijk wel een bepaalde setting die ook iets zegt over hoe kritisch journalisten dan kijken naar hun eigen rapportering daarover.
9: Nou ja, ik zal het met schaamrood op de kaken toegeven, Luc. Ik presenteer ook een quizprogramma. Dat is afgelopen zaterdag begonnen op SBS6.
10: Ja.
9: Ik zat daarnaar te kijken. We hebben dat al helemaal opgenomen, is al helemaal klaar. Maar ik zat te kijken en dan achter mij in het decor, ik zit voor een bar, stikt het van de sterke flessen drank? Want die flessen sterke drank, sorry, dat is dan de aankleding. Hè? Dat is ook een barvrouw en als je dus afvalt, dan ga je naar de bar en dan krijg je een drankje. Ja, we benoemen dat zo, dat is gewoon onderdeel eigenlijk van het programma, wat dan om 9:30 wordt uitgezonden.
10: Kijk, wetenschappers, journalisten en ook politici zijn ook maar mensen. Hè?
9: Ja.
10: Dus die zijn ook allemaal beïnvloedbaar.
9: Ja,
10: en dat moeten we wel beter erkennen, denk ik.
9: Ja, elkaar. Ik denk alleen dat dit niet, vermoed ik, ik weet het niet, maar dat dit niet vanuit de lobby komt, maar gewoon vanuit hoe wij nou eenmaal omgaan met alcohol te zaterdagavond 9:30. Het moet een beetje een gezellige uitstraling hebben. We zitten in een soort kroegsetting. Jij kijkt daar denk ik gruwelend naar.
10: Nou, kijk, het valt wel mee hoor.
9: Nee, maar je snapt, als ik jouw visie gebruik, zeg je, kijk, daar heb je dus weer zo'n voorbeeld van dat het ons eigenlijk min of meer als kijker opgedrongen wordt.
10: Dat klopt.
9: Ja, terwijl ik moet heel eerlijk zeggen, nu ik jou spreek, maar toen ik daar zat, ik heb er nog geen seconde over nagedacht.
10: Nee.
9: Wat zegt het eigenlijk precies over hoe wij grote publiek naar alcohol kijken?
10: Ja, en ik denk dat dus ook belangrijk is om je te realiseren dat dat dan ook implicaties heeft voor de ruimte die er is voor een overheid om in feite vanuit public health perspectief gezond verstand maatregelen te nemen om die externaliteiten waar we het over hadden een beetje af te dekken en de toegankelijkheid en reclame en dergelijke een beetje fatsoenlijk te reguleren. Die is natuurlijk heel beperkt als er zo'n sterk beeld bestaat dat het leuk en goed en normaal is.
9: Ja. Ja, maar het is ook. Zo kijken we ernaar. Zo kijk ik er denk ik ook naar. En dan heb je mensen zoals jij die zeggen van wacht, misschien kun je ook een andere bril opzetten.
10: Ja.
9: Ja. En die bril die jij vooral hebt, gaat dus met name over wat er achter de schermen gebeurt. Die lobby die politiek beïnvloedt, de wetenschap beïnvloedt, et cetera.
10: Precies.
9: Ja. En die is dat. Ja, ik weet veel dan. Hè, daar heb je veel over gelezen en gehoord over bijvoorbeeld de tabakslobby. Maar is de alcohollobby daarmee vergelijkbaar?
10: Oh, absoluut. En ik denk dat je ook moet realiseren dat die industrieën ook niet in silo's van elkaar leven. Die zijn ook in heel grote mate met elkaar verweven.
9: Mm-hmm.
10: We weten uit ook weer onderzoeksjournalistiek werk in Amerika met name dat. Bijvoorbeeld, moet ik het even goed zeggen hoor. Volgens mij Philip Morris op een gegeven moment Kraft Foods had overgenomen.
9: Mm-hmm.
10: En ook Miller's Beer in zijn pakket had. Mm-hmm. Dus dat was zo'n een enorm groot conglomeraat aan wat de industrie dan vaak zelf noemt consumer packaged goods. Mm. Dus dit zijn gewoon verpakte producten die je vrij makkelijk heen en weer schuift. Ja. En die je overal kan verkopen en die je goed in de markt kan zetten. Mm-hmm. En supermarkten verkopen het natuurlijk ook allemaal. Dus zij zien denk ik dat onderscheid niet zo scherp tussen verpakte voeding, tabak.
9: Nee, het is gewoon een consumer good.
10: Ja, precies.
9: We hebben het dus over de invloed van de alcoholindustrie op politiek, op beleid, op ons. Die is groot, dat hebben we wel samen vastgesteld. Maar hoe is die macht te doorbreken? En bijvoorbeeld als het gaat om jongeren, want er zijn ook allerlei drankjes weer ontzettend populair aan het worden. Dus blijf vooral luisteren.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
1: Voor de beste start van je werkdag
2: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
3: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
2: waarmee jij thuis kunt komen.
0: BNR Nieuws Vandaag.
2: Voor het moment dat het jou uitkomt.
1: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
3: Maar die bestaat eigenlijk niet.
0: En blijf scherp.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
7: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
9: De Nationale Autoshow.
10: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
11: Meindert en Wouter.
12: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
10: Bijna de helft.
12: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning hier?
9: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
13: Het kwartje valt nu pas.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
15: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag:
16: kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
15: Hopelijk denkt u dan:
17: maar mag dat?
15: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwsupdate van 10:30.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De storing bij de Britse luchtverkeersleiding is voorbij. Er wordt weer gevlogen. Op Heathrow in Londen en andere Britse vliegvelden werden sinds vanmiddag honderden vluchten gecanceld of ze vertrokken veel later. De getroffen luchthavens doen er alles aan om de achterstanden weg te werken. Ook op Schiphol vielen tientallen vluchten uit. Het college van Terneuzen gaat opnieuw proberen de komst van een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te loodsen. Dat werd vorig jaar ook al geprobeerd, maar toen werd het besluit door het college zelf tegengehouden en stapte de burgemeester op. In het nieuwe plan is er meer aandacht voor sociale veiligheid. De Brabantse plaats Baarle-Nassau is een gestolen ezeltje dood teruggevonden. Het was nog maar 2 weken oud toen het gisteravond werd weggehaald bij de moeder. Volgens verschillende media is het ezeltje neergeschoten. Ze had een schotwond in haar hoofd. De eigenaar heeft aangifte gedaan. Israël was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober. Volgens een Israëlische krant kwam die waarschuwing van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Het verhaal kwam premier Netanyahu op stevige kritiek te staan vanuit de oppositie. Hij doet het verhaal af als een leugen en zegt dat hij van niks wist. En in de buurt van de Egyptische hoofdstad Cairo is een graf van meer dan 4000 jaar oud gevonden. Het graf is van een man met de naam Yun Men. Hij was een koninklijke rechter die luisterde naar de klachten van het volk. Het graf werd afgelopen zomer al ontdekt, maar de vondst is nu pas naar buiten gebracht. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
11: Bert Rooijakkers.
13: Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week onderzoeken we de vraag waarom we eigenlijk en masse alcohol drinken. Ik ook. En of dit onze eigen keuze is, of dat die misschien gewoon wordt opgedrongen. De marketing, commercie, economie. Vandaag bespreek ik dat met niet de minste. Hij is kritisch. En dat mag ook, als je zoveel onderzoek hebt gedaan. Bijvoorbeeld over de tabaksector en de alcoholsector. Luc Hagenaars, hij is universitair docent hier aan het Amsterdam UMC. Publieke gezondheid en beroepsgezondheid. Gisteren had ik een hele andere gast, Luc. Sigrid Zijthoffs, is arts in de verslavingszorg. Oprichter van verslavingscentrum Kick Your Habits. Schrijver ook van het boek Proost voor niet wil stoppen met drinken. Ze had een kettingvraag voor je, luister even mee.
17: De grote hit onder jongeren en studenten is het drankje Stelt. Het is eigenlijk limonade met alcohol. En het wordt met enorme reclamecampagnes zelfs aangeprezen als responsible drinking. Naar mijn mening een schaamteloos en toxisch initiatief van Heineken, wat marketeers, een evenementenorganisatie en de influencer met meer dan 1 miljoen volgers op de socials. Beste Luc, hoe kunnen we ons als samenleving en overheid tegen dit soort overmacht wapenen?
13: Nou, Luc.
19: Ja, nou, wat ik wel leuk vind aan die vraag.
13: En je moest er even om Ginneke horen.
19: Ja, dat zie ik vaak bij mensen die echt in de frontlinie werken van de gevolgen hiervan in termen van verslaving en dergelijke. Dat ze gewoon een soort woede voelen en het dus moreel verwerpelijk vinden. En ik denk dat die emotie heel goed te begrijpen valt vanuit haar perspectief in dit geval. Maar dat we voor goed beleid ook gewoon even rationeel moeten kijken naar wat nou een bedrijf drijft. Mm-hmm. En een bedrijf wil winst maken, moet winst maken in feite. Want als ze dat niet doen, dan overleven ze niet en dan gaan ze failliet. En als je in de alcoholbranche een bedrijf hebt, dan is dat dus je doel. Daar kun je van alles van vinden. Maar eigenlijk is dat voor goed beleid niet zo relevant. Of in ieder geval niet voldoende. Omdat je gewoon moet kijken naar wat dan maatregelen kunnen zijn die kunnen leiden tot beter beleid en wat dat beter beleid dan inhoudt. En dan heb ik er eigenlijk 5.
13: Nog heel even voor die 5, voordat we naar die 5 toe gaan. Want ik wil toch nog heel even naar die vraag terug. Want wat de vraag eigenlijk is, wat er achter zit van Sigrid Zijthoffs, is dat ze zegt dat stelt het nou weer een nieuw gevaar voor een jonge doelgroep. Ja. Zie jij dat ook zo?
19: Ja, dus goede intermezzo. Ja. We zien dus in de trendcijfers de hele prille trend dat alcoholgebruik minder wordt.
13: Okay.
19: Dat is positief dus voor de volksgezondheid en die economische effecten die ik noemde.
13: Ja.
19: Het is heel pril, dat zou ik er wel bij willen benadrukken. En het is bijvoorbeeld ook zo dat we bij jongeren eigenlijk eerder een stagnatie zien dan een afname. Ja. En ik denk zelf eerlijk gezegd dat daar ook een grotere diversiteit ontstaat. Dus dat je zeg maar fit bros en dergelijke hebt die helemaal niet meer drinken. Ja. En dan mensen die misschien wat meer zijn gaan drinken, waardoor het gemiddeld hetzelfde blijft. Ja. Dat kun je natuurlijk wel koppelen aan het feit dat de alcoholindustrie vooral ook zich wil richten op jongeren. Omdat dat jongen makkelijker te beïnvloedbare consumenten zijn.
13: Ja, ja.
19: En Stelz is natuurlijk bij uitstek gemarket voor jongere mensen. En ook op een manier ontwikkeld dat product dat het zoeter wordt is en dergelijke. Waardoor je het makkelijker, zeg maar, dat bittere van alcohol compenseert.
13: Ja. Want ik was een paar weken geleden op Lowlands Festival, waar je echt over de Stelz struikelt.
19: Ja.
13: Dan wordt het heel veel gedronken.
19: Ja.
13: Toen dacht ik bij mezelf, kun je naïef vinden, misschien doe je dat wel, maar ik dacht, het is beter dan bier.
19: Nou, dat denk ik niet. Het is volgens mij ook behoorlijk hoog alcoholpremillage. En ja,
13: volgens mij is het lager alcohol in calorieën, lager in alcohol, dacht ik. Dus dan, en niet om reclame te maken voor Stelz, maar waar ik als 15, 16-jarige in Brabant opgroeide en me aan het bier begon te vergrijpen, had ik nu het idee, ik zie hier niet allemaal mensen laveloos rondlopen door die Stelz of zo, hoor.
19: Ja, nou ja, goed, dan moeten we de precieze promillages vergelijken, maar het punt is natuurlijk wel.
13: En dat er dan sommige mensen, sorry dat ik onderbreek, maar daar wilde ik eigenlijk naartoe. Want ik snap wat jij zegt, die woede van Sigrid.
19: Ja, ja.
13: Als je in de frontlinie staat bij de verslavingszorg, snap ik dat.
19: Ja.
13: Tegelijkertijd, misschien is dat wel een meer filosofische vraag. Maar stel dat er 1000 mensen zijn die Stelz drinken, waarvan er 1 verslaafd wordt. Dan staan er 999 tegenover die er plezier aan beleven voor het misschien niet zo.
19: Ja, en nog een keer. Die 999 mensen hebben een veel lagere kans om agressief te worden, verkeersongevallen te krijgen. Maar dat zijn er wel heel veel, waardoor dat nog steeds wel gebeurt.
13: Ja.
19: Ja? En de andere is dat ook als jij een klein beetje gedronken hebt, dan voel je je dag daarna iets minder goed.
13: Mm-hmm.
19: En ben je gewoon wat minder productief. Dus je zeg maar, dit gaat dan heel snel ook over vrijheid en dergelijke. En ik zeg dan altijd, om Hannah Arendt te citeren, mensen zijn vrij in relatie tot elkaar. Mm-hmm. Dus dit soort acties hebben consequenties voor andere mensen. En soms zijn die andere mensen heel ver weg of onzichtbaar. Maar dat is nog steeds wel aan de orde.
13: Ja, en dat is nou eenmaal, als je alcohol drinkt, neem je een bepaald risico, zeg je. Bijvoorbeeld met verkeersveiligheid. Ja. Gisteren noemde Sigrid ook, de maatschappelijke gevolgen zijn groter dan je denkt. Misschien wel groter dan tabak. Bijvoorbeeld door agressief gedrag op straat, huiselijk geweld, koppelden ze allemaal aan ons alcoholgebruik.
19: Ja, ik heb net nog even opgezocht. Volgens mij wordt elk jaar 10.000 mensen door alcohol-gerelateerde problemen op de spoedeisende hulp opgenomen door met een privéongeval. Dus dan zijn ze bijvoorbeeld van de trap afgelazerd. Kun je zeggen, dat is een privéongeval, maar dat gaat dan wel wordt gedragen door de samenleving die zorgkosten ophoest. Dus, maar even om terug
13: te komen. Dus jij dat beleid, want daar had je het over. Jij zei, ik heb eigenlijk 5 punten. Ja. Het gaat dan niet specifiek om stelt, maar meer als een algemeenheid. 5 beleidspunten rondom alcohol.
19: Ja, precies. En 2 daarvan gaan eigenlijk meer over governance dan over maatregelen. Mm-hmm. En die 2, dat zijn allereerst dat je denk ik toe moet naar een stelsel zoals we bij tabak hebben. Dat de betreffende industrie niet aan tafel mag zitten bij de vormgeving van beleid op dat vlak.
13: Want het gebeurt nu wel.
19: Dat gebeurt zeker. Het was expliciet onderdeel van het institutioneel design van het preventieakkoord. De manier waarop dat preventieakkoord tot stand kwam, dat impliceerde dat de alcoholindustrie samen met allerlei gezondheidsorganisaties beleid moest gaan bedenken. Ja, dan kun je verwachten dat dat best wel ingewikkeld wordt. Ja. Omdat er gewoon een enorm belangenconflict aan tafel wordt georganiseerd. Mm-hmm. En bij tabak is dat dus vanuit dat framework of action on tobacco control verboden.
13: Ja, oké, dus dat is 1 maatregel waarvan je zegt alcohol, lobby, alcoholsector moet niet betrokken zijn bij beleid.
19: Nee, en die moet je ook breed interpreteren. Dat gaat niet alleen om aan tafel zitten bij volksgezondheid, maar ook bij economische zaken. Mm-hmm. Omdat we weten, dat noemen politicologen venue shopping, dat de industrie als ze bij 1 bepaalde overheidsorganisatie hun zin niet krijgt, dan gaan ze naar een andere, omdat die organisaties niet met elkaar praten. Mm. Daar zijn ze heel goed in. Mm. Tweede is denk ik dat je moet gaan kijken naar de manier waarop nu de regulering, eigenlijk zelfregulering moet ik zeggen, van alcoholreclame werkt. Dat is dus een zelfreguleringsstelsel. De reclamecodecommissie, waar mensen klachten in kunnen dienen als ze denken dat er een bepaalde reclame, bijvoorbeeld misleidend voor jongeren of wat dan ook. Maar dat is de industrie zelf die regels opstelt en handhaaft. Nou, dat is gewoon raar en ook vrij uniek in de wereld. Dus in de meeste landen hebben ze dat gewoon bij een overheidsorganisatie, bijvoorbeeld, weet ik veel, de autoriteit consument en markt gelegd. Omdat je dan ook weer een gelijke speelveld krijgt. Want nu is het zo dat in feite individuen een heel sterk verhaal moeten opstellen. En die komen dan in een soort niet rechterachtige situatie tegenover een industrie te staan die alle batterijen en advocaten daarvoor kunnen inzetten. Mm-mm. Dus dat is gewoon een rare, eigenlijk weeffout in toezicht op dit vlak.
13: Oké, dat is je tweede punt.
19: Dat is een tweede punt. Ja. En dan gaan we naar de laatste 3. Dat zijn echt de maatregelen. Dat wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie ook wel de best buys genoemd. Dus eigenlijk de meest kosteffectieve maatregelen om de volksgezondheid op dit vlak te verbeteren. En dat komt in feite neer op het terugdringen van beschikbaarheid, terugdringen van reclame en het verhogen van prijzen.
13: Oké. Ja, terugdringen van beschikbaarheid, bereikbaarheid en reclame. Ja. Dus beschikbaar, de prijzen, excuus. Ja.
19: Ja.
13: Dus die beschikbaarheid, bereikbaarheid, dan heb je het over, want wie ziet nu slijters als je door de stad loopt op elke straathoek, bij wijze van spreken. Ja. Zouden er minder moeten zijn dan?
19: Nou ja, je zou bijvoorbeeld al eerst kunnen denken aan of je alcohol wel bij een supermarkt moet verkopen.
13: Ja, ja.
19: En iets minder extreem of je het zeg maar op kopschappen en zo moet aanbieden. Mm-hmm. Want dat is denk ik ook een kwestie van solidariteit. Ja. Als jij een alcoholprobleem hebt, en dat heeft Sigrid gisteren uitgelegd, dat is echt wel een aanzienlijk deel van de populatie.
13: Ja.
19: Dan is het gewoon heel moeilijk om geen alcohol te kopen als je probeert te stoppen of minderen.
13: Omdat je overal
19: als het overal ligt.
13: Ja.
19: En als je naar de slijter gaat, dan is dat best wel een bewuste, rationele overweging om dat te doen.
13: Ja.
19: En we weten ook dat slijters bijvoorbeeld beter zijn in het handhaven van de leeftijdsgrens.
13: Mm-hmm. Dus dan een supermarkt.
19: Ja, dan een supermarkt. En Trimbos heeft er cijfers over. Iets van ruim 1/3 van de bevolking vindt dat eigenlijk best een goed idee.
13: Ja, dus dat je het uit de supermarkt weghaalt en dan naar slijters toe laat gaan.
19: Ja, ja. En
13: maar goed, de supermarktlobby zal daar alweer niet blij mee zijn.
19: Zeker, precies.
13: Nee, maar goed, die moeten dan met dat beleid weggehouden worden bij de politiek.
19: Bedrijven zijn innovatief genoeg om altijd wel andere inkomstenbronnen te verzinnen.
13: We hebben nog 2 andere die ik even met je wil nalopen voordat Thomas, want die is al binnengekomen. Dus hij moet heel even geduld hebben, Thomas. Maar het is interessant waar we het over hebben, want we hebben het ook over de prijs. Zeg jij, die moet omhoog van alcohol. Dan kijk ik naar Scandinavië, naar het noorden. Daar is het allemaal stervensduur. De drank, die kant moeten we op.
19: Ja, dus om even weer eventjes de boel te relativeren. Nu is de laatste jaren alcohol relatief goedkoper geworden.
13: Oh.
19: Ja,
13: ja, maar niet in de horeca.
19: Dus gecorrigeerd voor inflatie is het een stuk goedkoper geworden de laatste jaren.
13: Heb je het over de horeca of over thuis drinken?
19: Dat weet ik eerlijk gezegd.
13: Oké.
19: Okay. Nee. Weet ik eerlijk gezegd.
13: En jij zegt dan moet je met accijnzen, met taxen.
19: Kijk,
13: kan
19: we
13: je
19: hebben al een
13: brengen.
19: Accijns, alleen die is niet geïndexeerd. Nee. Dus die groeit niet automatisch mee met inflatie.
13: Ja.
19: Dus
13: en dat blijkt uit onderzoek dat hogere prijzen leidt tot minder drinken.
19: Ja, ja, en ja. Gewoon, ja.
13: En dan de reclame, was je deel?
19: En dan de reclame, en dat is eigenlijk de meest populaire maatregel. Dus bijna een 2/3 van de bevolking vindt het eigenlijk best een goed idee om reclame te verbieden.
13: Ja.
19: En dan,
13: geen alcoholreclame meer, radio,
19: geen sponsoring,
13: tv,
19: nergens. Social media, dat is overigens wel moeilijk, hè? Want op social media heb je wat ook wel micro-influencers wordt genoemd. Mensen met niet zoveel bereik, maar wel bereik, die dan een kleine, weet ik veel, cadeautjes krijgen van de industrie om te promoten. Dus ik zeg niet dat het makkelijk is, maar ja, dat is meer niet. En wat ik zei, het is een vrij populaire maatregel. Ik denk zelf omdat mensen nu al het gevoel hebben dat die op de ringerige reclame hun eigen keuzevrijheid beperkt.
13: Ook omdat die het minste pijn doet voor iedereen. Want die prijs gaat je pijn doen in je portemonnee. En het andere dat het niet in de supermarkt komt, dan moet ik weer verder lopen dan, dan nu.
19: Ja.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
13: Vandaag de gast Luc Hagenaars, universitair docent publieke gezondheid en beroepsgezondheid aan het Amsterdam UMC. Hij kijkt kritisch naar ons alcoholgebruik, naar de alcohollobby, de invloed die er is op de wetenschap, de politiek en ook op de media. Dat is verfrissend om daarna te luisteren. Tegelijkertijd, Luc, alcohol zit heel diep in onze maatschappij, in ons leven. En dat is niet iets van nu, dat is iets wat al eeuwenlang zo is. Dus ik kan me voorstellen dat voor jou, jij kijkt op een andere manier, heb ik het idee, naar die werkelijkheid waar we doorheen stappen. Of je nou in de supermarkt bent of langs een vol terras loopt. Hoe kijk jij dan naar die mensen die gezellig zitten te proosten met elkaar? Waar ik dan denk, nou gezellig, ze hebben het leuk met elkaar op het terras. Mm. Jij kijkt dan misschien op een hele andere manier naar.
19: Ja, ik denk dat klopt. Tegelijkertijd, zeg maar, bij dit soort problemen wordt heel snel, juist ook door de industrie verwezen van, oh, maar dan zit je al snel op een slippery slope en er mag niks meer. En dan leven we in een
13: alle
19: soort politiestaat.
13: Precies, alle lol wordt uit het leven gesloopt.
19: Precies, en ik denk dat publieke gezondheidswereld door de eeuwen heen best wel gepokt en gemazeld is geraakt. Mm-hmm. In het idee dat je bij dit soort dingen vaak naar een soort van second best scenario toe moet werken vanuit volksgezondheidsperspectief. Wat hier bijvoorbeeld zou impliceren dat verbieden natuurlijk gewoon niet kan, maar dan krijg je dat mensen op een andere manier aan alcohol komen.
13: Illegaal stoken.
19: Ja, illegaal stoken. Dat hebben we in Amerika gezien toen het Sovjet-Unie viel en allerlei bedrijven omvielen, gingen mensen ook meer zelf stoken. Dus je moet het gewoon op een beetje een adequate manier reguleren. En voor die regulering, om dat goed te doen, heb je gewoon een sterke overheid nodig die zich niet te makkelijk laat beïnvloeden. Mm. En dan kom je dus uit op prijs, beschikbaarheid, reclame als soort van belangrijke knoppen.
13: Yeah.
19: En het is natuurlijk politiek ingegeven hoe hard je daaraan draait. Dat is natuurlijk helder. Alleen, daar moeten wel de goede argumenten bij gevoerd worden, vind ik. Vanuit mijn wetenschappelijke perspectief. En bijvoorbeeld die prijs, je kunt het erover hebben van je moet mensen helemaal uit de marktprijs dat ze niet meer kunnen betalen. Dat kan, maar op zijn minst zou je erover na kunnen denken dat het, wat ik net al zei, niet goedkoper wordt.
13: Ja.
19: Snap je?
13: Wat het nu wordt, wat nu relatief het gezien, omdat het niet meegroeit met die inflatie.
19: Ja, precies. Ja. Net als met de reclame, als mensen daadwerkelijk in keuzevrijheid keuzes willen maken, dan wil je als consument niet continu gebombardeerd worden met allerlei opdringerige reclame. Nou, dat is denk ik ook iets wat in mijn ogen gezond verstand is.
13: Ja.
19: En die beschikbaarheid is hetzelfde verhaal. Als je echt wil drinken, dan is het toch niet zo heel raar om dat bij een gespecialiseerde
13: handel te
19: halen.
13: Nee.
19: In plaats van dat je het in een impuls doet bij de supermarkt.
13: Zou je ervoor zijn dat bijvoorbeeld zo'n slijter eruit gaat zien als nu de zaken waar nu tabak verkocht wordt? Eigenlijk niet herkenbaar van buiten.
19: Nou, die zijn wel herkenbaar, hoor. Daar staat gewoon groot op tabak speciaal.
13: Ja, maar er wordt in ieder geval geen reclame. Ja. Posters worden gezien. Ja. Het wordt niet heel aanlokkelijk gemaakt met mooie beelden en zo. Het is neutraal beeld.
19: Nee, kijk, in Zweden hebben ze decennia geleden veel grote problemen gehad met echt binge drinking en dergelijke. En toen kwamen daar de Systembolaget, het heet het. Dus een soort van staatswinkels waar het dan gekocht werd. En ze hadden geloof ik ook een prijssysteem waarbij zware drank, want dat was daar dan echt het probleem, heel zwaar werd belast om drank met heel weinig alcohol te subsidiëren. Mm-hmm. Om die switch te maken. En dat is dan ook de pragmaticus die in een beleid moet zitten. Het ligt eraan wat precies de situatie is en van daaruit moet je je beleid vormgeven. Ik weet niet wat, of daaraan toe zijn. Dat is,
13: of van die foto's die ook een pakje sigaretten zitten.
19: Dat is ook wel een leuke. Die labels hebben het niet over gehad. Er is ook relatief veel support voor. Omdat het ook niet zo is dat iedereen precies weet dat het niet goed voor je is. Hè? Dus simpelweg de kennis over alcohol en gezondheid is best wel beperkt. Ja. En dat mensen dat het kausaal gerelateerd is aan 7 soorten kanker, dat weten echt niet veel mensen. Mm-hmm. En de industrie zelf, die weet als geen ander, dat zeggen ze ook zelf, dat dat soort labels, dus alcohol causes cancer, echt enorme effect zullen gaan hebben op hun sales. Mm. En dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld de Ieren die dat hebben proberen in te voeren.
13: Is niet gelukt.
19: Tot in het Witte Huis kregen ze lobbyisten, tot vanuit het Witte Huis kregen ze lobbyisten op bezoek om dat te vertragen.
13: Om aan te geven hoe ver die lobby gaat. Maar dat is zeker wel iets wat dus effect zou kunnen hebben.
19: Ja.
13: Toch dat advies van de Gezondheidsraad. Wat dus dit jaar is gekomen in juni. Er is geen veilige ondergrens. Is dat een startschot, denk jij, van een andere manier van kijken naar alcohol? Ik snap dat je het hoopt, maar wat denk je?
19: Nou, wat ik hoop boeit nou eigenlijk niet zo. Wat ik denk is denk ik belangrijk in dit geval. Ja. En je ziet denk ik wel dat er een voorzichtige denormalisering aan de gang is. En dat is ook gewoon te zien in die trendcijfers. En in dus de sterkere wetenschappelijke consensus dat er geen veilige ondergrens is. En dat soort dingen kunnen elkaar versterken, waardoor er ook meer draagvlak kan ontstaan voor dit soort maatregelen. Ja. En pas dan gaat natuurlijk een overheid iets doen. Want anders dan doen ze het niet.
13: Nee.
19: Ik zou er wel bij willen zeggen, en dat is misschien een leuke opmaat naar de volgende gast. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Mm. Dus als een industrie zoals de alcoholindustrie ziet dat hun sales omlaag gaan door dit soort sociale normen die gaan schuiven, misschien de overheid die dingen gaat doen, daar zullen ze op gaan reageren, omdat dat hun taak is als ondernemers.
13: Je moet winstgevend blijven.
19: Precies, daarom is ook zo'n stelts nu in één keer weer teruggekomen. En daarom zien we nu ook dat vapen en zelfs roken weer een beetje in opkomst is.
13: Ja, ja. Morgen te gast inderdaad Mark van Vught. Hij is evolutionair psycholoog verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat zou jouw kettingvraag aan hem zijn?
19: Ja, dus in lijn met wat ik net zei, is mijn observatie over wat we in de literatuur dan noemen ziekmakende industrieën. Mm-hmm. Dat zij ondanks alle wetenschappelijke evidence, ondanks reguleringsdruk en dergelijke, uitmuntend zijn in overleven. En wat zou dus een evolutionair psycholoog zeggen over de capaciteit van bedrijven die aantoonbaar schadelijk zijn, hebben om te overleven?
13: Mooie vraag. Morgen ga ik hem stellen aan Mark van Vught. Tenminste, jij. Je bent dan te horen.
19: Okay.
13: Welke industrieën bedoel je dan specifiek? Je hebt over ziek maken.
19: Alcohol, ultrabewerkte voeding, gokken, fossiele brandstoffen, allerlei chemicals. Mm-hmm. Dat soort dingen.
13: Okay. Ik ga het morgen vragen aan Mark van Vught. Ik vond het een interessant gesprek. Ik vond het confronterend. En dat is ook goed.
19: Ja.
13: Je hebt me weer op een andere manier laten kijken naar alcohol. Ik denk dat voor veel mensen waarschijnlijk geldt deze week om eerlijk te zijn.
19: Ja. Daarom ook goed dat jullie dit doen.
13: Ja, Luc Hagenaars, dank voor de komst vandaag. Universitair docent publieke gezondheid en beroepsgezondheid aan het Amsterdam UMC.
19: En dank.
13: Dankjewel. Onze afleveringen van de Big Five zijn allemaal terug te luisteren. Bijvoorbeeld ook die over de Formule 1 van vorige week, of over basisonderwijs. We hebben een themaweek gehad 2 weken geleden. Je kunt je abonneren op onze podcast in onze eigen BNR-app. Er zitten veel meer podcasts in. Ik noem maar iets, Napleiten bijvoorbeeld. Je kan ook je andere podcastkanalen opzoeken natuurlijk. Want je wil geen aflevering missen. Tot morgen.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
3: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
4: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
5: Nou, ik.
4: Vrijwillig?
5: Ja, zelfs de voetnoten.
4: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
5: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
4: Voetnoten is een podcast van Energeia.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
6: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
7: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
9: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
10: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Paid. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna 4 weken na de grote natuurbrand in België is het vuur nog steeds niet uit. Vandaag leidde het vuur op verschillende plekken weer even op. Bijvoorbeeld door werkzaamheden als het opruimen van omgevallen bomen. Bezoekers mogen het natuurgebied nog steeds niet in. In de Perzische Golf is een olietanker geraakt door een Amerikaanse raket, zeggen Iraanse media. Ook in havenstad Yask zouden explosies zijn gehoord. Amerika bevestigt de aanval niet. Iran waarschuwde al dat het Amerikaanse militaire basis zou beschieten als Amerika olietankers zou aanvallen. In Ierland is een onderzoek begonnen naar X dat de regels over leeftijden en ouderlijk toezicht zou overtreden. De toezichthouder zegt dat er te weinig wordt gedaan om kinderen te beschermen tegen heftige beelden. Kinderen zouden ook veel te makkelijk een hogere leeftijd kunnen opgeven om die beelden toch te zien. Het college van Terneuzen gaat opnieuw proberen de komst van een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te loodsen. Dat werd vorig jaar ook al geprobeerd, maar toen werd het besluit door het college zelf tegengehouden en stapte de burgemeester op. In het nieuwe plan is er meer aandacht voor sociale veiligheid. Onder de mensen die gestrand zijn door de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook veel Feyenoord-supporters, meldt Rijnmond. Een paar 100 supporters zouden via Londen naar Barcelona vliegen, maar zijn nu bang dat ze de wedstrijd missen. Feyenoord speelt morgen om 17:15 tegen FC Barcelona. Het weer van Weer Online? In bijna het hele land valt regen. Vannacht verdwijnen de buien. Dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
14: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app.
15: Download de BNR-app.
14: En blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast.
16: Daniel Mol.
17: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over speculatie op de cryptomarkt. Want zelfs in de kleinste assets is die helemaal terug van weg geweest. En we bespreken de Amerikaanse Clarity Act. Die komt over precies een week voor het Amerikaanse congres. Maar vertraging ligt opnieuw op de loer. Dit is CryptoCast 446 en ik heb twee gasten, ongekende luxe. Aan mijn rechterhand Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En ook analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, Peter Slachter. Nou, wij gaan dus even het nieuws doornemen. En te beginnen met de handel in memecoins en andere zeer speculatieve assets is terug van weg geweest. Is dat een signaal dat de cryptowinter dan op zijn eind loopt? Of is er iets anders aan de hand? En waarom is dit online gokken toch zo interessant ook voor ons? Peter, jij bent op onderzoek geweest. Zeker. Jij bent met je rugzakje het veld ingetrokken. En jij hebt eens even gekeken wat er allemaal gebeurt in de online werelden van de cryptowereld. Wat kwam je tegen?
18: Ja, ik heb mijn helm opgezet, mijn body armor aangedaan.
17: Dat was wel nodig, hè?
18: Ja, dat is nodig. En ik heb wat geld meegenomen op reis. Een dollartje of 1000. En ik dacht, ik ga de krochten van de cryptomarkt gewoon weer eens in. Dus een walletje aangemaakt. Op reis gegaan naar de Robinhood Chain. De geld opgezet. En een hele rits aan kleine muntjes gekocht. Ja. Waar ik normaal gesproken met een hele grote boog omheen loop. Ben ook echt geen expert op dit gebied. Maar ja, als je dan de krochten in gaat, moet je het ook goed doen. Ja, en dan valt wel op, er gebeurt echt weer van alles. Dus wat kom je tegen? Memecoins, launchpads, nieuwe apps. Het leeft.
17: Ik denk, memecoins kennen we wel. De hondenmuntjes en allerlei muntjes met gekke namen die een beetje Zeker. Op popcultuur gebaseerd zijn vaak.
18: Ja.
17: Maar launchpads, wat zijn dat?
18: Ja, een launchpad is een applicatie waar die memecoins dan op gemaakt en gelanceerd worden. Eigenlijk alle applicaties die eerder al een keer tot leven zijn geroepen op Solana of Ethereum, die komen eigenlijk gewoon opnieuw tot leven, maar dan in een ander filiaal van het online casino.
19: Het klinkt een beetje als een soort reizend circus. Eerst was het op Ethereum, toen Solana, Binance Smart Chain is nog tussendoor geweest en nu zitten ze op Robinhood.
18: Ja, de analogie houdt een beetje op. Daar waar bij een reizend circus vaak iedereen naar het volgende circus gaat, wordt het hier een beetje uitgesmeerd. Het is gewoon een extra filiaal en iedereen is eigenlijk tegelijkertijd in alle filialen aan het handelen. Dat is wel wat je ziet.
17: Ja. We noemen dit in de cryptowereld de trenches, de loopgraven.
18: Ja, ja, ja.
17: Waarom heet dat eigenlijk zo? Want dat vind ik toch wel een grappige term. En heel passend misschien.
18: Je kunt het zien, denk ik, als het uiterste front van de speculanten. En daar loop je dus niet rustig rond om even wat bitcointjes te kopen voor je pensioen. En er zijn mensen en ook heel veel bots, die zijn de hele tijd aan het zoeken naar een token die een paar seconden geleden nog helemaal niet bestond. En mogelijk over een paar minuten ook weer verdwenen is. En er zijn ook mensen die daar in die tumult zoeken naar een project. En er heel vroeg willen bij zijn. Om daar natuurlijk vroeg in te investeren. Maar de meesten die zijn gewoon daar voor het vlugge geld. En die hopen gewoon op een keer 10 of een keer 100 of een keer 1000 zelfs. En een enkeling lukt dat.
17: Ja.
18: Maar voor de meeste mensen geldt, die gaan nat. Ik las een klein onderzoekje van de week. Dat minder dan 6% van de handelaars die actief zijn in deze loopgraven überhaupt op winst staan. Dan heb je nog niet eens over hoeveel winst, maar überhaupt winst.
19: Ja. En de mensen die op winst staan, zijn dat dan de insiders of is het toch een soort eerlijk casino?
18: Ja, dat kan ik eigenlijk niet goed beoordelen. Maar je ziet soms screenshotjes langskomen. Je kunt ook wel de wallets die goed presteren volgen.
17: Ja, want het is allemaal natuurlijk transparant. Het is crypto.
18: Het is allemaal open. En er is ook een app nu die heel populair is. Die heet FOMO. Nou ja, die heet niet voor niets FOMO.
19: Weet je al hoe laat het is?
18: Alles in die app is erop gericht om anderen ook mee te laten doen. Ja, en daar kom je hele indrukwekkende dingen tegen van mensen. Of laten we zeggen even accounts die gewoon op plus 1, 2, 3, 4, 10, 20 miljoen staan. Maar goed, dat is een enkeling. En dat zijn ook inderdaad waarschijnlijk, ik neem aan, mensen met een hele stapel volgers.
17: Ja, want niet alles wat er gebeurt is misschien legaal. Er is maar op de beurs heb je handel met voorkennis is gewoon verboden. Nou, in de trenches mag volgens mij alles, hè?
18: Het is, ik denk, veel erger dan dit kom je het niet tegen in termen van PvP. Dus player versus player. Hier geldt echt, de eense dood is de andere
17: brood. Survival of the fittest.
18: Is dat natuurlijk, dat geldt eigenlijk op de beurs sowieso wel. Hè? Ik bedoel, jouw winst is vaak een andermans verlies. Hè? Dus op zichzelf is dat concept niet zo vreemd. Alleen hier is dat wel ontzettend uitvergroot.
16: Ja, en gaat het op een termijn van seconden.
18: Ja, en soms weet je ook niet of je nou een diamant oppakt of een handgranaat, zeg maar.
19: Maar het verschil is wel, op de beurs kan iedereen profiteren. Hè? Als Nvidia keer 1000 gaat in 10 jaar tijd of zo, Daniel, zoiets was het. Ja, ja, dan worden er een hele hoop mensen tegelijk daar rijk van. Ook omdat ze misschien wel inzicht hadden in wat Nvidia ging doen. En hier was PvP betekent dat... Dat, je kunt niet allemaal winnen. En het, wat de een wint, gaat ten koste van de ander. En wie wint er dan? Ja, degene die eigenlijk er het vroegst bij was. Of misschien vals speelt. Waarom ook niet, hè, in een oorlog.
16: Ja, de zero-sum game is wel heel erg duidelijk.
18: Ah, het loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Dus je kunt ook best vanuit die loopgraven beleggen in iets nieuws... waarvan je op de fundamenten beoordeeld zegt... van nou, dit zou wel eens kunnen gaan vliegen voor een langere tijd. Dat kan. Ja, dat is wel een soort specialisme dat je moet hebben. Je hebt er heel veel doorzettingsvermogen voor nodig. En heel veel discipline ook met waar je geld aan uitgeeft en hoe je dat belegt. En dan kan dat succesvol zijn. Maar het overgrote gedeelte is toch gewoon zoeken naar de nieuwste hype, de nieuwste meme. Ja, het is wel grappig. Kijk, op Robinhood wordt heel veel gedaan met stock tokens. Dus on-chain aandelen. En die worden als een soort van cadeaupapier om alles heen gevouwen. Mm-hmm. Je ziet nu allemaal meme coins met daaraan gekoppeld een aandeel. Oh, ja. Eentje was bijvoorbeeld van AMC. Dat is AMC Entertainment.
16: Dat is een bioscopen.
19: Dat was toch ook een meme-stock?
18: Dat was een meme-stock. Ja. En daar is nu een meme coin omheen gevouwen. En van de fees van de handel wordt een pot gevuld. Vanuit die pot wordt daadwerkelijk dus dat aandeel gekocht. En dat zie je dus gewoon op de beurs.
16: Oh, ja.
18: Met op X, dus op sociale media, een boze CEO die zegt, wat wordt er met mijn aandeel gedaan? Wat weer meer voer oplevert natuurlijk voor mensen die memecoins leuk vinden. Nou, het is wat dat betreft is echt een circus.
16: Het is duidelijk, jij zit vol in die loopgraven, Peter. Je zit ook een beetje onder de modder nog en zo. Even, we hebben het nu dus over een product van Robinhood. Nou, dat ken ik als een soort hippe aandelen-app, online aandelen kopen. Ze zijn ook al een tijdje zich aan het bewegen op de cryptomarkt. Maar dit is dus de Robinhood Chain, de blockchain van Robinhood, jij net.
18: Ja, klopt.
16: Wat is dat voor product?
18: Ze hebben dus een eigen blockchain-netwerk gemaakt en gelanceerd. Een tweede laag bovenop Ethereum.
19: Beetje vergelijkbaar met Base en Coinbase?
18: Ja, eigenlijk wel.
16: Ja, de tweede laag van Coinbase.
18: Ja. Maar wat
16: is het doel? Want ik neem aan dat Robinhood... Oké, zij zijn ook niet vies van een beetje speculatie, laten we het zo zeggen. Nee. Maar het is wel een serieus groot bedrijf.
18: Nee, dus wat ik net vertelde over dat er on-chain aandelen om de dingen die we al kennen heen gevouwen worden, dat heeft te maken met het doel dat Robinhood zelf zegt te hebben.
16: Ja.
18: Met dat netwerk. En dat is het fenomeen real world assets groot brengen. Dus hun doel is eigenlijk om alles wat je in de traditionele financiële wereld hebt, om daar ook een on-chain equivalent van te maken. Nou ja, en dat ze dat gedaan hebben in de vorm van een publiek permissionless netwerk, dat is een principiële keuze. En daarbij weet je ook, daar komt dus ook een stuk van deze gekte op af. En dat gebeurt niet ook.
19: En het is natuurlijk een geweldige stresstest voor zo'n netwerk. En dat hebben we in de geschiedenis ook gezien bij Ethereum en later bij Solana. Dat door een compleet circus van mensen die op de seconde en de milliseconde met grote volumes en snel achter elkaar dingen willen doen, daarmee haal je wel het onderste uit de kan van zo'n netwerk, technisch gezien. En dat zou wel eens een motief kunnen zijn. Even los van de aandacht natuurlijk, die altijd interessant is.
16: Ja. Ja. Is het wat jullie betreft het belangrijk signaal dat zo'n Robinhood, toch een partij die een beetje tussen TradFi en New Finance inzweeft, zich hier ook in begeeft? Want voorheen speelde dit circus zich dus af. Dus of Ethereum of op Solana, waar we het net over hadden, nu dus weer een nieuwe chain, maar dan van een bedrijf.
18: Ja, ik vind het al lastig om Robinhood tot TradFi-categorie te laten behoren. Zou het meer een soort van pionier in die categorie zijn. Maar ik denk eigenlijk dat het niet zo heel veel uitgemaakt had. Die categorie van real-world assets en stock tokens, stablecoins, alles wat erin zit, die groeien sowieso hard. Alle TradFi-spelers zijn ermee bezig. Dus of Robinhood hier nou wel of niet meer aan de slag is gegaan, denk dat weinig had uitgemaakt. Maar het is wel een slimme zet.
16: Ja. Ja.
18: Ze hebben wel veel aandacht naar zich toe getrokken. Zo.
16: Betekent dat nu dat dan op de netwerken van Solana of Ethereum, op andere tweede lagen van Ethereum, dat het nu helemaal stil is? Nee. Of gebeurt daar ook nog volle bak?
18: Nee, wat ik net zei, het is gewoon een extra filiaal. En in eerste instantie trekken veel van de speculanten daar wel naartoe.
16: Ja.
18: Maar je ziet wel, de activiteit wordt gewoon wat meer uitgesmeerd.
16: Ja.
18: En nu ligt het zwaartepunt iets meer bij Robinhood. Maar net zo goed is er nog steeds activiteit bij op Solana of op dat netwerk van Binance bijvoorbeeld. Ja. Dat loopt allemaal dwars
16: door
18: elkaar heen.
16: En als je de cijfers naast elkaar zet, hoe groot is Robinhood op dit moment nu in dit casino
18: landschap? Dat is een goede vraag. Ik heb niet paraat. Het zou mij niks verbazen dat nu 3/4 van de omzet, zeg maar, al die speculant met elkaar genereren, dat hij nu op Robinhood chain landt.
16: Ja, dus het feestje is wel echt even in het filiaal van Robinhood. Ja, precies. Goed. Misschien tot slot een vraag voor we naar de prijsanalyse gaan. Maar wat zegt dit nu? Misschien kan jij die vraag beantwoorden. Anders ga ik hem gewoon aan Bert stellen. Maar wat zegt dit nu? Dat de handel in dit soort extreem volatiele assets, dat die toch weer helemaal terug van weg geweest is.
18: Ja, nou ja, kijk, kunnen we alvast vooruitlopen op de marktupdate inderdaad. Kijk, het is niet in ieder geval niet een definitief signaal dat er een bullmarkt is begonnen. Of
16: nee.
18: En dus die kun je wel afstrepen. Maar je kunt wel als een soort vroeg signaal zien. Want tegelijkertijd kun je ook observeren, er is nog nooit een bullmarkt geweest zonder dit soort activiteit. En dus de animal spirits, daar zie je echt wel sprake van, zeg maar. Die keren vaak marktbreed terug. Zeker op het moment dat we wat dieper in de bullmarkt zitten. En wat eerder op dit soort plekken. De speculanten en de gokkers gaan met elkaar aan de slag. Die gaan dingen uitvinden. Ze genereren fees, activiteit, nieuwe ideeën. En dat is nu wel volop gaande.
16: Ja, dat zijn de mensen die een halfjaartje geleden misschien nog vol in de AI-aandelen zaten. En dan nu weer het feestje bij crypto gaan vinden.
19: Ja, dat is een aspect. En een ander aspect is dat het ook nooit helemaal weg geweest is. Alleen nu staan de schijnwerpers er weer wat meer.
16: Ja, precies. Nou goed, ja, de prachtige aanleiding. Dankjewel Peter in ieder geval voor jouw verslag uit de loopgraven van de cryptowereld. Maar ook een prachtige aanleiding om eens even door te praten over de markt. Want dat gaan we doen met Bert Slachter. Dat doen we iedere week nu naast mij in de studio, ongekende luxe. Bert, hoe ligt de markt er deze week bij? Ik vind het een beetje saai.
19: Ja, ik zou zeggen de rust is teruggekeerd. Ja,
16: maar daar hou ik niet van. Nee, rust. Die ging net zo goed omhoog.
19: Ja, precies. Die saaiheid, die rust, die zien we tegen het contrast, tegen de achtergrond van die exceptionele stijging in de week van 17 tot 24 augustus. Inmiddels 2 weken geleden. De koers steeg toen 24% in die week. Van een kleine 63 naar bijna $78.000. In procenten de grootste weekstijging in 3 jaar tijd. In dollars de grootste ooit. Ja, dat hoor je wel, dat is vrij spectaculair. Bij veel beleggers knaagt er nog iets, denk ik, op het moment. Argwaan, een licht ongeloof. Is het echt? Ja. We zitten nu 40% boven de bodem van 1 juli. Dat was
16: $57.000, 700.
19: Ja, precies, dus een kleine 58.000. Ja. En dat is logisch. Weet je, in de afgelopen 11 maanden gingen we na elke opleving ook meteen weer omlaag. Elk optimisme werd bruut neergeslagen. De overgang van een dalende naar een stijgende trend of andersom gaat altijd gepaard met onzekerheid. En aan het eind van een bullmarkt zie je ontkenning. Grote groepen beleggers die weigeren te accepteren dat de bullmarkt voorbij is. In de stellige overtuiging dat het een korte correctie is en binnenkort hebben we nieuwe all-time highs. En aan het eind van een bear market ziet dat er meer uit als wantrouwen. Het zal vast niet waar zijn. Ik trap er niet nog een keer in. Weet je, dat gevoel, dat zie je nu heel erg. De koers die steeg al eerder van 60 naar rond de 80.000.
16: In mei was dat.
19: Ja, naar 83 uiteindelijk. En nu weer van 57 dan naar 80. Ja, en dan toch dat gevoel van waarom nu wel? Weet je wel dat? Er is wel een groot verschil. En ik moet zeggen, je zegt van het vindt een beetje saai. Ik vind het wel bemoedigend dat de koers na die felle stijging al 2 weken op dit hoge niveau blijft.
16: Ja.
19: En dat niet alleen. Steeds iets verder omhoog kruipt. 81.2 op 25 augustus. 81.500 op 28 augustus. 82.300 op 3 september. Je ziet het elke klein beetje omhoog. Ja. Dan nu weer terug naar rond de 80.000.
16: Ja.
19: Maar goed, door 2 weken op dat hoge niveau zie je wel het sentiment in de markt langzaam ietsjes positiever worden. Langzaam mensen zeggen, misschien is dat toch wel echt, weet je wel.
16: We wennen een beetje aan deze nieuwe niveaus en dat het ook sterk houdt.
19: Dat het misschien wel echt het einde van de bearmarkt is en het begin van een nieuwe bullmarkt. En een deel van de indicatoren wijst daar ook op, een deel nog niet. Ja. En dat is een beetje zo'n tussenfase, dat je nog geen bewijs hebt van de bodem is echt achter de rug. Maar je bent ook niet meer er volledig van overtuigd dat we binnenkort naar nog veel lagere koersen crashen.
16: Ja.
19: Dat is waar we nu in zitten. En Ja, je merkt dat ook buiten de cryptowereld. Je ziet dat in de traditionele beleggerswereld mensen ineens weer even naar Bitcoin kijken. En zeggen, hey, interessant. Er zijn natuurlijk best wel wat mensen geweest die op een gegeven moment hebben gedacht, ik wil wel wat Bitcoin in mijn portefeuille na de lancering van die ETF's en zo. Maar ik ga niet kopen op de hoogtepunt van de boelmarkt. Ja. Ik ga niet kopen als de koers net door Donald Trump naar $124.000 is gekletst. En die zitten nu te kijken, ja, misschien is dit dan wel een aardig moment. En dat zie je, daar hoor je analisten over praten. Daar zie je rapporten van financiële adviseurs over komen. En dat is denk ik de omslag die we nu aan het maken zijn. Van de paniek aan het begin van de bearmarkt naar ja, toch wat meer langzaam. Ja. Heel voorzichtig.
17: Maar niet stabieler. Ja. Het voelt allemaal iets meer hoopgevend. Ja. Ja. Toch, vlak voor het weekend kregen we een Amerikaanse banencijfer. Of cijfers over de Amerikaanse banenmarkten om onze oren. Die waren beter dan verwacht. Dus Bitcoin dikke streep naar beneden. Moet ik zomaar even uitleggen hoe dat zit. Later deze week krijgen we ook nog inflatiecijfers van de VS. Wat betekent dit nou? Want goed nieuws is volgens mij hogere kans op een renteverhoging. Slecht nieuws voor crypto.
19: Ja, dus je zag in een rechte rode streep naar beneden Bitcoin gaan, maar ook andere cryptomunten en ook zilver en ook goud en ook aandelen en ook obligaties. Ja. Dus eigenlijk alle markten verloren waarde en alleen de rente steeg. Kijk, allereerst denk ik belangrijk om je te realiseren, die banencijfers zijn ruis. De bijstellingen die in de komende maanden gaan volgen over dit specifieke banencijfer, die zijn zo ongelooflijk groot, gaan nog honderdduizenden bij of af, dat puur naar dit ene puntje kijken, zit je eigenlijk naar ruis te kijken. En toch, en dat heeft ermee te maken ook, dat de arbeidsmarkt de afgelopen 5 jaar van structuur is veranderd. En ook nog van structuur veranderd. Komt door corona, komt door verandering in hoe de migratie in de Verenigde Staten gaat. En het komt ook door AI die impact begint te krijgen. Toch reageert de markt heel fel op dit soort cijfers. En dat komt omdat er onzekerheid is over de obligatiemarkt. En de obligatiemarkt die loopt van de hele korte rente, de eennachtsrente, de overnight rate, tot en met 30 jaar lang. En dat is een rentecurve. En er zijn allerlei soorten invloeden op die curve. Helemaal aan de korte kant heb je de beleidsrente van de centrale bank. En aan de lange kant zitten zaken zoals inflatieverwachting en groeiverwachting. En als het dan gaat over een banencijfer of iets dergelijks, dan zie je dat de arbeidsmarkt is sterker. En dat betekent dat de Fed niet de rente kan verlagen, of misschien wel de rente kan verhogen, want de arbeidsmarkt is toch sterker. En als dat gebeurt dan, en zo wordt er helemaal geredeneerd over, de rente die gaat omhoog op een of andere manier, ergens op de curve. En dat is ongunstig voor, ten eerste, natuurlijk voor obligaties. Hè, als de rente stijgt, dan daalt de waarde van obligaties. Ten tweede voor Bitcoin en goud. Want dat zijn namelijk beleggingen zonder kasstroom. Dus die concurreren met bijvoorbeeld obligaties waar je gewoon 5% of 6% of 7% rente krijgt. En het is ongunstig voor aandelen in beginsel. Omdat die bedrijven moeilijker, duurder kunnen lenen. Ja. En omdat de dividenden die ze uitkeren ook worden afgezet tegen die rentes. Dus eigenlijk voor al die beleggingscategorieën is een stijgende rente ongunstig. En zo zie je dus dat alle markten tegelijk zakken als er iets gebeurt waardoor de markt denkt, hey, dat heeft invloed op een stuk van die rentecurve.
17: Ja, precies, ja. Goed, nou dat gaan we om blijven volgen. Godzijdank hebben we heel veel tijd om in het podcastgedeelte over de markten door te praten. Want ik heb, als ik jullie allebei te gast heb in de studio, dan gaan we een marktpodcast opnemen. Nou, er is genoeg om over te praten, merken jullie al. Dus dat gaan we dan ook doen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog even naar het nieuws. Want over precies een week wordt de Clarity Act behandeld door de Amerikaanse Senaat. Is de belangrijkste cryptowet waar we eigenlijk al meer dan een jaar op wachten. Maar de kans dat die wet dit jaar nog wordt aangenomen, die wordt steeds kleiner. Peter, ik denk dat ik bij jou moet zijn, hè, voor de Clarity Act. Expert Clarity Act. Ja. Kun je nog even kort uitleggen wat die wet is?
18: Ik denk dat de maximum plat te slaan is dat het de Amerikaanse versie van MiCA is.
17: Ja, maar wel de Europese cryptowet.
18: Iets minder breed, iets minder diep, dat wel. Het legt de spelregels vast voor de Amerikaanse cryptomarkt. Welke crypto-assets vallen onder welke toezichthouder bijvoorbeeld. Aan welke regels moeten exchanges voldoen en uitgevers van tokens. En nu ligt dat nog voor een groot deel vast in bestaande wetgeving, min of meer. Maar ook via interpretaties van toezichthouders zelf.
17: Ja, precies. En als we nu even de balans opmaken, er wordt heel veel over gesproken. Donald Trump himself bemoeit zich inmiddels ook met die wet. Waar staan we nu op in dit proces?
18: Ja, het is ook wel een tijdje bezig.
16: Ja, het is een soort soapserie.
18: Dat hele proces rondom dit wetsvoorstel. Het Huis van Afgevaardigden, dus een van de twee Amerikaanse politieke kamers. Die heeft hem al behandeld. Vorig jaar met ruime meerderheid aangenomen. In mei kwam de wet, het wetsvoorstel ook door het bankcomité van de Senaat heen. Dat is eigenlijk de eerste horde die daar genomen moet worden. En nu komt dan eigenlijk de eerste grote test in het voltallige Senaat. Op 15 september is dat. Dan is de vraag, zijn er voldoende stemmen om überhaupt verder te gaan met de behandeling? Dat is dus nog niet eens de eindstemming.
16: Ja, en wie liggen er dan dwars? Ik neem aan de Democraten. Want als Donald Trump graag wil dat het doorgaat, dan liggen de Democraten vast dwars.
18: Ja, vanuit dat perspectief zou je kunnen zeggen, ze liggen dwars. Vanuit hun perspectief zou je kunnen zeggen, nou, we hebben wel gewoon wat terechte feedback op dit wetsvoorstel. Er zijn eigenlijk drie grote dossiers. Eentje is de crypto-belangen van hoge functionarissen.
16: Ja,
18: met de naam T-Rump. En consorten, inderdaad. Dus strengere regels om te voorkomen dat een president of zijn familie persoonlijk verdient aan crypto-projecten. Het is een beetje flauw om het zo uit te lichten, hoor, want dit gaat breder. Er is nog een soort van een neefje van dit wetsvoorstel waarin eigenlijk überhaupt wordt nagedacht over, moeten politici kunnen verdienen, zeg maar, aan hun eigen handelen en hun eigen voorkennis? Dat is in de VS namelijk, dat gebeurt eigenlijk aan de lopende band. Niet alleen door Trump, ook door democraten. Dus dit is een veel breder debat dan alleen maar democraten versus republikeinen. Maar er zijn een aantal hoge democraten inderdaad, met aanzien bedoel ik, die hier een stevig standpunt over hebben ingenomen. Daar wordt nog over getouwtrekt. We hebben het ook gehad over de uitkeringen van beloningen op stablecoins. Daar zaten met name banken.
16: Ja, de bankenlobby. Ja.
18: Bankenlobby die daar interesse in had, die wilde dat graag verbieden. Die wil voorkomen dat hun deposits bij hen weglekken. En het gaat ook over de breedte en fijnmazigheid van het vangnet. Dat onderscheid moet maken tussen wat is nou legitiem en wat is illegitiem gebruik van blockchain technologie.
16: Ja.
18: Onder dat thema valt bijvoorbeeld de discussie, wat mag nou als open source ontwikkelaar wel en wat niet? Weet je wel, dat soort onderwerpen. Nou, eigenlijk is dat eerste, die ethiekbepaling, de belangen van functionarissen. Ja. Dat is het heetste hangijzer. Dat is eigenlijk ook nog het enige echt grote openstaand dossier. De anderen zijn min of meer wel uit onderhandeld.
16: En wat nou als dit dit jaar niet meer gaat lukken? We krijgen straks de midterms. Wat als de Clarity Act dit jaar niet haalt?
18: Ja, dan is hij niet meteen overleden. De meeste lobbygroepen die zijn ook aan het voorsorteren eigenlijk op die uitkomst. Als je kijkt naar voorspellingsmarkten, dan zie je ook dat de kans dat hij in 2026 nog een stempel gaat krijgen van Trump, dat heel klein wordt ingeschat. Er is wel, als het dit jaar echt niet lukt, dan neemt de kans op vertraging wel flink toe.
16: Ja.
18: Want dat betekent namelijk dat na dit jaar de samenstelling van het congres,
16: het zou ook helemaal niet meer kunnen lukken.
19: Ik kreeg voor heronderhandelingen.
18: Kijk, in principe moet het opnieuw starten. Omdat de samenstelling van het congres dan is veranderd. En als het opnieuw start, dan betekent dus ook dat weer andere belangen gaan meewegen. Het karakter van het congres is dan mogelijk ook anders. Als het dan meer richting de democraten leunt. Nou, dan worden de eisen die ze nu ook hebben misschien wel het startpunt van de onderhandelingen. Ja. Dus dan kan het zomaar nog 12, 18 maanden duren.
16: Maar we hebben in de VS wel te maken met behoorlijk machtige toezichthouders. De CFTC en de SEC, de beurswaakhond, die hebben ook wel een mening over crypto en die kunnen daar ook best wel wat macht op uitoefenen. Hebben zij dan een plan? Want ik lees steeds meer dat zij toch ook een beetje het heft in eigen hand gaan nemen als dit er niet doorheen komt.
18: Dus wat je ziet, het is ook het toezicht op financiële markten is vrij politiek gekleurd. Via de voorzitter, want die wordt aangesteld door de zittende president.
16: Ja.
18: Kijk, wat het geval is voor het congres na de midterms, dan verandert die mogelijk van politieke kleur. Ja, de voorzitters van de toezichthouder, die veranderen niet zomaar mee. Dus daar zitten natuurlijk nog gewoon aan Trump gelieerde, Trump gezinde voorzitters. En die zeggen, dan als er geen duidelijkheid, daar Clarity Act, komt via hoe het eigenlijk zou moeten lopen, namelijk de politieke huizen, dan gaan wij onze macht inzetten om die duidelijkheid alsnog aan de markt te verschaffen. En dat doen ze dan door zelf weer nieuwe interpretaties van regels op papier te zetten. Dus eigenlijk zeggen ze dan tegen de markt, als jullie zo gedragen, dan accepteren wij dat als toezichthouder. Ja. Maar dat is geen wet. Dus als er
16: het is niet echt een juridische basis.
18: Dat wel. Dus je kunt er wel op leunen. Maar de vraag is voor hoe lang.
20: Ja.
18: Dus de zekerheid die de markt heeft, ja, die loopt eigenlijk tot het einde van een termijn van de zittende voorzitter van de toezichthouder. Want niet wil zeggen dat als er een nieuwe komt, dat het dan ineens anders is. Want je kunt ook niet met een druk op de knop wat een toezichthouder op papier heeft gezet zomaar eventjes weer aanpassen. Dat niet. Maar het is minder stevig dan een wetsvoorstel die gewoon ondertekend wordt door de president.
20: Maar als we het dan even plat slaan, dit klinkt niet alsof we het over het crypto capital of the world hebben. Zoals Donald Trump
18: Daar denken ze zelf anders over.
20: Ja, daar denken ze zelf anders over. Maar echt duidelijk is het niet.
18: Maar ja, die clarity die wet moet geven, is er nu gewoon nog niet. Simpel is het. En de kans dat voor de midterms goed gaat komen is vrij klein. Dat er voor het einde van het jaar nog iets uit de hoge hoed getoverd wordt. Ik schat dat percentage toch hoger in.
20: Die kans is wel groot.
18: Dan wat er op voorspellingsmarkten nu rondgaat.
20: Ja, goed. Nou, we gaan het blijven volgen. Machtig interessant, deze soapserie rond de Clarity Act. Nou, we gaan zo, ik noemde het al, een podcast opnemen. Dat gaan we doen. We gaan praten over de markt. Een uur, er is veel over te zeggen. Of deze stijging houdbaar is. Of het begin is van een nieuwe boelmarkt. Is die crypto-winter eindelijk voorbij? Nou ja, het is, ik probeer het positief in te zien. Want misschien is het allemaal niet waar wat ik nu zeg. Dat gaan we zien. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Bert en Peter Slachter. Bijna analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
21: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.
23: Leden van de Staten-Generaal.
24: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
25: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
26: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
27: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
28: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
29: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
28: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
30: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
28: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
31: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Bijna 4 weken na de grote natuurbrand in België is het vuur nog steeds niet uit. Vandaag leidde het vuur op verschillende plekken weer even op. Bijvoorbeeld door werkzaamheden als het opruimen van omgevallen bomen. Bezoekers mogen het natuurgebied nog steeds niet in. In de Perzische Golf is een olietanker geraakt door een Amerikaanse raket, zeggen Iraanse media. Ook in havenstad Yask zouden explosies zijn gehoord. Amerika bevestigt de aanval niet. Iran waarschuwde al dat het Amerikaanse militaire basis zou beschieten als Amerika olietankers zou aanvallen. In Ierland is een onderzoek begonnen naar X dat de regels over leeftijden en ouderlijk toezicht zou overtreden. De toezichthouder zegt dat er te weinig wordt gedaan om kinderen te beschermen tegen heftige beelden. Kinderen zouden ook veel te makkelijk een hogere leeftijd kunnen opgeven om die beelden toch te zien. Het college van Terneuzen gaat opnieuw proberen de komst van een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te loodsen. Dat werd vorig jaar ook al geprobeerd, maar toen werd het besluit door het college zelf tegengehouden en stapte de burgemeester op. In het nieuwe plan is er meer aandacht voor sociale veiligheid. Onder de mensen die gestrand zijn door de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook veel Feyenoord-supporters, meldt Rijnmond. Een paar 100 supporters zouden via Londen naar Barcelona vliegen, maar zijn nu bang dat ze de wedstrijd missen. Feyenoord speelt morgen om 7:15 tegen FC Barcelona. Het weer van Weer Online? In bijna het hele land valt regen. Vannacht verdwijnen de buien. Dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jorik Simonides en Donner Bakker.
1: Het is dinsdag 8 september en we zijn er weer op de dag dat ASML de chipmarkt wil hervormen.
2: ASML winning over Samsung and TSMC to join Intel in using the Dutch company's latest chip production year.
1: TSMC en Samsung zijn overtuigd. Ze kopen het allerbeste van ASML. Moeten andere chipmakers nu ook? We gaan het zo bespreken.
3: Hebben we het ook over Mistral? Het Franse AI-bedrijf haalt 3 miljard euro op.
4: What it's focusing on is building out infrastructure and trying to work with individual companies to integrate AI into their process.
3: Of Mistral hiermee de Amerikaanse concurrenten het vuur aan de schenen kan leggen, vertellen we je zo.
1: Hoor je ook nog over Amazon, want dat sluit een miljardendeal met Qualcomm en daar wordt er ook meteen aandeelhouder van.
3: Wall Street opende de week in het rood en de AEX die kwam nauwelijks van zijn plek en sloot op 1116 punten. Grootste stijger was IMCD, dat won 3%. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Tim van Merendonk van ING Investment Office. Goed dat je er bent.
5: Ja, dankjewel. Leuk om hier weer te zijn.
1: Goed dat je er bent, Tim. Zometeen hoor je dus alles over die nieuwe deal van ASML. We gaan het met Tim allemaal bespreken. Maar ze hadden nog meer te vieren in Veldhoven. Namelijk de start van de bouw van een nieuwe fabriek. Ja, misschien kun je het nog herinneren. 2 jaar terug trok het kabinet dat er toen zat alles uit de kast om ASML in Nederland te houden. Operatie Beethoven heette dat. Daar hoorde de belofte bij dat de ASML mocht uitbouwen. En dat gaat nu dus ook gebeuren. Er komt een nieuwe campus en de start van de bouw werd gevierd met hoog bezoek. Premier Jette was erbij, voormalig premier Dick Schoof was erbij, de burgemeester van Eindhoven was erbij en ook onze eigen razende reporter was erbij, Maxime van Wil.
6: Ze gaan hier dus een nieuwe productielijn opzetten. Dus waar ik nu sta, worden straks echt cleanrooms neergezet en worden de chipmachines gemaakt. Er komt een faciliteit van zo'n 150 voetbalvelden om mee te beginnen. En tegen 2028 moet het eerste deel klaar zijn. Moeten er zo'n 3000 medewerkers hier naartoe komen en dan tegen 2029 moet die productie ook echt op gang zijn.
3: Klinkt een beetje zo'n bandje uit 1945.
1: Die nieuwe chips die had hij zelf nog niet in zijn eigen telefoon zitten.
3: Nee, dat lijkt me weer.
1: Maar hij was er wel bij dus, Maxime, bij de eerste paal die de grond inging van die nieuwe campus dus. En om de bouw mogelijk te maken is er nogal wat uit de kast getrokken. Er werd een elektriciteitsstation in de buurt uitgebreid, dat was ervoor nodig. En ASML kreeg een stikstofvergunning in Noord-Brabant om die bouw te realiseren. En dat is een zeldzaamheid tegenwoordig. Nou, als die af is, dan kunnen er 20.000 mensen gaan werken. En dat is 2 keer zoveel als wat ASML nu in Nederland heeft rondlopen.
3: Door naar de handelsoorlog tussen Canada en de Verenigde Staten. Sinds vandaag geldt er in Canada een importheffing van 50% op producten die geïmporteerd worden vanuit Amerika. Goed voor een bedrag van 20 miljard Amerikaanse dollar. En de stap volgt nadat de VS vorige maand het omgekeerde deed. De Canadese heffingen gelden voor 700 producten, zoals staal, aluminium, huishoudelijke apparaten, landbouwmachines en stalen bruggen. Een bewuste keuze, zegt Amerika-correspondent David Hammelburg.
7: Canada die richt zijn vergeldingheffingen mede op producten uit politieke belangrijke Amerikaanse pro-Trump of swing staten zoals Wisconsin en Michigan, Indiana, Kentucky en Iowa. En het doel is duidelijk: politieke druk op Trump en de Republikeinen in de aanloop naar november te vergroten.
3: Ja, een einde van dit conflict, dat lijkt nog ver weg. Want leiders van beide landen hebben laten weten dat er nog geen onderhandelingen op de planning staan.
1: En dan naar een nieuwe domper voor de Duitse economie. Gisteren vertelden we al dat de productie van de Duitse industrie onverwachts flink tegenviel. Nou, vandaag weer een nieuwe tegenvaller, want ook de exportcijfers dalen. En ook dat was onverwachts. De export in Duitsland daalde met 0,8% na 5 maanden van groei op rij. En al die tegenvallers voor de Duitse economie die komen ook best ongelegen, want de Duitse regering zit midden in de begroting. Onderhandelingen. Die moeten binnenkort de begroting gaan schrijven. Komt de factor AfD nog bij? Die partij boekte dit weekend namelijk een grote overwinning in de deelstaat Sachsen-Anhalt. En dat alles bij elkaar zet de Duitse rijksbegroting verder onder druk, zegt Karsten Brzeski. Hij is hoofdeconoom van ING Duitsland.
8: Nu ligt het er heel sterk aan of gewoon het CDU en de SPD het echt eens worden. Het waren ze eigenlijk al begin van de zomer. Maar ja, gezien nu de overwinning van de AfD, zullen sommige mensen toch koude voeten krijgen en misschien nog terug terugtrekkende bewegingen doen. Als dat gebeurt, nou, dan zitten we eigenlijk echt voor een, nou, ik zeg toch een grote politiek chaos in Berlijn.
1: En er was er ook nog nieuws over dat grootste Duitse zorgkindje, Volkswagen. Dat gaat hervormen, zoals je weet. En eerder vertelde je hier dat het merk Seat daarbij op de tocht staat. Dat werd allemaal nog niet bevestigd. Maar de top van de Volkswagen-zuster Audi speculeert nu wel openlijk over de verkoop van een ander merk. Dat is Ducati, het motormerk. Daar zou Volkswagen dus misschien vanaf willen.
3: Nou, spannend wordt dat. Tot slot nog even naar een tegenvaller voor Ambitious, het cryptobedrijf van Lucas Wensing. Hij wil met Ambitious naar de beurs om geld op te halen en daar vervolgens heel veel bitcoin van kopen. En daarom deed het bedrijf een aanvraag voor een beursgang. Maar de AFM die keurde de prospectus niet goed. In juni was Wensing te gast bij het BNR-programma De CryptoCast en hij vertelde daar waarom de aanvraag niet werd goedgekeurd.
9: De kern van het probleem wat is ontstaan is dat de AFM van mening is dat wij fondskarakteristieken hebben. Dus eigenlijk zouden we moeten registreren als een fonds. En dat wij stellen dat we geen fonds zijn, maar gewoon operating company, of een, zeg maar, een gewoon normaal bedrijf met een normale bedrijfsvoering. En dat dat dus geen fondskwalificatie vereist.
3: Nou, daar was Wensing het dus niet mee eens en hij startte een zaak. Dat was toen, door naar vandaag, want de rechter geeft de AFM dus gelijk. Het bedrijf zou wel naar de beurs mogen als beleggingsinstelling, maar Wensing liet tijdens de behandeling van de zaak al weten dat hij dat niet ziet zitten. Daarmee lijkt de beursgang definitief van de baan, al laat Ambitious wel weten de uitspraak te bestuderen en zich te beraden op vervolgstappen.
1: Straks hoor je over Mistral. Het Franse AI-bedrijf zag de waardering in een jaar tijd bijna verdubbelen. Het bedrijf hengelt steeds meer grote investeerders binnen. Maar wanneer gaat het nou eindelijk naar de beurs?
3: Dat gaan we je zo vertellen. Vertellen we je ook waarom de Amerikaanse broker Robinhood andere bedrijven gaat helpen met hun beursgang.
1: Eerst naar ASML. Dat hengelt een grote deal in binnen met twee belangrijke klanten. Samsung en TSMC gaan nu ook de allerbeste en vooral de allerduurste chipmachines afnemen.
2: ASML has won commitments from Samsung and TSMC to use its latest semiconductor equipment. Samsung plans to adopt its extreme ultraviolet lithography or EUV equipment by 2028, TSMC by 2030. They join Intel in using the machines.
1: Ja, er was wel wat twijfel bij Samsung en vooral bij TSMC, want die machines die kosten nogal wat, $400 miljoen per stuk ongeveer. Maar de twee zijn dus overstag. En er komt nog iets aan, want samen met Intel, de chipmaker die die machines al wel afnam, gaan Samsung en TSMC samen met ASML ook samenwerken aan de verdere ontwikkeling van die machines. Het gaat dus om die high-NA machines waar we het over hebben. Wat zijn dat voor machines? Ja, wat maken ze zo bijzonder?
10: Dit is echt wel een van de belangrijkste machines van ASML op dit moment. ASML heeft al jaren een enorme voorsprong, maar ze hebben enorm veel geïnvesteerd om deze machines mogelijk te maken. We hadden eigenlijk de normale EUV-machines, ook wel de low-NA machines genoemd. Nou, deze heeft eigenlijk een, ja, je kunt het een beetje met de camera vergelijken, een iets grotere lens, een iets scherper beeld. En daarmee kun je dus eigenlijk ten opzichte van vorige generaties nog fijnere patronen op een chip maken. En het is eigenlijk heel, heel positief nieuws, want je hebt hiermee dus eigenlijk een bredere afzetmarkt gevonden. Dat dus nu ook Samsung en TSMC deze machines gaan afnemen.
1: Ja, we weten de bestellingen klotsen tegen de plinten bij ASML. Wat maakt het dan toch belangrijk dat Samsung en TSMC nu die allerbeste machines willen hebben?
10: Nou, eigenlijk heeft het, in eerste instantie had Intel natuurlijk als enige de high-NA EUV-machines. Nou, zoals ook al gezegd, de machines kosten zelf €400 miljoen per stuk. Dus dat is echt een enorme investering. Maar dat is ook heel belangrijk voor ASML dat die investeringen worden gedaan. Uiteindelijk kunnen deze machines veel betere chips maken, bijvoorbeeld voor AI-toepassingen. Maar dat is ook wel gelijk waar nu het pijnpunt zat en waar de twijfel zat bij TSMC. Zij wilden namelijk wel die investeringen doen, maar dan wilden ze ook een hogere productiecapaciteit kunnen halen. Het probleem is, van zo'n grotere lens gebruiken, dan kun je dus fijnere patronen maken op een chip. Maar daardoor wordt ook het printoppervlak kleiner om niet het de te grote afwijkingen te krijgen. Nou, daar gaat ASML nu samen met Intel en met TSMC en met Samsung aan verder werken om eigenlijk het hele productieproces opnieuw uit te vinden. Eigenlijk het hele productieproces bestaat op dit moment uit schablonen van 6 inch. En dat willen ze gaan verdubbelen in de komende 5 jaar, zodat ze naar 12 inch gaan. Je kunt je voorstellen, AI-chips die zijn best wel wat groter dan een gemiddelde chip. En als je dus eigenlijk meer snijverlies hebt, zeg maar, dan moet je dus waarschijnlijk voor de productie van AI-chips moet je twee chips aan elkaar gaan maken, want dat past niet allemaal op één boord. Nou, daar gaan ze dus nu het hele productieproces op aanpassen. En de ASML zegt dat ze de komende tijd daarmee in totaal 40% productiecapaciteit kunnen gaan uitbreiden. Dus daarmee wordt gewoon echt het rendement daarop een stuk interessanter. En dat was ook de reden voor TSMC om nu wel hier meer akkoord te gaan.
3: Ja, dus betere machines, sneller chips. Dan gaan we het over de belegging hebben, want het gaat het over geld. Ja. Je moet dan meteen aan de guidance denken van ASML. Die zeiden vorig jaar, wij gaan ongeveer in 2030 tussen de 53 uit mijn hoofd en 60 miljard omzetten. Samsung is de eerste die ze gaat overnemen. Dat wordt in 2028. Dus als we naar die guidance kijken, 60 miljard. Verwacht jij dat hoger wordt, omdat nu die shift aan de gang is?
10: Ja, dat lijkt mij wel. Dat lijkt mij zeker. En met name dus ook op de lange termijn, omdat je dus naar die betere technologie gaat en dus het hele productieproces ook gaat verbeteren, zodat je dus die 40% productieverbetering kunt krijgen.
3: Ja.
10: Ik denk dat dat zeker de totale markt voor ASML gaat vergroten.
3: En is ASML hier dan de grote winnaar, of misschien ook TSMC, Samsung en Intel, die dus meer chips in een kortere tijd kunnen maken?
10: Absoluut, ja. Zij hebben daarmee ook echt een technologische voorsprong. En zij ontwikkelen dus samen met ASML, en dat is het grote voordeel, zij doen ook al die kennis op in dat high-NA productieproces. En dat is echt wel heel positief.
11: Ja. Wat betekent het voor andere chipmakers? Komen die dan een beetje op achterstand ook ten opzichte van deze drie?
10: Nou ja, kijk, uiteindelijk zal zullen alle chipproducenten hiervan profiteren als zij eenmaal overstappen op dat high-NA-proces. Ik denk wel dat deze drie nu een first mover advantage hebben.
11: Het zet wel de toon natuurlijk.
10: Zeker, zeker. Maar ja, ik denk dus dat dat echt in die learning curve zit. Dus in de leercurve van die bedrijven. En dat zij dat proces kunnen gaan masteren. Dus zij hebben wat dat betreft wel echt een voorsprong te pakken.
11: Ja, ja. Wat betekent dat die andere chipmakers dan ook moeten volgen op een gegeven moment? Ik weet dat SK Hynix, die gebruikt ze volgens mij al wel. Die allerbeste machines.
10: Ja.
11: Micron twijfelt nog.
10: Met name dus in het meest geavanceerde chipsegment. Dus voor AI, maar ook voor de meest geavanceerde smartphones. Daar zal dit high-NA-proces echt heel belangrijk gaan worden. Kijk, voor de meer huistuin- en keukenchips, daar heb je dit proces minder nodig. En die zullen er ook geen last van hebben.
3: Dus eigenlijk kunnen we gewoon spreken van een revolutie in de chipmarkt vanaf 2030.
10: Ik denk dat het zeker een belangrijke ontwikkeling is.
22: BNR Beurs.
3: Door naar Mistral. Het Franse AI-bedrijf heeft met een nieuwe investeringsronde 3 miljard euro opgehaald. En in totaal is het bedrijf nu 21 miljard euro waard. De grootste en opvallendste investeerder binnen de nieuwe ronde was het Zuid-Koreaanse Samsung. En met het opgehaalde geld wil het AI-bedrijf meer datacenters bouwen in Europa, de Verenigde Staten en Azië. Ook is Mistral, volgens topman Arthur Mensch, hard op weg om dit jaar een omzet van 1 miljard dollar te behalen.
13: Yeah, I think we are absolutely tracking toward that target and expect to be beating it if everything happens as they are trending.
3: Nou, Tim, Mistral groeit hard. Bij de vorige investeringsronde was het nog zo'n 12 miljard euro waard. Nu 21 miljard, bijna een verdubbeling. Moeten we Mistral nou ook een beetje gaan zien als een serieus AI-bedrijf? Of is dat nog te vroeg, denk jij?
10: Ja, het is nog wel een beetje vroeg, denk ik. Zeker als het vergelijkt met de Amerikaanse evenknieën. Maar het is zeker geen klein bedrijf meer. Het is 21 miljard waard. En het heeft miljarden aan kapitaal net opgehaald. Het bouwt zijn eigen datacenters. Het heeft meer dan 100 grote klanten.
3: In 20 landen ook?
10: Ja, in verschillende landen inderdaad. En de grootste investeerder in deze ronde is Samsung. Maar als je dus afzet tegen de OpenAI's en de Anthropics, die hebben een waardering die Anthropic heeft een waardering die 40 keer zo hoog ligt. Ja. Dus wat dat betreft zijn we nog steeds een kleine speler in Europa.
3: Maar toch, want Samsung is nu aan boord. Eerder hadden we ook al ASML en Nvidia is ook een investeerder in Mistral. Wat zien zij dan in dat bedrijf?
10: Ja, ik denk verschillende zaken. Ik denk bij Samsung en ASML gaat het ook heel erg om hun eigen productieprocessen. Zij willen eigenlijk, zij maken dus chips of chipmachines. Daarmee verzamelen ze ontzettend veel data en proberen ze de hele tijd te optimaliseren dat zo goed mogelijk werkt.
3: Ja.
10: Nou ja, daar kun je natuurlijk ook heel goed AI voor inzetten. En om die data allemaal te verwerken, want dat gaat echt om gigantische datasets, daar willen ze Mistral voor gaan gebruiken. Dus dat is strategisch. Bij Nvidia is het verhaal denk ik wat simpeler. Zij willen eigenlijk een bredere klantenkring hebben.
3: Mm-hmm.
10: Mistral heeft natuurlijk ook eigen datacenters. Daar moeten GPU's van Nvidia in. En ik denk dat Nvidia dit gewoon gebruikt om kapitaal te verschaffen en eigenlijk dus hun omzet te verbreden.
3: Ja, en als we dan kijken, want dan zit ik ook te zoeken naar wat onderscheidt, want je noemt net een OpenAI en een Anthropic. Nou, dat is nog een beetje David tegen Goliath. Maar wat zou nou een beetje de unique selling point van Mistral kunnen zijn? Dan denk ik aan Europese soevereiniteit bijvoorbeeld. Want nou ja, Europees bedrijf, alles in eigen beheer. Is dat waar we het van moeten hebben of ligt het elders, denk jij?
10: Ja, dat is een van de zaken. Ik denk dat Mistral niet per se OpenAI en Anthropic moet nabootsen. Ik denk dat ze daar technologisch...
3: Lastig.
10: Ja, precies. Ik denk dat ze daar wel een... groot genoeg achterstand op hebben. Maar bijvoorbeeld op de industriële toepassingen, dus bijvoorbeeld chipproductie, maar kan ook in de luchtvaart of in de automobielindustrie. Ja. Dat zijn natuurlijk wel kansen waar Mistral zich in zou kunnen profileren. Nou, dan heb je inderdaad het Europese verhaal, waarin Mistral makkelijker voldoet aan wet en regelgeving. Misschien ook beter aansluit op processen zoals wij dat hier in Europa hebben. En de Europese talen, dat zou natuurlijk echt wel een unique selling point kunnen zijn van Mistral.
3: Ja, dus die text-to-speech inderdaad, lieve taalslag, lijkt me makkelijker. Ik wil ook nog wel even over de beursgang hebben, want dat is het uiteindelijke doel, heeft Arthur Mensch ook wel eens laten vallen. Wat zou nou een goed moment zijn? Want het is nu 21 miljard waard. Nou, normaliter is dat een prima bedrag, maar ja, voor een AI-bedrijf zijn die wetten misschien iets anders. Hoe kijk je daarnaar?
10: Ja, nee, precies wat je zegt. Eigenlijk is 21 miljard een prima bedrag om ook naar de beurs te gaan. Je moet dan natuurlijk wel aan veel meer rapportages, verplichting voldoen en dat soort dingen. Ze hebben net 3 miljard kunnen ophalen. Dus ik denk dat ze het voorlopig niet nodig hebben. De CFO heeft ook aangegeven van, nou ja, we zijn op dit moment niet actief aan het zoeken naar een IPO. Dus ik denk dat ze dat op z'n vroegst pas in de tweede helft van 2027 of misschien nog wel later kunnen
11: verwachten. Dat vind ik al best snel nog, volgend jaar.
10: Ja,
3: is gissen, maar inderdaad...
11: Ja, ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat investeerders op een gegeven moment wel denken... het wordt wel een keer tijd om uit te cashen.
10: Nou ja, kijk, ze hebben aangegeven dat eind 2026 er 1 miljard aan omzet zou moeten zijn.
11: Ja.
10: Als je dat afzet tegen de huidige waardering van 21 miljard... nou, dan is dat een stevig prijskaartje. Zeker omdat we nog niet weten of die omzet inderdaad gerealiseerd moet worden. Wat gaat het unique selling point van Mistral zijn? Dat zullen zij de komende tijd aan investeerders moeten gaan bewijzen. En ik denk op het moment dat dat steeds lastiger wordt... om dat bij institutionele partijen overtuigd te krijgen... dan zullen ze waarschijnlijk toch een beursgang gaan.
3: Ja, zoals direct eruit is.
11: Zou Europa het gebruik van Mistral nog moeten stimuleren? Je zegt, ze zijn eigenlijk, als je het vergelijkt met OpenAI en Anthropic... ja, kan je eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Ik was vorige week Macron in Eindhoven op bezoek. Ik was daarbij bij ASML. Ja. Daar liet hij het ongeveer elke 3 minuten vallen. Hij is een groot fan, dat is wel duidelijk.
10: Ja.
11: Maar is dat iets wat de politiek zou moeten stimuleren, dat gebruik... om inderdaad dan maar een alternatief te zijn voor die Amerikaanse partijen?
10: Nou ja, ik denk dat het uiteindelijk toch ook gaat om de kwaliteit van het model en de prijs die je ervoor betaalt. Ik denk uiteindelijk wil je het beste model gebruiken. Nou merk je toch wel dat bijvoorbeeld de open modellen die vanuit China komen, dat daar toch wel wat weerstand vanuit Europa is. En daarvoor zou Mistral echt wel een degelijk alternatief kunnen zijn.
22: BNR Beurs.
11: Gaan we naar Wall Street, waar er weer gehandeld wordt na een vrije dag gisteren vanwege Labor Day. En op die eerste handelsdag van de week staan de beurzen gelijk in het rood. Fors in het rood zelfs als we naar de Dow Jones kijken. 1,1% in de min, de S&P 500 verliest 0,4% en de Nasdaq verliest 0,2%.
3: Wil ik het nog even hebben over Robinhood. En daarvoor moeten we weer terug naar afgelopen vrijdag. Want toen vertelde Jorik je al dat de Finse ringenmaker Aura naar de beurs wil. Maar nu heeft de Wall Street Journal wat nieuws ontdekt over die beursgang. Als je het lijstje met underwriters doorspit, dan kom je namelijk een opvallende naam tegen. Oh, en een underwriter die begeleidt bedrijven die de beurs willen betreden door bijvoorbeeld een introductieprijs vast te stellen of mee te kijken hoeveel aandelen eruit gegeven moeten worden of allerlei andere administratieve zaken. Nou, vaak zie je dan namen zoals Goldman Sachs, JP Morgan of Morgan Stanley staan. Dat is bij Aura ook het geval. Maar op die lijst met underwriters staat op de 18e en tevens laatste plaats de naam van de Amerikaanse broker Robinhood. En het is de eerste keer dat Robinhood een bedrijf te hulp schiet met de beursgang. In juni ontving de broker toestemming van de Amerikaanse toezichthouders om zich daarmee te gaan bemoeien. En de topman zei destijds dat het bedrijf een, quote, revolutie wilde starten in deze sector. Ja, dan ben ik toch benieuwd, Tim, heel kort nog hoor. Maar we hebben natuurlijk laatst bij SpaceX gezien meer particulieren erbij. Dat is iets wat voor Robinhood hartstikke goed is. Verwacht je dat we dat in de toekomst dan vaker gaan zien als ze zich gaan bemoeien met beursgangen?
10: Nou, ik denk het woord revolutie is misschien wat groot, maar ik denk wel zeker dat Robinhood zich vaker zal gaan bemoeien met IPO's. Kijk, dit was natuurlijk een eerste, maar ze hadden inderdaad een vrij kleine rol.
3: Ja.
10: Kijk, ik denk dat hun positie voorlopig ook zo zal blijven. Je moet natuurlijk een reputatie opbouwen. En het is voor hun een nieuwe stap die ze zetten. Ze zijn zelf, toen ze naar de beurs zijn gegaan, hebben ze ook een heel groot gedeelte voor particuliere beleggers gereserveerd eigenlijk. Ja. Dus nou ja, wat dat betreft, het is een mooie diversificatie van hun businessmodel.
3: Nou, dan zit deze beursdag er weer op. Laten we nog even gaan kijken naar die van morgen.
14: Je mag rekenen op een restje kwartaalcijfers. Namelijk van de Belgische investeringsmaatschappij Dieteren en het Spaanse modeconcern Inditex. Inditex is eigenaar van merken als Zara, Pull&Bear, Stradivarius en Bershka en heeft op de beurs de weg omhoog weer gevonden. Het modeconcern worstelt met hogere kosten door de oorlog in het Midden-Oosten, maar wist de omzet en winst desondanks de afgelopen kwartalen toch op te krikken. Beleggers zijn daarom vooral benieuwd of Inditex die groei heeft kunnen vasthouden, zeker nu de zomerperiode op zijn einde loopt en de zomercollecties, als het goed is, over de toonbanken zijn gevlogen. Oh, trouwens.
15: There is one more thing.
14: Apple viert namelijk een jaarlijkse feestje en presenteert de nieuwste producten. De iPhone 18-lijn staat alweer voor je klaar. En mogelijk zelfs de eerste vouwbare iPhone. Dus bord op schoot, want de presentatie begint om 7 uur 's avonds. Voor Apple-beleggers is het hopen op een verrassing. Want misschien komt dan ook de koers nog eens van zijn plek.
11: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 8 september. Het was een grote techshow. We hadden het over chips. Zouden we bijna het aandeel Qualcomm nog vergeten trouwens. Een ander chipbedrijf. Dat sluit nog op de valreep een deal met Amazon. Ze gaan de chips voor datacenters van Amazon leveren. En ze mogen ook nog eens Amazon aandelen gaan kopen voor 4 miljard dollar. Zet het aandeel van Qualcomm ruim 3% hoger. Toch nog even genoemd in deze grote chip- en techshow. We hadden het ook nog over ASML en over een Europees AI-bedrijf. En gelukkig was daar Tim van Meerendonk van ING Investment Office om dat allemaal te duiden voor ons. Dankjewel.
10: Ja, jullie ook bedankt.
3: En jij bedankt voor het luisteren. Abonneer, like en reageer nog even op de bekende kanalen. En je kunt ons tegenwoordig ook vragen stellen via de BNR-app. Doe dat vooral even en wie weet hoor je hem binnenkort terug in onze uitzending.
11: Ga jij ze dan beantwoorden?
3: Zeker. Heel
16: goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaamt.

Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: In BNR Het Work hebben we het deze week over conscious contracting. Oftewel, schrijf je arbeidscontracten zodat iedereen het kan begrijpen, zonder al dat risicomijdende, stoffige juridische geneuzel. Hoe je dat doet en hoe je zorgt dat alles wel gewoon rechtsgeldig is, hoor je morgen om 3:30 op BNR.
3: BNR At Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Buitenlandse artsen komen in Nederland nauwelijks aan het werk, schrijft Trouw. Vooral het krijgen van de juiste vergunningen is vaak moeilijk. Dat lukt maar 1 op de 5 artsen, terwijl er een groot personeelstekort is in de zorg. De meeste buitenlandse artsen struikelen over de verplichte taaltoets, die vrij pittig zou zijn. In Schiedam kwam de politie vast te zitten in een diepe plas nadat een tunneltje onder het spoor was ondergelopen. Volgens Rijnmond kwamen de agenten kijken of het er nog wel veilig was voor auto's. Toen konden ze zelf geen kant meer op. Met wat hulp is het busje op het droge geduwd. Ook op de snelweg bij Schiedam lagen plassen. Chris Rock wil niet meer worden herinnerd aan de klap die hij kreeg van Will Smith tijdens de Oscars 4 jaar geleden. In een interview over een nieuwe film die hij regisseerde ontweek hij vragen daarover. Het enige wat hij zei is dat hij zou willen dat het nooit gebeurd was. In de film krijgt iemand ook een klap van een collega. En in de Champions League heeft Real Madrid gewonnen van Inter. Het werd 2-1. Denzel Dumfries stond bij Real in de basis tegen zijn oude club. Lille-Real Betis werd 2-3. Porto Manchester City eindigde in 0-2. En Borussia Dortmund-Villarreal werd 3-2. Morgen komt Feyenoord als eerste Nederlandse club in actie tegen Barcelona. Het weer van Weer Online. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren, behalve misschien naar onze podcast. Allemaal in de BNR-app. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
7: Zouden jullie er eens over na willen denken om het terug te kopen? Sterker nog, te krijgen.
8: Nou ja, je kunt niet altijd weg. We zaten zo een keer in Maastricht. We zagen het eigenlijk al op de parkeerplaats. Want iemand aanrijden, die stapt uit de auto. Ik zei, dat zal die ondernemer wel zijn. Nou, zeg Rick, dan kunnen we wel weer naar huis.
7: Nou, het waren niet de gelukkigste jaren die ik ooit gehad heb. Jaren na de verkoop.
9: Ondernemers die na hun exit zelf gaan investeren. Dat loopt niet altijd goed af. Onze gast laat zien dat het wel kan. Hij verkocht zijn eerste bedrijf, kocht dat later weer terug om daarna opnieuw een klapper te maken. Wat volgde was een grote vastgoeddeal. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Rick Klinkhamer van Focus Invest. Die vertelt over de deal van zijn leven.
10: Dat was met de verkoop van ons vastgoedbedrijf Cityside Apartments 2020.
9: En dat was aan een staatsinvesteringsfonds uit het Midden-Oosten, hè?
10: Nou, dat was volgens mij de investeerder daarachter. Maar het is een Engels fonds die ook actief in Nederland is. En die zijn geloof ik backed bij geld uit Midden-Oosten.
9: En dat ging om een portefeuille van zo'n 1500 transformatiewoningen verspreid over heel Nederland. Dit was niet jouw eerste exit, want voor dat verhaal gaan we terug naar het moment waarop jij uit de collegebanken kon rollen. En dat was rond 2003. En jij dacht, ik ga niet voor een baas werken.
10: Ja, dat heb ik 2 dagen gedaan. En dat is ook nog wel een leuk verhaal. Na dag 1 belde ik mijn pa uit de auto. Ik zeg, dit wordt hem niet. Hij zegt, joh, na 1 dag, dat even doorzetten.
9: Zoals vaders dat horen
10: precies
9: te doen.
10: Maar na dag 2 belde ik hem weer. Ik zeg, het is nu echt klaar. Dus ik krijg daar af en toe zelfs nog een nog post van mijn pensioenbeheerder voor die 2 dagen. Dus dat
11: zal significant zijn.
9: Twee fantastische dagen. Ja,
10: letterlijk. Nee, na de studie Small Business samen met mijn studiegenoot Patrick Moreu gestart met Tintelingen. En Tintelingen was eigenlijk een nieuwkomer in de kerstpakkettenmarkt. Dus tot die tijd, 2003, 25 jaar geleden bijna, was een kerstpakket een doos met zaagsel en eten, drinken, China meuk. En wij hebben toen een concept bedacht waarbij je zelf via internet wat kon uitzoeken en wat thuis afgeleverd werd. Dus niet 16.000 man allemaal een badjas of een gereedschapkist, maar iedereen zelf kiezen. Ja, dat zijn we toen gestart, 2003.
9: En dat ging meteen al als een jekko?
10: Ja, dat ging best wel goed eigenlijk. Dus een nieuw product op een bestaande markt. Maar daar, ja, achteraf ook logisch. Hè, want 16.000 man gereedschapkist, dat zijn heel wat vrachtwagens vol. Dus dit was een enorm succes.
11: En Rick, in 2003 gestart, 2007 geëxit. Dat is best snel. Hoe is dat op je pad gekomen?
10: In 2006 zijn we gebeld door de uiteindelijke koper. Dat ze een gesprek wilden hebben. En wij dachten helemaal niet aan verkoop. We waren er helemaal niet mee bezig. Maar ja, dan ga je zo'n gesprek aan en dan denk je, ja, ik kan het ook verkopen. En dan gaan we daarna weer wat anders doen. Dus zo is dat gegaan.
11: En hoe heb je dat proces opgetuigd? Ben je bijvoorbeeld met deze koper echt verder gegaan? Of heb je ook met een adviseur ook meerdere kopers verkend?
10: Nee, we zijn echt puur met deze koper verder gegaan. Wel een adviseur erbij gehaald. En op die manier zijn we 1-op-1 eruit gekomen met hen.
9: Was jij ook echt betrokken bij die onderhandelingen? Of liet je dat over aan je adviseur?
10: Nee, dat hebben we echt zelf gedaan. We zijn wel heel goed begeleid. We waren toen 7, 28, dus het was ook wel fijn.
9: Tamelijk jong nog.
10: Tamelijk jong. Dus wel begeleid, maar wel zelf continu aan tafel gezeten.
9: Wat kun je nog herinneren van die gesprekken?
10: Nou, wat ik nog weet is dat het best wel lang duurde. Ik denk dat wij in april 2006 voor het eerst met elkaar aan tafel zijn gegaan. En toen werd er ook gevraagd, ja, wat verwachten jullie dit jaar? Ja, wij waren natuurlijk ambitieus, dus wij hadden mooie getallen neergelegd qua aantallen. Ik weet nog wel, het jaar ervoor hadden we 130.000 pakketten verkocht. En we gingen dit jaar zeker wel verdubbelen. Dus achteraf viel ook wel het kwartje bij mij dat ik dacht van ja, het duurt wel heel lang allemaal voordat ze echt doorkomen. Ze wilden waarschijnlijk gewoon zien dat wat wij beloofden, dat ook ging gebeuren. Dus uiteindelijk was het uitstel. Wilden ze iedere keer weten hoe staat het ervoor, hoe gaat het. Maar het ging goed.
11: Dat was in je voordeel toch eigenlijk?
10: Ja,
9: hartstikke. Ik bedoel, David, volgens mij, als jij kunt aangeven dat jouw lopend boekjaar, dat je gaat verdubbelen, dat je dat ook echt daadwerkelijk weet waar te maken, dan is toch een fijne onderhandelingspositie.
11: Groeien is je allerbeste vriend als verkoper in dit soort processen. Maar ik snap het van zo'n koper-investeerder ook wel. We gaan het zo hebben over dat je nu ook investeert. Maar je ziet toch eigenlijk 9 van de 10 keer dat het iets beter wordt voorgespiegeld dan dat het in de praktijk is. Dus dat zo'n partij even de kat uit de boom wil kijken bij een mooie hockeystick, dat is heel gebruikelijk.
9: Kun jij je nog herinneren de dag waarop de deal rondkwam?
10: In de zin van bij de notaris of dat je...
9: Nou, laten we zeggen het moment dat het geld op je rekening staat.
11: Ja, daar is die weer.
10: Eigenlijk niet, nee.
9: Nee?
10: Nee.
9: Nee. Maar het moment dat er werd getekend, of dat je dus wel bij die notaris was, bedoel, dan moet het toch ook...
10: Ja, dat weet ik nog wel.
9: Het is toch een moment van euforie?
10: Ja, zeker. Dat zal vast het geval geweest zijn. Maar dat staat me niet meer helemaal bij, nee. Maar het was overigens niet een zonder slag of stoot. Want het interessante aan dit verhaal was dat er nog bijna een kink in de kabel kwam. Je zal begrijpen dat voor kerst krijgt iedereen zijn voucher met daarop de code, wachtwoord, inlog, waarmee die kan gaan bestellen. En wij kwamen er eigenlijk een week voor het uitgiftemoment achter dat de drukkerij met wie wij afspraken hadden, die dat allemaal zouden regelen voor ons, dat was helemaal uitbesteed, dat die eigenlijk niet echt meer in controle waren en wisten wie er nou wel en niet iets had gekregen. En op dat moment hadden we de boel, waren we rond. We waren nog niet bij de notaris geweest. Dat zou in januari gebeuren. Dus toen we dat een week voor het moment suprem hoorden, dachten wij wel even van...
9: Oei, dat zou voor de koper een potentiële rode vlag zijn.
10: Ja, kansloos.
9: Kansloos zelfs. Ja.
10: En ook voor al die mensen die hun kerstpakket zouden krijgen.
11: Ja. Dus, heb je in je hoofd al wat gedaan met de verkoopopbrengst?
10: Nou ja, ik had al een mooie nieuwe auto besteld. Ja, en ik had al het in mijn hoofd... was ik al... weet je wel, dat is ook zo'n proces. Hè? Dan zit je in zo'n rollercoaster en dan denk je al van, nou, ik ga dit doen, ik ga dat doen en ik nieuwe ideeën. Ja, en dan is het weer even...
9: Even schakelen. Maar dat hebben jullie dus kunnen oplossen.
10: We hebben het, vraag me niet hoe, maar met behulp van heel veel... ook de adviseur, vrienden, familie, kennissen. Iedereen heeft ons geholpen en we zijn met z'n allen daar doorheen gekomen. En uiteindelijk is dat gelukkig goed gekomen.
11: Vervolgens die deal is gedaan. En toen kreeg het ook een mooie wending, toch? Want wat gebeurde er niet al te lang daarna?
10: Nou, een paar jaar later, uiteraard hou je contact, hè, want er zijn al heel veel oud-collega's en we hadden ook heel goed contact met de koper. En op een gegeven moment zijn we benaderd met de vraag van, joh, zouden jullie er eens over na willen denken om het terug te kopen?
9: Om het terug te kopen?
10: Terug te kopen. Sterker nog, te krijgen.
11: Nog beter.
10: Met nog een paar euro erbij.
9: Ze wilden er vanaf. Een pain in the ass was het geworden.
10: Ja, er was een hoop gebeurd. Ik denk dat we het nu hebben over 2013.
9: Ook rode cijfers dan.
10: Rode cijfers, andere ideeën, andere strategie, andere focus. Goeie naam trouwens. en toen zeiden we, nou, dat let's go.
9: Ja, was dat al meteen voor jou, toen jij dat hoorde, dacht je meteen, wauw, dit is een...
10: Ja. Wat er gebeurde na de verkoop, dan heb je best wel ideeën van, oh, nou, als ik het niet verkocht zou hebben, dan zou ik dit en dit en dit gaan doen. Daar zitten kansen, dit had ik anders gedaan. Ja, en dan krijg je zo'n kans. En dan denk je, nou, let's go. Dus met hetzelfde clubje mensen, oud compaan, zijn we erin gestapt.
9: Schouders eronder.
10: Nou, binnen een jaar hadden we het wel weer op de rit. En dat was ook een heel leuk proces.
9: En vervolgens, van dit verhaal is nog niet af, heb jij het nog een keer kunnen verkopen.
10: Ja, en
9: hetzelfde bedrijf twee keer verkopen. Dat hebben we denk ik in dit programma nog niet meegemaakt, David.
11: Zou dat? Ja, dat zou heel goed kunnen. Is ook best bijzonder. En al helemaal als je dat bedrijf inclusief een zak werkkapitaal terugkrijgt. En dan nog een rondje kan maken. Ja. Overigens, Rick, als je daar iets over wil vertellen. Was de eerste keer al substantieel life-changing, financieel onafhankelijk. En dan ben ik ook benieuwd hoe de tweede deal zich daartoe verhoudt.
10: Nou, dat denk ik wel de eerste keer. En vooral omdat dat echt... de eerste keer is dat je geld op je rekening hebt staan, in die zin. En ook de leeftijd speelt daar natuurlijk een rol bij.
9: Ja, je was ergens 28.
10: Ja, ik was 28, 29 en dan is dat natuurlijk wel een ding.
9: Wat doet dat met zo'n jonge Bink?
10: Nou, het waren niet de gelukkigste jaren die ik ooit gehad heb. Jaren na de verkoop.
11: Nee, dit hoor je dus echt.
10: Dat is echt heel bizar.
9: Vertel.
10: Nou ja, dan sta je op dinsdagmiddag op de tennisbaan en dan denk je ja.
9: En nu?
10: Ja. Dus dan was het wel eens dat je een rondje ging bellen. Van jongens, zullen we... Ja, maar gast, ik moet gewoon werken.
11: Spreek je in het weekend wel.
10: Nee, dat was niet...
9: Is dit dan toch weer het klassieke geld maakt niet gelukkig verhaal?
11: Ja. Ja, het wordt bijna sleets, dit thema. Ja. Maar er zijn er weinig die kort na die deal echt happy worden. Eerlijk is eerlijk.
9: Ja, ja. Ook gekke mensen op je afgekomen? Ik bedoel, nee, dat niet. Nee. Geen voorstellen gehad waarvan je denkt, gelukkig dat ik er niet mee in zee ben gegaan?
10: Nee. Bankiers. Ja, bankiers zijn daar heel goed in. Maar los van bankiers, moet ik zeggen, nee.
9: We maken even een sprongetje, want we moeten het ook nog even hebben over dat vastgoedverhaal. Ja. En jij zag een kans in het transformeren van verlaten oude kantoorpanden tot woningen.
10: Ja.
9: En dat ging ook behoorlijk hard.
10: We zaten eigenlijk wel in een soort van perfect storm. Dat wil zeggen, dan heb je het nu over 2013, 2014. Heel veel leegstand, kantoren. En men zag in die lege kantoren op dat moment niet een leeg gebouw, maar echt een leeg kantoor. En wij hebben op dat moment, dat heb ik niet alleen gedaan, samen met Bas Gregor. Wij zijn op dat moment... één project hebben we gestart. En dat was meteen een succes. En toen dachten we van ja, dit smaakt naar meer. En toen hebben we volle bak doorgepakt.
11: Ja, want wat deden jullie precies?
10: Nou, wat wij deden is, wij kochten een leeg kantoorpand. Echt zo'n typisch kantoorpand uit de jaren 70, 80. Dat trokken we helemaal leeg van binnen. Dus echt dat de gevel bleef staan en de kozijnen. Maar de structuur bleef intact. En daar hebben we kleine wooneenheden in gerealiseerd. Dus allemaal zelfstandige eenheden tussen de 30 en de 50 vierkante meter. En verhuren.
11: Ja.
10: En dan op naar het volgende pand. Dus we hebben denk 30 panden in 4-5 jaar tijd omgebouwd.
9: Ja, dat ging dus behoorlijk snel. Ook daar uiteindelijk weer een exit meegemaakt. Ja. Wat kun je nog van dat traject herinneren? Was dat intensief? Ging dat ongeveer gelijk zoals dat destijds met Tintelingen ging?
10: Nou, dit had een ander bijzonder moment. Is dat op het moment dat we tekenden, weet ik nog heel goed waar ik zat. Want dat was 31 maart 2020... Nou, het zal niet meteen iedereen een belletje gaan rinkelen. Maar dat was midden in de COVID.
9: Ja. Dus twee weken na de beruchte persconferentie van Mark Rutte.
10: Ik zat met mijn zoontje thuis Lego te bouwen aan de keukentafel. En tussendoor even via de telefoon een krabbeltje zetten. Ja, dus dat is eigenlijk niet wat je wil. Ja, wel Lego bouwen met je zoontje, maar niet, niet op zo'n moment dat tekenen. Maar dat was heel, heel raar, want al die gesprekken en al COVID kwam er nog even tussendoor. Hè, dat is natuurlijk een heel ding. De koper, die niemand wist waar het naartoe ging. Dus dat moment weet ik nog wel heel goed.
11: Waren er ook meerdere kopers beschikbaar voor dit bedrijf?
10: Ja, hier hebben we in tegenstelling tot het eerste proces hebben we wel zelf gekeken van, overigens dezelfde verkoopadviseur. EY heeft ons daarmee geholpen. We hebben echt gekeken van wie zijn er in de markt en iedereen benaderd en dat hele klassieke proces eigenlijk.
11: Ook meerdere biedingen ontvangen?
10: Ja.

0: Na deze megadeal besluit Rick om zelf in bedrijven te gaan investeren. Een avontuur dat hij aangaat met Wim Eilander. Op zijn cv zien we onder meer Defensie, ondernemer en ING-bankier. Bij Focus Invest steken ze geld in bedrijven met groeipotentieel. Staan die met raad en daad bij, met het doel om samen gas te geven. Wim is inmiddels ook aangeschoven en hij legt uit naar wat voor bedrijven zij op zoek zijn.
1: De gepassioneerde ondernemer die zijn of haar ontwikkelpunten kent, die track record heeft, die gedreven is. En dat is heel belangrijk, omdat tot nu toe wij altijd een minderheidsaandeel hebben. Dus het is heel belangrijk met wie we in zee gaan, want daar moeten we nog even mee. Want we hebben ook geen exit-strategie. En tegenstelling tot de meeste private equity funds die dat wel hebben. En dat komt omdat wij het heel ongezond vinden dat het fonds de druk geeft aan die ondernemer om te moeten verkopen van invloed is op bepaalde beslissingen. En dat willen we niet. We willen dat die ondernemer vrij kan ondernemen.
0: Ja, tegelijkertijd zeg jij, wij zijn op zoek naar gepassioneerde ondernemers. Ja. Die hun tent echt naar de volgende fase willen brengen. Ja, dat zijn alle investeerders op zoek naar juist die partijen. Want hoe scouten jullie dan die groeibriljantjes?
1: Nou, dat doen we. Rick en ik gaan altijd als eerste naar die ondernemer toe. Dat is natuurlijk belangrijk, hè? De klik met de ondernemer. Soms weten we na 10 minuten van, dan kijken we elkaar aan en dan zeggen van, nou ja, misschien was dit het. Maar ja, je kunt niet altijd weg. We zaten zo een keer in Maastricht. Toen zagen we het eigenlijk al op de parkeerplaats. Want iemand aanrijden, die stapt uit de auto. Ik zei, dat zal die ondernemer wel zijn. Nou, zei Rick, dan kunnen we wel weer naar huis.
0: En dat doe je voor de vorm, voor de beleefdheid. Ja, doe je nog even 2 kopjes koffie, die reken je keurig netjes af. En dan zeg je na een paar dagen via de mail, het gaat hem toch niet worden.
1: Ja, dat kan ook nog draaien natuurlijk. Hè, want het is niet altijd dat de eerste indruk ook, dat is wel vaak zo, maar het hoeft natuurlijk niet altijd binnen te zijn. Dus die klik is heel belangrijk en iedereen is op zoek. Maar je moet ook op een gegeven moment het gevoel hebben. Dat betekent dat je een heel traject hebt. Die trechter, die is van de bovenkant best breed. Dus wij krijgen denk ik 10 bedrijven aangeboden elke week. Daarvan gaan we met 3 à 4 in gesprek. En als we er 1 per maand closen, is het veel.
0: Oh, jeetje, dan en wat vallen er heel veel af.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Er vallen er heel veel af. Ja,
2: wat zit er achter die hele nadrukkelijke keuze voor een minderheidsbelang?
1: Omdat wij het heel belangrijk vinden dat die ondernemer, ze zeggen altijd dat de investeerder skin in de game moet hebben. Wij vinden dat de ondernemer eigenlijk aan zet is. En wij geloven niet dat een ondernemer aan zet kan zijn als hij 20-30% van zijn bedrijf houdt. Of haar bedrijf houdt. En daar de investeerder dan al het werk moet doen.
2: En wat is dan de reden voor zo'n ondernemer om in zee te gaan met Focus Invest?
1: Nou, dat is wel een goede vraag. Want dat is echt heel belangrijk. Want ondernemer die wil vaak kapitaal. Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat wij hulp kunnen toevoegen. En die hulp die is wel essentieel voor ons. Dus die ondernemer die geeft aan, niet wij. Wij dragen aan wat wij kunnen. We geven een plan, we maken een plan. Ja, en dan is het aan de ondernemer om daar invulling aan te geven. En dat doen we met het team wat intern zit bij ons. En die hebben allemaal zeg maar MBA-skills. Naast dat Rick en ik dat doen, hebben we nog een strateeg. We hebben op finance een aantal mensen zitten. We hebben een IT'er. Nou, al die mensen op vraag van de ondernemer worden die ingezet in het bedrijf.
0: Dus je krijgt er eigenlijk een hele groep met specialisten krijg je erbij.
1: Ja, en het is afhankelijk van het bedrijf en van de ondernemer en de kwaliteit van de onderneming, welke hulp die nodig heeft en waar we dan invulling aan geven. Ja. Het is niet altijd zo dat die ondernemer alleen bepaalt, hoor. Want als wij zien dat de dingen niet goed gaan, dan zullen we ook wel wat advies geven om gebruik te maken van onze hulp.
3: En een heel netwerk met investeerders, wat niet onbelangrijk is.
1: Ja, is heel belangrijk.
0: Ja, 150 investeerders inmiddels aan boord. Samen hebben die 40 miljoen opgehaald. En dat is inmiddels verdeeld over 3 fondsen. En er zit geld in 28 bedrijven. Even checken, heb ik mijn huiswerk goed gedaan?
1: Klopt helemaal.
0: Kijk.
1: As we speak wordt er 1 geclosed, dus dat is wel heel leuk.
0: Op dit moment?
1: Op dit moment, ja.
0: Oh, kijk, heel
3: is dat dan 29 of 28?
1: Dat is 28.
0: Oh, ja. Dat is 28.
2: Oh, die had je al verkocht.
0: Die had hij in zijn hoofd waar zijn krabbel al gezet. En misschien ook wel even voor de transparantie. Goed om te vermelden, David, is dat jij zag dit een poosje geleden. En je dacht, interessant.
2: Ja, nou ja, dat moet Rick misschien vertellen. Rick, hoe is dat gegaan?
3: David en ik kennen elkaar denk ik nu misschien wel 20 jaar. Ook vanuit een eerder bedrijf van David. En altijd al een keer gezegd van we gaan nog een keer wat samen doen. En we zijn we houden contact. Dus toen wij hier mee aan de slag gingen en op zoek gingen naar investeerders die vaak ook ondernemer zijn en die kunnen bijdragen aan de groei. Ja, heb ik uiteraard ook met David contact.
0: Dus David, jij steekt inmiddels een deel van jouw gigasalaris hier bij BNR in dit fonds.
2: Ik doe ook mee als investeerder inderdaad. En deze categorie ondernemers werk ik al heel lang mee. Ik heb een warm hart voor eigenlijk het MKB in Nederland. Het gaat over investeren, het gaat over deals maken, het gaat over een mooi netwerk. Als ik Rick niet al zo lang had gekend, was dit waarschijnlijk nooit zo tot stand gekomen. Nee. En eerlijk is eerlijk, ik heb daar een bescheiden rol veel meer op de achtergrond dan deze mannen.
0: Ja. Even vanuit jouw ervaring, want we hebben het hier over minderheidsdeals. Dat is anders dan de meeste private equity partijen, of eigenlijk vrijwel alle private equity partijen, ook die wij hier aan tafel hebben gehad. Wat is nou het meest lastige om te onderhandelen bij die minderheidsdeals? Gaat dat vaak over waardering? Is dat de zeggenschap? Of...
2: Ja, kijk, in mijn ervaring, maar vul aan mannen, zeggen toch ondernemers vaak van, ik vind waardering niet het allerbelangrijkste, ik vind zeggenschap belangrijk.
0: Maar dan.
2: Ja, en dan uiteindelijk heb je toch het meeste gesteggel, denk ik, toch wel over de prijs. In die zin is het overzichtelijk. Met een minderheid heb je ook als investeerder, je maakt gewoon afspraken over een paar zaken waar je wat van mag vinden, materiële keuzes. En voor het overige moet je die ondernemer ook vooral lekker laten ondernemen, want het vertrouwen in die ondernemer maakt nou net dat je met elkaar in het bootje bent gestapt.
3: Ja.
0: Want Wim, als jij dan met zo'n ondernemer, of jullie gaan met zo'n ondernemer in gesprek, nou soms dan zie je het al op de parkeerplaats, zoals je net aangaf, maar ervan uitgaande dat er toch wel iets is van een klik. Hoe verlopen die gesprekken doorgaans? En waar zie jij de meeste weerstand bij ondernemers? Want die hebben misschien ook wel wat te kiezen.
1: Nou, waar het ontstaat bij ons is de handdruk. Dat is belangrijker dan de SPA. Het belletje gaat nu rinkelen.
0: Ik hoor hem al.
2: Ja,
0: de Sales Purchase Agreement.
2: Ja, maar liever Share Purchase Agreement.
0: Ah, oké, had ik bijna goed.
2: Ja, maar volgens mij kan dat ook Sale and Purchase Agreement. De koopovereenkomst in goed Nederlands.
1: Dus die handdruk is voor ons veel belangrijker. Alleen waar het gesteggel vaak begint, want je geeft een handdruk op een bepaald bedrag en dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Alleen dan ga je de DD in. Due diligence, dus het boekenonderzoek.
0: Ja, die hoeft geen belletje voor weer voor te drinken, hoor. Nee, zeker niet.
1: Dus je gaat de DD in en dan komt het natuurlijk, dan komen de dingen naar boven. En daar krijg je vaak gesteggel over. Want hoe wij dat interpreteren en de verkoper, er zit toch altijd wel wat gevoel tussen. En dan ga je dus weer sleutelen aan de prijs die je eerst hebt bepaald.
0: Maar kun jij een heel concreet voorbeeld geven van iets wat jullie in dat boekenonderzoek tegen kunnen komen, wat van invloed kan zijn op die prijs?
1: Ja, dat zijn heel veel dingen. Maar dat zijn bijvoorbeeld niet afgedragen pensioenpremies kunnen dat zijn. Situaties die er lopen, zie je best veel rechtszaken met personeel. We hebben nu heel concreet een bedrijf die heeft de BTW afgedragen in Nederland. Maar dat had in België gemoeten. Dus helemaal geen fraude, niks. Maar er kunnen wel gevolgen uit ontstaan. Ja, die wil je dan niet voor jouw rekening hebben als je het bedrijf hebt gekocht.
2: En meer algemeen, dat hoor je eigenlijk van iedere investeerder die in dit programma aanschuift, is dat de prognoses die worden afgegeven aan het begin heel vaak niet gehaald worden. Dus en daar, de bieding die je uitbrengt, die is wel gebaseerd op de mooie toekomst die gepresenteerd is. Als dat dan tegenvalt, kun je natuurlijk in een heronderhandeling terechtkomen. En dat is nooit gezellig.
1: Nou, en daar is ook nog wel, de M&A-partij heeft daar ook een belangrijke functie. En dat vinden wij ook nog wel eens tegenvallen, omdat die wel heel goed moet uitleggen. Hè. Voor de verkoper is het de deal van zijn leven. Of in ieder geval de eerste deal vaak. En dan is het wel heel belangrijk dat die M&A-adviseur goed uitlegt aan de verkoper wat er gebeurt en wat er kan gebeuren. Want dat de verwachtingen wel een beetje gemanaged worden. Want wij merken heel vaak dat het een beetje koud op zijn dak komt. Ja, en dan krijg je een discussie. Maar als je had geweten dat, nou ja.
2: Nou ja, en dat die verkoopadviseur ook zich niet volledig meelaat nemen in het opportunisme van zo'n ondernemer die alleen maar gouden bergen ziet in de toekomst.
0: Want dat gebeurt nog wel eens?
2: Dit gebeurt heel vaak. En vanuit mijn werk als aan de sales side van ondernemers probeer ik altijd prognoses af te geven samen met die ondernemer waar we echt achter staan. Wetende dat je tijdens dat proces enorm wordt afgeleid. Want je bent met heel veel tijd en headspace bezig met dat proces en niet met je klant. Dus liever iets defensiefs, zodat je gaande het proces ook geen grote tegenvallers hoeft te presenteren.
0: En dan Rick, jij lijkt mij een man die zo'n deal graag snel beklonken ziet.
3: Ja, heb ik dat goed gegokt? Nou ja, dat als je op een gegeven moment een plan met elkaar hebt en elkaar een hand hebt gegeven, dan dan wil je aan de slag.
0: Maar is dat een kwestie van 4 kopjes koffie in tijdsbestek van een aantal weken? Of gaan daar vaak wel meerdere maanden aan?
3: Dat duurt zeker langer helemaal. Het elkaar een hand geven en het eens zijn met elkaar, dat gaat nog relatief snel. Maar daarna moet het natuurlijk wel een en ander gebeuren. En zeg even een half jaar. Ben je wel,
0: en in hoeverre kijk jij dan ook naar de cultuur in zo'n bedrijf? Ik bedoel, de klik met de ondernemer, nou, past daar ook wel een beetje bij. Maar je wilt ook een beetje gevoel hebben bij de mensen die hier werken.
3: Ja, dat is vaak lastiger. Omdat je niet altijd een kijkje in de keuken hebt genomen. Alleen, het is wel zo dat door de gesprekken die je hebt gehad met de ondernemer, dat je daar vaak en de vragen die je stelt en nou ja, et cetera, dat je daar wel een goed beeld bij krijgt.
0: En dat zeiden Rick Klinkhamer en Wim Eilander van Focus Invest. Over dealmaking dus. En of je nu droomt van een exit, met een investeerder aan tafel wilt, of zelf zoekt naar een volgende deelneming, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Buitenlandse artsen komen in Nederland nauwelijks aan het werk, schrijft Trouw. Vooral het krijgen van de juiste vergunningen is vaak moeilijk. Dat lukt maar 1 op de 5 artsen, terwijl er een groot personeelstekort is in de zorg. De meeste buitenlandse artsen struikelen over de verplichte taaltoets, die vrij pittig zou zijn. In Schiedam kwam de politie vast te zitten in een diepe plas nadat een tunneltje onder het spoor was ondergelopen. Volgens Rijnmond kwamen de agenten kijken of het er nog wel veilig was voor auto's. Toen konden ze zelf geen kant meer op. Met wat hulp is het busje op het droge geduwd. Ook op de snelweg bij Schiedam lagen plassen. Chris Rock wil niet meer worden herinnerd aan de klap die hij kreeg van Will Smith tijdens de Oscars 4 jaar geleden. In een interview over een nieuwe film die hij regisseerde ontweek hij vragen daarover. Het enige wat hij zei is dat hij zou willen dat het nooit gebeurd was. In de film krijgt iemand ook een klap van een collega. En in de Champions League heeft Real Madrid gewonnen van Inter. Het werd 2-1. Denzel Dumfries stond bij Real in de basis tegen zijn oude club. Lille-Real Betis werd 2-3. Porto-Manchester City eindigde in 0-2. En Borussia Dortmund-Villarreal werd 3-2. Morgen komt Feyenoord als eerste Nederlandse club in actie tegen Barcelona. Het weer van Weer Online. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
4: Mensen zijn in onze samenleving massaal te zwaar.
5: Ik denk dat je hier op den duur veel meer als samenleving eraan zou hebben als je wat meer zou gaan stimuleren dat probleem zelf verholpen wordt. Dus ja, niet het symptoom.
6: De kosten van iemand met obesitas, dat die ongeveer 15.000 euro per jaar zouden zijn.
4: Suikertaxen werken. Er is een bewijs in Engeland, er is bewijs in Zuid-Amerika, waar ze veel verder zijn met deze ontwikkelingen.
7: Het Gila-monster. Dat is een giftige hagedis die flink kan bijten. De beesten worden 50 tot 60 centimeter lang, zijn zwart-roze gevlekt en wegen ongeveer 1 kilo. En voordat u denkt dat u naar Freek Vonk luistert en niet naar het grote plaatje, dit Gila-monster zorgt voor een economische revolutie. Want in het gif van dit beestje zit een hormoon. Een stofje dat een hoop lijkt op het menselijke hormoon dat onze bloedsuikerspiegel en hongergevoel reguleert. Wetenschappers wisten uiteindelijk op basis van dit hormoon semaglutide te ontwikkelen. En dat is dan weer de werkzame stof in afslankmedicijnen zoals Ozempic, Mounjaro en Wegovy. Deze medicijnen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze samenleving. Uit officiële cijfers blijkt dat meer dan 250.000 mensen in Nederland al gebruik maken van de spuiten, maar het echte aantal wordt nog veel hoger geschat. Je krijgt er minder honger van, je denkt minder aan eten en dus verlies je relatief snel gewicht. Alleen de lange termijn gevolgen van deze medicijnen zijn nog niet bekend. En als je eenmaal aan de spuit zit, dan kun je er niet meer vanaf. Tenminste niet als je dun wil blijven. En het is niet echt goedkoop. Als je het zelf wil aanschaffen, reken dan maar op honderden euro's per maand. Maar ja, als meer dan de helft van de Nederlandse bevolking overgewicht heeft, wegen de medicijnkosten dan niet op tegen de vermeden zorgkosten? Of moeten we gewoon niet eens een keertje kritisch gaan kijken naar onze leefomgeving? Dus is de vraag vandaag, wie betaalt de rekening van de afslankeconomie en wie profiteert er eigenlijk van? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio gebroedelijk naast elkaar. Macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mujagić. Beide heren van harte welkom.
8: Dag Rens.
7: Dag Rens. Goed jullie te zien. Edin, meteen eventjes to cut to the chase. Ik zag beurskoersen van Eli Lilly en Novo Nordisk flinke sprongen maken naar boven en naar beneden. Is dat iets voor jou als belegger om daarnaar te kijken?
8: kijken en in te investeren? Of zeg je nee, daar blijf ik heel ver van weg?
5: Wij hebben best wel enige tijd zijn wij belegd geweest in Novo Nordisk. Daar zijn we uitgestapt op basis van de analyse over de toekomst. En een van de cruciale dingen in die analyse was dat het mooiste deel achter de rug ligt, omdat je steeds meer concurrentie krijgt. Ja, dus we zaten erin, maar we zitten er niet meer
8: in. Ja, want het Novo Nordisk is echt veel kwijtgeraakt ook, hè? Ja, qua aandeelwaarde, qua beurskoers. Han, heb jij iets met de GLP-1 medicijnen? Zou je het ooit gebruiken?
6: Nou, sterker nog, ik ben ervaringsdeskundig, zoals ik dat noem. Het is geen geheim. Ik heb een spierziekte. Daardoor loop ik heel moeilijk. Dan beweeg je weinig en dan ga je ook nog steeds minder bewegen eigenlijk. En mijn huisarts, overigens een Ierse huisarts, omdat ik ook gedeeltelijk in Ierland woon, met wie ik een hele goede relatie heb, die constateert op een gegeven moment een BMI van boven de 30. En die heeft gezegd, nou, dat kan zo niet. Je moet wat gaan doen. Ik wil jou wel op een van die middelen zetten. Moet je zelf betalen. Okay. En toen ben ik dus afgevallen. En toen kwam mijn BMI wat nog te hoog, maar natuurlijk. Maar in ieder geval duidelijk beneden de 30.
8: Ja.
6: En toen ben ik weer gestopt, want ik dacht, nou, het klusje is geklaard. Nou, wat er dan met je gebeurt, ik beschrijf dat zelf als dan ondervind je een explosie van eetlust.
8: Oh.
6: En dat moet natuurlijk niet.
8: En hoe dat uitzicht in je hoofd, maar ging je dan ook meteen weer gewoon alle koekjes in de keuken afstruinen, Han, of niet?
6: Ja.
8: Ja.
6: Dat zeg ik heel snel. Nou ja, dat is moeilijk om daar niet aan toe te geven. Daar leer je natuurlijk van. Dus ik ben terug naar de huisarts, weer een poosje erop. En naar mijn idee is het makkelijker om je gewicht op een niveau te houden dan om je gewicht te reduceren.
8: Ja.
6: Dus laat ik zeggen, ik gebruik dan dat medicijn om het gewicht naar een acceptabel niveau te brengen. En dan probeer ik, en dat eigenlijk lukt me dat tegenwoordig heel aardig, om het constant te houden. Ja. Ik moet ook zeggen, als ik nog één opmerking vooraf mag maken. Er wordt gesproken over afslankmedicijnen. Afslanken, dat heeft, ik weet niet, dat heeft voor mij een vervelende connotatie. Ik zou liever praten over gewichtsbeheersing medicijnen.
8: Want omdat je het veel medischer wil maken dan
6: eigenlijk het wel
8: met uiterlijk te maken.
6: Nou ja, zeker. Ja. Want afslanken, dat is veel breder natuurlijk. En dat gaat vooral om uiterlijk en dat soort dingen.
8: Ja.
6: Gewichtsbeheersing. In het Engels gebruiken ze ook heel vaak weight loss. Of weight control, weight management. Dat is wat neutraler naar mijn idee. Okay. Maar goed, dat terzijde.
8: Even, wat willen we weten over dit onderwerp, Edin?
5: Wat ik vooral zou willen weten is, het is een ontzettende hype afgelopen jaren geweest. Heel veel mensen hebben het gebruikt voor inderdaad waar jij het al net over hebt, gewoon gewichtsbeheersing. Een heleboel mensen hebben het ook gebruikt zonder medische reden. Gewoon om er mooier uit te zien, et cetera. Maar wat je heel vaak met dit soort dingen ziet, is dat we eigenlijk op dit moment veel te weinig erover weten. Dus ik zou van onze gast ook straks willen horen of er meer zicht is op wat voor gevolgen dat op termijn kan gaan hebben. Ja, want nu is het allemaal hype op de gezondheid, inderdaad.
8: Ja, Han, jij nog dingen die je zegt?
6: Nou ja, weet je, kijk, wij bekeken het vanuit een economisch perspectief. Dus het gaat ons vooral om kostenbatenanalyses. Ja. Wat kost het om mensen dat te laten gebruiken? Wat zijn de alternatieven eventueel? Kan dat goedkoper? En wat levert dat op aan maatschappelijke baten?
8: Kijk, heerlijk een economische blik op dit gezondheidsprobleem. Laten we er inderdaad over gaan praten. Onze gast van vandaag is Hanno Peil. Hij is internist, endocrinoloog. Bij dat laatste hou je bezig met hormonen. Hij is emeritus hoogleraar diabetologie aan de LUMC. En zit bij ons in de studio. Hanno, van harte welkom. Leuk je te zien.
4: Dankjewel.
8: Zijn deze afslankmedicijnen of gewichtsbeheersingsmedicijnen de revolutie waar de wereld op zit te wachten?
4: Nou, ik denk in zekere zin wel. Mm-hmm. En ik zeg dat omdat natuurlijk mensen zijn in onze samenleving zijn massaal te zwaar. Dus meer dan 50% van de Nederlandse bevolking heeft eigenlijk overgewicht. En dan is er iets van 16% heeft obesitas. En obesitas is, dat noem je obesitas omdat dat overgewicht is. Dat ben je zo zwaar, dat is geassocieerd met allerlei ziektes. Mm-hmm. En dat komt omdat wij onze samenleving zo hebben ingericht dat we continu verleid worden om dingen te doen die ons zwaarder maken. Dus er is altijd en overal, 24 uur per dag, is er voedsel te krijgen. En dat voedsel is vaak ook nog ongezond voedsel. We hoeven ons nergens meer fysiek voor in te spannen. Dus we kunnen alles motorisch doen. Dat doen we dus ook massaal. En we slapen niet meer goed. Dat draagt ook bij aan gewichtstoename. We hebben stress. Al die factoren samen die maken dat mensen die genetisch de aanleg hebben om te zwaar te worden, mm-hmm, ook zwaar worden.
8: Ja, dus kortom, dit is wel een revolutie.
4: Nou, deze medicijnen die helpen, ja, in de context van deze samenleving.
6: Mag ik je een vraag stellen over die obesitas-problemen? Volgens mij noem jij het zelfs een pandemie. Mijn indruk is, maar ik ben natuurlijk totaal geen kenner, maar mijn indruk is dat we, nou, misschien in de jaren 70 of zo, hebben gezegd, er zit veel te veel vet in ons eten, dus er moet het allemaal vetarm. Maar om het eten dan nog lekker te maken, zijn we er een hoop suiker in gaan stoppen. En ik heb een beetje mijn theorie is dat die obesitasproblemen vooral eigenlijk aan veel te veel suiker in het eten te wijten is.
4: Nou, ik denk dat suiker zeker een rol speelt, maar het is niet alleen maar suiker. Het is wel pregnant om te weten dat vanaf het moment dat die vetoekase kwam, vanaf dat moment is de body mass in het gewicht van mensen in onze samenleving nou ongeveer exponentieel gestegen. Dus het heeft zeker niet geholpen dat weglaten
8: even,
4: van vet.
8: Sorry, even de vetoekase. Ik heb hem even gemist. Wanneer is dit geweest dan?
4: In de 70er jaren. Ja, dat is van de vorige eeuw.
5: Ik ben in 2021 heb ik een boek geschreven over het jaar 1971, over een economisch besluit in dat jaar. Maar goed, als je een boek gaat schrijven, ga je allerlei dingen lezen. En een van de dingen die ik daar tegenkwam en wat mij bijgebleven is, en daar moest ik aan denken toen we dit aan het voorbereiden waren, is dat je in de jaren 60 waren ongeveer tussen 10 en 13% van Amerikanen hadden obesitas. Mm-hmm. Tegenwoordig zitten we op ongeveer 50%. En als je die grafiek gaat volgen, dan zie je, vanaf de jaren 70 gaat het heel snel.
8: Ja, ja.
5: Nou, alles in deze macro-econoom roept dan de vraag op waarom. Want alles gebeurt.
8: Maar jij wilde dit niets gebeurt zonder reden. Laten van de schouder staan.
5: Inderdaad. Want jij zegt in de intro steeds het grote plaatje. Ja, ja. En nou, dit vind ik een goed voorbeeld. Ja, ja. En hoe dat werkt, is mijn theorie als volgt. In augustus 1971 besluiten de Verenigde Staten om de dollar los te koppelen van goud. Dat heeft allerlei gevolgen, gaan we niet over hebben. Maar een van de manieren om dat heel kort samen te vatten is dat vanaf dat moment is het voor het eerst mogelijk geworden voor overheden om onbeperkt geld bij te drukken voor allerlei mooie plannen. Nou, oké, dat is dan ook veelvuldig gedaan. Wat je dan ziet is dat, ondanks de technologische vooruitgang en globalisering in de periode sindsdien, wat normaliter tot lagere prijzen had moeten leiden, hebben we te maken gehad met structurele inflatie. Mm-hmm. Als je vervolgens gaat kijken naar de welvaartsontwikkeling, dan zie je dat hele grote groepen Amerikanen, maar ook Europeanen, maar vooral in Amerika, die zijn er
8: op
5: eigenlijk niet op vooruit gegaan.
8: Ah, en dan koppel je hem aan.
5: Wat dat betekent is, om rond te komen, om die kosten van levensonderhoud bij te blijven, moest je steeds meer gaan werken. Vandaar dat veel mensen in Amerika 2 of 3 banen hebben. Dat doet niemand omdat het leuk is, maar omdat het moet. Wat er onveranderd is gebleven en wat altijd onveranderd zal blijven is, een dag heeft 24 uur en je moet ook nog slapen. Dus als je meer moet gaan werken om je levensonderhoudskosten te bekostigen, dan moet je ergens tijd daarvoor vinden. En de tijd is ten koste gegaan van uitgebreid gezond koken en eten. In die tijd kwamen we met allerlei middelen die het eten langer goed hielden. Kunstmatige toevoegingen daaraan. Ja, en dat is uiteindelijk ongezond geweest. En een van de gevolgen is obesitas.
8: Ik vind het knap hoe je dit aan elkaar weet te koppelen. Klopt het ook, Han Opheil?
4: Ik denk het wel. Ik denk eerlijk gezegd, want we hadden het over suiker. Suiker speelt zeker een rol. Wij vinden suiker ongelooflijk lekker. Hè? En dat heeft evolutionaire gronden. Maar daarnaast het feit dat we voedsel nu bewerken. En dat doen we omdat het dan langer houdbaar is. Omdat het makkelijker eetbaar is.
5: Het moet allemaal snel. Het
4: werken van voedsel, dat werkt ook overgewicht in de hand. Om allerlei redenen. Dus een van de adviezen die ik altijd aan mijn patiënten gaf was: probeer zoveel mogelijk onbewerkt natuurlijk te eten. Dat is echt goed voor je gewicht.
5: En de link met waar we het vandaag over hebben, bij de introductie van die kunstmatige stoffen die het voedsel langer bruikbaar hielden, toen werd ook gezegd dat het goed is voor je gezondheid. Later zijn we erachter gekomen dat het niet zo goed is. Dus dat geldt hier ook misschien.
6: Ik heb in mijn eigen gezin ook zoiets gezien. Ik ben in begin jaren 90 naar Ierland verhuisd. Mijn vrouw is Iers. Mijn oudste zoon was toen 6. Ik heb 4 kinderen. En die zijn allemaal in Nederland geboren. Mijn kinderen die waren even lang als hun neefjes en nichtjes in Nederland. En toen zijn we naar Ierland verhuisd. En in de jaren daarna groeiden mijn kinderen duidelijk minder. En mijn kinderen zijn duidelijk korter dan de kinderen van mijn broer en zus. Nou zit dat misschien gedeeltelijk in de Ierse genen. Maar volgens mijn vrouw zit dat ook in het Nederlandse voedsel.
8: Ja. Even over die afslankmedicijnen en ons voedselgedrag. Ja, het is een revolutie. Is het ook een economische revolutie?
4: Nou ja, kijk, enerzijds zijn die medicatie, je zei het net zelf al in je introducties, zijn best duur nog. Dus het kost nogal wat om 250.000 mensen in Nederland die medicijnen voor te schrijven. Anderzijds is wel de verwachting, en de eerste tekenen zijn er ook wel, dat, ik zei al, overgewicht gaat gepaard met allerlei ziektes. Mm-hmm. En gewichtsreductie maakt de kans op die ziektes gewoon veel kleiner.
8: Hoeveel kleiner? Is dat echt significant?
4: Dat is echt significant. Hè? Dus dat is, als het gaat om diabetes bijvoorbeeld, waar ik dan het meeste verstand van heb, er zijn onderzoeken die laten zien dat het gebruik van deze medicijnen mensen gewoon helemaal van hun diabetes geneest. Mm. Als het ware. Dus dat heeft echt een significant effect.
8: Ja.
4: Dus in die zin hebben ze ook economisch voordeel, denk ik. Want daarmee belast je dus wordt de belasting voor de zorg minder.
8: En ik kan me zo voorstellen, maar laat ik het vragen aan de economen. Je belast de zorg minder, maar je kunt ook productiever worden, kan ik me zo voorstellen.
6: Nou, absoluut. Hè. Er zijn ook wel studies naar gedaan. Wat kost obesitas ons? Het RIVM heeft volgens mij in 2022 daar het een en ander over geschreven. Maar er wordt regelmatig over gepubliceerd, hoor. Maar ik heb dat nagezocht. In dat RIVM-rapport van 2022 staat dat de kosten van iemand met obesitas, dat die ongeveer 15.000 euro per jaar zouden zijn. Mm-hmm. En dat is dan uitgesplitst naar zorgkosten, maar ook productiviteitsverlies. Ja. Hoge ziekteverzuim, et cetera, et cetera.
8: Ja, dat is fors.
6: Dat is heel fors. En als je dan zegt, deze middelen, die kosten, laten we zeggen, 4.000 euro per jaar. Ja, dan lijkt het op het eerste gezicht een makkelijke rekensom. He, want met 4.000. Maar dat is natuurlijk de vraag. De vraag is of als je die 250.000 mensen, als je die allemaal dat middel geeft, à 4.000 euro per jaar. Ja, in hoeverre je dan echt die 15.000 euro kosten echt reduceert. Nou, dat ligt allemaal heel erg moeilijk.
8: Ja. Ligt dat inderdaad moeilijk? Want dit klinkt als een makkelijk sommetje. 15.000 euro is duurder dan 4.000 euro. Je moet het doen.
4: Ja, nee, ik denk inderdaad dat nog heel erg onduidelijk is. Want de kans op allerlei aandoeningen wordt weliswaar kleiner. Maar wat voor impact, economische impact, dat nou precies op de zorg, maar zeker maatschappij breed heeft, is denk ik iets wat ingewikkelder is dan alleen maar 4.000 min 15.000.
8: Waarom dan?
4: Nou ja, omdat de gevolgen van de grotere inzetbaarheid zijn heel complex, denk ik. En je moet ook rekenen. Ja, die, dus ik ben geen econoom.
8: Ik zag wat onderzoek, Deens onderzoek, dat zeg maar, ziekteverzuim met 18% ongeveer afneemt.
5: Ja, maar dit is allemaal, Rens, op macroniveau. En daar is veel voor te zeggen. Maar uiteindelijk hebben we te maken met mensen. En je kunt je voorstellen, als je dit op grote schaal zou doen, met als argument beter om €4.000 te besteden om €15.000 te besparen per persoon. Ja. Wat natuurlijk overtuigend is. Maar het betekent wel dat er groepen mensen in de samenleving zijn die denken, ja, ik betaal daaraan terwijl ik daar niks aan heb. En als je hiermee door zou gaan, en als je het op grote schaal zou doen, moet je er ook rekening mee houden dat het in de toekomst ten koste kan gaan van de solidariteit van het hele zorgstelsel.
8: Oh ja? Hanno, jij zit heftig te knikken.
4: Daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. Dat, die geluiden hoor je al. Dat mensen zeggen van ja, ik ben helemaal niet te zwaar. Dus waarom zou ik moeten betalen voor de medicijnen van mensen die wel te zwaar zijn, die daar ook op een andere manier iets aan kunnen doen. Nou is dat een, vind ik altijd heel makkelijk. Hè. Dus het is onwaarschijnlijk lastig voor mensen, ik heb het al eerder gezegd, in onze samenleving, voor mensen die de aanleg hebben om te zwaar te worden, om dat gewicht te beheersen.
8: Wat we zien het namelijk vaak als mensen dat zeggen, hè, van joh, ik ben niet te dik, dus waarom zou ik daar mee moeten betalen? Omdat we het zien als een soort gebrek aan wilskracht.
4: Ja.
8: Toch,
4: ja.
8: Daar zit het hem in.
5: En even voordat de luisteraar een heel verkeerd idee krijgt, ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben, maar ik kan me voorstellen, ik zeg dat alleen dat steeds meer mensen dat denken.
8: En dus ga je dan de solidariteit. Maar goed, aan de andere kant, mensen die longkanker hebben, die gaan we ook helpen. Terwijl we toch wel weten dat, weet ik veel, 60% van de rokers.
5: Ja, maar ik denk dat dat dus te maken heeft met waar onze gast het net over had: het beeld. Mensen hebben onterecht het beeld, als je obesitas hebt, dan ligt het aan jou.
4: Ja. Ja.
5: En als je longkanker hebt, dat overkomt je.
6: Maar misschien kan Hanno daar verder wat over zeggen. Want hij heeft er ongetwijfeld goed over nagedacht. Over die obesitas en wat daarachter zit. En
4: ja, zeker. Dus obesitas is het gevolg van een soort van samen interactie tussen je genetische make-up, dus wat je aan erfelijk materiaal meekrijgt, en de omgeving waarin wij leven.
8: Ja, helaas zit onze tijd op de radio er alweer op. De rest van dit grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Veel dank voor nu aan Hanno Peil, internist en endocrinoloog en emeritus hoogleraar diabetologie aan het LUMC. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de afslankeconomie. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Napleiten.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.

0: vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
1: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
2: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Inlichtingendiensten mogen met een nieuwe wet sneller in iemands gegevens graven, maar daar zijn ze zelf niet blij mee. Over het toezicht op hun werk is veel te weinig vastgelegd, zeggen ze. En dat brengt volgens experts de staatsveiligheid juist in gevaar, terwijl die met de nieuwe wet beschermd moet worden tegen Rusland en China. Een ziekenhuis in Noord-Holland hoorde pas via de media dat een voormalige arts kinderen heeft misbruikt. Volgens het OM misbruikte hij minstens 4 Filipijnse kinderen. De jongste was pas 3 jaar. De man nam zelf ontslag, volgens het ziekenhuis vanwege privéomstandigheden. Gisteren stond de man voor het eerst voor de rechter. Amerika heeft 5 olietankers vernietigd in de Perzische Golf. Het is een vergelding omdat Iran probeerde een Amerikaans marineschip aan te vallen. Iedere keer dat ze dat doen, verliezen ze zelf een tanker, zei de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Iran wil reageren door Amerikaanse militaire bases aan te vallen. En mensen die vastzaten op vliegveld Heathrow in Londen konden in veel gevallen gisteravond alsnog vliegen. Door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding werd er urenlang niet gevlogen, maar halverwege de avond kon dat wel weer. Dan moest een vliegtuig er wel al zijn, want er werd de rest van de dag niet meer geland. Het weer van Weer Online? Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Ze konden niet vinden waar hij naartoe was. We hebben nog wel het geluk gehad dat een medewerker van de forensische opsporing van de politie daar 4 dagen na zijn verdwijning op een zondag heeft gedacht, ik ga daar toch even heen naar die woning waar hij verbleef om te kijken wat ik daar aantref en om daar foto's te maken. Dat heeft ons later heel veel informatie en ook bewijs opgeleverd. En als je die foto's ziet, die zagen wij natuurlijk ook. Ja, er viel heel erg aan op dat dat was niet een woning waar iemand besloot, nou, nu ga ik weg. Dus zijn leesbrillen lagen er nog, zijn laptop stond nog open. Er lag overal nog volle asbakken, lege flesjes. Dus het leek veel meer op, hier is iemand best wel snel lijkt weg te zijn gegaan. Niet gewoon van, nou ja, ik trek de deur achter me dicht en ik kom niet meer terug.
8: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
9: Dankjewel, Wouter.
8: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris.
9: Ja, Wouter.
8: Ben jij een eilandman?
9: Van ons groot koninkrijk der Nederlanden.
8: Ben je gewoon een eiland? Hou je van eilanden?
9: Ga je graag
8: naar eilanden?
9: Nou, ik ben deze zomer nog op een eiland geweest.
8: Ja,
9: Corsica.
8: Ja, oké, okay, maar Corsica is wel een groot eiland.
9: Ja, kleine eilandjes. Goed, ik vind eilanden leuk als het weer goed is. En ja? Ik voel me daar niet bedreigd of zo. Dat ik me heel eenzaam of waar doe je?
8: Ik vind een eiland dus iets
9: heel eng.
8: Net beperkend hebben. Dat voelt
9: dat
8: bij mij.
9: Dat je niet weg kan.
8: Ik vind dat dus beklemmend, een eiland.
9: Ja, ja, ja.
8: Want ik wil eigenlijk gewoon, bij wijze van spreken, en ik doe het helemaal nooit, maar ik wil gewoon in mijn autootje kunnen stappen of op een brommer.
9: Een groot actieradius hebben.
8: En weg kunnen wanneer je weg. En ik heb het dus wel eens gehad op Vlieland. Ik heb het snel ergens gehad. Hè?
9: Ja.
8: Want ik heb natuurlijk gillende ADHD, denk ik wel eens. Maar ik heb het snel, heb ik het ergens gezien. En na 3 nachten.
9: Dan moet je weg kunnen.
8: En dan wil ik weg.
9: Ja.
8: En ik zat dus een keer op Vlieland. En toen, nou, die 3e nacht, ik moet hier weg.
9: Ja.
8: En toen ging ik dus kijken naar die bootjes, die veerpont. En dat was allemaal, die zat vol en weet ik van allemaal gedoe. En dat, toen dacht ik, ja,
9: ik kan helemaal niet weg.
8: Ho, wacht eens even. Dat trok ik niet zo goed. Klinkt dat heel gefrustreerd?
9: Nee, helemaal niet. Dat past helemaal bij jouw persoonlijkheidsstructuur. maar goed, we hebben het vandaag natuurlijk eigenlijk over de eilanden van het Koninkrijk. Hè,
8: ja, ben je daar wel eens geweest?
9: Ik ben daar dus 1 keer geweest.
8: Wat op Curaçao geweest.
9: Ja, op Curaçao ben ik ook 1 keer.
8: Daar had ik het dus ook een beetje.
9: Ja, maar daar had ik het dus niet, want ik was daar 5 dagen op een...
8: Jij ligt daar met zo'n
9: Nee, ik heb daar gewerkt. Ik was daar van zo'n aan de Roge Toren reis. Dat je
8: ja, die ken ik wel.
9: Dan ging je getuigen horen op Curaçao.
8: Ochtends horen, s'avonds in de lamp hangen.
9: Nou, beste Wouter, ik ben daar 5 dagen geweest. Ik heb 1 dag een getuige gehoord. Ik heb 4 dagen gezopen. Dus het was helemaal geweldig. Praten we over 10 jaar terug, 12, 13 jaar terug. Toen kon het allemaal nog. Zo heb ik Curaçao leren kennen. Toen merkte ik ook dat mijn actieradius op zo'n eiland ook vrij beperkt is.
8: En dat boeide je niks.
9: Dat boeide me helemaal niet.
8: Dus ik hoor het al. Jij bent
9: een eiland. Ik ben een eilandman. Dus ik ben heel blij.
8: Ik ben een vaste landman.
9: Ik ben heel blij dat we vandaag weer over de eilanden kunnen hebben.
8: Ja.
9: Want geef mij maar een eiland.
8: Chris, voordat we naar de zaak gaan, we gaan ook weer het toneel op, hè?
9: Ja, we gaan theater weer in.
8: Mooi, hè?
9: Dit najaar en dit voorjaar.
8: Heb je er een beetje zin aan?
9: Ik heb er heel veel zin in. En zeker omdat nu duidelijk is wat het programma ook wordt. Hè? Ja. Er zit natuurlijk allemaal redactie achter. Dat wordt nu duidelijk.
8: Zonder redactie zijn we helemaal niks.
9: Precies. Daar stellen we echt geen moer voor. Maar goed, we hebben hele mooie gasten. We hebben hele mooie verhalen.
8: Ja.
9: We hebben mooie theaters. Het zijn wel veel, hè? Het zijn iets van 20+ voorstellingen die we hebben.
8: Ja, jongen, het is een tournee waar U2 gewoon een puntje aan kan zuigen.
9: Dus dat wordt weer veel kleedkamerketen.
8: Wij delen een kleedkamer.
9: Ja, heerlijk vind ik dat.
8: Ik vind het moment dat ik jou in je onderbroek zie staan altijd best intiem.
9: Ja, maar dat hebben wel meer mensen. Die vinden dat ook indrukwekkend. maar ik zou zeggen, beste mensen, luisteraars.
8: Kom naar die show.
9: Kom naar die shows. We hebben echt hele goede verhalen met goede deskundigen. Ja,
8: het wordt weer speciaal.
9: Een soort van napleiten, de podcast, maar dan extended.
8: Ja, jullie kunnen gewoon meepraten.
9: En je kunt vragen stellen. Nou, wat wil je nog meer? Je bent een heerlijk avondje uit.
8: Chris, we gaan het vandaag hebben over een zaak met meerdere verdachten. Is dat een boeiend juridisch speelveld of kan het ook lastig zijn?
9: Nou, het is boeiend en lastig.
8: Ja.
9: Niet altijd hoor. Ja. Maar kijk, als jij in zo'n zaak hebben we vandaag een heftige zaak hebt.
8: Ja.
9: Met meerdere verdachten die niet allemaal op één lijn zitten, maar allemaal proberen hun eigen rol in zo'n zaak, hè, zo gunstig mogelijk naar voren te krijgen.
8: Ja,
9: dan krijg je ook een soort van, hè, je strijdt al, hè, tussen aanhalingstekens met het Openbaar Ministerie. Maar dan krijg je ook nog een soort van onderlinge strijd. Kijk, het punt is vooral, dat vind ik heel moeilijk eraan, je hebt geen controle.
8: Hè, over die andere verdachten.
9: Je hebt geen controle over die andere.
8: Je eigen verdachten misschien niet.
9: Ja, soms ook niet, maar even ervan uitgaan dat je dat dan wel hebt. Ja. Maar je hebt geen controle over die andere. Dus het kan wel, wat wij zeggen, een smeerboel worden.
8: Ja,
9: ja.
8: En een glibberig pad.
9: Precies, waar het Openbaar Ministerie en de recherche uiteindelijk lachend bij staan te kijken.
8: Staan te spinnen, ja.
9: Omdat zij daar heel veel mee kunnen doen.
8: Laten we snel naar de zaak gaan. In de zomer van 2019 is een krapduiker bezig met zijn werk in een afgelegen stuk zee bij Curaçao. Tijdens de duik komt hij puur toevallig op de bodem van de Caribische Zee een verroeste Ford pick-up truck tegen. In de auto ziet hij botten liggen. Na enkele dagen wordt het voertuig uit het water getakeld. Dan blijkt dat in de pick-up truck de menselijke resten worden gevonden van de 53-jarige Mike Venema uit Nederland. Venema woonde al 10 jaar op het eiland en werkte daar als airco-monteur. Hij deed daarnaast loodgietersklussen en verhuurde samen met andere appartementen op Curaçao. Mike Venema werd al vermist sinds september 2018. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is officier van justitie Henk-Jan Starrenburg. Henk-Jan, welkom.
10: Dankjewel.
8: Voor jij je op deze zaak ging storten, werkte jij al eigenlijk op de eilanden, hè, zoals dat heet, op Bonaire. Hoe is dat om daar te werken?
10: Ja, nou, ik heb 3 jaar op Bonaire gewerkt als officier van justitie, dus daar heb ik op Curaçao verder geen zitting gedaan. Het is apart, het is een hele kleine gemeenschap. En dat maakt het werk heel uitdagend, omdat alles wat je doet is buitengewoon zichtbaar. En ook wat je privé doet kan nieuwswaarde hebben. Dus het is nog meer dan in Nederland dat je echt in een gouden kooi... Nou, zo voelt het soms een beetje.
8: Ja, waarom dan?
10: Omdat iedereen weet wie je bent.
8: Ja.
10: En dat is het fijne in Nederland. Als ik bij mij het parket de deur uitloop, niemand die mij herkent. Maar het is compleet anders op Bonaire. Dus als ik het weekend boodschappen deed met mijn gezin, dan werd ik vaak enthousiast begroet door mensen. En moest ik altijd even denken, is dit nou een verdachte die ik eerder heb gehad? Of is het iemand van de recherche? Of,
8: ja.
10: En dat maakt het wel heel bijzonder werk.
8: Ja, ik denk dat ook wel veel mensen het beeld hebben van officieren die dan op de eilanden werken. Nou, dat is een luizenbaan. Daar heb je het heel relaxed en dan sta je aan het einde van de...
9: Met een
8: van
9: cocktail levenslange eisen.
8: Ja, maar dat is natuurlijk wel een beetje het beeld. Klopt dat?
10: Nee, totaal niet. Nee, het beeld bestaat omdat je rond 2 uur alles seponeert, zodat je om 3:30 voor het happy hour er bent. Maar,
8: ja.
10: Nee, de realiteit is, het is echt keihard werken. Want ja. We waren met... Om een beeld te geven met 2 zaaksofficieren op het eiland. En wij deden alles.
8: Ja.
10: Dus van de hele eenvoudige zaken, maar ook de hele complexe, ingewikkelde zaken.
8: Ja.
10: Met zwaar onderbezette recherche. Dus van begin tot eind ben je betrokken. En dat is gewoon echt heel hard werken.
8: Ja, en alles loopt inderdaad door elkaar heen. Vorig jaar was ik op Curaçao. En toen zag ik ook inderdaad mensen van justitie. En dan was het Fuikdag. Nou, dat zal je wel... dat is een grote... Elke zondag is daar... Dan gaan ze met allemaal boten ergens in een baadje liggen. En dan wordt er inderdaad even een goed happy hour gevierd. Maar dan zie je ook alles door elkaar heen krioelen. En dan denk je van... Goh, dat zou in Nederland toch wel heel anders zijn.
10: Ja.
9: Was jij fan van Fuikdag? Dag.
10: Nou, dat kennen we niet op Bonaire.
9: Oh, dus, Bonaire heet het niet.
10: Nee. Van horen zeggen.
9: Ja. Is het een populaire baan eigenlijk binnen het Openbaar Ministerie om daar te gaan werken?
10: Steeds meer. Wordt ook al gestimuleerd. Wordt ook goed gevonden om dat te doen voor je eigen ontwikkeling. Maar ook de kruisbestuiving die het oplevert. Ja, het gaat een beetje in golven. Dus we hebben ook wel jaren gehad dat mensen niet wilden. Ja, ik heb een geweldige tijd gehad. Dus ik kan het iedereen ontzettend aanbevelen. Ja.
8: Ja. Laten we het hebben over deze zaak. Jij werkte op dat moment in Nederland. Hè?
10: Ja.
8: Hoe kwam hij bij jou terecht?
10: Eigenlijk kwam hij bij mij terecht omdat het besloten was om deze zaak op te volgen. Dat kwam omdat er door Curaçao een rechtshulpverzoek was gedaan aan Nederland. Wat in Den Haag was geland, omdat mogelijk een van de verdachten daar zou wonen.
8: Mm-hmm.
10: Ja, dan moet er een officier gekozen worden. En gelet op mijn achtergrond dat ik op Bonaire heb gewerkt, dus de wet en regelgeving daar goed ken, het gebied ken, werd gevraagd, nou, wil jij dit onderzoek doen? Natuurlijk wil ik dat.
9: Maar hield het rechtshulpverzoek dan in dat Nederland het hele onderzoek zou overnemen?
10: Nee, niet per se. Dus wat er gebeurde, na de vondst van Michael Venema heeft de Curaçaose politie onderzoek gedaan. Kwam niet veel verder. En toen is er op 2 momenten een procesverbaal door de TCI, de Team Criminele Inlichtingen, verstrekt.
8: Vanuit Nederland?
10: Vanuit Curaçao, aan de Curaçaose politie. En daaruit werd duidelijk dat in ieder geval één mevrouw F, die zou betrokken zijn geweest bij de dood van Mike Venema. En daarvan bleek dus dat zij naar Nederland is gegaan. En toen heeft Curaçao gevraagd, willen jullie voor ons in Nederland kijken of jullie haar kunnen vinden en bewijs kunnen verzamelen tegen haar?
8: Dan krijg jij zo'n zaak op je bordje, om het zo maar te zeggen. Nou ja, en dat was zeer welkom. Maar ga je dan ook helemaal verdiepen in de persoon Mike Venema?
10: Jazeker, met mij de politie. Kijk, wij willen zoveel mogelijk weten over wie hij was, wat hij daar deed, wat hij heeft gedaan. Dus je probeert zoveel mogelijk informatie te krijgen. Tegelijkertijd natuurlijk ook informatie over de mevrouw die wordt genoemd. Er werd ook nog een andere naam genoemd, een bijnaam. Dus je wil ook heel graag weten, wie is dat nou? Dus eigenlijk ben je de eerste maanden heel erg druk bezig met zoveel mogelijk informatie overal vandaan te halen.
8: En wie was deze Michael Venema?
10: Een levensgenieter, als we zijn ouders moeten geloven. Dus hij is inderdaad naar Curaçao vertrokken om daar het leven te leven. Dus hij leefde daar goed, had het daar naar zijn zin, had daar zijn vrienden en leefde een heel relaxed leven. En voorzag zijn onderhoud door dus als monteur te werken, maar ook naar huizen te verhuren. En probeerde zo een beetje zijn inkomen te krijgen.
8: Je zegt zijn ouders, daar was dus nauw contact met zijn ouders. Die hadden natuurlijk aan de bel getrokken van, hey, wij kunnen hem niet meer bereiken. Er is mogelijk wat aan de hand.
10: Ja, dat was natuurlijk al in 2018 toen hij verdween.
8: Ja.
10: Hebben ze al vrij snel gezegd tegen de Curaçaose politie, ja, wij vertrouwen dit niet. Dit klopt niet. Dit is niet hoe Mike is. We hebben echt wel regelmatig contact met hem. Iemand die vol in het leven stond, niet suïcidaal, verdwijnt niet zomaar. Dit klopt niet.
8: Ook niet iemand met criminele antecedenten. Want dat denk je natuurlijk ook aan bij Curaçao, denk je daar toch wel aan.
9: Ja, misschien een drugsconflict.
8: Ja, zoiets. Ja,
10: nee, helemaal niks, nul. Nee, dus dat was vreemd. Tegelijkertijd zei de politie Curaçao, die heeft natuurlijk wel wat onderzoek gedaan. Maar ook een volwassen man die verdwijnt, dat mag. Dat is niet verboden.
8: Nee, maar het was wel vreemd dus.
10: Het was heel vreemd. En de ouders vonden het ook. Ze zijn een aantal keer naar Curaçao geweest. Om toch te kijken of ze daar hem konden vinden. En ja, dat was een groot verdriet van ze. Dat ze niet wisten waar hij was.
8: Ja, want die vermissing was dus in september 2018. Ja. Wat was het beeld daarover? Wat wisten jullie?
10: Wat wij wisten is dat de eerste dagen, en dat is hij vermist, is ook aandacht geweest in de lokale media daarvoor, voor de verdwijning.
8: Ja.
10: Curaçao wist ook dat hij met die pick-up waar hij mee gevonden is, dat hij ook weg was. En ja, dat, maar dat,
7: stierf een beetje een stille dood. In die zin dat ze vonden hem niet. Ze konden niet vinden waar hij naartoe was. We hebben nog wel het geluk gehad dat een medewerker van de forensische opsporing van de politie daar, 4 dagen na zijn verdwijning, op een zondag heeft gedacht, ik ga daar toch even heen naar die woning waar hij verbleef, om te kijken wat ik daar aantref en om daar foto's te maken. Dat heeft ons later heel veel informatie en ook bewijs opgeleverd. En als je die foto's ziet, die zagen wij natuurlijk ook. Ja, er viel heel erg aan op dat dat was niet een woning waar iemand besloot, nou, nu ga ik weg. Dus zijn leesbrillen lagen er nog, zijn laptop stond nog open. Er lag overal nog volle asbakken, lege flesjes. Dus het leek veel meer op, hier is iemand best wel snel lijkt weg te zijn gegaan. Niet gewoon van, nou ja, ik trek de deur achter me dicht en ik kom niet meer terug.
9: Maar dat onderzoek daar liep dood al vrij snel, neem ik aan.
7: Ja.
9: En dan wordt hij in 2019 wordt hij gevonden.
7: Ja.
9: Vindt er dan ook nog nader onderzoek plaats op Curaçao, voordat het bij jou terechtkomt?
7: Ja. Ze hebben dus eerst de botresten gevonden. Ja, dan moet er eerst nog vastgesteld worden. Hè. Kunnen we aan...
9: Ja, wie het is.
7: Wie is het?
9: Ja.
7: Dus dat is via verwantschapsonderzoek gedaan bij het Nederlands Forensisch Instituut. Daar werd enkele maanden later vastgesteld, dit is Mike Venema. En ze hebben natuurlijk ook gekeken van, kunnen we toch nog iets met een patholoog iets zeggen over de doodsoorzaak? Helemaal niet. Er was wel ook een korte broek in de auto gevonden met een gat erin, waarvan heel even gedacht werd, goh, zou dat een inschot zijn geweest? Nou, als je dat ook kijkt naar de verstrekking van de TCI die is gedaan, zou dat kunnen passen, hè? Want daar zeiden ze, nou ja, die mevrouw F is betrokken, nog een andere vrouw en 2 mannen, en er zou geschoten zijn.
11: De plek, hè, waar zijn lichaam is gevonden, voor mijn beeld, hoe ver was dat bij zijn huis vandaan? Want je zou natuurlijk ook kunnen denken, ja, die is in de auto gestapt, die is van de weg geraakt op enig moment, en die is in zee gereden en omgekomen. Dat is natuurlijk ook een scenario waar je dan naar kijkt, toch, denk ik?
7: Ja, nou, maar dat was vrij snel uit te sluiten. Ja. Niet is onmogelijk, maar het was, nou, ik denk een half uur rijden van waar hij verbleef.
11: Dat is geen plek waar hij toevallig elke dag langs kwam.
7: Nee, zeker niet. Het was ook, de plek is lokaal bekend als Shoot. En dat is ook wel, dat ligt in het verlengde van het vliegveld. En dat is eigenlijk een plek waar illegaal koelkasten en motorolie en allemaal rotzooi wordt gedumpt. Geeft ook wel te denken als je daar je kreeft duikt en in je hotel bestelt. Maar dat is heide.
9: Niet doen dus, zeg je eigenlijk.
7: Ik zou het niet doen. Nee. Maar dus het is een hele onlogische plek. En al helemaal voor een Europees Nederlander om daar te komen.
11: Ja.
7: Dan moet je ook echt een heel stuk onbegaanbaar weg oprijden.
11: Middle of nowhere.
7: Middle of nowhere, ja.
11: Ja, oké. Okay.
9: Maar er waren dus eigenlijk ook geen nieuwe aanknopingspunten, behalve dan zijn stoffelijke resten.
7: Ja.
9: En dan komt op een gegeven moment die TCI-informatie binnen.
7: Ja.
9: Wat stond daar allemaal in?
7: Nou, het zijn er 2 geweest. Dus in december, dus een maand of 3, 4 nadat hij gevonden is. Dus ook vlak nadat door dat verwantschapsonderzoek gebleken is. Het is Mike Venema. Is een hele summiere verbaal van de TCI. Waarin ze zeggen dat mevrouw F is nauw betrokken bij de verdwijning van Venema. Daar gaat Curaçao mee aan de slag. Maar ja, dat biedt niet in geval aanknopingspunten. Dus er komt dan nog in maart daarna, dus nog weer een paar maanden, komt er een hele vrij gedetailleerde verstrekking, waarin eigenlijk wordt gezegd, nou, het is mevrouw F met nog een mevrouw met een bijnaam D. En ik noem die letters, omdat met 5 verdachten straks is het ons niet meer uit elkaar te houden.
11: Nee.
7: En nog een mevrouw D. En die zijn betrokken en die zouden samen met 2 mannen het plan hebben gehad om Venema te beroven. Die zouden dan gedrogeerd moeten worden met een slaapmiddel. En dan was het de bedoeling dat ze een Rolex van hem zouden stelen en geld. En dat is uit de hand gelopen en daarbij is er geschoten.
11: Ja.
7: Dus dat is eigenlijk de informatie geweest.
11: Dat is vrij concrete informatie, toch, Chris?
9: Nou, zeker, want er worden 4 mensen ingenoemd.
11: Ja.
9: Hè, mevrouw F en mevrouw D. Mm-hmm. 2 mannen worden die ook bij naam genoemd dan al? Dat niet. Nee. Maar ja, er wordt ook meteen een soort van scenario geschetst.
11: Ja,
9: van wat is hier gebeurd?
7: Ja.
9: Nee, het is zeker concreet. Maar was wel duidelijk wie mevrouw F en mevrouw D waren? Of dat ook niet?
7: Ja, mevrouw F wordt echt met haar volle naam genoemd. Nou, daar hebben we natuurlijk vrijwel direct onderzoek naar gedaan. Die bleek ook inderdaad vlak na de verdwijning in 2018 naar Nederland te zijn gegaan. Is daar toen aangehouden door de marechaussee op de luchthaven, omdat ze bolletjes had geslikt. Ze heeft ook een tijdje hier in Nederland vastgezeten. En mevrouw D, dat was een bijnaam. En daarvan zei Curaçao, ja, wij weten niet wie dit is. Dus daar heeft ook de politie in Nederland gelijk geprobeerd onderzoek naar te doen. En via open bronnen, ja, ik wil het belletje niet laten afgaan, maar via open bronnen raadplegen op het internet kwam de digitale recherche erachter, hey, die bijnaam D, dat behoort bij mevrouw J.
11: Goed. Ik zit nog even te denken, hè, voor die ouders van deze van het slachtoffer. Die wordt op de bodem van de zee wordt die gevonden. Dat is ergens natuurlijk een opluchting. Want dan heb je eigenlijk duidelijkheid voor wat er dan precies gebeurd is. Ja. Maar nemen jullie hun dan ook mee in het verhaal van... ja, wij vermoeden toch dat er mogelijk sprake is geweest van een misdrijf? Hoe gaat dat contact?
10: Nou, ik weet, de recherche is in het begin een aantal keer ook bij de ouders geweest. Om ook gewoon uit te leggen, wij gaan samen met Curaçao, we gaan het onderzoek doen. Ja. We gaan kijken wat er is gebeurd. We gaan uit van verschillende scenario's.
11: Ja.
10: Ja, één daarvan is natuurlijk een misdrijfscenario. Net als dat je gaat kijken of er toch niet een ongeval is. Of misschien toch een suïcide. Je gaat een aantal scenario's verzinnen en die wil je uitlopen.
11: En dan op een gegeven moment krijgt één scenario. Ja. Van die scenario's krijgt het meer handen en voeten. Ja. En dan denk ik, ja, lijkt me ook wel heftig voor die ouders. Om, ja, die worden dan toch weer opnieuw geconfronteerd met informatie dat hun zoon, en dat is wat ze op dat moment mogelijk om het leven is gebracht. Lijkt me ook wel weer heftig voor hen.
10: Ja, was het ook, ja. Ja.
9: Wie deze informatie komt binnen, hè, mevrouw F, die blijkt in Den Haag te wonen. Wat ga je dan doen? En Jan.
10: Ja. Nou, de politie gaat vooral heel veel dingen doen.
9: Nee, precies. Waar jij leiding aan geeft.
10: Wat ik al zei in het begin, we proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen over en Mark Venema, maar ook over die mevrouw F en die mevrouw J. Ja, de hele praktische dingen. Waren zij überhaupt op het eiland Curaçao toen Mark Venema verdween? Want als ze er niet waren, dan houdt het al op.
11: Ja.
10: Nou, dat bleek allebei het geval te zijn. Ze waren ook familie van elkaar. Ze waren nichtjes, of zijn nichtjes. Dus nou ja, zo ga je steeds meer. Je wil natuurlijk ook van politie Curaçao hebben. Wat hebben jullie destijds onderzocht? Want ook zij hebben wel getuigen gehoord. En er is aangifte van vermissing gedaan door vrienden van hem. Dus die informatie verzamel je. Er bleek ook nog, en dat bleek later nog wel wat gevoelig te liggen, dat er zouden camerabeelden zijn van de ingang van het resort waar hij verbleef. Ook op de avond van de vermissing. Er werd gesproken over een witte Kia Picanto die mogelijk betrokken zou zijn. Nou wil het geval dat die beelden, die waren er. Die hebben de ouders ook gezien. Die heeft ook de politie daar gezien. Maar die waren kwijt.
11: Oh, ach.
10: Maar dat is ook hartstikke belangrijke informatie.
11: Nogal, ja.
10: Dus die was er niet meer. Nou, het geluk dat een politieman die het leiding gaf aan het onderzoek in Curaçao, die wist zich nog na zoveel jaar het nummerbord te herkennen. Dus dat gaf al iets aanknopingspunten. Nou ja, en zo ga je proberen te krijgen, nou, wat hebben we nou eigenlijk?
11: Op welk moment heb jij besloten van we gaan naar Curaçao? Hoe gaat zo'n besluit eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat je niet alleen dat besluit.
10: Nee, ik blijf werken voor het Openbaar Ministerie. Ja. Dat is de overheid, dus ik kan niet zomaar zeggen ik stop op het vliegtuig.
11: Hoppakee,
10: dat
11: ja,
10: is maar goed altijd, denk ik.
11: Ik kijk te veel films.
10: Ja. We zijn die eerste maanden bezig geweest en dan zie je toch dat die samenwerking met Curaçao, die verloopt op zich prima. Maar als je via videoschermen met 6 uur tijdsverschil met elkaar aan het praten bent, dat gaat toch wat stroef. Dus wij hebben op een gegeven moment gezegd, het is gewoon, we moeten zelf naar Curaçao om daar met de patholoog te spreken en het politieteam daar en te kijken wat is er nou nog aan bewijs. En dan zie je toch dat contact in die week, dan krijg je veel meer voor elkaar dan eigenlijk de maanden daarvoor. Dus de eerste keer is in februari 23 geweest, dus zeg maar goed half jaar nadat we onderweg waren. Toen hebben we ook heel veel informatie gekregen. Kregen we ook nog het forensisch beslag wat daar was. Hebben we mee.
11: Wat is forensisch beslag?
9: Ja, dat is alles wat in het opsporingsonderzoek in beslag wordt genomen. Alle goederen, spullen, gegevensdragers. Nou, het kan van alles zijn. Ten behoeve van de waarheidsvinding. Ja. Dat is het forensisch beslag. Zeg het goed, Henk-Jan?
10: Ja, ja. En dan waar je dus forensisch onderzoek aan doet. Dus DNA-sporen of vingerafdrukken, noem maar op. Ja.
11: Ja. Straks in Napleiten hoor je meer over de vermissing van en de moord op Mike Venema op Curaçao.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Inlichtingendiensten mogen met een nieuwe wet sneller in iemands gegevens graven, maar daar zijn ze zelf niet blij mee. Over het toezicht op hun werk is veel te weinig vastgelegd, zeggen ze. En dat brengt volgens experts de staatsveiligheid juist in gevaar, terwijl die met de nieuwe wet beschermd moet worden tegen Rusland en China. Een ziekenhuis in Noord-Holland hoorde pas via de media dat een voormalige arts kinderen heeft misbruikt. Volgens het OM misbruikte hij minstens 4 Filipijnse kinderen. De jongste was pas 3 jaar. De man nam zelf ontslag, volgens het ziekenhuis vanwege privéomstandigheden. Gisteren stond de man voor het eerst voor de rechter. Amerika heeft 5 olietankers vernietigd in de Perzische Golf. Het is een vergelding omdat Iran probeerde een Amerikaans marineschip aan te vallen. Iedere keer dat ze dat doen, verliezen ze zelf een tanker, zei de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Iran wil reageren door Amerikaanse militaire bases aan te vallen. En mensen die vastzaten op vliegveld Heathrow in Londen konden in veel gevallen gisteravond alsnog vliegen. Door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding werd er urenlang niet gevlogen, maar halverwege de avond kon dat wel weer. Dan moest een vliegtuig er wel al zijn, want er werd de rest van de dag niet meer geland. Het weer van Weer Online? Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Je bent weer terug bij Napleiten met officier van justitie Henk-Jan Starreburg.
8: Maar eventjes qua tijdlijn, hè, want die TCI-informatie komt in 2020 binnen. Ja. Hè, jullie gaan vervolgens onderzoek doen naar mevrouw F en mevrouw D, die later mevrouw J blijkt te zijn. Mm-hmm. Daar zit 3 jaar tussen. Voordat jij naar Curaçao gaat in 2023. Kun je uitleggen hoe dat werkt? Waarom duurt dat zo lang? Of...
9: Nou, er zijn verschillende oorzaken voor. We hebben wel het moment dat het rechtshulpverzoek wordt gedaan, voordat dat in Den Haag landt, gaan het ook nog een aantal maanden over.
8: Ja, dit is bureaucratie gewoon.
9: Ja, dat, nou ja, dat, als je dan vraagt wat vind ik frustrerend in mijn vak, dat kan mij wel eens frustreren. Dat duurt gewoon een tijd.
8: Ja, heel lang. Ja.
7: Hey, Henk-Jan, leefde deze zaak erg op Curaçao? Was het daar echt talk of the town?
9: Dat weet ik niet zo goed. Wel toen hij verdween, is het natuurlijk wel media-aandacht geweest. En toen we eenmaal scherp kregen dat we inderdaad te maken hadden met een misdrijf. En dat we verdachten hadden. Toen ging het zeker leven. Maar ook omdat we dat natuurlijk wel hebben geprobeerd te voeden. Door aandacht aan de zaak te besteden. En daar in ons onderzoek gebruik van te maken.
7: Ja, want ik kan me herinneren dat de Peter R. de Vries Foundation ook betrokken is geweest bij deze zaak. Ja. Werkten jullie samen met hen? Hoe zat dat?
9: Nee, we werkten niet samen. Maar we hadden wel, de foundation had interesse. Dus die kwam op de lijn. Wij willen graag een beloning uitloven. Toen hebben we gedacht van, nou, willen we dat? Hè? Want dat boort toch weer kanalen aan voor ons die ook wel mogelijkheden bieden. Hè? Kelly de Vries, die daar het gezicht van toen van de foundation...
7: De dochter van Peter de Vries, ja.
9: Die schuift toch wat makkelijker bij Boulevard en Humberto en dat soort programma's aan. Ja, dat zijn niet de standaard programma's waar het OM nou heel makkelijk vrij uit gaat zitten. Kan wel, maar hebben andere kanalen. Dus onze gedachte was, hoe breder, hoe beter. Want wij hadden wel... inmiddels bedacht, dat forensisch was er niet zoveel. Want we hadden botten. Van wat er in beslag was genomen in die woning, hadden we wel. Hadden we nog niet alle resultaten, maar dat werd ook niet. Hè, daar ging de zaak ook niet mee.
8: De woning van Mike Vemen.
9: Ja, waar die verbleef. Daar ging de zaak ook niet meer rondkrijgen. Dus we wisten, als we deze zaak willen oplossen, dan moeten we het hebben van de verklaringen van de verdachte zelf. Die moeten wel iets gaan bekennen. Willen we dit echt tot een goed einde kunnen brengen.
7: En die verklaring kun je natuurlijk eigenlijk het best verkrijgen als je precies weet wat ieders rol is geweest. Dus ik kan me voorstellen, dan komen ook die heimelijke opsporingsmiddelen in beeld.
9: Ja, op een gegeven moment, het is ook die afweging. Het gaat niet om diefstal van een pakje boter.
7: Nee.
9: Het gaat wel om een levensdelict. Dus op een gegeven moment hebben we al gezegd, nu moeten we ook kijken of we niet via veel aandacht aan de zaak, dus dat was niet alleen via de media en meeliften, om het maar te zeggen, op de aandacht die door Peter R. de Vries Foundation werd gegeven. Maar ook door tegelijkertijd op Curaçao heel veel getuigen te horen bij de rechtercommissaris daar. En datzelfde hier in Nederland te doen. Ik weet, de politie heeft allerlei billboards geplaatst in de omgeving van de twee vrouwelijke verdachten hier in Nederland. Ja, en dan ondertussen wil je natuurlijk horen wat zij daarover zeggen, als ze er iets over zeggen.
7: Aha, dus je zegt eigenlijk, wij wilden die media-aandacht wilden wij hebben, zodat er ruis ontstaat. Hè? Zodat er een beetje, ik noem dat altijd even op de bosjes, aan de bosjes schudden. En dat mensen over de telefoon, die worden afgeluisterd, met elkaar gaan praten over deze zaak.
8: Ja, en voor mijn duidelijkheid, op dat moment zijn alleen nog maar mevrouw F en mevrouw J in beeld.
9: Ja.
8: En ook en die twee andere mannen die genoemd worden in TC-informatie, die heb je nog niet helder wie dat zijn.
9: Nee, ik ben niet helemaal helder. Nee.
7: En leverde dat wat op, die media-aandacht?
9: Zeker. Ja, dat was echt. Ja, je moet een beetje geluk hebben, maar dit was handenwrijvend genieten dat het lukte. Het is wel een hele operatie geweest. Hè. We hebben dat in augustus 23 hebben we dat gedaan. En het was dus een week, een deel van ons was weer op Curaçao, deel hier in Nederland in Den Haag. En een hele nauwe afstemming. En dat leverde uiteindelijk op dat we zagen dat we hadden ook afluisterapparatuur in de woningen van de beide vrouwen geplaatst hier. En dat leverde eigenlijk op dat we daar hoorden dat ze het verhaal gingen vertellen. Hoe het volgens hun was gebeurd aan hun partners en ook aan anderen. We zagen ook later op telefoons van hun dat ze berichten aan elkaar verstuurden. Dat ze elkaar appten. Joh, heb je ook dat billboard gezien? In hun omgeving. Toen kwam eentje van het werk af. Dus pontificaal buiten hadden we de politie zo'n. Heb je informatie? Neem contact met ons op. Ja. Dat ze zei, hoe kan het nou dat hier voor mijn werk staat? Ja, dat was natuurlijk niet geheel toevallig. En toen zei ze al, dat is heel. Ik word er helemaal naar van als ik dat lees. Ik dacht, ik had het allemaal vergeten. Een hele rare reactie als je er niks mee te maken zou hebben. Dus toen wisten we ook wel, dit zit goed.
8: We hebben beet.
9: En helemaal toen dus het verhaal werd verteld wat er volgens hun was gebeurd.
7: Ja, want dat is eigenlijk een soort, hoe zeg je dat, belastend bewijsmiddel in zijn puurste vorm. Ja. Wat hoorden jullie? Wat werd er gezegd?
9: Nou, wat er uiteindelijk allemaal verteld werd, is dat ze hadden inderdaad het plan om met drie vrouwen en twee mannen, dus we hadden nog een derde verdachte, kwam erbij.
7: Ja.
9: Het plan om bij Mike Venema op bezoek te gaan. Die derde vrouw, mevrouw M, die kende Mike Venema van een eerdere ontmoeting, waarin zij zichzelf ook prostitueerde. En Mike had een afspraak gemaakt. En het idee was, dan doen we dat weer. Hè. We komen met drie vrouwen en we hebben een poolparty. En dan gaan we hem drogeren. En dan kunnen we, één iemand leidt hem af. En dan kunnen wij op zoek naar buiten. En dat hebben ze ook zo gedaan. Alleen het probleem was dat het werkte niet goed. Dus er zaten wel drogerende middelen in het drinken. Dat is ook later door het NIV aangetoond. Het was alleen niet genoeg. Dus het lukte niet. En toen zijn vier van de vijf verdachten, die zijn met die witte Kia Picanto weer naar een andere woning gereden waar Mike verbleef. Mevrouw F, die moest hem afleiden. Die heeft ondertussen ook nog wel geappt van, joh, kom terug, ik wil je weg. Dit gaat niet goed. Ze dachten, die andere woning, misschien ligt daar dan dure spullen. En we hoorden ook, dat was niet het geval. Maar toen is mevrouw M heel erg boos geworden. En zijn ze weer teruggegaan. Hebben ze eerst nog een tussenstop gemaakt bij de woning van mevrouw M. Wat daar precies is gebeurd, dat is niet helemaal aan het licht gekomen.
8: Mevrouw M is de derde verdachte.
9: Ja,
8: voor de
9: derde
8: van
9: de
8: F, van de J en mevrouw M. Ja.
9: En mevrouw M, die had ook een baan in de achtergrond waar ze ook wel bloed moest prikken voor de werk. En we vermoeden, ook al hebben we dat niet kunnen bewijzen, maar we vermoeden dat toen op de terugweg weer ze daar zijn gestopt, bij haar thuis een injectienaald hebben gehaald. En dan, dan gaan aan het verhalen wel heel erg uit elkaar lopen, maar in grote lijnen komen ze terug. Mevrouw F, die bij Mike was, die komt meteen naar buiten. Die zegt, ik trek me hiervan terug. Dit wil ik niet meer. Die gaat in de auto zitten. En de andere vier, die stormen de woning in. En de twee mannen raken in gevecht met Mike Venema, die echt flink wordt toegetakeld. En dan is het die mevrouw M die op enig moment die injectienaald in de nek van Mike Venema steekt. En dan zeggen ze eigenlijk alle vier, en toen liep hij paars aan, stopte die met ademen. En hebben ze een pols gevoeld en was hij dood.
7: En kan dat verhaal kloppen, dat je van één steek met een injectienaald gelijk blauw aanloopt en
9: Ja, dat kunnen we niet meer achterhalen. Nee. Want ook, ze hadden het over, er zou Molly in hebben gezeten. En dan zou je denken, is het dan vloeibare MDMA? Of zeg het maar. Maar dat hebben we natuurlijk in die botresten niet kunnen vinden. Dus dat weten we gewoon niet. Dat moeten we echt geloven dat zo is gegaan dat zij dat zeggen.
7: En dat is wat die vrouwen dus met elkaar bespraken over die afgeluisterde gesprekken.
9: Ja, grotendeels.
8: Hoe voelt het, hè?
7: Ja.
8: Want jij bent lang bezig geweest ook met dat onderzoek. Hè, de politie daar ook. Als opeens dat scenario zo blootgelegd wordt in die opnames. Voor jouzelf.
9: Ja,
8: even los dat je denkt, lekker bewijs, maar...
9: Nou ja, het dubbel, dus het is een hartstikke fijn moment. Want je weet, nou, dit hier...
7: Hij is rond.
9: Het is rond. Nou, ja. Niet helemaal rond. Hij ligt juridisch nog wel lastig. Maar dat zou Chris misschien ook wel kunnen beamen. Want een deel van wat er werd gezegd was van een mevrouw... Die was niet bij alles, dat was die mevrouw F. Dus we hebben van horen zeggen. Dus we waren er nog niet, maar we waren heel stuk... Dus ja, je hebt een soort juichmoment van, ah, yes jongens, we hebben het gedaan. En tegelijkertijd denk je, jeetje, wat is hier, dit is super heftig, wat hier is gebeurd.
7: En heb jij toen, zeg maar, toen dit zo duidelijk werd, dan wordt er besloten van, ja, we gaan ze aanhouden, denk ik. Toch? Dat lijkt mij.
9: Nee, dat heeft nog wel een tijd geduurd.
7: Oh.
9: Omdat we toch echt nog meer bewijs wilden. We hadden natuurlijk pas net, nadat we die woning hebben afgeluisterd en dit verhaal hebben gehoord, toen kregen we pas zicht op de derde vrouwelijke verdachte en een van de mannelijke verdachten. We hadden nog één onbekende mannelijke verdachte. Die hadden we alleen bijnaam van. Dat was de kleine.
7: Ja.
9: Die kennelijk op de een of andere manier die bijnaam hebben, maar het nooit zijn.
7: Nee.
9: Maar ja, die de kleine, ja, geen idee. Geen dus idee. Je wil
7: zijn
9: dat...
7: meer hondjes die Vicky eten.
9: Precies. Dus je wil verder onderzoek doen. Dus dat hebben we ook gedaan. Heel een nauwe samenwerking met Curaçao. En er moet gezegd worden dat hier in Nederland hebben we veel onderzoek gedaan, maar parallel in Curaçao ook een collega officier politie die daar heel hard aan het werk zijn geweest. Het begint weer hetzelfde. Dus je hebt nieuwe namen, wil je weer in kaart brengen. Wie zijn dat? Wat doen ze? En het heeft uiteindelijk tot mei 24 geduurd dat we tot aanhoudingen zijn overgegaan.
8: Want wisten jullie wie de onbekende meneer was ook?
9: Ja, bij de foundation is een tip binnengekomen met een naam van wie dan de kleine was. En dat bleek te kloppen. Ja. Dat hebben we uitgezocht, dat klopte. En dat heeft ons wel wat meer snelheid opgeleverd. Omdat wij daardoor sneller wisten wie die vijfde onbekende was.
7: Dus in die zin had de samenwerking met de Peter R. de Vries Foundation dus wel zin?
9: Het was heel fijn dat de foundation tegelijkertijd besloot... wij willen tipgeld uitloven. Ja, dat heeft geholpen, zeker.
7: Hey, dat is natuurlijk op het moment dat dit dan allemaal... deze informatie beschikbaar komt. Dat lijkt me hartstikke mooi resultaat. En ik denk ook dat natuurlijk dan... een opluchting is geweest voor de ouders van Mike Venema. Van, joh, we hebben verdachten in beeld. Hoe was dat?
9: Ja, dat is best cru. In die zin dat vader is in januari overleden. Dus die heeft niet meegekregen dat we verdachten in beeld hadden. Want dat konden we toen echt nog niet vertellen. En dat ze aangehouden zijn. En voor de moeder hebben we, toen we die mediastrategie, zou ik maar zeggen, als ruismoment hebben gebruikt, was ook een interview gehouden met Boulevard, waarin ze een hele emotionele en vond ik een hele indringende oproep deed aan mensen om iets te vertellen. Dat raakte mij ook echt. Dat ik dacht, jeetje, ik kan me dat zo voorstellen dat je met die vragen zit. En zij is geloof 2 weken voordat dat werd uitgezonden overleed zij ook. Wat bij ons ook weer de vraag opriep, ja, maar moeten we dan wel doorgaan met die... Ja, want het is natuurlijk heel... Ja, misschien ongepast om dat fragment uit te zenden. Nou, uiteindelijk is het besloten om dat wel te doen. En met ook de gedachte, nou, ze willen zo graag antwoorden. Maar het cru is dus dat beide ouders niet hebben geweten dat we 5 verdachten hebben gevonden. En dat we tot bijna helemaal weten wat er is gebeurd.
7: Op het moment dat die verdachten werden aangehouden, was jij toen ook op Curaçao?
9: Ja, we hebben dus ook hier weer, als ruis hebben we eerst in Nederland de 2 verdachten aangehouden. In overleg met Curaçao ook gezegd, nou, we gaan ze allemaal in Curaçao vervolgen. Dat was aan, het feit is daar gepleegd.
7: Ja.
9: Het is die gemeenschap waar dit is gebeurd. Ouders waren overleden en er waren ook geen andere familieleden hier in Nederland. Waarvoor je nog zou kunnen zeggen, nou, het is belangrijk dat we hier de zaak vervolgen. Dus ze zijn in nauwe samenwerking Curaçao weer aan ons gevraagd via rechtshulp. Willen jullie ze aanhouden zodat ze naar Curaçao kunnen?
8: Maar wie waren voor de duidelijkheid in Nederland?
9: Dat was dan mevrouw F en J.
8: Ja,
9: die waren in Nederland.
8: En die andere 3 die waren op Curaçao. Curaçao.
9: Ja, ja, ook, natuurlijk ook een argument. Merendeel van de verdachten wonen gewoon nog op Curaçao. Dus die zijn aangehouden. Die zijn toen overgevlogen naar Curaçao. En toen was de gedachte, nou, dan gaan we ook weer 1 voor 1 de Curaçaose verdachten aanhouden. Ook weer gebruiken als ruis om te kijken, goh, of we dan iets horen over bijvoorbeeld de tap die liep. Nou, dat hoorden we ook, want een van de mannelijke verdachten die stond op punt te vluchten van het eiland. Dus toen hebben we gezegd van ja, maar dat moeten we niet laten gebeuren. Nu moet iedereen. Dus toen hebben we ook besloten om heel vroeg in de nacht tot aanhaling over te gaan.
7: Dan zitten de verdachten binnen. Dan gaat het er nog over van wat verklaren ze?
9: Ja, nou hebben ze eigenlijk alle vijf hebben ze inhoudelijk verklaard. En, ja, in grote lijnen ook wel wat ik net vertelde. Dat het zo ongeveer is gegaan. Maar dat ze hun eigen rol wel heel klein maakten. En meer van, ik was erbij. En ik heb niet zoveel gedaan.
8: Maar wel wees naar de anderen.
9: Dus wie nou precies wat heeft gedaan, dat hebben we niet helemaal kunnen vaststellen. Maar dat ze alle vijf daar zijn geweest. En dat ook vier van die vijf uiteindelijk betrokken waren bij de dood van Mike Venema. En het wegmaken vervolgens van het lichaam. Ja, dat hadden we echt wel rond. En dat hebben ze ook allemaal wel verklaard.
7: Wat zou jij je cliënt adviseren, Chris, in zo'n zaak?
8: Nou ja, kijk, ik schat een beetje in dat het bewijs heel lelijk was. En daarin overvoeden was. Ja, weet je, dan kun je maar beter gewoon erkennen. En je eigen rol goed uitleggen. Rekenschap geven. Spijt betuigen. En genade vragen. Ja. Als het bewijs er is, Wouter, is het bewijs er. Weet je, dan doe je er vrij weinig aan.
7: Is dan jouw ervaring, want in het voorgesprek vertelde je dat jij in jouw tijd op Bonaire, dat jou daar opviel dat verdachten vaak meer of sneller verklaren. En dat gebeurde hier ook. Hoe komt dat?
9: Ja, dat weet ik niet. Ik vind het opvallend. Vaker waren verdachten op Bonaire die ook echt over zware zaken gewoon vertellen wat er is gebeurd, of gewoon glashard liegen. Maar er wordt weinig door verdachte beroep gedaan op het zwijgrecht.
8: Nou, ze lullen ook heel veel over de tap, hè, vaak.
9: Ook dat, ja.
8: Het valt mij ook op. Ja. Er wordt enorm geluld in die gemeenschappen. Het is een praatcultuur. Dat bedoel ik niet negatief, maar ik heb wel meerdere zaken gehad, hè, waar Antillianen in zaten. Nou, joh, van tante tot grootmoeder tot achternicht. Iedereen sprak over wat er gebeurd was. Ja, het Obama is die, alles maar opnemen. Ja, dat zie je in Nederland toch wat minder in het algemeen. Ja. Maar dat valt mij ook wel op, ja.
7: Ja. Is nou ooit duidelijk geworden wat er nou in die injectienaald heeft gezeten?
9: Nee, we hebben dus wel de fles whisky die in beslag is genomen, hè, waardoor het NIV onderzoek aan is gedaan. Daar is inderdaad zijn allemaal hele ingewikkelde slaapmiddelen in gevonden, waar je inderdaad iemand van kan drogeren. Maar we hebben het echt moeten doen op wat de verdachten hebben gezegd. En die zeiden, ja, daar zat molly in. Maar konden ook niet echt zeggen wat dat dan.
7: MDMA.
8: Maar voor bewijs natuurlijk aan zich niet uit.
9: Nee,
7: maar gewoon voor de waarheidsvinding.
8: Ja, zeker.
7: Ja. Die zaak komt dan vrij snel op zitting, hè? Curaçao, dat gaat allemaal een stuk rapper dan hier, de indruk. Hoe komt dat dan?
9: Ja, een beetje een gewetensvraag. Want dan zou ik iets moeten zeggen wat ik vind hoe de advocaten hebben opgetreden.
7: Wat bedoel je daarmee?
9: Nou, ik vind ook in deze zaak zaten er best wel ook voor de verdediging wel punten in waar je gewoon terecht kritisch over had kunnen zijn. Hè, zonder dat het een dat je zegt, nou, wat een onzinverzoek. Maar die verzoeken zijn niet gedaan. Dus er is één advocaat geweest die heeft gevraagd om de medeverdachte als getuige te mogen horen. Ja, en dat was het. En ja, dan kun je ook vrij snel inhoudelijk naar zitting.
7: Wat zeg jij dat, Chris? Dat die advocaten dachten, nou, dit is kansloos? Of?
8: Nou ja, het kan betekenen dat ze dachten, het is kansloos. Het kan ook betekenen dat ze hun vak misschien wat minder goed verstaan dan in Nederland. En dat kan ook betekenen, kijk, het kost ook allemaal geld, hè?
7: Onderzoekswensen.
8: Ja, onderzoekswensen, getuigen horen. Ja, kijk, hier in Nederland is het allemaal goed geregeld. Op Curaçao iets minder.
7: Wat bedoel je daarmee dan?
8: Qua vergoedingen, van gefinancierde rechtsbijstand. Dus ja, het kan ook zijn.
7: Dat wordt te duur allemaal.
8: Ja, het wordt een beetje een financiële afweging. Ja, ik weet niet wie de advocaten daar waren, maar dat zou een reden kunnen zijn. Heb jij de zaak ook zelf gedraaid op zitting in Curaçao?
9: Ja, samen met een lokale collega met wie ik het onderzoek heb gedaan. Ja.
8: Maar het was eigenlijk een inkoppertje dus voor jullie. Zitting uiteindelijk?
9: We hadden toch nog wel wat pagina's nodig om uit te leggen waarom wij vonden. Nee, zaten nog wel interessante dingen in. Met name de rol van mevrouw F. Ja. Omdat hij bij het begin wel aanwezig is geweest. Op een gegeven moment heeft gezegd, ja, maar dit wil ik niet. En in de auto is gaan zitten. En ook de rol van mevrouw J, want die heeft verder geen geweldshandelingen gepleegd. Maar stond er wel bij en met haar telefoon bij te schijnen. En opperde ook toen van, hé, maar misschien kunnen we hem naar Sjoerd rijden en daar de zee in rijden. Nou ja, dat is natuurlijk, heb je dan medeplegen? Of
8: medeplichtigheid.
9: Dus daar zaten nog wel wat dingen in. En een van de verdachten, dat was meneer C, een van de mannelijke verdachten. Die was 16 nog maar ten tijde van het plegen van dit feit. Dus toen was een hele vraag van, ja, maar moet hij nou als volwassene berecht worden of nog als minderjarige?
7: Ja. Waren het emotionele zittingen? Of waren het zittingen die jou op een of andere manier extra zijn bijgebleven? Ik bedoel, je hebt natuurlijk heel veel zittingen gedraaid.
9: Nou, in die zin, wat ik hier wel heftig vond, is dus dat de verdachten die gedetineerd zitten op Curaçao, die worden dus echt met handboeien en enkelboeien en in oranje overals worden die de zittingszaal ingebracht. Ja, ik vind dat wel heftig.
7: En dan geketend.
9: Letterlijk geketend. Ja. En dan, nou ja, in die oranje overal, dat vond ik echt wat. En ik vond ook de rol die de media heeft, daar is ook... Nou, die was ook wel pittig in die zin dat het beeld was van sommige kranten heel erg, oh, zie je wel, een Europese Nederlander. En als die dan overlijdt, dan wordt alles uit de kast getrokken. En dan komen er maar liefst twee officieren en eentje uit Nederland. En als een lokaal iemand overlijdt, dan wordt het allemaal niet gedaan. Dat is de grootste onzin, dat is helemaal niet zo. Dat hebben we ook in onze repliek vrij fel van leer getrokken. Maar dat is wel, dat leeft wel. Dat was ook toen ik op Bonaire zat. En dat is deels ook heel terecht, hoor.
10: Ja, dat is oud zeer natuurlijk. Dat is heel oud zeer.
9: Nou, het is zelfs ook nogal gewoon zeer wat nog steeds aanwezig is. Ja. Het is oud zeer. Dus nee. Het is niet helemaal onterecht. Maar in deze zaak, laat ik nou voorzichtig uitdrukken. In deze zaak was het echt, het maakte niet uit wie het slachtoffer was of wie de verdachten waren. Het was gewoon ontzettend naar feit gepleegd. Dat moest onderzocht worden.
10: Hey, in Curaçao heb je niet een meervoudige kamer, toch? Het is één rechter die beslist.
9: Ja, in eerste aanleg is het één rechter die beslist. Ja.
10: En dan, dat is natuurlijk, dan hoef je maar één iemand te overtuigen.
8: Ja, dan ben je snel klaar. Dan ben je snel klaar, zo'n ministerie. Ja, dat is bijzonder. Ja, precies.
10: Wat hebben jullie geëist?
9: Dan moet ik even spieken. Voor mevrouw F. hebben we 5 jaar geëist. En dat was omdat we haar niet verantwoordelijk hielden voor het overlijden. Hè, die tweede geweldsepisode.
10: Ja.
9: En voor mevrouw J. 10 jaar. Mevrouw M. omdat we die echt als de toediener van de injectie als hoofdverdachte zagen. 18 jaar. En de twee mannen ieder 16 jaar.
10: Zo.
9: Waarbij we dus vonden dat de minderjarige verdachte dat die als volwassene berecht moest worden. Ja.
10: Dat is wel stevig.
9: Zeker.
10: Ja. Maar het is ook een ernstig feit.
8: Ja, het is een heel ernstig feit. Ja.
10: Wat besloot de rechter uiteindelijk?
9: Nee, die heeft iets minder opgelegd. Voor mevrouw F. is dat 30 maanden geworden. Dus 2,5 jaar, de helft. Mevrouw J. werd veroordeeld tot 7 jaar. Die is de enige die in hoger beroep is gegaan. Die heeft toen 5 jaar gekregen. Mevrouw M. 15 jaar. De minderjarige verdachte, daarvan zei de rechter... Nee, ik vind echt, hij moet als minderjarige worden veroordeeld. Dus die heeft 4 jaar gekregen, jeugddetentie. Dat is wel het maximum wat je daar kan krijgen. Dus dat is wel de hoogste straf. En de meerderjarige mannelijke verdachte, die heeft 12 jaar gekregen.
10: Ja, dat hebben de nabestaanden natuurlijk allemaal ook niet meegekregen. Nee. Dat het uiteindelijk dat het tot straffen heeft geleid. Heb je wel eens bij jezelf gedacht, als we nou sneller waren geweest, of misschien iets minder magistratelijk, dat misschien hun meer, dat dat beter was geweest? In het licht van wat je... En achteraf kijk je koe in zijn kont. Want heel veel dingen kun je natuurlijk niet weten. Maar dat die ouders toch een soort closure hadden nog kunnen krijgen? Of is dat niet iets waar je bij stilstaat?
9: Ik weet het niet. Vind ik lastig. Kijk, we hebben zorgvuldig onderzoek gedaan. Je kan dit ook maar één keer goed doen. Hè? Juist omdat we het van die verklaringen nodig hadden. Ja. Kijk, als je me vraagt, had ik de ouders gegund? Ja, 100%, zonder meer. En als ik daar ook iets in had kunnen doen dat het sneller had gekund, dan hadden we het natuurlijk gedaan. Ja. Maar deze dingen kosten gewoon heel veel tijd.
10: Ja. Ja. En Jan, hoe kijk je nou terug op deze zaak?
9: Ja, bijzonder. In alle opzichten. En iets wat begon met zeer summeren. Er is een mevrouw betrokken. En als je ziet wat we toch nog aan antwoorden hebben kunnen vinden. Een hele bijzondere zaak. En met een bijzondere samenwerking. Ja.
10: Henk-Jan Starrenburg, bedankt voor je komst naar onze studio. En bedankt voor je verhaal.
9: Graag gedaan.
10: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.